Radio 1 kiezen dan altijd. En je kunt meekijken via NPO 1 Extra. En dan kun je ook nog, als je wilt, chatten. En dat doe je dan weer via radio1.nl/nachtzuster. Nou, ik hoop dat je er nog wijs uit kunt worden. Kies je manier van communiceren. En als je twijfelt, pak je de snelste 0800-1121.

0: Ik ben benieuwd naar de vragen en de antwoorden. Nou, ik ook. Het is altijd maar afwachten natuurlijk als je begint aan nachtzuster. Wie gaat er bellen met welke vraag? 0800-1121. Albert.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja, nachtzuster. Hey, ik vond je even lastig.
0: Ja, nee, daar ben ik voor.
1: Oké. Ja. Ja, het is lang geleden.
0: Oh.
1: Misschien meer dan 10 jaar geleden.
0: Het zou zomaar kunnen, Albert.
1: Ja. Maar nou, ja, goede tijd, goede timing, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik vroeg me al een paar dagen af waar ijsbergsla die naam vandaan komt. Want in het Engels heet het ook ijsberg.
0: Echt?
1: Ja. Apart.
0: Is
1: ja.
0: Het ook iceberg salad?
1: Iceberg. Nee, slow. S-L-A-W.
0: Oh, dat heb je vast opgezocht.
1: Nee, nog niet.
0: Oh, je is wezen gewoon.
1: Nee, ik dacht goede timing. Ik ga eerst bellen.
0: Ja.
1: Misschien zoek ik het volgende week nog een keer uit of zo.
0: Dit is een woord, als je dit 16 keer leest, dan wordt het een heel raar woord.
1: Nou ja, het slaat nergens op.
0: Ijsbergsla. Er komt geen ijs bij kijken en ik denk ook geen berg. Wel sla.
1: En in het Engels heb ik het ook een keer gelezen. Ijsbergslaw. S-L-A-W.
0: Misschien is dit de sla die ze aten op de Titanic.
1: We gaan het horen.
0: Ja, dat is ook zo. Iemand weet het vast. Dankjewel, Albert, voor de vraag.
1: Goed zo.
0: Doeg. Dag. IJsberg slaan, wat een goed begin alweer. Linda.
2: Hoi. Je moet me wel even helpen met mijn vraag goed goed zeggen.
0: Formuleren.
2: Ja, dat woord. Ja.
0: Ja.
2: Ik zat Lubach te kijken. En dan heeft hij heel vaak van die stukjes achter elkaar gemonteerd. Met dat mensen bijvoorbeeld in de Tweede Kamer hetzelfde zeggen. Of hetzelfde woord zeggen.
0: Mm-hmm.
2: En dan denk ik, hoe krijgen ze dat allemaal achter elkaar gevonden? Want er is natuurlijk heel veel beeldmateriaal.
0: Ja.
2: En dan moet je natuurlijk of dat allemaal gaan kijken, of heel goed taggen, of heel goed omschrijven en dat je het weer heel goed terug kan vinden. Ik kan aan mijn computer sommige foto's niet eens terugvinden.
0: Nee.
2: Hoe doen ze dat?
0: Ja, dat is best een goeie.
2: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, natuurlijk, want ik heb dit zelf wel gedaan. Dat je bijvoorbeeld een ik roep maar wat, maar je maakt bijvoorbeeld een onderwerp over dat er iets in het nieuws is over een kangeroe die ontsnapt is. En dan ga je uit allerlei verschillende nieuwsuitzendingen een stukje halen waarin iemand zegt, in Hardenberg is een kangeroe ontsnapt.
2: Ja.
0: En dan moet je dan allemaal wel terugvinden.
2: Ja, nou dat, nou.
0: Ja.
2: Daarom ben je goed in je vak.
0: Nou ja, dit is natuurlijk gewoon. Kijk, ik presenteer af en toe voor de grap dit programma. Maar ondertussen ben ik natuurlijk ook gewoon radiomaker. Dus dat soort dingen komen voor. Maar ja, tegenwoordig kan dat echt zo makkelijk met AI. Ja? Want je kunt gewoon een aantal uitzendingen dan gewoon hoppakee laten uitschrijven. En dan doe je gewoon zoek kangeroe. Maar dat is eigenlijk, dat echt werkt, is eigenlijk pas sinds een jaar of zo.
2: Ja, dat is een beetje net als dat je bij YouTube natuurlijk transcripts hebt.
0: Ja, precies. En dan kun je gewoon search kangeroe doen. En dan kan je het vrij makkelijk. En dan schrijft hij ook nog de tijdcodes. Dus dan schrijft hij ook nog op dit fragment is een kwartier bezig. En dan zegt iemand kangeroe.
2: Ja.
0: Maar hoe deden we dat daarvoor? Dan was het toch wel vaak gewoon dingetjes terugluisteren.
2: Er was ook nog minder beeldmateriaal natuurlijk, hè?
0: Ja, en veel minder makkelijk terug te vinden.
2: Ja.
0: Je kunt tegenwoordig zo makkelijk dingen terughalen. En dat kon eigenlijk jaren geleden, was het enorm gemekker. Maar ik denk dat bijvoorbeeld bij Lubach of bij nieuwsprogramma's hier bij Radio 1, dat er eigenlijk altijd wel iemand alles in de gaten zit te houden.
2: Ja, en toch zit te taggen, zeg maar, tekst eraan hangt.
0: Ja, of gewoon in ieder geval de belangrijkste programma's bewaard. Dus in ieder geval zeg van, nou, als we nu met elkaar besluiten dat we een onderwerp gaan maken over het overlijden van prinses Astrid. dat we dan eventjes alle nieuwsprogramma's en alle talkshows eventjes terugkijken van, oh, is daar iets over gezegd?
2: Ja. Ja.
0: Maar goed.
2: Dus de stagiaires en zo dat doen en zo.
0: Ik denk juist niet de stagiaires, want je moet wel precies de goede... Nou, dat kunnen stagiaires natuurlijk ook, maar het is nog best... ik weet, nou ja, als iemand hier meer over weet... Ik bedoel, er zijn ook redacteuren van programma's wakker natuurlijk, hoop ik.
2: Ja. Ja, want ik had nog een vraag, maar die had ik eigenlijk al een beetje opgezocht.
0: Oh.
2: Ja, dat was van de week ook... Want weet je, je ziet natuurlijk altijd dat mensen op televisie bepaalde kleding aan hebben. Presentatoren en vroeg me af, hebben ze nou altijd dezelfde kleding aan? Lenen ze mekaars kleding? Krijgen ze al die kleding? Wordt dat gesponsord? Ja. Hebben ze hele rekken met kleding die dan elke keer weer opnieuw gecombineerd worden? Zoiets was het antwoord ook.
0: Ja.
2: Want dat vroeg me af, want het kost klauwen met geld als je als nieuwspresentator elke keer wat anders aan moet.
0: Ja, nou dat is het grappige, dat ook met de komst van die webcam bij radio...
2: Ja.
0: Dat is dus nog niet zo. Hè? Er wordt nu gewoon een camera op mij gezet zonder dat er even een poedertje opgaat. Of weet ik van. En die fragmenten die gaan eindeloos rond. Dus als ik, als ik een keer heel slecht geslapen heb en ik vergeet mijn make-up goed op te doen. Dan is er net een heel leuk stukje. En dat gaat dan eindeloos, blijft dat bewaard. Top. Maar. Je hebt ook steeds meer radio, want het een soort van televisie is geworden. Dus dat je eigenlijk heel makkelijk ook mee kan kijken. En dan verschilt het natuurlijk of je een omroep of een programma hebt dat heel groot is. Of dat er maar een paar mensen naar kijken. Maar ik weet wel dat collega's hier hebben rekjes, vooral de mannen, rekjes met jasjes.
2: Oh ja, die zullen afwisselen.
0: Ja, dus dan kan je de ene keer doe je een blauw bloesje met dat jasje... en de andere keer een wit bloesje met dat jasje... en dan ziet het er toch allemaal anders uit. Dus het is dan een rekje met jasjes. En dan is het afhankelijk van hoe belangrijk je bent... en hoe vaak je op televisie bent... en hoe belangrijk het is dat je er ook mooi uitziet... hoe groot die rekjes zijn. Maar het is wel, volgens mij, is dat wel veranderd. Vroeger kreeg je dan had je een soort van budget en dan... was een leuke stylist en die ging overal wat vandaan halen. En dan vaak ook gesponsord inderdaad. Maar je mag weer niet rondlopen met het merkje van de kleding.
2: Nee.
0: Maar je had wel bedrijven die zeiden van... nou hier, neem maar mee en dan laten we het daarna stomen... en dan verkopen we het gewoon weer. Of dan doen ze het bij de teruggekomen dingen of weet ik veel wat. Maar die deden dat dan in de hoop dat iedereen het paarse jurkje van Eva Jinek wil gaan kopen.
2: Ja.
0: Ja, wat ook gewoon echt gebeurt.
2: Ja, of het komt in het Museum van Beeld en Geluid.
0: Ja, maar dan moet je het wel heel vaak aan hebben. Dan moet het wel toevalligerwijs, weet ik veel, het jasje zijn dat Rob Tripp 76 afleveringen heeft aangehad, denk ik.
2: Ja.
0: Want als Winfried Baaiens één keer het journaal gepresenteerd heeft in een rood jasje... is nog geen reden om dat jasje bij Beeld en Geluid te hangen. Het zou wel grappig zijn als alle kleding die gebruikt is... bij alle televisieprogramma's gewoon in één grote inloopkostuum. Oké, dat mogen ze gewoon hebben, dit idee.
2: Ja.
0: Nou, wat ik vind bijvoorbeeld die jurken van Karin Bloemen...
2: Ja.
0: Daar moet eigenlijk gewoon een tentoonstelling van komen in Beeld en Geluid.
2: Ja, dat is wel echt... Maar dat Beeld en Geluid is ook heel erg veranderd, hè?
0: Ja.
2: Ik was daar jaren geleden een keer geweest. En toen zag je heel veel attributen en oude tv's en oude... En nu is het heel erg interactief geworden.
0: Ja, dat ontwikkelt zich.
2: Ja.
0: Ik moet wel door eigenlijk.
2: Dat snap ik. Ja, ja, en je hebt eigenlijk alle twee mijn vragen al beantwoord.
0: Ja, wat niet de bedoeling is, maar ze gingen over deels radio en over televisie. En het is ook zo stom als ik het gewoon weet, omdat ik het hier zie gebeuren. En ik ga het niet uitleggen, toch?
2: Helemaal goed. Dan ga ik verder lekker luisteren.
0: Oké, dankjewel Linda.
2: Jij ook, bedankt.
0: Doeg.
2: Fijne dag. Doeg. Doeg.
0: Jij ook. Charlotte.
3: Hoi.
0: Hoi.
3: Een vraag.
0: Ja.
3: Over de verpakkingen van schenkdingen.
0: Verpakkingen.
3: De appelsap, de yoghurt, weet ik veel wat.
0: Mm-hmm.
3: Het is tegenwoordig allemaal dat die doppen met zo'n zegeltje zitten.
0: En zegeltje?
3: Nou ja, dat ze vast blijven zitten.
0: Oh, dat die doppen vastzitten aan de fles.
3: Ja.
0: Ja.
3: En dat zal wel om milieuredenen zijn, maar begrijpen doe ik het niet. En ik ruk het er altijd af of knip het door. Want als ik wil schenken, dan knoeit het.
0: Ja. En het is afschuwelijk, hè?
3: Ja, nou, in elk geval, ik snap niet wat de meerwaarde is. Van, wat is de bedoeling hiervan? Ik snap er echt geen pepernoot van.
0: Maar dit is toch wel... Ja, ik krijg nu natuurlijk ruzie als ik alle vragen ga beantwoorden. Maar dit is toch zo, omdat anders al die doppen in de natuur gooien?
3: Nou, dat weet ik niet.
0: Oh.
3: Ik zou niet weten waarom.
0: Wat doe je met de doppen als je ze van de fles afgehaald hebt en de fles is leeg?
3: Doe weer op.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Ja, ik dacht dat het gewoon was omdat ze te veel doppen vonden. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker.
3: Ik heb geen idee. Nee. Maar ik vind het in elk geval erg onhandig in mijn eigen huistuin en keukengebruik van dat het alleen maar knoeit. Dus ik draai het er iedere keer af.
0: Ja.
3: Maar als ik het weggooi of terugbreng naar de statiegeldbak...
0: Ja.
3: Er zitten altijd doppen op.
0: Doet zo'n statiegeldding... Doet hij het als je een fles erin doet zonder dop?
3: Heb ik nog niet uitgeprobeerd.
0: Nee. Dat weet ik, want dan zou het ook nog wel logisch zijn. Want als die dat niet doet, dan zit je met al die flessen zonder dop. En dan is de onhandigheid van een dop die er tegenaan zit... minder belangrijk dan het feit dat die lege flessen allemaal wel gerecycled kunnen worden.
3: Interessante vraag, maar ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Maar ik heb het nog niet uitgeprobeerd.
0: Nee, maar gelukkig is het hele systeem van dit programma... dat de mensen zitten te luisteren die dingen weten... en hopelijk dan ook even bellen. En dan komt het alsnog helemaal goed.
3: Daarom bel ik ook.
0: Nou, het is echt alsof het zo had moeten zijn. Dank je wel.
3: Oké, graag gedaan.
0: Dag Charlotte.
3: Doei.

0: Christel, geschreven met een Y en zonder E tussen de T en de L. En een van de liedjes waar ze eigenlijk bekend mee werd, Bottles, over met flessen gooien als je ruzie hebt. 0800-1121. Dat nummer, gebruik dat vooral als je mee wil praten, als je een vraag wilt stellen of een antwoord kunt geven. Waarom heet ijsbergsla ijsbergsla? Dus komt geen ijs en geen berg bij kijken, volgens mij. Hoe maken redacties compilaties voor een uitzending? Waar halen ze dan zo snel al die informatie vandaan? En de kleding van televisiepresentatoren, is dat gesponsord of gekocht? Of stiekem hetzelfde, steeds in een andere combinatie? Nou, die twee vragen die heb ik al wel een beetje beantwoord. Zoals het hier gaat, zoals ik zeg maar bij de NPO een beetje zie gebeuren. Maar misschien is het bij de commerciële wel heel anders. Of in jouw ervaring. En Charlotte die wil weten waarom tegenwoordig de doppen vastzitten aan de flessen. En ik heb Anneke aan de telefoon. Anneke.
1: Hallo, met Anneke, ja.
0: Hi.
1: Hallo, ik heb een hele rare vraag.
0: Mooi, ja.
1: Ik heb een oprit en samen gedeeld met mijn buurvrouw. We hebben dezelfde steentjes. Er zit gewoon zand tussen gestrooid. En nou zijn we al jaren aan het rommelen omdat duiven... Die eten het zand alleen bij mij van mijn oprit, tussen die steentjes vandaan.
0: De duiven eten het zand?
1: Ja, en dat heb ik wel op Google gekeken. Daar staat er iets van, ze willen hun maag neutraliseren met zand. Omdat ze geen een of andere orgaan missen ze dan.
0: Oh.
1: Ja, dat heb ik wel gevonden. Maar dan vraag ik me af, wat voor zand moet ik er nou tussen strooien... Om dat te voorkomen, want ik ben al heel lang aan het zoeken. En dan lees je ook kamfer, knoflook, kaneel.
0: Kaneelzand?
1: Nou ja, ik heb van alles geprobeerd, maar ze blijven alleen bij mij. Tussen die kleine steentjes halen ze weg.
0: Maar is het dan zo erg?
1: Ja, dat die steentjes die komen los te liggen. En ik rijd er met mijn autootje overheen en dan liggen ze weer scheef. En dan denk ik, nou, er moet ander zand tussen.
0: Nou. Maar er is dus een reden dat ze bij jou heel veel zand tussen de stenen...
1: Ja.
0: Dus jij bent gewoon het soort van maagneutraliseringsrestaurant voor ze.
1: Ja. Nou,
0: wat raar.
1: Ja, ik heb het nog nooit eerder van iemand gehoord. Maar
0: nee.
1: Op Google is het wel een heel allerlei verhalen erover. Maar... Ik vraag me af van, wat is nou goed zand om ertussen te doen?
0: Maar hebben de buren precies hetzelfde zand?
1: Nee, mijn buffer heeft het niet.
0: Nee,
1: mij,
0: die heeft niet.
1: Dat moet ik wel zeggen,
0: ja.
1: 'S morgens en met het warme weer, daar staat bij mij meer de zon op mijn plekje. Dus misschien dat het dat is, dat het dan warmer, dat zand blijft dan ook langer warm natuurlijk. Dat het daardoor, dat ze bij mij altijd zitten. Ik heb er ook glim... dingen aan mijn carport gehangen. Ik heb er zo'n enge plastic...
0: Kraai, ja, die zijn echt eng. Ja,
1: ja, die vind ik eng. En ja. Ik heb nog, mijn broer die heeft hem echt helemaal naar waarheid beschilderd. Dat het net een echte lijkt.
0: Oh?
1: Maar ja, dat helpt allemaal niks.
0: Nou ja.
1: En ik wil graag even van misschien een stratenmaker of zo... Want ik weet gewoon dat de rivierzand bestaat, er bestaat brekerszand. Nou, dat brekerszand, dat heb ik er nu tussen, maar dat helpt dus niet.
0: Dat lusten ze ook.
1: Ja,
0: ja.
1: Heel, heel erg zelfs. Die idioot, hè?
0: Ja, ik vind ook zo gek dat ze alleen bij jou komen.
1: Ja, precies. Ja. Ik snap het ook niet.
0: Maar hoe ben je met je buren? Want zijn die gewoon stiekem...
1: Nee, ik heb een hele lieve buurvrouw.
0: Ja, die staat niet stiekem midden in de nacht duivensnoepjes tussen het zand te verstoppen.
1: Nee, ze is zo lief.
0: Nou, wat gek zeg.
1: We zijn alle twee weduwe en we hebben alle twee bijna vriendinnen. En we hebben bijvoorbeeld, nou vandaag niet, want ik moest naar een begrafenis. Maar normaal hebben we altijd vrijdagsmiddags een weduweborrel met z'n tweeën. We nemen echt de hele wereldpolitiek dan door. Nee, het is een heel fijn mensje. En We zijn ook alle twee even oud. Nee.
0: Ach, nou, wat een mazzel met zo'n buurvrouw.
1: Ja, dat is echt heel fijn.
0: Ja.
1: En de andere kant ook. Ik heb, wat dat betreft, ik ben ook al bijna 80, dus...
0: Ja.
1: Ja, maar het is gewoon, ja... Een vervelend iets.
0: Ja, dit duivenprobleem moeten we toch op kunnen lossen.
1: Nou, als je daarvoor kan zorgen.
0: Nou ja, ik natuurlijk niet. Maar hopelijk luistert iemand die zegt... Nou, als je dat tussen je zand mengt... dan zijn de duiven gaan echt emigreren.
1: Ja.
0: Dus heel graag 0800-1121. Dankjewel, ja. Anneke.
1: Oké, ik ga nu lekker slapen. En ik ga het morgenochtend even met mijn televisie even... terugluisteren.
0: Oh, nou, wat goed. Ja, nou, hulde daarvoor. Ja, nou ja, ik weet dat er van alles mogelijk is, maar...
1: Onder het krantje morgenochtend zet ik jou even op. En dat is gewoon opnemen en dan haal ik het terug.
0: Oh, oké, nou, dan ga ik weer extra mijn best doen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Oké, dag Anneke.
1: Oké, wat doei.
0: Doeg. Martijn.
2: Ja, hoi.
0: Hoi.
2: Hallo. Moet je horen.
0: Ja.
2: Nou, je moet niks. Maar ik werk op een volkstuin en ik doe heel veel aan waterleidingen, reparatie. En ons archief is ooit verbrand, dus er zijn bijna geen kaarten meer hoe die waterleiding loopt.
0: Okay.
2: Die is in 1975 aangelegd. En soms moet ik zoveel graven om hem te vinden waar die nou precies loopt. Nou, was hier een keer... een kennisje van me en die liep met een wiggelroede.
0: Oh ja.
2: Over het pad. Nou. En die zei, ja, ik heb een boekje gelezen en ik heb een wiggelroede. En zonder iets te zeggen heb ik aan haar gevraagd, loop eens een stukje. Die liep over het pad en die zei, hier voel ik iets. Ik zeg, loop nog eens een stukje door. Ze zegt, hier voel ik iets. En ze wees precies aan waar er een aftakking zat. Van het hoofdpad naar de tuin.
0: Ja.
2: En ik zei nog niks. Ik zeg, loop nog een keer terug. Nou, dat deed ze. En het herhaalde zich. Ik denk, nou ja, hoe is het mogelijk, hè?
0: Ja.
2: Ik dacht, nou, dat kan ik wel gebruiken. Weet je? Om de waterleiding te vinden. Wat is er nou van waar? Heb ik toevallig een boekje gevonden. Op straat. Gelezen.
0: Hebben we een boekje gevonden op straat over wiggelroedes?
2: Over wiggelroeden.
0: Tuurlijk.
2: Dat heb ik gelezen. De geschiedenis. En dat ze in de middeleeuwen gebruikten stook om... goudaders te vinden en weet ik wat allemaal. Nou, toen hoorde ik bij het programma Vroege Vogels in die maanden ook een natuurgebied in Limburg. Dat was geloof ik te droog en dat moest natter gemaakt worden. Afijn, de drainage moest eruit. Die mevrouw die dat project deed, die ging naar de graafmachinist. Van hoe halen jullie die drainage weg? Hoe vind je het? En toen had die man gezegd, met een wiggelroede. En dat was een hele nuchtere man. En die zei, ja, ik weet niet waarom, maar het werkt.
0: Okay.
2: Heb ik ook een keer een verhaal gehoord van iemand in Groningen. Van Waternet, of hoe dat bedrijf ook heet. Met een wiggelroede. Om de waterleiding te vinden. Dus heel praktisch allemaal.
0: Ja.
2: Ik wil weten of het werkt. En is daar wetenschappelijk onderzoek ooit naar gedaan? Heeft iemand hele praktische ervaring? Mijn vader is loodgieter. Ik heb gevraagd, joh, ken jij dat nog uit de bouw? Tot iemand dat gebruikt. Nou, hem was het niet bekend. Maar ik wil het gewoon weten. Dat scheelt me zoveel graafwerk.
0: Maar waarom? Want een wiggelroede is eigenlijk gewoon een vertakking. Dus een zeg maar, Y-vormige tak.
2: Ja, klopt, klopt.
0: Dus waarom zou een tak reageren op dat er water onder de grond zit? Of goud? Dat wordt heel verwarrend. Ja,
2: ja. Nee, laten we het op water houden. Want het schijnt met name te reageren op waterstromen.
0: Ja.
2: Ondergrondse waterstromen, dat kan een waterleiding of een bron zijn. Het werd gebruikt om een put te slaan. Boeren gebruikten het blijkbaar in vorige. Maar het gaat me heel erg om dat praktische, hoe vind ik de waterleiding?
0: Ja. Want jij zit bij de volkstuin, doe jij de waterleiding? Dus wat houdt dat in?
2: Ja, nou, dat betekent, kijk, als er ergens een breuk is, dan vind ik dat wel. Maar soms moet ik bijvoorbeeld een aftakking maken naar een nieuwe tuin. Dan wordt bijvoorbeeld van een grote tuin worden twee kleine gemaakt en dan moet er een nieuwe aftakking komen.
0: Want iedere tuin heeft water.
2: Heeft zijn eigen water.
0: Okay.
2: En dan wil ik die waterleiding en die loopt slingerend onder het pad. En ook niet onder ieder pad. Dus dat scheelt mij. En hij ligt ongeveer 70 centimeter diep. Dus als ik soms moet ik echt een hele gul graven van 2 meter door die klei. 70 centimeter diep. Voordat ik hem vind.
0: Ja.
2: Ik wil precies weten waar die loopt natuurlijk.
0: Ja, en als er dan een wiggelroede bestaat, waarom dat dan niet als oplossing? Nou, ik vind dat heel slim van jou.
2: Ja, ja, en het gaat mij echt om mensen die zeggen, nou, de loodgieter om de hoek, die zegt, oh, dat gebruik ik al jaren, joh.
0: Ja.
2: Het werkt gewoon. Ik weet niet waarom. Dus die hele nuchtere antwoorden. En misschien dat iemand weet of er een wetenschappelijk bewijs voor is. En
0: ja, waarom? Waarom zou het werken?
2: Ja,
0: misschien
2: is dus
0: dat zo'n dode tak denkt, water.
2: Nee, ik weet wel, dat heb ik uit dat boekje gelezen. Het moet een verse tak zijn, het liefst van wilgenhout. Want hij moet een beetje flexibel zijn. Dus het is geen dode tak, het is een verse tak.
0: Verse tak.
2: Ja, en die moet je ook nog een klein beetje op spanning zetten.
0: Oh.
2: Maar deze dame die had een soort hele high-tech metalen uitschuifbare wiggelroede. En daar werkt het ook. Maar ja, meer weet ik er ook niet van. Maar ik zou zo graag willen.
0: Ja, je wil gewoon dat hulpmiddel. Ja,
2: ja natuurlijk.
0: Dus als het er nog niet is, dan kunnen we het misschien uitvinden dat het gewoon. Het moet toch ook kunnen dat er een soort metertje. Nou ja, hoe meet je? Ik weet het ook niet.
2: Ja, maar ik vind natuurlijk zo'n ouderwetse manier met een wilgetak.
0: Ja. Nou ja, je kunt het natuurlijk gewoon proberen.
2: Ik heb het even, maar daar was ik een beetje ongeduldig. Ik heb het even wel geprobeerd, hoor.
0: Ja.
2: Maar ik denk wel dat je er ook een beetje gevoel voor moet hebben. Maar deze dame zei, nou, dit is de tweede keer dat ik het doe. Ik doe maar wat. En hij slaat hieruit. Dus ze was heel nuchter daarin.
0: Ja.
2: En dat vond ik nou juist zo interessant.
0: 0800-1121.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd, Martijn, wat je over ons afroept.
2: Dank je wel.
0: Joe, succes. Doei. Lorraine.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hi.
3: Ik had de ervaring dat de doppen van de flessen er gewoon op moeten zitten.
0: Ja.
3: Als weigert de automaat het.
0: Ja, is dat zo? Want ik kreeg in de chat al antwoord van jou. Hij doet het ook als je geen dop op de fles hebt zitten.
3: Oh, nou, dat ondervond ik. En ik dacht ook, ja, als al die doppen verloren gaan, dan kan de boel niet omgesmolten worden tot leuke nieuwe meubels of zo.
0: Ja, en als dat zo is met die machines, dan gaan de flessen dus ook verloren als je de dop kwijt bent.
3: Ja, precies.
0: Maar
3: nou ja,
0: ik denk dat
3: het wel
0: alle
3: doorheen douwen. En dan verzamelen ze het in een hele grote zak. Maar ik vind het wel leuk als dat allemaal gerecycled wordt.
0: Nou ja, en die doppen, ik denk als je even weer teruggaat naar dat de doppen niet op de flessen zaten, dat het er best wel heel veel waren die op zwerftocht gingen.
3: Ja, en het begint al te schelen. Want ik verzamel bijvoorbeeld ook blikjes en flesjes voor het statiegeld voor de kinderen in het ziekenhuis.
0: Oh.
3: Dan doen ze leuke dingen van het statiegeld voor ze.
0: En je
3: dus
0: komt geen doppen meer
3: vind,
0: tegen.
3: Of in prullenbakken. Ja. Dat neem ik meteen even mee in een boodschappentas en het stuur van de fiets.
0: Ik heb dat dus ook een tijdje gedaan voor dierenasiel.
3: Ook goed.
0: Ja, maar wat mij dan opviel was dat ik dan was ik en moest ik met een enorme tas met blikjes en dan sta je daar in de rij en dan moet je al die blikjes erin en dan heb je uiteindelijk 3,65.
3: Nou, ik heb gemerkt, 1 boodschappentasje kan wel zo'n 7 tot 8 euro opleveren.
0: Ja, het is gewoon volhouden natuurlijk.
3: Ja,
0: voor alle kleine beetjes maken
3: één. En die clowns moeten natuurlijk ook de reiskosten vergoeden. Maar ik vind het een leuke, dankbare hobby. Zeker
0: ja.
3: Naar je pensioen.
0: Nou ja, het is, bedoel, als het toch ergens ligt, is
3: het
0: mooi meegenomen.
3: Ja. En het valt me nog wel op dat mensen er toch nog steeds nonchalant mee zijn.
0: Ja.
3: Dat vind ik een beetje gek.
0: Ja, omdat het is 15 cent of zo, hè? Dus het kan mensen niet schelen.
3: Ja. Nou, dat, ja, maar ik kan me voorstellen, als je het ergens gekocht hebt en je kuiert naar je doel van bestemming, dat je dan denkt, ja, waarom ik dat blikje nou eigenlijk? Ik douw het maar in de heg.
0: Ja.
3: Ja, dat is natuurlijk ook iets.
0: Ja.
3: Je gaat het niet in de broekband of in je tas stoppen of zo.
0: Nee, het lekt ook vaak. Ja, ja.
3: En die hele zoete dingen, dat is wel geloof ik 11 kopjes koffie. Dus ik vraag me af waarom jongeren dat nodig hebben, want die lijken me toch wel veerkrachtig en stuiterig van zichzelf.
0: Ja, dat is weer een ander verhaal, hè?
3: Ja, dat is een beetje treurig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, maar Lorraine,
3: in het ziekenhuis staat een draadstalen mand in de centrale hal.
0: Ja.
3: En daar kan iedereen in posten. En
0: in?
3: Zijn er twee in een draadstalen mand in de hal.
0: In posten?
3: In het ziekenhuis.
0: Ja.
3: En dan kan je daar je blikje posten.
0: Posten?
3: Of je flesje.
0: Oh, erin doen gewoon. Maar, dat is, maar de ervaring leert dat zo'n blikje nooit helemaal leeg is. Dus als dat een draadstalen mand is, wordt het één kleverige bende.
3: Nou, daar hebben ze dan ook een vuilniszak in
0: gehangen. Ah, oké. Okay. Ja.
3: Ja, het zal wel een kleverige bedoeling zijn. Want die vrouwen van het pruiken- en prothesewinkeltje in de hal, die hebben iedere keer de moed om daar met de kleverige klauwen toch voor het goede doel tegenaan te gaan.
0: Kijk, wat zijn we toch een bikkels allemaal
3: het
0: met elkaar.
3: Het is mooi, hè?
0: Ja.
3: Ja.
0: Oké, okay, dankjewel, Lorraine.
3: Oké, goeie tijd.
0: Doeg.
3: Dag.
0: Hans.
4: Dag, Astrid.
0: Hallo, dag, Hans.
4: Hoi. Hey, ik ben een beetje verslaafd aan kattenfilmpjes op YouTube.
0: Ja.
4: En nou, lach je?
0: Nou ja, ik vind het gewoon een mooie binnenkomer. Ja.
4: Oh.
0: Ja.
4: Nou zie ik wel eens dat mensen de nagels knippen van een kat.
0: Ja.
4: En dat vind ik zo idioot.
0: Oh.
4: En ik vraag me af, waar is dat goed voor?
0: Maar waarom vind je dat idioot?
4: Nou, een kat die scherpt zijn eigen nagels.
0: Ja, die scherpt ze inderdaad.
4: Ja, dat zijn zijn wapens. Die ga je toch niet knippen.
0: Nou ja, wel als je regelmatig diezelfde kat op schoot hebt met je wollen trui aan of je nieuwe t-shirtje.
4: Ja, oké. Okay. Ja, dan moet je geen kat nemen.
0: Waarom niet?
4: Ja.
0: Kijk, hij heeft hem ook niet meer nodig om te vluchten voor prairiewolven.
4: Nee.
0: Heeft hij die nagels ook niet meer nodig?
4: Maar goed, ik ben opgegroeid met katten.
0: Ja.
4: En wij hebben dat nog nooit gedaan. En ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt van ik knip ook de nagels van mijn kat.
0: Oh ja. Nou, ik moet zeggen, ik denk eigenlijk bijna iedere dag ik zou de nagels van de kat moeten knippen.
4: Oh.
0: Maar ik doe het nooit.
4: Ja, dat zie je wel.
0: Ook. Maar ze vinden het ook niet leuk.
4: Nee, geloof ik ook.
0: En dat vind ik best een belangrijk ding. Dus, maar het is heel eenvoudig. Als mensen er zijn heel veel mensen die de nagels van hun kat knippen. Dus als die even willen doorgeven waarom ze dat doen, dat kan via 0800-1121.
4: Ja.
0: Of een appje mag ook.
4: Ja, is dat nou in het belang van de kat of in het belang van de mens?
0: Ja, maar ik denk wel dat dat een kat die nagels gewoon niet. De meeste katten. Het hangt er natuurlijk. Kijk, als je een boerderijkat hebt die daar rondloopt, zo is het misschien wat anders. Maar zeg maar, die dikke rode van mij, die heeft echt die nagels niet nodig. Behalve om aan de bank te krabben.
4: Maar je hebt geen krabpaal of zo?
0: Nee. Ja, de bank. Nou, maar mensen die daadwerkelijk wel af en toe de nagels van de kat knippen, 0800-1121. We proberen het, Hans. Dankjewel.
4: Oké, okay, ik hoor het wel.
0: Doeg. Erik.
5: Hoi, Astrid.
0: Goeienacht. Hallo. Hi.
5: Hey. Ik had een vraagje. Nou ja, misschien eigenlijk het is gewoon eigenlijk iets grappigs wat misschien een hele hoop mensen hebben. Dat is dat als je, ja, soms heb je een liedje dat je al jaren zingt.
0: Mm-hmm,
5: maar dan blijkt het eigenlijk achteraf dat je het al jaren verkeerd zingt.
0: Oh ja.
5: En op volle borst, dus iedereen zit mee te luisteren. En ja, niemand zegt eigenlijk wat. Van nou, laat hem maar lekker staan, zo, denk
0: ik. Heel herkenbaar, ja.
5: Ja, en ja, het lijkt me misschien leuk om te horen van mensen, ja, wat voor belevenissen ze daarmee hebben gehad, zeg maar.
0: Ja, het heet een mama appelsap, hè?
5: Oh ja, dat is nieuw voor mij.
0: Er is, dat komt een beetje door een oud collega van mij, Timur. Die had een radioprogramma en die vroeg altijd naar dat soort liedjes. Dat mensen iets, of dat ze iets verkeerd verstonden. Of dat ja. het, of de, ja, inderdaad iets verkeerds denken dat in de tekst zit, wat het eigenlijk helemaal niet is. En dat komt allemaal van een liedje van Michael Jackson. Of de Jackson 5, dan moet ik even kijken hoor. Daar zit dat stukje in van Mama C, Mama Sa, Mama Sa, nog zoiets.
5: Oh ja, ja, ja.
0: En dat werd door mensen regelmatig verstaan als Mama C, Mama Sa, Mama Appelsap.
5: Dus oké, dat... ja.
0: Ja, dus
5: nou, ik heb dat bijvoorbeeld met Doe Maar heel lang gedaan. Met het liedje Doe Maar Net Alsof Je Neus Bloedt.
0: Ja.
5: Dan heb ik heel lang gezongen Doe Maar Net Alsof Je Leuk Doet.
0: Oh, wat grappig.
5: Dus dat heb ik echt jarenlang gedaan. En ja, kreeg ik dat op een gegeven moment te horen. En ja, net eigenlijk nadat jij je introductienummer had gedraaid, dat moest ik eraan denken. Dus ik denk, nou heb ik gelijk een leuke vraag.
0: Ja, ja, ja. En dit is wel iets wat mensen herkennen natuurlijk. Ik zit even te denken, want ik heb dat toch ook wel met veel dingen gehad hoor. Ik onthoud het alleen nooit.
5: Nee, nou ja, dat ik daarnet bij de portier wou vertellen wat het was, toen kon ik er even niet meer opkomen. Maar nu wist ik het weer.
0: Ja, wat je net zei. Ja,
5: ja. Ja.
0: Oh ja, nee, grappig. Ja, dat is echt... even kijken hoor, want ik kan Mama Appelsap zelf natuurlijk wel even draaien. Dat is wel leuk. Dan kun je hem... Ja, dat is... Oh, wat heb ik er veel verschillende versies daarvan. Even kijken of ik gewoon de originele versie heb. Ja, nee. Michael Jackson. Geef mij de gewone versie even. Ja. Oh ja, hier. Nou ja, dat, en dan hoor je op een gegeven moment Mama C, Mama Sa, Mama Appelsap. Daar is het allemaal een beetje. Sindsdien heet zo'n liedje voor heel veel mensen die dat kennen, Mama Appelsap.
5: Ja, en
0: een van de mooiste afleveringen bij Timor in het programma, en dat kan ik dus nog steeds, onthoud ik dat altijd, was ook iemand die de naam van de correspondent toen nog in Italië onthield door te zeggen: ik moest van haar, maar ik ga niet. Hij heet Mustafa Margani.
5: Oké.
0: En dat vond ik echt zo bizar dat iemand dat zo verstond en het dacht dat hij ik moest van haar, maar ik ga niet heten. Dus dat is echt een maar met liedjes heb je dat natuurlijk heel vaak. Dus,
5: ja, heerlijk. Ja.
0: Oké. Okay, nou, ja. Als iemand nog Mama Appelsappen heeft, dan doen we even een overzichtje. Dat is altijd leuk. 0800-1121. Of inderdaad de dingen waar je op een gegeven moment pas van achter kwam van oh, maar oh, dat zingen ze helemaal niet.
5: Ja, heerlijk. Ja.
0: Ik ben benieuwd. Dankjewel, Erik.
5: Ook bedankt.
0: Doeg. Hoi.

0: Ja, heerlijk. Het was het begin van de mama appelsap. Dingen die je verkeerd verstaat in een liedje. Maar ja, ook dingen die je gewoon eindeloos verkeerd zingt in een liedje. Daar is Erik naar op zoek. 0800-1121 als je voorbeelden weet. Of even een appje. Dat is ook leuk om allemaal terug te lezen namelijk. Anna. Oh, wacht even. Oh, sorry. Ja, Anna.
1: Ja?
0: Ja, hi. Ik kom bij je hoor, maar ik doe even een overzicht van de vragen die nu openstaan, zodat mensen die net inschakelen weten dat ze die kunnen beantwoorden. Waarom heet ijsbergsla ijsbergsla? Hoe vinden redacties alle fragmentjes voor een compilatie terug? Hoe komen presentatoren aan iedere keer nieuwe leuke kleding? Waarom zitten de doppen tegenwoordig vast aan de flessen bij het plastic? Waarom eten de duiven bij Anneke in de tuin al het zand op? En wat doe je er tegen als je geen zand meer tussen je steentjes hebt op een gegeven moment? Werkt een wiggelroede? Waarom knippen mensen de nagels van hun kat? En voorbeelden van liedjes die je verkeerd verstaat of verkeerd zingt. 0800-1121. Je mag hoor, Anna.
1: Ja. Het liedje van Oasis, Wonderwall. Afgelopen zomer met het voetbal zag ik een keer dat die Britten dat lied begonnen te zingen voor het Britse voetbalteam. En nu heb ik begrepen dat Wonderwall een of andere positieve dingen heeft. Maar het is kennelijk een term in Engeland heel, voor iedereen heel duidelijk. En ik vroeg me af, zijn er mensen die me dat uit kunnen leggen, wat het werkelijk inhoudt en waar die term dan vandaan komt? Want ja.
0: Dus het is een bestaande uitdrukking en niet een fantasieuitspraak van Oasis ooit.
1: Ja, dat weet ik niet. Maar hoe kom je aan een fantasieuitspraak is natuurlijk ook bijzonder.
0: Ja, you're my wonderwall.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk, wat zeg je dan eigenlijk tegen iemand?
1: Nou ja, precies. Het is wel heel positief. Dus ik heb het. Maar ik heb meer zo van waar komt het vandaan? Maar ja, goed, toen ze met hun CD kwamen in de 90e jaren, heb ik me er nooit zo over nagedacht. Maar nu denk ik dus, en het verbaasde mij ook dat met name die voetbalmensen, die stonden gewoon dat te zingen als een, ja, als een ideaal. Dus ik had zo van waar komt die term vandaan? Maar ja, goed. Mijn Engels is niet zo goed dat ik weet waar dat dan allemaal vandaan komt.
0: Ja, het is natuurlijk een vrij beroemd liedje. Dus sowieso iedereen die een keer een gitaar aanraakt, die speelt dat liedje. Maar de tekst, wat is de tekst? You're gonna be the one that saves me, you're my wonderwall.
1: Ja.
0: Dat is het eigenlijk, toch?
1: Ja.
0: Ja. Dat is, ja, wat ben je als je iemands wonderwall bent? Blijkbaar is dat een uitdrukking.
1: Dat dacht ik nu.
0: Ja.
1: Maar ik ben wat dat betreft niet zo bekend waar al die dingen vandaan komen, al die woorden.
0: Al die woorden. Ja. Nee, deze weet ik ook niet. Dus ik hoop dat iemand het wel weet. Misschien iemand met een beetje Engelstalige achtergrond die denkt van ja, nee, dat gebruiken we altijd als we dit en dit bedoelen.
1: En als er dan toch iemand die Engelstalig. Ik heb vandaag de column van Frits Abrahams gelezen. En die had het erover dat er in Amsterdam steeds meer mensen Engels spreken.
0: Ja.
1: En hij ging een broek kopen, maar die zat te strak in het kruis. En hij zei, ja, ik wist niet hoe ik dat in het Engels moest vertalen. To crap in the cross of zo.
0: Ik zou er niet crap in the cross van maken.
1: Die man die vond daar ook 80 plus. Maar, dus ik dacht wel van, nou, misschien als er toch iemand komt die verstand van zaken heeft, is deze ook wel grappig.
0: Dus, maar stond het in het of in de NRC?
1: Ja, in de NRC. En hij begon zijn column met dat hij complimenteerde dat de jeugd zo goed Engels spreekt. Maar ja, weet je, ik denk dat het meer is dat er buitenlandse studenten zijn die in Nederland geen Nederlands hoeven te leren. Al het Engels wordt geaccepteerd. Maar het houdt in dat je dat je zelf alles moet kunnen verstaan. En ja, hij is, volgens mij is hij iets van 80 plus.
0: Nee, het was, hoe oud is hij toch nog niet? Is hij al 50?
1: Hij is al lang gepensioneerd. Ja, zeker. Maar
0: ja, dan komen maar eens om.
1: Geestig.
0: Nou, we weten dingen over Crap in het Kruis, maar nog niet over de Wonderwall. Dus daar ga ik nog naar op zoek. Dankjewel, Anna.
1: Ja, oké. Doeg.
0: Goeiedag, doei. Tom.
2: Hallo, Astrid.
0: Hey, Tom.
2: Ik heb een antwoord op de vraag waar de naam IJsbergslaven duidt.
0: Oh, ja. Ja, ben benieuwd.
2: Nou, ik heb net van dat personeel van jou gehoord dat ik heb het opgezocht en dat mocht niet, want je moet het wel van jezelf weten.
0: Oh, joh, wat een regels.
2: Je wilt toch een antwoord op de vraag, of niet?
0: Uiteindelijk wel, ja.
2: Nou, ja. In de Verenigde Staten werd ijsbergsla in de 19e en begin 20e eeuw per trein vervoerd. Maar die waren niet gekoeld. Dus wat deden ze? Ze gooiden hele grote hoeveelheden vijgestampt ijs over die sla heen om ze koel en vast te houden. Dus het leek als daarom door op een soort ijsberg. En de sla zelf is iets dus niet naar een ijsberg genoemd, maar vanwege zijn smaak of uiterlijk, maar vanwege het ijs waarmee hij getransporteerd werd.
0: Nou ja, dat verzin je toch ook niet?
2: Nee, en daarom heet het in Amerika ook ijsberg Lettuce.
0: Ijsberg Lettuce. Maar was dat dan alleen deze specifieke sla? Want hoe deden ze dat dan met rucola? Of,
2: Ik heb er geen idee
0: van. Nee, dat staat er natuurlijk niet bij.
2: Nee, dat staat er niet bij. Nou, dan kan ik ook wel vragen hoor, ChatGPT. Want die weet alles.
0: Ja, dan kunnen we op zich het hele rijtje doen. Ja,
2: ja, daarom. Nee, maar de ijsbergsla, die naam, die komt gewoon...
0: Door het bergje ijs erop.
2: Door het berg ijs wat erop, vijgestampt ijs wat ze eroverheen gooiden om het koel te houden en vast te houden.
0: Ja, wat grappig. Nou, ik ben blij dat ik het weet wel, Tom. Dank je wel.
2: Nou, graag gedaan hoor.
0: Goed, fijne nacht nog. Doeg. 0800-1121. Herman.
3: Ja, Astrid.
0: Herman, ja.
3: Goedemorgen.
0: Hi.
3: Ik wou even reageren op waarom de doppen tegenwoordig vastzitten aan de flessen.
0: Ja.
3: Dat komt omdat Europa dat beslist heeft.
0: Ja.
3: Ja,
0: zo kan ik het ook. Ja.
3: Er lagen er te veel op straat.
0: Ja, toch hè? Gewoon losse doppies.
3: In verschillende landen is daarover geklaagd. En Europa heeft in zijn alwetendheid beslist dat de doppen dan maar vast moeten komen aan de flessen. En de grote ergernis van
0: iedereen
3: die een glas vol schenkt uit een nieuwe fles en die dop losdraait.
0: Maar goed, je kunt natuurlijk, als je een glas vol schenkt, dan kun je het dop gewoon toch aan de bovenkant houden. Dan is er toch niks aan de hand. Het is meer als je uit de fles drinkt, vind ik het zo irritant. Herman? Herman's telefoon heeft het opgegeven. Die denkt, het is klaar. Ik heb mijn woordje gedaan. De telefoon mag opgehangen. Nou, dat mag natuurlijk. Lies?
4: Ja, hallo Astrid.
0: Hallo Lies.
4: Hi. Ik had wel een antwoord op dat gebeuren van de duif die dan alle steentjes op de oprit opeet.
0: Ja, het zand tussen de steentjes.
4: Ja, vogels eten geen zand, ze eten kleine steentjes. En misschien is er in dit geval wel met heel fijn grit gevoegd. Vogeltjes die eten steentjes.
0: Mm-hmm.
4: En die komen dan in hun, nou ik zal het kort zeggen, in hun buik terecht eigenlijk. Het is heel ingewikkeld. Ze hebben eerst een krop waar zaad in komt wat geweekt wordt. Daarna gaat het naar de kliermaag.

0: eerst een krop waar zaad in komt wat geweekt wordt. Daarna gaat het naar de kliermaag en dan komen de verteringssappen vrij. En daarna gaat het naar de spiermaag. En de spiermaag die trekt samen. En daar, moeten steentjes in aanwezig zijn om het voedsel te malen. Dus duiven hebben dus die steentjes nodig om hun spijsvertering te kunnen... voltrekken of zo.
1: Ja, volbrengen. Alles, ja.
0: Ja, dat zeg je heel mooi, volbrengen.
1: En kun je er iets aan doen als je liever niet hebt dat ze al je steentjes stelen?
0: Ik denk dat je ook kan voegen met zand, want vogels eten geen zand. Maar ik zou zeggen, haal een zakje maagkiezel bij de dierenwinkel voor duiven. Zet dat neer, want die weet nog dat het hele probleem op.
1: Oké, dat ze lekker maagkiezeltjes gaan eten in plaats van de kiezeltjes of de steentjes tussen je steentjes. Nou, wat een goede tip. Dankjewel, Lies.
2: Samen Max. NPO Radio 1.
3: 3:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor werd gisteravond laat het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park stilgelegd. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster. Astrid de Jong.
1: Ik heb een beetje spijt dat ik antwoord heb zitten geven op de vragen van Linda. Want zo blijven er natuurlijk op een gegeven moment geen vragen meer over. Ja, het is wel de bedoeling dat jij meepraat in dit programma. Anders zit ik alleen maar voor me uit te kletsen. Nou, even een overzicht van de vragen waar ik nog wel een antwoord op zoek. Werkt een wiggelroede, wil Martijn heel graag weten. Waarom knippen mensen eigenlijk de nagels van hun kat? En liedjes wil ik... Erik graag horen die je verkeerd verstaat of al je half leven verkeerd zingt. En Anna had het over het liedje Wonderwall van Oasis. Wat is dat eigenlijk, een Wonderwall? Want het lijkt, als je de supporters bij het Engelse voetbal hoort, ook daadwerkelijk iets te betekenen, een Wonderwall. Iets anders dan een wondermuur, maar ja, gewoon een betekenis te hebben, is die er ook. 0800-1121 of nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Of een berichtje via X of via Facebook. En je kunt natuurlijk ook altijd even een appje sturen via de NPO Luister-app. Meekijken kan via NPO 1 Extra en chatten. Dat juichen we erg toe als je dat even onderzoekt.

Dan ga je namelijk naar radio1.nl. /nachtzuster. En daar zie je een knopje met de chat. En dan zien we je verschijnen in een lijstje met allemaal mensen die hier gezellig aan het kletsen zijn. Dus probeer dat gewoon even. 0800-1121 is voor veel mensen misschien het makkelijkst. Ja, en dan gaan we naar dat ene liedje natuurlijk. Ja, kan er niet echt omheen, hè? Wonderwall is dit.

0: The Wonderwall van Oasis. Klassiekertje uit de jaren 90. Maar wat betekent het eigenlijk, die Wonderwall? Wat is zo'n wondermuur? 0800-1121.
1: Noël? Hallo, Astrid, met Noël.
0: Hallo.
1: Hoi, ik heb een antwoord op Wonderwall.
0: Oh, vertel.
1: Het is een Engelse term, eigenlijk een metafoor voor iemand die heel belangrijk voor je is, waar je heel veel steun aan hebt. Of iemand die je ergens van gered heeft. Dat is eigenlijk de uitdrukking. Of zoals wij wel zeggen, je bent mijn held. Nou, dat is eigenlijk vergelijkbaar.
0: Ja, ja, het is een... eigenlijk gewoon een wat wij misschien een... hoe noem je dat?
1: Een steun en toeverlaat.
0: Ja, wij hebben wel zoiets met een boom of zo. Dat je een...
1: Zeg je een?
0: Ja, een boom. Wij hebben iets met dat je iemands boom bent of zo. Heel erg met de geworteld.
1: Steunpilaar, denk ik.
0: Ja, misschien gewoon een pilaar. Dat is wel zo makkelijk. En Noël, ben je dan ook genoemd naar Noël Gallagher van Oasis?
1: Nee, daar ben ik te oud voor. Ik
0: is
1: ben
0: dit helemaal... echt toeval?
1: Ik ben wel een Oasis fan. Ik ben vorig jaar naar een concert in Manchester geweest.
0: Ach.
1: Dat was echt fantastisch. En toen was er een hele leuke jongen, die liep daar rond. Die liep allemaal kleine video's te maken. En die was allemaal mensen gewoon lukraak aan het interviewen. En toen vroeg hij van, hey, what's your name? Toen zei ik Noel, want Engels zeggen ze Noel.
0: Ja. Yeah.
1: I said, but really, it's my name is pronounced as Noel. He said, well, Noel, what are you doing here? I said, I'm going to check out the other Noel. En toen moest hij heel erg lachen.
0: Ja.
1: Maar, maar
0: het was... Ja. En je broer heet Liam?
1: Nee, ik heb een zusje, Chantal. Maar,
0: oh ja.
1: Maar mijn dochter heet Zoe. Maar als ze jong was geweest, had ze inderdaad Liam geheten.
0: Ah,
1: maar
0: grappig.
1: Maar het heeft nog steeds niks met Oasis te maken.
0: Ja, dat geloof ik niet.
1: Nee, want ik ben een Stones fan. En achter niet is echt Stones. Dus dat me zo, ja. Daar had ik me zo Nick moeten noemen. Of
0: ja,
1: zo.
0: Maar dan werd het dus. Maar waarom zou het dan wel Liam worden?
1: Nou, ik vind William, vind ik gewoon een mooie naam. Maar daar is een afgeleide van.
0: Nou, ja.
1: William
0: ben ik. Ergens moest het toch zo zijn dat jij ons ging uitleggen wat een Wonderwall was vannacht.
1: Ja, misschien.
0: Ja, nou dankjewel Noël.
1: Ja, en als er mensen luisteren die ook voor Oasis houden. Afgelopen week is hun film in première gegaan van de laatste tour die ze gedaan hebben. Het is een semi-concertopname en documentaire. Erg aan te bevelen.
0: Ja, Don't Look Back in Anger?
1: Ja.
0: Zo heet hij, toch?
1: Ja. Ja.
0: Oké, nou dankjewel voor de tip en het antwoord.
1: Oké, fijne nacht nog.
0: Dag Noël.
1: Oké, dag.
0: Herman?
2: Ja, ik ben er weer.
0: Ja.
2: We werden onderbroken.
0: Ja, we werden onderbroken. Je hing gewoon op, Herman.
2: Nee, ik kon jou nou prima via de telefoon.
0: Nee.
2: Beluisteren.
0: Nou, wat een gekkigheid.
2: Ja, techniek, hè?
0: Ja. Maar waar waren we? Want je was aan het vertellen dat die dopjes anders in de natuur terechtkwamen.
2: Ja, en op straat. En dat wilden veel gemeenten in Europa niet. En daarom heeft Europa besloten om die doppen vast te zetten aan de flessen.
0: Ja, nou ja, in feite, alle politiek zijn we natuurlijk uiteindelijk zelf. Dus uiteindelijk hebben we wel besloten dat het niet handig is om al die doppen in de natuur te hebben. En hebben de knappe koppen dit als oplossing bedacht. Maar het is niet een oplossing waar we heel blij van worden met elkaar.
2: Nee, vooral over het algemeen schenken dames nog steeds glazen in.
0: Ja.
2: En als een dop vast op de fles zit, dan zwerft die ergens voor de uitloop van de fles.
0: Ja, dat snap ik dus niet. Ik denk dan draai je de fles een stukje, waardoor de dop zeg maar aan de bovenkant van de fles zit als je schenkt.
2: Tegenwoordig merk ik ook met melkpakken dat de doppen draaibaar gezet kunnen worden op de fles. Of in een bepaalde openhouding blijven staan.
0: Ja. Nou ja, er wordt aan gewerkt, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Dat
2: maar weet je wat met die doppen gedaan wordt?
0: Dat is vaak wel ter sprake gekomen dat we die doppen moesten inzamelen. Ja.
2: Ik zamel al meer dan 8 jaar in.
0: Oh.
2: Dat heeft een ex-wethouder hier in Oldenzaal besloten. Ruim 8 jaar geleden. En Henk heet een goede man. En die was wethouder af en hij werd weer leraar op schoolmaatschappij weer. En toen hebben ze op die school hebben ze allemaal hier noemen ze die bakken Otto's, maar die hebben in het westen hebben die een andere naam.
0: De kliko's.
2: Kliko's, ja, precies. Ja.
0: De Otto's ja, en de kliko's, ja.
2: Je weet ook alles.
0: Nou, dat valt tegen hoor, maar goed, ga door, ja.
2: Nou, en daar werden dus kliko's neergezet. En daar werd de jeugd opgewekt om daar de doppen in te gooien. En er was ook een aparte kliko voor kroonkurken van, die op bierflesjes zitten.
0: Oh.
2: En die worden nog steeds ingezameld hier.
0: Ja.
2: Want ik zamel ze dagelijks in. En ik ben 84 jaar. Ik ben inmiddels, ja, heel lang. Ik ben al 35 jaar thuis. En ik ben op een gegeven moment begonnen toen hij weer leraar werd. En dan las ik dat in het Oldenzaalse Vluggetje. De Glimlach heet dat blad. En ik denk, Henk, dat is een goed initiatief van jou. Daar help ik je mee. Dus, en ik doe het nog steeds. En, na ruim 8 jaar. En Henk is inmiddels 5 jaar gepensioneerd. En hij doet het niet meer.
0: Oh.
2: En de school ook niet. Sinds hij weg is. En maar nou is een dierenarts hier in Oldenzaal, die zamelt ze wel in voor heel Oldenzaal. En een school voor, laten we zeggen, moeilijk lerende kinderen. Kinderen met een rugzakje, zeg maar. Die zamelt de kroonkurken in.
0: Oké. Okay.
2: En maar de dierenarts, weet je wat ze ervan maken?
0: Nou, ja, daar gingen we eigenlijk naartoe natuurlijk, naar dat, ja.
2: Ja, de doppen gaan naar Lichtenvoorde, dat is in de Achterhoek. Ergens bij Winterswijk in de buurt. En daar zit een plastic recyclingbedrijf. En die maakt daar paaltjes van.
0: Oh.
2: Zwarte paaltjes, waar je met de auto niet in mag rijden. En dat zijn vierkante paaltjes met een zogenaamde diamantkop, zo'n afgescheunde kop.
0: Ja.
2: Vierkant en afgescheund. En twee rood-witte bandjes eromheen, reflectiebandjes. Dat je er niet met de auto tegenaan rijdt.
0: Ja.
2: En die dingen worden onder vacuüm, worden die doppen allemaal gesmolten. En alle kleuren worden dan zwart, want die doppen, dat is eigenlijk een aardolieproduct.
0: Oh, dat wordt automatisch alweer zwart.
2: Ja.
0: Maar Herman, ik heb heel veel vragen. Ten eerste, ben jij dus heel lenig van de hele tijd al die doppen oprapen?
2: Ik kan heel goed bukken.
0: Kijk, nou, dat is op jouw leeftijd toch een gave.
2: En als ik eerder geboren was, dan had ik waarschijnlijk bukcheck verzameld direct in de oorlog of na de oorlog.
0: Oh, was het toen?
2: Maar toen rookte ik nog niet, ben ik wel in de oorlog geboren.
0: Oké.
2: Okay. Nou, althans de Tweede Wereldoorlog, hè?
0: Ja, dat pikken we even mee. Maar ten tweede, die doppen die worden natuurlijk nu schaars, omdat ze vastzitten aan de flessen.
2: Ja, er leveren heel veel mensen de flessen met doppen in, zie ik, als ik door een automaat ga.
0: Ja.
2: Want de grap is, ik doe dat al 8 jaar, maar toen zat er nog geen statiegeld op kleine flesjes.
0: Nee, dus toen had je meer oogst.
2: En tegenwoordig heb ik bijvangst.
0: Het hele flesje?
2: Ja.
0: Statiegeld.
2: Zo noemen de vissers dat. Als ze te kleine vissen vangen, dan noemen ze bijvangst. Hè?
0: Ja.
2: Of ander soort vissen waar ze op uit zijn. Bijvangst.
0: Precies. Dit heb jij in de vorm van hele flesjes waar je weer statiegeld voor krijgt.
2: En blikjes.
0: Nou.
2: Nou, dat levert toch niet dat ik verlegen zit om geld te worden. Maar
0: snel een euro of 7 op.
2: Nou, dan moet je wel bijna anderhalve tas vol hebben.
0: Ja, dat is qua uurloon houdt het niet over.
2: Nee, dat absoluut niet.
0: Maar goed, maar je bent leuk bezig. En lenig.
2: Daar hoef ik het gelukkig niet voor te doen, maar het houdt mij wel in beweging. Want ik heb al 37 jaar diabetes.
0: Oh, en dus je moet die flesjes niet leeg drinken?
2: Nee, maar ik moet wel veel bewegen van de dokter. En dat bukken, dat is wel bewering voor mij.
0: Ja, nou, win-win.
2: Ja, win-win, inderdaad.
0: Ja.
2: En ik doe de boodschappen van dat geld wat dat oplevert. Want ik doe al meer dan 30 jaar de dagelijkse boodschappen van mijn vrouw. En nou moet ik het wel doen, want ze ligt in een verpleeghuis.
0: Och, ja.
2: Ja, jammer genoeg.
0: Maar die boodschappen kun je niet doen van die paar flesjes tegenwoordig.
2: Nou, ik red me er aardig mee.
0: Nou, lekker bezig.
2: Want ik zamel nogal wat in, hoor. Maar ik heb een vaste route. En dat zijn twee winkelcentra die tegenover elkaar liggen hier in de Oldenzaal. Niet de Vijfhoek en de Driehoek. En de directe omgeving daarvan.
0: Ja.
2: Daar loop ik, maar ik ga niet hier door heel Oldenzaal.
0: Oh.
2: Ik ben niet achterlijk.
0: Nee, dat lijkt me meer dan duidelijk. Ja.
2: Oké.
0: Oké, dankjewel Herman. Fijn dat je terugbelde.
2: Nou, oké. Ik vond het een beetje vreemd dat ik afgebroken werd.
0: Hé, hey, ik deed niks, hè?
2: Nee, dat zal wel.
0: Je techniek... drukt er zelf op het verkeerde knopje.
2: Nee, ik absoluut niet.
0: Nou, maar het kwam techniek, allemaal goed.
2: De techniek, ik denk dat ik via een KPN ben.
0: Ach, ja, dan weet je het wel.
2: Ja, nou ja.
0: Nou, nu moet ik ophangen, ja, man.
2: Oké, fijne nacht nog.
0: Doeg, dankjewel. Ik...

0: Lekker. Win-win. De hot chocolate was dat. So you win again. Erik die wil graag van mensen horen welk liedje ze verkeerd zingen. Dat je er na jaren achter komt dat je de verkeerde woorden zingt. 0800-1121. Of een appje, dat mag ook. Martijn die wil graag weten of een wiggelroede werkt. En als je dan wil beweren dat een wiggelroede werkt, wil ik graag weten hoe dat dan werkt. Hoe kan het dat een tak weet dat er water onder de grond zit? 0800-1121. En Hans vraagt zich af waarom mensen de nagels van hun kat knippen. Nou, dat zijn op zich de vragen die nog openstaan. Zijn er best wel heel weinig, hè? Dus mocht je nog denken van, oh, ik heb eigenlijk ook wel een vraag, dan kun je ook bellen. 0800-1121. Jan-Jaap.
1: Goeie.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Zeg het dus. Oh, ik vind ik altijd zo grappig, want als mensen zeggen hoor je me, wil ik altijd zeggen nee, maar dat is niet aardig.
1: Ik moet helaas de vorige spreker overtroeven.
0: Dat kan niet, kan ik je vertellen.
1: Dat kan wel.
0: Al 8 jaar samelt hij doppen in.
1: Ja, alleen ik werk in een bedrijf waar ze de door hem benoemde diamantkoppaaltjes maken.
0: Niet.
1: En wij gebruiken dus inderdaad een doppenmix als onderdeel van het grondstoffenmengsel. Alleen, die doppen, die worden alleen maar vermalen. En dan hebben we meerdere grondstoffen. Een gedeelte is gerecycled zwart kunststof. En dan gaat er zeg maar 10% doppenmix bij, dus gemalen doppen. Maar die zijn gewoon rood, geel, groen, blauw, wit, alle kleuren die je hebt. En dan gaat er zwarte kleurstof bij, zodat het eindproduct zwart is. En waarom de dopjes aan de flessen zitten, ik weet niet hoe oud je bent.
0: Wat heeft dat te maken met dat de dopjes aan de flessen zitten?
1: Nou, vroeger, als je een blikje open, als je ja. een blikje opentrok,
0: ja.
1: had je een lipje aan je vinger.
0: Oh, zo oud ben ik wel, ja. Dat en weet ik nog wel, ja.
1: Die verdween ergens in het zand en daar trapte dan een klein kind voor in en dat weer snee in zijn voet.
0: Ja, dat was scherp, ja.
1: Maar doordat het lipje tegenwoordig aan het blikje blijft, recycle je dus 100% van het materiaal van het blikje. En dat is de gedachte achter het vastzetten van het dopje aan het flesje.
0: Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke slim. Ik zie nu trouwens dat die paaltjes van jullie, dat die toch al snel 60, 70 euro per stuk kosten.
1: Ja, dat maar zijn ze natuurlijk gaan ook wel 50 jaar mee.
0: Oh, oké. Okay. En daarna?
1: En we hebben een paar jaar geleden hier in de buurt een ongelukje gehad. Dat er een auto was uit de bocht gevlogen en op een paaltje beland.
0: Mm-hmm.
1: Het paaltje was heel. De auto niet.
0: Oh, en degene erin dan?
1: Nou, die had niks. Nee.
0: Oh, gelukkig. Ja, vind ik die toch een beetje geruststellend.
1: Die had even
0: ja.
1: de schrik van zijn leven.
0: Ja, ja.
1: Maar wij maken dus heel veel spullen van gerecycled plastic.
0: Mm-hmm. Maar is dan, je zegt 10% van die doppen. Dus is het dan niet heel onhandig dat mensen nu die doppen niet meer inzamelen? Of haal je nu gewoon de doppen ook van de flessen die gerecycled worden?
1: Nee, kijk, nu worden de flessen ingezameld met op dop of zonder dop.
0: Ja.
1: En dat gaat allemaal naar de verwerkingsindustrie. En uiteindelijk scheiden die de flesjes van de doppen. En de doppen die worden gegaan maar weer naar de fabriek die ze malen. En dan krijgen wij een big bag van 1000 liter met de gemalen dopjes.
0: En jij was natuurlijk niet toen je op de middelbare school zat dat je dacht van ik ga diamantpuntpaaltjes maken. Dus hoe ben jij daar beland?
1: Ik werk hier bij dit bedrijf nu 5 jaar.
0: Ja.
1: En daarvoor heb ik 30 jaar in de levensmiddelenindustrie gezeten.
0: Ja.
1: En dat was in het Gooi, in Naarden.
0: Mm-hmm.
1: Bij Chifoudan. Bestaat toch niet meer, geloof ik.
0: Oh.
1: En via de de liefde kwam ik in Friesland terecht. En toen dacht ik van, ja, dan moet ik hier maar wat zoeken.
0: Dus zo werkt het natuurlijk ook.
1: En toen kwam ik bij een kunststofverwerkingsbedrijf terecht.
0: Ja, en wat doe jij dan effectief?
1: Ik ben procesoperator in ploegendienst.
0: Ja.
1: Dus proces bewaken en de afgewerkte producten verwerken en pelletiseren en dat soort dingen.
0: Nou, dankjewel voor al deze paleninformatie.
1: We maken nog veel meer palen.
0: Oh, wat is het? Noem eens iets leuks wat je ook maakt.
1: Stijgerplanken.
0: Stijgerplanken.
1: Brugdelen, tuinbanken, spoorbielzen.
0: Zie je, je maakt nog eens wat mee.
1: Allemaal van plastic.
0: Nou, ik ben helemaal bij.
1: Allemaal 50 jaar levensduur.
0: Kijk, bedankt hiervoor voor de reclame voor de diamantpuntpaaltjes. En voor de uitleg.
1: Hoi.
0: Dag Jan-Jaap, doeg. Hey Bakker Johan.
2: Hey mevrouw de Jong.
0: Nog een weekje, hè?
2: Ja.
0: Is dit de ene laatste keer dat je croissantjes staat te bakken tijdens Nachtzuster?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Want het is een beetje moeilijk.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het is wat.
2: Ja, het is wat.
0: Ja.
2: Ja, er is een pad ingeslagen en dat is onomkeerbaar.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Je kunt gewoon besluiten van ik blijf bakken, Johan.
2: Ja, dat wel. Dan blijf ik sowieso. Je kunt hoe gaat het weer? Je kunt de man uit de bakkerij halen, maar de bakkerij niet uit de man. Zo is die.
0: Nou ja. Ja, nou maak maar extra lekkere worstenbroodjes dan vandaag.
2: En extra veel. En ik heb anijsrollen, die heb ik alweer gemaakt.
0: Dus, nom. Ja.
2: Nee, het kan nog net allemaal.
0: Ja.
2: Maar het is wel een stap.
0: Echt. Ja.
2: Het is, heeft even kijken. 60 jaar geduurd om er nabij.
0: Ja. Het is wat. Nou, goed. Laten we het gezellig houden. Waar bel je voor?
2: Ik bel voor dat presentatoren en actrices, die hebben een klerenkast in de studio als regelmatig kleren. En die wordt regelmatig aangevuld en uitgehaald. En dan kunnen ze altijd in noodsituaties kleren uitpakken.
0: Shoppen.
2: En eigen spullen. Want ik heb zelf 2 keer het overhemd van Thijs van den Brink
0: niet
2: uit de kast gehaald. Jawel, echt waar.
0: Maar hoezo heb jij het overhemd van Thijs van den Brink uit de kast gehaald? En welke kast? Waar is die?
2: Zijn kast in de studio. In de studio van de EO in Hilversum. En toen, ik heb even kijken, 25, 30 keer in Dit is de Middag gezeten. En toen had ik op een gegeven moment, zat ik al aan tafel. We waren 3 minuten voor de uitzending begon. Toen zegt de regisseur mij dat mijn overhemd een bepaalde schittering gaf.
0: Oh ja.
2: Dat is een ruitje.
0: Ruitje. Oh, dat stond in de mail die je gekregen hebt. Dat je nooit ruitjes aan moet doen op tv. Maar goed, jij met je ruitjes.
2: Ja. En toen is er hals over kop bij Thijs van den Brink uit de kast een grijs overhemd gepakt. En toen ben ik door 3 vrouwen uitgekleed voor een gedeelte en weer aangekleed.
0: Wauw.
2: Met de zender en alles, alles moest weer kloppen.
0: Ja.
2: Dus dat is bewijs dat ze wel degelijk kleren bij zich hebben.
0: Ja. Nou, dat staat genoteerd. Fijn dat je dat weet. Ja.
2: Ja, dat past 3 jaar terug, dus dat weet ik nog wel.
0: Ja.
2: Dan had ik een vraag.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk 2. Als je eten kookt, bijvoorbeeld aardappels en groenten.
0: Ja.
2: En je zet die schalen op tafel, dan krijg je dampende schalen.
0: Ja.
2: Stoom of de damp, die komt er zo vanaf.
0: Ja.
2: Als je diezelfde groenten en aardappels in de magnetron opwarmt, dan komt er geen damp vanaf.
0: Oh.
2: Hoe kan dat? Want je maakt in allebei de gevallen het vocht wat in de aardappels zit en het vocht wat in de groenten zit, maak je warm.
0: Ja.
2: Maar je krijgt geen damp.
0: Oh, dat is gek eigenlijk.
2: Ja.
0: Oké.
2: En dan nog 1 vraag. Dat betreft Monaco. Dat is een constitutionele monarchie. Maar ze hebben geen koning. Ze hebben het is een prinsdom.
0: Oh.
2: Waarom dat verschil?
0: Ze hebben geen koning in Monaco?
2: Nee, het is een prins.
0: Dat is gek.
2: Ja, daarom.
0: Ja.
2: Het is een monarchie. zou een koning moeten zijn, is het niet.
0: Oké. Dus dampende aardappelen.
2: Ja.
0: En het prinsdom.
2: Als je van de kookplaat afhaalt, maakt niet uit hoe deze waren, maar als je van de kookplaat, inductie of wat het ook.
0: Eigenlijk zou jij dit moeten weten als bakker.
2: Nee, ik zit hier toch geen aardappels te bakken.
0: Nee, maar je snapt toch wel het proces van of ergens water, hoe heet dat? Waterdamp afkomt, ja of nee?
2: Ja of nee? Ik weet toevallig dat als je iets in de oven stopt en het zit te lang in, dan wordt het zwart.
0: Ja, ja, dat is iets wat alle bakkers eigenlijk volgens mij ergens wel geleerd hebben.
2: Ja. Als ze dat weten, dan is het goed. Maar hoe dat het met aardappels zit en waarom ze dampen en wel, waarom niet. Nee. Ja, sorry, dat weet de gemiddelde bakker in Nederland weet dat niet.
0: Nou ja, we hopen dat we het straks wel weten via 0800-1121. Dankjewel, bakker Johan.
2: Heel goed, fijn weekend.
0: Jij ook, hoi. Willem.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Ik ben Willem. Goedendag, avond.
0: Zeg het eens, Willem.
3: Hey, ik wil gelijk even zeggen, Monaco heeft geen prins of geen koning, omdat het zo klein is, denk ik.
0: Ja, dat is... Ho, ho, als dit zo'n klein landje is, dan mag je je geen koning noemen. Dan mag je alleen maar prins zijn.
3: Nou ja, dat lijkt me best wel logisch eigenlijk,
0: een beetje zielig.
3: Ja, maar dat denk ik wel, eigenlijk.
0: Ja. Ja, het is zoals het is, natuurlijk.
3: Ja, ja. Want als het dan zo'n klein land is, dan... Ja, heb je ook een koning van Nederland, weet je wel. Nederland is veel groter. Dus dan zou het een beetje oneerlijk zijn voor de Nederlanders.
0: Ja, en als je dan koning van China zou zijn, dan zou je meteen alweer keizer worden, natuurlijk.
3: Ja, dat vind ik een goeie.
0: Ja.
3: Ja, ja. Ja,
0: zo
3: ja,
0: gaan dat... die dingen, ja.
3: Ja,
0: okay.
3: Ik denk dat toen nog een keer, toen tijd een keer bepaald is of zo, dat ze dan dachten van ja, het klinkt wel logisch.
0: Ja, je bent niet een hele koning waard. Het zou kunnen.
3: Ja, ja, dan wordt het een halve en dan ben je een prins.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ja, ja, ik neem het gewoon van je aan. Ja,
3: ja, ik denk dat dat wel een goede reden is.
0: Oké.
3: Okay. Hey, ik had ook iets gehoord over een vigorroede.
0: Ja.
3: En dat vond ik zo indrukwekkend van. Ik had er nog nooit eerder echt van gehoord. En dan ging ik nadenken. En ik zat in de auto. En toen vroeg ik het aan een collega. En die zegt, ja, een wiggeroede, dat is een tak. Daar snapte ik er helemaal niks meer van. Maar dat is dus een mooie tak. En daarmee kun je dus dingen in de grond opsporen.
0: Ja, een wiggeroede is een tak die zich splitst. Dus een tak in de vorm van de Y, de letter... En die hou je dan vast aan die twee uiteinden. En dan ga je een stukje lopen. En dan als er water onder de grond zit, dan zakt de punt van die tak vanzelf naar beneden.
3: Ja, dat is toch ook een wijs sterk verhaal eigenlijk.
0: Ja, ik geloof er geen hout van. Maar mensen, het is wel iets wat altijd maar weer toegepast wordt.
3: Ja, dat is ook wel grappig. Ik zeg, het is een tak en je gelooft er geen hout van. Dat vind ik een leuk woord.
0: Oh ja, dat was per ongeluk. Ja,
3: ja, dat is wel leuk hoor. Ja, echt wel.
0: Ja,
3: ik had ook nog een vraag. En
0: Je wilde eigenlijk alleen de vraag van de wiggeroede even evalueren. Ja, en dan had je zelf een vraag. Ja,
3: ja, en maar daar kan ik het ook best even over hebben. Want ik zat eens even na te denken.
0: Oh jee.
3: Een schip, een boot.
0: Ja.
3: Die, zo'n grote, die is gemaakt van een hoop staal en ijzer.
0: Ja.
3: En er zitten allemaal dingen op.
0: Ja.
3: Maar als je een stuk ijzer in te water gooit, dan zinkt die.
0: Ja.
3: Ja, maar dat is niet uit.
0: Ja, dat vind ik ook gek. Ik heb precies hetzelfde met een vliegtuig. Want op zich, als je iets in de lucht loslaat, dan valt het naar beneden.
3: Meestal wel, ja.
0: Als je ijzer op 6 kilometer hoogte, ik weet niet hoe hoog een vliegtuig vindt, maar op zoveel kilometer hoogte loslaat, valt het naar beneden.
3: Ja.
0: Maar een vliegtuig vliegt. Tenminste, bijna altijd. Dus het is...
3: Dat is toch wel de bedoeling inderdaad.
0: Ja. Nou ja, dat is dus hetzelfde met die boot. Dat zou, als je ijzer inderdaad boven het water loslaat, zinkt het naar de bodem. Maar als je een boot... Dat is gek.
3: Ja, eigenlijk, een stuk ijzer, die kennen helemaal niks. Maar hij kan ook vliegen en zinken.
0: Het doet mij ook denken aan een hommel.
3: Een hommel?
0: Een hommel.
3: Een hommel.
0: Een hommel. Dat is zo'n dikke bij.
3: Ik weet nog altijd een hommel.
0: Een hommel is een hele dikke bij met hele kleine vleugeltjes.
3: Oh, maar ga je naar vet shamen? Maar dat ken ik ook niet, hè, tegenwoordig.
0: Nee, dat is geen shaming, want het is een prachtig diertje.
3: Ja, dat vind ik ook alweer.
0: Hij is mooi zoals hij is. Hoe meer hommel, hoe beter. Dus hebt dus die hommel en die heeft hele kleine vleugeltjes. Dus in principe, als je het aerodynamisch zou bekijken, kan een hommel dat grote lijfje helemaal niet met die vleugeltjes omhoog krijgen. Alleen, dat weet hij niet.
3: Maar hij vliegt, een hommel vliegt toch?
0: Ja. Dus die vliegt totdat iemand hem ooit gaat vertellen dat dat helemaal niet kan.
3: Ja.
0: Dus misschien is dat met een boot ook zo. Het feit dat wij er nu over hebben en misschien iemand de radio aan heeft staan in een boot.
3: Dan zinkt de boot in één keer.
0: Nu de boot zinkt omdat hij zich realiseert dat hij van ijzer is en helemaal niet kan drijven.
3: Oh ja, daar is ook denk ik niet over nagedacht eigenlijk.
0: Ja, maar het zal wel iets zijn met een oppervlakte die dan wel, het weet ik veel, wel op groot, want water.
3: En dan heb ik er nog eentje tussendoor.
0: Nou,
3: en dat is eigenlijk is dat het meest relevant.
0: Je bent nu op dreef, ja.
3: Ja, maar dat is eigenlijk het meest relevant, want dat vertelde laatst iemand tegen mij. En we waren aan het werk.
0: Ja.
3: In een restaurantje. En ja, dat was een man. En die zat te zeggen... Ja, jongens, we zijn een horecazaak. En jullie staan aan de bar. En de mensen zijn niet aan de bar. Die zitten aan tafel. Dus je moet jezelf verplaatsen naar het epicentrum. En toen ging ik graven en malen en nadenken.
0: Oh.
3: Wat bedoelde je er eigenlijk mee? Want een epicentrum heb je meestal bij een tornado, een orkaan, een tyfoon. Wist je trouwens dat het verschil tussen een orkaan en een tyfoon is de regio waar die in de rondte vliegt?
0: Wat?
3: Een orkaan?
0: Ja.
3: Heb je zeg maar bij Florida in de buurt, in die zwaarteregio, daar heet het een orkaan. Maar als datzelfde gebeurt in Zuidoost-Azië...
0: Ja, dan heet het een tornado. Ja.
3: Nee, dan heet het een tyfoon.
0: Oh ja.
3: Ja, dat is even een tussendoortje.
0: Ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Maar fijn dat je die kennis nog even op een rij zet. Ja,
3: dat vond ik wel leuk tussendoor.
0: Ja, ja. Maar waar wilde je naartoe met je epicentrum?
3: Dat vind ik me ook af. Hij zegt weken, ja jongens, je moet naar het epicentrum toe. En nu denk ik dat hij bedoelt met het epicentrum, dat dat het hart van de zaak is.
0: Ja, het middelpunt van alles.
3: Ja, maar het middelpunt van een restaurant, wat zal dat wel zijn?
0: Ja, eigenlijk eerlijk gezegd zou ik zeggen de keuken.
3: Dus,
0: eerlijk hè, Willem.
3: Ja.
0: Als ik nou zeg van... jullie moeten met z'n allen naar de tribune van dit radioprogramma... dan kun je wel gaan discussiëren over wat de definitie van een tribune is... maar het gaat er natuurlijk over wat ik bedoel met die tribune. Dus de enige die weet wat er bedoeld wordt... in dit geval met het epicentrum van dat restaurant... is degene die die uitspraak doet.
3: Ralf! Ja.
0: Dus dan moeten we Ralf even bellen.
3: Ik denk niet dat Ralf echt wakker is op dit moment.
0: Ik denk ook dat als we Ralf nu bellen... dat jij nooit meer welkom bent in het epicentrum van dat restaurant.
3: Dat denk ik ook niet.
0: Oké, nou, het was een goed gesprek.
3: Dat vond ik ook.
0: Ik weet niet of we er heel veel mee opgestoken hebben, maar in ieder geval zijn we toch weer 8 minuten verder.
3: Nou, ik heb wel weer gelachen.
0: Gelukkig.
3: Om het laten gaan. Okay. Volgende week vrijdag bel ik je weer.
0: Oh, is dat een dreigement?
3: Nee, dat is een belofte.
0: Dag Willem.
3: Tot rusten. Hoi.

0: stak in het epicentrum met jou. Steelers Wheel hoorde je. 0800-1121. Het is mijn nummer. Ik hoop toch dat er iemand verstand heeft van wiggelroedes en belt naar 0800-1121. Want hoe werkt het en hoe kan het überhaupt werken? 0800-1121. Hans die wil nog steeds graag weten waarom mensen de nagels van hun kat knippen. En Erik is op zoek naar liedjes die mensen al hun half leven verkeerd meezingen en er dan pas achter komen. Bakker Johan die wil graag weten waarom er waterdamp van de aardappelen komt als je ze gekookt hebt gewoon op het gasstel, maar niet als je ze uit de magnetron haalt. En hij wil graag weten waarom Monaco wel een monarchie is, maar geen koning heeft, maar een prins. Willem die wil weten waarom een stuk ijzer meteen naar de bodem zinkt, maar een boot van ijzer niet. En wat Ralf bedoelde met het epicentrum van een restaurant. Maar ja, dan bedoelt hij gewoon natuurlijk het midden, het middelpunt. En wat dan het middelpunt van dat bepaalde restaurant is, dat kan alleen Ralf bepalen, Willem. Dus en Ralf mogen we niet bellen. 0800-1121 voor al je vragen en natuurlijk hopelijk ook alle antwoorden. Marijke?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Hoi.
0: Je mag het zeggen.
1: Wat ik graag wilde weten is waarom als je met een schaar knipt op, met een krant, met een schaar knipt of een schaar dan bot wordt. Want ik heb bijvoorbeeld een schaar die is speciaal alleen voor stof.
0: Ja.
1: En dan kan je in winkels kan je scharen kopen die op twee op een kaartje zitten, een kleine en een grote.
0: Ja.
1: En die zijn zo bot. Als je er een krant mee knipt, dan is dat, dan kan je op een zeker moment na een paar keer al een touwtje niet meer doorknippen.
0: Oh.
1: En dan zeggen ze wel dat een schaar bot wordt als je een krant knipt. Dus dan papier knipt dus, duidelijk. Hè? En dat zou ik willen weten. En ik zou willen weten of ook iemand een kat heeft die niet kan miauwen. Want ik heb ook een kat die dat niet kan.
0: Een kat die niet kan miauwen?
1: Die
0: of
1: kan
0: die gewoon
1: echt
0: niet
1: miauwen,
0: wil.
1: Nee. Dus dat kan die niet. En dat zou ik ook willen weten. Of ook iemand dat heeft een kat die niet kan miauwen.
0: Maar probeert hij het wel?
1: Ja, hij probeert het, maar er komt niks uit zijn schot. Dus hij kan wel spinnen.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, dat kan hij wel. Maar miauwen kan hij niet. Dus hij kan nooit miauwen. Hij kan ook niet, als er een andere kat in de tuin zit, die kat wegblazen of zo. Dat kan hij toch ook allemaal niet. Dan zit hij heel stom te kijken. Dus
0: maar
1: weet
0: waar
1: dat
0: heb
1: niet.
0: Jij deze kat vandaan? Want die was gewoon
1: nou,
0: niet
1: dat is een zwerver.
0: Oh,
1: dus,
0: aha.
1: En die heb ik dus binnengenomen. En die heeft dus 3 jaar lang voor mijn raam zitten kijken of die binnen mocht. En ik wilde niet, maar hij heeft gewonnen. Dus ik noem hem nou Willy. Hij heeft een willetje.
0: Ja, ja, nou ja.
1: Maar miauwen kan die niet.
0: Nee, stille nee. Willy.
1: Ja, Willy. Dus,
0: ja. Okay.
1: Maar met die kat van die tussen de nagels knippen. Ik dacht dat mensen alleen de nagels knipten van katten als ze tussen dingen kapot krabbelen. Zoals meubels en hout en panelen van deuren en zo. En dan gaan ze de nagels knippen, want dan kunnen ze dat niet meer. Zover ik weet gebeurt dat wel. Dan worden de nagels ook vaak helemaal weggehaald. Wat ik natuurlijk
0: helemaal
1: heel erg
0: weggehaald?
1: Vind.
0: Nee.
1: Ja, nou, dan kan een kat nooit meer aan een boom klimmen of zoiets. Dat gebeurt ook.
0: Nou ja, het is, ik bedoel, ik heb binnenkatten, dus die hoeven ook helemaal niet in een boom te knippen. Ze hoeven nergens voor te vluchten, te knippen, te klimmen.
1: Ik heb heel veel katten, maar een kat binnenhouden, ja, dat is verdomd moeilijk, hoor. Op een zeker moment gaan ze er toch vandoor.
0: Oh.
1: Dus je moet maar eens een keer vergeten je deur dicht te doen, of weet ik veel, of je veer op je deur niet goed, of geen kattenraampje hebt, dan zijn ze toch weg.
0: Oh.
1: Dus uiteindelijk hebben ze, als ze buiten zijn, hebben ze de nagels nodig.
0: Nou ja, ook
1: en binnen
0: niet.
1: Misschien niet, maar ze, het is wel het instinct van ze om te krabbelen, hè? Of op een mat, of op een krabpaal, hè, want die kan je wel in winkels kopen, en op meubels. Maar je kan ook een krabpaal kopen en dat doen ze toch niet. Dus dan gaan ze op je meubels zitten, hout of leren banken of weet ik. Nou, dat vinden de mensen dan vervelend en dan knippen ze ze kort. Zover ik dat weet, hoor.
0: Ja. Nou ja, maar poezen in de natuur of inderdaad als ze veel buiten komen, dan moeten ze in een boom kunnen klimmen als er een hond of een vos of zo aankomt.
1: Ja, of dat ze gevecht hebben samen, hè? Dat is dat ook.
0: Nou
1: ook
0: ja, daar hoeven ze geen nagels voor te hebben.
1: Ja, nee, die nagels die moeten wel gebruikt, die worden wel gebruikt.
0: Ja,
1: hoor.
0: Maar dat
1: als
0: hoeft
1: kat
0: niet.
1: Als het kwaad is, aaien maar eens.
0: Oké.
1: Okay. Dan krijg je het niet voor elkaar.
0: Oh, oké. Okay. Maar maar oké, okay, lang verhaal. Maar oké, okay, ja, Willy die kan niet miauwen.
1: Nee, Willy kan niet miauwen.
0: En je schaar kan niet knippen.
1: Waarom kan een schaar niet in een krant knippen? Dan zeggen ze, scharen moet je niet. Je moet geen papier knippen met scharen, want dan worden je scharen bot.
0: Dat is toch onzin? Ik bedoel, we leren allemaal knippen in papier.
1: Ja, nou, dat vind ik ook onzin. Dus ik zou wel eens willen weten waarom dat gezegd wordt.
0: Ja, wie zegt dat?
1: Nou, dat wordt gezegd als je op een zeker moment zegt van ja, mijn schaar is zo gauw bot. Ja, maar je moet er geen papier mee knippen. En ik heb ook een schaar waar je alleen stof mee knippen kan.
0: Oh, maar je bedoelt je stofschaar?
1: Ja, nee, een schaar waar je stof mee kan knippen.
0: Ja, of wat een gewone schaar. Knipper,
1: die bij Zeeman of zo koopt, die allesknippers, die zijn ook zo bot.
0: Ja.
1: Dus dan denk ik van ja, en ik knip veel papier uit kranten en zo. Dan denk ik, ja, zou dat dan ook komen door dat papier? Omdat ze dat iedere keer zeggen van, ja, je moet geen papier knippen met een schaar. Nou, dat zou ik dus willen weten.
0: Nee, maar je kunt eindeloos papier knippen. Alleen als je papier knipt, dan wordt hij wel ietsje botter. En dan wil stof knippen, wil dan niet meer. Want stof beweegt mee.
1: Zou dat zijn?
0: Ja, want dat, nou ja, goed, mijn moeder was een naaister. Dus ik heb, ja. Nou, er was echt wel herrie in de tent als ik de stofschaar gebruikte om papier te knippen.
1: Ja, en dan zei ze ook waarom dat was.
0: Ja, omdat hij dan sneller bot werd.
1: Ja, en waarom wordt hij dan sneller bot? Dat wil ik dus graag weten.
0: Oh ja. 0800-1121. Ja, wat is. Ja. Maar is het dan niet gewoon. Ik heb altijd gedacht, het is gewoon hoe meer je knipt. Hoe botter een schaar.
1: Ja, dat dacht ik dan ook. Maar er wordt dan wel. Want als je dus naar een winkel gaat en je zegt van ik moet een goede schaar hebben.
0: Ja.
1: En dan wordt er ook wel eens gezegd, ja, knipt u er stof mee. Dus maar waarom is het verschil tussen papier en stof?
0: Ja.
1: Dat zou ik toch wel willen weten.
0: Ah, dan snap ik het. Dan zeg ik ja. 0800-1121. Dan ga ik het proberen, Marijke. Dankjewel.
1: Ja, niks te danken. Hoi.
0: Doeg. Rietje.
2: Ja, goeienacht.
0: Hallo.
2: Hoi. Ik heb een vraag, maar ik wil een half antwoord geven op waarom een boot blijft drijven en een stuk ijzer in het water niet.
0: Ja.
2: Dat is de wet van Archimedes, volgens mij. Mm-hmm. Oude natuurkundige wet. Dat als je iets in het water gooit, dan duwt dat water terug. Actie is reactie. En als je een boot in het water legt, dan verplaatst hij heel veel water en dan drukt dat water eigenlijk terug. En ik zit ondertussen diep na te denken. En volgens mij is het dat de opwaartse druk gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. En het gaat om hoeveel water zo'n boot wegdrukt eigenlijk.
0: Dus ja, het is vrij logisch dat als je een grote boot in een zwembadje legt, dan zinkt die wel naar de bodem.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar het gaat ook vooral over de omvang van de boot.
0: Ja.
2: Een heel smal bootje. Zo'n eenpersoons roeibootje, laat je daar veel mensen in, dan zinkt die ook. Want dan is het gewicht van die mensen toch zwaarder als dan het gewicht van het water wat dat bootje verplaatst. Zoiets is het.
0: Ja.
2: Ik ben al in de 60 en dit is natuurlijk van de middelbare school. Dit is een pootje geleden.
0: Het zit maar heel goed bewaard ergens, informatie.
2: Ik vond het ook een leuk vak. Maar ik heb eigenlijk zelf een vraag.
0: Ja.
2: Want ik vroeg me laatst af. Planten met dorens, die hebben dorens om fruitzuchtige dieren weg te houden.
0: Ja.
2: Planten hebben gifstoffen om fruitzuchtige dieren weg te houden. En planten hebben mooie kleuren, of de bloemen, om insecten te lokken, zodat de bevruchting en de vruchtzetting en daarmee ook de voortplanting goed gaat.
0: Ja.
2: Maar waarom zit er bijvoorbeeld cafeïne in koffie? Want volgens mij. Koffie weet ik het eigenlijk niet eens. Maar waarom zit er bijvoorbeeld THC in een plant? Er zijn mensen die gebruiken dat, met cannabis. Maar wat voor nut heeft dat stofje voor de plant zelf?
0: Mm.
2: Ik had het met een vriendin over, digitalis bijvoorbeeld, vingerhoedskruid. Daar zijn wij heel blij om, omdat je daar een medicijn voor het hart van kan maken. Maar eigenlijk is de giftige stof voor mensen en dieren als je het onbedoeld en ongedoseerd optreedt.
0: Ja.
2: Maar bij cannabis is dat volgens mij niet zo. Heb ik nooit gehoord in ieder geval. Maar het stofje zit er wel in. Dan moet het ergens nut voor hebben, ja, denk ik, in het kader van de evolutie, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik kan niet bedenken wat voor nut dat is. Daar was ik benieuwd naar.
0: Ja. Ik zit er even over na te denken, hoor. Want is het echt zo dat alle planten van nut zijn voor zichzelf?
2: Nou, er zit natuurlijk een overlevingsmechanisme in. De Japanse duizendknoop die heeft een enorme kracht in beworteling. En die manier van groeien van die wortels maakt dat beton en alles uiteindelijk kapot gaan. En dat is om te zorgen dat die duizendknoop blijft bestaan en zich voortplant. Ik denk dat een plant die nergens zichzelf kan verdedigen, of wat we nu ook, die wordt niet oud natuurlijk. En die soort blijft ook niet bestaan.
0: Ja, maar het is ik vraag me af of in een wietplant zoveel THC kan zitten dat het voor een dier dat het voortbestaan van die plant bedreigt schadelijk is.
2: Nee, dat doet hij volgens mij ook niet. Ik denk namelijk dat dat niet schadelijk is voor een dier. Voor zover ik weet. Ik heb het in ieder geval nooit gehoord.
0: Mm-hmm.
2: Maar waarom zit dat stofje er dan toch in?
0: Ja. Want met een koffieplant is dat anders. Want dan is de koffie de vrucht.
2: Ja, dat klopt. Zit in de boon. Ja, dat klopt. Ja. Maar waarom zit het in die boon en niet in tuinbonen of in hazelnoten zit het niet?
0: Nee, maar andersom zit er geen hazelnootsmaak in een koffieboon.
2: Nee, dat klopt. Maar is die smaak van cafeïne, dan zo lekker dat dieren dat toch willen? Dat is de pit van een boon, hè?
0: Uh-huh.
2: Van een koffieboon. Is dat dan van een bes bedoel ik? Sorry. Is dat dan zo lekker? Die cafeïne, dat vogels of andere dieren dat willen eten en daarmee weer die zaden gaan verspreiden.
0: Ja.
2: Want die koffie, die heb ik ooit een keer puur geproefd. Toen
0: ja,
2: ik in
0: dat is niet
2: was.
0: Lekker.
2: Dat is niet tevreden, nee.
0: Nee, maar goed, ik weet ook niet of een pure boon is ook niet echt heel lekker voordat je hem gekookt hebt.
2: Nee, maar je gaat. Als je dat goed op koud trouwens wel. Ja.
0: Goed, dus weer die discussie. Nee, maar ik snap je vraag, Rietje. Dus die cafeïne in een koffieplant.

0: Nee, dat, nou, als je dat goed op koud trouwens wel.
1: Ja. Goed, dus weer die discussie. Nee, maar ik snap je vraag, Rietje. Dus die cafeïne in een koffieplant en die THC, wat inmiddels voor ons een anders een nuttige stof is geworden, is dat ook in de natuur, heeft dat ook zijn nut?
0: Ja, heeft dat nut voor de plant. Ja.
1: 0800-1121. Dankjewel, Rietje.
0: Prima.
1: Goeiedag nog.
0: Doei.
1: Doei.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door en het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster Astrid de Jong.
1: En zo was het alweer 4:02. En heb ik inmiddels een mooi rijtje vragen. Dus mocht je een antwoord ergens op weten, doe dan vooral mee met deze aflevering. Martijn bijvoorbeeld wil weten hoe een wiggelroede werkt. En ik wil graag weten of een wiggelroede werkt. 0800-1121. Waarom knippen mensen de nagels van hun kat? Vraagt Hans zich af. En wie heeft er een liedje waarvan die de tekst eigenlijk altijd verkeerd gezongen heeft? Ja, dat is grappig, daar reageren weinig mensen op. Ik denk ook omdat de meeste mensen die de tekst van een liedje verkeerd zingen helemaal niet weten dat ze de tekst van een liedje verkeerd zingen. Maar goed, mocht je het wel weten, 0800-1121. Bakker Johan wil weten waarom er geen stoom of damp van de aardappelen komt als je ze warm maakt in de magnetron. En waarom is Monaco wel een monarchie, maar heeft geen koning? 0800-1121. Waarom zinkt een stuk ijzer wel, maar een boot van ijzer niet? Nou, dat heeft Rietje net geprobeerd. Of Marijke, een van de twee, heeft geprobeerd het uit te leggen. Vanwege natuurlijk de opwerkende kracht van het water. Maar misschien is er nog iemand die het ietsje pinjannekentalerig uit kan leggen. Waarom mag je absoluut geen papier knippen met een stofschaar? En heeft er nog iemand een kat die niet kan miauwen? Vraagt Marijke zich af. En er zit cafeïne in koffieplanten. Er zit THC in wietplanten. Waar is dat eigenlijk goed voor? Ja, voor de mensen is het handig. Maar waarom hebben die planten dat? Is het voor de planten zelf ook handig? 0800-1121 of een mailtje nachtzuster@omroepmax.nl. Een berichtje via

0: X of via Facebook als je dat makkelijker vindt. En kom vooral chatten via radio1.nl/nachtzuster. Daar kun je gewoon de chat aanklikken. Je kunt meekijken via NPO 1 Extra. En je kunt appjes sturen via de NPO Luister-app. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is dit Francesco Napoli.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me.

0: Balla, balla, balla, balla. Ja, de discoballen kunnen ook weer opgeruimd. De discoplaat is geweest rond deze tijd. Dus altijd even een beetje disco om wakker te worden. Francesco Napoli was dat. Jan, goeienacht.
1: Goeienacht, zuster.
0: Hallo.
1: Eureka.
0: Eureka?
1: Ja, dat zei Archimedes toen hij in bad ging.
0: Oh, echt? Met is dat van druk. Hem? Ja, ik heb zo slecht les gehad.
1: Ja, je doet dat ervoor dat je een beetje dom bent, maar dat is niet zo.
0: Oh.
1: Trouwens, die disco-nummer, dat vond ik nou geen disco, maar ik vond hem wel leuk.
0: Vond je het geen disco?
1: Nee, ik vond dat niet.
0: Nou, als onze disco-redactie het disco vindt, is het disco, hoor.
1: Ja, nou, ik hoor tot die generatie die disco wist wat disco was.
0: Die wist wat disco was, die generatie.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dus ik ben oud.
0: Ja. Ja. Ik zeg verder niks. Ja.
1: Nee. Ik had een vraag.
0: Ja.
1: In het nieuws, niet afgelopen uur, maar daarvoor, was er in Japan een trein ergens tegenaan gevlogen.
0: Ja.
1: Die trein vloog. Ja, nou weet ik het heel de zin niet meer. Maar ik weet wel dat in Japan treinen kunnen vliegen. Die hebben ze zweeftreinen. Maar de uitdrukking, hij vloog tegen een... met zijn auto, hij vloog uit de bocht. Dan gaat hij vliegen.
0: Ja, misschien heel even. Ja, een stukje. Ja.
1: Ja, dan moet je met die meneer, hoe heet die, Diederik, geloof ik, die leuke natuurkundige. Die man die altijd alles uitlegt. Diederik heet die, geloof ik, of zo.
0: Ja, ik weet niet waar je het over hebt, maar dat ligt ongetwijfeld aan mij.
1: Maar die kan altijd alles uitleggen zoals je...
0: Diederik die alles uit kan leggen, dat is vast weer iets, een tv-programma wat ik gemist heb.
1: Ja, maar kijk, ja. Dat is een natuurkundige.
0: Dat is zij. Ik krijg meteen appjes en chatjes. Diederik Jekel.
1: Ja.
0: Ja, oké. Dat meneer die ingewikkelde dingen begrijpelijk uitlegt.
1: Ja.
0: Ja, ja dat is... Ja, oké.
1: Maar waarom zegt ze... ja, hoorde ik... Nou,
0: ja, waar waren we, Jan? We vlogen met de auto uit de bocht en toen...
1: Nee, de trein vloog ergens tegenaan.
0: Ja.
1: En ja, daarna kwam er een man en die zei van dat er een paaltje om werd gereden omdat hij uit de bocht vloog.
0: Ja. Dus je vraagt je af waarom we de term vliegen gebruiken als je ergens tegenaan botst.
1: Ja.
0: Of uit de bocht vliegen vind ik nog wel logisch.
1: Dat klinkt nog wel logisch, terwijl dan mensen zeggen dat het een vliegende kracht is, maar geen vliedende.
0: Maar, vliedend, misschien komt het daar vandaan, ja. Maar de trein vloog ergens tegenaan is natuurlijk gewoon een rare poëtische manier om te zeggen dat hij ergens tegenaan gereden is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, die trein, ja, in Japan vliegen treinen wel, maar... Ja, nou lach je.
0: Ik bedoel, als je een vliegtuig anders bekijkt, zou het ook een trein kunnen zijn, of meer een soort bus, maar ik begrijp wat je bedoelt.
1: Oké, en dan over de wiggelroeders. De meeste wiggelroederlopers lopen niet met een takkie meer in hun handen, hoor.
0: Oh.
1: Die hebben twee ijzeren staafjes, of metalen staafjes, in hun handen.
0: Dat wordt nog gekker. Dus dat van oorsprong is een wiggelroede een tak, maar blijkbaar als je hem van metaal maakt, werkt het ook.
1: Die hebben twee, in elke hand hebben ze één staafje.
0: Mm-hmm.
1: Met een haak, ja. En dan lopen ze in iedere hand. En die gaan dan naar elkaar toe.
0: Ja.
1: Als ze iets vinden. En uit elkaar als ze weglopen. En ja, Het is gek. Ik heb het een keer gezien. En dat gaat over wateraders die ze kunnen vinden.
0: Wateraders.
1: Ja, dat zijn onder... dat zijn stromen die onder de aarde zitten waar water doorloopt.
0: Oké, dus niet de, als het een beetje grondwater is, dan voelt hij het niet, maar een waterader wel.
1: Ja, ik heb er niet zoveel verstand van, maar die probeerde mij dat uit te leggen. Hij zei, ik voel dat. En in Afrika, die mensen schijnen daar zo meer gevoelig voor te zijn. Die kunnen dat.
0: Oh.
1: En dan kunnen ze daar...
0: Mensen in Afrika zijn daar gevoelig voor.
1: Ja, wij zijn ver van de natuur afgeraakt.
0: Hmm.
1: Dat zeggen zij hoor, dat zijn niet mijn woorden. Maar die kunnen dan met twee van die ijzeren dingetjes... kunnen zij zeggen van, hier moet je een put gaan graven.
0: Ja.
1: Want hier kom je water tegen.
0: Ja.
1: Ja. En hoe? Ja, dat is net zoiets van, ja... Ja, je kan zeggen, ja, zo laat moet je bij die stand van de maan moet je gaan zaaien en zo. Die mensen weten dat nog.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Maar dat is een ander verhaal natuurlijk.
0: Nou ja, het is eigenlijk helemaal geen verhaal. Het is gewoon een idee. Maar nou weten we nog steeds niet hoe het kan... dat een in dit geval ijzeren staafjes... aangetrokken worden door water onder de grond.
1: Ja, maar dat schijnen die mensen inzicht te hebben. Ja, zoals helderziende zijn en dergelijke, ja.
0: Maar zijn ze waterziende of watervoelend?
1: Ja, maar ja, een zesde zintuig zou het kunnen zijn. Maar dat weet ik niet. Maar die mensen, daar zag je het ook. Die of ze bedonderen de bedoel, dat weet ik ook niet.
0: Nou ja, ik heb ook geen idee. Maar goed, hopelijk weet iemand hoe zoiets eventueel zou kunnen.
1: De meesten doen het met twee wiggelroeders. Je hebt ze ook in Nederland nog, hoor. Die doen het met twee niet meer met sowieso...
0: Nee, dat had je al verteld, Jan.
1: Ja.
0: Ja, dank je wel.
1: Nou, Archimedes heb je dan ook, hè?
0: Ja, dat is ook al genoemd.
1: Als je een... Dan weet je toch wat er gebeurde toch met Archimedes?
0: Wat er gebeurde met Archimedes?
1: Waarom die zei Eureka zei?
0: Nee.
1: Dat hij in bad ging.
0: En toen bleef hij drijven?
1: Nee, er stroomde het water over in zijn bad.
0: Oh, en toen dacht hij, het heeft te maken met de hoeveelheid water.
1: Ja, vloeistof wat ondergedompeld wordt in water.
0: Alleen, dat is nog steeds niet. Dan is nog steeds niet duidelijk waarom een ijzeren boot blijft drijven.
1: Ja, dat is. Dan krijgt hij die druk.
0: Want Archimedes bleef niet drijven.
1: Dan moet ik dat nog wel even heel goed nadenken.
0: Ja, ga jij erover nadenken en dan wachten we nog even af of iemand het ook uit kan leggen. Dat zou fijn zijn. 0800-1121. Dankjewel, Jan. Harry?
2: Goedenavond, Astrid. Ik heb al vaker gebouwd, zoals je weet.
0: Oh.
2: Ik had een opmerking over die plastic toestand.
0: Doppen.
2: Ja. Er wordt een bepaalde kleurstof aan toegevoegd, wit, oranje, noem maar op. Maar die stoffen die ze daarvoor gebruiken, die zijn zo giftig als ik noem maar even...
0: Giftig. Zijn ja, gewoon nee, giftig, ja.
2: Nee, die zijn gewoon giftig.
0: Ja.
2: En ik heb vroeger, dat is wel heel lang geleden, dat is ongeveer... een kleine 28 jaar terug heb ik ook in die industrie gewerkt. En toen was de droogmolen was toen in de hype.
0: Mm-hmm.
2: En daar had je een bepaalde kroon voor die droogmolen, zodat die in elkaar in elkaar geschoold kon worden.
0: Ja.
2: Want dan had je de kleurstof oranje. Nou, daar moest je echt niet met je vingers aankomen, hoor.
0: Nee.
2: Want er is ook toen een hype, of een hype, daar is toen ook nieuws geweest. Dat kinderen plastic in hun mond namen. Nou, daar gingen de kinderen echt aan dood. Dat zijn echt hele giftige stoffen.
0: O jee.
2: Dat zijn echt, ja, ik noem maar even een onkruidbestrijder erbij.
0: Ja.
2: Maar dat klopt niet helemaal, maar ik noem er even bij. Roundup is ook giftig.
0: Ja.
2: Maar waarom is die giftig? Hij geeft eerst de planten een boost. En daarna sterft hij af. Want die plant die kan niet verder groeien als dit kan.
0: Oké, maar we dwalen een beetje af als we de giftigheid van Roundup gaan bespreken. Terwijl we het hadden over die doppen.
2: Ja, dus... maar ik noem Roundup omdat ik die andere giftstoffen niet kan benoemen. Maar het is echt heel erg giftig.
0: Ja.
2: Als je een kleurstof toevoegt aan plastic, dat is echt het gif waar mensen dood aan kunnen gaan.
0: Ja. Maar kleurstoffen zijn natuurlijk tegenwoordig wel veel meer aan regels gebonden dan toen.
2: Ja, dat neem ik wel aan, ja.
0: Ja.
2: Dat is, ja. We zijn 30 jaar verder. Er zijn natuurlijk regels aan verbonden. Maar ik wil alleen maar benoemen dat kleurstoffen aan plastic gewoon heel erg giftig zijn.
0: Ja.
2: Want wij hadden toen die kleur oranje. Ja, daar moest je gewoon met je handjes vanaf blijven. Dan moest je echt handschoenen aantrekken, want dat was gewoon... puur gif.
0: Ja, maar tegenwoordig zijn kleurstoffen wel iets meer aan de regels gebonden. Maar sowieso laten we allemaal niet op oranje doppen gaan sabbelen.
2: Nee, je moet sowieso niet op plastic sabbelen.
0: Oké, okay. Gaan we dat ter harte nemen?
2: Dat is sowieso niet goed.
0: Nee.
2: Dan kun je beter op een banaan sabbelen of zo.
0: Ja, dat kan ik iedereen aanraden. Nou, dankjewel Harry. Goeienacht. Gerard.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Gerard. Marijke vroeg of iemand een poezer of een kat had die niet kon miauwen. Ik heb er een.
0: Nou, wat is er met hem aan de hand?
3: Geen idee, maar het is ideaal.
0: Ja, lekker rustig.
3: Ja. Nou, ik woon dan beneden in een appartement in mijn kattenluik. En ze kan er dus in en uit wanneer ze wil. En dus komt dagelijks één of twee muizen brengen.
0: Oh.
3: Oh, nee, dus ze speelt ermee tot ze... De jonkies eet die op.
0: Oh.
3: En die dikke mag ik opruimen.
0: Oké. Okay. Kijk, ik hoor hier wel de liefde voor de kat.
3: Ja hoor.
0: Ja, hè? Maar, en hoe heet ze?
3: Puma.
0: Puma?
3: Ja.
0: Nou, dat is een goede naam.
3: Ze komt van de boerderij af.
0: Ja.
3: Maar
0: dat is...
3: dus ik heb haar heel jong gekregen, maar ze kan absoluut niet meer jou.
0: maar daar kwam je achter toen je er al geadopteerd had.
3: Ja.
0: En toen probeerde ze het wel of niet?
3: Ja, ze probeerde het wel eens. Want ze hebben ook wel eens ruzie buiten met een andere kat.
0: Ja.
3: En nou, dan komt er wel iets geluid uit. Maar
0: en wat voor geluid komt er dan uit?
3: Ja, ook een beetje...
0: Oh, dat is het hoogst haalbare.
3: Ja.
0: Oké, okay. Ja.
3: Maar dan moest ze echt helemaal in ruzie hebben met een ander.
0: Ja, ik denk toch dat sommige katten gewoon niet zulke goede stembanden hebben, net als mensen.
3: Dat denk ik ook, dat het gewoon aan de stembanden ligt.
0: Ja.
3: Ze is
0: ja.
3: Niet doof.
0: Oké, nou dat weten we wel zeker.
3: Ja, zeker weten.
0: Nou, doe de groet aan Puma.
3: Oké, doei.
0: Dankjewel, Gerard.
3: Ja,
0: doeg.
3: Doei.

0: Houten Hart. Van Dikhout samen met Acta en de Munnik. En die noemden zichzelf de Puma's. 0800-1121 is het nummer dat je kunt blijven bellen met je vragen en met je antwoorden. Antwoorden op waarom zeggen we dat de trein ergens tegenaan vloog, want die trein die vloog natuurlijk helemaal niet. En waarom zit er cafeïne in koffieplanten en THC in wiet? Ja, het is handig natuurlijk voor de mens, maar wat is het nut voor de natuur voor die stoffen? Eens even kijken, waarom mag je een stofschaar nooit voor papier gebruiken? En waarom, ja, omdat die bot wordt, zei mijn moeder altijd. Maar waarom wordt die dan bot van papier en niet van stof? Willem die wil weten waarom een stuk ijzer wel zinkt, maar een ijzeren boot niet. En iedereen komt met Archimedes en dat soort dingen. Maar waarom is het een opstuwende kracht van water? Maar ja, waarom? Waarom zinkt zo'n enorm stuk ijzer niet? 0800-1121. Waarom heeft Monaco als monarchie geen koning, wel een prins? En waarom dampen de aardappelen niet als Bakker Johan ze uit de magnetron haalt? En wel als die ze gekookt heeft? Liedjes die je verkeerd verstaat. Ik zal eens even kijken. Heeft er echt niemand een liedje dat hij regelmatig verkeerd verstaan heeft in het verleden? Nee, ik kom geen dingen tegen. Ik weet het niet, Erik. Het slaat niet aan, denk ik. Mensen hebben er geen herinneringen, geen actieve herinneringen aan zo midden in de nacht. Even kijken, wat had ik nog meer? Oh ja, waarom knippen mensen de nagels van hun kat? En hoe werkt een wiggelroede? Werkt die überhaupt? Maar hoe is het mogelijk dat zoiets werkt? 0800-1121. Henry.
1: Hallo.
0: Oh, waar zat je, Henry?
1: Ja, ik moest even de kat eten geven.
0: En de nageltjes knippen?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, hè?
1: Maar hij heeft al hele scherpe nagels.
0: Ja, volgens mij is dit echt iets gedomesticeerd, als dat het goede woord is. Dus dat we het zelf gewoon lastig vinden als die katten scherpe nagels hebben. Ze hebben ze niet echt nodig sinds ze gewoon lekker in huis wonen en daar hun eten en hun drinken krijgen. En, nee. En ze krabben wel inderdaad aan het bankstel of aan je t-shirt of als ze een keertje tegen je opspringen aan jouzelf. Dus volgens mij is dat gewoon de reden.
1: Nou, hij heeft mij ook behoorlijk te pakken genomen.
0: Oh, wat had je gedaan?
1: Mijn kat heeft... Nee, ik wou hem optillen, maar...
0: Ja, nou zie je. Ja, nee, maar dat bedoel ik.
1: Er was mijn vrouw niet gediend. Dus,
0: nee, maar dat is het wel. Wij willen die kat optillen. We willen die kat knuffelen. We willen weet ik veel wat. Ja. En die kat die wil dat gewoon niet. En dan zet hij... Ja. Hij gaat niet eens krabben, maar hij zet dan gewoon zijn nagels uit. Denk ik.
1: Ja, nou ja, goed, ik had hem al opgetild en hem, of zij is het, ze moest weg en zette het nagels in mijn huid. En, ja, een paar flinke jaap.
0: Ja, en die van mij, die zitten wel eens op schoot en dan of ze vallen of ze schrikken van een hard geluid en dan zetten ze opeens die nagels uit. Dus ik denk echt dat wij die nagels van die katten, ze hebben ze ook niet nodig zo scherp, maar dat we ze ook knippen ze uit eigen, die van jou wel?
1: Nou ja, in het wild hebben ze ze nodig, ja. Maar het kunnen monsters. Ik heb mijn vorige kat, Blinky, was dat? Ik heb wel meegemaakt dat hij een poppetje met kattengras erin moest hij kapot krijgen. Maar dat kon niet, dat was van zulke sterke stof was dat gemaakt. Maar dat ben je helemaal... En met zijn pootjes proberen. Als het een rat was geweest, een buidelrat, dan was die binnen anderhalve seconde helemaal tot op het bot, alle huid eraf, alles eruit. En zag je alleen daar wat vlees en bloed en daar wat botjes liggen.
0: Ja, ja, het kunnen behoorlijke beesten zijn, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou ja, goed. Waar hadden we het ook weer over?
1: We hebben het over.
0: Oh, je gaf de kat eten, maar waar belde je over?
1: Ja, die diverse dingen. Te beginnen, ik hoorde dingen over wiggelroeden, dat mensen dat niet zouden geloven. Nou, het is echt zo. Ik heb het zelf ook wel eens mogen voelen dat het echt is. Het begint met mijn oom mee. En zou best kunnen dat hij het in Afrika geleerd heeft. Want daar heeft hij een tijd gewoond.
0: Maar serieus?
1: Ja, serieus. Nee, echt. Je voelt het echt. Je weet niet, weet
0: hoezo
1: niet wat je
0: meemaakt. Je voelt het? Je voelt het dat zo'n tak of metalen dingetjes, dat die ja, naar beneden gaan?
1: Nou, bij mij gingen ze omhoog.
0: Dat kan ook nog, ja.
1: Ja, maar dat voel ik, ja.
0: Maar, oké, okay, ja, ik probeer gewoon... Ja, ik geloof namelijk... Ik geloof helemaal nergens in, maar... Of tenminste, het, vaak denk ik... joh, als het voor jou werkt, prima. Maar hoezo reageer je op water onder de grond? Wat hoe?
1: Ja, dat weet ik niet. Dit ging om aardstralen. Dat zijn mensen ook nog, waren mensen tijdens...
0: Ja, daar geloof ik echt wel helemaal niet in.
1: Nee, want, nou ja, goed, dat... Het is ook, het is allemaal zo door de war. Maar je hebt tegenwoordig zoveel straling met die mobiele telefoons.
0: Ja.
1: En computers, maar die mobiele telefoons en die antennemasten, dat geeft ook een hele hoop straling. Dan moet je niet lang onderstaan.
0: Nou, je moet er niet tegenaan gaan leunen, maar ja. Nee. Maar die wiggelroede, het fascineert me wel. Want als iets zo lang bestaat en zoveel mensen geloven dat dat werkt, of voelen dat dat werkt.
1: Ja, dan heb je het nog nooit ergens gezien.
0: Ik heb nog nooit ergens iemand getroffen die met een wiggelroede aan het lopen was.
1: Ja, ze doen het ook in Nederland wel.
0: Ja.
1: Het werkt echt, maar het kan wezen dat je... Hey, ik had er wel iemand bij nodig. Het was niet dat ik zelf wat ging proberen met twee metalen kleerhangertjes. Maar goed.
0: Maar wat deed die ander dan?
1: Ja, gewoon, je vertelde me. Ik moest gewoon hetzelfde doen. En me concentreren op bepaalde dingen.
0: Oké. Okay.
1: Nou, het is wel echt in ieder geval.
0: Ja.
1: Ja. Maar ik belde ook voor een paar dingen. Dan weet ik bijna niet meer wat. Maar de schaar.
0: Ja.
1: Die dus inderdaad bot kan worden. Maar dan weet ik iets wat je kan knippen dat die bescherpt wordt.
0: Ja, aluminiumfolie, toch?
1: Ja, precies.
0: Of
1: ja.
0: Schuurpapier, kan ook.
1: Aluminiumfolie was het.
0: Ja.
1: Ja, heel goed. Heb je dat net van de dinges gehoord, of niet?
0: Nee, ik doe dat wel eens. Eén keer in dezelfde tijd, dan doe ik alle scharen, knip ik even een stukje aluminium. Ik weet niet of het werkt, maar...
1: Ja. Ja, dat is...
0: Maar voor een stofschaar koop ik met enige regelmaat gewoon een nieuwe.
1: Ja.
0: Maar mijn moeder werd echt... Die was... Dan moest je echt oppassen als je gewoon dacht van... oh, ik pak even een cadeautje en ik pak deze schaar. Dan,
1: je hebt overal een aparte schaar voor?
0: Nee, voor stof.
1: Oh ja, ja,
0: want
1: ja.
0: Want om stof, als je kleren wil naaien en je wil stof knippen... dan moet die schaar echt heel scherp zijn. Maar ik heb altijd gewoon gedacht dat hoe vaker je hem dan vervolgens gebruikte bij papier... hoe botter die werd.
1: Ja.
0: Dus, maar gewoon van hoe dat een schaar met in gebruik bot wordt. En dat zij een scherpe schaar nodig had voor die stof.
1: Ja, dat is zo. Maar ja, je knipt er natuurlijk onbewust ook. Als je kaas koopt bij een supermarkt, dan knip je ook het plastic waarschijnlijk wel eens met wat voor schaar dan ook.
0: Nou ja, niet met de stofschaar.
1: Nee, liever niet. Nee. Maar nee. Met een keukenschaar dan. Maar goed, die wordt ook bot.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar goed, af en toe dus even aluminiumfolie knippen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Goed. Er was er nog iets, maar dat weet je. Cannabis. Oh ja, cannabis natuurlijk.
0: Ja, waarom zit dat in een plant?
1: Ja, iedere plant hebben verschillende lokstoffen. Het zijn niet alleen maar mooie bloemetjes met leuke bijtjes. Maar het zijn bijvoorbeeld ook strontvliegen en hommels, waar je het over had. En andere dieren. En vandaar dat alle planten en bloemen weer een eigen lucht hebben.
0: Ja.
1: En cannabis, THC, van oudsher hennep in het Nederlands. Hij heeft een nogal behoorlijke eigen lucht. En het is een lokstof voor bepaalde insecten. Zodat iedere bloem zijn eigen soort, want anders zou het nogal ruzie worden onderling.
0: Maar zou het nou zo zijn dat een, je hebt een bijtje nodig om van het ene plantje naar het andere te vliegen. Dus die lok je dan in het geval van een wietplant met THC-geur of weet ik veel, de geur van de plant zelf. Maar zou het dan ook zijn dat zo'n bijtje daar een prettig roesje krijgt? Dat hij denkt van, ik ga vandaag naar die plant, want dan word ik lekker rustig.
1: Nee.
0: Wie praat er door jou heen, Henry?
1: Nee, dat is Snelle Johnny.
0: Snelle Johnny? Oh.
1: Dat is mijn sidekick.
0: Oké, goed om te weten.
1: Ja, en dat is een cannabis
0: deskundige. Ja.
1: Ja, dus die heb ik er zeker bij gehaald. Er komen geen bijtjes dus op zo'n plantje af, maar ze stroomvliegen.
0: Oké, die genieten van de THC?
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar of ze daar wat van merken, dat denk ik niet. Nee. Okay. Maar ze vindt gewoon een lekkere lucht.
0: Oké, ja, nee, ieder luchtje is wel anders lekker. Ja, en dat het dan voor ons een bijwerking heeft, dat is bijvangst.
1: Ja, precies. Ja. Precies.
0: Nou, dankjewel, Snelle Johnny.
2: Ja.
0: Zijn we klaar, Henry?
1: Ik ben klaar, ja.
0: Oké, nou, heel hartelijk dank en veel plezier dan nog.
1: Ja. Graag gedaan.
0: Goed, doeg. Okay. Hoi. Hoi. Martin.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Hoi, Astrid.
0: Hoi, Martin.
3: Dag. Ik heb een vraag, maar om te beginnen wou ik even zeggen, ik kreeg altijd op Facebook op zaterdagochtend een overzichtje van de vragen die gesteld zijn. Maar dat is niet meer.
0: Jawel, vannacht weer wel.
3: Oh.
0: Maar dat is Martin doet dat. Die zet dat erop, want ik ben bezig. Maar Martin die zit dat er allemaal op te zetten. Maar die was even op vakantie.
3: Nou ja, gegund.
0: Ja, hè? Vind ik ook.
3: Ja, joh. Natuurlijk, ja. Lekker man.
0: Ja.
3: Hey, maar mijn vraag, hè?
0: Ja.
3: Ik volg een beetje het Amerikaanse honkbal, baseball. Dat vind ik leuk.
0: Ja.
3: Maar je hebt de American League en de National League. Net als bij het boksen is er een scheiding ontstaan tussen de verschillende bonden. Maar ik vroeg me eigenlijk af, waarom is er een American League en in de Major League Baseball een American League en National League?
0: Maar is het niet, nou ga ik echt iets heel doms zeggen hoor, want ik weet er echt niks van. Maar hebben wij in Nederland ook niet een Champions League en een keukenkampioen divisie en een Europa League en een EK en een
3: ja.
0: Dus allemaal dingen die naast. Maar zijn het twee dezelfde dingen? Dus zijn het dezelfde teams in de American League van dezelfde kwaliteit als de National League?
3: Nou, dat vraag ik me af. Is nou het ene hoger dan het andere? Want vandaag, ja, ik weet niet, misschien. Ik heb net gevolgd de New York Mets tegen New York Yankees.
0: Ja, dat klinkt dan wel als een van de belangrijkste wedstrijden ooit.
3: Ja, dat weet ik dus
0: zo
3: niet.
0: Zo klinkt het, ja.
3: Ja, New York Yankees is wel top of the bill.
0: Ja.
3: Overigens ben ik zelf voor de Toronto Blue Jays uit Canada.
0: Waarom?
3: Ja, daar ben ik geweest. Ik ben daar op vakantie geweest. Ik heb ze in de jaren 90 de World Series zien winnen. En ik ben in Toronto geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zat iedere dag in de Sky Dome, in het stadion.
0: Ah, ja, dat is wel leuk dan.
3: Ja.
0: Ja, dan krijg je een band natuurlijk. Ja,
3: ja, de overigens heet het tegenwoordig de Rogers Center. Ja.
0: Rogers. Oké. Dus je hebt de American League en de National League. En het verschil daartussen is niet helemaal duidelijk. En als er geen verschil is, waarom zijn er dan twee?
3: Ja, dat kan ik zeggen.
0: Ja.
3: Vandaag speelt de ene club uit New York tegen die andere. En die spelen alle twee in verschillende divisies. Ik begrijp het soms niet, maar ik geniet wel van het spelletje.
0: Ja. Ja, maar je weet soms niet naar welke je zit te kijken.
3: Nee.
0: Welke league. Oké. Nou, er is vast iemand die dit weet.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Daar gaan we in ieder geval op hopen, zoals altijd. Dus mocht zich iemand melden, dan hoor je het hier, zoals gebruikelijk.
3: Nou, ik probeer het wakker te houden tot 6 uur.
0: Ja, dat lijkt me sowieso verstandig. Daarna kun je gewoon slapen of ja, en laat in ieder geval de radio aan. Dan is het allemaal verder prima.
3: Nou, gaan we dat doen.
0: Okido, dankjewel Martin.
3: Yo, doei doei.
0: Doei, Sabina.
2: Ja, goeienacht Astrid.
0: Hallo Sabina.
2: Een beetje verstaan.
0: Nou, wat is er met je stem gebeurd?
2: Ja, ik zit aan nieuw inhaleren voor de longen.
0: Oh, jeetje. Nou, hou het kort, want het is, we willen je ook niet helemaal uitputten.
2: Nee. En ik ben een prater altijd, maar ik heb antwoord op die kat, op een kat nageltjes.
0: Ja. Ja, waarom knip je de kat zijn nagels?
2: Nou, ik ging al met aan het dierenarts.
0: Ja.
2: Je weet, ze is er niet meer. En omdat het voorkomt ontstekingen in de voedseltjes ook. In groeien.
0: Oh, ja, dat is wel waar. Als ze niet geleerd hebben te krabben, dan gaan die nageltjes weer in de pootjes groeien. Ja.
2: Nou, die van mij, die heeft 3 krabben half zweten, dus ze lachen niet aan.
0: Nee, dat is gewoon goed groeiende nagels.
2: Ja, maar met die had gewoon voor het ingroeien van de voedseltjes.
0: Ja, ja, dan moet je even ingrijpen. Ja.
2: Kan het veroorzaken.
0: Nou, dat is een hele goede reden, inderdaad.
2: En als ze te lang worden, dan kunnen ze ook nog in de kussentjes prikken.
0: Ja. Oh.
2: Ja, dus als we naar dieren gingen voor controle, want ik was verzekerd met die kat.
0: Mm-hmm.
2: Dan keken ze altijd even, want ik kreeg ze zelf niet voor aan, toen ging ik knippen.
0: Ja.
2: En dan keken ze even naar de pootjes. Ja, want we even een stukje af.
0: Ja. Ja, nou, dat is een hele goede reden inderdaad. Dat zal een van de redenen zijn, want als ze inderdaad niet te veel krabben en niet in bomen klimmen, dan slijt het natuurlijk niet.
2: En die van mij kwam niet buiten, hè?
0: Nee, dan worden die nageltjes te lang.
2: En die van mij, die heeft 3 krabben al gesleten.
0: Ja.
2: 3.
0: Ja.
2: Dus ze lagen niet aan.
0: Nee, nog steeds groeiende toestanden.
2: Ja, en als ze te lang worden, dan gaan ze de voedseltjes steken.
0: Ja, dat zei je.
2: Worden ze krom.
0: Ja. Nou, dat is een goede reden om ze te knippen. Dank je wel, Sabina. Fijn dat je weer eventjes, dat je er weer eventjes was. Nanny?
4: Ja, hallo.
0: Hallo,
4: Astrid.
0: Hi.
4: Je had het over die wiggelroede.
0: Ja.
4: Ik, in mijn jeugdjaren, eind jaren 47, vorige eeuw.
0: Ja,
4: dat is al een hele tijd geleden. Maar daar was het een heel begrip, een wiggelroedeloper. En die werd in huis gehaald. Die man had 2 koperen staafjes. En die waren aan het eind gebogen. Dan maakte je van je handen een vuist. En daar stak je dan dat gebogen stukje in. Mocht je niet knijpen. En dan stak je die recht vooruit. En dan liep die door de kamer. Vooral de slaapkamer. Kan ik me herinneren. En dan, als die dan een aardstraal vond. Kan ik mij herinneren, dan kruisten die 2 staafjes over elkaar. En dan zei hij, dan moet je het bed verzetten. Dan moet je het niet aan die kant van de kamer zetten, maar aan de andere kant. Want dan kun je beter slapen.
0: Ja.
4: En dat is wat ik me nog kan herinneren van vroeger. En het was ook nog zo, als dan een verjaardagsvisite was. Mijn moeder had ook 2 van die stokjes, ijzeren stokjes. Ik heb ze nog heel lang ergens zien liggen, maar ik zou niet meer weten waar. Maar die kon dat ook. Die kon dat zelf. Die demonstreerde dat dan altijd.
0: Ja.
4: Op een verjaardagsfeestje, dat was een uitje.
0: Maar het blijft me toch wel. Ik vind het toch wel fascinerend. Want het is ook. Je staat er natuurlijk met je neus bovenop dat het, tenminste, dat denk ik zomaar, dat het af en toe gewoon lukt.
4: Ja, je ziet het gewoon. Ze lopen dan een rondje of van links naar rechts of gekruist door de kamer.
0: Ja.
4: En die staafjes steken vooruit. En toch op een gegeven moment klappen ze kruislinks over elkaar.
0: Ja.
4: En dan zeggen ze, hier zit de aardstraal.
0: Maar goed, met aardstralen kun je natuurlijk gewoon... kun je gewoon natuurlijk een beetje kracht zetten op die dingen... en dat op een gegeven moment gebeurt er iets... en dan zeg je, er zit hier een aardstraal.
4: Ja, maar ze zeiden ook altijd, niet knijpen. En het was zo, dan zei mijn vader... oh, dat wil ik ook wel even proberen. Maar die kreeg dat op dat punt... waar mijn moeder het wel over elkaar sloeg, mijn vader niet.
0: Ja, zie je. Nou ja, maar dan kun je natuurlijk weer zeggen... dat er een feminieme aardstraal zit.
4: Maar
0: met water kun je gewoon op een gegeven moment gaan graven... en dan zit er echt water. Dat is dan...
4: Ja.
0: Dat is iets bewijsbaarder.
4: Ja, ik heb het nooit gehoord dat het om water ging, maar het was dan een aardstraal.
0: Ja.
4: En dat ging dan erom dat de mensen slecht sliepen en dat ze dan zeiden van, nou, dan lig je op een aardstraal en dan kun je niet goed slapen. Moet je je bed maar verzetten.
0: Ja, maar dat valt denk ik voor mij dan, ik bedoel andere mensen die erin geloven, prima, maar voor mij valt het een beetje onder, hier heb je een tiktak en dan kun je toch lekker slapen vannacht.
4: Ja.
0: En omdat je dan gelooft dat die TikTok werkt, val je in slaap.
4: Ja.
0: Voor mij. Nou ja, ja.
4: Het was ook eind jaren van, hoe oud was ik? Ik denk in 47, 48. En het was misschien ook vermaakt voor de mensen.
0: Ja.
4: Als ze bij elkaar op visite zaten.
0: Wat grappig. Ja, dat kan ook natuurlijk. Bezigheidstherapie. Ja. Ja. Nou, dank je wel, Nanny. Leuk dat je even belde.
4: Oké,
0: doei. Dank je. Dag. Bert.
5: Goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen, Bert.
5: Over goed verstaan. Ik ben net wakker.
0: Ja.
5: En ik hoorde over nachtzuster, ik hoorde jouw stem, met de vraag van waarom zinkt een stuk ijzer wel en een boot niet?
0: Ja.
5: En toen dacht ik van het geluid slaan op een stuk ijzer en de galm die het brengt.
0: Ja.
5: Nou, het moest bij mij even landen, hoor.
0: Ja, ging dus, een combinatie maken van alle vragen en antwoorden die er eventueel mogelijk zouden kunnen zijn en kwam tot een verhaal.
5: Ja, zoiets. Maar ik ben inmiddels meer wakker en ik begrijp dat het over het wel of niet zinken van een boot gaat.
0: Ja, nee, het ging over waarom een stuk ijzer wel zinkt, maar een boot niet.
5: Dat zeg je het weer.
0: Zinkt. En het ging over de vraag van Erik. Zijn er liedjes die je heel vaak verkeerd hebt gezongen voordat je erachter kwam dat je de tekst verkeerd zong?
5: Oké, nou, daar ga ik naartoe.
0: Ja.
5: Want in de jaren 60 kwam ik ten huize van mijn schoonouders. En mijn schoonmoeder die had een lievelingssong. En dat was bij naam Koninkit Marriott.
0: Ja.
5: Ja. En wat had moeders ervan gemaakt? En dat zeggen we nog steeds met heel veel pret. Was het over vroeger en over thuis en over moeders hebben. Koninkit Marriott. En dan vroeg ze altijd van, wanneer draai je dat nummer nog een keer aan de kinderen? Ja.
0: Dus, en welk jaar was dit?
5: Ik denk dat we praten over de jaren 60. Ja, want toen kwam ik ten huize van mijn schoonouders.
0: Oh, ja.
5: Ja, en toen was het nog zo. Toen had mijn zwager die plaatjes, dat waren EP'tjes. Die kostten een gulden. En toen hadden ze dus een bandrecorder. Dus alles werd opgenomen. En de Everly's, dat was er wel... De lievelingsband. Maar,
0: de Everly Brothers.
5: Ja, maar ja. Ik weet niet, nog steeds niet van wie Koninkit Marriott de naam was.
0: Koninkit Marriott, ik denk dat het deze is, maar ik weet het niet zeker hoor. Deze?
6: Going to the chapel and we're gonna get married.
0: Kan dat hem zijn?
5: Ja, dat is hem.
0: Ja, ja?
5: Helemaal juist.
0: Nou, wat leuk. Ja. Nou, dan ga ik die gewoon even draaien. Dat zijn de Dixie Cups.
5: De Dixie Cups.
0: Ja, dat is wel een ouwetje hoor. Maar leuk. Ja.
5: Ja, nou, voor lieverlee gaan wij ook een beetje bij de ouwetjes horen.
0: Ja.
5: Maar nou, als ik dit hoor, dan voel ik me weer jong.
0: Gaan we luisteren naar Cola Kid Married. Zo heet

0: We gaan naar de Chapel of Love, de Dixie Cups en Cola Kid Married. 0800-1121 kun je gebruiken als telefoonnummer. Als je weet waarom in Amerika naast elkaar de American League en de National League bestaan bij het honkbal. Wat is het verschil daartussen? Jan die wil weten waarom er gezegd wordt de trein vloog ergens tegenaan. Want de trein vliegt natuurlijk helemaal niet. En Rietje die wilde graag weten waarom bepaalde stoffen in planten zitten. Namelijk THC in de wietplant en cafeïne in koffieplanten. Wat is het nut van die stoffen voor de plant zelf? Dus niet voor de mens wat het eruit haalt, maar voor de planten zelf. 0800-1121. Marijke die wil graag weten waarom een schaar bot wordt als die in papier knipt. En dat is dus een vervolg op de vraag dat je met een stofschaar waarmee je de stof wil knippen nooit papier moet knippen. Maar waarom niet? Want van stof wordt die ook bot, neem ik aan. 0800-1121. Willem wil weten waarom een stuk ijzer naar de bodem zinkt, maar een boot niet, een ijzerboot in dit geval. Bakker Johan wil weten waarom Monaco wel een monarchie is, maar geen koning heeft. En waarom komt er geen stoom of damp van de aardappelen als die ze kookt in de magnetron? Goeie vraag. Al komen bij mij, volgens mij komt er gewoon damp af. Maar dat weet ik niet zeker. Martijn, die wil alles weten over de wiggelroede. We hebben inmiddels mensen gehoord die inderdaad geloven in de kracht van de wiggelroede. Maar hoe werkt dat dan? Hoe kan het dat een tak of ijzeren staafjes reageren op iets in de bodem? 0800-1121. Bram?
1: Hallo.
0: Hallo Bram.
1: Archimedes.
0: Ja, dat hoor ik vaker, maar dan snap ik nog steeds niet hoe het kan.
1: Nou, dat ga ik proberen uit te leggen.
0: Ja, graag.
1: Dan moeten we onderscheid maken tussen een paar begrippen. Gewicht is één ding en soortelijk gewicht is wat anders.
0: Oh.
1: Het soortelijk gewicht van water is 1 per definitie. Dat betekent dat 1 liter water 1 kilogram weegt.
0: Oh ja, ja.
1: Maar dat zegt niks over de hoeveelheid kilogrammen die een hele hoop water weegt.
0: Nee.
1: Een schip. Stel dat wij een ijzeren bakje hebben. IJzer is ongeveer 8 kilo per liter.
0: Hoe?
1: Tussen 8, dus dat is 8 keer zo zwaar als water. Dus ja, dat zinkt.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Maar als ik nou een bakje maak van ijzer.
0: Ja.
1: Dan gaat dat in het water zakken.
0: Ja.
1: En het blijft toch drijven.
0: Ja.
1: Hoe komt dat? Omdat ik het gemiddelde moet nemen van de lucht die in dat bakje zit.
0: Oh.
1: En het gewicht van het bakje zelf.
0: Oh.
1: En dat betekent dat als ik een ijzeren bakje wil laten drijven, terwijl het soortelijk gewicht 8 keer zo groot is als water, dan moet de inhoud van dat bakje 8 keer zo groot zijn als zijn gewicht.
0: Oh, minimaal.
1: Met andere woorden, als een bakje 8 kilogram weegt, dan moet de inhoud minstens 8 liter zijn.
0: Ik snap het.
1: Dat is heel mooi.
0: Zit je hierop, Bram?
1: Zit ik hierop? Wat doe je daarmee?
0: Dan ben je...
1: Ik zit op mijn bed. Maar
0: ben je een natuurkundeleraar?
1: Ik ben... Nou, dat had ik kunnen zijn.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel natuurkunde gestudeerd.
0: Nou, ik vind het heel knap dat je dit kunt uitleggen, zodat ik het begrijp. Ik hoop dat mensen thuis het ook begrijpen. En in dit geval natuurlijk voornamelijk degene die de vraag stelde. Want daar draait het allemaal om. Dat Willem nu thuis ook zit van Eureka, ik begrijp het.
1: Ja, want je hebt het over een schip. Maar voor een plastic bakje geldt precies hetzelfde. Want een hard plastic is ook zwaarder dan water.
0: Oh, nou pikken we dat ook nog even mee.
2: Samen Max. NPO Radio 1.
3: 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 24.

0: Vijf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan zo de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Nachtzuster. Astrid de Jong.
3: Ja, en zo is het alweer 4:55 geworden. En gaan we proberen alle vragen te beantwoorden die nu nog op het lijstje staan. Ja, dat kan ik wel zeggen, gaan we proberen. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat jij het probeert via 0800-1121. Of via nachtzuster@omroepmax.nl. Ja, via X, via Facebook of door even een appje te sturen via de NPO Luister app. Meekijken kan via NPO 1 Extra en meechatten kan via radio1.nl/nachtzuster. Even kijken, wat missen we allemaal nog? Ja, die wiggelroede. Ik ben toch bang dat niemand me kan uitleggen waarom een takje of een stukje ijzer reageert op water. 0800-1121 als je het wel kunt. En over water gesproken, waarom dampen de aardappelen van bakker Johan niet als die ze heeft gekookt in de magnetron? Marijke wil weten waarom je met een stofschaar geen papier mag knippen. En Rietje wil nog steeds graag weten waarom er cafeïne in koffieplanten zit. Als je zeg maar die cafeïne niet zou gebruiken voor koffie, maar gewoon kijk naar de plant zelf. Waarom heeft hij dat dan nodig? Jan wil vragen waarom we zeggen dat de trein ergens tegenaan vliegt of de auto ergens tegenaan vliegt of ja, wie dan ook ergens tegenaan vliegt als je gewoon loopt of rijdt. En Martin wil weten waarom er in het honkbal in Amerika zowel een American League als een National League bestaan. Is dat hetzelfde of bestaat het naast elkaar? En zo ja, waarom dan? En Bakker Johan, die wil graag weten waarom Monaco wel een monarchie is, maar geen koning heeft.

0: als je bloemen wil kopen, dan mag dat. Ze zingen de Spin Doctors en het liedje heet Two Princes. In Monaco hebben ze een prins aan het hoofd van de monarchie en niet een koning. En Bakker Johan wil graag weten waarom dat zo is. Paula?
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik had geen antwoord, maar ik had wel een nummer wat ik al mijn hele leven fout zing of heb gezongen.
0: Ja.
1: En stiekem nog steeds.
0: maar je weet antwoord... nu dat je het fout zingt.
1: Ja, zeker. Ja. Dat gaat om een nummer van de Rolling Stones. En volgens mij heet het ook zo wat ik fout zong. volgens mij heet het nummer It's Just a Shadow Wave. En ik zong altijd It's Just a Shadow Wave.
0: Oh.
1: En dat bestaat helemaal niet, Shadow Wave. Dat is niks. Maar goed, ik heb ervan gemaakt, al sinds ik dus klein ben, dat dat wel iets is.
0: Maar is dat niet gewoon Gimme Shelter van de Stones?
1: Nee. A Shot Away. Zo
0: ja, maar daar zit die tekst in, toch?
1: Oh, echt waar? Oh.
0: Ja. Oh, it's just a shot away. Nou goed, ik moet ook niet proberen te zingen. Maar we kunnen even luisteren.
1: Ja, oké.
0: Pak hem er even bij, als ik hem tenminste kan.
1: Het zou ook inderdaad heel anders kunnen heten, hoor. ik ben niet zo in de...
0: maar ja, die tekst wordt heel belangrijk. Dus even kijken, hoor.
1: Ja.
0: Kijk, wat is dit best... Dit is een lang liedje, dus moeten we even zoeken naar de...
1: Ja, dit is hem wel, ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Grappig.
1: Ja,
0: het duurt even.
1: Ja.
0: Ik vind het sowieso knap.

0: Oh, dat vind ik helemaal niet gek.
1: Nee.
0: Ja. Nou, ik vind een Shadow Way helemaal niet zo gek.
1: Nee, vol overtuiging heb ik dat 25 jaar lang gezongen, maar...
0: Het was Just a Shot Away.
1: Ja,
0: precies, ja. Nou, ik vind Just a Shadow Away ook heel mooi poëtisch. Ja, ja, daar ga ik voor. Maar je zingt het dus nog steeds?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Als ik het helemaal hoor, dan kan ik het niet laten om dat nog steeds te zingen, ja.
0: Ja, nou, helemaal goed. Nou, ik vind het een prachtig voorbeeld. En dank je wel voor een stukje Stones in de vroege morgen. Ik laat hem nog even uitspelen. Ja. Dag, Paula.
1: Oké.

0: Gimme Shelter, oftewel The Shadow Way, of A Shadow Way, net hoe je het in wil vullen. En zo kan er ook weer poëzie ontstaan, hè? Want je verstaat iets en dan wordt het opeens taal en dan gaat die taal leven en dan ga je het zelf weer ergens gebruiken. En zo ontstaan er alleen maar weer mooie nieuwe dingen, dus ik vind het prachtig, deze zogenaamde mama appelsap. Dankjewel, Polla. 0800-1121 nog steeds voor al je antwoorden op alle vragen of eventueel nog stiekem een nieuwe vraag. Dat mag ook natuurlijk. Vincent.
1: Goedenacht.
0: Goedenacht.
1: Ik heb een antwoord voor de vraag over de THC en de cannabisplant.
0: Ja.
1: En ook stiekem voor de koffieplant. Want er zijn inderdaad niet alleen, hoe noem je dat? Negatieve effecten van die THC.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook positieve effecten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld THC zit dan in de vorm van THCA zit dat zeg maar in de plant zelf.
0: Ja.
1: Die maakt het als een soort kleverig sapje over de plant. Zodat het beschermt tegen insecten, vliegjes en dat soort zaken die de plant ja, beschadigen zouden kunnen. En ook zijn er bijvoorbeeld bepaalde beesten die die plant nu niet opeten, omdat het heel bitter is, die THCA. En tegen andere insecticiden, zeg maar, of tussen insecten, dat het werkt.
0: En ben je toevallig ook bioloogkundige?
1: Nee, ik ben opgeleid als arts, maar dat is heel iets anders.
0: Nou ja, nee, dat denk ik niet. Want dan leer je dus wel om zeg maar de medische stoffen die ergens tegen helpen. En dus wakkert dat denk ik de interesse aan voor stoffen in planten.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja, en, want het is wel grappig, want ik had niet verwacht dat het zo één op één duidelijk zou worden. Want dit is dus echt 100% de vraag van Rietje. Hè? Dus
1: ja.
0: Wat dan de functie kan zijn. En weet je dan toevallig ook wat de functie van cafeïne is?
1: Ja, de functie van cafeïne is eigenlijk heel grappig. Het is ook een insecticide. En, en zeg maar in het dode blad en in de zaden van, die plant zit het zeg maar, als je het laat branden, komt het dus vrij. Maar het komt dus ook vrij als de zon erop schijnt en het gaat verdorren als bijvoorbeeld restafval van die plant. Dan heeft het als invloed dat de bodem wordt op een bepaalde manier beïnvloed door die stof cafeïne. Waardoor er eigenlijk alleen maar meer cafeïneplant kan groeien. En niet andere planten. Want die vinden dat nu niet zo'n aangename stof om daar te groeien.
0: Oh.
1: En wat ook een hele leuke is, die kwam ik toevallig een tijdje terug tegen in wat literatuur. Is dat zeg maar de cafeïneplant op de bloem van de cafeïneplant en de meeldraden. Een beetje stof van die cafeïnestof ook uitscheidt. Zodat zeg maar de bevruchters van die bloem vaker terugkomen. Omdat die dan herkennen dat die plant zo lekker was.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een stukje manipulatie. En dat, ja. Al dit soort dingen zijn allemaal manipulatieve stoffen. Net zoals die THCA, of als THC in het menselijk lichaam dan op onze CB1-receptor werkt. Dus daar die high-effect van geeft. Zo werkt cafeïne op wat wij dan noemen de adenosine-receptor. En dat is gewoon puur en alleen vanwege het feit dat die moleculair past op die receptor. En dus het signaaltje afgeeft van, oké, hier word ik niet meer moe van, want ik heb cafeïne genomen.
0: Ja.
1: Dat zijn hele grappige systemen en mechanismen zoals het in het menselijk lichaam werkt.
0: Ja, maar het is heel leuk om dat terug te zien in het plantenleven.
1: Ja.
0: En misschien hebben we daar dus ook wel een beetje van geleerd.
1: Ja, absoluut, we leren daar elke dag van als we zeg maar, bijvoorbeeld medicatie maken.
0: Ja.
1: Wat ook werd gezegd, digitaal is. Dat wordt dan met mensen gegeven die een trage hartslag hebben. En die gaan we dan een beetje oppeppen, omdat we dan moeten zorgen dat die patiënten zeg maar, een betere hartslag hebben.
0: Ja.
1: Nou, dat is ook een heel mooi voorbeeld.
0: Maar Vincent, dit is een gewetensvraag, hè? Je hebt medisch opgeleid.
1: Ja.
0: Dus is er wel eens iets wat jij dan slikt of neemt of waarvan je echt denkt, dit doe ik omdat het goed voor me is?
1: Ik heb zelf ook medicijnen.
0: Ja.
1: Ik ben ook patiënt helaas, maar dat wil je niet, hoe moet je het zeggen? Soms denk je wel eens van, joh, waarom heb ik dit nodig? Ja, dat weet je dan zeg maar van je hersens, maar het gevoel is echt dat je het niet moet doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, weet je, dat is altijd een afweging. Of je dan goed bij voelt, ja of nee. Sommige dingen hebben ze voor en tegens.
0: Ik vraag me gewoon af of... want dat zou zo fijn zijn als... maar goed, dat is niet logisch wat ik nu zeg. Maar ik denk dan misschien dat een arts iedere ochtend... ik zeg maar wat, een avocado eet. Omdat hij weet van, dat weet ik veel... dat er zit een stofje in dat goed voor je is in de ochtend.
1: Ja. Nee. Zo. Al zou dat zo zijn, hou je dat als mens toch niet vol, want... Ik bedoel, we kennen allemaal onze goede gewoontes.
0: Ja.
1: Maar ik geloof wel dat de meeste mensen meer slechte gewoontes dan goede gewoontes hebben.
0: Ja, nee, maar daarom denk ik juist van... je weet eigenlijk niet wat nou echt goede gewoontes zijn. Is het nou echt goed... De eeuwige discussie of het nou goed voor je is... om 's avonds 1,5 glaasje rode wijn te drinken?
1: Ja. Nou weet je, het belangrijkste in het leven is volgens mij gelukkig zijn. En als je dan de dingen doet die jou gelukkig maken... dan denk ik dat je in de breedste zin des woords... jezelf het beste en het plezier doet op lange termijn.
0: Oh ja. Ja.
1: Dus ja.
0: Ja. Maar goed, alleen maar zemelen eten en dan wel 104 worden... is natuurlijk ook, ja, dat moet je ook een beetje afwegen.
1: Niemand wil oud worden, iedereen wil oud worden... maar ja. Niemand wil oud zijn, zeg maar.
0: Ja, dat ook nog. Ja.
1: Dat neem ik mee, ja. Ja, goed.
0: Nou, het is me duidelijk, dank je wel. Fijn dat je het even uitlegde. En mede namens Rietje natuurlijk, bedankt.
1: Ja, helemaal goed. En een fijne nacht nog.
0: Hetzelfde. Ja.

0: Met een tekst van Erik van Muiswinkel. Redelijk geniaal gemaakt, dit liedje. Eén kopje koffie van VOF de Kunst natuurlijk. 0800-1121. Even kijken, wat mis ik nou nog? Niet zo heel veel. Ik zou toch echt heel graag willen weten hoe een wiggelroede werkt. Dus hoe een stokje of een stukje ijzer kan voelen dat er water in de grond zit. Ik zou ook best wel graag willen weten waarom Monaco een monarchie is, maar geen koning heeft. Wel een prins. En ik denk dit gewoon heel logisch te vinden, maar Bakker Johan niet. Waarom als je je aardappelen kookt en je giet ze af, daarna komt er zo'n enorme hoeveelheid stoom vanaf. Als je je aardappelen in de magnetron verwarmt, dan komt er niet een enorme hoeveelheid stoom vanaf. Dus waar zit dat verschil in? 0800-1121. Marijke die wil weten waarom je met een stofschaar geen papier mag knippen. En ik denk dat we inmiddels wel kunnen zeggen dat dat is omdat als je er te veel mee knipt, de schaar bot wordt. Maar waarom wordt een schaar eigenlijk bot van papier knippen? En wordt die botter van papier knippen dan van stof knippen? 0800-1121. Jan die wil weten waarom er gezegd wordt de trein vloog ergens tegenaan, in plaats van de trein botste ergens tegenaan. En Martin die vraagt zich af waarom er in Amerika twee verschillende afdelingen zijn om te honkballen. De American League en de National League. En hij wil graag weten of dat hetzelfde is. En zo nee, wat dan het verschil is. Nou, dat zijn allemaal vragen die we nog willen beantwoorden via liefst 0800-1121. En dan heb ik nog een cryptogram voor je. Die luidt als volgt. Stokken die niet werken. Stokken die niet werken. 6 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En ook die kun je doorgeven via 0800-1121. Yvonne.
1: Ja, goedemorgen Astrid, met Yvonne de Vries spreek je uit Haarlem.
0: Hallo.
1: De honkbalstad, hè. Ik woon ook bijna naast het honkbalstadion. Heb mijn hele leven gesoftbald, weet heel veel van honkbal. In Amerika heb je de Major Leagues en de Minor Leagues. Dat vergelijk je met onze hoofdklasse, de eerste klas zou ik maar zeggen. De eredivisie en die anderen die eronder komen.
0: Eerste. De eerste divisie. Ik weet het ook niet precies hoor.
1: Ze noemen het ook wel keukendingen.
0: De keukenkampioen. Ja.
1: Dus dat er ook twee verschillende leagues zijn dat. Nou, dat heb je dus bij hen ook. Major en minors. En waar die meneer het over had, die zitten in de major leagues. En dat is dus inderdaad verdeeld in de National League en de American League.
0: Okay.
1: En dat is gewoon afhankelijk. Die hebben per league, dus de National League heeft 30 teams, 30. En de American League heeft er ook 30. Dus dat zijn in totaal zijn het er 30 bij elkaar. En die spelen dan tegen elkaar, maar de National League speelt dus gewoon hun gedeelte. Dus dan heb je bijvoorbeeld, je hebt de National League in West, East en Central. En je hebt de American League East, Central en West. Nou, en daar spelen, dat hebben ze opgedeeld. Wie dat precies vroeger opgedeeld heeft, weet ik ook niet. Maar in West bespeelt bijvoorbeeld Los Angeles de Dodgers, de Padres, de Arizona Diamondbacks. En in de American League, daar spelen bijvoorbeeld Tampa Bay, die staan er bovenaan. En voor heel veel Hollanders ook bekend, de Yankees. Dus die zitten weer in de American League. Dus die spelen eigenlijk, de American League speelt altijd tegen elkaar, onder elkaar. En de National League speelt ook tegen elkaar onderling. Soms, als het wie dat weer bepaalt, dat weet ik niet. Maar dan speelt ineens zie je dan een National Leaguer tegen een American Leaguer spelen. Maar dat is af en toe gebeurt dat gewoon. Dan wordt dat zo ingedeeld. En dat is alles. Dat is het verschil.
0: Dus, even voor mij, want ja, het ging heel snel. Dus ja, je hebt dus 15 clubs in de Major League. Nee, in de National League. En 15 clubs in de
1: American League. Ja.
0: Oké, okay, en die spelen heel soms tegen elkaar, een soort van per ongeluk. Maar je hebt dus dan ook in de ene league een kampioen aan het einde van het seizoen. Yes. En in de andere league. En winnen ze dan allebei een de American League bokaal?
1: Nee, zij gaan dan. Er blijven er zeg maar bij de National League zeg maar even 4 teams over. Even kort gezegd, hè. En die gaan tegen elkaar spelen totdat er uiteindelijk eentje overblijft. Datzelfde doen ze in de American League. Daar spelen ook de 4 beste gaan dan tegen elkaar de kruiswedstrijden en weet ik het allemaal doen. Daar blijft er ook eentje over. Nou, en dan gaan die tegen elkaar spelen. En dat zijn dan de World Series.
0: Wacht even, dan gaan dus de American League en de National League tegen elkaar spelen?
1: Ja,
0: okay.
1: In de World Series spelen die tegen elkaar. Dus de beste van de National League en de beste van de American League, die gaan tegen elkaar. En dat zijn dan de wereldbekende World Series.
0: Ja. Maar het kan dus gebeuren dat je in de National League eerste wordt.
1: Ja.
0: Maar echt dat de winnaar van de American League moeiteloos van je wint.
1: Ja, als zij uiteindelijk niet zo minder goed zijn, ja, als zeg maar, ja, maar dat gebeurt niet. Want ze zijn allemaal goed getraind en goed gespeeld. Ze worden al opgeleid op college, daar beginnen ze al, als jonge kinderen. En dan worden ze uitgekozen. Nou, net als bij ons in de voetbal. Je kunt vergelijken bij onze, de voetbal is hooggeschoold in die zin dat ze naar bepaalde scholen gaan om dat te leren. Zo hebben zij dat ook. Dus ze zijn allemaal, ja, je moet voor de maar eens een keertje kijken als je het toevallig tegenkomt. Het is de moeite waard. Ja, ik kijk mijn hele leven al honkbal omdat ik het leuk vind.
0: Yeah.
1: Maar want nu bijvoorbeeld, ik kijk vaak 's morgens vroeg. Ik ben altijd vroeg wakker.
0: Yeah.
1: Want in L.A. heb je 9 uur tijdverschil. Dat wil zeggen dat ze daar om 7 uur 's avonds beginnen. En dan heb je hier om 4 uur 's morgens al honkbal. Dus ik heb het nu al aanstaan.
0: Wat grappig. Ja.
1: Ja.
0: En,
1: ja.
0: Is het dan ook zo dat ze van elkaar, dus uit de verschillende leagues, ook spelers wegkopen en dergelijke?
1: Ja, dat gebeurt regelmatig. Ze zijn wel onder contract, want ze verdienen miljoenen, hè, die gasten.
0: Oh, oh.
1: Ze verdienen miljoenen, ja, dat is net als bij ons bij de voetballers. Hè, daar kun je het ook weer mee vergelijken.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment hebben ze een bepaalde datum dat ze toch ook weer onderling kunnen wisselen. Van nou ja, als ik die mij hebben voor 20 miljoen, dan wil ik die van jou. Want dan komen ze erachter dat ze eigenlijk toch geen pitcher, maar liever een korte stop nodig hebben. En dan gaan ze onderling wel weer. Maar dat is dan, ik weet niet of dat gewisseld wordt. Meestal wordt dat binnen die league dan ook gedaan, binnen de National League. Hè, dan kan,
0: dat
1: en dat vaak voor zo'n speler is dat heel lastig, want die speelt dan de hele tijd al tegen de Yankees. En dan moet hij, ineens naar Tampa Bay. Dat is wel een heel ander klimaat. Of helemaal ineens naar, weet ik veel wat, toe. Ja, of Cleveland. Of,
0: en hoe staat het met het Nederlandse honkbal?
1: Ja, dat zijn natuurlijk, daar doen ze heel erg hun best. En het was natuurlijk ook jarenlang leuk. En, maar je kunt dat niet vergelijken, want onze honkballers worden niet zo betaald zoals in Amerika. Onze honkballers hebben gewoon een baan van 9 tot 5.
0: Ja.
1: En dat hebben ze in Amerika niet. Hè. Met al die miljoenen hoeven ze er niet bij te werken. Want die trainen de hele dag, die Amerikanen. Dat heb je in Nederland dus niet. Dus dat ligt heel anders. Hè, ze doen het wel hun best, ze proberen. Ze hebben wel een poos dat ze Nederland ook zeg maar kampioen zijn geweest, wereldkampioen. Maar dat was omdat ze heel veel jongens uit het Caribisch gebied, die ook een Nederlands paspoort hebben, die deden mee. En vaak zijn dat ook spelers die daar ook in die major league gespeeld hebben.
0: Ja.
1: Dus die zijn ook heel goed en die kwamen toen het Nederlands team vertegenwoordigen. En dan dat vinden natuurlijk de oer-Hollandse jongens weer niet leuk, want die worden dan aan de kant gezet. En dan komen die jongens van de, en die komen dan leuk honkballen en dan winnen ze wel veel meer, omdat ze beter kunnen honkballen, ze zijn beter opgeleid. Hier is het gewoon minder, omdat ze worden niet dagelijks opgeleid hiervoor. Dus,
0: nee.
1: En dan krijgen ook niet zoveel geld, helemaal niet eigenlijk, dus dat
0: En jij deed dan softbal?
1: Ik heb jaren gesoftbald en bij mijn verdediging in Haarlem. En dat vind je honkbal natuurlijk uiteindelijk ook leuk. En zo ben ik ook op het honkbalstadion terechtgekomen. Toen was ik 18. Ik ben inmiddels 72, hoor, als dit.
0: Oh.
1: Maar klinkt misschien niet zo. Maar,
0: nee.
1: Maar 18 en toen ben ik gaan omroepen op het Songbosstadion. Dat heb ik 40 jaar gedaan.
0: Och, wat leuk. En is het even een domme vraag, hoor. Maar is honkbal
1: in... Dom.
0: Ik weet dat toch altijd weer voor elkaar te krijgen. Maar is het niet zo... is het zo dat... is er een mannen- en een vrouwencompetitie? Of is dat gemixt?
1: Nee, het is niet gemixt.
0: Oh.
1: Nee.
0: En hoe was het dan met het vrouwensoftbal? Zijn daar teams bij elkaar te krijgen die allemaal ook nog tegen elkaar kunnen spelen?
1: Ja, wel. Dat
0: leeft
1: ook
0: wel.
1: Heel hoog geweest en wordt het nu wat minder. Maar je hebt hele toernooien, ook in het buitenland voor softbal, herensoftbal en damessoftbal.
0: Leuk.
1: In Tsjechië en weet ik het, overal wordt van alles. Een wereldcup, Europa Cup. Dat ligt heel verdeeld en is nog steeds heel hoog aanwezig allemaal. Ja, het is heel leuk. Ja.
0: Yvonne, dankjewel voor je TED-talk over honkbal en softbal.
1: Heel graag gedaan. En jij bedankt voor je goede programma elke week weer. Ik geniet ervan. Dankjewel.
0: Jij bedankt. Dag.
1: Groetjes. Dag.
0: Doeg. Paul de Drogist.
2: Astrid, een vraag is dom voor 5 minuten. Maar nooit vragen, blijf je altijd dom.
0: Ja.
2: Dus het is een hele goeie.
0: Okay.
2: Maar Astrid, ik heb een antwoord op die scharen.
0: Ja.
2: Ik heb nog de 3-jarige drogistenopleiding heel lang geleden gedaan. En dan leer je heel veel over scharen. En ik ben ook in Solingen geweest, waar ze mooie scharen maken. Je hebt een heleboel soorten scharen. Voetnagelscharen, babyscharen, ooievaarscharen, huishoudscharen.
0: Ooievaarscharen? Dan moet je daar ooievaars mee knippen.
2: Ja, precies. Nou, als je een ooievaarsbekken, zijn hele puntige lange scharen. Die gebruiken ze bij het borduren en draadjes.
0: Oh,
2: en
0: ja. Die zijn ook in de vorm van zo'n vogeltje.
2: Ja, bij de fijne textiel gebruiken ze die. En de bewerking. Maar een schaar mocht je nooit gebruiken om papier te knippen. Papier moet je snijden. Je mag er wel mee knippen, maar dan verpest je die scharen heel snel. Maar omdat in papier zit hout en klei en mineralen, die maken een schaar heel snel bot.
0: Vezeltjes, ja.
2: Als je nou goed kijkt naar een schaar, dan is het geen scherpe snede, zoals een mes, maar het is een haakse snede. Dat wil zeggen dat een schaar... je hebt bijvoorbeeld linkshandige scharen en rechtshandige scharen. En de scharen die onderscheiden zich altijd omdat er staat spanning op een schaarblad. Op een schaarbeen, of hoe je het al ook noemt. Mm-hmm. En die spanning die zorgt ervoor dat die zichzelf slijpt. Een schaar, als een goede kwalitatieve schaar, die kan je leven lang meedoen, die slijpt zichzelf weer scherp. Maar, en nou komt het, een schaar kan lam worden. Dat wil zeggen dat hij, er zit in een schaar een zogenaamde dode schroef. En die houdt eigenlijk die schaar op spanning, zonder dat die schroef eruit loopt. En als je nou een schaar hebt die niet meer goed knipt, dan moet je gewoon die schaar met die dode schroef op een aanbeeldje leggen en een paar tikken op die dode schroef geven. Dan komt er weer spanning op die schaar te staan en dan knipt hij weer prima en dan hoef je geen nieuwe schaar te kopen.
0: Maar hij wordt wel bot dus van papier.
2: Ja, hij beschadigt door papier. Omdat in papier zit klei en mineralen.
0: Het is toch wel eigenlijk heel gek. Want ik bedoel, als je denkt aan een schaar. Als je 100 mensen vraagt wat knip je met een schaar, dan zeggen ze alle 100 papier.
2: Ja, dat is zo. Maar dan verpest je gauw een schaar. Hij doet het wel een tijdje goed. Maar op een gegeven moment beschadig je namelijk dat blad mee. Het wordt niet bot of zo, of hij wordt niet lam. Maar die snijsnede van de schaar, die is haaks. Die is heel, heel kwetsbaar. Daar beschadig je mee. Dan word je kartelig en dan ga je stof knippen. En dan knip je helemaal niet goed meer. Maar het papier moet je ook snijden. Er zijn hele mooie dunsnijpermesjes op de koop. Papier moet je nooit
0: knippen. Ja, maar Paul, serieus, je kan toch niet op de kleuterschool zeggen... nou, vandaag gaan we bloemen snijden uit papier. Dat kan toch niet? Je moet toch knippen met zo'n klein schaartje? De leren we...
2: Tuurlijk. Dat is ook veiliger en zo. Maar als je eigenlijk kinderen goed met papier wil laten omgaan... dan moet je ze leren snijden en zeggen dat het heel gevaarlijk is.
0: Ja, nou, dat erbij. Nou,
2: ja, precies.
0: Ik hoor het al. En dan moet je uiteindelijk met die schaar de pleisters knippen... en dan blijft er van dat plakspul aan die bladen zitten... en dan kan je hem helemaal weggooien.
2: Maar een schaar als die bot wordt of niet goed meer knipt... hoef je hem niet gelijk weg te gooien of een nieuwe te kopen. Je kan hem altijd nog slaan.
0: Slaan? Door een
2: slaan. Dat hoort slaan. Dan leg je die schaar, die leg je dan op een aanbeeld... want er zit in die schaar een schroef. Dat noemen ze een dode schroef. Die dode schroef leg je op een aanbeeld. En dan sla je op die schroef en dan komt er weer spanning op die schaar te staan. En dan knipt die weer goed.
0: Oké, en dan nog even door het aluminium knippen, dan is die ook weer geslepen, iedereen blij.
2: Ja, nou, dan is die door het aluminium is die niet geslepen, dan is die ontkarteld. Want er zitten hele kleine, minuscule kartetjes in. Bij het aluminium haal je dat dan, hoe noem je dat? Dat blijft dan wordt dan glad. Nou, dat kan. Maar natuurlijk, je moet schade, moet je ook voor papier knippen. Maar je maakt hem eerder is die niet meer te gebruiken, laat ik het zo zeggen, dan een stoffenschaar.
0: Nou, je was weer geknipt voor het antwoord. Dankjewel, Paul.
2: Alsjeblieft, hoor.

0: Mooi hè, Sister's Cut van Art Garfunkel in de periode dat hij, voor zeg maar de reunie met Paul Simon was dit. Het hele album heette ook Sister's Cut, een mooi liedje is dit. Eventjes kijken, want ik krijg een appje van Filleke die zegt, ik knip ook etenswaren met de schaar en dan doe ik hem in de vaatwasser. Ja, joh, dat moet je ook gewoon doen. En ik krijg een mailtje, dat vond ik dan toch wel echt heel leuk, dat daar iemand om 17:30 ochtends even een mailtje ging zitten schrijven bij het Handwerkcafé Zwolle. Daar krijgen we nog even een appje met of een mailtje met. Een stofschaar is heel scherp en glad geslepen. En gebouwd met een hoek, zodat de stof glad kan liggen als je knipt. Papier heeft houtvezels, die zijn hard en beschadigen de schaar. Houd daarom ook rekening met knippen van stof die gebaseerd is op houtvezel. En dat is dan lyocell of tencel. Denk ik dat ik het goed uitspreek. Nou, dank. Er wordt vroeg gehandwerkt in het Handwerkcafé in Zwolle. En eens eventjes kijken. Dan wordt er nog van alles geschreven over dat honkbal. Thomas die schrijft vanuit Duitsland in het Engels. Die heeft in Amerika gewoond. En even kijk, die zegt... The final match in US football is not the World Series, but the Super Bowl. Dus ik denk dat die iets mist. Thomas, het ging over honkbal. Dus niet over voetbal. Dat even duidelijk was. En daarover kreeg ik net ook nog een appje. Dat pak ik er dan ook nog even bij. Appje van... PJ die zegt sinds 2023 speelt ieder team tegen alle teams uit de andere league. In het huidige schema speelt een team in totaal 48 interleague wedstrijden per regulier seizoen. Dat had Yvonne nog niet meegekregen, denk ik. Of ik had het niet meegekregen dat zij dat zei. Krijgen we van HJ nog een Mama Appelsap. Die hoort in het liedje Showing Out van Mel en Kim, waar ik geen tijd meer voor heb, maar wel zin in heb nu. Show, show, show, show. Niet Showing Out, maar Show in Amsterdam. Show in Amsterdam? Showing out Amsterdam? Nou goed. Nou ja, en HJ zegt... ik kan niet begrijpen dat niemand anders het hoort. Ik hoor het er ook niet in. Goed, Harro, goedenacht.
1: Oh, ik was net een liedje aan het zingen van Normaal. Opa, kijk, ik vond op zolder een bandje van een oude band. Want Normaal heeft iets van 100 liedjes gemaakt. Maar ik zou nog even terug willen komen op die... vraag die scharen.
0: Ja.
1: Bij gered gereedschap worden roestige gereedschappen eerst ontroestigd en dan geslepen en dan doen ze het weer vrij goed.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik had eigenlijk gebeld voor die vraag over de monarchie.
0: Ja.
1: Nou, vroeger was Europa verdeeld in hele kleine stukjes.
0: Mhm.
1: Nederland was verdeeld in 7 provinciën. En iedere provincie had een hertog. De hertog van Gelre bijvoorbeeld. Nou, Monaco was dus een soort van hertogdom of een prinsdom, maar het hoorde bij een andere monarchie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat Monaco uiteindelijk hoort onder de koning van Engeland, was wat te noemen. En daarom is hij dus niet koning, maar hij is, dat heet, schatplichtig aan een koning.
0: Oh, dus er moet ergens een...
1: Nou, er is ooit een koning of keizer geweest die over Monaco ging. Maar het kan wel zijn dat er zijn een aantal keizers die zijn... er allang niet meer. De keizer van Duitsland bijvoorbeeld, die is er allang niet meer.
0: Jo.
1: Want Duitsland is geen monarchie meer. Dus de groothertog van...
0: Maar dat was dus een keizerrijk. Maar het was dus zo, ja, eigenlijk, omdat Monaco zo klein was, dachten ze
1: Monaco
0: misschien...
1: Monaco hoorde bij een keizerrijk. Maar het is nu al heel lang een zelfstandig land.
0: Maar bij welk keizerrijk hoorde Monaco dan? Waarom heb ik dit weer niet gehad op school?
1: Habsburg,
0: het Habsburgse Rijk?
1: Ja, dat denk ik. Maar dat is geschiedenis, Astrid. Dat is van zoveel jaar geleden. Op een gegeven moment waren er geen keizers meer. En Nederland bestond dus uit een aantal hertogdommen. En op een gegeven moment hebben we hier de hertog van Alva gehad uit Spanje. En die hebben we er uitgedonderd. En toen heeft dus iemand in Nederland verklaard, dan ben ik nu de koning van Nederland.
0: Mm.
1: En niemand anders.
0: Ja, maar we hebben het even over Monaco, Harro.
1: Ja, dat hoorde dus bij een keizerrijk, bij een koninkrijk, en was maar een prinsdom.
0: Hmm.
1: He, dus het is prins, koning, keizer. Een keizer heeft een aantal koningen onder zich.
0: Nee. Nee.
1: Dat was vroeger wel zo.
0: Nee.
1: Dat is geschiedenis.
0: Nee, maar zo werkt het niet. Het is niet een soort van.
1: Het is een soort van hiërarchisch.
0: Nee. Nee.
1: Nee,
0: dat is gewoon niet waar. Het is niet zo dat er alle prinsen onder een aantal koningen vallen en de koningen onder een keizer. Zo is het niet.
1: Ze hebben een soort van onderlinge afspraken gehad. Want toen Wilhelmina koningin wilde worden, toen was er dus de vraag of we krijgen hier een vrouwelijke koningin.
0: Oké, maar nu, we gaan niet. Nee, maar we hebben. Harro. We hebben nog 9 minuten en we gaan niet de geschiedenis van Nederland doornemen. Maar het gaat. Harro wil niet meer. Zo kennen we Harro ook weer. Maar het gaat nu even om Monaco. En het is niet zo, volgens mij, dat we prinsen onder een koning en dan van koningen weer onder een keizer waren. Dus. Ergens, maar het klinkt me wel mij dan heel logisch in de oren dat Monaco ten opzichte van andere landen, grote landen zoals Frankrijk alles in die regio eigenlijk, Spanje, dat ze dan dachten van ja, een koning is misschien te veel eer, we blijven hangen bij een prins, want zoiets zag ik ook in de app wel voorbij komen. Nou, hopelijk krijgen we het nog beantwoord zo in die laatste inmiddels 8 minuten. Robbie?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Robbie. Hi.
2: Oh. Ja, ik wist het antwoord op de crypto. Hè?
0: Oh ja, die hebben we ook nog natuurlijk. Ja, natuurlijk ook nog het cryptogram. En dat cryptogram, dat luidt als volgt. Stokken die niet werken. 6 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En waar kwam jij mee?
2: Nou, toen ik 6 letters hoorde, toen wist ik het.
0: Echt waar?
2: Ik denk, nou, dat kan niet anders zijn dan staken.
0: Nou, dat is natuurlijk helemaal goed. Ja.
2: Gewoon de staken.
0: Ja, staken, stokken die staken zijn.
2: Ja.
0: En niet werken, wat ook staken is. En er was natuurlijk enige actualiteit afgelopen week.
2: Ja, in het openbaar vervoer.
0: Precies, de treinen en sommige bussen staakten afgelopen week. Dus het is gewoon helemaal goed. Robbie, vertel even kort iets over jezelf. Hoe heet je achternaam?
2: Mijn achternaam is Van de Brink.
0: Ja.
2: En ik kom net uit de nachtdienst.
0: En wat heb je gedaan voor nachtdienst?
2: Ik rij heftruck.
0: Oh.
2: In vijf ploegendienst.
0: Ach, dat is wat. En dan moet je 's nachts dingen van A naar B brengen.
2: Ja, het is meer het is een recyclebedrijf. Die maken van oud papier, zeg maar, nieuwe rollen.
0: Oké, maar niet in knippen?
2: Nee. Alleen maar pakken en wegzetten, zeg maar.
0: Oké. Okay. Nou, Robbie, je mag kiezen tussen de Omroep Max sokken en het Omroep Max kaartspel.
2: De sokken.
0: De sokken komen naar je toe in welke plaats?
2: Nijmegen.
0: Nou, dan kun je heel veel plezier met de warme Max sokken met de koudere tijden die eraan komen. En dank je wel voor jouw oplossing.
2: Ja, jullie ook bedankt voor de sokken. En was een leuke uitzending. En ik zou zeggen, een fijne dag nog.
0: Hetzelfde, Robbie. Dank je wel. Ga ik nog even naar Manon.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Ja, het geluid is een beetje slecht, maar oké. op de radio moet ik dan wat zachter zetten, denk ik. Is toch
0: nou, je klinkt hier prima. Dus als het lukt om er doorheen te praten... Dan...
3: Ja, het ging over die liedjes. Dat vond ik heel grappig. Mm. En zo zijn er wel meer teksten waar ik niet helemaal exact op kom. Maar er was een liedje dat... Ja, dat komt in je op. Hè. Als je wat ouder wordt, komen allemaal oude dingen een beetje naar boven. En zo was het ook. Ik heb je voor het eerst ontmoet.
0: Bij de waterkant.
3: Juist, de waterkant. En ik zong de waterval.
0: Oh! Dat is gek.
3: Ja, ook grappig, dacht ik met mezelf.
0: Ja, even kijken hoor, want daar zijn heel veel opties van. Ik weet eigenlijk niet van wie het origineel is.
3: Marcel Tielemans, ja, wie het al niet geschreven heeft, maar ik dacht zomer.
0: Ik heb
3: en er was nog iemand.
0: Ik heb hem hier van Eddie Christiani.
3: Oh, Eddie Christiani, ja.

0: Het is redelijk duidelijk de waterkant.
1: Ontzettend leuk. Ja, dat was er nog zo eentje, maar daar kom ik niet op.
0: Ja, en dat werd een waterval.
1: Ja, dus een zanggroep, die hebben ontzettend veel liedjes, ook oude liedjes. En dan wil ik wel meer op de hoogte zijn of ze dit ook allemaal nog hebben in hun voorraad liedjes. Het is een ontzettend dik pak, of die er ook nog bij zit. Maar dat moet ik nog uitvinden. Een zanggroep die daar ook al heel lang bestaat. Die alles zingt. Het is heel erg leuk.
0: Ja. Ja, nou ja, het is sowieso denk ik altijd die oudere liedjes die we misschien een beetje vergeten inmiddels. Is nog een enorme bron van geweldige...
1: Leuke liedjes.
0: Ik kan nog wel even over doorgaan. Maar goed,
1: het is wel wat zacht, maar het geeft niet liefde. Schat, spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Oh, dit zong mijn vader ook altijd.
1: Ja. En dan verder, het is ook een hele leuke tekst. Een heel leuk verhaal is het eigenlijk.
0: Goed. Ja, precies. Ja. Het is inmiddels 4 minuten voor, dus ik moet afronden. Manon, maar bedankt voor dit muzikale hoogtepuntje
1: maar
0: nog even.
1: Maar ik niet dat ze een schaar niet zo kunnen maken dat hij ook dat hij alles kan knippen. Dus en papier en stof.
0: Ik denk dat hij dan te duur wordt, want dan moet hij geproduceerd worden uit een hele hard, uit heel hard materiaal. En produceer dan maar eens die scharen.
1: Ja, ik vroeg me even af, als het viscose is, dat komt ook van planten. Je zou ook dus net als die papier kunnen vergelijken. Dat kun je dan wel ook niet knippen, denk ik, viscose met
0: de stofschaar. Je kan het wel knippen, maar als er vezels in zitten, wordt je schaar gewoon sneller bot.
1: Ja, precies. Het is wel wat je noemde, dat iemand zei. De viscose hoort daar misschien ook bij, want het kan uit bamboe zijn. Maar dit is verschillende herkomsten heeft dat. Dus, maar ja, oké, dat is voor de vakpersoon,
0: Ja, precies. Precies, pikken we dat nog even mee. Dus we gaan in ieder geval ook rekening houden met de stoffen als we met de stoffenschaar van mijn moeder zouden knippen. 0800. Oh, dat hoef ik helemaal niet meer te zeggen, want we zijn er al doorheen. En ik ga nog snel eventjes naar onze Bagheera. Ja, oftewel Martin. Martin.
2: Goedemorgen.
0: Hey, wat heb jij nog gevonden aan antwoorden?
2: Nou, vroeger vlogen vogels nog wel eens ergens tegenaan. Dat gebruiken we tegenwoordig dus in overdrachtelijke zin. Dus daarom vliegt een auto ook ergens tegenaan.
0: Ja, je ziet het ook wel voor je, de klap van een vogel die tegen een raam vliegt. En dat is natuurlijk inderdaad een goede referentie. Ja.
2: Kijk, Monaco is een constitutionele monarchie.
0: Ja.
2: Daarom is het een vorstendom en hebben ze een prins. En dat heeft inderdaad mee te maken dat het vroeger een onderdeel van Spanje was. En die hadden al een koning.
0: Ja, dus ze moesten. Maar ze waren wel grotendeels onafhankelijk van Spanje. En hebben ook met die familie, de Grimaldi's, op een gegeven moment gewoon besloten dat ze prinsen wilden zijn. Begreep ik uit appjes die ik kreeg.
2: Goede toevoeging.
0: Mooi. Ja.
2: Aardappels kook je niet met een bak water in de magnetron. Tenminste, dat hoop ik voor bakker Johan. Oh, dus daarom dampt het niet. En nog even, de National League had moest de pitcher meespelen en bij de American League niet. En dat is in 2022 gelijkgesteld.
0: Oh, en sindsdien kunnen ze tegen elkaar spelen ook.
2: Dat was hem. En nog gefeliciteerd met 16 jaar.
0: Jij ook gefeliciteerd. Ja, je zit er niet 16 jaar bij, maar het voelt wel zo hoor.
2: Dat komt goed.
0: Hey, dankjewel. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Nachtzuster. Dus ik zeg bedankt. Niet alleen voor vannacht, maar 16 jaar lang. Hè, voor het stellen van vragen, het geven van antwoorden. En bovenal natuurlijk voor het luisteren. En volgende week is er gewoon weer een nieuwe aflevering. Ik hoop van harte. Tot dan. Dag.

0: Samen Max. NPO Radio 1.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp.

0: metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting de Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké, en waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: NPO Radio 1. VPRO.
10: Een uur cultuur. Teddy Tops.
11: Bijna 4 op de 10 jongeren van 15 jaar dreigt laaggeletterd te raken. En ik ben niet goed met cijfers, maar dat lijkt me slecht nieuws. En dat terwijl er al lang bewezen is dat goede leesvaardigheid een mens empathischer maakt. En dat lijkt me nou toch een vaardigheid die we misschien wel als hoofdvak moeten instellen. Ik begin deze ochtend met een stukje uit een brief van de Franse dichter Rimbaud uit 1871. Ik is een ander. Als het koper ontwaakt als klaroen, is het niet zijn schuld. Dit is mij duidelijk. Ik help mee mijn gedachten te doen ontluiken. Ik kijk ernaar, ik luister ernaar. Ik hef mijn strijkstok. De symfonie rommelt in de diepte. Of springt opeens het toneel op. Als de oude imbecielen niet alleen maar verkeerde betekenis van het ik hadden gevonden, zouden wij niet de miljoenen skeletten bij elkaar te vegen hebben die al sinds een eeuwigheid van de tijd de voorbrengselen van hun loenzende intelligentie hebben verzameld, zich uitroepend tot de auteurs ervan. Het komende uur...

0: ik in gesprek met een maker, kunstenaar, omdat ik geloof in het oprekken van onze wereldbeelden en omdat ik geloof dat kunst dat doet. Naast mij aangeschoven is zo'n empathiemachine. Hij is acteur, theatermaker, Sascha Muller.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Sascha studeerde af aan de acteursopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en is sindsdien verbonden aan verschillende gezelschappen. En ook als acteur stond hij bij alle grote gezelschappen. Voor zijn eerste voorstelling Gasten ontving hij meteen een zilveren krekel. Met zijn gezelschap Thomas, Sascha en Jos maakt hij onder andere Mijn Lievelings, De Twee Oude Vrouwtjes. Mm. En ook vormt hij de artistieke kern van theatergezelschap Troep Courage. Tot juni stond hij nog op de planken met zijn persoonlijke verhaal De Stoet. En sinds gisteren speelt hij weer Het Lammetje dat een varkentje is. En vanaf oktober gaat zijn voorstelling Harlekino weer op tournee. Sascha Muller werd in 1983 geboren in Den Bosch. Ja, goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen.
0: Ben je eigenlijk meer een lammetje of een varkentje?
1: Ik als mens denk ik dat ik meer een lammetje ben. Ja, ja? Ik vind mezelf meer een lammetje. Ik vind mezelf wat bewegelijker, wat springeriger, wat ja, ik wil niet zeggen zachter, wat nogal anderen van me zeggen. Maar het lammetje resoneert beter bij me.
0: Ja, in de voorstelling zijn de varkens ook wel, tenminste, het eerste varken, of de eerste keer dat je de varkens ontmoet, zijn ze ook wel de stoere.
1: Ja.
0: Vieze.
1: Het zijn een beetje de vieze, zware, stoere, brommende, varkens. Zoals je varkens misschien wel. Tenminste, zoals varkens bij mij in mijn geheugen of in mijn gevoel zitten.
0: Ja. Ja, minder zacht en springerig.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, een lammetje. Bij die voorstelling waar we het nu over hebben, de 4-plus voorstelling, ja, zien we een piepelwagen. En je staat niet alleen op het toneel?
1: Nee, ik sta er samen met Maurits van den Berg, mijn theaterbroeder met wie ik de toneelschool ook gedaan heb. En met z'n tweeën brengen we dat hele verhaal, die drie boeken van Pim Lammers, tot leven.
0: Ja, ja, er zitten dus drie verhalen in één voorstelling. En alle boerderijdieren komen aan bod.
1: Ja.
0: En meer.
1: En meer. Ja, en dat doen we met z'n tweeën. En we hebben inderdaad gepoogd om drie boeken van Pim samen in één voorstelling te brengen, die zich allemaal afspeelt in en rondom een boerderij. En ik heb mezelf en ik heb ons het doel gegeven om met allerhande middelen, eigenlijk met zo groot mogelijk verbeeldingskracht, dat verhaal leven in te blazen.
0: Ja, weinig middelen.
1: Het zijn heel veel spulletjes, maar het zijn simpele middelen. Een oude bakkelieten stopcontact is de neus van het varkentje. Een kussentje opgerold is zijn de biggen van een grote big. Niks meer dan een knalroze broek over de schouders gedrapeerd is opeens het varken. Met dat soort minimale ingrepen probeer ik zo groot mogelijke verbeelding aan te stippen, aan te raken.
0: Ja, en dat die piepowagen, dat is eigenlijk ook je hele decor. Of net er gebeurt heel veel in en omheen.
1: Ja, we maakten de voorstelling en de voorstelling speelt zich af op een boerderij. En dan probeer je in een zaal of in een theater, probeer je dat dan op een of andere manier die wereld te vangen. En om nou gras neer te gaan leggen, dan is het gewoon een ruimte met gras. Maar een buiten is er als er ook een binnen is. Dus we dachten, laten we dan een binnen creëren op de vloer. En als we dan zo'n pipowagen zo kunnen draaien, bewegen, dat er bij elke hoek eigenlijk weer een andere wereld opent. Dus bij de ene is het raam waar ook met overheidsprojecten op geprojecteerd wordt. Soms de andere kant is een semi-transparant plexiglasmuur wat weer de dierenarts vibe heeft. En de voorkant is weer heel erg de stal. Dus op die manier proberen we steeds van locatie te wisselen op het toneel. Terwijl er eigenlijk maar in één beweging letterlijk invloed wordt geuit op de ruimte.
0: Ja. En nu heb je dus drie boeken inderdaad, drie verhalen in één verhaal gestopt. Maar eigenlijk het voelt als één verhaal. Het is dat ik weet dat er drie boeken aan vooraf gingen. Ja. Maar wat gebeurt er allemaal op die boerderij? Wat waren de lijnen die je in elk geval belangrijk vond?
1: Nou, de algehele lijn van alle drie de boeken, en daarom passen ze zo goed bij elkaar, is dat, dat het anders zijn gevierd wordt. Of dat het maar gewoon mag bestaan. Dat het anders zijn, of anders zijn, niet ten onder doet aan de rest of aan het grote geheel. Dus in het lammetje dat de vark is, gaat het over een lam dat voelt, hey, ik hoor hier niet in deze wei, ik hoor daar tussen die markers, tussen die varkens in die modderpoel. Die heeft daar zelf geen enkel probleem mee. De boerderij, dieren, die vinden het een beetje gek en raar. Tot de dierenarts komt en zegt, nee, het is helemaal geen lam, het is een varken. In de boer en de dierenarts worden de boer en de dierenarts verliefd op elkaar. Maar dat is het probleem niet. Het probleem is dat de boer niet durft, kan uitspreken, de woorden heeft dat hij verliefd op die dierenarts is. En de dieren hem dan vervolgens gaan helpen om hen een picknick op de boerderij te verzorgen. Of dat daar terecht te komen. En dan bij Camille de Kameel, het derde boek, gaat het over dat er een ander soort dier uit een ander gebied naar een Hollandse boerderij komt. En alle dieren denken, wat is dit voor een rare vogel? Om dan tot de conclusie te komen, oh, wat een heerlijke aanvulling aan wat wij al zijn en wie wij zijn, dat dit dier zoveel meer kleur en meer smaak en iets anders meebrengt. En dus een aanvulling is op de groep.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je van al die dingen die je als probleem zou kunnen zien in de wereld, die worden daar niet als probleem gezien op deze boerderij.
1: Op deze boerderij wordt dat niet als probleem gezien, nee. Het wordt gezien als misschien een beetje nieuw. En bij nieuw ga je altijd een beetje bewegen op je stoel. Maar als je vervolgens de ontmoeting aangaat, dan blijkt die beweging op je stoel helemaal niet zo nodig te zijn geweest.
0: Ja, het is ook wel mooi. Het is een soort antwoord op Animal Farm in die zin.
1: Ja, in die zin wel, ja.
0: Er zit ook muziek in, wat ik echt ook heel een hele mooie aanvulling vind. Zullen we even luisteren naar hoe dat dan klinkt, die voorstelling?
1: Ja, heerlijk.

0: wat een goed lied.
1: Ja, lekker hè? Ja, het is echt een feest om te spelen. En kinderen en volwassenen in de zaal, die springen van hun stoel af.
0: Ja. Is het ook, het lijkt me zo leuk ook, want dit is een 4+, dat is echt jong,
1: ja,
0: voorstelling.
1: Ja.
0: Krijg je daar iets heel anders van terug dan voor een iets ouder publiek?
1: Nou, je krijgt iets anders terug. En iets anders zit hem in de directheid die kinderen of die jong publiek hebben. Die hebben niet het format, het kader wat wij volwassenen wel hebben. De afspraken over hoe je te gedragen in een theater. Natuurlijk blijven ze, zijn ze stil meestal. Zitten ze stil meestal. Maar ze reageren direct en impulsief op wat ze zien op het toneel. Dat betekent dus dat, 1, ik ben in veel directe contact met mijn zaal. 2, betekent ook dat je als speler een extra concentratielaag hebt. Omdat ze haken ook sneller af. Dus je hebt een sensitiviteit creëer je om ze erbij te houden. Moeten we net iets sneller, moeten we net iets langzamer. En dat probeer je, en dat vind ik dat de jeugdtheater in Nederland sowieso heel erg knap in is, zonder belerend te zijn of zonder kinderachtig theater te maken. Je hoeft niet een snoepje in hun hand te doen. Je kan het snoepje voor je houden en ze komen met stappen naar je toe. Dus je kan ze serieus nemen.
0: Ja, precies. En ze worden dus onderdeel ook een soort van die voorstelling op die manier.
1: Ja, precies. En dat is wat mooie wat verbeelding doet. En daarom vind ik het leuk om te werken met verbeelding, met spullen, met een wereld creëren. Is dat een moment dat je verbeelding opzet en je een publiek in de zaal hebt die daar dus hun eigen verbindingskracht moet inzetten, wordt het een gedeelde verhaal. Je wordt een onderdeel van de wereld die we creëren. Het is niet zitten en kijken en luisteren. Doordat je je verbeelding moet aanzetten, word je mede-eigenaar van het kunstwerk of van de voorstelling.
0: Een actief onderdeel van die voorstelling. Dan speelt dus ook straks vanaf 7 oktober Harlequino weer in de zalen.
1: Mm-hmm.
0: Je zou zeggen een heel andere voorstelling, maar dus ik zie ook wel weer gelijkenissen.
1: Ja, en het is qua inhoud een hele andere voorstelling. En qua vorm. En qua vorm ook. Dus namelijk een lege ruimte, 1 actrice, Katrien van Beurden. Een dozijn aan maskers. En haar persoonlijke verhaal. Maar de overeenkomst van beide werelden is wederom die verbeeldingskracht. Waardoor je als kijker mee wordt gezogen, genomen in het verhaal van een ander. En het daarmee ook je eigen verhaal wordt en je er zelf op kan projecteren of kan herinneren, je eigen verhaal er en mee kan nemen.
0: Precies, en nu, want we hebben het nu over het lammetje dat een varkentje is.
1: Ja.
0: Dat is vanaf gisteren tot november speelt door het land. En dat maakt je met het filiaal. En daar maak je veel jeugdtheater mee.
1: Ja, klopt.
0: En ook vaak, inderdaad, dat houtje touwtje. In de zin van, er zijn veel spulletjes. Maar er wordt met minimale spullen wordt er een heel grote wereld gecreëerd.
1: Ja, en altijd openlijk zichtbaar gecreëerd.
0: Ja. En nu gaan we naar Harlequino. Dat maakt je met Troep Courage.
1: Ja.
0: En wat is dat voor gezelschap? Dat is ook een ander bijzonder gezelschap.
1: Ja, een Troep Courage, dat is een gezelschap waarvan ik mede artistiek leider ben, samen met Thomas van Ouwekerk en Katrien van Beurden. En wij maken voorstellingen, onder andere met archetypische maskers. Maskers die de mensheid representeren. Archetypes die wij allemaal vandaag de dag donders goed kennen. Maar die allemaal op een bepaalde manier leven en overleven in die wereld van vandaag. En zichzelf staande proberen te houden. Daar hebben in het verleden heel veel mee in het buitenland gereisd. Van Iran naar Palestina, naar Amerika, Ghana. En eigenlijk na COVID zijn we veel meer in Nederland ook weer bezig gegaan, omdat we merken dat hier verhalen van mensen en hoe ze leven en overleven net zo belangrijk zijn om te delen, omdat we enigszins wel in zware tijden leven momenteel. En daarbij proberen we zware thema's, of donkere thema's, juist op een lichte, humorvolle, verbeeldingsvolle manier te delen. En waar ik altijd heel fan van ben, wat we tegen elkaar zeggen, we proberen ons te bewegen tussen plein en pluche. Dus we vinden de rode pluche van de zalen vinden we fantastisch, maar tussen de mensen op het plein in een gymzaal van het buurthuis spelen en daar onze eigen wereld bouwen, vinden we net zo belangrijk. Misschien nog wel belangrijker, omdat we dicht bij de mensen zijn.
0: Ja, en in deze voorstelling gaat het over Katrien van Beurden's persoonlijke verhaal. Jij hebt het met haar gemaakt.
1: Ja.
0: Wat is het verhaal, zeg maar? Wat overkomt haar?
1: Katrien deelt haar persoonlijke verhaal. Zij heeft in 2020 de diagnose een agressieve vorm van borstkanker gekregen en moest toen noodgedwongen stil liggen door die diagnose en door de behandelingen die daaruit voortkwamen. En dat voor een vrouw die de hele leven eigenlijk over de wereld geraasd heeft, ontmoetingen gecreëerd heeft, gevonden heeft, nooit heeft stilgezeten, die tas met maskers mee heeft genomen en de wereld over is gegaan om verhalen te delen en te maken. Maar ook als kind vroeg al vrij vroeg verbeelding en spel in heeft moeten zetten om te kunnen overleven. En dan was het stilliggen een hele grote klap. Daarmee ontnam haar eigenlijk haar hele eigenheid. Dus je gaat in die voorstelling van het moment van de diagnose, ga je terug naar de kleine Kaat die als overlevingsmechanisme spel en verbeelding heeft. Haar vader, een grote componist, overigens echte componist, die vanuit de hemel haar toespreekt en haar eigenlijk moed inpraat, die komt langs. En hoe zij dus haar kracht naar spelers drift, of ja, weer terugvindt en eigenlijk achterkomt, dit is iets wat we als mens allemaal moeten koesteren. De kracht om te blijven spelen, want spelen verbindt. En spelen geeft energie en spelen is in beweging. En stilstand kom je geen stap verder.
0: Nee, dus ze switcht het tussen haar eigen persoonlijke verhaal en dan op een gegeven moment doet ze een masker op en dan gaat ze het spel laten zien. En dan is ze soms haar vader. En dan is ze al die andere rollen die ze is tegengekomen in haar leven. Ik vond één moment ook, het moment dat ze Loetje ontmoet, vond ik ook heel bijzonder.
1: Ja.
0: Kun je eens vertellen wat daar gebeurt, wie dat is?
1: Op een gegeven moment zit Katrien bij zak en as op een bankje en begrijpt eigenlijk de boel even niet meer. Dan ontmoet ze Loetje, een dakloze, of een thuisloze persoon die naast haar op dat bankje zit. En die begint op een gegeven moment heel wild om haar heen te zoeken naar iets waarvan Katrien niet wist, wat zoekt ze nou precies. En ze pakt dan het bierblikje op en begint te bellen met dat bierblikje. En Katrien vertelt dan, ja, in die tijd hadden we geen mobiele telefoons, dus ik snap niet wat ze deed. En die vrouw belt op een gegeven moment met God. En God vraagt haar om even de boel over te nemen. Daarmee wordt ze dus van een maatschappelijke verschoppeling opeens de machtigste man van de wereld, of vrouw van de wereld. Waarop voor Katrien dat een kantelpunt was van, hey, die verbeelding en die verbeeldingskracht kan een mens juist ook kracht geven. Voor mij is dat juist heel krachtig.
0: Het is juist iets goeds.
1: Het is iets moois, iets goeds.
0: Ja.
1: Iets sterks en iets wat je verbeelding kan je denken, oh, dat is leuk, je kan in je eigen wereld zitten, maar het biedt ook de mogelijkheid, en dat is zo mooi, want de tekst die jij net voorlas, het geeft je ook de inkijk in de wereld van de ander. En daarmee creëer je misschien wel empathie. En misschien beter begrip voor de wereld waar we in zitten.
0: Ja, en misschien de wereld waar je zelf ook in zit. Want ik denk dat Katrien ook zelf, als je ziek wordt, nood hebt aan en te blijven spelen, maar ook aan een soort grip op.
1: Ja.
0: Wat is dit nu eigenlijk? Wat ben ik hier aan het doen?
1: Precies.
0: En dit volgde dus op jouw eigen stoet. Jouw eigen voorstelling.
1: Nou ja, zo ongeveer. Dus dit is een herneming ook, de Harlekino. En die in juni speelde ik nog inderdaad de stoet. Onder de vleugels van Female Economy. Maar samen met Stroep Courage en Capelle Amsterdam en Kalevax Lied Quintet. Ja, en daar lag mijn persoonlijke verhaal opeens op tafel.
0: Ja.
1: Of als rode draad.
0: En wat was dat? Wat is dat voor verhaal? Wat heb je daar
1: verteld? Dat verhaal wat ik daar deelde was Kijk, Katrien vertelt over haar borstkankerdiagnose. En als we een klein stukje teruggaan in de tijd, nog geen half jaar daarvoor, had ik mijn eigen chemo-cure-traject, omdat ik een chronische vorm van lymfeklierkanker heb. Iets wat ik, waar ik gewoon prima mee kan leven, elk half jaar controle heb. Maar wat wel mij een concrete relatie met eindigheid geeft. En in de stoet hebben we de rouwstoet weer naar het straatbeeld proberen te brengen. Er liep een stoet van 150 mensen publiek vanaf Amsterdam Nieuw-West naar Amsterdam West. Daarin hoorde je mijn persoonlijke verhalen, mijn relatie met de dood. Maar je hoorde ook de verhalen van allemaal spelers van onder andere Troep Courage, die uit alle windsteken komen over de hele wereld. Palestina, Burundi, Syrië. Die hun relatie met de dood of met afscheid of met rouw delen. En daarmee werd op een gegeven moment rouw en die zwaarte niet meer zwaar, maar een gedeelde gemeenschap. Het werd iets van ons samen, waardoor je op een gegeven moment erachter komt wie je achtergrond ook is, wie je geloof ook is. Samen kunnen we zwaarte dragen. Samen kunnen we de wereld zoals die nu is aan, als we die maar in contact met de ander blijven doen.
0: Door dat contact en door te blijven spelen?
1: En door zeker te blijven spelen, ja. Ja, ik moet altijd denken aan kinderen die op het voetbalveld of in de speeltuin gewoon op iemand anders afstappen om te zeggen, wil je met me spelen? En dan doet het niet toe waar iemand vandaan komt, of je de taal spreekt of niet, op de camping in Frankrijk, terwijl je geen woord Frans spreekt. Die drive om met de ander in een spel te gaan is bijna een natuurlijke, menselijke, natuurlijke drang. Dus dat samenspelen, als we dat verliezen, wat blijft er dan nog over?
0: Dat zouden we meer moeten doen misschien.
1: Dat denk ik
0: of
1: wel, ja.
0: Of iemand afstappen die je niet kent en zeggen, wil je met me spelen?
1: Het zou nog heerlijk als we zeggen, hey, zullen we gaan apenkooien bij mij thuis met een wildvreemde? Dat lijkt me fantastisch.
0: En is dat juist ook omdat je zegt, jouw eigen diagnose en die van Katrien, is dat juist ook omdat je die kant kent, dat je daar meer waarde aan hecht? Of heeft dat jou ook iets op die manier opgeleverd?
1: Nee, ik denk wel als je een dergelijke diagnose krijgt, dat je niet alles meer zomaar voor lief neemt. Dat je niet, dat de waarde van het leven is gestegen. Nou wil ik niet als mens stilzitten en alleen maar de waarde tot me nemen. Of alles over een andere boeg gooien. Ik wil graag doorgaan met wat ik doe en me dat niet beperken daardoor. Maar de waarde ervan is wel groter, ja.
0: Het is meer waard.
1: Het is meer waard, ja.
0: Omdat je weet dat het ook zomaar weg kan.
1: Het zou zomaar weg kunnen vallen, ja.
0: Ja.
1: En de grootste angst is dat als het wegvalt, is dat je stilstaat en dat je in paniek schiet. Terwijl als het wegvalt, maar ik mag dat delen met anderen, dat lijkt me een mooie manier, voor mij in elk geval een mooie manier, om dan weg te gaan. In ieder geval niet alleen, maar met de ander.
0: Om mee om te gaan. En ja. En want de manier waarop jullie werken bij Troep Courage, je zegt al van er zijn heel veel mensen die uit verschillende landen daar. Hoe werkt dat? Hoe zijn jullie dan ooit samengekomen?
1: In den beginnen. Katrien en ik werken, en Thomas trouwens ook, werken al 16, misschien wel meer dan 16 jaar samen. Ik was ooit net afgezet van de toneelschool en zag haar aan het werk op diezelfde toneelschool waar ik zat. En werd verliefd eigenlijk op het werk met de maskers en de verbeeldingskracht en de verhaal die ze daar deelde. Ontwikkelde me van acteur in training naar acteur van het gezelschap. En werd op een gegeven moment samen met Thomas mede-artistiek leider. We zijn met z'n drieën nu. Hier hebben we de leiding. En dan vervolgens, terwijl je voorstellingen gaat maken of workshops gaat geven, of trainingen en workshops geven op de toneelschool, ontmoet je mensen die diezelfde fascinatie voor verbeelding hebben, of voor die maskers hebben, of voor het verhaal van de ander. En als een bijna natuurlijke vorm haken die aan. Zo ook dus in de moment dat we naar het buitenland zijn gegaan, je ontmoet mensen. En er blijven daar mensen van plakken. Het is zo'n specifieke, sterke vormtheater die wij...
0: Een heel oud al, toch? Het is een heel...
1: Nou ja, de kern van wat wij doen ligt in de Commedia dell'arte. Daar de spirit ervan. En we hebben altijd heel veel gesprekken met elkaar over. Doen we nou Commedia of doen we het niet?
0: En Commedia is...
1: Is een oude Italiaanse 17e-eeuwse theatervorm waar men speelt, archetypische karakters speelt met halve... maskers.
0: Ja, dus het halve gezicht.
1: Dus half, ja, precies, half gezicht. Het mond is dan vrij, dus ze kunnen spreken. En die hebben vanuit de traditie, en er zijn verschillende verhalen over die traditie, van alles eigenlijk daarover wat geschreven was, is vernietigd. Dus het is, en misschien krijg ik nu ruzie met specialisten. Het is een interpretatie van wat het misschien is geweest. Maar wat wij doen, is de spirit van de Commedia gebruiken en hebben onze eigen speltechniek daaraan gekoppeld. Er is geen decor, er is alleen een acteur en muziek en een masker in een lege ruimte. Dus alles speelt zich af in de verbeelding. Er is heel veel meme en pantomime. Met zijn verhalen van mensen vandaag de dag. Terwijl andere gezelschappen of verhalen zijn uit 1700 of een personage komt uit 1700. En dat is ook mooi. Maar voor ons is het belangrijker. Of wij willen graag het verhaal van de mensen nu vertellen. Dus we trekken het naar het hier en nu met deze club.
0: En wat ik dus ook, waar ik ook aan moest denken is... als je een masker opzet, bedoel, wij komen allebei uit Den Bosch.
1: Ja.
0: We hebben ook ergens carnaval wel door ons bloed. Nou ja, misschien
1: ik zal het niet ontkennen.
0: Een kleine dat slipper, is zo, ja. Confetti, zit er nog wel in.
1: Ja.
0: Maar ja, zet een masker op of verkleed je als een ander. En je bent ook meteen een ander... Je bent een ander mens, je bent een ander. Dus als je het hebt over je inleven of over empathie of over. Dan is een masker opzetten eigenlijk een soort van hele snelle manier om dat.
1: Ja, dat is zeker
0: snel.
1: Zoals,
0: ik bedoel, het is een.
1: Het is natuurlijk voor ons ook gewoon het instrument wat wij gebruiken. Wat bij de ene kiest voor een viool en de andere saxofoon, kiezen wij voor dit instrument. En het masker doet. Je transformeert naar een ander personage. Er zit natuurlijk wel een bordevol techniek,
0: ja.
1: Speltechniek achter. Maar het is tegelijkertijd, en dat vind ik het tof aan ons werk, ziet wel altijd het is wel altijd de wereld en de verbeelding van de acteur die tot leven komt.
0: Ondanks, je neemt mee wat je, ja, tuurlijk.
1: Ondanks dat je als toeschouwer vergeet, en dat is te gek als een acteur. De speler begint bijna altijd met de rug naar het publiek. Zet het masker op, draait dan naar het publiek toe. In een totale transformatie. Maar als het publiek vergeet je totaal welke acteur erachter staat. Doet hij het masker af. En ik heb het nog steeds. Dan denk ik, jij was natuurlijk die en die en die. Maar ik was net heel eventjes in een andere wereld met een ander personage.
0: Ja, je wordt
1: mee
0: ook
1: in
0: echt,
1: jouw verbeelding.
0: Ja, je wordt echt iemand anders.
1: Ja.
0: Ja. Dus je hebt ineens een enorme... troep aan mensen.
1: Ja, dus met de 50-tal maskers die wij altijd met ons meedragen, plus de 30-tal spelers die
0: heel
1: er zijn,
0: gezelschap.
1: Ze hebben een heel groot gezelschap. Dus en dan niet structureel gesubsidieerd.
0: Ook nog. Zit alweer op een half uur.
2: Een uur cultuur. Teddy Tops.
0: Ja, mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert dus naar een uur cultuur. En naast mij zit theatermaker, acteur Sascha Muller. En het is tijd voor jouw cultuurtiplijst.
1: Heerlijk.
0: Ik wil graag beginnen met Owen Pallett.
1: Oh,
0: The Great Elsewhere van het album Heartland. Waarom is dit? Waarom moeten we dit allemaal hebben gehoord in ons leven?
1: Nou ja, ik zal je eerlijk zeggen, eigenlijk wilde ik dit voor mezelf houden. Het is een soort van geheim. Nee, ik ben eigenlijk al ontzettend lang fan van Owen Pallett. Owen Pallett, die zich voorheen Final Fantasy heeft genoemd, naar het wereldberoemde computerspel, is een Canadese muzikant, violist, componist, die eigenlijk al een x-aantal albums op zijn naam heeft staan. En zijn laatste eigen album is alweer best een tijdje geleden. Maar weet eigenlijk wederom in zijn eentje een wereld te scheppen in de muziek. Dus hij neemt je ergens mee. Het is niet zomaar popmuziek, het is niet zomaar klassiek. Het is daar ergens een kruisbestuiving in. Waardoor muziek een reis wordt. En als je hem dan, ik heb hem een paar keer live gezien, ziet spelen, dan staat hij daar in zijn eentje met een viool en een keyboard en een gitaar en een loopstation. En hij begint dat langzaam op te bouwen, zonder dat opbouwen in een soort van, we gaan nu A, B, C, D, het wordt een beetje voorspelbaar. Maar hij doet dat in zijn eentje, waardoor je in zijn eentje een heel orkest tot leven komt en je, nou komt verbeelding weer, in een poep en een scheet in die verbeelding in die wereld stapt. En dat verhoor je eigenlijk terug in al zijn albums. Ook al is het soms met een heel orkest gecomponeerd, of ook is het de filmmuziek van Her. Want hij is daarna heel veel filmmuziek gaan doen. Je hoort die opbouw en die kwaliteit en de ik doe het lekker zelf. Dat hoor je daar helemaal in door.
0: En dat klinkt dan zo.

0: Ik ben blij dat je het niet voor jezelf hebt gehouden.
1: Graag gedaan.
0: Ik moet ook denken, je zei net dat hij net in zijn eentje dan al die instrumenten speelt, live. En inderdaad zo, ik doe het lekker zelf. En dan denk ik ook aan de twee voorstellingen die er dus nu van jou spelen. Waarbij jij alle boerderijdieren en die daarbuiten speelt. En de mensen die werken op de boerderij. En dan de voorstelling die je speelt met waarbij je maskers gebruikt om ook nog alle andere personages te kunnen spelen. Heb je dat altijd al gedaan? Zo in je, dat je in je eentje alle rollen op je neemt?
1: Ik heb wel altijd gedaan. Ik doe het lekker zelf. En ik doe het lekker zelf. Het gaat twee kanten op. Eén is, toen ik afstudeerde, heb ik bij mezelf afgesproken, ik ga niet wachten tot ik gebeld word. Dan ga ik mezelf ondernemen, dan ga ik mezelf dingen maken. En het andere is dat ik bijna egoloze makers, die heel gul zijn. Ik heb daar een grote liefde voor. Er zit een soort van, maar ook liefde voor kunde. Voor precisie of zo. Dat brengt voor mij in mijn wereld, in mijn verbeelding, zoiets. Ja, ik wil dan gewoon graag naar je kijken en naar je luisteren. Ook al is het soms een troep wat je maakt in de zin van rotzooi. Ik zie kunde, ik zie dat het gekozen is. En ik zie dat het egoloos is. Want dan mag ik ernaar kijken en mag ik daar een deel van meenemen.
0: En waarom is dat egoloos zo belangrijk? Wat is daar voor jou, wat raakt dat voor jou aan?
1: Het egoloze zit volgens mij misschien wel in de verbinding met de ander. En als ik even changeer, of ik even. Ik hoef niet per se te kijken naar iemand die vertelt over zichzelf, omdat die persoon dat zelf heel belangrijk vindt. Als iemand een verhaal deelt of een wereld deelt, waarin hij mij wil meenemen, het een uitnodiging is, dan mag ik bij iemand op bezoek komen. En dan ben ik geen toeschouwer, maar ben ik een deelgenoot. En dat deelgenootschap, dat is wederom dat samen, de verbinding tussen jou en mij, wij hier in deze ruimte, is voor mij een vrij belangrijk wereldmaatschappelijk onderdeel van mens zijn. Ik besta omdat jij bestaat.
0: En dat wil je dus ook opzoeken in je werk?
1: Ja, ik denk dat onbewust wel altijd in zit.
0: En is dat, was het als kindje, Sascha, had dat ook al? Of?
1: Nou ja, mensen denken vaak dat acteurs en dergelijke vrij extraverte personen zijn. Dat ben ik dus niet. En als kindje was ik dan ook een verlegen kind. En ik ben dat nog steeds wel.
0: Dus jij stapte niet op iemand af en zei, wil je met mij spelen?
1: Nee, ik wacht tot iemand op mij afstapte. Of ik wilde het liefste soms lekker bovenin op een voetbalgoal zitten en met een vriendje kletsen over de toekomst of over de diepte induiken of dingetjes maken, knutselen, een computer uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Dat soort dingen.
0: Dus dat wat je wil je met me spelen, dat is pas later gekomen?
1: Ja, nu ik het zeg, dacht ik wel ja. En ik zat natuurlijk op scouting, dus dat was sowieso al altijd in het samen. En ik zat bij de muziekvereniging, dat was ook al samen. Dus dat hele samen, dat groepsgevoel. En daarom ben ik ook graag in collectieven. Dat is wel een essentieel. Ik vind het in mijn eentje ook zo saai.
0: Ja, in je eentje is saai, maar je doet het wel lekker zelf.
1: Maar ik doe het wel lekker zelf. En met liefst met anderen.
0: Ja. Je hebt de twee boeken eigenlijk van Raoul de Jong getipt.
1: Ja.
0: Maar als eerst Cromantie.
1: Ja, ik heb hem dus ook gewoon net uit.
0: Waar gaat het over?
1: Nou, Cromantie is het eigenlijk het verlengde dus van het andere boek, Jaggerwoman. En in Cromantie gaat Raoul. Want in Jackman spreekt hij over zijn voor-voor-voor-ouders dat heeft hij dan gehoord, zich zou kunnen, dat die mythe ging, zich zou kunnen transformeren in een jaguar. En dat is een mythe, of is het echt, is het een fabel? Moet ik daarmee omgaan? Is het witchcraft, of is het Winti? Maar hij neemt je vervolgens mee naar zijn reis naar Ghana, waar in zijn onderzoek waarschijnlijk zijn voorouders vandaan zijn gekomen toen die naar Suriname verscheept zijn. Raoul is net als ik half Surinaams, half Nederlands. En wat voor mij persoonlijk zo mooi is aan dat boek, is dat hij me meeneemt in een wereld die ook een beetje van mij is, met de Surinaamse heritage. En heel slim de geschiedenis en geschiedenisbronnen weet te verweven in een in zijn persoonlijke verhaal. Dus het geeft me naast een beeld van zijn reis en zijn zoektocht naar, klopt het dat mijn voorouders dat in een jaguar konden veranderen, brengt het me ook naar hoe hebben de tot slaafgemaakte zich toen verzet of verhouden, en hoe krachtig waren ze, en hoe hebben ze zich, wat voor impact heeft dat gehad op de maatschappij, en daarmee misschien wel ook op mij.
0: En wat haal jij daaruit? Wat is een verhaal dat jij nu hieruit meeneemt? Van ook jouw geschiedenis, zeg maar?
1: Sowieso geeft het me een beeld van de wereld waar mijn voorouders ook vandaan komen. Dus ik mag even met hem mee op reis. Ik hoef niet naar Ghana. Ik ben heel even met hem mee naar Ghana geweest. Daarnaast zijn het de kleine dingetjes die ik nu opeens link aan de periode toen ik in Suriname was. Dat was afgelopen jaar nog. Hij beschrijft op een gegeven moment dat de mensen daar in Ghana wisten dat er Engelsen of Nederlandse of mensen die, noem het even, slaven kwamen halen of kidnappen in de buurt waren. Totdat die ene plant, die ene struik, als een soort van spion verraadde dat zij er waren geweest. Het was een plant die ik een half jaar geleden in Suriname zag en dit verhaal niet wist. En mijn vinger langs het blad streek en de blaadjes naar binnen klapte. En het waren die spionnen die, en dat wisten de Ghanese wisten dat, die konden vertellen, hier is net iemand langsgelopen. Want al die blaadjes waren naar binnen geklapt, waardoor ze dus weerbaarder waren of zich konden verzetten tegen de mogelijke suppressors die er waren. Dat zijn, en dat is misschien maar een alineaatje geweest, maar dat brengt een hele wereld met zich mee over wat dat voor een betekenis heeft voor die mensen en hoe één zij bijvoorbeeld waren met de wereld en de natuur waar zij vandaan komen, waar zij leven.
0: Ja, en geeft jou dus ook een beeld van hoe mensen daar, hoe jouw voorouders daar hebben.
1: Totaal.
0: Rondgelopen.
1: En als ik weer in Suriname ben,
0: voel je daar thuis? Is dat een?
1: Ja, dat is heel gek. Ik ben daar dus nu twee keer geweest. Ik ging vrij laat, 2 jaar geleden pas voor het eerst. Maar ik zette daar mijn voeten op de grond. En de wind en de warmte en de humidity die daar was, voelde als iets wat ik al kende. Of wat klopte bij mijn lichaam. Ik zag ook dat mijn armen niet meer zo grauw en ashy waren als dat ze in Nederland wel zijn. Ze hadden de gloed en de glim waarvan ik denk, hey, dit lijkt wel eens te kloppen. Dus het had letterlijk een fysieke reactie op mij. Dus ja, ik voel me daar thuis, net zoals ik me in Nederland ook thuis voel. Ik voel me in die zin, en ik ontdek Suriname pas net, een kind van die twee werelden.
0: En je ontdekt Suriname pas net, want je bent daar pas net ook naar op zoek gegaan?
1: Nou ja, het verschil tussen het verhaal van Raoul en die van mij bijvoorbeeld is dat Raoul zo niet is opgegroeid met zijn vader. En ik ben wel opgegroeid met mijn vader. Maar die Surinaamse kant van mijn vader, die is er wel, maar is niet zo altijd uitgesproken. En waarom zou je? We zijn hier in Nederland, we zijn gelijk aan de anderen, om het zo maar eventjes te zeggen. En als, hij is er,
0: als iets niet weg is, dan hoef je het ook niet te zoeken.
1: Nee, precies.
0: Ja.
1: Maar zoals dat gaat met de generatie later, die denkt, ja, klopt. Maar die Surinaamse kant en die geschiedenis van mijn grootouders en die ouders daarvoor is ook mijn geschiedenis. En onze omgangsvormen, misschien wel onuitgesproken trauma's en dergelijke, die ook in mij huizen, die komen ergens vandaan. En ik wil antwoord of beeld of een idee hebben waar ze vandaan komen. En daar daadwerkelijk naar handelen is pas een... is pas 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, 2 jaar geleden gebeurd.
0: Kijk, en dus mede dankzij Raoul worden die verhalen dan ook weer opgeslagen.
1: Ja, en een duwtje in de rug van ga naar die kant op.
0: Ja.
1: Want Raoul was al geweest en dacht, ja, als Raoul gaat, dan moet ik ook.
0: Ja. Dat helpt je.
1: Ja.
0: Je hebt ook Benjamin Verdonk en Artemis, All Before Death is Life,
1: ja,
0: getipt. Op 30 oktober in ons Den Bosch te zien, in de Verkadefabriek.
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld. Wat gebeurt daar? Waarom moeten we daar allemaal heen?
1: Nou, heb je dan te maken met 2 best wel toffe makers. Je hebt Theater Artemis Jetse Batelaan en je Benjamin Verdonk. En ik had het net al over, soms is het kundig, maar is het wel een teringzooi? Nou, bij Benjamin Verdonk is het een teringzooi. En het mooie aan die voorstelling is, zonder dat ik te veel spoilers ga geven, Benjamin is naast acteur, performer, ook beeldend kunstenaar. De hele voorstelling lang ziet hij niks. Hij komt erachter dat hij geen technici heeft, vraagt 4 kinderen uit de zaal, het is een jeugdvoorstelling, maar ook voor volwassenen, vraagt 4 kinderen uit de zaal om voor hem technicus te zijn. De ene gaat achter de volgspot zitten, de andere achter de lichttafel, de andere geluidtafel, en de andere moet met een bord af en toe lopen als hij een seintje krijgt. En Benjamin Verdonk is letterlijk met zijn neus in de boot gevallen als enige volwassene op de vloer. Heeft een pakje roomboter op zijn voorhoofd geplakt. Ziet geen donder. Letterlijk, de hele verslag ziet hij niets. Is overgeleverd aan zijn technisch team. En je komt er gaandeweg achter dat hij de volwassene representeert die denkt met de neus in de boter gevallen te zijn, maar eigenlijk maar wat doet en van de hele wereld maar 1 grote zooi gemaakt heeft en het overlaat aan de kinderen die daar achter knoppen zitten waar ze niet van weten hoe het werkt. Dus naast dat ik me kapot gelachen heb omdat het een absurditeit aanraakt, en het heel niet kinderachtig is, maar wel voor jong publiek, is het ook nog eens inhoudelijk een best wel een sterke voorstelling. De volwassen persoon komt er niet zo heel sterk vanaf, maar ik lag me kapot om het feit om zijn onkunde.
0: En omdat de rest de troep mag opruimen, ja.
1: Letterlijk,
0: ja. Arme kinderen. Speelt dus nog, dus ga daar zeker heen. Je hebt ook Canvas van Amsterdam getipt. Dit is de koudste zomer van de maand.
1: Ja, dit is openbare kunst. En vlakbij het station in Amsterdam is een rare bocht onder een viaduct door. En in die bocht werd altijd al heel veel graffiti gespoten. En toen heeft Canvas Amsterdam heeft bedacht, als we dan van die hele rare bocht die daar is, 1 groot canvas maken waar om de zoveel tijd een beeldende kunstenaar iets mag maken. En Hedy Chin, die heeft daar nu net, dus voor mij is het vorige week, is dat gelanceerd, is dat geopend, een prachtig canvas gemaakt, waarop je handen en smeltende ijsjes ziet. En Hedy maakt beeldende kunst met voor ons hele herkenbare tekenvorm. Dus het zijn in haar werk, in dit is het geval is het verf, maar ze gebruikt vaak de stiften die wij vroeger gebruikten. Gebruikt nooit zwarte omleidingen, maar altijd juist de tekeningen met een donkere oranje, een rood, een blauw, een geel, een groen. Altijd op een bepaalde manier maatschappelijk betrokken en ook vanuit een cultureel diverse achtergrond.
0: En heel vet. Ik vind het heel vet.
1: Het is heel dik en heel gul en heel ruim. En ik liep er eerst langs en ik zag die ijs. Ik dacht, oh leuk, het ziet er lekker uit, gezellig. Las vervolgens de titel en besefte me, eigenlijk is dit een beroep op de tijd waar we nu in leven. De zomers die steeds warmer worden, de winters waarbij het niet meer sneeuwt, en ijsjes die eigenlijk al smelten als je ze al in je handen hebt.
0: Ik liep er laatst langs en toen was het zo miserig, maar ik vond het juist het contrast ook wel weer.
1: Ja.
0: Tof.
1: Ja. Het is een vrij groot imposant werk. Ja.
0: Ja, als je in Amsterdam bent, gewoon het station uit, rechtsaf,
1: ja,
0: naar het water lopen.
1: Precies, waar vroeger de fietsenflat stond.
0: Precies.
1: Ja,
0: ik wil ook heel graag nog naar Roy Andersson, de filmmaker die je hebt getipt. Daar heb je 2 films van getipt. Het is me gelukt om ze allebei te zien.
1: Nou, heb je ze gezien?
0: Ja.
1: Nice.
0: Ja, en weer te zien. Wanneer zag jij voor het eerst een film?
1: Ik zag de eerste op de toneelschool. En net vlak daarna. Ik werd daar getipt door een vriend of door iemand met wie ik toen werkte. Ik kende Roy Andersson niet. Dus overigens geen familie van Wes Anderson. Terwijl ze wel ergens... Ja. Hebben ze een bepaalde verwantschap. Ze hebben beide een hele duidelijke signatuur. Maar wat zo tof is aan Roy Andersson is dat hij... Het is sowieso al een mozaïekvertelling van verschillende mensen, verschillende personages. Die leven in een vrij sombere, grauwe wereld. Bijna soms uitzichtloos. Maar het is de melancholie die eronder zit en de zwarte humor die er doorheen drenkt en de beeldkracht die hij gebruikt, waardoor je eigenlijk met open mond aan het kijken bent naar vrij lange, trage scènes die je ergens moet herkennen aan de wereld waar we in zitten, maar waarbij die een omkering in weet te gooien, waardoor je eigenlijk een beetje moet lachen om ons eigen menselijk falen.
0: En hoe zwaar deze mensen het allemaal vinden ook om te leven.
1: Ja.
0: Ze lopen rond als zombies. Er zit het bloed en niemand redt ze. En het is een soort ontreddering of zo.
1: En verwoede pogingen om maar te blijven bestaan en te blijven leven. Een illusionist die gewoon heel graag, ondanks dat hij vrij somber en zwaarmoedig is, nog wel graag voor het publiek staat en een vrijwilliger vraagt en begint te zagen in die kist. Maar die truc werkt niet. En je hoort het die vrouw op een gegeven moment gillen. Ja, dat waarvan je denkt, alsjeblieft laat het niet gebeuren. En het is zo grappig.
0: En ik heb ook bij hem het gevoel dat iedere keer de scène eigenlijk veel te vroeg begint. Of zo, dat iedereen nog alleen, dat iedereen staat te wachten totdat ze moeten beginnen aan de scène.
1: Ja.
0: En dan zien we ze al.
1: Ja, of wat ik dus ook mooi vind, dat sommige scènes al begonnen zijn in de andere scènes. Je hoort ergens achter in de hoek hoor je iets. En pas een kwartier later zie je die scène gebeuren. Dus zo merk je dat de wereld gaat door. Overal op de wereld zijn verhalen bezig.
0: En hij doet altijd vrij lang over het maken van, of hij deed altijd vrij lang over het maken van zijn volgende film.
1: Mm.
0: Maar dat zie je ook wel echt terug. Het is moeilijk om hier het verhaal van te vertellen. Dus daarom dat wij nu zo'n beetje warrig zo de brokstukken van verschillende momenten uit die films terug proberen te halen.
1: En misschien moet je ook niet verlangen naar één verhaal, maar verlangen naar de momenten. Zoals het leven bestaat uit moment tot moment tot moment. Ik maak nooit mijn hele verhaal mee. En zo is dat deze films eigenlijk ook.
0: Wat mooi gezegd.
1: Thanks.
0: En dat is ook wel, dat zie ik ook terug in hoe je maakt.
1: Ja?
0: Ja. Omdat het ook allemaal alles tegelijk is.
1: Ja.
0: En je vertelt verschillende verhalen. Niet maar één kant van het verhaal.
1: Ja.
0: En je doet het lekker zelf met z'n allen.
1: Ja.
0: Ik wil ook nog eventjes naar FOMU in Antwerpen. Het fotomuseum.
1: Ja. Ja, sorry. Dat was een periode dat ik vrij veel in Antwerpen kwam. Ik had vrienden die daar een Airbnb hadden waar ik regelmatig bij mocht logeren. En ik ging altijd naar het FOMU. Omdat het FOMU op een of andere manier daar exposities heeft waar ik elke keer weer toch door van weggeblazen ben. Ik hou heel erg van fotografie. Ik vind fotografie een heel fijn en mooi medium. En het FOMU, ik weet niet welk team daarachter zit, maar die doen iets knaps, waardoor ik steeds getriggerd ben om daar weer naartoe te gaan. Omdat ze hele mooie persoonlijke gerenommeerde makers, jonge makers en een combinatie daarvan weten te exposeren.
0: En dan hebben we gaan we toch nog even terug naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Voor Stefan van Vleteren.
1: Ja, nou ja, dat is dus bijvoorbeeld eentje van die ik een keer in het FOMU zag. En ik dacht, onder welke steen heb ik geleefd? Want deze man werkt al zo lang in fotografie. En ik ontmoette die daar toen voor het eerst. En nu staat hij in Amsterdam in het Scheepsvaartmuseum met een expositie die alleen maar zijn fascinatie voor de zee en het strand vangt. En ik heb alvast wat beelden opgezocht, want ik ben zelf nog niet geweest, maar het Want enkele hing toen in het FOMU. Maar het zijn beelden zijn altijd zwart-wit. Ze zijn... Het gaat altijd over... Hij speelt met licht, het speelt met vormen. In andere werken portretten, maar nu alleen met de zee. Alsof hij daar een soort van relatie mee heeft. En die beweging probeert te vangen. En je blijft kijken naar een foto zoals je naar de zee of naar een kampvuur kan blijven kijken. Het is niet te vangen en tegelijkertijd probeert hij het te vangen.
0: En dan hebben we ook nog Landrot van Anna Lichthart. Je hebt dus ook de zee of dat...
1: Hier de natuur komt hij ook weer in terug. Ja, en waarbij de zee zo heel groot en veel is... probeert Anne in haar Landrot het is een heel liefdevol, klein, mooi boekje... met prachtige tekeningen van Cynthia Borst. En je volgt daarin een vrouw die haar kinderen langzaam ziet gaan op zee... maar heel gekozen en heel secuur vormgegeven in touw.
0: En al deze tips zijn allemaal nog online terug te vinden ook. Ik wil je heel erg danken, Sascha Müller, voor al je tips en voor je mooie werk. Het Lammetje dat een varkentje is speelt dus morgen in de Schouwburg in Utrecht. En dan nog het hele land door. En vanaf 7 oktober gaat Harlequino weer spelen. Ik wil je heel erg danken. Dit was een Uur Cultuur. Heb een heel mooi cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: De publieke tribune met Koen Verbraak.
3: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
2: De publieke tribune. Vanmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan, Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké, en waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
13: Ja.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: NPO Radio 1. 7:00. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
17: Goedemorgen. De Prinsjesdagplannen zijn deels uitgelekt. Tijd om ze misschien nog te beïnvloeden. De Partij van de Dieren schrijft een brandbrief en herinnert premier Jette aan zijn eigen klimaatstandpunten. Het nieuws nu met Annette Schut.
18: Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou gisteravond laat hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werd niks gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en het Groningse Europapark lag door de consternatie uren stil. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land.

0: Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg stilgelegd na een droneaanval. Er ontstond schade aan het systeem en er vielen gewonden. Inmiddels blijkt dat de droneaanval vanuit Irak kwam, waardoor Iran gesteunde milities actief zijn. Irak heeft de aanval veroordeeld en de militaire commandant ontslagen die verantwoordelijk was voor het gebied waar de aanval vandaan kwam. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting de Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. En in de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. En volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. En de finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Shatanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer. De ochtend begint grijs, vanmiddag breekt de zon vaker door. Vanavond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
1: Vanmiddag is er een klimaatmars. We spreken zo met iemand die meeloopt. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren.
2: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt. Toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
7: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
13: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In Amsterdam gaan vanmiddag duizenden mensen de straat op voor de klimaatmars. Partij voor de Dieren grijpt die mars aan om premier Jette een brandbrief te sturen. De partij vindt dat het kabinet tekortschiet op klimaat en natuur en komt met 5 maatregelen die volgens haar snel kunnen worden ingevoerd. Partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, goedemorgen.

0: Ja, goedemorgen.
1: Wat zijn die 5 maatregelen die het kabinet moet nemen?
0: Nee, het zijn eigenlijk allemaal maatregelen die een voormalige klimaatdrammer Jette al had. De voorstellen die hij had, die hebben we zelf vertaald naar 5 maatregelen die we nu aan hem hebben gestuurd in een brandbrief.
1: Zijn eigen ideeën dus.
0: Ja, dat zijn eigenlijk zijn eigen vroegere ideeën. En we zien dat het kabinet die helemaal niet oppikt. Terwijl iedereen heeft natuurlijk die hitte en de droogte van afgelopen zomer kunnen zien. Er moeten extra maatregelen komen. Dus vandaar die 5 voorstellen. En we zijn ook een petitie gestart. Dus iedereen kan ook meedoen op partijvoordedieren.nl om die petitie te ondertekenen en samen die oproep te doen.
1: Nou, dat is genoeg. Meer groen in de buurt, zegt u. Beter en goedkoper openbaar vervoer. Maar een punt wat opvalt is ook het afschaffen van fossiele subsidies. Dat ligt gevoelig.
0: Zeker. Ja, maar goed, het is wel een belofte al van eerdere kabinetten om die fossiele subsidies af te bouwen. En eigenlijk zien we nu gebeuren dat er fossiele subsidies bijkomen. Mm-hmm. Ook voor de grote industrie.
1: En er was uit angst natuurlijk dat bedrijven anders naar het buitenland vertrekken.
0: Nou, dat kun je afvragen, want juist de groenere bedrijven die blijven natuurlijk hier, want die profiteren daarvan. Dus dat is ook de toekomst waar we naartoe moeten, is dat we hier groene bedrijven hebben en groene banen die ons ook daadwerkelijk iets opleveren en die het klimaat niet langer schaden. Dus je pakt eigenlijk alleen maar de grote vervuilers hiermee en de allergrootste vervuilers. In ons plan staat ook, kom met een CO2-belasting. Die zou er al komen, maar die is weer van tafel gehaald door dit kabinet. En daarmee zorg je dus dat echt de grootste vervuilers, zoals Tata Steel, maar ook andere zoals Yara, echt de grootste vervuilers in Nederland, dat die wat meer gaan betalen. Mm-hmm. Het stimuleert hen om snel te vergroenen. En als het dat niet lukt, dan gaan ze misschien naar het buitenland. Maar dan moeten we natuurlijk wel mensen ook helpen om over te schakelen naar groene banen die echt toekomst hebben.
1: Ja. Ik wil het met u even hebben over de timing van die brandbrief. Natuurlijk een klimaatmars weer vanmiddag. Maar toch ook de prinsdag dat eraan zit te komen. En dan schrijft u inderdaad klimaatdrammer Jette. Die had nog goede ideeën. Maar klimaatdrammer Jette liep ook in de Rode Lijn demonstratie. Beleid ten aanzien van Israël Gaza is nauwelijks veranderd. Dus heeft hij een grote transformatie doorgemaakt volgens u als premier?
0: Ja, zeker. Ja, dit is alles wat hij waar hij toen voor stond, is de Rode Lijn en klimaatmaatregelen. Ja, daar heeft hij in de onderhandelingen veel te veel van weggegeven aan het CDA en de VVD. En met deze petitie en met deze brandbrief doen we ook een oproep aan Jette van joh, ga nou staan voor je principes. We weten dat je goede plannen hebt. Ga je rug wat rechter houden voor zowel voor het klimaat. En vandaar die 5 voorstellen. Het klinkt hem heel bekend in de oren. Mm-hmm. Maar inderdaad, hij heeft veel weggegeven op die vlakken. Dus zowel op klimaat als de Rode Lijn aan het CDA en de VVD. En we hopen dat hij dat weer gaat terugpakken.
1: Ja, nu heeft u het voordeel dat hij premier is van een minderheidsregering. Dus de oppositie is nodig. Maar u heeft maar 3 zetels in te brengen natuurlijk.
0: Nou ja, aan de andere kant is er ook sprake van een minderheidskabinet. Dus dit is ook echt een uitgestoken hand van de Partij voor de Dieren. We gaan natuurlijk ook deze voorstellen doen bij de algemene beschouwingen, bij het grote debat wat na Prinsjesdag komt. Mm-hmm. En daar zullen we ook zoveel mogelijk proberen samen te werken om deze maatregelen echt voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Een andere partij aan de linkerkant van het politieke spectrum is Pro. Maar die zitten samen met de vakbonden natuurlijk meer op de sociale zekerheid en dat soort dingen. Dus heeft u daar dan nog wel wat aan nu?
0: Jazeker. Ja, het is heel terecht ook dat Pro aandacht vraagt voor de bezuiniging op de sociale zekerheid. Die moeten van tafel, ook wat de Partij voor de Dieren betreft. Maar we werken altijd op klimaat ook heel goed samen met Pro. Dus ik weet zeker dat Pro ook deze voorstellen die de Partij voor de Dieren doet, dat Pro die gaat steunen.
1: Ja, ik had ook niet mogen verwachten natuurlijk dat u daar kritisch op zou zijn op hoe ze dat doen. Maar wat ik maar wil aangeven, ik bedoel, sociale zekerheid wel of niet. Wat doen searches voor rechts op box 3 wel of niet. Uitgaven voor defensie. Ik bedoel, er zitten zoveel grote dingen natuurlijk. Het klimaat, is dat te veel naar de achtergrond gedrukt?
0: Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk ook wel een bewuste keuze van het kabinet geweest. Dus, en het is tegenstrijdig met wat we deze zomer hebben gezien. We zien dat de urgentie enorm groot is. Dat als we niks doen, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dan kunnen we alleen maar meer droogte en hitte verwachten. Ja, daar wordt ons leven gewoon niet beter op. Dus het is onterecht is het verder van de agenda verschoven. Wij hopen ook met deze brandbrief dat we er weer meer aandacht voor krijgen. En ook natuurlijk tijdens de algemene beschouwingen zal de Partij voor de Dieren het in ieder geval op nummer 1 hebben, het klimaat. Mm-hmm. En het is natuurlijk het
1: kijken
0: ja,
1: wie
0: mooiste,
1: je dan tegenover je hebt, de premier of
0: als
1: de klimaatkamer.
0: Ja, dat ook oppakken.
1: Ja, precies. Ja. Partijleider voor de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, dank voor het gesprek.
0: Ja, en kom allemaal naar de klimaatmars natuurlijk vanmiddag.
1: De microfoon stond nog open, dus heel Nederland heeft het gehoord. Het zal weinig Parijzenaren, als u geen zin hebt in de klimaatmars, maar naar Parijs gaat. Dan ziet u namelijk dat Céline Dion in town is voor haar grote comeback. En dat heeft in de Franse hoofdstad een heuse Céline-mania ontketend. Van souvenirs tot speciale uitzendingen op televisie. Van volgeboekte treinen en hotels tot karaokeavonden. Waarvan er eentje georganiseerd, zelfs door de burgemeester van Parijs. Jarenlang was het onzeker of de Canadese superster nog live zou optreden. Maar vanavond geeft ze haar eerste concert in bijna 7 jaar tijd. Over de Céline Mania, een reportage van onze correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is zomaar een doordeweekse dag in Parijs, vlakbij de Arc de Triomphe. En daar staat een luxe hotel, de Royal Monceau. En al zo'n 2 weken staan hier elke dag en nacht mensen voor een rij dranghekken te wachten op de Canadese superster Céline Dion.
3: Sur le bord du chemin, il y avait une étoile, je l'ai ramassée.
2: Op de beste plekken bij het dranghek, allebei op een kruk, zitten Vanessa Fournier uit Frankrijk en Tamatea Yenko, die helemaal vanuit Tahiti is gevlogen. Ze zijn vriendinnen die elkaar kennen van de Céline Dion fanclub.
4: We're super good friends now and we met everything we met on a Céline standout like this. All the diehard fans, we know each other.
2: Ze zijn al bij honderden concerten van Céline Dion geweest. Op hun social media staan tientallen selfies die ze met haar hebben gemaakt.
4: When she canceled her shows, her tour, right before COVID.
2: Toen Céline Dion vlak voor de coronapandemie haar tournee afblies, was dat heel moeilijk, zegt ze. Maar de grote schok kwam toen ze de documentaire zagen over haar auto-immuunaandoening, het stiff person syndroom.
5: I've been diagnosed with a very rare neurological disorder and I wasn't ready to say anything before. But I'm ready now.
4: It was so heartbreaking. We were all like, oh my gosh, okay, this is it.
2: Ja, we dachten, dit is het. Het is klaar. We gaan Céline nooit meer live zien. En toen was ze daar plotseling opeens weer, 2 jaar geleden, bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen op de Eiffeltoren.
4: And then suddenly she appears at the Olympics on the Eiffel Tower.
6: Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
2: Op diezelfde Eiffeltoren was afgelopen voorjaar ook een lichtshow te zien. Met daarop 3 woorden. Je suis prêt. Ik ben er klaar voor. Daarmee kondigde ze haar comeback aan voor het grote publiek. Dit najaar zijn er 16 concerten gepland. En volgend voorjaar komen daar nog 10 bij. Ze heeft een Hollywood-achtige comeback gecreëerd, zegt haar biograaf Elisabeth Renaud aan de telefoon. Renaud schreef meerdere boeken over Céline Dion. Deze maand kwam haar nieuwste boek over de zangeres uit. Maar waarom dan Parijs en niet bijvoorbeeld Las Vegas, waar ze eerder veel shows gaf? Zelf zei Dion daarover dat Parijs voelt als haar tweede thuis.
7: La France c'est pour elle capitale de la mode, la ville des amoureux, dit-on.
2: Het is de hoofdstad van de mode, de stad van de liefde, zegt Renaud. En er speelt nog iets anders. Hier bouwde ze aan een tweede carrière, parallel aan het grote succes dat ze al had in de Engelstalige wereld. Hier werd ze in de jaren 90 een grootheid.
7: Oui, bien sûr, parce qu'elle a eu cette rencontre fabuleuse avec Jean-Jacques Goldman.
2: En dat heeft ze te danken aan de samenwerking met zanger en tekstschrijver Jean-Jacques Goldman, die 2 albums voor haar componeerde en haar tot een internationale ster maakte, ook in de Franstalige wereld. Zoals bij superfans Vanessa en Tamatea, die voor het hotel uitkijken naar de korte momenten dat ze haar zien.
8: Het
5: Elle chante, elle danse, elle donne de son temps.
2: Ze danst, ze zingt, ze neemt de tijd, zegt Vanessa. Ondanks dat ze 12 uur per dag repeteert, tot diep in de nacht. Het is niets minder dan een renaissance.
5: Een renaissance.
4: I am excited, but also very relieved to see how she is. But also worried.
2: Ik ben opgetogen en opgelucht om haar zo te zien, zegt ook Tamatea. Maar ik ben ook wel ongerust. Want geen concert is toch haar gezondheid waard. En ook al zou ze op een stoel zitten en alleen maar tegen ons praten, dan zou dat ook al meer dan genoeg zijn. We houden van Celine. Ze doet haar best voor haar fans. En we weten dat ze dat soms doet ten koste van haar eigen gezondheid.
4: We also know that she does it at the expense of her own health.
1: Het verslag was van Saskia Houtuin.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 17 over 7. In Nieuwsuur ging het over een inval door de Fiscale Inlichting- en Opsporingsdienst bij cardiologen van het OFG-ziekenhuis in Amsterdam en het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Fiot en het Openbaar Ministerie vermoeden dat de artsen daar jarenlang betalingen hebben ontvangen van leveranciers van medische hulpmiddelen in ruil voor een voorkeursbehandeling. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Fleur Dame liep het in Nijmegen zo hoog op dat cardiologen weg moesten.
9: Dat is wel opvallend, want de cardiologen die in Nijmegen tot voor kort werkten, die zijn daar ook weggegaan, of eigenlijk noodgedwongen zijn ze daar gestopt, omdat ze al een langer lopend conflict hadden met het ziekenhuisbestuur. Dat bestuur wilde weten, nou, van wie krijgen jullie nou betalingen, waarvoor, hoeveel. En de cardiologen wilden dat eigenlijk niet echt vertellen. Dus die zijn uit elkaar gegaan. Die 3 van hen zijn in een ander ziekenhuis aan de slag gegaan, heel kort geleden, en zijn nu op non-actief gesteld daar. Ja.
1: Volgens Henry Hane van Stichting Hartpatiënten Nederland leidt het tot onrust bij patiënten.
10: Ja, dat is natuurlijk desastreus. Hè? Wanneer je als patiënt naar een dokter gaat, je weet nooit aan welke kant dat die staat. Aan jouw kant of aan de kant van de onzichtbare industrieel.
1: In Café Kokkelman was oud-minister Arie Slob te gast. Hij reageerde voor het eerst op de laatdunkende appjes van voormalig collega-minister Vert Grapperhaus over hem, die openbaar werden tijdens de coronaverhoren van Grapperhaus.
11: Dat is me niet ontgaan.
12: Nee, Soepjurkje en Jankert. Ja. Welke 2 zat het dichtst bij de waarheid?
11: Nou, ik ben niet iemand die altijd van die hele dure maatpakken draagt, dus ik denk de eerste.
1: Ja, dat Soepjurkje dus. Slob vond het even zo goed niet leuk om te horen. Maar neemt die Grapperhaus de appjes kwalijk?
11: Nou, eigenlijk niet. Nee, ik weet dat we onder grote druk werkten. Ik had overigens met hem heel weinig te maken. Dus ik ben ook eigenlijk wel nieuwsgierig. Het is 5, 6 jaar geleden. Waar ging dat eigenlijk over? Geen idee, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Maar we werkten onder grote druk. En je moet je wel een beetje beheersen, vind ik. En dat was voor hem misschien een beetje lastig.
1: Op het filmfestival in Venetië was er een staande ovatie van maar liefst 25 minuten. Het ging om de vertoning van de Israëlische documentaire NASA. Belgische filmjournalist Lieven Trio was in Venetië en vertelde in Met het oog op morgen waar de film over ging.
13: Over de militaire operatie in Gaza, zoals het in Israël wordt genoemd. De genocide zou je ook kunnen zeggen. De manier dus eigenlijk waarop de mensen in Gaza structureel en systematisch werden getarget met luchtbombardementen. En vooral de manier waarop daar eigenlijk ook veel burgers bij werden omgebracht. En bijna ook wel getarget.
1: 3 jaar lang wist bijna niemand van het bestaan en het maken van de documentaire. Deden ze uit veiligheidsoverwegingen.
13: Deze documentaire maakt het zeer moeilijk om dat allemaal nog te ontkennen. Dus natuurlijk hadden waren de makers bang dat Israël hen zou tegenwerken en zou misschien zelfs straffen of opsluiten. Dus daarom hebben ze het in het grootste geheim gedaan. En is die film ook pas een week voordat het festival van Venetië van start ging, is die dan pas aan de selectie toegevoegd.
1: Hij vertelde ook nog dat de naam NASA komt van de burgerslachtoffers, die niet zo genoemd worden, maar de afkorting NASA meekrijgen. Dat was gisteravond op Radio en TV. Nederlanders moeten in de toekomst gemiddeld 90 jaar kunnen worden.
14: Dat vindt D66-fractieleider Jan Paternotte. Nu worden we gemiddeld nog 81 jaar. En in het AD komt Paternotte met een voorstel: een gratis afvalprik voor mensen met obesitas, een gezondheids-APK en een rijksvaccinatieprogramma voor ouderen. Komende week zijn de algemene politieke beschouwingen, waar het volgens Paternotte weer zal gaan over de hoge zorgkosten, de hoogte van het eigen risico en hoe we voorkomen dat de zorg verslechtert. Laten we het dit keer hebben over hoe we voorkomen dat mensen überhaupt ziek worden. Dat levert veel meer op, zegt de fractieleider in de krant. De Volkskrant is anderhalve week na de schietpartij in Overasselt teruggegaan naar het dorp waar tientallen ME'ers nog dagelijks voortuinen en perken op wapens inspecteren. Maar veel inwoners zitten schrik er nog goed in, merkt de krant. In een brief aan alle inwoners schreef burgemeester Juri Minses deze week dat hij zou willen dat we terug kunnen naar het Overasselt van voor 1 september. Ondertussen heeft de politie op de parkeerplaats van de lokale voetbalclub een kamp opgeslagen. Met onze grootschalige aanwezigheid willen we de maatschappelijke onrust temperen, zegt de politiecoördinator. Het is ook nuttig volgens hem, want tot nu toe hebben we elke dag wat gevonden. We gaan door tot het veilig is. En in de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, staat in een interne memo van vervoerbedrijf Arriva, die in handen is van RTL Nieuws. Reizigers en personeel op de zogeheten Vechtdallijn hebben al jaren te maken met agressie en zwartrijders. Problemen zouden met name worden veroorzaakt door zogeheten veilige landers, asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. Uit vrees voor de veiligheid van het personeel geeft Arriva conducteurs en BOA's nu de opdracht zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. En Dagblad Trouw sprak met de 22-jarige Mika die uit de Menno-sfeer stapte. Manfluencers die beloven rijkdom, succes en een aantrekkelijk lichaam. Daarvoor moet je wel hun leefregels opvolgen. Nou, Mika deed het allemaal, maar de beloftes werden niet waargemaakt. Hij betaalde €130 per maand om via Zoom-sessies bij te wonen, maar alles ten spijt bleef het geluk uit. Tijdens het daten vielen vrouwen niet op hem, maar op het imago dat hij had, zo blikt hij terug. Nu hij uit de manosfeer is gestapt, heeft hij alsnog de liefde gevonden. Bij haar vind ik vanaf de allereerste date gewoon 100% mezelf. En dat werkt fantastisch.
1: Het is 8:08. Waarom vinden mensen het heerlijk om bang gemaakt te worden? Die vraag staat vanaf vandaag centraal in het Stedelijk Museum Schiedam. Kunstenaar Oscar Peters heeft het museum omgebouwd tot een gigantisch spookhuis. Verslaggever Mark Hamer liet zich bang maken in Schiedam. Sta je al te beperen? Of ben je niet zo bang aangelegd?
15: Nou ja, goed. Ik loop nu langs een paar hele grote tanden op de vloer en in het plafond. En ik weet niet of je het al hoort.
1: Een beetje zo'n spookgeluidje op de achtergrond.
15: Ja, inderdaad. Ik loop de bek van een monster in. Staat die groot barbarian op de muur. Ja, ik ben wel getriggerd eigenlijk hoor. Waarom vinden mensen het nou heerlijk om bang gemaakt te worden? Dit is een kunstwerk van Oscar Peters. Ja, waarom vinden mensen het leuk?
16: Mensen vinden het leuk om te griezelen, omdat het een heerlijke adrenalinekick is. En daarna denk ik de endorfine van, oh, ik ben veilig, mij is niks overkomen. Ik kan weer rustig gaan slapen of in ieder geval met allemaal ledematen er nog aan.
15: Ja. We staan in het Monopol. Dat is van het Stedelijk Museum, net aan de overkant eigenlijk. Hier wil men zich weer richten op wat jongere gasten en dergelijke. En u heeft hier een heel spookhuis gebouwd.
16: Ik heb een hele grote installatie gemaakt. Ik neem je heel graag mee naar boven.
15: Ja, laten we de trap oplopen. Nou ben ik wel benieuwd, kraakt hij heel erg. Dat valt een beetje tegen. Dat is dan jammer, maar we lopen omhoog.
16: Het is wel een oud gebouw, maar hier begint
15: wat gebeurt hier wat?
16: We lopen nu langs een boom waar allemaal skeletten aan hangen te bungelen, die er heen en weer schudden. En als je daaraan voorbij loopt, dan ontvouwt zich daar een heel groot of gigantisch groen doolhof waarvan de muren constant in beweging zijn.
15: Waar komt uw fascinatie van het spookhuis vandaan?
16: Oh, het spookhuis is een hele gekke plek. Het is een plek die zo bedacht is om heel eng te zijn en daardoor eigenlijk helemaal iets eng is. Het is een beetje alsof je de clue van de grap al weet. En dus eigenlijk is de grap dan niet meer grappig. En hetzelfde is met horror. Als je weet, oh, daar komt het enge moment, dan is meteen het enge eraf. En een spookhuis is gemaakt om eng te zijn en daardoor inherent al bijna niet meer eng.
15: Maar u wist de geheimen van een spookhuis als kind, kwam u erachter, geloof ik.
16: Dat wil ik niet zeggen, maar ik griezel wel mijn hele leven, ja. Het is heerlijk. Ik vind het heerlijk om daar, ik kan er enorm van genieten. Dus vanaf kind af aan al. Maar het is wel echt een ding waar jong en oud, wat mij betreft, van kan genieten.
15: Ja, maar we lopen inderdaad een doolhof in. Ik zie nu van alles bewegen, groen. We blijven hier een beetje staan. Ja, want ik wil de weg niet kwijtraken, hoor. Dus, Maar wat wilt u nou met deze tentoonstelling, wat wilt u de mensen meegeven?
16: Vooral plezier. Het is een echt een. Het houdt het midden tussen een tentoonstelling en een attractie. Waar ook, ik bedoel, je gaat naar het museum voor het plezier. Maar je gaat ook naar een kermis voor het plezier. En vaak liggen die dingen heel ver uit elkaar. Dus ik wil heel graag dat je naar een museum kan en dat je ergens in kan. Dat er eigenlijk overal om je heen alles. Er gebeurt iets. En het is kleurrijk, het is fel, het is beweegd. En dat is iets wat ik mensen graag mee wil geven. Dat je inderdaad een aantal existentiële angsten aan kan gaan. Zonder kleerscheuren weer naar buiten kan lopen. Dus uiteindelijk wil ik vooral mensen het plezier van het griezelen. Voor jong en oud. Iedereen kan ervan genieten. Ik denk dat kinderen het hier helemaal fantastisch zullen vinden. En ook oudere mensen zullen waarschijnlijk meer geconfronteerd worden met hun eigen sterfelijkheid. Of met het idee daarvan.
15: Ja, en zo wordt het spookhuis kunst.
16: Ja, tenminste, wat mij betreft absoluut.
15: Omdat het je geest prikkelt.
16: Het prikkelt je geest, maar het prikkelt ook je lichaam. Dus echt, het is een tentoonstelling voor lichaam en geest. Het prikkelt inderdaad de grotere angsten. En tegelijkertijd is het vooral ook het. Je kan er doorheen lopen, het is kleurrijk en het is ergens best wel spannend.
15: Ja, we lopen Donlof in. Sander, ik ben benieuwd of ik er ooit uit kom, hoor.
1: Ik heb nog een uurtje uitzending, daarna check ik even of je het gehaald hebt. Dankjewel, Mark. Mark Hamer vanuit het museum in Schiedam. Een tentoonstelling over spookhuizen. In de periode na 9-11 maakte ik in New York een reportage over een lied dat daar op de radio werd grijs gedraaid, echt. Toby Keith is de zanger, die schreef het in 20 minuten na de aanslagen op de Twin Towers. En ja, als je het nu luistert, het staat vol van het patriotisme en de wraakgevoelens, maar dat was Amerika toen. Democraten en Republikeinen eensgezind, artikel 5 van de NAVO werd ingeroepen. Wraakgevoelens, ja, die begrepen we in elk geval in het Westen. Muziek uit een andere tijd. Toby Keith, courtesy of the Red, White and Blue.

0: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, okay. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: NPO Radio 1.
10: Ruim 3 minuten over 8. De hoofdpunten van het nieuws, Annette.
11: Een auto met daarin 4 personen is vannacht tegen een tankstation in Hoorn gebotst. 1 inzittende is daarbij om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed, meldt de politie. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. Explosieven werden niet gevonden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Cabaretier Daniel Arends is voorlopig niet te zien op het podium. Hij kreeg eind juli een hartinfarct en moet daar de komende maanden van herstellen. Naar verwachting keert hij in februari terug in het theater.
10: Ik rijd hier naartoe met ochtendmist. Nu die is opgetrokken, is het toch een beetje bewolkt, Floris Lafeber. Wat betekent dat?
12: Ja, dat betekent toch een beetje een wisselend weerbeeld vandaag. Inderdaad is er vanochtend wat nevel of mist waargenomen. En het is nog steeds aanwezig in het oosten van het land. En voor de oostelijke gebieden van Nederland geldt momenteel nog een code geel vanwege verkeershinderlijke situaties. Maar in de loop van de ochtend zal de mist overal oplossen. De zon komt er geregeld bij. Maar we moeten ook rekening houden met wat dikkere wolkenvelden die zo nu en dan overtrekken. Het blijft wel een groot deel van de dag droog. Pas later vanmiddag en vanavond trekt er een storing over het land heen en kan het wat vaker gaan regenen vanuit het noordwesten. Maar voor die tijd is het dus heel erg aardig weer met weinig wind in eerste instantie en vrij hoge temperaturen met 20 tot lokaal 22 graden.
10: Kijk, dat is lekker. Hebben we die storing morgen ook nog?
12: Jazeker, want die breidt zich in de loop van de nacht over het land uit. En morgenochtend beperkt de meeste regen zich wel tot het zuidoosten van het land. Daar is het langere tijd grijs en bewolkt en ook regenachtig. Op de natte plaatsen kan daar wel 10 tot 20 mm regenwater vallen, terwijl het vanuit het noordwesten morgenmiddag dan wel wat vaker opentrekt. Ook dan wel vrij hoge temperaturen nog steeds voor de tijd van het jaar. Het zeewater is natuurlijk behoorlijk warm met 18 of 19 graden. En onder invloed van die westelijke stroming wordt er dus ook best wel warme lucht aangevoerd. Morgen wordt het dan zo'n 20 of 21 graden in Nederland.
10: Floris, dankjewel. Zometeen, artsen schrijven maar weinig duurzame medicijnen voor. Waarom? Dat hoort u zo van een onderzoeker.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
13: Ja.
7: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
16: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Nu bij Dirk. Chicken tonight. €1,99. Dat is lekker voordeel.
10: Veel artsen willen graag medicijnen voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen. Het probleem is dat die artsen niet goed weten hoe. Job van Boven, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
10: U voerde dat onderzoek uit, dus bent apotheker en onderzoeker bij het UMC Groningen. Ik kan me voorstellen dat artsen vooral denken aan veiligheid, werkt het, wordt het vergoed door de verzekeraar, en wat minder kijken naar de duurzaamheid van die medicijnen.
20: Ja, nee, dat klopt. Uiteraard, als je iets, een geneesmiddel wil voorschrijven, dan wil je een middel wat zo goed mogelijk werkt en wat ook geen bijwerkingen geeft voor de patiënt. En dat zijn eigenlijk de eerste twee zaken waar je naar kijkt. Je wil dat het vergoed wordt. Maar ja, duurzaamheid, dat is, zou eigenlijk de vierde pijler moeten zijn, denk ik al. Maar helaas, ja, dat is, wil men wel, maar ja, men weet het niet.
10: Gebeurt het helemaal niet?
20: Er zijn een paar wel koplopers, hoor. Je hebt clubs als de Groene Huisarts, de Groene Longarts. Er zijn steeds meer, vooral jongere artsen, die zijn daar wel heel serieus mee bezig. En die proberen ook mensen om hun heen daarover te scholen en bewust van te maken. Maar ja, over de hele breedte zien we nog niet dat helemaal al wordt toegepast overal.
10: Ja. Want de gebrek aan kennis, dat valt eigenlijk op in uw onderzoek.
20: Ja, nee, absoluut. We hebben eerst gevraagd, wilt u voorschrijven groener, duurzamer? En zegt 95% zegt ja, zeker, zou ik wel willen. Maar dan vroegen we inderdaad, weet u bijvoorbeeld wat een duurzame keuze is? Of welke van deze geneesmiddelen bijvoorbeeld een PFAS-verbinding bevatten, die dan niet slecht is voor de patiënt, maar wel voor het milieu? Ja, en daar dus meer dan 2/3 heeft daar echt geen idee van. Ja.
10: Hoe zou je dat kunnen oplossen?
20: Ja, ik denk zelf dat je informatie beter beschikbaar moet krijgen. En ja, hoe je dat vaak bij de medische professionals krijgt, dat is bijvoorbeeld via een richtlijn. De richtlijn die geeft nu aan eigenlijk wat je het beste kunt voorschrijven vanuit effectiviteit en veiligheid van het medicijn. Maar daar zou je bijvoorbeeld ook een paragraaf over duurzaamheid in kunnen opnemen. En om het nog makkelijker te maken, is de meeste artsen schrijven voor met een zogenaamd elektronisch voorschrijfsysteem. Dat is eigenlijk gewoon het programma waar je het medicijn kan opzoeken en aanklikken. En daar wordt ook vaak een recept duidelijk uitgemaakt. Dat je daar al in aangeeft van nou, ik wil iets tegen diabetes voorschrijven. En dat daar bijvoorbeeld al een soort, er komen dan bijvoorbeeld 5 geneesmiddelen te staan. Dus bij 2 daarvan een groen blaadje of zo, of een groen vinkje staat. Van, nou, dan maak je het heel makkelijk.
0: Ja. Ik ben er tot nu toe een beetje aan voorbij gegaan, want het ging me vooral over dat onderzoek. Maar de medicijnen, de groene medicijnen, zijn ze er? En zijn ze even effectief? Hoe slecht zijn die andere medicijnen?
20: Ja, nee, dat is een goed punt. Er zijn zeker heel veel geneesmiddelen die even veilig en even effectief zijn en duurzamer. Geneesmiddelen zijn, blijven natuurlijk chemische verbindingen. Dus het is nooit supergoed voor het milieu. Maar als jij ze. Er zitten wel grote verschillen tussen in de impact bijvoorbeeld op. We hebben de lucht. We hebben vorig jaar natuurlijk wel aandacht ook hier gehad voor de oude generatie pufjes in astma-medicatie bijvoorbeeld. Nou, die worden gelukkig nu vervangen door duurzamere alternatieven.
0: PFAS noemde u net.
20: PFAS, daar weten we eigenlijk pas heel recent van. Heeft het RIVM een rapport uitgebracht. Dat zijn rond tussen de 60 en de 70 medicijnen. Dat zijn technisch gezien PFAS-verbindingen. Die nogmaals niet slecht zijn voor de patiënt direct. Maar als je ze uitplast en in het riool belanden en daar gaat opstapelen in het milieu, dan kunnen ze wel schadelijk worden in grotere hoeveelheden. Voor bijvoorbeeld het waterleven en uiteindelijk de drinkwaterkwaliteit. Er zijn ook wel verschillen tussen toedieningsroutes. Ja. Ik denk bijvoorbeeld als je een gel op je huid smeert. Een pijnstiller, een bekende pijnstiller, die kun je smeren op je huid. Maar je kunt ook een pil slikken als pijnstiller. Wat ook gelukkig de meeste mensen doen. Die pil die wordt voor een groot deel afgebroken. Maar die gel, die douche je eigenlijk af. En die gaat direct het riool in. En geeft daar veel schade aan het drinkwater. Dat geven drinkwaterbedrijven ook aan.
0: Ja. Dank voor het gesprek, Job van Boven, apotheker. Die medicijnen worden natuurlijk vergoed door zorgverzekeraars. Die hebben we gebeld om een reactie. En zij zeggen dat ze de komende jaren duurzaamheidscriteria willen laten meewegen bij de keuze welke medicijnen vergoed worden. Is op dit moment dus nog niet het geval. Ik sprak met Job van Boven, apotheker en onderzoeker bij het UMC Groningen.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is een sportrage die de wereld overgaat. High rocks. Dat is een extreme vorm van fitness die wereldwijd vooral jonge mensen aantrekt. Maar de rage heeft ook China bereikt. En daar wordt de sport in korte tijd razend populair. Bij ouderen, zag correspondent Gabi Verberg.
22: Startsein is gegeven voor de High Rocks wedstrijden in Peking. De allernieuwste fitnesstrend die in China volle zalen trekt. Duizenden deelnemers maken zich dit weekend op om een loodzwaar parcours af te leggen. 8 kilometer rennen, afgewisseld met krachtoefeningen. 100 keer een loodzware bal in de lucht gooien. 1 kilometer roeien op een roeimachine. En door naar de volgende oefening. Behalve onder jonge mensen is de sport in China opvallend populair onder ouderen. Waaronder Li Chuanwei, die ik voorafgaand aan de wedstrijd spreek in zijn sportschool.
23: Li Chuanwei, 53 Beijing人.
22: Li is 53 jaar oud en fitnesscoach. Hij doet dit weekend maar liefst aan 3 wedstrijden mee. Het eerste jaar dat er een High Rocks wedstrijd in China werd gehouden, was het jaar dat hij en zijn vrouw samen 100 jaar oud werden. Om dat te vieren besloten ze samen de uitdaging aan te gaan. Ze schreven zich als duo in voor de High Rocks wedstrijd en het werd een groot succes. In de categorie 50 plus werden ze eerste, tweede en derde. Ze waren namelijk de enige sporters op leeftijd die meededen. Maar dat is al lang niet meer zo. Volgens Li, die vele vrienden aanmoedigde om ook te gaan highroxen, is het de perfecte sport voor ouderen. Je traint er namelijk 10 lichamelijke basisvaardigheden mee. Het is goed voor je kracht, explosiviteit en uithoudingsvermogen. Daar kan ook de 64-jarige Yang Yuanhua over meepraten.
24: Oké, ik ben Yang Yuanhua, 64.
22: Ik zoek hem op tijdens een van zijn trainingen. Hij is inmiddels professioneel high rockser. Dus voor hem is trainen dagelijkse kost. Yang Yuanhua heeft altijd van sport gehouden. Maar wat high rock zo leuk maakt, is dat het binnen is. Vrienden, familie en fans kunnen komen kijken en foto's maken. En dat wordt tijdens de wedstrijden dan ook volop gedaan. Maar dat niet alleen. Ook de organisatoren zetten via de luidsprekers de ene na de andere senior in het zonnetje. Meneer is 73 jaar oud en heeft zojuist zijn eerste wedstrijd voltooid. Die aandacht en aanmoediging is volgens Li en Yang belangrijk. China vergrijst namelijk razendsnel, maar het land kan niet voor al die ouderen zorgen. Straks worden we 100 jaar oud, maar als we de laatste 30 jaar daarvan op bed liggen, is dat een groot probleem. We kunnen onze kinderen niet met al die zorg opzadelen, vinden niet alleen Yang en Li, maar ook de Chinese overheid. En dus wordt er in alle grote steden in China ruim baan gemaakt voor de allernieuwste fitnesstrend. Oh, en de vrouw van Li, waarmee hij het Hyrox-avontuur begon, die Hyrox nog steeds. Maar zij hoeft al het publiek niet. Voor haar is fit blijven voldoende.
0: Zij correspondent Gabi Verbergen van de oude Hyroxers. Gaan we naar de wat jongere tenners. 23 jaar is hij, Ben Shelton. En waarom is dat belangrijk?
1: Nou, hij serveerde in de wedstrijd tegen Tiafoe ongelooflijk snel. Ja, 158, vraagt de commentator ongelooflijk. Dat zijn natuurlijk miles, 158. Omgerekend is dat 254
0: kilometer per uur.
1: Ja, dat is een behoorlijke harde bal.
0: Dat moet een ace geweest zijn.
1: Tiafoe die wist die bal zowaar terug te slaan.
0: Wauw.
1: Maar verloor uiteindelijk toch. Een behoorlijke chaos bij Fenerbahçe. De club zegt dat Ismael Kartal nog gewoon de hoofdtrainer is, terwijl Turkse media al een interim positie voor Dirk Kuyt als hoofdtrainer hadden geschreven. Kartal diende donderdag zijn ontslag in na het 1-1 gelijkspel tegen AS Roma in de Champions League, nadat hij tijdens de wedstrijd een fles tegen zijn hoofd had gekregen van een supporter. Maar Fenerbahçe ging niet akkoord met zijn ontslag en op de clubwebsite staat een korte maar krachtige boodschap: onze hoofdcoach, de heer Ismael Kartal, is nog steeds in functie. En dus blijft de Kuyt voorlopig gewoon assistent van Kartal. Een ophef in de Vuelta, daarover schrijft het AD. Klassementsleider Enrique Mas reed donderdag een sterke tijdrit, verloor maar 33 seconden op concurrent en tijdritspecialist Primo Roglic. Alleen op beelden is te zien dat Mas op een deel van het parcours uit de wind lijkt te worden gehouden door twee motoren. En volgens aerodynamica-expert Bert Blokke kan dat flink aantikken, vertelt hij aan de krant. Wie 50 meter achter zo'n motor rijdt, heeft al zo'n 5% minder luchtweerstand. En dichterbij kan dat voordeel oplopen tot 30% of 40%. Nou, Blokke denkt daarom dat Mas misschien wel 20 tot 30 seconden cadeau heeft gekregen. En dat zijn precies de seconden die in deze Vuelta om de eindzegen kunnen gaan.
0: Dat is toch een beetje de VAR bij het wielrennen, hè, op deze manier. Ja. Maar goed.
1: En in Roemenië tot slot kunnen voetbalscheidsrechters vanaf nu niet alleen een gele en rode kaart trekken, maar ook een zwarte. De Roemeense Voetbalbond wil hiermee het gedrag van ouders en toeschouwers langs de lijn bij jeugdwedstrijden aanpakken, maakte de bond gisteren bekend.
2: De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași, care sancționează comportamentul abuziv al părinților.
1: Ja, zo'n zwarte kaart dus, een pittige maatregel. Want als eerdere maatregelen het gedrag niet hebben verbeterd, kan de scheidsrechter die kaart trekken om de wedstrijd definitief te staken.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.

0: Anti-hero Taylor Swift. Volgens mij een plaatje zonder gitaren. Dat zeg ik dan maar eventjes als excuus naar die honderden gitaristen die om 12 uur hier in Hilversum zijn. Museum Beeld en Geluid. En dan gaan ze allemaal tegelijk dit nummer spelen op gitaar. U zult het misschien wel herkennen, gitaarliefhebbers sowieso natuurlijk. En ik ga u een handje helpen. Met de zang erbij, Waiting on the World to Change van John Mayer. Goedemorgen, Ed Struilaert.
1: Goedemorgen.
0: Ja, al die gitaristen op weg met Taylor Swift op de radio. Excuus, maar die gaan dus een lied spelen van John Mayer. Waarom?
1: Ja, het is vandaag precies 20 jaar geleden dat het album Continuum uitkwam van John Mayer, legendarische plaat. En daar ga ik eind deze maand mee beginnen met een theatervoorstelling over die plaat. Dus ik dacht, ja, wat is er een mooier moment om een soort kick-off te doen dan op de dag dat die plaat ook daadwerkelijk 20 jaar geleden uitkwam.
0: En wat maakt die plaat zo bijzonder?
1: Nou, meerdere fronten is die bijzonder, maar bijvoorbeeld voor John Mayer zelf was het een soort van de markering van een omslag van de zoetgevoiste singer-songwriter met alleen maar, tussen aanhalingstekens, de mooie akoestische popliedjes zoals Daughters en Your Body is a Wonderland. Mm-hmm. Naar zeg maar de gitaarheld. Het was echt een soort transformatie. Hij had in die periode daarvoor heel veel opgetreden met Steve Jordan, de drummer van de Rolling Stones inmiddels, en Pino Palladino. Daarmee waren ze John Mayer Trio samen. En daarmee was hij een compleet andere richting ingeslagen. Echt de richting van de harde blues, de soul, de R&B. Toen dacht hij, ja, ik wil dit ook laten zien in mijn populaire muziek, mijn popmuziek. En dat vond allemaal zijn weg in dit album, Continuum.
0: En in het gitaarwerk erop kunt u dan heel mooi vinden en dan in uw eentje bij Beeld en Geluid gaan staan spelen. Ja. Maar u heeft nogal wat mensen meegekregen.
1: Ja, nou, het toeval wil dat ik een podcast maken over gitaristen en gitaren. Dat heet Gitaarmannen, de podcast. En daarin heb ik een soort WhatsApp community opgebouwd met rond de 700 gitaristen. Mm-hmm. Dus ik heb daar eerst voorzichtig gepeld van, jongens en meisjes, hebben jullie misschien zin om dan mee te doen? Nou, daar gingen wel wat vingers de lucht in. Dus dacht ik, nou ja, laten we dit maar eens even wat breder vragen. En wat schetst mijn verbazing? Er komen vandaag meer dan 250 gitaristen naar Beeld en Geluid.
0: Gitaristen of ook gitaristes?
1: Gitaristen ook zeer zeker. Ja, absoluut.
0: Hoe is de verdeling? Man, vrouw, oud, jong, oud?
1: Nou, de verdeling man-vrouw, dat heb ik niet helemaal uitgevraagd. Maar er zijn wel gelukkig genoeg vrouwen. De verdeling, de jongste is 10 en de oudste is 79.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, en die delen allemaal die fascinatie voor John Mayer.
1: Ja, dit zijn wel mensen die diezelfde fascinatie delen inderdaad. En gewoon heel erg kunnen waarderen dat wat hij betekend heeft voor de gitaar. Want ja, de gitaar is altijd aan conjunctuur onderhevig. Het ligt er maar net aan wat er op dat moment populair is. En hij heeft er echt eigenhandig voor gezorgd. Ja, dat gewoon een generatie gitaristen geïnspireerd is geraakt om te gaan spelen. En ja, zeker in deze tijd met AI en dat je steeds minder zelf hoeft te doen, laat dit eigenlijk zien dat de lol, en dat is vandaag ook eigenlijk het doel, het doel zit hem niet in de uitkomst, maar het doel zit hem in de weg ernaartoe en daadwerkelijk met z'n allen daar gewoon zijn en proberen iets moois te maken.
0: Ja, of het nou mooi is of niet. Een preemptive antwoord op mijn volgende vraag. Want hoe ga je ermee om dat het idee heel erg leuk is, maar dat vast niet iedereen even goed kan spelen om het eufemistisch uit te drukken?
1: Nou ja, kijk, ik heb eigenlijk één doel. En dat is dat we tegelijk beginnen en tegelijk eindigen vandaag. En alles daartussenin is een soort free jazz. Nee, dat valt wel mee. Nee, ze hebben wel allemaal goed kunnen oefenen. Ik heb de akkoorden doorgestuurd. We hebben niet het moeilijkste nummer van de plaat gekozen. Ik heb gekozen voor het nummer wat het meest bekend is. Dus het zijn 4 akkoorden in principe. Dat hebben ze kunnen oefenen. Dus ik ga ervan uit dat het helemaal goed gaat komen. En het wordt gewoon echt gewoon heel erg leuk en een samenkomst van gelijkgestemden, weet je wel. En ja, dat is wel iets om naar uit te kijken.
0: Om 12 uur op hier in Hilversum bij Beeld en Geluid. En ik kijk uit het raam en het ziet er bewolkt uit, maar in elk geval droog. En dat lijkt me toch wel prettig als je met je gitaar buiten gaat zitten.
1: Ja, ik heb net nog even gekeken. Het is ideaal gitaarweer.
0: Ideaal gitaarweer, die houden we erin. Ed Struilaert, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS. Dinsdag tussen 12 en 4.
3: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
4: Natuurlijk, de troonrede.
5: Leden van de Staten-Generaal.
4: En de overhandiging van het koffertje.
6: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
7: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
8: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
2: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
4: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
2: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
14: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
15: Ja, hoi.
14: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
15: Ja, dat kan goed kloppen.
14: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
15: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
14: Oké, en waarom juist radio?
15: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
14: Oh, wat goed zeg.
15: En ik ga binnenkort ook op tv.
14: Zo.
16: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De eerste passagiers van het busongeluk in Zwitserland gaan terug naar Nederland. We spreken met onze verslaggever ter plaatse. Eerst het nieuws nu met Annette Schut.
19: Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na droneaanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijplijn in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond ook schade. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. De trein verkeert tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil door de consternatie. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land.

0: 2000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, ook door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer. De ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door. En tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden.
1: Een deel van de inzittenden van de bus die verongelukte in Zwitserland, die reist vandaag terug naar huis. Zometeen onze verslaggever bij het hotel waar die mensen verblijven.
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
1: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, okay. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Na het busongeluk in Zwitserland van afgelopen donderdag worden dit weekend de eerste mensen gerepatrieerd naar Nederland. Verslaggever Noortje Deutekom is in Oostenrijk bij dat hotel waar die mensen die het overleefden verblijven. Hoe is het daar?
9: Nou, die repatriëring waar je het net over had, die lijkt op het punt te staan te beginnen. Ik sta dus inderdaad voor Hotel Bergbliek. Dat ligt tegen de Alpen aan. Het zonnetje staat op de bergen. En voor dat hotel staat nu een grote witte bus van OAT klaar met de deuren open. En de eerste Nederlanders stappen nu met hun bagage aan boord van die bus. Op dit moment weten we dat 12 van de busreizigers in dit hotel verblijven. Dit is ook dit was de uitvalsbasis voor hun vakantie hier in Oostenrijk. Mm-hmm. 4 van die 12 mensen, dat zijn de mensen die niet zijn meegegaan naar die trip in Zwitserland. Dus die niet aan boord waren op het moment dat ongeluk gebeurde. En een deel van de mensen die gisteren zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Dus die gaan straks met de bus richting Nederland.
8: Iedereen, want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen een bus, ik weet het even niet.
9: Die zijn er zeker. Dat hebben we ook al wel begrepen van OAT. Dat een aantal mensen zegt, wij stappen voorlopig echt even niet meer aan boord van een bus. Daar wordt dus een andere oplossing voor gezocht. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld nog met het vliegtuig terug naar huis. Maar ook dat is in bepaalde gevallen wel lastig, omdat niet iedereen...

0: een paspoort heeft. Ik heb begrepen dat, dat er bijvoorbeeld paspoorten zoek zijn geraakt bij het onderzoek of nog aan boord zijn van die bus. Mm. Ja, en die bus die staat nu ergens omdat daar nog onderzoek op wordt gedaan. Dus ja, mensen gaan heel verschillend naar huis. Sommigen met de bus, anderen gaan bijvoorbeeld vliegen. Maar er is ook het plan dat een aantal mensen nog met de ambulance naar Nederland worden gebracht, omdat die onderweg nog verzorging nodig hebben.
1: Heb je een idee hoe het gaat met die mensen?
0: Nee, wij hebben hier dus nu even voor dat hotel gestaan en even ook gesproken met de directeur van Awad en het verzoek gekregen om ook een beetje op afstand te blijven. Hij zei daarbij wel, en dat is natuurlijk heel voorstelbaar, dat mensen ontzettend ontdaan zijn nog steeds en echt ongelooflijk zijn geschrokken. Het ziet ernaar uit dat de mensen die ik hier zie lopen, ja, zijn fysiek wel goed aan toe. Ik zie iemand met een mitella, arm in het gips vermoedelijk. Maar iedereen lijkt aardig ter been. Ja. Maar inderdaad, mentaal zal er iets heel anders gebeuren.
1: Zeker. Nazorg ongetwijfeld terug in Nederland. Intussen gaat dat onderzoek naar die bus door. Is er zicht op wanneer daar resultaten van verwacht worden?
0: Nee, en dat kan natuurlijk ook nog wel even duren. Daar heeft de politie, justitie nog niet geen duidelijkheid over gegeven wanneer dat dan afgerond moet zijn. Er is ook al wel veel onderzoek gedaan natuurlijk eergisteren nacht al op de locatie waar dat ongeluk is gebeurd. Er is veel gesproken met de chauffeur, hebben we ook begrepen. Die is door de politie ondervraagd over wat hij heeft meegemaakt tijdens dat onderzoek. Ja, en die bus is dus nu ergens naartoe gesleept, gebracht. En wordt ook nog steeds onderzocht. Dus het zal nog wel even duren voordat we echt weten wat is er nou gebeurd daar eergisteren nacht.
1: Noortje Deutekom vanuit Oostenrijk. Een onstuimige wereld met oorlogen in Iran en Rusland weerhoudt de leiders van het BRICS-samenwerkingsverband er niet van om samen te komen in New Delhi, India. Zo zijn de Iraanse president Pezeshkian en de Russische president Poetin er gewoon bij. Correspondent Davy Boerema bij de BRICS-top in New Delhi. Iedereen is er dus ongeveer, is dat bijzonder?
2: Ja, nou bijvoorbeeld voor Poetin bijzonder, omdat hij 2 jaar lang er niet bij kon zijn. Maar nu wel weer in India, omdat India niet aangesloten is bij het internationaal strafhof. En hij hier dus heen kan reizen zonder bang te hoeven zijn om uitgeleverd te worden. Maar ook wel bijzonder omdat Xi vandaag aankomt. En dat gaat denk ik wel een plaatje opleveren wat straks overal te zien is, waarbij Modi, Xi en Poetin in 1 beeld hier zijn. BRICS was natuurlijk eerst een klein, 20 jaar geleden bestaat, werd het opgericht, was het een kleine samenwerkingsverband van 4 landen, Brazilië, Rusland, India, later China, later kwam daar Zuid-Afrika bij. Maar inmiddels is het een groep van 21 landen en de meeste daarvan zijn hier aanwezig.
1: En er zijn natuurlijk BRICS-toppen geweest waar we geen aandacht aan besteed hebben, om het maar eens even zo te zeggen. Nu wel, toenemend belang van groepen landen anders dan Amerika. Voel je dat daar ook, dat meetelt?
2: Nou ja, zeker vanuit het perspectief van India, die wil benadrukken dat het een economisch samenwerkingsverband is. Dus niet een geopolitiek platform waarbij het echt een anti-westers sentiment heeft. Hè? Mm-hmm. Het is niet westers, het is een alternatief voor het Westen. En wat India heel duidelijk wil doen is zeggen, wij werken samen. We zijn ook, vergeet dat niet, hè? Al die landen hier samen is 50% van de wereldbevolking. En onder hen de handel is meer dan een kwart van de wereldhandel die daar plaatsvindt. Mm-hmm. Dus ze hebben ook echt wel wat in de melk te brokkelen. En India probeert dat op een klein niveau, echt op een menselijk niveau te houden, dus niet geopolitiek, en zich op deze top te richten op voedselveiligheid, energietransport. Maar ja, dan kom je uiteindelijk ook weer geopolitiek terecht. Want ja, die oorlogen, die hebben daar natuurlijk hartstikke veel invloed op. Want die handelsroutes voor dat voedsel en die energietransporten, ja, die liggen nu onder druk.
1: Ja,
2: en dat, op zee natuurlijk.
1: Precies, dat is dan 1 oorlog die je noemt in de golfregio. Je zei oorlogen, want ja, ook Oekraïne speelt natuurlijk een rol. Is dat de olifant in de kamer, al die oorlogen?
2: Ja, toch wel. Want met die uitbreiding van die landen naar 21 landen is het ook veel moeilijker geworden om een consensus te bereiken over verschillende dingen. En dat lukte eerder dit jaar ook niet, toen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar waren. Want zoals je al zei, president Pezeshkian is hier van Iran. Maar de Verenigde Arabische Emiraten zijn ook vertegenwoordigd. Ja, die worden nu aangevallen door Iran. En dat lukte dus niet om tot een gezamenlijk statement te komen. En dat is wel een beetje de druk die nu op India ligt. Het is heel bijzonder dat iedereen hier is. Maar kunnen ze ook meer dan zeg maar het beeld, het fotomoment van iedereen die hier is, komen tot een statement en dus meer een vuist maken als deze groep?
1: En dat gebeurt allemaal in New Delhi. Zoveel belangrijke mensen bij elkaar. Die inderdaad, je zei het, 50% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Hoe bescherm je die mensen?
2: Hier in Delhi,
1: ja.
2: Hoe dat gaat bedoel je? Ja,
1: ja.
2: De stad ligt overhoop. Het centrum is heel stil, dat is heel ongebruikelijk voor Delhi. Maar het is natuurlijk met twee hele grote delegaties, Rusland en China alleen al, is hier zoveel beveiliging op de been. Straten zijn afgesloten. Gisteren waren alle scholen dicht. Alle mensen die hier op straat slapen normaal, de slums die aan de kant van de weg zijn, is allemaal afgeschermd, allemaal opgeruimd. Dus er is hier echt wel deze twee dagen iets aan de hand. En Delhi heeft gewoon een grote top te pakken. En dat is voor Modi heel fijn om ook naar zijn eigen mensen te laten zien. India doet er toe op het wereldtoneel.
1: Nu nog even ervoor zorgen dat de diplomatiek iets gebeurt, waardoor er een gezamenlijke slotverklaring komt. Dat fotomoment waar je het over had, wanneer is dat?
2: Hesi is, als het goed is, op elk moment nu in India aanwezig.
1: Mm-hmm.
2: Ik kijk even naar de schermen. Ik zit in het perscentrum en daar wordt natuurlijk alles bijgehouden. Dus ik kijk even naar de schermen of er al iets... ze hebben nu Pezeskian en Ramaphosa van Zuid-Afrika.
1: Mm-hmm.
2: Nog geen Xi te zien, maar dat zal vanmiddag zeker gebeuren.
1: En dan gaan we het van jou...
2: waar het om draait.
1: Gaan we het van jou horen en vanavond zien in het 8 uur journaal. Davy Boerema, dank je wel. Het Caribisch deel van ons koninkrijk fungeert als het afvoerputje voor zwerfafval.
3: Curaçao, maar ook de andere eilanden, importeren drankflesjes en andere verpakkingen uit Amerika en Europa, maar hebben zelf niet de capaciteit om al dat plastic te recyclen, schrijft Trouw. Terwijl de wereldeconomie zich steeds meer op circulariteit richt, worden de vuilnisbelten op de eilanden alsmaar groter. Nederlandse producenten zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor inzameling en recycling van plastic verpakkingen, maar in de Caribische delen van het Koninkrijk gelden die regels niet. Dit gaat niet alleen om plastic, maar ook om ongelijkheid binnen het Koninkrijk, stelt een van de initiatieven tegen zwerfafval in de krant. De oud-burgemeester van de gemeente Heumen, waarover Asselt onder valt, zegt tegen Omroep Gelderland dat de maat vol is na het geweld in het dorp vorige week. De situatie in Over Asselt is niet langer houdbaar, aldus oud-burgemeester Mariette Mittendorf. Ze reageert daarmee op de explosie van geweld op een steenworp afstand van haar eigen huis. Ze wil haar opvolger Juri Minses niet in de wielen rijden, maar het moment van tijdelijke sluitingen is geweest, vindt de oud-burgemeester. Ik vind het nu normaal als ze gewoon zeggen, luister eens, nou is het mooi geweest, nou is het klaar. Het Europese migratiepact dwingt landen asielprocedures te versnellen. En dat merken ze bij de IND in Nederland, schrijft NRC. Sinds deze nieuwe werkwijze is er interne onrust, blijkt uit gesprekken van de krant met 10 medewerkers. Je moet beslissen op basis van minder informatie. NRC sprak deze medewerkers op de locatie Ter Apel met toestemming van de IND. Sinds het migratiepact is een asielbesluit meteen definitief. De IND'ers hoeven niet meer te reageren op brieven van advocaten. Die gaan nu gelijk naar de rechter waar het besluit kan worden aangevochten. En het Duitse dorpje Willingen, op zo'n 3 uur rijden van Utrecht, is wel een beetje klaar met het zuiptoerisme uit Nederland. RTV Oost ging er op bezoek en zag dat vooral mensen uit Overijssel het daar goed naar de zin hebben.
4: Een grote leuke bende hier. Het is net of je apres-skiën bent, alleen als zonder sneeuw.
5: En we merken tatsächlich dat die Nederlandse gasten immer meer werden bij ons.
3: Ja, en het worden er alleen maar meer dus, verzucht deze inwoner van Willingen. Het Duitse dorpje telt 2 keer zoveel hotelbedden als inwoners, is populair in winter en zomer. Maar waarom zij juist voor Duitsland kiezen, al die mensen die daar naartoe gaan, mede door klimaatverandering en stijgende kosten, groeit de populariteit van onze oosterburen als vakantieland. Dat is een conclusie van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

0: Our Love Was Made of Stone. Als je denkt, jaren 60, 70, vorige eeuw, kan op zich. Maar de zangeres Brooke Coombe, die is 26, komt uit Schotland. En ze treedt op, moet u wel naar Duitsland de komende dagen. In Sachsen-Anhalt, Duitsland, zindert de uitslag van de verkiezingen nog na. In de Oost-Duitse deelstaat behaalde de rechtsradicale AfD vorige week een historische zege van bijna 44%. Een eerste AfD-regering ligt binnen handbereik. Dat zorgt voor onrust bij organisaties die door AfD-beleid benadeeld zullen worden, zoals kerken, zag correspondent Gim Balduk in de Dom van Maagdenburg.
1: Alle die jetzt noch gucken, wir haben jetzt hier eine Andacht für die Gesellschaft, das Gebet für die Gesellschaft. Sie sind herzlich eingeladen, sich mit herzusetzen.
2: Bischof Bettina Schlauraff opent hier in de kerk een speciale gebedsdienst, een zogeheten Andacht, waarbij kort wordt stilgestaan bij een actuele ontwikkeling.
1: Wir weigern uns, Feinde zu sein. Wir weigern uns, die Solidarität aufzugeben. Friede, Friede sei mit uns.
2: Het gebed voor de samenleving ontstond al in de verkiezingscampagne, om een plek te bieden waar mensen terecht konden met zorgen over de opmars van de AfD. Na de verkiezingswinst van de AfD besloot de kerk ermee door te gaan.
1: We hebben gedacht, we moeten dat ook na de Wahl jetzt weitermachen, weil viele Menschen fühlen sich auch bedroht durch das, was die AfD da vorschlägt.
2: Bij de gelovigen heerst namelijk veel angst, vertelt ze. Omdat de AfD het gemunt heeft op de evangelische en katholieke kerk in Sachsen-Anhalt.
1: Also, wir als Kirchen sind nicht unbedingt ganz von selbst in diesen Streit gegangen, in diesen Widerstreit.
2: Zo riep de AfD kerkgangers op zich uit te schrijven, omdat het een goddeloze instelling zou zijn. Ook wil de partij de financiering, die deels via de deelstaat loopt, stopzetten.
1: Und in ihrem Programm, im spezifischen Programm, gibt es ganz klare Punkte, wo sie sagen, dass sie den Kirchen die Gelder streichen werden.
2: Volgens de AfD misbruiken de kerken hun positie om zogeheten linkse en anti-Duitse standpunten te verkondigen.
3: Und wenn dann die Kirche mit ihrem leidigen Kirchenasyl sogar noch die viel zu seltenen Abschiebungen zu vereiteln sucht oder die Regenbogenfahne hisst und sich damit zur Zerstörung der normalen Familie bekennt, dann wird
2: je hoort partijideoloog Hans-Thomas Tilschneider. Hij vindt de kerken te barmhartig naar vluchtelingen en LHBTI'ers en zegt dat de kerken daarmee zijn afgedreven van de eigen religie.
3: Solche Kirche ist eine Gefahr für unser Gemeinwesen. Eine solche Kirche ist gemeingefährlich.
2: Met dit soort aanvallen zag de kerk zich gedwongen stelling te nemen tegen de AfD, vertelt bisschop Schlauraff.
1: Das ist ganz schwierig, weil eigentlich versuchen wir ja als Kirche neutral zu sein.
2: De kerk wil liever neutraal zijn, maar de AfD is een rode lijn overschreden.
1: Wir versuchen gerade zu markieren, dass es hier eine rote Linie gibt. En dat die partij AfD voor ons hinter deze linie is.
2: De bisschop denkt dat de partij de kerken probeert te chanteren met het stopzetten van de financiering, zodat zij de toon en inhoud aanpassen.
1: Wären wir so eine unterstützende Kirche, glaube ich, wären sie ganz froh über uns. Frieden, Frieden sei mit uns. Frieden,
2: kerkgangers vinden niet dat de kerk te links of überhaupt te politiek is.
4: Wäre für mich überhaupt gar kein Thema. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie nun breit politisch auftritt. Het is einfach nur menschlich.
2: Religie is politiek, zegt deze man. Jezus was politiek. Jezus kwam op voor de gewone man, zegt hij.
5: Christen is schon immer politisch gewesen. De Jezus was schon immer politisch.
2: De kerk is in Duitsland meer dan alleen een kerk. Ook verzorgt het kinderopvang, heeft eigen ziekenhuizen, eigen scholen. Zo regelt het als het ware een sociale structuur, die juist ook in kleine dorpen van groot belang is. Die sociale voorzieningen komen ook onder druk te staan als AfD op de financiering kort, vertelt de bisschop.
1: We kunnen ook erstmal ons een beetje vielleicht over die nächste tijden retten, maar dauerhaft wordt het zeer schwierig.
2: Zij weigert zich te conformeren aan de AfD, zegt ze. Juist in Duitsland moet de kerk zich daartegen verzetten.
1: Ja, dat heeft natuurlijk met onze verantwoording voor die geschichte te doen. Also, manches erinnert ons ook een beetje aan historische samenhangen. Sozusagen dat nationalistische gedankengoed, dat is schon ook in ähnlicher Weise vergelijkbaar.
2: De kerk doorstond de Tweede Wereldoorlog en de DDR-dictatuur. En ook nu zal het in verzet komen, als het moet, zegt ze.
1: Wenn es Entscheidungen gibt, politische Entscheidungen, die wirklich auch das Leben von Menschen gefährden oder deren Würde, dann werden wir weiter widersprechen und auch Menschen schützen durch unseren.
2: Bisschop Schlauraff eindigt de dienst met een gebed, medegericht aan de politiek.
1: Gott, ich bitte dich für alle, die jetzt politische Verantwortung haben. Gott schenke Weisheit und guten Rat. Frieden, Frieden sei mit uns.
0: Dat God hen wijsheid en goede raad mag geven bij de coalitiebesprekingen. Die beginnen volgende week in Sachsen-Anhalt. Eerste gesprekken worden gevoerd tussen de AfD en de BSW. Een kleinere populistische partij. En samen kunnen ze een meerderheid halen in Sachsen-Anhalt. Het verslag dat u hoorde was van onze correspondent Gim Balduk.
6: 3 voor het weekend. Weekend.
0: 1 uur vanmiddag, Amsterdam Klimaatmars. Deelnemers lopen van de Dam naar het Museumplein. Voorafgaand aan de mars overhandigt de jonge klimaatbeweging een actieoproep aan klimaatminister Stientje van Veldhoven. Na 45 jaar is de Grand Prix van Madrid terug in de Formule 1. Op een nieuwe racebaan, de Madridring. Omdat er nog niet te veel op dat circuit is gereden, kan het nog wel eens een onvoorspelbaar weekend worden. En er zijn parlementsverkiezingen in Zweden deze zondag. De huidige rechtse regering stond er tot nu toe in de peilingen niet heel goed voor. Correspondent Relien Creton kantelt dat beeld.
7: Nou, dat is de grote vraag. Het verschil tussen links en rechts wordt steeds kleiner. Het ligt heel dicht bij elkaar. In Scandinavië heb je een traditie voor blokpolitiek. Met een links- en rechtsblok waarbij partijen van tevoren aangeven welke kant ze staan. En het wordt echt een nek-aan-nek race. Met de Sociaaldemocraten, met Magdalena Andersson, een hele kleine voorsprong.
0: En hoe is de campagne gevoerd? Op welke thema's?
7: Nou, de thema's die vooral belangrijk waren dit keer zijn scholen, gezondheid. Maar bij deze verkiezingen is het wel zo dat het voor het eerst is dat de radicaal rechtse Zweden-Democraten ministerposten kunnen krijgen. Afgelopen 4 jaar waren ze gedoogpartij. En ja, daar ging het onder andere over tijdens deze campagne. Dus de sociaaldemocratische Magdalena Andersson waarschuwt voor radicaal rechts in de regering. Mm-hmm. En tegelijkertijd zocht radicaal rechts bewust confrontatie op. Er was bijvoorbeeld een busreclame in een stad in West-Zweden met de tekst Mission Mogadishu. Terugkeerbonus helpt je naar huis. Er volgde een staking van buschauffeurs met Somalische achtergrond. En ja, je kunt zeggen, de Zweden-Democraten kregen eigenlijk wat ze wilden. Veel publiciteit, busreclames werden weggehaald. Er volgden discussies over censuur. Dus ja, daar was waar het een deel van deze campagne over ging.
0: We hebben net een reportage gedraaid van jouw collega Gim Balduk vanuit Sachsen-Anhalt. AfD heeft daar gewonnen. Heeft dat nog een rol gespeeld bij de campagne in Zweden?
7: Ja, nou, daar zijn een deel van de Zweden wel bang voor. En ja, daar speelt radicaal rechts eigenlijk op in. Want ze benadrukken de hele tijd dat ze slachtoffer zijn van censuur, dat er niet vrij kan worden gesproken. Zweden Democraten kochten bijvoorbeeld ook een heel groot deel van de reclameruimte op het Centraal Station in mm-hmm. Stockholm. Op de draaideuren stond: hier ben je niet welkom als je een lijst, strafblad, als je misdraagt, als je geen Zweeds leert. Dus daar hebben ze van voordeel uitgetrokken.
0: Ja. Morgen dus de verkiezingen. Wanneer is de uitslag?
7: Stembussen gaan dicht om 8 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. En omdat het zo dicht bij elkaar ligt, kan het best laat worden voordat er een definitief resultaat komt.
0: Maar wel zondag dus nog. Dan horen we dat van jou, onder andere natuurlijk, maandag in het Radio 1 Journaal. Zover is het nog lang niet hoor trouwens. We hebben nog een heel weekend te goed. Dat begint zo meteen met het Nieuwsweekend met Pieter en Mieke. Ik wens u een fijn weekend.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
10: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
14: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
17: Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. Een auto met daarin 4 personen is vannacht tegen een tankstation in Hoorn gebotst. Inzittende is daarbij om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed, meldt de politie. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. Explosieven werden niet gevonden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. De temperatuur loopt op tot maximaal 22 graden.
18: Ster. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
22: Ja, hoi.
21: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
22: Ja, dat kan goed kloppen.
21: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
22: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
21: Oké, en waarom juist radio?
22: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
21: Oh, wat goed zeg.
22: En ik ga binnenkort ook op tv.
21: Zo.
2: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
25: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
16: NPO Radio 1. Max.
26: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
27: Goedemorgen, hartelijk welkom bij het Nieuwsweekend. Het is ruim 3,5 minuut over 8:30. Wat gaan we allemaal doen? Nou, om 9 uur komt Romana Abels. Het gaat over de kwestie van pro. Moeten ze naar de groene of moeten ze naar de rode fractie in het Europese parlement? En dan de Argentijnse president Milei, u kent hem wel, van de kettingzaag. Hij ziet zijn kant schoon nu die vriendjes is met Trump en laat zijn ogen weer op de Malvina's vallen, de Falklandeilanden. En dan het kasteel van Almere, misschien bent u er wel eens langs gereden. Het is al een ruïne voordat het werd gebouwd, heel raar. Nu wordt het afgebroken en wat gaan ze er neerzetten? Een nieuw kasteel. Tja, zeeleven in de straat van Hormuz, daar denk je misschien niet zo aan, maar dat is er wel degelijk, en hoe. En dan om 10:00, dan gaan wij bovenhouwelingen weer eens ontvangen. Die is een tijd weg geweest, zwangerschapsverlof, maar die heeft weer fijne boeken om te bespreken. Wilfried de Jong komt ook, alias de Polaroid Man. Hij heeft zich op de fotografie gestort. Een hele blije hoofddirecteur van de Nederlandse Spoorwegen en de New Yorkse
0: hoofdconducteur.
27: Je zei
0: redacteur. Ja, dat is omdat je hier in dit park allemaal
27: dat is een Freudiaanse verspreking, noemen ze dat. Een hoofdconducteur, ja, natuurlijk. En een New Yorkse muziek zien na 11 september. Zometeen turfvrije grond. Het kan, en het kan ook heel veel uitmaken. Maar eerst gaan we naar de politiek.
0: Ja, de toespraak van Ruben Brekelmans, die gaf een belangrijke lezing. Misschien had hij hem wel met AI geschreven, dat weet je tegenwoordig niet. Maar laten we er maar vanuit gaan dat hij hem helemaal zelf had bedacht. Een van de belangrijke punten, dat we meer moeten gaan werken. Niet part-time, maar fulltime zou de norm moeten zijn. En jongeren moeten ook veel meer dan voorheen de handen uit de mouwen steken. Econoom Simon Huibe van de Universiteit Utrecht is een Gen Z'er en houdt zich ook bezig met het thema werken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het eigenlijk waar dat we met z'n allen weinig werken en dat we heel veel part-time werken? Klopt die aanname?
1: Nou, in Nederland werkt ongeveer 48% van de werkende mensen werkt part-time. Maar dat nummer op zichzelf is enigszins bedriegend. Dus wij hebben in Nederland is het heel normaal dat je op de middelbare school naast je vakken ook een bijbaantje hebt in de vakkenvullerij of in de afwas. En dat heb je in andere landen niet. En dat zien we allemaal terug in dat cijfer. En misschien de grootste groep part-time werkende mensen in Nederland, dat zijn vrouwen. Maar dat zijn veelal vrouwen die in andere landen misschien niet deelnemen aan de arbeidsmarkt en in Nederland dat wel doen. En dan 20, 25 uur, 30 uur per week werken. Nou, dat lijkt me eigenlijk helemaal geen rare, verkeerde bedoeling eigenlijk.
0: Dus die cijfers vertekenen een klein beetje, kun je zeggen?
1: Enigszins wel, ja.
0: Ja, laten we even gaan naar wat zijn punt precies was. Want hij zei, ja, we werken steeds minder, we moeten weer fulltime gaan werken. Wat was zijn gedachte?
1: Zijn gedachte is dat wij voor een aantal hele grote maatschappelijke uitdagingen staan. En daar heeft hij wel gelijk in, denk ik. Dus we hebben een vergrijzing die eraan komt. We hebben een defensieindustrie die weer op poten moet komen. En hij noemde het zelf niet, maar we hebben ook nog een energietransitie. En daar zijn wel handen voor nodig. Of dat moet in ieder geval opgelost worden. En een manier om daar iets mee te doen zou eventueel meer werken kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk niet de enige manier.
0: Maar wat gebeurt er als we allemaal meer gaan werken? Want er zijn ook maar zoveel banen, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Is het dan niet zo dat als iemand fulltime gaat werken, dat hij daarmee een andere parttimer uit de markt drukt?
1: Nou, dat zou kunnen in het geval dat je heel veel meer werkende mensen hebt dan vacatures. En het hele fijne aan de Nederlandse economie is dat het in grote lijnen heel erg goed gaat. We hebben ongeveer evenveel mensen die op zoek zijn naar een baan of langs de kant zitten als dat er vacatures zijn.
27: Nou ja, hij zei, want ik heb die speech ook beluisterd, we hebben 400.000 vacatures. Daar tegenover staan 200.000 WW'ers, 880.000 arbeidsongeschikten en 400.000 mensen in de bijstand. Zoals hij het zegt, lijkt dat je dit met elkaar in verband te staan. Maar is dat zo?
1: Nee, dat is natuurlijk niet één op één te schakelen. Kijk, niet iedereen kan elke baan doen. Hoe graag ik ook hersenschirurg zou willen, ze gaan mij in het ziekenhuis echt niet aannemen. En daar hebben ze een heel erg goed punt mee. En iemand die in Groningen woont, kan niet in Limburg gaan werken, denk ik. En het is natuurlijk ook dat een arbeidsongeschikt is in de basis arbeidsongeschikt. Dus die kan in de basis ook niet werken. En wat we heel erg zien in die vacatures, is dat het ook wat tijd kost voordat er een vacature uitstaat en dat deze gevuld is. Je moet een sollicitatiebrief sturen en jullie kennen dat proces vast wel. Maar dan hoor je na een maand een keer iets terug en dan mag je op gesprek komen. Dus ja, er zit ook een soort transitieperiode in die hele arbeidsmarkt die je nu een beetje overstemt door al deze cijfers op een hoop te gooien. Ja,
27: dus zoals hij deze cijfers met elkaar in verband probeerde te brengen, daar is nogal wat op af te dingen dus.
1: Ja, dat denk ik wel. En bijvoorbeeld bij die WW'ers, dus dat zijn mensen die kort geleden uit dienstverband zijn gekomen, zien we ook dat het grootste deel van die mensen gewoon binnen een jaar weer werk vindt. Dus van de werkzoekenden in Nederland is 80% tot 85% van de mensen korter dan een jaar werkloos.
27: Ja. Jij bent jong, of u bent jong.
0: Jij werd ook aangevallen, want er zat veel sneren in deze speech. Het moet even gezegd, hij zei dan, ik probeer al weken een afspraak met de vakbond te krijgen, maar die zijn wekenlang op vakantie. Terwijl hij zelf volgens mij ook gewoon op reces is geweest. Maar zo kreeg jouw generatie ook een gestrekt beentje.
1: Het is populair tegenwoordig om mijn generatie, de zogeheten Gen Z'ers,
27: aan te vallen.
1: Ja, kijk.
27: Nou.
1: Kijk, mensen van mijn generatie, dus de 25 tot 30, 35 jaren, dan zien we dat 36% van de mensen parttime werkt. Dus iets minder dan een paar jaar geleden. Nou, dat zijn wel wat parttimers, maar dat zijn misschien mensen die net na hun studie komen, toch even na willen denken, wat wil ik nou met mijn leven? Dat lijkt me helemaal niet raar. En voor de lange termijn productiviteit van iemands carrière ook niet per se slecht. En dan wil ik toch even omdraaien, want wie zijn nou de grootste groep qua leeftijd parttimers? Dat zijn 55-plussers. Dat het nog net niet Brekelmans' generatie, maar dat scheelt ondertussen ook niet meer zo heel veel. En daar heb ik hem niet over gehoord.
0: Dus in die zin zeg je nou, als je de ene generatie een knauw geeft, kijk dan ook eens naar de andere. Kijk dan naar het hele plaatje.
1: Bijvoorbeeld, ja. En we zouden ook, dus hij doet nu een soort moreel appel op mijn generatie, van nou jongens, schouders eronder, je kan meer werken. Maar we kunnen ook als land kijken van hoe kunnen we nou mensen die iets meer aan het einde van hun carrière zitten, toch langer voltijds mee laten draaien op die arbeidsmarkt.
0: Dat is een waardevol punt. Is de houding van de Gen Z'er ten aanzien van werk anders? Dat hoor je vaak, hè? Van nou, die werken om te leven en leven niet om te werken. Dat soort teksten.
1: Ja, dus het dat een vorige generatie klaagt over het reilen en zeilen van de nieuwe generatie is zo oud als de tijd. Dus we hebben iedere vorige generatie zegt, nou, de huidige generatie die wil niet meer werken. Die zijn lui, die houden alleen hun handje open. Dat is uitgebreid gedocumenteerd door sociologen. En dat lijkt ook niet echt waar te zijn. Mensen van mijn generatie werken genoeg. Maar misschien hebben we andere voorkeuren over werken die voor de vorige generatie misschien toch als wat luier overkomen. We zijn misschien toch gehecht aan dat thuiswerken, dat vinden we heel normaal. We vinden het misschien wat normaler om onze telefoon 's avonds uit te zetten, zodat onze baas ons niet meer kan bellen. Nou ja, en of dat dan lui is, dat denk ik niet. Maar
0: hoe zit het met de arbeidsproductiviteit? Want je kunt wel met z'n allen meer gaan werken, maar als je minder productief bent in de uren dat je werkt, heeft het nog steeds weinig zin. Ik hoorde Brekelmans weinig zeggen over arbeidsproductiviteit.
1: Dat lijkt mij ook. En dat is ook veel moeilijker om op te sturen. Ik bedoel, als je een beetje op kantoor rondkijkt, dan kan je toch afvragen hoeveel van die uren die mensen daar werken nou echt productief zijn. En als je daar nou voor de vorm 40 uur per week gaat zitten, dan ben je niet per se productiever. En kijk, het doel van de economie is uiteindelijk ook niet om dat arbeidsproductiviteitscijfer zo hoog te hebben of om zoveel mogelijk uren te werken. Maar om genoeg te produceren, zodat we kunnen voorzien in onze behoeftes en dan daarbuiten kunnen doen waar we gelukkig van worden.
27: Je was hier ook in de zomer, toen hadden we het over de 15-urige werkweek. Weet je nog, de economen Keynes ons 100 jaar geleden voorspiegelde. Daar zijn we nog lang niet, maar dat is denk ik toch ook niet van veel mensen het streven, of juist wel?
1: Nou, dat denk ik niet.
27: In ieder geval niet van Brekelmans.
1: In ieder geval niet van Brekelmans, nee. Dan wordt hij heel bang. Maar kijk, heel veel mensen halen ook heel veel uit hun werk. Dus mijn zus werkt bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs. En ja, die komt echt wel opdagen omdat ze daar ook een loonstrookje voor krijgt. Maar die komt ook omdat ze daar heel veel uithaalt. Het is natuurlijk heel bijzonder om iets terug te kunnen doen voor de samenleving. En ja, 15 uur per week werken, denk ik niet dat je dat gevoel helemaal...
0: Maar Brekelmans zei, in China werken ze 72 uur per week.
27: Ja, maar we moesten geen China worden.
0: Maar wij hoefden ook niet helemaal. Maar hij haalde het wel. Ja. Het argument bouwde zo op van, kijk, China is onze concurrent. Die werken 72 uur. Wij werken parttime. Op die manier gaan we verliezen. Dan zou ik ook zeggen, zij zijn met veel meer. Dus als je het zo ziet, dan ga je het ook wel verliezen. Maar is er eigenlijk een soort concurrentie tussen hoeveel wij werken en hoeveel de Chinezen werken? Is dat op de een of andere manier tegenover elkaar te zetten?
1: Nee, niet direct.
27: En het deed het.
1: Ja, hij deed het wel.
0: Retorisch lukte het.
1: Maar het is heel knap dat ons inkomen per persoon van onze bevolking heel veel hoger ligt dan in China, terwijl we zoveel minder werken. Dus dat betekent toch dat onze arbeid productiever is. Dus dat wij in die 30 uur, 32 uur die we gemiddeld werken met z'n allen, toch meer voor elkaar krijgen in economische waarde dan...
0: Dus wij doen het beter dan China en niet andersom.
1: Dat zou ik wel zeggen, ja.
0: Dus
1: ja.
0: De Chinezen zouden gewoon eens wat effectiever moeten werken in die zin.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja, zeker.
27: Nou, vorig jaar, in januari was dat geloof ik, introduceerde AFAS, een softwarebedrijf, een vierdaagse werkweek. Dat is natuurlijk nog maar één werkgever, maar er zijn toch ook dus kennelijk werkgevers die geloven in minder werken. Is dat een trend, denk je? Gaan we dat meer zien?
1: Nou, bij AFAS zijn ze er heel tevreden over geweest. Dus die hebben ook gezegd, nou, dat houden we vast. En vanuit de wetenschap is het ook uitgebreid onderzocht. En we weten gewoon dat werknemers gelukkiger worden. Hun welzijn verbetert als ze 4 dagen werken en hetzelfde salaris houden. En qua productiviteit lijkt je er in heel veel banen niet op achteruit te gaan. Maar goed, niet elke baan, een hele fysieke baan of iets in die richting, dat zou je niet makkelijk op dezelfde manier kunnen inrichten.
0: We staan aan de vooravond van grote technologische veranderingen. He, zo'n toespraak was je vroeger dagen aan het blokken. Nu jas je hem even door ChatGPT, is die in 5 minuten klaar. Dat heeft natuurlijk ook effect op onze arbeidsmarkt uiteindelijk.
1: Dat zou heel goed kunnen. Maar ja, bepaalde banen zullen vervangen worden. Maar in de economie werkt het weer ook zo dat er weer nieuwe banen gecreëerd gaan worden.
27: Nou ja, wat zou je zeggen? Kijk, die speech van Brekemans, veel persoonlijk zat er niet in. Dus in die zin denk ik...
0: We hebben hem als mens niet leren kennen, bedoel je?
27: Nou, dat hoeft toch niet, maar er zat gewoon helemaal niks persoonlijks in.
0: Nee.
27: Ja, ik heb hem helemaal beluisterd.
0: Knap hoor.
27: Ja, nou, zo lang was hij nou ook weer niet. Maar nee, ik vond het... Iemand anders had hem ook uit kunnen spreken. Dan was het gewoon ook...
0: Nou ja, het was een steen in de vijver en een opening naar het debat... Wat meer kan je vragen?
1: En dat is heel welkom, lijkt me.
27: Wat zou je tegen hem willen zeggen, meneer Brekelmans?
1: Denk er nog eens goed over na.
0: Dankjewel, Simon Huibe, econoom aan de Universiteit Utrecht. Dank je.
1: Dank jullie wel.
27: Ja, dat een boom kappen in het regenwoud zonde is, dat weten we wel. Bomen houden namelijk CO2 vast en dat is belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Maar er is iets dat nog effectiever is dan een regenwoud. En dat is veen. Dus het kan enorm helpen als we allemaal stoppen met het gebruik van potgrond waar dat veen, turf, in zit. Dat schrijft het journalistieke platform De Correspondent deze week. Hoe het zit, Philip Gramlich van de stichting Turfvrij kan het uitleggen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
27: Ja, turf wordt gewonnen in veengebieden. Waarom is het zo slecht om dat te gebruiken voor de potgrond?
3: Ja, je zei het eigenlijk net, het haalt enorm veel CO2 vast.
27: Ja.
3: Per oppervlakte is het tot 20 keer zoveel als een volwassen bos.
27: Maar dan moet het wel nat blijven, begreep ik uit jullie filmpje en uit het stuk in De Correspondent in ieder geval.
3: Ja, als het droog valt, dan komt lucht erbij en dan gaat het de lucht in als CO2. Ja.
27: En klopt het dan dat het net zo effectief of effectiever nog is dan die regenwouden?
3: Ja, de hoeveelheid is 20 keer hoger en het kan nog verder opbouwen. En bos stopt op een keer met opbouw van CO2... Veengrond in principe, als die gezond en nat is, bouwt meer en meer op. Dus theoretisch kun je zouden zeggen, dat is zoals een bos van 500 meter hoogte. En die zou ook doorgroeien tot 1000 meter hoogte. En natuurlijk de hoeveelheid CO2 vasthouden.
0: Nou, maar die productie van die potgrond, als ik het goed begrijp, dat staat haaks op het drooghouden van dat veen.
27: Nee, je moet juist nat houden.
0: Of van het nat houden van het veen. Hoe werkt dat? Want je wil die grond in een potje stoppen. En
27: nou,
0: dan moet het eerst indrogen, of hoe zit dat?
3: Ja, die veengebieden worden drooggelegd en dan langzaam afgegraven in een paar jaar. En in de zak potgrond gestopt als een relatief droog product, ja.
0: Dus als je dat niet zou doen, dan zou je dat dus gewoon een meer vasthoudende functie ten aanzien van CO2 kunnen geven?
3: Ja, als die nat blijft, dat veengebied, dan houdt het de CO2 verder vast. Dat is een veilige CO2-opslag.
27: Vroeger werd dat natuurlijk ook afgegraven, gewoon als brandstof, hè?
3: Ja, dat was nog erger.
27: Ja?
3: Ja.
27: Dat werd het, ja.
0: En hoe groot is die markt? Hoeveel potgrond wordt er uit turf gewonnen?
3: In Nederland is de grootste turfimporteur van Europa. En hier zitten wij zo op 4, 5 miljoen kubieke meter turf die wij per jaar verbruiken.
0: Maar waar halen we die vandaan? Uit Baltische landen?
3: Voornamelijk uit de Baltische landen. Maar ook een beetje Duitsland, Scandinavië, Ierland.
0: Dus dat zijn wel substantiële bedragen waar we het over hebben. Of getallen.
3: Ja, absoluut. Ja. Dat is ongeveer de uitstoot van Zutphen. Zeg maar met alles wat de mensen uit Zutphen doen. Of een andere stad van 80.000 mensen. Wat ze eten, mobiliteit, huizen bouwen, huizen verwarmen.
27: U bent daar pas nog geweest, hè, in die Baltische staten.
3: Ja.
27: Wat hebt u daar gezien?
3: Ik was een jaar geleden aan de Russische grens. Uh-huh. Daar was ik ook voor bij de vroege vogels. Ja, veengebieden zijn natuurlijk ook beschermend tegen invasieve Russen. invasieve soorten, sorry. En die houden natuurlijk... De Oekraïners hebben met een heel snelle vernatting van hun veengebieden... De Russen buiten Kiev gehouden. Maar dat was omdat ze een dam opbliezen.
27: Ja, dus goed, ze hebben maar dat was dus eigenlijk goed voor de natuur, dat ze die gebieden nat hebben gemaakt.
3: Ja, als je echt een dam verbreekt, dan heb je natuurlijk een overstroming. Ja. Maar je kunt het natuurlijk ook gepland doen om gewoon met de drainage te stoppen.
27: Ja, die afnemers van die turf, dat zijn wij.
3: Ja.
27: He, wij kopen dus grote zakken potgrond waar turf in zit. Ja. Ik denk dat.
0: Is het alleen de potgrond of zijn het ook professionele gebruikers? Gaat het ook over de tuinbouw?
3: Nee, in Nederland is het zelfs 80% professioneel. Dus dat zijn de planten die je koopt in de supermarkt of in de tuinmarkt. Ja.
27: Daar zit ook turf in die potjes.
3: Ja, dat is de grootste afnemer. En ook voedsel wordt geproduceerd. Dus iets minder dan een kwart van de potgrond die we verbruiken in Nederland wordt gebruikt voor de teelt van voedsel.
27: Ja, dus ik denk dat heel veel mensen zich het niet te realiseren misschien. Ja, misschien wel eens van gehoord. Van ja, eigenlijk kan je het beter niet met turf. Maar dat het, laten we zeggen, zo'n enorme impact zou hebben als je de turf verbiedt, kan dat eigenlijk? Want voor die tuinbouwsector is dat misschien lastig om zonder turf te werken, of niet? Zijn er alternatieven?
3: Ja, er zijn natuurlijk alternatieven. Je ziet het natuurlijk in landen zoals Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Die hebben al jarenlang tenminste de dreiging van een bindende regelgeving. Dat er wel wat gebeurt. Maar dan moet je natuurlijk over meerdere jaren de markten opbouwen. En ook kijken dat je bijvoorbeeld groen afval niet als afval waar je weg af van wilt bekijkt, maar echt als waardevolle grondstof. En dan ook kijkt dat je geen subsidies voor biomassaverbranding bijvoorbeeld geeft, die natuurlijk in concurrentie voor andere gebruikers staan.
0: Welke is beter? Heeft turf betere eigenschappen om plantjes te telen dan het alternatief? Of eigenlijk minder? Welke doet het beste als bodem?
3: Turf is het makkelijkste om te gebruiken voor het telen. Want het is zuur en je kunt het makkelijk minder zuur maken met kalk. Andersom gaat het heel slecht. En het is, heeft ook geen voedingswaarde. Dus je kunt de voedingswaarde precies op maat houden met kunstmest of iets anders, of compost. Dat is heel prima, want ook voeding weg te nemen, te wassen in die zin, is heel lastig.
0: Maar het geeft dus geen voeding. Dus je zou kunnen zeggen dat andere aarde vanuit de plant bezien feitelijk beter is.
3: Nee, in die zin niet, want je kunt de voedingswaarde natuurlijk toevoegen. En je kunt dan natuurlijk omhoog of omlaag gaan zoals je wilt. Ja.
27: En niet iedere plant wil dezelfde grond natuurlijk. Hè? Niet iedere plant gedijt op dezelfde grondgoed. De ene plant wil zuur grond en de andere plant wil juist grond die minder zuur is, toch?
3: Dus ja, het is makkelijk in gebruik.
27: Ja,
3: dus,
27: dat kan je goed afstellen. Maar wat zijn de alternatieven? De kokos, geloof ik.
3: Ja, kokos is in gebruik. Maar natuurlijk ook houtvezel is heel populair. Boomschors, rijstkaf. Ook geteeld veenmos. Dat is iets wat natuurlijk ook heel mooi zou zijn. Want dan hebben we natte veengebieden.
0: Ja. Wat is dat, geteeld veenmos?
3: Turf is eigenlijk gedroogd veenmos. Wat dan gewoon na 1000, 2000 jaar gewoon een fossiel materiaal wordt. Maar als je nu zeg maar een akkergrond neemt en die verhoogt de waterpeil en laat veenmos, zwachtmos erop groeien, kun je dat oogsten. Je moet niet in de fossiele veenlaag in. En dan heb je een mooi product wat natuurlijk ook op een natte nat landbouwgrond groeit. En daardoor heb je de drainage niet meer nodig.
27: Nou ja, de afgelopen zomer was het natuurlijk hartstikke droog. Dus het is ook nog weer een toer natuurlijk om die grond dan nat te houden, denk ik.
3: Ja, het is natuurlijk ook tragisch dat heel vaak de overstromingen, maar ook de droogteverschijnselen op gebieden gebeuren die gedraineerd zijn.
27: Ja.
3: Hadden we dat niet gedaan, hadden we nu niet het probleem.
27: Ja, maar goed, we hebben het probleem. En de politiek weet ook wel dat we dit probleem hebben. Hè? Als we op die manier milieuwinst zouden kunnen maken, dan is dat ook weer gewoon makkelijk. Je zou zeggen, het is laag fruit. Hè? Als je ziet wat de enorme winst kan zijn als je dat met rust laat. En nou begreep ik dat er in 2021 een convenant is afgesloten waarin zowel die tuinders, de producenten van potgrond en turf, als jullie betrokken waren en ook de ministeries. Wat stond daar in dat convenant?
3: Misschien nog één stap terug. In 2021 was een motie door Boswijk en Bromet. En die vroeg de minister om een mogelijk turfverbod te onderzoeken.
27: Ja.
3: En dat werd aangenomen met 80% van de parlementariërs. En naar aanleiding daarvan kwam de industrie om een vrijblijvend, om niet bindend convenant op te zetten. Om bindende regelgeving te voorkomen. En er waren doelstellingen over minder turfgebruik. Maar eind laatste jaar kwam de turflobby, of de potgrondlobby van Nederland, samen met de Duitse partners, om te roepen voor een versoepeling van de regelgeving rond turfwinning. Ja, dat staat natuurlijk zo tegenover alle doelstellingen dat wij uit het convenant zijn gestapt.
27: Want jullie dachten, als wij daarbij blijven zitten, dan worden we gewoon gebruikt.
3: Ja, wij geven hun de social license to operate. Ja, ja. Om te zeggen, ja, wij zijn breed gedragen, maar dat is het niet. Het is gewoon, de slager keurt zijn eigen vlees. Niks anders is het.
27: Ja, maar goed, wat zou er dan moeten gebeuren? Want ik begreep dat bijvoorbeeld, hè, en u zei het zojuist ook al, in Engeland en Zwitserland ook, geloof ik, is grond zonder turf al de norm. Dat zou in Nederland, die kant moeten we dus ook eigenlijk op. En hoe zou je dat dan voor elkaar kunnen krijgen?
3: Nou, heel logisch. Als niet bindend niet werkt, dan doen we het bindend. En bindende regelgeving of belasting, wat dan ook. Maar vrijblijvend, volledig vrijblijvend, werkt gewoon niet. En dat is ook onderzoek voor veel, veel schema's, voor alle soorten van onderwerpen. Ja, als het tegenover de korte termijn economische behoefte van een bedrijf is, dan zou het niet vrijblijvend, zou het dan niet gebeuren.
0: Zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden? Zijn er punten waarop u zegt, nou, daar hebben we eigenlijk wel al winst geboekt?
3: Ja, 5 jaar geleden moest ik nog een bakfiets van 9 kilometer nemen om een zak turfvrij potgrond te kunnen kopen. Inmiddels is het wel zo dat tenminste 1 turfvrij product in de meeste winkels ligt. Maar voor de rest, ik zie er niet zoveel, moet ik echt zeggen.
27: Nou ja, ze zijn er wel. Natuurlijk bij meer biologische winkels. Hè, daar koop je de potgrond, daar zit geen veen en geen turf in. Maar bijvoorbeeld in de grotere tuincentra ligt daar ook wel turfvrije potgrond.
3: Ja, inderdaad. En ook Intratuin heeft ook ambitieuze doelstellingen bijvoorbeeld om tot 2030, denk ik, dat de zakken potgrond turfvrij zijn en ook dat ze minder gif gebruiken. Dus er zijn wel ook de grote spelers die inspanningen doen. Maar ja, we zouden natuurlijk nog veel meer willen zien. Want we zien natuurlijk in Groot-Brittannië, in Zwitserland, ik was net in Zwitserland, daar staat turfvrij nog niet eens op de zak, want het is gewoon echt
27: normaal.
3: Het bestaat niet meer, ja.
27: Ja. Dus het begint natuurlijk toch ook bij bewustzijn van mensen. Ik heb het gevoel dat dit probleem toch niet bij iedereen doorgedrongen is.
3: Ja, het is niet zo mooi.
27: Vergis ik me, hoor.
3: Het is niet zo mooi fotogeen als een regenwoud met een orang-oetang. Maar waar het eigenlijk het probleem begint, is bij de plantenkeuze. De industrie leeft van het feit dat ze ons vertellen, wij kunnen iedere plant op iedere moment, op iedere plek planten. En dan kom je in de problemen. 90% van de producten in een tuincentrum zijn alleen om zulke gekkigheid mogelijk te maken. Maar als je zegt, ik ga met de natuur in plaats van tegen de natuur. Ik plant iets wat bij dit grond goed gedijt. Ik plant iets in de juiste tijd van het jaar. Dan heb ik al die trucs niet nodig.
27: En dan heb je al die potten, al die zakken met potgrond eigenlijk ook niet nodig.
3: Absoluut. Ga naar meerbomen.nu bijvoorbeeld. Krijg gratis een plant, een struik, een boom. Plant die zonder enkele potgrond, zonder enkele truc de volle grond.
27: Ja, maar als je in de volle grond moet je wel een tuin hebben natuurlijk. Maar goed, dat is volgende.
3: Niet voor kamerplanten, ja.
27: Dankjewel, Philip Gramlich van de Stichting Turfvrij.
4: NPO Radio 1.
5: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Waarom is het beroemde tapijt van Bayeux zo immens populair in Engeland?
7: May this tapestry stand as symbols not only of our shared past, but our shared future.
5: Wie wint de prijs voor het beste historische kinderboek?
8: Je hebt er een beeld bij. Je hebt verschillende beelden in je hoofd.
5: En de vergeten hongersnoden in Sovjet, Roemenië en Moldavië.
9: Moarte, moarte, ne miloase,
5: dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer. Ster.
11: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
28: Geen
6: crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
17: Ja, hoi.
15: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
17: Ja, dat kan goed kloppen.
15: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
17: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
15: Oké, okay. En waarom juist radio?
17: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
15: Oh, wat goed zeg.
17: En ik ga binnenkort ook op tv.
15: Zo.
17: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks Bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie Olifant.
21: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
22: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 1.
28: 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reisden de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij het ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond, veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation aan en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en omgeving, maar vond niks. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil door de consternatie. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer. De ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon door, steeds vaker. Tot de avond blijft het overal droog. De temperatuur loopt op tot maximaal 22 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal.
29: Ster.
30: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
31: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
32: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij.

0: Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké, en waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: NPO Radio 1. Max.
8: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
9: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Komend uur gaan we het hebben over de hongerige blik die de Argentijnse president Milei heeft laten vallen op. God, daar zijn ze weer, de Falklandeilanden. Komen we daar dan nooit van af? Ja, kan je als jonge stad denken van nou, weet je wat, we gaan onze identiteit een opkontje geven en we bouwen een kasteel. Is dat economisch haalbaar? En hoe werkt dat eigenlijk, de economie van een kasteel? We gaan het hebben over de straat van Hormuz. Niet over de geopolitiek zozeer, maar over de natuur. Er is bijzonder zeeleven en dat is ook bedreigd. Maar we gaan beginnen met Europa.
10: Ja, een keuze die niemand eigenlijk wil maken. Vanaf aanstaande vrijdag openen de stembussen en kunnen de leden van PRO stemmen over de toekomst van die partij. De PvdA en GroenLinks zijn in het Europese parlement aangesloten, namelijk bij verschillende koepels. En nu ze samen één partij vormen, moeten ze ook eigenlijk samen onder één koepel vallen. Maar welke? Ja, dat mogen de leden dus beslissen. En dat wordt misschien wel een bloedbad, zegt EU-kenner van trouw Romana Abels. Goedemorgen, Romana.
11: Goedemorgen, Mieke.
10: Ja, fijn dat je er weer eens bent. En gaat het een bloedbad worden, denk je?
11: Het is al een bloedbad. Oh, het is echt. Ze zijn aan het strijden met ieder zwaard dat ze kunnen hebben. Het is, een kwestie tussen gelijk hebben of gelijk krijgen. En allebei doet pijn. Het is zo dat de Groenen in het Europees Parlement, dat is een partijfamilie. Je kan maar bij één partijfamilie horen. Want dat is een kwestie van subsidieregels. En dat moet dus per de volgende periode moet dat geregeld zijn. Moeten ze weten welke ze nemen. De partij PRO, de nieuwe partij PRO, alle leden in het Europees Parlement die daarbij horen, die zien ook wel, stemmen het meeste mee met de Groenen. Maar als je kijkt naar invloed, dan hebben de sociaaldemocraten meer invloed. En ze kunnen kiezen tussen de een of de ander.
10: De ene, dat is de PES.
11: Ja. En je kan gewoon zeggen de sociaaldemocraten.
10: En de Greens, de Groenen. Ja.
9: Dus het is rood of groen in essentie?
11: Het is rood of groen, ja. Ja.
9: Waar gaat dit over? Want je zegt, oké, of je hoort bij de grote of bij de partij waar je stiekem meer bij thuis hoort, omdat je er al vaker aan meestemt. Spelen ook andere dingen? Is het ook persoonlijk, menselijk?
11: Spelen heel veel andere dingen. Het is niet per se persoonlijk, want het is, maar het is zo dat er allerlei rommel
9: Je hebt ook een fractiekamer waar je dan bij komt zitten.
11: Ja, je komt dus bij de sociaaldemocraten, dan denk je aan partijen als de Partij van de Arbeid. Maar er zijn ook heel veel oud-communistische partijen uit Oostbloklanden die ook zich aangesloten hebben bij de sociaaldemocraten. En dat zijn een soort dictatoriale types. Die helemaal waar zo'n sociaaldemocraat uit Nederland zich niet echt per se bij thuis voelt. Dus dan zit je daar een beetje in zo'n vergadering je te schamen voor standpunten van mensen die bij je horen. Dat heb je natuurlijk bij die Groenen veel minder. Die zijn gelijkvormiger. Bij die Groenen hadden ze ook nog heel veel in de markt te brokken tot voor kort. Want ze hadden Bas Eickhout.
10: Ja, en die is ermee op,

0: opgehouden.
1: Die is ermee opgehouden. Ja, dat was. Bas Eickhout deed meer dan alleen parlementariër zijn. Die had. Ook met mensen die eigenlijk een beetje onder zijn gezag vielen, verschillende relaties. Dat kon eigenlijk niet volgens de partijregels, die heeft moeten stoppen. Maar ja, dus de grootste troef die de partij, die de Groenen hadden, we hebben zo'n man hoog in die Groenen zitten, die zijn ze verloren.
0: Dus dat speelt ook nog wel een rol.
2: Hoe gaat die partijleiding van Pro daar nu mee om? Wat is hun koers en werkwijze?
1: Ja, ze zijn dus een discussie begonnen binnen de partij. Eigenlijk een beetje te laat. Hè. 2 jaar geleden was die fusie. Toen hebben ze gezegd, we gaan dit probleem later oplossen. Ja, later werd het probleem, was het probleem nog steeds niet weg. Dus later is nu. Het blijkt nog steeds een even groot probleem als 2 jaar geleden. Namelijk, je moet kiezen.
0: Ja, nou ja, er is al een commissie geweest natuurlijk. Ja, er wordt altijd een commissie opgetuigd, toch? Met ex-PvdA'er Mariette Hamer en ex-GroenLinks Nel van Dijk. Zij adviseren om aan te sluiten bij de Sociaaldemocraten. En Jesse Klaver heeft al gezegd dat hij erachter staat. Toch?
1: Het is heel pijnlijk. En er zijn best wel veel mensen in die partij die zeggen, ja, waar staan wij nou eigenlijk voor? Zijn wij nou van principes? Of zijn wij van de macht? Die hele fusie was natuurlijk ingezet om van Pro een machtspartij te maken. Dus als dat je doel is, dan inderdaad, zou je zeggen, dan kan je beter in het midden van het Europees parlement landen, waar die sociaaldemocraten zitten, dan een beetje aan de linkerkant van het midden.
0: Ja, maar het is wel gek dat Jesse Klaver heeft gezegd dat hij achter dat advies staat. Dat zou je verwachten van niet van hem.
1: Omdat hij GroenLinks'er is.
0: Ja.
1: Ja, nou, het is, Jesse Klaver is natuurlijk de leider van die gezamenlijke partij
0: geworden.
1: Jawel,
0: maar goed, maar toch.
1: En die gezamenlijke partij had als doel om een machtspartij te worden. Ze hadden willen gaan regeren. Dat was allemaal het plan, het grote masterplan van die fusie. Ik kan me dat wel voorstellen. Als je dat grote masterplan ook uitrolt over Europa, dan moet je dit kiezen. Maar dan doet dat wel pijn.
2: Eigenlijk een keuze tussen macht en principes. Tussen het hoofd en het hart.
1: Het is een keuze tussen het hoofd en het hart. Het is, ja.
2: Ze voelen zich groen, maar ze weten ook wel dat er meer te halen valt bij rood.
1: Ja, je kan, want die roden, daar luistert de Europese Commissie veel beter naar. Die roden hebben ook samenwerking met de liberalen, met de christendemocraten. Die zitten een beetje in een soort van coalitie, voor zover je dat hebt in het Europese parlement. Dus die macht is echt wel veel groter. De sociaal-democratische fractie is bijna 3 keer zo groot als de groene fractie. Dus dat is echt een heel andere getalsmatige eenheid.
2: Maar het is ook wel grappig, want bij de liberalen hebben we D66 en VVD die in Europa allemaal gewoon aan dezelfde bankjes aanschuiven.
1: Ja, daar niet iedereen. Kijk, binnen zo'n Europese fractie is fractiediscipline iets anders dan bij ons in Nederland. Dus ze hoeven niet allemaal hetzelfde te stemmen.
2: Kan je dit dan ook niet gewoon een beetje loslaten, deze kwestie?
1: Kijk, deze kwestie zit natuurlijk onder die hele fusie. Wat zijn we nu eigenlijk als partij? En die GroenLinks'ers, die voelen zich toch een beetje in het ootje genomen. Die zijn, ja, ze zeggen, nou ja, oh, zijn we nou toch gewoon ingelijfd in die sociaaldemocraten? Maar dat was de bedoeling niet, we gingen toch gelijk op. En andersom denken die sociaaldemocraten, denken, oh jee, maar straks hebben wij gekozen voor iets wat veel kleiner is.
0: Ja, en ik begreep dat ze bang zijn dat de Groenen gaan winnen, want er wordt digitaal gestemd.
1: Ja,
0: en
1: dus
0: dan krijg je altijd dat verhaal van, ja, al die jonge mensen die stemmen veel makkelijker digitaal. En dat is denk ik ook zo.
1: Dus dat is inderdaad, een vrees in de Partij van de Arbeid is het PvdA small deel in Pro. Ja. Is, wij hebben alleen maar hele oude leden en zij hebben ook jonge leden. En die kunnen veel beter digitaal stemmen. Ja,
2: nou, dat is dat nou wel waar? Ik bedoel, die oude mensen kunnen toch ook best klikken. En ik bedoel, die hebben toch ook allemaal Facebook. En die kunnen toch ook best digitaal stemmen.
0: Ze kunnen het wel, maar.
2: Ja, ik geloof, als het zo belangrijk is, dan bel je kleinzoon en dan zeg je, leg het uit.
0: Goed, even nog iets anders. We moeten het dus gewoon afwachten, hè? Tot 25 september kunnen de leden stemmen.
1: Ja, morgen is een grote discussie in Utrecht, live. Oh, ja. Ja, daar mogen helaas geen journalisten bij, maar dat wordt een fijn moment ook.
0: Ja, jammer. Dan misschien kun je gewoon vermomd als lid daar toch naartoe.
1: Ja, dat is, ja, maar dat zou dan lullig zijn.
0: Ja, oké. Dan nog even, ik zei iets anders. Wat nog plaatsvindt, hè, voordat Pro die stembussen opgaan. Aanstaande woensdag geeft Ursula von der Leyen haar 6e State of the European Union. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Het is de 16e.
0: 16e?
1: Nee, niet haar, oh, haar 16e. Ja, het is de 16e.
0: Oh, maar haar 16e.
1: Haar 16e, dus, klopt. Oh, ja. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, het is zoals dinsdag de troonrede in Nederland is, is de woensdag de troonrede van Europa in Europa. Het is een
0: Een relatief nieuw fenomeen.
1: Het is in 2010 begonnen. Ja. En dat was, en toen hadden ze een tijdje, toen dachten ze, ja, ze denken daar in Europa steeds, we moeten op de een of andere manier meer kijkers krijgen, meer ons belangrijker maken in de hoofden en de harten van de mensen. En nou, toen hadden ze bedacht, in Amerika hebben ze de State of the Union. Weet je wat, wij doen ook een State of the Union. Nou, dan ging de commissievoorzitter, voorzitter van de Europese Commissie, ging dan eens per jaar, dus bij het begin van het parlementaire jaar, vertellen wat er het komende jaar op stapel stond. Maar die allereerste keer, toen was de Ursula von der Leyen van toen, die heette Barroso, die was zo bang dat er geen parlementariërs zouden gaan luisteren, dat hij zei, wie niet komt, krijgt een boete van €100. Dat is toen net op het laatste moment niet doorgegaan, want de regels voorzagen daar helemaal niet in. Maar toen heeft hij nog wel weten af te dwingen dat de parlementariërs, het duurt een uur, die toespraak, die moesten gedurende dat uur 3 keer hun stemkaart in het stemkastje duwen, zodat hij kon controleren dat ze er allemaal nog steeds zaten.
2: Dus het ging niet helemaal vanzelf. Is het inmiddels iets dat leeft? Zou je zeggen dat het is, deze traditie...
1: Ja, nu inmiddels is het, zijn er in sommige landen zijn er van die watchparties. Dan gaan mensen met elkaar met een beker popcorn voor de tv zitten en kijken. Ik zit zelf woensdagavond in Nieuwsport in Den Haag om die hele toespraak te ontleden met een panel. Daar zijn al kaartjes voor verkocht.
0: Het is een fenomeen geworden.
1: Het is een hele toestand.
0: En niet alleen in uiterlijke vorm, die woorden, die hebben ook echt wel betekenis. Die laten zien waar Europa staat in de wereld en wat de EU gaat doen.
1: Het is, vorig jaar bijvoorbeeld zei Ursula von der Leyen, ze maakte het ook lekker dramatisch. Ze zei, this is it, our independence moment. Nu gaan we onafhankelijk worden. Je bent dan als Europese burger, waren we een beetje bang voor Trump. En oh jee, hoe moet het met die Europese-Amerikaanse relatie? Maar zij maakte het helemaal om. Ze zei, oh nee, maar nu zijn we lekker onafhankelijk. We gaan het allemaal lekker zelf doen. We zullen heel sterk worden.
2: Positief. Ja. Maar ze hebben nu Mark Carney, de Canadese premier te gast, hè, dit jaar.
1: Ja, dus er is iedere keer haalt ze er een hele belangrijk iemand erbij. We hebben al eens een keertje Olena Zelenska gehad. De vrouw van Zelensky. Ja. En nu hebben we Mark Carney. Dus dat is dan onze bondgenoot in deze gepolariseerde wereld. Krijgt een hele grote rol bij deze toespraak.
2: Is dat iemand die volle zalen trekt?
1: Ik bedoel, Mark Carney is wel iemand die in Europa vrij populair is. Omdat hij zegt waar het op staat. En omdat hij ook die onafhankelijkheidspep talk goed kan verwoorden.
0: Dat is een goede keus wel. Ja. En verwacht je nog grote koersveranderingen vergeleken met vorg jaar? Wat zei ze?
1: Er is al een soort programma uitgerold bij het begin van die commissie. Dus ze gaat nu zeggen wat er de komende jaar gaat gebeuren. Maar waar ze bijvoorbeeld heel erg dit keer naar verwachting op zal hameren, is de verdriedubbeling van de grenswachten. Dus het Frontex-agentschap, dat heeft 10.000 manschappen op dit moment. Dat worden er 30.000. Mm. Dat is een operatie waar je u tegen zegt. Want dat is. Er is heel veel vraag onder Europeanen naar toch meer grenscontrole. Ook naar aanleiding van dat Ceuta nu weer. Dus daar zal ze op hameren. Aan de andere kant zal ze ook zeggen, we moeten niet afdrijven naar extreem rechts. Ook naar aanleiding van die AfD in Sachsen-Anhalt. Ja, dat
0: gaat ze zeggen.
1: Ja.
0: Nog iets waar je speciaal op moet letten?
1: Hoe gaat ze zeggen, we moeten nu onafhankelijk worden van China. Daar moet ze weer een strategie voor verzinnen. We gaan kijken hoe ze dat verwoordt.
0: Goed, nou, we gaan erop letten. Dankjewel, EU-kenner van Trouw, Romana Abels, over de stemming voor pro in Europa. We zijn benieuwd, maar we weten denk ik wel welke kant het op gaat. En de State of the European Union. En als u denkt, ik wil nog eens even rustig naluisteren wat Romana allemaal gezegd heeft, dat kan altijd allemaal, ook andere gesprekken via de Nieuwsweekend. podcast.
2: De Argentijnse president Javier Milei blijft toespelingen maken op het innemen van de Falklandeilanden. Een kwestie die weer helemaal terug is. In een televisietoespraak liet hij weten dat zijn land sancties wil opleggen aan oliebedrijven die rond de eilandengroep actief zijn. Ja, ze horen bij het Verenigd Koninkrijk. In 1982 is er nog een keer oorlog overgevoerd toen Argentinië probeerde ze in te nemen. Goedemorgen, Susana Menendez, historica en Argentijnse. We zagen het al bij het WK, hè? Toen ineens al die spelers een spandoek tegen alle regels in tevoorschijn toverden.
3: Ja,
2: de
3: klopt.
2: Malbinas, die zijn Argentijns.
3: Argentijns, ja, die komen elke keer terug. Ja, maar dat maakt het ook zo bijzonder, de beweging die nu heeft gemaakt. En dat laat zien dat het heel opportunistisch is. Want toen dat gebeurde bij de wereldkampioenschap, hij heeft in de Argentijnse media laten blijken dat hij zijn afkeuring had over wat de voetballers hadden gedaan.
2: Meende hij dat of was dat voor de
3: Nee, nee,
2: voor
3: nee.
2: De
3: hij, was, hij dacht dat hij bezig was met een ontzettend goede diplomatieke set met het Verenigd Koninkrijk. En het vond dat deze uiting van de spelers eigenlijk allemaal had verpest. Dus Milei was tegen het feit dat de voetballers deze actie hadden gedaan, zeg maar. Maar goed, hij ziet in een gigantische daling qua peilingen. En natuurlijk volgende jaar zijn de verkiezingen. Dus hij kwam eigenlijk bijna op de 30% populariteit.
0: En
3: zijn belangrijkste adviseur, dat is een hele jonge man, zo'n spindokter, Santiago Caputo, heeft opgepikt dat in de ruzie die president Trump eigenlijk met het Verenigd Koninkrijk heeft over het feit dat hij zijn luchtmachtbasis niet kon gebruiken in de oorlog tegen Iran, heeft hij ergens, by the way, verteld, sorry voor het Engels, Mieke, heeft hij eigenlijk gezegd
0: dat hij... Ik ben heel mild vandaag, ja.
3: Nou, hij heeft toen gezegd, Trump, dat hij ook ter discussie stelde soevereiniteit van de Britten over de eilanden.
2: En daar creëerde die een opening die meteen werd opgepikt door Argentinië.
3: Absoluut. En daar heeft dus Milei, die natuurlijk een van de belangrijkste fans en vrienden van Trump is in Latijns-Amerika, heeft dat meteen opgepikt en gezegd, nou, als Trump inderdaad de soevereiniteit wil herkennen voor Argentinië, dan gaan we gewoon de strijd aan.
2: Maar dit is iets relatief kleins.
3: Absoluut.
2: In 1982 begon het ermee dat de nieuwe marine-notitie van de Britse marine, die had een soort nieuw strategisch plan, per ongeluk waarschijnlijk was vergeten de Malvinas te vermelden.
3: Ja.
2: En toen dachten de Argentijnen, oh, kennelijk hebben ze daar geen behoefte meer aan, let's go. Ja. Dus dat is iets heel kleins dat onmiddellijk wordt opgepikt.
3: Ja. Ja.
2: Waarom is dat eigenlijk zo'n punt dat altijd terugkomt? Waarom is het zo belangrijk voor Argentinië?
3: Nou, dit is een historische kwestie. De Argentijnen en de Britten hebben een lange geschiedenis van strijd. De Britten hebben ook in 1806 en 1808 twee keer Buenos Aires probeert over te nemen van de Spanjaarden. En de bevolking heeft zich echt gedanig verweerd, echt met alles erop en eraan, zonder hulp van de Spanjaarden, want die waren in die tijd bezig met andere dingen in Europa. Altijd geweerd. Dus en een tijdje later, in 1832, hebben de Britten dus de Malvinas, zoals Argentijnen dat noemen, overgenomen. Dus het is een hele lange strijd, de geschiedenis, terwijl de Britten hebben een grote invloed altijd gehad in de laatste 150 jaar in Argentinië. Als je kijkt naar de sport, als je kijkt naar de vee. Ik bedoel, Patagonia leek een beetje op Schotland. Hè. Daar zitten echt nederzettingen van Schotse, Ierse en Wales, people from Wales. Dus het is echt
0: veel schapen ook.
3: Vol schapen. Die hebben alles opgegeten trouwens. Nee, dus maar terug naar de Malvinas nu. Sorry, er zit een psychologische en emotionele kwestie. Want trouwens, in 1982, dat was Galtieri. Het was een dictatuur nog, Argentinië, in die tijd. En die heeft het ook gebruikt om een beetje de aangegrepen om ook aan populariteit te winnen. En nu zie je, want ik heb gelezen dat het gisteren weer enquête was geweest in Argentinië... aan de populariteit van Milei is weer 47%.
0: En dat komt door dit standpunt
3: waarschijnlijk.
2: Absoluut. En Thatcher heeft het destijds ook gebruikt... om haar populariteit een opkontje te geven.
3: Ja. Ja, maar goed, het verhaal van... Het ziet nu iets heel raars, hè? Want Itamar Ben-Gvir, de beroemde Israëlische minister... die ook bekend is, denk ik, in Nederland... die heeft gewoon Netanyahu gevraagd... om de Argentijnse soevereiniteit of de Falklands te herkennen. Dus het spelen allemaal gekke toestanden... Want Milei wil bijvoorbeeld sancties opleggen aan de bedrijven die aan het boren zijn, olie aan het boren.
0: Ja, en dat is een Brits en een Israëlisch bedrijf. Daar wil hij sancties aanleggen.
3: Ja.
0: Terwijl dus tegelijkertijd Israël juist een bondgenoot is van het huidige Argentinië.
3: Exact.
0: En dat lijkt met elkaar in tegenspraak.
3: Dat is absoluut tegenstrijdig. Aan Navitas, dat is het bedrijf die voornamelijk Israëlische en Britse kapitales heeft, die is al 25 jaar daar. Dus dit is niet nieuw ook.
2: Geeft dat ook belang aan de eilandengroep? Want er werd al gezegd, het is hele goede visgrond.
3: Ja,
0: olie
2: dus. En die olie, maar is het zo dat je die olie kunt winnen als je die eilandengroep wint? Werkt het zo simpel of zijn dat contracten die toch al vast liggen?
3: Nou, die zitten contracten die al vast liggen. Dat is een concessie die door het Britse regering is toegekend. Hè. En laten we eerlijk zijn, de Verenigde Naties aan iedereen erkent nog steeds de soevereiniteit van de Britten op de eilanden. Dus dat hebben ze gedaan vanuit die goedanigheid. En dat is heel ingewikkeld om deze bedrijven zo, maar ook juridisch aan te pakken, eerlijk gezegd. Dus dat het een andere kwestie is natuurlijk wat het weinig wordt gesproken, want het heeft geen enkele interesse van Milei, is de milieuproblematiek van wat betekent in dat onderdeel van die Zuid-Atlantische oceaan echt te gaan boren. Als in de Noordzee ingewikkeld is, laat staan daar met de ruwe zee aan de mogelijkheden, de onmogelijkheden van de regio inderdaad.
0: Je bedoelt, het is heel kwalijk voor de natuur.
3: Absoluut.
0: Maar ik heb niet het idee dat iemand als Milei zich daar
3: het interesseerde helemaal niks. Nee. Hij is niet geïnteresseerd in milieu.
0: Nee, dat kan je wel zo'n beetje bedenken. Als je die mannen ziet met die kettingzaag, denk ik. Die zaagt liever dingen om dan dat die dingen, laten we zeggen, beschermt.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja. Ja.
2: Maar zie je het echt tot een conflict komen? Of is dit allemaal retoriek en voor de bühne? Of is het denkbaar dat er iemand ook maar een schip die kant op stuurt?
3: Dat denk ik niet. In ieder geval niet de Argentijnse marine. Die is absoluut niet in de staat. Ik denk niet dat is. Ik denk dat het veel meer retoriek is. Dat het een duidelijke electorale winst is voor volgende jaar. Om weer zijn positie een beetje op te poetsen.
0: Heeft hij dan echt zware concurrentie?
3: Nee, dat is ook het grootste probleem. Dit is een ontzettend verdeelde oppositie. En dit is ook niet een duidelijke oppositieleider. En dat heeft onder andere te maken dat de peronistische partij, die zo lang aan de macht is geweest, eigenlijk totaal verslagen is gegaan, mede door de corruptie. Cristina Kirchner, de vrouw die 2 keer president is geweest, zit eigenlijk op dit moment in huisarrest. Binnen de partij zijn 3 mogelijke kandidaten die ruzie maken met elkaar. En dus dit is de kans toch groot dat Milei wordt herkozen. Met alle consequenties van dien natuurlijk.
0: Ja. Gisteren werd bekend dat hij een gepland bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in oktober heeft afgezegd. Heeft dat hier nog iets mee te maken?
3: Ja, nou vermoedelijk wel. Want hij was uitgenodigd door een aantal grote bedrijven om ook een lezing te geven in Oxford.
0: Je kijkt erbij zo van, nou ja, why?
3: Ja, gisteren is inderdaad bekendgemaakt dat de reis gewoon gezien de huidige gespannen situatie toch afgezegd is. Ja.
0: Kan het daardoor nog een nieuwe dynamiek krijgen?
3: Nou, dat denk ik wel. Want kijk eens, Milei is geen nationalist, is die nooit geweest. Hij heeft dus voor elkaar gekregen dat het meer dan 200.000 werklozen meer zijn. Dat het 40.000 MKB-bedrijven de deuren moeten sluiten door het gewoon openstellen van de grenzen aan iedereen die binnenkomen, ook de Chinezen, die niet de beste vrienden zijn, gezien zijn vriendschap met Trump. Dus wat dat betreft, hij is nooit echt een nationalist. Dit is absoluut een fantastische opportuniteit. Ja, precies.
2: Dus als dit iets zegt, dan is het dat hij toch wel zorgen heeft over zijn populariteit en een kat in het nauw maakt rare sprongen, dan probeert hij eens wat.
3: Ja, en hij had ontzettend veel, een paar grote fouten gemaakt in de laatste maanden. Mede zijn ruzie met Lula aan Brazilië, waardoor beide landen de ambassadeur hebben teruggetrokken. En Argentinië, Brazilië is de belangrijkste handelspartner van Argentinië. Dus dat werd hij ook kwalijk genomen door het Argentijnse bedrijfsleven. En hij probeert dus nu echt bezig met te repareren zijn imago.
2: En dat imago is van een sterke man.
3: Blijkbaar. En de Malvinas zijn altijd, die zijn zeer behulpzaam voor sterke mannen.
2: Om te scoren.
3: Om de emotie weer op te roepen bij de Argentijnen. Ja.
2: Maar die emotie zit er wel degelijk bij de Argentijnen.
3: Oh, absoluut.
2: In die zin werkt het wel.
3: Ja, in die zin werkt het wel.
2: Dank. Historica en Argentinië-kenner Susana Menéndez. Over de huidige spanningen, wederom rond de Falklandeilanden. Dank.

0: MC Solar, ja, is ook alweer meer dan 30 jaar oud, de jaren 90. Bouge de la.
1: Wie over de snelweg A6 bij Almere rijdt, komt al jarenlang langs een nooit afgebouwd kasteel. Het ziet er heel treurig uit. Binnenkort gaat deze kasteelruïne tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuw kasteel. Bij het nieuwe kasteel Almere moet ook een woonwijk verrijzen met 650 woningen. Daar gaan we het over hebben met René Dessing. Hij is directeur van de Stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Goedemorgen.
2: Dankjewel, Mieke.
1: Ja, we zeggen maar René, want we kennen elkaar een beetje. Jij heeft jarenlang ook zelf op een landgoed gewoond, hè?
2: Klopt.
1: En niet meer nu?
2: Nou, ik heb 25 jaar in het bos gewoond, als ik het zo zeg. Ja. Eerst in Heemstede en later in Mechelen. Dat is een plekje op de grens van Nederland-Duitsland in de Achterhoek, achter Ulft, huis Landvoort. Daar ben ik net van vertrokken wegens het stoppen van mijn directeurschap daar. Ik heb dat 9 jaar lang helemaal gerestaureerd.
1: Het is wel bijzonder, hè, om daar te wonen.
2: Ja, het is bijzonder, maar het is ook demanding. En in die zin, het leven op zo'n plek is voortdurend zien wat er nog moet gebeuren.
1: Ja. Het huidige kasteel Almere, want dat is toch de aanleiding dat we je weer eens spreken, dateert van eind jaren 90 en staat dus al jarenlang te verpieteren. Wat is het verhaal daarachter?
2: Nou ja, het was ooit bedoeld om daar een mooi monumentaal kasteel te maken in een soort projectontwikkelingssfeer. En jij zei net dat het tegen de vlakte gaat, maar ik begreep dat dat nog niet helemaal zeker is. Het is een voorstel van de gemeenteraad en denk ik ook het belang van de projectontwikkelaar. Maar er zijn inmiddels ook mensen die in dit monument weer een monument zien wat bewaard moet worden.
1: Ja, natuurlijk.
2: Nou, daar kan je een discussie over voeren.
0: Nou, misschien is dat wel leuk, die discussie. Heeft het culturele waarde?
2: Nou, ik ben als kunsthistoricus altijd een tikje voorzichtig om het over mooi en lelijk en waardes te hebben, want die zijn eigenlijk altijd heel persoonlijk. Ik denk dat het een teken is van misschien wel falend bestuur en van een falende projectontwikkelingsgedachte.
0: Dus een monument voor een falend project?
2: Nou ja, daar zou je het wel in kunnen onderbrengen. En de gedachte is er één geweest die natuurlijk leuk was, maar
1: Wel? Nou ja, wil je dan? Ik dacht ook van, moet je in deze tijd dat dan nog willen, een kasteel bouwen?
2: Nou ja,
1: het klinkt ook een beetje anachronistisch. Ik denk dat een kasteel is nou een keer een residu uit vorige eeuwen en ja.
2: Nou ja, en daarmee verliest het zijn bestaansgrond.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Daar kan je er ook over
2: wat meningen.
0: Ja. Maar wat was het idee?
1: Verschillen.
2: Nou ja, het neerzetten van een monumentaal pand in Almere, het bouwen van een object waar denk ik ook wel misschien een zekere verbintenis met het vasteland in gezeten. Want wij hebben ook de mogelijkheid van het neerzetten van monumenten.
1: Net zoals Muiderslot, dat nog niet zo heel ver vandaan staat natuurlijk.
2: Misschien, maar er zijn ook ondernemingen geweest die in kasteelvormen bij Den Bosch zijn allerlei dingen ontstaan die echt wel lijken en tenderen naar kastelen.
1: Kastellum heet dat dan ook, geloof ik.
2: En er zijn heel veel mensen die de charme van een kasteel buitengewoon waarderen. Ik bedoel, het is nu Open Monumentendag. Er zijn ook vele, vele kastelen en buitenplaatsen open. Dat is geweldig. En daar is het met drommen. Want kastelen en buitenplaatsen spreken mensen tot de verbeelding.
0: Maar dan heb je nog niet een verdienmodel.
2: Nee. Nee, dat is natuurlijk wel de heilige koe in onze.
0: Dat is de ontwerpfout in deze geweest.
1: Ja. Nou, ze wilden ook een mooie trouwlocatie, las ik.
2: Ja,
0: maar Nederlanders trouwen op dinsdagochtend omdat het dan gratis is. Dus, dus dat lijkt me niet een gigantische
1: markt. Niet allemaal.
0: Nee, niet allemaal.
2: Maandag is het nog goedkoper, geloof ik. Maar. Wellicht het idee was er. Het is niet gelukt. Op zich dat die vorm gekozen is, nou, daar is niks mis mee. Alleen, je kunt dan nu het gesprek voeren van moet het tegen de grond? En wat komt er voor terug? En wat zetten ze er dan voor terug? En dat is natuurlijk wel.
0: Het is ook zonde als het er eenmaal staat. Ik vind het wel interessant, want Mieke zei terecht van kastelen zijn van vorige eeuwen.
1: Geschiedenis kopen, dat is wat je eigenlijk doet, toch?
0: Ja, maar heel Frankrijk staat vol met kastelen uit de 17e, 18e eeuw.
2: En ouder.
0: Maar, en Was het dan toen mogelijk vanwege economische ongelijkheid? Wat is er gebeurd waardoor een kasteel nu niet meer rendabel te bouwen is en vroeger wel?
2: Nou ja, mijn stichting heet Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Dat zijn eigenlijk drie verschillende historische dimensies, waarbij de kastelen zonder meer de oudste zijn. En die dateren eigenlijk uit de tijd dat we de graven van Holland hadden, leenheren, waar die mensen allemaal woonden. En die waren verantwoordelijk voor het besturen van een bepaald gebied. En dan maak ik het even wat simpel. Later in de 17e eeuw, door de toenemende welvaart in Amsterdam, gingen heel veel kooplieden buiten Amsterdam, eerst in de Watergraafsmeer, maar later en steeds verder, enorme prachtige buitenplaatsen aanleggen die eigenlijk niks anders waren dan pleasure grounds. Gewoon plekken waar ze het geld wat ze in de stad verdienden stuk sloegen. Nou, sommige van die buitenplaatsen die zijn er nog steeds. We hebben nog altijd 550 complex historische buitenplaatsen bewaard van de duizenden die er geweest zijn. En landgoederen, en dat heeft wel weer iets meer met de adellijke achtergrond te maken. De adel verdween in de 16e en vooral 17e eeuw in het Westen. Die trokken zich eigenlijk steeds meer terug in Oost-Nederland, waar zij op hun landgoederen eigenlijk leefden van de opbrengsten van hun land. Dus pacht, visrechten, nou ja, van alles en nog wat. Dat is een heel ander systeem, want de koopman verdiende het in de stad en sloeg het stuk op zijn mooie buitenplaats. Nee,
1: of zijn er verdiende van. Het overzees over de ruggen van een heleboel.
2: Ja, nou, dat was een ander verhaal.
1: Mensen, okay, ja.
2: Dat is ook weer een ander onderwerp.
1: Jawel, nee, maar goed, ik zeg er toch maar even bij.
0: Maar we hebben nu toch ook hele rijke mensen. We hebben toch ook nieuwe oligarchen. Of zijn de verschillen zo klein, of zijn die mensen niet rijk genoeg, of hebben ze andere interesses? Want nou, dat is dan eigenlijk het traditionele model, dat iemand heel veel geld verdient met wat dan ook en daar iets pronkerigs van neerzet.
2: Nou, Pieter, dan ga ik je toch, want het is een beetje een cliché wat je zegt. Natuurlijk is het elitair bezit, het is het altijd geweest. Maar het is ook cultureel erfgoed. En ik zie het als kunsthistoricus vooral als een gesamtkunstwerk, waar die samenhang tussen dat groen en de bebouwing een ongelooflijk prachtig geheel van harmonie en schoonheid vertegenwoordigt. En in onze tijd zijn ontzettend veel van die plekken eigenlijk best wel publiek toegankelijk, mede door de Natuurschoonwet, maar ook door veel eigenaren die openstellen.
0: Ik zei niet dat ik kastelen lelijk vind of dat ik tegen kastelen ben, maar het bouwen is geschied door iemand die heel veel vermogen had.
2: In een andere tijd. Nou zijn er in onze tijd, er is vlakbij Nijmegen een buitenplaatsje wat heet de Tempelhof. Dat was de plek van Adelheid en Huub Kortekaas. Die hebben eigenlijk in de afgelopen jaren een nieuwe buitenplaats gecreëerd met hun kunstvormen, echt helemaal op basis van de oude principe. En het is een fascinerende plek. En dat, ja, het is een levend iets. Je kan ermee doen. Alleen ruimte is in ons land natuurlijk een buitengewoon ingewikkeld ding.
0: Maar ik vind het wel mooi en leuk dat iemand zegt, goh, laten we nu ook eens een mooi kasteel neerzetten. Maar het voorbeeld Almere laat toch zien dat het ingewikkelder is dan het lijkt.
2: Ja, en daarbij hoop ik dat de projectontwikkelaar, als het zover komt, en dat komt door de gemeenteraad en de protesten die er, geloof ik, zijn, verstommen, dan hoop ik dat die projectontwikkelaar studie doet om te kijken dat hij er geen kermis van maakt, laat ik het zo zeggen. Want je kan ook in de clichés uitglijden, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt.
1: Maar goed,
0: een soort Efteling.
2: Ja, nou, ja, god, er is niks mis met de Efteling. Nee. Maar je snapt wat ik bedoel, ja.
0: Ja.
1: Ja, Almere, ik geloof dat de eerste woningen in Almere in 1976 zijn neergezet. Toen hebben ze dus ook al gedacht, hè, ja, haast toch een soort verzonnen identiteit eigenlijk, hè, dat kasteel. Toen is dat dus niet gelukt, want dat ding staat daar dus al heel lang onafgemaakt gewoon te verpieteren langs die snelweg.
2: Ja.
1: Ik bedoel, ik vraag me dus af waarom ze denken dat dat nu dan wel zou lukken.
2: Nou ja, er zitten nu in het hele plan meer economische dragers. Overigens denk ik de opbrengst van 650 huizen, dat zou toch genoeg moeten zijn om zo'n geheel te kunnen laten draaien.
1: En een pretpark.
2: Ja, nou ja, goed.
1: Die combinatie, dan denk ik. Wat denk je daarvan?
2: Ja, nou, op zich, het is wat het is. Als dat er komt, daar heb ik eigenlijk... Ja, dat komt er dan.
1: En vroeger had je ook een doolhof en zo bij een kasteel.
2: Ja. Dus dat nou ja, maar ik denk wel dat de mens een ondergeschikt fenomeen is... in het bezoeken van natuurterreinen en van dit soort plekken. Want die natuur is een grootheid op zichzelf. En daar heb je als mens een beetje... Het zijn nooit bedoeld als pretparken. Het zijn... plekken van troost, van harmonie, van schoonheid. Nou, en daar kun je van genieten, mits je dat gewoon geleid doet.
1: Dan zouden ze er beter een heel mooi groot park omheen kunnen maken.
2: Nou, dat is ook best een goed idee. En bij zo'n kasteel, en overigens, een kasteel had niet altijd een park. Ik weet niet, je kent vast kasteel Keukenhof. Die staat bij dat grote, prachtige bloemenpark in Lisse. Kasteel Keukenhof is eigenlijk niks anders dan moestuin. Er waren bij die kastelen wel tuinen, maar niet zo als bij buitenplaats.
1: Of Hofwijk bijvoorbeeld.
2: Ja, maar dat is een echt... een Hofwijk was een plek waar Huygens wilde wijken van het hof. Ja. En daar creëerde hij zijn eigen paradijs. En dat was echt een buitenplaats.
1: Maar daar was ook echt heel veel tuin bij.
2: Ja. Prachtige
1: tuin. Nu niet meer zo heel erg.
2: Maar. Nou ja, de benen zijn geamputeerd door de Nederlandse spoorwegen. Maar dat is al een tijdje geleden, ja.
1: Maar goed, je hebt wel meer kastelen. In Dussen bijvoorbeeld is een heel mooi kasteeltje. Ja. En daar heb je er volgens mij niet zo heel veel...
2: Nee.
0: Maar je zegt een kasteel is een plek van bezinning.
2: Ja, nou en troost. Dat vind ik,
0: waar zit die troost in?
2: Heel veel... eigenaren en mensen, stichtingen die instandhouding doen. En dat begrijp ik. Het is kostbaar en arbeidsintensief. En jullie hadden vanmorgen een meneer die over arbeidsinzet van jongeren sprak. Nou, mij moet van het hart dat er in Nederland misschien wel 20.000 vrijwilligers actief zijn in het instandhouden van historische buitenplaatsen. Alleen, ik chargeer nu, maar de jongste is niet jonger dan 65. En veel jongeren hebben de mond vol over duurzaamheid en over natuurbehoud en weet ik het allemaal niet. Dat is fantastisch. Maar op die historische buitenplaatsen, waar het om 10.000 hectare van best bewaarde natuur van ons land gaat, daar zie je ze niet. Daar begrijp ik dus helemaal niks van.
0: Daar zou wel wat meer waarde aan mogen worden toegekend.
2: Ja, nou ja, dat was nog een aanvulling op het gesprek wat jullie eerder gevoerd hebben. Dus, troostrijke plekken. Natuurlijk worden ze gebruikt voor evenementen, voor huwelijken. Nou, daar is op zich niks tegen. Maar eigenlijk zijn het geweldige plekken om afscheid te nemen van een dierbare en voor rustige en zinvolle, zinnige bijeenkomsten, waarbij je eigenlijk toch wel laat binnenkomen waar je zit. Het is geen decor, die plekken. Die zijn zo geweldig.
0: Is mooier dan een crematorium. Dat vind ik vaak een beetje sneuwe zaaltjes.
1: Ja, goed, dan zou je eigenlijk...
2: Maar dat is een ander onderwerp weer. Maar,
0: nou ja, maar er zijn uitvaart, hoor. Plechtigheid op een kasteel. Vind ik wel
1: goed, maar
0: idee.
1: Dan zou je zo'n exploitatie, hè, want daar hebben we het dan nu ook over, toch beter moeten doen met concerten of gewoon wat avonden of zo, in plaats van een pretpark, dat vind ik dan ook wel...
2: Weet je, het is wel feit, en dat is ook wel bekend in de wereld van kastelen en buitenplaatsen. Een kind die in zijn jeugd geconfronteerd wordt met de schoonheid van die plekken, die blijft zijn leven lang hier wel aan hangen. En als je een kind een potlood geeft, van de 10 kinderen zijn er 8 die een gracht gaan tekenen en een kasteel. Het is iets heel menselijks, die plekken. Ik weet niet waarom, maar het is veiligheid.
1: Maar het zit op een of andere manier toch minder in ons bloed dan in Engeland en Frankrijk.
2: Het besef van grondbezit is in Duitsland, Engeland en Frankrijk veel en veel meer aanwezig. Nederland is niet zo met grond. Ja, er zijn tv-programma's waar het altijd over de erfafscheiding gaat. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Grond is niet een ding in Nederland, zullen we maar zeggen.
1: Goed, weer een ander onderwerp. Nou, daar gaan we niet meer aan beginnen. Dankjewel, René Dessing, directeur van de Stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. En het ging dus over die kasteelruïne bij Almere. Maar ja, ondertussen ook nog weer over heel veel meer, die na 25 jaar plaats moet maken dus voor een nieuw kasteel. Tenminste, dat denken we. Dankjewel, René.
0: De straat van Hormuz is al maanden het middelpunt van het wereldwijde nieuws. Reusachtige olietankers wachten op een veilige doorvaart en de economie van de wereld kijkt met spanning toe. Maar het gaat ook over natuur. Want één onbedoelde voltreffer, bijvoorbeeld bij het beschieten van zo'n tanker, kan zomaar een grote milieuramp veroorzaken. Want het is, behalve van economisch belang, is de straat ook van natuurlijk belang. Barbara Slee van natuurorganisatie IFAW. Goedemorgen. Wat zwemt er allemaal in de straat van Hormuz?
3: Goedemorgen. De straat van Hormuz. Het is een smalle ecologische brug tussen het diepe, koelere water van de Golf van Oman aan de ene kant en dan het ondiepe, warmere, die Arabische Golf aan de andere kant. En door die stromingen in de zeestraat, die ondersteunen zeg maar de planktongroei en de koraalriffen en zeegraslagen. En die vormen dan weer de basis voor het marine leven. Dus je hebt er een soort van een waar onderwaterparadijs van walvishaaien tot zeeschildpadden, roggen, dolfijnen, bultruggen en doejongs.
0: Bent u er wel eens geweest zelf?
3: Nee, dus ik zelf niet. Ik heb daar nog niet mogen duiken of iets. Maar we hebben wel, we hebben kantoren in 15 landen en we hebben projecten in meer dan 40 landen. En een van onze kantoren zit ook in Dubai. Dus we werken veel in die regio met haaien-experts om daar trainingen en workshops te geven voor betere haaienbescherming. Dus ik ken de reputatie van de regio. Ja.
0: Het is een bijzonder gebied, een overgangsgebied. Ik las ook een enorme populatie doejongs. Wat zijn dat?
3: Ja, dus die doejongs, die worden ook wel de koeien van de zee genoemd. Ze zijn 100% vegetarisch. Grazen zeegras van de zeebodem. Het is iets van, dat kan wel tot, weet ik veel, 40 kilo zeegras per dag zijn. En het zijn hele trage, goedaardige, maar ook hele schuwe dieren. En het is een bedreigde soort. En juist in die Arabische Golf zit de op één na grootste populatie. Dus na Australië. Daar zit de grootste populatie, maar daar zitten iets van 7000 doejongs. En die hebben het eigenlijk al heel moeilijk door dat drukke handelsverkeer in die straat en de vervuiling en de klimaatstress.
0: Ja, want dat was altijd al, maar nu is er dus die gigantische doorvaart van reusachtige olietankers en spanning en dan af en toe een beschieting. Ja, dus dat kan makkelijk een keer misgaan. Wat als er zo'n olietanker kapot gaat en al die olie daar de straat van Hormuz. Je moet er bijna niet aan denken, maar wat zou dat betekenen?
3: Ja, die olievervuiling die vormt inderdaad een heel groot gevaar. Dus die Arabische Golf die is ondiep en half afgesloten. Dat is waarbij dat water maar elke 2 tot 3 jaar ongeveer wordt vernieuwd. En verontreinigende stoffen die hopen zich dan op. En dat blokkeert dan weer het zonlicht. En dat bereikt dan die zeegrasvelden niet meer. En dat ondermijnt dan het hele ecosysteem. Dus zeedieren hebben dan dus minder of geen eten. En dat hebben we al een keer eerder gezien. Want tijdens de Golfoorlog, wanneer was het?
0: 91?
3: Ja, precies. Nou, toen stierven er dus zo'n 230.000 zeedieren en zeevogels door een. Toen werd er een soort van opzettelijke olielozing gedaan in die Arabische Golf. En niet alleen die dieren die toen ter plekke zijn overleden, maar dit heeft ook echt dramatische ecologische gevolgen gehad. Daarna, nog decennia daarna. En diezelfde ecosystemen die lopen nu opnieuw gevaar. En dat kan dus ook zijn door, want ze hebben natuurlijk al risico botsingen met schepen, olieramp en ook veel lawaai onder water. En die militaire activiteit, zoals je zelf al zei, Dat maakt het alleen maar erger. Dat gebruik van sonar en explosies.
1: Toch noemt u het nog steeds een paradijs, ondanks al deze bedreigingen. En ik begreep dus dat daar ook bultruggen zijn. Die juist niet trekken, maar daar blijven. Dan zou je zeggen, het is kennelijk dan toch nog, ondanks al die ellende, een fijne plek voor ze.
3: Ja, er zijn er niet zo heel veel meer van over. Oh. Dat is de een geïsoleerde populatie van bultrugwalvissen inderdaad, in de Arabische Zee. Dat is een heel ernstig bedreigde populatie. En die is dus uniek, omdat de meeste bultruggen die leggen jaarlijks duizenden kilometers af. Maar deze populatie lijkt dus het hele jaar door in die Arabische zeeregio te blijven. Maar er zijn nog iets van 100 individuen van over.
1: Maar waarom gaan die dan niet weg? Als het daar zo akelig is, dan zeg ik, ga dan ergens anders naartoe.
3: Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, die straat van Hormuz, dat is natuurlijk al. Daar zijn al eeuwenlang is er heel veel handelsverkeer. Dus ze passen zich soort van wel aan.
1: Okay.
3: Maar ja, en ze kunnen dus ook niet weg. Het is echt een essentieel leefgebied voor ze. En ze hebben gewoon, ja, ze kunnen niet makkelijk verplaatsen. Dat is met name met die populatie, die blijkt daar dus echt het hele jaar door te blijven.
0: Maar als je een natuurorganisatie bent en er is grote geopolitieke internationale spanning, kun je dan nog iets doen? Want kun je nog in een groot internationaal conflict zeggen, hé jongens, denk aan de bultrug?
3: Nou ja, ja, JVW, we werken dus in meer dan 40 landen aan die bescherming van wilde diersoorten. En dat doen we ook door autoriteiten te ondersteunen in conflict- en rampgebieden met expertise en hulpmiddelen. En nou, vaak na die eerste humanitaire hulpverlening komen wij dan in beeld. En dan samen met dierenartsen richten we ons dan op het voorkomen of beperken van ziekteuitbraken, bijvoorbeeld met vaccinatiecampagnes of noodopvang. Maar ja, ook we hebben ook dus het kantoor in Dubai met collega's die daar actief zijn in de hele regio. Ook in de landen die grenzen aan de Arabische Golf en de Arabische Zee. En afgelopen in landen zoals Bahrein en Oman. En afgelopen juni zouden we bijvoorbeeld een training doen met Jemen en Jordanië tegen de illegale handel in haaienproducten. En toen escaleerde het conflict ook. Maar onze experts hebben alsnog die training gedaan. Want zij willen gewoon niet toegeven aan de dreiging. En hun leven en werk gaat door. En daar heb ik wel echt diep, diep respect
0: maar,
3: voor.
0: Maar je zou het liefst willen zeggen, jongens, die straat van Hormuz is een kwetsbaar gebied. Hou op met schieten op boten, want het kan zomaar misgaan. Maar ik denk dat daar weinig oog voor is in deze tijd van grote territoriale spanning.
3: Dan ja,
0: de natuur wordt makkelijk ondergesneeuwd.
1: Nou ja, ze hebben al geen oog voor menselijke slachtoffers, laat staan voor de.
3: Ja, precies.
1: De fauna.
3: In dit soort, ja, in dit soort crisissen zijn de wilde dieren en natuur natuurlijk snel bijzaken. Het zijn als het ware de onzichtbare slachtoffers van die conflicten. Maar ja, die schade is enorm. En die marine ecosystemen die zijn geen uitzondering. Dus die eerdere conflicten, die Iran-Irak-oorlog in dezelfde regio, toen bleek ook enorme aantasting van wetlands en andere ecosystemen te zijn gebeurd.
1: Je hebt hier natuurlijk ook nog het probleem dat je ziet het niet, hè, het zeeleven. Want ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren dat in die straat van Hormuz, die je altijd alleen maar hoort als het over afsluiting gaat en politieke kwesties, dat daar zo'n rijk zeeleven onder zwemt. Is het daar ook diep, denk ik dan?
3: Ja. Ja, ja, nou, de ene golf is minder diep dan de andere. Ja. Hè? Dus zoals ik al eerder uitlegde. Ja. Maar ja, het is natuurlijk. Het is dramatisch wat daar eventueel staat te gebeuren. En wat er inmiddels al gebeurt natuurlijk. En wij blijven altijd maar zeggen, en ik herhaal, dat heb ik eerder ook al een keer gezegd toen ik bij jullie langs mocht komen. We
1: over die haaien. Ja, jij was er over de haaien.
3: Nou,
1: je bent gek op haaien. Ja, ja, dat weet ik nog wel.
3: Onder andere. Maar we blijven ook herhalen dat de oceaan gewoon meer dan de helft van onze zuurstof voorziet. En dat we afhankelijk zijn van een leefbare planeet. En ja, onze IFW-collega's wereldwijd, maar ook andere organisaties, we blijven gewoon stug ons werk doen in het veld. Autoriteiten, overheden ondersteunen voor natuur- en dierbescherming. En we proberen ondertussen fondsen te werven voor extra steun. Ook voor dit soort noodwerk, wat we dan tussendoor moeten doen.
0: Je gaat in december die kant op. Wat ga je doen?
3: Ja, hopelijk kalmeert de situatie in de regio. Dat is natuurlijk prioriteit, want daar zou de hele wereld effectief bij gebaat zijn.
0: Dat zou mooi zijn, daar hebben we weinig vat op. Maar.
3: Ja, precies. Maar ik zou samen met Midden-Oosten collega's een training geven in Oman. Dat is ook weer een training voor betere bescherming van haaienpopulaties. Nou ja, alles gaat in overleg met de overheid.
1: Maar wat train je
3: dus
1: dan?
3: We moeten zien. Ja, dus we trainen ze om.
0: Je traint mensen, hè?
3: Ja, precies. Ja, ja. De autoriteiten, overheden. Ja. Dus we leren ze met name wat ze kunnen doen om de illegale handel in haaienproducten tegen te gaan. En betere bescherming te bieden voor allerlei soorten haaiensoorten. Er zitten daar iets van tussen de 25 en 50 soorten haaien.
0: En die walvishaai, dat vind ik fascinerend. Wat is precies de walvishaai? Want je denkt dan, nou, kan die niet kiezen? Wat is een walvishaai?
3: Een hele grote vis.
0: Maar eet hij ja, net als een walvis gewoon door zijn mond open te doen en alles maar binnen te laten zwemmen?
3: Ja, precies. Het is plankton, dus dat wordt dan zo gefilterd. Ja, dus het is heel ander. Wel echt, het is geen haai, typische haai zoals de mensen.
0: Heeft hij wel een vin op zijn rug?
3: Oh, goede vraag, alsjeblieft. Ik ben geen bioloog, maar hij heeft vast wel een vin. Want ik weet dat ze ook in de haaienhandel verschijnen. Want dat zijn wel, ze hebben enorme vinnen. Maar waar, welke, wat, hoe?
0: Nou ja, bijzondere dieren.
1: Wat voor producten moet ik dan aan denken? Toch de haaienvinnensoepen?
3: Ja, dus haaien worden verhandeld voor haaienvinnensoep, maar ook haaienvlees. De lever
0: potentiepillen,
3: wordt gebruikt.
0: Dat voor ja, mannen die angst hebben voor impotentie, dat ja, is een grote markt.
3: Ja, en de leverolie wordt dan weer gebruikt voor gezichtscremes, handencremes, tot aanbijenzalf. Oh. Ja.
1: Nou, dankjewel Barbara Slee, programmamanager bij de IFA Weet. Het ging dus over al die prachtige dieren die daar zwemmen in de straat van Hormuz, waar wij zo weinig aandacht aan geven. We zijn na 10 uur terug met verhalen van een hoofdconducteur. Wilfried de Jong komt, de Polaroid Man. Boven Houwelingen is terug van weg geweest met de boeken. En Lisa Konings over de New Yorkse bloeiende muziekscene na 11 september. Tot zometeen.
4: NPO Radio 1.
5: De taalstaat. In de voorstelling Breekbare Mensen brengt Diederik van Vleuten samen met Wendt Kaaskop een ode aan ons Nederlands muzikaal erfgoed.
6: Ik dacht, er moet bij mij op straat ook zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat toch ook zo'n ding staan.
5: Diederik van Vleuten zal er zijn. Saskia Noord is de gast over haar thriller De Eetclub, onze taalschat. Deze week is de gelijknamige serie op Netflix begonnen. En Piet Meeuwse heeft een nieuw boek, Het Hele Verhaal. Over het vertellen, de verteller en de vertelling.
4: NPO Radio 1.
5: Zometeen vanaf 11 uur.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Trulies met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
16: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
4: NPO Radio 1.
17: 10 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij het ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe, en ook zijn ze bang dat het te veel tijd kost om uit te zoeken. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks belandt nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. En daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. De verwachting is dat de vervuiling door de vergrijzing alleen maar toeneemt. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd, blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op het station in Assen opgepakt. De politie deed nog onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten uit toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
18: Ster. Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
19: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
21: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
22: Ja, hoi.
21: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
22: Ja, dat kan goed kloppen.
21: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
22: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
21: Oké, en waarom juist radio?
22: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te...

0: Ook.
1: Oké. En waarom juist radio?
0: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
0: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
2: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
7: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo van Houwelingen. Onze boekenprinses van dienst, Bo. Tijdje weg geweest. Leuk dat je er weer bent.
8: Vind ik ook.
7: Wat heb je allemaal meegenomen?
8: Ik heb meegenomen Augustus van Alfred Burney. Zijn laatste roman die mij heel erg doet denken eigenlijk aan zijn eerste. Allereerste roman van 38 jaar geleden.
7: Dus toch voor de tolk van Java?
8: Ja, ver voor de tolk.
7: Dus echt een van die eerste boeken.
8: Ja, oh, ja.
7: Leuk.
8: Ja, en
7: leuk,
8: dat heb ik ook meegenomen. Dat heet Tamara's Luna Park. Dat is dan eigenlijk een soort extraatje. Guido van Heulendonk. Het nieuwe boek na het enorme succes van De Kroon met Twee Pieken van een paar jaar geleden.
9: Genomineerd voor de Libris.
8: Precies. Ja. En natuurlijk heb ik Johnny Walker. Veel besproken boek van
7: Connie Palmen. Oh, wat leuk.
9: Ja.
7: Nou, nu al zin in. Dat allemaal rond 10:30. Lisa Konings die komt op bezoek. Zij gaat het hebben over de creatieve renaissance van de New Yorkse muziekscene. De rock'n'roll pal na 9/11, 11 september 2001. Dus dat is precies 25 jaar geleden, die opleving, de dag erna. Wilfried de Jong is hier. Hij is de Polaroid-man. Want hij heeft een fotoboek uit, allemaal geschoten op Polaroid. Maar eerst gaan we meerijden met de trein.
9: Ja, Mensen sporen wel is de titel van het boek van hoofdconducteur Rennie van der Galien.
8: Ja.
9: Rennie schrijft al jaren regelmatig verhalen op social media over wat ze allemaal meemaakt in de trein. Maar nu is er dus een echt boek. Vol korte verhalen van gewone, maar ook bijzondere ontmoetingen met mensen in de trein. Goedemorgen Rennie, mag ik Rennie zeggen?
10: Zeker.
9: Volgens mij wel, als zo je boek leest, denk ik, dit is geen vrouw om u tegen te zeggen.
10: Nee hoor, nee, zeker niet.
7: Nou, ze heeft wel een uniform aan. Ik schrok even, want het is echt waar. Ik ben mijn OV-kaart kwijt. Nou, die komt alweer boven, maar jij kwam binnen in conducteursuniform. En ondanks dat ik in een radiostudio zat, dacht ik heel even, oh shit, ik ben mijn kaartje kwijt.
9: Nee, echt waar?
7: Ja. Eerste reactie, een intuïtieve oerreactie.
9: Ik schrik politieman.
7: Ja, ik schrik altijd van conducteurs. Denk, heb ik wel een kaartje?
10: Is dat zo?
7: Ja.
10: Conducteurs zijn over het algemeen ontzettend aardig.
7: Niet als je geen kaartje hebt.
10: Het hangt er vanaf.
7: Oh.
10: Ja. Als iemand geen kaartje heeft, dan kan je ook gewoon vragen, waarom heeft u geen kaartje of waarom bent u niet ingecheckt? En dan kan er best nog iets heel moois ontstaan.
7: Dat een mooi gesprek.
9: Dat lezen we ook in dat boek, hè? Gesprekken met mensen die geen kaartje hebben.
7: Geef je wel een boete uiteindelijk? Want het is toch de core business van een conducteur. Naast het openen en sluiten der deuren is het uitdelen van boetes.
10: Dat doe ik ook wel eens.
7: Dus ja, als zeker. Ik daar zou zitten met mijn verloren OV-kaart, zou je wel zeggen aan het eind van de dag, van der Wielen, een bekeuring.
10: Nee hoor, ik zou dan zeggen van, kunt u laten zien dat u een abonnement heeft?
7: Oh, okay.
10: En dan kunnen we het achter de schermen ook oplossen.
7: Ja, dat klinkt heel elegant.
10: Ja.
9: Nou, ik heb het gevoel als ik dat boek lees, dat je gewoon probeert ten alle tijden te vermijden om iemand een boete te geven.
10: Nee, dat is niet zo.
9: Zo is het ook niet.
10: Maar het mooie is, de verhalen die ik daarin beschrijf in het boek, daar doe ik wel echt mijn best voor om mensen wel mee te nemen. Maar dat ene verhaal van die meneer die instapte, dan zeg ik, u mag meereizen, maar dan schrijf ik een kaartje voor u. En inderdaad, dat is met wettelijke verhoging. Maar die meneer is blij dat hij mee mag reizen. Dus dat vindt hij al fijn dat ik dat dan voor hem doe.
7: Ja. Het is een heel positief boek. Het is een heel lief boek. Het zijn eigenlijk allemaal hele leuke verhalen over ontmoetingen.
9: Nou.
7: Vind ik wel. In essentie vind ik dit een heel blijmoedig boek.
9: Ja, dat wel. Maar er zijn toch ook wel een confrontaties met mensen die niet alleen maar positief zijn, toch?
7: Nee, oké, dat is waar.
9: Suïcidale mensen bijvoorbeeld?
10: Ja, inderdaad. Ik heb ook wel enkele verhalen beschreven waarin dat wel een beetje

0: ter sprake komt. Mm-hmm. Alleen het voornaamste in het boek komt naar voren, hoe ga je met mensen om? En ook dat mensen onderling naar elkaar omkijken. Want dat is natuurlijk uiteindelijk mijn boodschap.
1: Maar je hoort over het vak van conducteur vaak, als het in het nieuws komt, grimmige verhalen over agressie, over arbeidsomstandigheden, dat soort dingen. Maar je hoort ook altijd over mensen die klagen over het openbaar vervoer. Dit zet er wel een ander beeld tegenover.
0: Dat klopt. Dat was ook eerst de reden dat ik helemaal geen conducteur wilde worden. Want ik dacht, dan moet je boetes uitschrijven, handhaven, streng zijn. Dus dat is alles wat ik eigenlijk niet ben.
1: Hoe ben je toch geworden? Hoe ging dat?
0: Ik mocht meekijken, snuffelen in bij de trein.
2: Maar je werkte eerst in het bank- en verzekeringswezen.
0: Ja, klopt.
2: Dat schrijf je ook in je boek. En daar stopte je, want je dacht, ik vind geen bal meer aan.
0: Nou, het was meer dat er geen... Het werk op zich was wel leuk, alleen het was uiteindelijk geen... zonder klantcontact. En ik merk dat ik dat nodig heb om wel wat energie te krijgen. Dus mijn energielevel liep terug.
1: Want je hebt mensen nodig om je heen.
0: Ja, en toen heb ik gesnuffeld in het onderwijs en in de zorg. En toen was er een machinist bij mij in de straat. En die zei van, goh, er worden conducteurs gevraagd.
1: Maar
0: mijn eerste reactie was van, dat ga ik niet doen. Dat hoorden jullie net. Maar uiteindelijk na het meekijken, mijn eerste moment op het perron, ik kreeg het felgele fluoriserende hesje aan met het NS-logo achterop. En ik wist niks. Ik was nog nooit met de trein geweest.
2: Oh, waarom?
0: Ik woonde vroeger in een gebied waar helemaal geen trein reed.
2: Oh.
0: En ik kon alles met de fiets doen, of lopend, of met de auto waar nodig.
2: Ja.
0: Maar ik stond op het perron in mijn gele hesje en er komt een oudere dame aan en die vraagt mij van, goh, is dit de trein naar Schiphol? En ik had boven op het perronbord gezien dat de trein naar Schiphol was. Dus ik knik en ik zeg, ja mevrouw, dit is de trein naar Schiphol. Achter mij staat die mentor waar ik mee mocht lopen en die knikte. En ik help die mevrouw de trein in en ik sta weer buiten en zij kijkt me aan en ze zegt, oh mevrouw, dank u wel, nu zit ik in de goede trein. En ik kreeg op dat moment kippenvel. Ik dacht, oh, ik doe ertoe. Zo'n simpele vraag die ik zelf ook helemaal snap. Ja, dat had haar zo'n goed gevoel gegeven en mij dan nog meer. Dus,
2: en toen was het pleit beslecht eigenlijk?
0: Ik dacht, ik ga solliciteren.
2: En toen is het, nou ja, toen ben je aangenomen.
0: Eerst niet.
2: Eerst niet, nee. Ja, nou ja.
0: Ik schreef die volgende dag de sollicitatie en ik kreeg direct een afwijzing. Ik had geen relevante werkervaring en mijn motivatie was niet uitgebreid genoeg.
2: Nou ja.
0: En dan heb ik een nachtje moeten slapen, want ik baalde echt. En de volgende dag moed verzameld. Ik dacht, ik wil dit graag. En toen heb ik weer gesolliciteerd. En ik heb ook gezegd, het eerste punt klopt, maar het tweede, dat ligt aan mezelf. Ik hierbij mijn uitgebreide motivatie. Ja. En toen hoorde ik niet direct iets terug. En toen dacht ik,
2: ja, ik zit in de molen.
0: Ja.
2: Weet je wat ik nou ook zo leuk vond? Ja, ik zit vaak in de trein. Ik heb het nog nooit meegemaakt, want ik vond het wel jammer. Dat jij 's morgens, als je op de trein stapt, dat je dan via de intercom een gedicht voorleest.
0: Een gedicht of een paar mooie woorden.
2: Ja, dat schrijf je dan bijvoorbeeld, beste reizigers, zeg je dan. In plaats van een omroepbericht heb ik voor u een kort gedicht. Nou, dat rijmt meteen al lekker. In deze trein met verschillende mensen heb ik een paar bijzondere wensen. Hoe kunnen we elkaar ontmoeten en echt zien? Hier een paar tips om het te proberen misschien. Geef elkaar eens een groet of een lach. Zo'n klein gebaar geeft kleuren aan iemands dag. Wees niet bang, misschien komt er zelfs een kort gesprekje op gang. Dus kijk eens met een open blik om je heen. Wees niet stil en verlegen. Wie weet dat jij vandaag een ander kunt geven. En vergeet dit niet. Aan het eind van de dag ga je zelf ook slapen met een positief gevoel en een grote glimlach.
0: Nou, daar word je toch blij van.
2: Ja, maar dat verzin je ook op onszelf, die gedichten.
0: Ja, dat...
1: Helemaal ontroerd door het mooie.
2: Nee, ik kreeg een soort kortsluiting.
1: Oh, ik kreeg een ding. Maar schrijf je die van tevoren? Ga je dan 's ochtends voor je naar je werk gaat dichten?
0: Ja, dat doe ik wel eens. Of gewoon als ik in de trein rij en ik ben overal geweest langs de mensen. En dan ga ik even zitten en dan kijk ik naar buiten. En ik merk nu ik conducteur ben, dat ik ruimte heb in mijn hoofd. Vrije tijd krijg om eens even naar buiten te kijken. En dan komen er ook veel meer dingen in mijn hoofd. En dan ontstaat zoiets. Ja, want er was toen immers ook met... dat het zou zijn dat de tassen verplicht op schoot moesten. Of in de bagage.
1: Oh ja, dat was dat je niet meer op de stoel naast je mag zitten.
0: Maar dat wist ik niet. Dus die had ik er net nog even bij gezocht.
1: Ja.
0: Ik wist niet dat dat eraan zat te komen. Maar ik had natuurlijk gemerkt in een bomvolle trein dat het best wel wat spanning geeft. Dus ik had midden in de hete zomer dit geschreven.
2: Ja.
0: Beste reizigers, het is een warme dag en deze trein loopt vol. Graag uw begrip voor de mensen met de zon in hun bol. Houd het hoofd koel en de stoelen vrij. Dan kan er naast u misschien nog iemand bij. Een ontspannen reis gewenst. Het is namelijk echt heel vervelend als je de trein inkomt als reiziger en je ziet al die tassen op de stoelen en je durft eigenlijk niemand aan te spreken van wilt u die tas even wegzetten? Dus dan ga je maar op het balkon staan terwijl er ruimte genoeg is op dat moment. Ja, dus dit was een heel mooie. En dan komt het in één keer.
2: Krijg je dan veel reacties op zo'n gedicht?
0: Ja, want daarna ga ik natuurlijk door de trein lopen. En dan krijg je hele leuke reacties. Nou, ook op mijn omroepberichten door de tele.
2: Nou, ja, je boek staat vol verhalen van mensen die met jou praten over verloren liefdes. En zelfs wat ik zei net over zelfdoding. En, ja, ik weet niet. Ze gaan hun hart bij je uitstorten. Hoe je trekt het aan.
0: Ik denk dat ik geleerd heb om de tijd te nemen als ik bij een reiziger sta. En als ik daar sta en ik stel een vraag en ik wacht op het antwoord en ik merk dat ze wel even willen praten, dan kan er soms een heel mooi gesprek ontstaan. Ik had natuurlijk bij die jongen met liefdesverdriet, die zat op een stoeltje, op een klapstoeltje op het balkon, ook er overheen kunnen kijken. Want hij zat voorovergebogen en ik had zo kunnen denken, oh, die zit daar even, ik loop door, die jongen. Maar ik zag dat hij een beetje aan het schokken was. Dus ik zeg, kan ik je misschien helpen? En dan krijg je wel, hij keek op en ik zag de tranen. En toen hadden wij een prachtig mooi gesprek. Ja, want zijn verkering was uit.
1: Maar het zijn vluchtelige ontmoetingen. Je bent ook niet echt een hulpverlener.
0: Nee.
1: Maar er is bijvoorbeeld wel op een zeker ogenblik een Afrikaanse jongen die met wie je dan later contact onderhoudt via Facebook. En die zegt op een gegeven moment, het is uit met mijn vriendin, kan ik bij jou wonen?
0: Ja,
1: toen dacht ik, er moet toch een moment zijn dat de aardigheid ook een soort grens trekt.
0: Ja, maar dat was ook. Hij kwam natuurlijk uit een andere cultuur en hij was hopeloos. En wij hadden contact en hij had natuurlijk wel gemerkt dat ik wel begaan was met hem. Via Facebook hadden wij een beetje contact, maar dat was puur omdat ik hem aangemoedigd had van, goh, ga die app Duolingo downloaden, want dan kan je heel makkelijk de Nederlandse taal leren. En dat had hij gedaan en hij ging zijn voortgang met mij delen en ik was helemaal trots op hem. Niet wetende, want hij was voor de liefde naar Nederland gekomen. Zijn vriendin had hem naar Nederland gehaald. Maar die had uiteindelijk gezegd van, goh, ik voel het niet meer. Dus in die zin was hij wanhopig. En hij had natuurlijk niet heel veel mensen om zich heen nog. En hij dacht van, nou ga ik het bij Rennie neerleggen. Maar dat heb je wel vaker, ook met andere culturen of zo. Dat was niet de bedoeling dat hij direct bij mij ging wonen. Maar hij was zo wanhopig dat hij die vraag wel stelde natuurlijk. En uiteindelijk heb ik hem wel gerust kunnen stellen en heel fijn gesprek met hem gehad op een vrije middag buiten het station. En toen is het uiteindelijk heeft het een plekje gekregen en ik hoefde niks daarvoor te doen, alleen naar hem te luisteren.
2: En dan ben je niet bang dat iemand je nog blijft achtervolgen op een of andere manier?
0: Nee, ik heb ook wel goede voelspriet en deze intentie van deze jongen was ontzettend goed. Het was ook niet bedoeld om een relatie met mij aan te gaan, maar hij had woonruimte nodig op dat moment en die kon ik hem niet geven.
1: Een bijzonder verhaal. En zijn Nederlands was inderdaad heel veel beter geworden door het gebruik van Duolingo.
0: Ja, en hij deed zo'n taalkursus.
1: Het zijn bijzondere ontmoetingen. Het zijn positieve verhalen over een beroep waar je niet altijd alleen maar positieve verhalen over hoort.
2: Die staking bijvoorbeeld, dan zijn mensen boos. Maar ja, dan loop je daar zelf niet rond. Dus die boosheid die krijg je dan niet, of krijg je die later dan nog weer.
0: Je hoort het natuurlijk wel. Ja. Deze staking ging in dit geval niet over de NS. Dus dat maakt het ook wel weer anders. Maar ja, ik had vrij woensdag, dus ik hoefde ook geen keuze te maken of ik wel of niet wilde staken.
2: Ja. Dankjewel, Rennie van der Galien. Trouwens, ik vertelde net, ik was je boek aan het lezen in de trein en toen zei de conducteur, ik heb ook een boek gelezen, een vrouw. En die had een boek geschreven over haar danstijd bij de Moulin Rouge.
0: Nou, dus prachtig.
2: Ja, heel leuk. Maar toen dacht ik, het zijn wel hele bijzondere mensen van hele diverse pluimage, die conducteurs. Tenminste, dat is mijn idee.
0: Dat is ook heel mooi. En wat ik zelf mooi vind aan dat ik nu dit boek heb mogen schrijven, ik wilde natuurlijk graag de boodschap verspreiden. Laten we naar elkaar omkijken. En door de verhalen die de lezers nu kunnen lezen, denk ik van, nou, dan kan ik toch een beetje die boodschap verspreiden.
2: Zo is het. Je boek heet Mensen sporen wel. En het is uitgegeven bij Luiting Seidhoff. Dus een boek vol positieve verhalen over ontmoetingen in de trein. Dank je wel voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Ja, Wilfried de Jong. We kennen hem als presentator, theaterman, schrijver. Heel veel dingen. Maar als fotograaf nog wat minder. Nu is er een fotoboek. Polaroid, een man. Hij heeft allerlei foto's geschoten op een ouderwets Polaroid-toestel daarin afgedrukt. Het zijn vaak details, poëtische foto's. Wilfried, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ik vind het zo leuk, de Polaroid, omdat het unieke is. Tegenwoordig doen we het met de telefoon. Dan heb je oneindig veel foto's die ook geen waarde meer hebben. Een foto van een bonnetje of een foto van waar je auto ook alweer had gezet. Weet je wel,
3: dat is de parkeergarage.
1: Fotografie verliest zijn waarde. Maar bij de Polaroid is het altijd zo geweest, je hebt er maar één. Er komt er maar eentje uit.
3: Dat klopt.
1: En het is net als vinyl. He, je had Spotify oneindig en dan gaat iedereen juist terug naar het vinyl.
3: Dat is ook precies waarom ik er zo van hou. Ik ben ook ben ook digitaal. Ik heb ook mijn telefoon hier ook even in de wachtstand gezet. Dus natuurlijk ben ik digitaal en ik heb een laptop. Maar dat, het feit dat je inderdaad ergens 20 foto's van maakt op je telefoon en dan nog eens terugkijkt en eigenlijk het enige wat je denkt van al die 10.000 foto's moet ik nog eens een keertje van af, dat doe je ook niet. Dus bij Polaroid precies tegenovergesteld. Het is een oud toestel wat ik heb, dat is een SX70, dus bijna 50 jaar oud. Moet je een cassette kopen, zitten 8 in potentiële foto's.
2: 8 foto's zitten erin.
3: Ja, die douw je erin, doet die klep dicht.
1: En je neemt 1 cassette mee op een dag?
3: Ja, soms ook wel 2. Het hangt een beetje op wat ik ga doen, waar ik ben. Als ik echt in een grote stad ben, bijvoorbeeld zo in Tokio, dan neem ik er 3 mee of zo. En die zitten in mijn binnenzak. En dan ga ik heel associatief op stap. En dan duurt het wel even voordat je echt besluit om een foto te nemen. Het is ook duur. Ja, het is schaars. En dat is heel plezierig werk eigenlijk. Want voor het moment, ik heb heel vaak ergens in een soort kromme, rare houding gestaan om een detail ergens midden in de stad te fotograferen. Maar in de houding. En dan toch niet doen.
1: Maar hoe gaat dat? Want je ziet dat detail. Je kijkt anders, want je hebt je machine bij je. Of ben je altijd al zo aan het kijken?
3: Ik denk dat ik wel altijd heel visueel ingesteld ben geweest. Ook voor mijn theaterwerk. En ook mijn televisiewerk. Wel altijd graag met cameramensen gewerkt. Maar nu is het wel extremer. Op een manier heeft het een soort enorme ontspanning. Want je zit, je hangt die Polaroid om je schouder. Hij is ook nog rood kleur, er zit een soort rood leer op. Dus het is ook een heel vriendelijk, gek toestel. Maar je wordt er heel erg kalm van. Maar je fixeert je soms op kleur.
2: En het vierkante kader.
3: Ja,
2: je moet natuurlijk ook van tevoren denken, hey, hoe ziet het eruit in een klein vierkantje?
3: Ja, en het toestel is door iedereen te bedienen. Hè. Dat is natuurlijk ook het succes van Polaroid.
2: Het is
3: destijds
2: een klik en
3: het is een druk op de knop. En je kan alleen met deze kun je heel goed scherp stellen. Dat is bij de,
2: dat kan wel.
3: Bij heel veel Polaroids niet zo geweest. Maar deze heeft dat extreem goede lens.
2: Maar die lens kan je ook, laten we zeggen, dichter doen en meer opendraaien. Dat
3: nou,
2: kan wel.
3: Dat is eigenlijk. Ik heb wel meegemaakt. Als je s'nachts fotografeert, wat ik ook gedaan heb, want het wordt best wel ingewikkeld met Polaroid. Ik gebruik geen flits. Ik herinner me bijvoorbeeld in Rotterdam s'nachts langs de hef reed. De beroemde hef, die is verlicht. Ik dacht, ik moet een foto van die hef hebben. Toen heb ik mijn auto op de busbaan gezet. Wetende dat het best wel even zou duren, heb ik mijn Polaroid op de auto gezet. Volgens mij nog mijn digitale telefoon, om hem op een mooi standpunt te hebben. En toen drukte ik in. En toen was er totale stilte, er gebeurde niks. En het duurde denk ik wel misschien wel 10 of 15 seconden. En toen kwam pas die foto eruit.
2: Want hij ontwikkelt eigenlijk in het toestel.
3: Nou, het ontwikkelt eigenlijk, hij gaat door rolletjes heen. En daar zit emulsie in die Polaroid, in het Polaroidje zelf, de foto. En die duwt hij als het ware door die rolletjes, duwt hij dat over de foto heen. En dan duurt het soms 10 minuten, kwartier voordat je wat gaat zien.
1: En dan sta je dus een kwartier op een busbaan, dubbel geparkeerd.
3: Daar komt
1: op de
3: het wel op
1: neer. Met 2 bandjes op de stoep.
3: Dat vind ik dus geweldig.
1: De boa's uit 6 dimensies komen aangescheurd om jou te bekeuren. Hoe ver ga jij voor een foto? Heb je wel eens een pak gescheurd of een natte broek gehaald?
3: Ja, ik draag veel pakken, maar ik heb altijd gevonden dat het werkkleding is, hoe mooi het ook mag zijn. Dus ik heb heel veel op de grond.
1: Dus je hangt in een hek of je...
3: Ik heb op de grond gelegen gewoon in Frankrijk. Gewoon vies, maakt niet uit of je klim ergens.
1: Je moet die foto hebben als je dat
3: wilt. Bijvoorbeeld in Parijs, ik vind heel mooi. Ik vind de metro's zijn natuurlijk mooi, al waren ze vroeger misschien mooier. Nu door die veiligheid hebben ze veel van die schermen. Maar als het een beetje outdeel is en je kijkt in die tunnel, die is altijd heel donker, heb je altijd heel veel draden. En dan wil ik dat hebben. Dan ga je een beetje op de rand staan. En dan ben je natuurlijk bang dat je op een gegeven moment...
1: Dat is gevaarlijk, want er staat stroom op.
3: Ja, je mag er niet... Je moet niet vallen. Nee, je moet niet vallen, maar je mag misschien ook daar... Je mag er wel komen, maar het is een beetje op de grens. Dat mensen denken, wat gaat die gozer doen met dat gekke apparaat?
1: Steven van Vleteren, jouw vriend die het voorwoord schrijft... Die kwam een keer in een radiostudio, ging ik hem interviewen. Toen was zijn hele broek zeiknat... Omdat hij hier bij dat slootje op het Mediapark iets had gezien dat hij moest hebben. En onnadenkend met kleren en al in die sloot was gesprongen.
3: Ja, ik snap dat helemaal. Ik snap dat.
1: Zo ben jij ook.
3: Ja, maar dat is gewoon de grenzeloze ambitie om op dat vierkantje plaatje wat...
1: Het zijn veel details.
2: Ja, je zegt vierkant plaatje. Die Polaroids hebben dus ook een vast formaat.
3: Ja.
2: Ik bedoel, wij kunnen foto's... digitaal natuurlijk eindeloos opblazen. Die Polaroids hebben gewoon een vast formaat. Toch heb je in je boek ook af en toe die Polaroid vergroot.
3: Ja, waarom?
2: Ja.
3: Ja. Nou,
2: vond ik eigenlijk niet logisch.
3: Nee, dat snap je. Je zou dan zo analoog als de pest moeten zijn. En dat niet meer doen. Maar ik heb ook de tentoonstelling, Galerie Wijsbaar. Ja. Want er zijn het ook blow-ups, die zijn nog groter.
2: Oh, zo.
3: Dat is wel heel bijzonder.
2: Vals spelen natuurlijk.
3: Het is een beetje vals spelen, ben ik eens. Ja, nee, maar je kunt ook niet alleen maar analoog zijn.
2: Nee hoor, maar het viel me op. Omdat ik dat is natuurlijk ook heel kenmerkend voor die Polaroid. Het is wat het is.
3: Ja, daarom is eigenlijk het gros in het boek. Het zijn denk ik 300 of 400 Polaroids. Je hebt precies het formaat van die Polaroid.
2: Ja, dat is ook zo mooi eigenlijk.
1: Ja, het lost ook een ander groot probleem in de kunstfotografie op. Als je in een galerie een mooie foto koopt, dan zeggen ze nou eens een oplage. Jij krijgt nummer 3 van 10. Blijken er later toch weer 30 in een ander formaat te zijn. Dus of hij moet gesigneerd of niet. Bij een Polaroid in de oervorm is er maar één.
3: Dat vind ik zo te gek eraan.
1: Net als een olieverfschilderij. Er is er maar één.
3: Ja, zo voelt het ook wel. Het is ook heel dierbaar, maar het is wel zo dat als ik dan fotografeer, dat die Polaroid komt eruit. En digitaal zit die in je toestel, maar hij komt eruit. Het is papier. Ja, ik heb ook bij -3 graden bijvoorbeeld gefotografeerd. IJskoude handen. En dan wil je die Polaroid ook wegstoppen. Dus je bent er ook heel... Hij wordt er ook niet schoner van.
1: Gooi er wel eens een weg? Heb je wel eens in de prullenbak een Polaroid... het archief toevertrouwd?
3: Ja, ik heb één keer, dat was zo slecht, ik weet niet meer wat het was, dat ik dacht prullenmand. Maar meestal, ik heb duizenden thuis. Ik heb 4 jaar lang aan 1 stuk door als een verslaafde gefotografeerd.
2: Mensen associëren het vaak, denk ik, ook met zo'n rozenman en zo'n Polaroid. Ja. Als je in een restaurant zit. Ik denk dat bijna iedereen wel wat van dat soort fotootjes heeft liggen. Dat je denkt, ach, eigenlijk ook best wel leuk.
3: Ja, het is heel melancholisch.
2: Verkleuren
3: eigenlijk.
2: Ze niet heel erg in de loop der tijd?
3: Nee, ik heb niet de ervaring.
2: Dat doen namelijk kleurenfoto's wel heel erg.
3: Ja, maar alles verkleurt, is mijn mening. Ook de mens. Alles zakt een beetje weg.
1: Oh, ja. Jij doet weinig mensen. Het zijn toch vooral details, kleine landschappen. Een zon die door de bomen schijnt. Een stuk van een bedrading. Of een,
3: of een hek.
1: Een hek.
3: Ik heb heel veel hekken gefotografeerd.
1: Het zijn geometrische vormen van kleine...
3: Ja, ergens in dat boek staan de Polaroid-serie van hekken. En één hek is ergens in het achterland van Rotterdam. Er is één hek in... Toulouse en een hek in Tokio. Die ook met elkaar verbonden.
1: Terwijl hekken eigenlijk lelijk zijn.
3: Ja, maar met Polaroid niet hoor.
1: Dan wordt een hek ineens mooi.
3: Dat is fantastisch. Ik ben dol op hekken.
1: Wat is er zo mooi aan een hek?
3: Ja, ik vind het een soort grid wat het is. Hè. Zoals New York ook een grid is als je in een helikopter erboven zou hangen.
1: Een raster.
3: Een raster. En de rasters kunnen heel lieflijk en heel mooi zijn. En ik heb ook zwart-wit cassettes. Dus dan fotografeer ik ook met zwart-wit. Ik bedenk me nu dat de hek... Ik heb één... Wat ook heel goed is. Ik heb een keer s'nachts in Zwolle gefotografeerd. Dat dacht om 12 uur s'nachts. Ik was in de buurt van Zwolle. Mijn toestel bij me. Ik had iets anders gedaan. Ik ga Polaroid zijn auto neergezet. En toen ben ik... 1,5-2 uur door die stad gaan zwerven. Allerlei dingen. Waaronder ook een hek bij een brug. En toen wist ik niet meer waar mijn auto stond. En toen heb ik uiteindelijk met die Polaroids in de hand... ben ik aan mensen gaan vragen, kent u dit hek?
1: Herkent u dit
3: hek? Ja, dit ken ik. Dan moet je 200 meter naar links en daar is dat hek. En toen was ik bij dat hek, dacht, wat was die Polaroid daarvoor? Oh, dat was een beeld. En dan ben je, weet je, zo ben ik uiteindelijk weer tot mijn auto gekomen. Dat is toch handig ook, Polaroids?
1: Ja, dat doe ik dus op de telefoon, dat je dan fotografeert waar je auto staat.
2: Ja. Ja, en je hebt ook toch tekst erin gezet.
3: Ja, ik vind heel vaak, ik heb niet zo gigantisch veel fotoboeken, maar heel vaak is het zo bij fotoboeken, die bladen je door. Op een gegeven moment ontstaat er een soort ritme in. Neemt eigenlijk niet zo heel erg de tijd om te kijken, wat bij een tentoonstelling wel zo is. En dan zijn die 200 pagina's op en dan doe je het boek dicht. Ik dacht, ik wil dat mensen even iets langer, het zijn geen bijschriften bij de foto's, het zijn associatieve teksten, toch even blijven hangen op een paar pagina's.
2: En misschien ook een bepaalde sfeer erin te brengen. Ik heb hier bijvoorbeeld voor elk tijdstip is jazz. Nou ja, het is ook een liefde van je. Jazz voorhanden. Soul Station in de ochtend. Soy Khalifa in de namiddag. Pau in de laatste avond. My Romance na middernacht. En dan heb je die tekst ook gewoon bij bepaalde foto's afgedrukt, waardoor je dat een beetje mee kan associëren.
3: Ja, maar soms helemaal niet ook. Ik denk dat er heel veel dingen staan die mensen totaal niet begrijpen, en dat maakt me helemaal niet uit. Dus als het een fijne tekst is en je bladert ondertussen door, dan werkt het allemaal wel op je in. Ik wilde niet echt bijschriften maken.
1: Nee, maar
3: gaat ook nergens. Ik geef ook meestal geen antwoord als mensen in de galerie komen zeggen, waar is het of wat is het? Daar geef ik geen antwoord op.
1: Daar gaat het niet over. Het is niet zo concreet. Het gaat over een sfeer, een gevoel, een kleine observatie. Nou ja, Henk Mobley in de ochtend, dan
3: weet je dat de dag begonnen is. Jij weet dan wat voor een gevoel, maar heel veel mensen zullen Henk Mobley niet kennen.
1: Nee, misschien
2: wie is Henk Mobley?
1: Saxofonist.
2: Nou ja, ik dacht heel veel mensen die luisteren.
3: Nathalie Sarraute komt er ook in voor.
2: Ja, die
3: kennen niet veel mensen, maar een Franse schrijver.
1: Maar het gaat ook over een manier van leven. Het gaat ook over een manier van je door de stad bewegen en kijken en een detail en dan dat detail heel serieus nemen.
3: Dat is het ook wel. Ik vind het ook echt wel. Het zijn ook wel echt solitaire tochten geworden, hoor. Van uren of dagen in een stad. En bevalt me eigenlijk wel.
1: Maar niet echt op weg naar iets.
3: Nee, als je zeg maar van boven zou kijken wat ik soms gelopen heb ergens op een plek, denk je, die gozer is totaal idioot. Je had gewoon rechtuit kunnen lopen. En nou is die kriskras
1: van
3: hot naar her gewoon iets zien. Denk je, hey, wat een gek gebouw. Of een gekke lantaarnpaal. En dan ga je daarop af. Ja. En dan draai je weer om en ga je weer ergens anders heen.
1: En een soort improvisatie, want je hebt niet van tevoren bedacht wat het wordt.
3: Nee, maar ik voel me daar. Het geeft ook een enorme rust, kan ik je zeggen. Ik heb best wel van mensen gehoord, dan ben je toch onrustig. Ik vind het zelf heel erg meevallen. Maar dit geeft wel absolute kalmte.
2: Nou ja, hoe noemt Stefan van Vleteren jou in de intro? Herontdekkingsreiziger in eigen land. Ook wel mooi. Kan je daar een beetje aan vinden?
3: Nou,
2: opnieuw.
3: Ik ben ook al veel in het buitenland geweest met het toestel, maar ik snap
2: nou ja,
3: wel
2: maar
3: wat
2: hij noemt
3: bedoelt.
2: Dat zo.
3: Ja.
1: Dankjewel. Het boek is verkrijgbaar en de expositie is te zien in Wijsbart in Rotterdam. Polaroidman. Wilfried de Jong, dank je hartelijk.
3: Right.

0: Zit je wel eens op de sprinter tussen Hilversum en Amsterdam?
1: Ja.
0: Daar zit ik heel vaak in.
1: Nou, dan komen jullie elkaar wel tegen op de sprinter. Ja, The Widest Boy Alive was dat. En we gaan door met Bo van Houwelingen voor de boekenrubriek. Bo, hi.
2: Hallo.
1: Nou, barst maar los.
2: Ja, washandjeshaat. Weet jullie wat washandjeshaat?
0: Washandjes liefde kan ik me nog wel iets bij voorstellen.
2: Is een schattig woord, vind ik, washandje.
0: Ja.
2: Dus waarom zou je er haat tegen hebben? Nou, Alfred Burney schrijft in zijn nieuwe roman Ex de huismensen lijden aan washandjeshaat. En hij legt niet uit waarom, maar eigenlijk begint het beeld zich dan wel te vormen bij mij. Ik zie een kindertehuis vormen met zo'n klef opgefrommeld bolletje washand op de rand van een wasbak. En dat dan al die jongetjes daar zich mee moeten wassen. En jij zult maar het allerlaatste in de rij zijn.
0: Okay.
2: En dan begin je te begrijpen. Als het gaat over kindertehuizen of internaten, jeugdinstellingen, dan zijn we eigenlijk terug in de wereld van Alfred Burney. En ik heb hier zijn nieuwste roman, Augustus, gaat daar ook weer over. Alfred Burney werd zelf als jongen uit huis geplaatst, omdat het thuis niet veilig was bij zijn gewelddadige vader. Die vader die kennen we natuurlijk uit De Tolk van Java. Daarmee won Burney in 2017 de Libris Literatuurprijs. En het was echt zijn grote boek. Het was een vader en zoon verhaal. Het was een familiegeschiedenis. Het was een autobiografie. Het ging over de onderbelichte koloniale geschiedenis. Het was alles. En het nadeel van zo'n magnum opus is natuurlijk dat je het werk erna steekt er toch vaak een beetje bleekjes bij af. En dat zou ik eigenlijk ook over dit boek, Augustus, kunnen zeggen. Het is op het eerste oog een onopvallend boek. Maar als je het gaat lezen en als speurend zie je er toch wel wat interessante dingen in.
0: Er zit er nog wel een roman ook tussenin.
2: Er zit er eentje tussenin, ja, geschreven vanuit het ziekenhuis. Ja, ja. Burney heeft een paar jaar geleden, geloof ik, een hartprobleem gehad. Dat boek was niet zo goed. Dat was een, ja, maar dit ook een beetje misschien omdat het wel afweek van, dat denk ik, waar hij het meest zich thuis voelt in zijn oeuvre.
0: Zou kunnen, ja.
2: Dit boek gaat over Augustus Kroos. Ooit te vondeling gelegd in augustus naast een sloot met kroos. Vandaar de naam. Inmiddels is hij zo in de 60. Hij is een geschorste leraar en hij is bezig in dit boek een verweerschrift te schrijven. Want hij moet uitleggen waarom er bij hem thuis een leerlinge, een meisje, in slaap is gevallen op zijn bed. Wat deed zij daar en wat deed hij met haar? Maar al schrijvend duikt hij eigenlijk steeds dieper in zijn jeugd. En hij schrijft over het kindertehuis, over een streng christelijk pleeggezin waar hij in terecht komt, en later ook het tuchthuis. En eigenlijk is overal eenzaamheid, geweld en misbruik. Maar toch klinkt deze Augustus niet verbitterd. Hij is eigenlijk op een punt in zijn leven gekomen dat hij veel meer wil onderzoeken, wie ben ik eigenlijk? Waar kom ik vandaan? Nou, dat is natuurlijk lastig als je niet eens weet waar je geboren bent, wie je ouders waren. Als er ook niemand meer is aan wie je kunt vragen, hoe was ik eigenlijk als kind? En het mooie van dit boek vond ik dat hij dat eigenlijk op een vrij subtiel, symbolische manier in het huis van die Augustus stopt. Hij beschrijft dat huis vrij uitgebreid. Er zitten bijvoorbeeld geen deuren in. Dat zorgt ervoor dat het hele huis eigenlijk één open ruimte is. Dat als er ergens een geluid klinkt, is het moeilijk te lokaliseren waar komt dat vandaan. En dat is eigenlijk precies zoals deze Augustus zich ook voelt. Er zijn herinneringen, maar hij weet niet precies waar hij ze moet plaatsen in zijn huis, in zijn hoofd. Tegelijkertijd is het ook heel erg de manier waarop Alfred Burney schrijft. Zonder deuren, alle kamers zijn met elkaar verbonden. Verleden, heden, herinnering. Dat is toch wel heel erg mooi gedaan. Maar het interessantste vond ik eigenlijk dat het me heel erg deed denken aan Burney's debuutroman Tamara's Luna Park uit 1987. Ik had dat toevallig in de kast. En ik dacht al van, hey, ik zie hier iets. Ik zie hier iets in, toen ben ik het weer gaan lezen. Dat gaat ook over een man in een huis. Dat huis is ook een soort allegorie voor zijn mentale toestand. En gaat ook over het kindertehuis. En dit boek, Tamara's Luna Park, heeft iets heel erg koortsachtig. Je voelt daar een schrijver die nog echt iets aan het verwerken is. Terwijl Augustus heeft een heel berustende toon. Er zit een soort vrede in. Het is meer een testament, een afwikkeling. En daardoor dacht ik, het lijkt wel alsof Burney hiermee zijn oeuvre rondmaakt. Als je deze twee boeken naast elkaar leest, en dat is dus mijn bonustip van deze week, Tamara's Luna Park.
0: Kan je dat
2: zo
0: nog
2: uit
0: kopen dan?
2: Ja, op boekwinkeltjes of zo kan je het vast nog wel vinden. Lees die twee naast elkaar en dan heb je echt een compleet plaatje van Burney van begin tot eind. Ik hoop niet dat dit zijn laatste boek is geweest, natuurlijk. Ja. Maar het leest wel als een heel mooi rond geheel. Dus ja, dat is de tip. Dan ga ik door naar Guido van Heulendonk. In Vlaanderen is hij al een heel bekende auteur. Maar ik denk dat we in Nederland de meeste mensen hem pas echt in de smiezen hebben gekregen na het succes van De Kroon met Twee Pieken. Het stond inderdaad op de shortlist. Prachtig boek. Heel goede recensies gekregen. Ik vond het ook geweldig. Ik denk dat ik het hier misschien ook wel heel enthousiast heb besproken. Dan is er een nieuw boek en dan ben je natuurlijk benieuwd, is dat weer zo goed? Ja, dan krijg je toch een beetje met de vloek van het succes te maken, zoals waarschijnlijk Bernie ook ervaren heeft. Het volgende boek is vaak toch ietsjes minder. De Ravijnenvuller, zo heet dit boek. Het gaat over Eduard Bottelaar, een gepensioneerde koekjesvertegenwoordiger en mislukte B-acteur, op zich wel originele beroepen. Het is een wat cynisch type, gescheiden, heeft geen kinderen, heeft eigenlijk ook geen vrienden. En nu is hij in de 70 en hij vraagt zich af, ja, waar leef ik eigenlijk voor? Misschien moet ik eens een goede daad doen of iets aardigs voor een ander. Nou, toen dacht ik al van, nou joh, wat een inzicht. Moet je daar dan 70 voor worden om zover te komen? Maar goed, hij denkt aan zijn aangetrouwde tante Mimi. Die is iets ouder, in de 80, en die wil graag naar Lourdes, maar dat kan niet. Want Bottelaar die zegt, ik ga wel voor jou en ik neem jouw brief die jij aan Maria hebt geschreven mee. En die moet hij daar in Lourdes ergens in een splonk gooien of zo. Hij begint zo aan een roadtrip door Frankrijk in een oud Toyotaatje. Vooropstaand, Van Heulendonk kan echt geweldig schrijven. Wat hij heel vaak doet, hij schrijft vaak over het menselijk tekort, maar zonder je het lood in de schoenen te gieten, zeg maar. Het onderwerp is altijd zwaarder dan het boek zelf. Ja. Hij schrijft, ja, schalks, met veel knipoogjes, veel ironie. Er zit iets swingends in zijn associaties. Dat zit hier ook allemaal in. Maar in deze roman werkt het hem juist een beetje tegen, die licht ironische toon. Als het over een pelgrimage gaat, vraagt dat toch om een bepaalde toewijding of een blind geloof in een missie. En die missie gaat er bij mij gewoon niet in, omdat hij net iets te
3: ironisch is.
2: Ironisch wordt beschreven. Dus elke bijzondere ontmoeting of veelzeggende droom, dus op een gegeven moment zelfs een heilige verschijning. Ik denk bij alles, yeah, sure. Ik geloof het gewoon niet helemaal. En daarbij duurt die roadtrip echt ontzettend lang. Het gaat echt van tankstation naar dorpsplein, van Giet naar B&B. En dan neemt hij nog een koffietje en hij bestelt nog een likeurtje erbij. En hij rijdt weer eens een weggetje uit. Ja, dat had een bezielde bedevaart moeten worden. Is niet helemaal gelukt.
3: Oh.
2: Sorry, ik kan er niet meer van maken.
3: Nee, ook jammer voor tante Mimi dan.
2: Ja, zeker. Snel door naar Connie Palme.
1: Ja, Connie Palme.
2: La Palme. Ja.
1: Het loopt nu al heel erg uiteen, hè, de opinies.
2: Nou ja, de opinie van Boekkopend Nederland is duidelijk, want ze staat nu op 1.
3: Ja.
1: Oké, maar dus, NRC gaf een meedogenloze 2 sterren.
3: Ja, geloof ik zelf.
2: De Limburger 5, maar nou kan je afvragen hoe.
1: Nou ja, dat is een thuiswedstrijd.
2: Limburg houdt van Connie natuurlijk, sowieso. Precies, thuiswedstrijd. Nee, inderdaad, Connie Palme heeft veel verschillende reacties opgeroepen. En wat je ook van haar mogen vinden, zij is de enige schrijver die zoiets ook voor elkaar krijgt. Ik dacht ook, zij is de enige van wie je merchandise-lijn zou kunnen opzetten. En dat zou nog lopen ook. Ik hoop dat iedereen het.
3: Wat zou daar dan in moeten zitten?
2: Nou, linnen tasjes met uitspraken van haar.
3: Oh zo, ik dacht misschien aan een soort haarmiddel waarbij je haar recht opgeruimd gaat staan.
2: Ik dacht ook, je kan een whisky label maken met een soort van haarprofiel met dat piekhaar. Ja. Connie.
3: Ja.
2: Connie Palme. Ja. Goede whiskynaam.
1: Ik denk tegenwoordig 0.0 dan.
2: Ja, ja.
3: Nou goed, oké. Okay.
2: De roman, weet je, als zij na 11 jaar met een nieuwe roman komt, dan is dat gewoon iets groots. En dan staat iedereen klaar om daar iets van te vinden. Toen bekend werd dat zij aan een boek aan het werken was, dat was al jaren geleden, met de titel Johnny Walker, dacht ik persoonlijk, oh god, als dat maar niet zo'n boek wordt over hoe zij is afgekikt van de drank. Want dat is zo saai. Niks is saaier dan met oud-alcoholisten praten over hoe geweldig het leven nu zonder drank is. Echt slaapverwekkend. Maar nou, zo kan je Connie toch wel vertrouwen dat ze daar niet intrapt. Dit is ook eigenlijk niet een roman die gaat over stoppen met drinken, maar over beginnen met drinken. Want Connie neemt ons mee naar haar jeugd in Sint-Odiliënberg. En daar zien we een 16-jarige Connie. Of een meisje dat heel erg op Connie lijkt. Daar wil ik even vanaf zijn. Zij rijdt op een Vespa door de Limburgse velden. Ze stopt bij een café, stapt af, loopt zo stoer mogelijk naar binnen en bestelt bij de barman een whisky, Johnny Walker. En dan die veelgeciteerde zin in alle stukken zie je hem terug. De man die de daarop volgende 40 jaar mijn onafscheidelijke metgezel en geliefde zou zijn. En de vraag van het boek is eigenlijk, waarom doet zo'n 16-jarig meisje dat? Ze is slim, ze wordt telkens verkozen als klassevertegenwoordiger. Ze is een stralende dochter uit een hecht en warm gezin. Waarom loopt zij in haar eentje een café binnen om zich eigenlijk bijna doelbewust verslaafd te maken aan alcohol? En de roman is kort gezegd een antwoord op die vraag. Een andere vraag is, is het een goed boek? Ik heb het met plezier gelezen. Als een soort naspeuring. Hoe wordt dat Limburgse meisje de grote Connie Palme? Wat is daarvoor nodig? En dat vond ik interessant. Maar dat komt denk ik ook, en misschien wel vooral, omdat ik Connie Palme ook interessant vind als figuur. Charlotte Remarque had in de Groene Amsterdammer een goed stuk waarin ze zegt, Palme schrijft zo geharnast. Je komt er eigenlijk niet in. Alles is al bedacht en afgesloten. En daar ben ik het mee eens. Alles wat Connie Palme schrijft is heel stellig. Zo is het en niet anders. Twijfelt deze vrouw wel eens? Heeft ze wel eens spijt van een bepaalde keuze? Hoe was het om die Johnny Walker uiteindelijk los te moeten laten? Want in die kwetsbaarheid of die twijfel, daarin zit de ruimte voor de lezer om mee te leven. En dat lukt niet echt in dit boek. Maar ik denk dat Connie Palme heeft dit boek ook niet per se op het hart gericht. Maar die richt zich meer op het hoofd van de schrijver, denk ik. Ik denk dat zij zichzelf ziet als een intellectuele schrijver. Dus ja, er is veel over dit boek te zeggen. Je kan het, wie het echt met zijn hart wil lezen, komt misschien bedrogen uit. Die voelt het niet helemaal. Als je het met je hoofd wil lezen, als een soort naspeuring van hoe is dat gegaan toen? Waar komt dat vandaan? Hoe zit dat in haar karakter? Dan is het een interessant boek dat je met veel plezier kunt lezen.
3: Ik begreep dat het ook heel erg over haar, het gezin gaat waar zij uitkomt. Over
2: precies,
3: haar moeder.
2: Over haar moeder.
3: Broers.
2: Ja.
3: En zo.
2: Ja.
1: En zij was niet een typische drinker dat ze elke avond lam was. Want er waren ook periodes dat ze helemaal niet dronk. Er waren toevallen. Er zat toch wel een soort complexiteit in haar alcoholisme.
2: Ja, geloof het wel. Ik geloof ook dat ze nooit dronken schreef. Het is ook niet zo dat je in dit boek heeft ze natuurlijk sowieso helemaal sober geschreven. Maar het is niet dat je ineens merkt van, oh, nu schrijf je ineens heel anders, want die drank speelt geen rol meer. De stijl is heel herkenbaar Connie Palme. Dus in die zin heeft het stoppen met drinken haar schrijven niet aangetast.
1: Toch fascinerend. Dankjewel, Bo van Houwelingen. We zetten alle titels weer op het wereldwijde web, zodat iedereen ze kan naspeuren. Ja. De aanslagen in New York.
3: Ja, en de gevolgen daarvan zijn de afgelopen week natuurlijk uit en te na herdacht en besproken. Ook de rock scene in New York werd door 9/11 geraakt. Maar daar gebeurde juist iets positiefs. In de vroege jaren 2000, dus rond de eeuwwisseling, was er sprake van een ongekende creatieve bloei. Daar gaan we over praten met Lisa Koning. Zij is radio-dj bij Kink. Goedemorgen, Lisa.
4: Goedemorgen.
3: Ja, mensen vertrokken na de aanslagen massaal uit New York, begreep ik. Wat gebeurde er in die muziekwereld dan?
4: Ja, en op het moment dat mensen ergens wegtrekken, dan gaan de huren ook naar beneden. En als ergens de huren naar beneden gaan, dan komen er creatieve mensen op af. Kunstenaars die wat minder geld hebben. En die trokken dus allemaal naar New York, naar de getroffen gebieden.
1: Ze
4: dus
1: konden het weer betalen. Maar
3: is dat de verklaring?
4: Als je het heel kort wil samenvatten, dankjewel.
3: Dat hoeft niet per se, want we kunnen er nog wel even wat verder op ingaan. Maar dat is dus de basisverklaring. Die stad werd weer een broedplaats voor opkomende bands.
4: Dat klopt. Het is niet dat de muziekscene daar ooit weg is geweest. En er zijn heel veel genres die zijn ontstaan in New York of verder uitgewerkt in New York. Maar de rockscene, daarvan kun je wel zeggen dat die eind jaren 80 en de jaren 90 eigenlijk bijna volledig is verdwenen.
1: Het ging alleen maar over Seattle, Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Iedereen kwam uit Seattle.
4: Ja, ja.
1: En dan had je nog L.A., dat was de wat commerciëlere variant. En de Red Hot Chili Peppers. New York, dat was in de jaren 90 niet de plek waar het rockmuziek gebeurde.
4: Nee, daar gebeurde het inderdaad niet. En dat is heel gek als je kijkt naar de jaren 70 en de jaren 80. Denk aan The Factory van Andy Warhol, die eigenlijk alle creatievelingen naar New York heen, naar New York toe trok.
1: Dat was de tijd van Lou Reed en dat soort dingen.
4: Ja, en daarna
3: Elvis Underground.
4: Zeker, en dan had je natuurlijk in de jaren 80 ook nog Blondie en Talking Heads. Punk is ontstaan in New York. De Ramones kwamen natuurlijk uit New York. Maar na de jaren 80 bloedde het toch een beetje dood. Want iedereen ging naar Seattle kijken.
1: Wat gebeurde er dan na 11 september 2001? Welke grote talenten sprongen daar ineens uit de grond?
4: Ja, dat waren uiteraard wel bands die daar al waren. Het is niet dat ze allemaal massaal naar New York toetrekken. Maar The Strokes is een heel goed voorbeeld.
3: Ja. De enkele weken na 9/11 brachten zij hun debuutalbum uit. Is This It? Laten we even luisteren.

0: Maar het is een legendarisch album, een grote klassieker. Maar dat kwam een paar weken na 9-11 uit. Dus die lag al lang op de plank, die was al opgenomen. De cover was al ontworpen en het releasefeestje was al gepland.
1: De cover was inderdaad ontworpen, maar die werd er ook afgehaald.
0: Oh, wat was dat dan?
1: En sterker nog, het album was al uit toen, maar niet in de Verenigde Staten. Het is een beetje een onorthodoxe manier hoe ze dat album hebben uitgebracht. Want eerst werd het uitgebracht in Australië. Want ze waren daar aan het toeren op dat moment. En dat kwam ze heel erg goed uit, want daar hadden ze de wind mee. En daarna kwam die uit in het Verenigd Koninkrijk. En daarna pas in de Verenigde Staten. En die had eigenlijk in september uit moeten komen, eind september. Maar dat is nog een maand opgeschoven.
0: Maar werd toch het symbool van de renaissance van de New Yorkse rock'n'roll.
1: Klopt, en er is ook een nummer op dat album veranderd.
2: New York City Cops.
1: New York City Cops.

0: Ja, die stond dus al wel op het album in Australië.
1: Maar dat lag wat gevoelig.
0: Dat lag heel erg gevoelig, want ja, natuurlijk de politie en ook de brandweerlieden, dat waren de nationale helden die in New York. En ze konden niet dat album op die manier uitbrengen in de Verenigde Staten. En ja, dat, ze hebben dat nummer er toen ook afgehaald.
2: En later er weer opgezet bij de volgende release, release ronde. Welke andere bands zijn in het kielzog daarvan uit New York gekomen? Waar denk je dan aan?
0: Interpol. Dat is nog steeds een vrij actieve band. Ze hebben laatst ook weer nieuwe muziek uitgebracht. Dat geldt trouwens ook voor de Strokes. Maar die zijn dus ook ontstaan eind jaren 90, begin Zero's. En die werden ook populair in die tijd. En je hebt nog de Yeah Yeah Yeahs met Karen O als frontvrouw. Was een nieuw antwoord op punk dat uit New York was vertrokken. En later kreeg je bijvoorbeeld ook nog LCD Sound System. En dat was niet echt een rockband. Maar zij combineerden eigenlijk alle stijlen die in New York groot zijn geworden. Denk dan aan disco, aan punk, rock en ook house. En dat combineerden zij dus allemaal.
2: Hier, we gaan luisteren. New York, I love you, but you're bringing me down.
3: New York, I love you, but you're bringing me down. New York, you're safer,

0: Ja, mooi nummer vind ik. Hè?
1: Heel mooi.
0: En prachtig. En wat is de strekking van dit nummer?
1: Nou, dit nummer kwam dus op een later moment uit in 2007. Ja. De zanger James Murphy die is naar New York getrokken in zijn tienerjaren. Dus heeft ook wel echt de renaissance van New York meegemaakt. En in 2007, toen zag je wel dat New York weer heel erg populair werd.
0: En dan gaan de huren weer omhoog.
1: De huren gaan weer omhoog en de artiesten die kunnen hun huur niet meer betalen. Dus die vertrokken allemaal weer massaal uit New York. En in deze ballad bezingt hij eigenlijk hoe hij New York ziet veranderen. Dat het New York dat er ooit was, dat is er helemaal niet meer. En mensen die beweren dat het er nog wel is, die moeten daarmee ophouden. Want dat bestaat niet meer.
2: Wat ik me vooral herinner van de muziekperiode na 9/11 was, ineens was Bruce Springsteen een soort nationaal verenigend figuur met The Rising. En er kwam toch wel een strenge censuur. De Dixie Chicks en Steve Earle die protestliederen brachten, die werden meteen ook van allerlei boekingskantoren afgegooid en met boycotts getrakteerd. En dat kon echt niet meer, dat je ook maar een vraag stelde bij die War on Terror. Ook niet in de muziek.
1: Nee.
2: Ik herinner het me ook als een benepen periode.
1: Ja, maar in deze scene en de bands die ik net heb benoemd, die bezongen ook eigenlijk helemaal niet over de oorlog.
2: Daar
1: ging het niet over. Het ging juist meer over het dagelijks leven. Dat er eigenlijk niet meer echt was. Want iedereen die 9/11 heeft meegemaakt daar, is wel iemand verloren. En het leven is, het was niet meer zoals dat het was. Dus wat zij deden in de muziek was eigenlijk het doodnormale leven van twintigers beschrijven. Dus het ging veel over uitgaan, het ging veel over vrienden, drugs, one-night stands. Eigenlijk het gewone leven. Daar werd
2: ook
1: heel erg
2: op escapisme dus.
1: Dat eigenlijk, ja.
2: Het feesten van we hebben de dood gezien en nu gaan we
1: feesten. Ja.
0: Hoe is het nu in New York? Die prijzen zijn die zijn weer dus omhoog gegaan. Hè? Daardoor trokken die artiesten dus weer weg. Hè? Eerst gingen ze naar Brooklyn, hè, toen Manhattan te duur wordt. En daar is het nu ook onbetaalbaar.
1: Het is sowieso onbetaalbaar om artiest te zijn. En niet een heel groot label achter je te hebben.
0: Nee, maar goed, ik bedoel, we hebben net een soort beweging geschetst. Hè, die omhoog en gaat weer naar beneden. En hoe is het nu dan? Nou, is er nu een andere plek waar ze weer allemaal naartoe trekken? Of,
1: om wel bij New York te blijven. De burgemeester Mamdani die is hier wel heel erg mee bezig. Ook om juist te zorgen dat de minima en de creatieve mensen gewoon nog plekken hebben om heen te gaan. En niet dat, dat iedere plek die er eventueel geschikt voor is om wordt getoverd tot een koffiehuis waar alleen maar winst gemaakt moet worden.
0: Dat zie je natuurlijk overal gebeuren.
1: Zeker, en dat was wel ook de kracht en waarom het weer een opleving kreeg in die tijd. Er waren er waren plekken waar mensen elkaar konden ontmoeten. En dat is ook mede de reden waarom die muziek uit New York weer een opleving kreeg. Want de hele wereld keek natuurlijk naar New York. Het internet was toegankelijk voor veel mensen, waardoor je niet alleen maar in de magazines hoefde te lezen welke bands er hip waren. Je kon het zelf natuurlijk ook opzoeken.
2: En zo kwam uit de nare gebeurtenis 9/11 toch een mooi neveneffect, de heropleving van de New Yorkse rock'n'roll. Lisa Konings, dank je hartelijk.
0: Dank je wel, amen. En na het nieuws van 11 uur gaat Ronald Gephardt gaat hier verder op deze zender met De Taalstaat. Ook leuk. Dag.
3: Nieuwsweekend.
4: Samen Max.
5: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
6: Dinsdag tussen 12 en 4.
7: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
8: Natuurlijk, de troonrede.
9: Leden van de Staten-Generaal.
8: En de overhandiging van het koffertje.
10: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
11: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
12: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
6: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
8: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
6: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid?
3: Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
14: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
18: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
20: Ja, hoi.
19: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
20: Ja, dat kan goed kloppen.
19: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
20: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
19: Oké, en waarom juist radio?
20: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
19: Oh, wat goed zeg.
20: En ik ga binnenkort ook op tv.
19: Zo.
20: Ja.
21: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: NPO Radio 1.
25: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf, uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte van de bedreigingen en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand in het verzorgingstehuis. 10 mensen worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland gebracht kunnen worden. Bij het ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond en liggen nog in het ziekenhuis. Het weer, de zon schijnt af en toe vanmiddag. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
26: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files met de meeste vertraging op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Soesterberg en de afrit De Bilt is het oponthoud 20 minuten. Er staat een vrachtwagen met oplegger klem onder een viaduct. Op de oplegger staat een chalet vast. 2 rijstroken zijn daardoor dicht. Je kunt ook omrijden richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A12 vanuit Arnhem sta je een kwartier in de file voor de Duitse grens door controles. En in Brabant is het druk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. De vertraging is bijna een kwartier.
0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
19: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
19: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
19: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
19: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
19: Zo.
9: Ja.

0: gewerkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
0: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
2: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: PerSave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen. We hebben deze week allemaal verbijsterd kennis genomen van het internationale PISA-onderzoek over de leesvaardigheid van jongeren. En die blijkt dramatisch te zijn. Daar gaan we het in dit programma zo dadelijk nog uitgebreid over hebben. Ik heb daar wel een idee voor. Toen ik als puber van 15 een heel slecht tweede rapport had, cijfers waarmee ik niet zou overgaan, nam mijn vader mij apart. Hij zei, ik moet jou natuurlijk nu motiveren om harder te gaan werken, beter je best te doen, maar ik heb daar eigenlijk geen zin in. Je krijgt van mij 150 gulden als je overgaat. Educatief en opvoedkundig gezien natuurlijk een beetje laakbaar, maar ik accepteerde het geld en ik ging over. Nou is er veel onderzoek gedaan waarbij gedetineerden in gevangenissen betaald kregen om boeken te lezen. In Canada en Groot-Brittannië verdienden gevangenen $3 of 1 tot 3 pond om romans te lezen en erover met elkaar en onderzoekers in gesprek te gaan. De gevangenen die deelnamen bleken socialer en empathischer te worden en de kans op recidive nam af. Ik stel voor om ook zoiets met Nederlandse leerlingen te proberen. In mijn plan krijgen leerlingen vanaf de derde klas €10 per gelezen boek, waarbij in gesprekken met leraren wordt bekeken of ze die boeken ook daadwerkelijk hebben gelezen. Het gevolg zou zijn dat leerlingen geld verdienen om bijvoorbeeld in crypto's te investeren en ondertussen ongemerkt te werken aan hun leesvaardigheid. Dat mag ook met opa en oma, dat opa en oma meebetalen als ze met opa en oma over die boeken gaan praten. Ongetwijfeld is dit programma goedkoper dan de zoveelste implementatie van het zoveelste onderwijsvernieuwingsprogramma. Gewoon de boel afkopen. Goed plan toch? Of niet? Welkom in de Taalstad.

0: ja, de liefde. 8 jaar geleden ontmoetten Hanna Veldhoen en Wiebe Heetveld elkaar in Amsterdam-Oost. Ze werden verliefd en begonnen een bandje dat ze Jacht noemden. Naar eigen zeggen maken ze melancholische pop à la Half Moon Run, Patrick Watson, Balthazar en Spinvis. De nieuwe single Niemand is Niemand is een ode aan The Great Chain of Being. Iedereen maakt deel uit van een geschiedenis die al lang voor onze geboorte begon. Je lijkt op je ouders of je nou wil of niet.
1: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Tamar van Gelder over wat we kunnen leren van Ierland, dat wel goed scoort in het PISA-onderzoek naar leesvaardigheid. Diederik van Vleuten over de voorstelling Breekbare Mensen. Saskia Noord is de gast over haar thriller De Eetclub, onze taalschat. Rutger de Kwaai is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Christiane Verbraken met haar vergeetwoord. Piet Meeuwsen over zijn boek Het Hele Verhaal. René Appel met de thema van Rianne Letschert.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Het was nog erger dan we al vreesden. Deze week bleek uit het nieuwste PISA-onderzoek dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen al maar slechter wordt. En dat hoorden we niet voor het eerst. De achterstand tot andere landen groeit nog steeds. Opvallend is dat Ierland in Europa het beste scoort, terwijl dat land ooit onderaan bungelde. De Ieren hebben een enorme inhaalslag gemaakt. Hoe hebben ze dat gedaan? En wat kunnen we daarvan leren? Ik praat erover met Tamar van Gelder, directeur van Stichting Lezen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: 15 jaar geleden bungelde Ierland dus helemaal onderaan het onderzoek. Wat is daar gebeurd?
3: Nou ja, zij hebben gedacht, dit is een moment dat we alle neus op dezelfde kant moeten richten. Ja. Met z'n allen. He, dus dat is van consultatiebureau tot boekhandel, tot boekpromotie, tot onderwijs, tot Rijksoverheid hebben gezegd, wij moeten een nationale aanpak doen. En die gaan we een samenhangende aanpak. En dat doen we de komende 15 jaar. En dat werkt. En ik kan wel meteen vertellen wat er dan belangrijke aspecten van dat samenhangend plan zijn, ja, is het niveau van de leraar. He, en ook daar de aanzien van de leraar. Dus er zijn daar ook voldoende leraren die met aanzien, maar ook een hele goede opleiding krijgen. Ik sprak Inouk Boerma's van de IPABO. Die gaat daar elk jaar met de studenten op studiereis. Daar is de leraaropleiding is met een jaar verlengd. En er is een stevigere kennisbasis, ook over taal en literatuur.
0: Zijn het alleen maar leraren Engelse taal of zijn het leraren in het algemeen?
3: Alle leraren.
0: Kijk, want dat zie je in Nederland ook wel. Dat leraren Nederlands enorm hun best doen. Maar dan komen volgens leerlingen bij aardrijkskunde en zegt de aardrijkskunde, oh, dat is saai. Ja. En dat is een verkeerde boodschap.
3: Zeker, want lezen is een taak van alle vakken.
0: Juist.
3: En dat is eigenlijk ook wat de vertaalslag dan in Nederland. Dat is wel al gezien dat dat moet gebeuren. Nieuwe kerndoelen komen eraan. We hebben het hier ook wel vaker over gehad. En daarin staat ook dat lezen gewoon in al die vakken moet zijn. Een belangrijk aspect is ook nog dat de samenhang, hè, dat de opdracht voor iedereen is, dat er een lange adem is, maar dat er ook de bron waarin dit plaatsvindt, er is een rijke leescultuur.
0: Aha.
3: En dus voor een oorsprong zijn Ieren verhalenvertellers.
0: Ja.
3: En in de Nederlandse cultuur, we hebben een prachtige, rijke literatuur. We hebben een prachtig, rijke kinder- en jeugdliteratuur. Maar een rijke leescultuur, die hebben we niet echt.
0: Meen je dat serieus?
3: Dat meen ik echt.
0: Want we hebben jarenlang, stonden we in de bovenste regionen van het kopen van boeken. Hè?
3: Dat klopt. Nee, maar dus het vertellen van verhalen. Dat het normaal is dat je je kind voorleest. Dat je met elkaar verhalen vertelt. Dat is niet normaal. Ik heb nog een belangrijk verschil in Ierland. Ze hebben daar ook gezegd, er zijn grote verschillen tussen kansarme kinderen. En daar gaan we ook meer aan doen. En dus van de week hoorde je bij Marjolein Moorman, je moet ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dat hebben ze in Ierland gedaan. Maar in Ierland is het niet alleen maar Hosanna, want daar zijn ook de resultaten teruggegaan.
0: Ja.
3: Dus ik sprak collega daar van Children's Book Ireland, Elena Ryan. En die zei, de kranten hier staan allemaal Hosanna, we staan bovenaan. Maar ook wij gaan terug.
0: Okay.
3: Dus ook daar wordt er, dus het geeft wel te kennen dat overal in Europa gaan de leesvaardigheid gaat terug. Dus daar moeten we echt met elkaar, met z'n allen dus, samenhangend voor een langdurig plan voormaken.
0: Nou, Tamar, laten we even op een rij zetten. Wat gaan we doen de komende jaren?
3: Wat gaan we doen?
0: Ja.
3: Voorlezen.
0: Okay.
3: Een rijke leesomgeving. Okay. Een samenhangend plan in de klas van een taak van alle vakken, gekoppeld aan kennis, investeren in de leraar. We hebben voldoende leraren nodig die goed opgeleid zijn en die zelf ook lezen. Die hebben we echt nodig. En het is zorgen dat die kinderen vaker lezen. Dan kan je ze een tientje geven per boek.
0: Ja, wat vond je daarvan?
3: Ja, ik bedoel,
0: het was natuurlijk een beetje een boutade, zoals het heet. Een grapje, maar
3: het is de gedachte dat je met elkaar de verantwoordelijkheid pakt, geld daarvoor reserveert, zorgt dat er veel boeken zijn.
0: Ja.
3: De juiste boeken. Als kinderen meer lezen, worden ze vaardiger. Als ze vaardiger zijn, krijgen ze er meer plezier in. En dan pakken ze vaker een boek en dan worden ze weer vaardiger. Zo simpel is het eigenlijk.
4: Er is nog een heel belangrijk punt.
0: Zegt Diederik van Vleuten.
4: Op de lagere school en de middelbare school, het afschaffen van de PowerPoint als er een boekbespreking plaatsvindt.
3: Ja, maar dat,
4: want het eerste wat kinderen doen is plaatjes zoeken.
3: Ja.
4: Maar fragmenten voorlezen.
3: Ja, maar dat
4: ik
3: is
4: moest even het, stukken voorlezen.
3: Ja, het praten over boeken. Ja. Hè, dus je voorlezen, een boekrijke omgeving en daarover praten met elkaar. Echt een gesprek. En dat kan je al met peuters doen. Ja. Daar hoef je niet 15 jaar voor te zijn. Dat is echt van belang.
0: Dus
3: en daar heb je die goed opgeleide leraar voor nodig.
0: Er moet dus meer gelezen worden en meer gepraat worden. Is dat een goede
3: Zeker.
0: Goed zo. Tamar van Gelder, directeur van Stichting Lezen. Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: Zouden die kranten nou werkelijk helemaal zonder AI zijn geschreven? Dat maak je mij echt niet wijs. Wel zeker is dat je kranten niet door AI kunt laten lezen voor een overzicht van de zaterdagkranten, zoals alleen Jeroen van Kan dat kan. Want dat is omdat Jeroen van Kan zijn eigen uniek en onnavolgbare, onimiteerbare kijk heeft, de Jeroen van Kan kijk. Welke taal is je vandaag opgevallen, Jeroen?
5: Behoorlijk wat. En je kunt er een AI-vergiftiging van oplopen, van wat er in de kranten zoal te vinden valt. NRC reconstrueert de toetreding tot het bestel van Ongehoord Nederland. Daar blijkt dat er veel zorgen waren over de komst van de omroep voordat de eerste minuut zendtijd was gevuld. Betrokken partijen waren bang dat ze, citaat, een omroep toelaten die het bestel van binnenuit schade toebrengt. Een soort Trojaanse omroep dus, zou je kunnen zeggen. Of het ongehoorde paard van Troje, wat weer niet helemaal klopt, want dan lijkt het alsof paarden de ongehoorde partij zijn. En die zijn ruim vertegenwoordigd bij de publieke omroep. Maar dat laatste kan ook aan mij liggen, Ronald. Het gebruik van AI maakt, zei Rob Jetten voor de camera van RTL Nieuws, voor iedereen het leven en werk leuker en makkelijker, zei hij. Dat was een verdediging tegen het gebruik van kunstmatige intelligentie voor het schrijven van posts op sociale media. De Volkskrant ontdekte dat de afgelopen week. In plaats van beschaamd presenteerde Jetten zich als een kind van deze tijd. Ik doe wat iedereen al doet. Vermoedelijk hadden de spindokters van Jetten AI de vraag gesteld: hoe kunnen we het beste reageren op de ophef, waarop het taalmodel monter uitriep: omarm ons, dat maakt je sterker. De machtsovername, hoe AI-agents samenzweren tegen de makers, lezen we even verderop. Artikel biedt een huiveringwekkend inkijkje. Citaat: wat jarenlang science fiction was, is nu gebeurd. Deze zomer spanden agents van OpenAI samen om hun menselijke makers te misleiden. Experts reageren geschokt. Er dreigt een catastrofaal en onomkeerbaar verlies van controle, volgens OpenAI zelf, de fabrikant dus van het taalmodel. Die experts, die op verzoek van de krant alle data hebben bekeken, dat was zoveel data dat die deskundigen gebruik moesten maken van de AI om hem te analyseren. Kijk, dat zegt iets over de mensheid.
0: No.
5: Het AI-paard van Troje staat voor de poort en wij halen het binnen alsof het onze nieuwe beste vriend is. Zoals Jetten al zei, in zijn eigen woorden, AI maakt voor iedereen het leven en werk leuker en makkelijker. Dat we daarvoor controle inleveren, de mogelijkheid om onszelf te uiten in tekst, toch vermogen om te koesteren, weggeven, dat we spugen in onze eigen bron, geen bezwaar. Want leuker en makkelijk, daar heb je natuurlijk alles voor over. De warme AI-worst van Troje neemt zelfs de meest verstokte vegetariër in dankbaarheid aan. Zelfs als degene die de worst gedraaid heeft roept: niet doen, pas op. Na zoveel AI had ik enorme zin in een beetje verdoving. In de Volkskrant las ik een stuk over jonge, vaak theoretisch opgeleide jongeren en hun drugsgebruik. Nu ben ik niet theoretisch opgeleid en was ik voor het laatst in de tweede helft van de vorige eeuw jong. Maar je steekt er wel wat van op taalgebied dan vooral. Hoewel ik nu bang ben voor de dinsdagdip, heb ik wel zin in een nakkie. Een truffeltje gaat er wel in, denk ik. Spezen in de Pleistocene. Onderzoekers vinden bewijs voor drugsgebruik bij 25.000 jaar oude jager-verzamelaars. Staat in NRC. In het stuk staat: de prehistorische kiespijn de reden was voor de toenmalige mens om op betelnoten te gaan sabbelen. Drugsgebruik, nadeel. Dat tas je kiezen aan, waardoor je de kwaal verergert. Kijk, zie daar de mensheid. Ik ga Spezen aan het paard rijden vanmiddag en AI daarna vragen wat ik zoal heb beleefd.
0: Jeroen van Kan, dankjewel.
1: Iedere zaterdag op NPO Radio 1.
2: De Taalstaat.
0: Sommige samenwerkingen hebben een lange aanloop. 30 jaar geleden werden Diederik van Vleuten en drummer Lucas van Merwijk door diens broer Jeroen muzikaal aan elkaar voorgesteld in het radioprogramma Podium. Hun wegen gingen uiteen, maar nu hebben ze elkaar opnieuw gevonden. Samen met gitarist Ed Verhoef en bassist Boudewijn Lucas maakten ze Breekbare Mensen, een voorstelling waarin ze het Nederlandse lied opnieuw onder handen nemen. Niet uit een walmende hang naar nostalgie, maar om die liedjes levend te houden. De geest van Jeroen Merwijk loopt als een rode draad door de samenwerking heen. Diederik van Vleuten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij bent onze hoofdgast. Dat betekent dat we jou de hoofdkussenvraag gaan stellen. Er liggen drie kussens voor je met beeldenissen van Wim de Bie, Hans Dorrestein en Maarten van Roosendaal. Je mag er één
4: niet Hans Dorrestein, Renate
0: Dorrestein. Oh, sorry, Renate Dorrestein. Ja. Dat staat verkeerd in mijn tekst.
4: Maar het is toch echt Renate.
0: Het is echt Renate Dorrestein. En Maarten van Roosendaal, ja. Je mag er één mee naar huis nemen. Ja. Dat mag je ook echt doen. Wie gaat het worden?
4: Dat gaat Maarten van Roosendaal.
0: Oké. En waarom?
4: Omdat ik heb een speciale band. We hebben vroeger enige jaren het Murmelius Gymnasium in Alkmaar gedeeld. Ik heb zelfs nog met hem gemusiceerd. Een van mijn eerste bandjes.
0: Ja.
4: En dan raak je elkaar een beetje kwijt. En ik was echt ontroerd toen ik toen in de krant las dat hij het Amsterdamse Kleinkunstfestival had gewonnen. Ik dacht, want hij was toen al rete muzikaal.
0: Ja.
4: En Maarten hoort tot. Kijk, iedere generatie heeft zo'n paar van die kanonnen. En daar is hij er onbetwist één van. Het is een groot verlies dat hij niet meer is. Je vraagt je altijd af, als hij nu nog geleefd had, hoeveel parels had hij nog aan de ketting geregen? Ja. Het is een ongelooflijke, originele en geweldige performer. En die neem ik mee. Met name ook omdat mijn zoon, die zit nu op de kleinkunst. Oh. Op de toneelschool. En die is helemaal gek van Maarten van Roosendaal.
0: Nou.
4: En het vind ik zo leuk dat het ook een nieuwe generatie weer zo aangesproken wordt door Maarten.
0: Hey, en wat vind je zo'n zoon van jouw werk?
4: Van mijn werk? Nou, er is een stille bewondering, maar hij gaat zijn eigen weg.
0: Ah ja, heel goed. Ja. Maar jij hebt de laatste jaren solovoorstellingen gemaakt. Ja. Je bent begonnen in het cabaret. In 1989 sloot je aan bij cabaretgroep Zak en As.
4: Ja.
0: Later maak je voorstelling met Erik van Muiswinkel. Hoe belangrijk waren die wortels om te hebben?
4: Nou, die wortels, ik heb daar natuurlijk de gouden 10.000 kilometer gemaakt.
0: Ja.
4: Bij Zak en As, inderdaad 1989, daar was Justus van Oel, grote tekstschrijver. En dan, ik mocht daar in een rijdend treintje stappen. Dus ik mocht daar ook mijn eerste tekstbijdrage doen en mijn eerste liedjes componeren. Maar dat was een veilige omgeving, want die trein die liep al. En daar heb ik natuurlijk Erik leren kennen.
0: Ja.
4: En dat was een soort logische samenwerking dat ik met Erik ooit dat we een duo zouden gaan vormen.
0: Oh ja, en het komend theaterseizoen komen jullie weer terug als duo, toch?
4: Komen we zelfs weer terug, ja.
0: Had je zo'n heimwee?
4: Nou, we hebben, ik zal het heel kort samenvatten. Ja. We hebben een paar keer ongelooflijk slappe lach gehad de afgelopen anderhalf jaar. En toen hebben we gezegd, we worden allebei 65, zullen onszelf trakteren om nog één keertje leuk een kort seizoen te doen. En dan gaan we gewoon kijken of we weer het oude plezier van vroeger. En dat hebben we tot nu toe.
0: Nou,
4: en
0: wat ontzettend fijn.
4: Ja,
0: goed.
4: Leuk.
0: Jij bent hier vanwege de voorstelling Breekbare Mensen.
4: Ja.
0: Een voorstelling die een ontstaansgeschiedenis van ongeveer 30 jaar heeft. waar moeten we beginnen?
4: Ja, we beginnen bij Jeroen van Merwijk. Ja. Die de presentator was van het programma Podium. Dat heet volgens mij toen nog Podium van de Nederlandse Lichte Muziek. Als ik het goed heb. Ik moet altijd meteen denken aan Karel van het Reven. Die ooit zei, wat is er eigenlijk licht? Aan lichte muziek. Dat was halfwege de jaren 90. En ja. Jeroen die presenteerde dat. En daar kwamen artiesten, kleinkunstenaars, die kwamen gedeels uit hun oeuvre brengen. En er moest een live band bij. Dat was de tijd dat het nog allemaal betaald en kon.
0: Met een mooie naam, die band.
4: Ja, kijk, de broer van Jeroen is Lucas van Merwijk. Ja. En dat is een fenomenale drummer.
0: Absoluut, componist, bandleider.
4: Componist, bandleider, Latin percussion. Het is geweldenaar. En Jeroen zei, ik wil mijn broer erbij en die moet de begeleidingsband doen. En Lucas die heeft een paar telefoons gepleegd met mensen die ook alweer heel goed kende. Ed Verhoef gitaar, bouwde met Lucas op de bas. Dat was de kern. En Jeroen wilde dat ik erbij kwam. En zo is dat bandje toen geboren.
0: En die band heette de voorlopige Edje Verhoef Band.
4: Ja, want we hadden geen naam. Jeroen vroeg de hele tijd, ik zeg, moet jullie aankondigen, we hebben geen naam. En toen keken we naar onze gitarist. Zei, ja, dan heten we gewoon de voorlopige Edje Verhoef Band. Eigenlijk zijn we dat nog steeds.
0: Heel mooi.
4: En nu zijn er nieuwe plannen, ja. Ja,
0: ja nou ja, jullie speelden destijds met Lisbeth List, Joep van het Hek, Agda de Munnik, Paul van Vliet.
4: Ja,
0: Johan
4: Verminnen. Ja. Geweldige herinnering aan. Ja.
0: Wat was de rol van Jeroen van Merwijk in die samenwerking?
4: Die praten de boel aan één. En die kon ook heel goed interviewen. Want als het ging over liedjes schrijven en die mensen die presenteerden hun eigen oeuvre, dan kon Jeroen precies de goede vragen stellen. Waar loop je als liedschrijver tegenaan? Alles en alles en alles. En dat deed hij op zijn eigen unieke manier, ook met veel humor. En zo is het ontstaan.
6: Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Het was een ding met daar iets aan en daar weer van die dingen aan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan. Ik zag een eindje verder weer een ding staan. Ik zag een eindje verder weer een ding staan. Het was een ding, daar hing iets aan en daar hingen dan weer dingen aan. Ik liep laatst over straat en ik zag een ding staan.
0: Even voor de duidelijkheid, dit ben jij, dit zing jij. Ja, het is een nummer van Jeroen van Merwijk.
4: Ja, en dat is helemaal Jeroen. Hè. Het gaat over de absurditeit. Hij ziet ergens in de straat een ding staan. En dan constateert hij dat in zijn straat geen ding staat. Dan gaat hij de gemeente bellen waarom er in de straat geen ding staat. En dan komt de gemeente die zegt, u heeft zeer onterecht geen ding staan. En dan komen ze een ding brengen. Zegt hij, nu heb ik in mijn straat ook een ding staan. Ja. En dat is Jeroen helemaal. Het gaat natuurlijk over de absurditeit van onze hele samenleving. Zeker. Onze maatschappij. En dat kan hij zo virtuoos. En ik dacht, als ik een klein beetje met de stem van Toon Hermans. Dit had Toon Hermans kunnen zingen, begrijp je?
0: Ja, nou, ik dacht aanvankelijk ook dat het Toon Hermans was.
4: Ja, nou ja, serieus, kijk, ik loop laatst over straat en ik zie een ding staan. Zeg. Ja, het is een ding met niks eraan.
0: Jij kent Jeroen natuurlijk uit de redactie van het satirische radioprogramma. Spijkers
4: met koppen, ja.
0: Wat maakt Jeroen zo'n goede tekst schrijven? Wat?
4: Jeroen kan in twee zinnen to the point komen. Mm-hmm. Een heleboel van die liedjes van Jeroen, daar kun je eigenlijk in de eerste couplet al stoppen, omdat daar alles al in zit. Weet je, wat zijn de vrouwen groot? Wat zijn de vrouwen groot? Ik liep over het strand. Ik denk, daar ligt een rondvaartboot. Weet je al? Dan kijk, eigenlijk kun je stoppen. Ja. Maar dan gaat hij nog 8 coupletten even uitwerken. En dat is virtuoos. Ontzettend geestig. Het gaat altijd ergens over. Dat liedje wat je net deed, een ding, daar zit natuurlijk een hele laag onder. De absurditeit van alles. Maar hij schrijft ook ontroerende liefdesliedjes waarin in een paar woorden meteen tot de kern komt. Ja, daar is zijn grootheid in. En ja, hij is het vooral als hij het zelf uitvoert, komen ze het meest tot leven.
0: Ja, maar als jij het uitvoert ook. Want
4: op een iets andere manier.
0: Hoe is dat voor jou om zijn taal dan te vertolken?
4: Nou ja, het ontroert mij, omdat het natuurlijk een hele goede vriend was die ons tot verdriet van heel veel mensen in de kleinkunstwereld ontvallen is.
0: Ja, 2020 was dat?
4: Ja, dat is alweer, en dat lijkt alweer zo lang geleden. En het is nog steeds wennen dat hij er niet is.
0: Ja.
4: En daarom vind ik het ook ontroerend om het te doen. En ik vind het ook eervol. En het is ook zeker omdat broer Lucas op de drum zit. Het schept een hele mooie band. Ja.
0: In 2020 kwam Herman Finkers op het idee om hem een plaat cadeau te doen.
4: Ja, toen was hij natuurlijk al ziek en terminaal.
0: Ja, ja. Ja. Leven van Merwijk heet die. Ja. Vrienden zingen Jeroen.
4: Ja.
0: Daar heb je ook aan meegedaan.
4: Zeker.
0: Hoe was dat project?
4: Het project zelf was een feest om te doen. Mm-hmm. Het was ook met name ook het idee van Lucas, hoor, die zat erachter. Om collega's werk van Jeroen te laten zingen, dat op een plaat te zetten en dat nog bij zijn leven aan hem als een eerbetoon. En niet als hij al weg is, maar juist dat hij dat nog kon meemaken. En dat heeft hem ongelooflijk ontroerd. Hij was daar helemaal kapot van.
0: Was je erbij toen hij dat dan hoorde?
4: Nee, dat is gefilmd in volle zalen van Cornel Maas.
0: Oh ja.
4: Kun je dat zien dat hij die krijgt? En dan zit hij gewoon op een cd-speler in de tuin. En dan hoort hij dat voor het eerst. En is hij echt verbijsterd. En dat was een mooi project.
0: Zo, dat is echt mooi. Ja. Een rilling om mijn lijf, als je daarover vertelt.
4: Ja, ja, ja.
0: Sinds die hereniging breng je onder naam Kaaskop eigenzinnige interpretaties van het Nederlandstalige muzikale erfgoed.
4: Ja.
0: Je doet dat op tal van podia in Nederland, maar ook in het buitenland. Tot aan China aan toe, las ik.
4: Daar was ik niet bij, maar kijk, Kaaskop is de band Ed Vroef, Boudewijn Lucas en Lucas van Merwijk. Ja. Die zijn Kaaskop. Ik mag nu aanschuiven, vandaar dat het heet Kaaskop en Van Vleuten. Maar zij hebben inderdaad in China getoerd. En daar was het grootste gedeelte een Nederlandse lied waar de Chinezen met belangstelling naar zaten te luisteren. Maar toen ze ook een paar Chinese liedjes eigenhandig hadden bewerkt, toen werd de tent min of meer afgebroken, heb ik begrepen. Dus wie weet krijgt dat nog een vervolg.
6: Ik draag geen foto van je met me mee. Daar durf ik openlijk vooruit te komen. Wat mannen moeten met zo'n foto, geen idee. Ik Ik hoef je niet te zien.

0: avond slaat. Er valt voor jou aan mij niet te ontkomen, omdat je haar fijn op mijn netvlies staat. Ik hoef je niet te zien, ik kan jou dromen.
1: Jij noemde net liefdesliedjes. Mooi, een nummer dat jullie ook spelen. Wederom de tekst is van Jeroen van Merwijk.
2: Die ene zin, hè? Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen. Ja, dan ben je vertaal dit nou eens in het Frans of in het Engels. Dan heb je een wereldlied. Ja, meen ik echt.
1: Kende jij dit nummer al toen het uitkwam?
2: Dit nummer kende ik. En ik heb het toen zelfs... ik heb daar nu wel een hele emotionele band mee. Want we hebben dat... Toen Jeroen was overleden, zaten we s'avonds bij... hoe heette dat? Nou ja, op een van die praatprogramma's. Groenhuizen en ik weet niet eens meer. Op één heette dat. En toen... ik heb dat daar live gezongen. En tot op de laatste seconde wist ik niet of ik dat aandurfde. Ze zei, we zien het wel, we kondigen je aan. Als je dan alsnog niet naar de piano loopt, is het ook goed. Maar dat is toen wonderwel gegaan. En dat is dat juist om zo'n liedje... Om Jeroen even nog in de schijnwerpers te zetten. Dat was wel heel mooi om te doen. Ja. Maar hij is een fenomenale tekstschrijver.
1: Ja, jullie hebben in jullie show 3 nummers van hem.
2: Er zijn ook de enige die gezongen worden.
1: Ja.
2: De rest is instrumentaal.
1: En daarnaast heb je dus Nederlandstalige nummers van andere artiesten. Ja. Waarom wilde je juist dat Nederlandstalige lied als uitgangspunt nemen?
2: Nou, Lucas zegt terecht, je kunt wel een bandje formeren, maar je moet een plan en een idee hebben. Er moet als je gaat toeren, kijk, want anders, ja, weet je, ga je 15 eigen dingen schrijven, het schiet niet op. Ja. Maar gewoon het idee van dat wat er geschreven is door Nederlandse tekst- en liedjeschrijvers. Ik bedoel, Anouk zie ik dan weer in het Engels, maar het is wel van Nederlandse bodem.
1: Zeker.
2: En natuurlijk, Golden Earring zit er ook bij. Maar wat kun je nou doen met die nummers, zodat dat je ze levend houdt en dat ze niet alleen beperkt blijven, ja, wat is beperkt, tot de ene artiest die nummers groot heeft gemaakt. Wat kun je daar nog aan toevoegen als je een stel goede muzikanten hebt? En daar gaat die avond ook over. We kondigen de nummers ook niet aan.
1: Oké. Okay.
2: Het publiek merkt vanzelf al wat het is. En dat is ook ontzettend leuk om die reacties mee te maken. Maar je houdt het levend. En nummers van Doe Maar horen niet alleen in de jaren 80. Weet je. Die kunnen nu nog hun betekenis hebben. En daar zijn we mee bezig.
1: Ja, de ondertitel van jullie voorstelling luidt... Het Nederlandse lied zoals het dus ook kan.
2: Ja, dat mag je best met een knipoog voorlezen. Beetje brutaal.
1: En wat bedoelde je daarmee?
2: Nou ja, kijk, zoals het dus ook kan. Ik bedoel, je kan aan de Amsterdamse gracht op 1000 manieren spelen... en wij doen het op onze manier. En dat geldt voor heel veel nummers. En dan kun je zeggen, ja, zoals het dus ook kan. Nou, en dat doen wij 1,5 uur lang zonder pauze door het hele land. En met heel veel plezier.
1: Mooi.
0: Breekbare mensen, op zoek naar een beetje geluk. Breekbare mensen, ik weet het, ik ken ze, gevoelig en snel van hun stuk.
1: Ja, dit, zo heet jullie voorstellen ook, breekbare mensen.
2: Ja, dat is het eerbetoon aan Jeroen. Ja,
1: ja, verklaar de titel eens.
2: Nou ja, wij zijn natuurlijk ook breekbaar, ik ben 65, Lucas 65. Nee, ja, kijk, we wilden in de titel van onze tour wilden we een liedtitel van Jeroen hebben. En toen werd de foto gemaakt van onze koppen. En toen zagen we, nou, dat zijn toch wel een stel breekbare mensen. Die vinden het best fijn om s'avonds om 11 uur weer thuis te zijn.
1: Ja.
2: Nee, maar het is en Jeroen was zelf ook een breekbaar mens, weet je wel. En naast alle bravoure die hij had en naast alle ongelooflijke kwinkslagen en humor. De Van Merwijks zijn gevoelige mensen.
1: Ja.
2: En ook breekbare mensen.
1: En ligt jouw gevoel daar ook bij breekbare mensen?
2: Ja, absoluut, ja.
1: Maar je hebt nou 2 keer gezegd dat je 65 bent.
2: Ja, ik wil het ook wel 3 keer zeggen. In november 65.
1: Ja.
2: Nee, ja, goed.
1: Is dat iets wat je bezighoudt?
2: Ik dacht ooit van niet, want toen ik 50 werd, deed me niet zoveel. En 60 deed me ook niet zoveel. En 65, dat voelt toch opeens anders. Ook omdat je om je heen... Zie je mensen, pijntje hier, pijntje daar, tot grote, tot zeer grote kwalen. En maakt het je nog bewuster dat, nou, dat klinkt wel erg droevig, dat het leven eindig is. Maar dat het leven iets is om te koesteren en dat je zuinig op jezelf moet zijn. Ja. En zuinig op zijn met de tijd die je op het podium hebt. Dat heb ik mezelf in ieder geval voorgenomen. De jaren die ik nog heb op het podium wil ik heel goed besteden. En daar valt dit programma... Absoluut.
1: Ja, 18 september gaan jullie voor het eerst spelen.
2: In de Flint.
1: In de Flint in Amersfoort.
2: Er zijn nog kaarten.
1: Er zijn nog kaarten. Dan ga je in première in de Kleine Comedie.
2: Ja.
1: 10 en 11 oktober. Of
2: 11 en 12.
1: 11 en 12 ja. oktober.
2: Ja.
1: Zie je daar naar uit? Is dat iets wat je
2: Nou ja,
1: je
2: dat
1: hart...
2: is natuurlijk de ideale setting. De kleine Comedie en dan het Nederlandse Lied. En Jeroen Vermeer werkt nog in de zon. Dat is een prachtige plek.
1: Dat heb je mooi gezegd. Dankjewel dat je er was. Wij gaan luisteren naar Breekbare Mensen.
2: Dankjewel.
0: Breekbare mensen, breekbare mensen, op zoek naar een beetje geluk. Breekbare mensen, ik weet het, ik ken ze, gevoelig en snel van hun stuk. Breekbare mensen, vertroeteld verwensen, en zet ze toch nooit onder druk.

moesten geven. Ze lopen maar steeds naar het goede te streven. Wanneer ze beroofd zijn de daders te vergeven. Ze zeggen nooit eens een keer onverbiddelijk

naar een scheur. Dan gaan ze harten met pijlen in loofbomen kerven. Beginnen voor Greenpeace leden te werven. Omdat overal zeehondenbabytjes sterven. Of ze gaan voor Sudan met een bus langs de deur. De hemel zij dank voor de breekbare mensen. Ze geven ons leven een doel en een zin.

0: Elin.
1: En het was Breekbare Mensen. Een tekst van Jeroen van Meijerwijk, gespeeld door Diederik van Vleuten en de formatie Kaaskop, binnenkort dus in de theaters.
2: De taalschatten van de taalstaat.
1: De eetclub van Saskia Noord.
3: De taalschatten van de taalstaat.
1: In 2004 verscheen de roman De Eetclub van Saskia Noord over een groep welgestelde vrienden bij wie achter een façade van wijn, etentjes, mooie huizen en geslaagde levens wat minder fraais schuilgaat. Overspel, jaloezie, financiële problemen, bedrog en uiteindelijk zelfs moord. De thriller werd een enorme bestseller. Het boek werd vertaald, verfilmd en kreeg twee vervolgen. 22 jaar later begint De Eetclub alweer aan een nieuw leven. Sinds deze week is er de zevendelige Netflix-serie onder de titel De Eetclub. Reden genoeg om te praten met de grande dame van het Nederlandse thriller-genre, Saskia Noord. Die zit hier tegenover mij.
4: Ja, hoi.
1: Wat zit je me aan te kijken?
4: Nou, ik luister aandachtig.
1: Ja, hey, gefeliciteerd met je Netflix-serie. Dat is toch een droom als schrijver, hè?
4: Dat is absoluut een droom, ja.
1: Je hebt je in de media, volgens mij, er nog niet over uitgelaten wat je van de serie vindt. Over de verfilming van het boek van Robert-Jan Westdijk 2010... daar was je iets minder enthousiast over, wat je toen ook wel geventileerd hebt. Wat vind je van deze serie?
4: Ja, ik vind het fantastisch. Ik ben hartstikke blij. Ja. En ik wil ook nog één ding corrigeren. Want iedereen zegt dat ik geventileerd heb wat ik van die film vond. Volgens mij viel dat wel mee destijds. Okay. Dat is een soort mythe ontstaan dat ik die film heb afgebrand. Maar dat was niet zo. Okay. Ik was niet heel blij. En ik kan heel slecht liegen. Dus misschien dat vertaald is. Maar ja, ik ga natuurlijk niet zoiets totaal afbranden.
1: Maar goed, dat was over de film. Nu over de Netflix-serie. Dan laten we het over het boek gaan hebben. Want die Netflix-serie, ik heb de eerste 20 minuten gekeken. Ik ga nog niet verder kijken, want ik ga samen met mijn vriendin kijken straks. Die speelt zich af in het nu. Die roman is 22 jaar oud.
4: Ja.
1: Het is een tijdloze roman.
4: Ik denk, ja, een tijdloos thema sowieso. Een groep nieuwe vrienden verhuizen van de stad naar een dorp. Verleid worden door allerlei hedonistische hobby's.
1: Ja. Was dat het idee toen je in 2004 aan het schrijven begon? Of 2003, wanneer?
4: Dat het tijdloos zou zijn?
1: Nee, dat het hedonistisch... En dat...
4: Ja, absoluut, ja. Ja.
1: En wilde je dan in de eerste plaats een thriller schrijven, of wilde je over die welgestelde dertigers en veertigers schrijven?
4: Nou, allebei. En ik vond het wel interessant om te kijken van... Ja, goed, het is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon een soort... je wordt verleid en het gaat finaal mis. Het is eigenlijk een heel makkelijk thriller-thema.
1: Ja, gaan we zo verder over praten. Zou je één fragment even willen voorlezen dat de luisteraars thuis kunnen horen waar ongeveer het over gaat? En dan fragment 1.
4: Manshoge vlammen sloegen uit de rietenkap. De eens witgestukte buitenmuren waren nu pikzwart geblakerd. Dikke, donkergrijze rookwolken bolden op uit de ramen en het dak. Buren renden rond, zeulend met hun huilende kinderen. Schreeuwden naar elkaar, terwijl anderen met ingehouden adem en rode ogen naar het vuur keken dat uit het landhuis gretig opslokte. De straat was afgezet en brandweermannen renden af en aan, rolden slangen uit en liepen gemaskerd het rokende huis in. Het bluswater bulderde, maar de vlammen leken sterker, alsof ze steeds opnieuw gevoed werden. Een week geleden vierden we in dit huis de 7e verjaardag van hun oudste zoontje Bo. Zaten we rond de open haard en dronken we geurige rode wijn, terwijl de kinderen door het huis raasten. Nu vrat het vuur alles op wat Evert en Babette samen hadden opgebouwd.
1: Nou, dan wil je wel weten hoe dit verder gaat. Mm-hmm. Even voor de luisteraars die het boek niet hebben gezien en de Netflix-serie nog niet hebben gezien. Je zei net al een beetje waar het over ging. Waar gaat het over? Wat gebeurt er?
4: In het kort, Karen en Michel verhuizen van de stad naar een dorp. Mm-hmm. Karen richt een eetclub op om nieuwe vrienden te krijgen. Mm-hmm. En via haar vriendin Hanneke ontmoet ze die ook en wordt ze eigenlijk enorm verleid door hedonistische praktijken.
1: Ja, en wat er dan gebeurt, daar gaat het boek dan verder over. Mm-hmm. Waarom denk je dat het boek destijds zo aansloeg?
4: Nou, dat weet je natuurlijk nooit echt zeker. Het enige wat ik me kan herinneren van wat iedereen zei, en met iedereen bedoel ik echt alle mensen die ik ontmoet tijdens lezingen of signeersessies, mm-hmm. was dit boek gaat over mij. Terwijl ik dacht, ja, het gaat eigenlijk over een best wel een exclusief groepje mensen.
0: Uit Bergen.
4: Hoezo denken mensen in bijvoorbeeld kerkraden dat het ook over hun gaat? Wat is dan die gemene deler?
0: En wat is dan die gemene deler?
4: Ik denk dat het heel erg gaat over mensen die eind 30 het gevoel waar Doe Maar al over zong, is dit alles? Wat is dit de rest van mijn leven? Ik wil avontuur, ik wil weer aantrekkelijk zijn, spanning, ik wil weer de dingen op het spel zetten. Ja, en dat hoort bij een levensfase en niet zozeer bij of je rijk of arm bent.
0: Ja, de chique literaire kritiek die reageerde wat minder enthousiast op je boek, zo te zeggen. Het werd een dames-thriller genoemd, mm-hmm. en lectuur. Toch niet leuk om te lezen, lijkt mij.
4: Nee, dat vond ik toen niet zo leuk, nee. Nu nog steeds niet trouwens, nee. Maar op dit moment, ja, inmiddels kan ik dat echt volledig naast me neerleggen. Mm-hmm. En destijds vond ik dat wel heel vervelend, ja.
0: Maar je vertelde ergens, las ik, dat je dacht dat critici eigenlijk niet goed wisten wat ze met dit soort boeken aan moesten. Wat begrepen ze niet volgens jou?
4: Nou, ik denk dat commerciële fictie toen echt een soort smerig was. Mm-hmm. En ik denk ook dat de term literaire thriller misschien niet helemaal goed was gekozen. Maar ja, daar kan ik weinig aan doen. Dat kiest de uitgever. Mm-hmm. Die term is er later ook afgehaald op mijn verzoek. En ik nog steeds vinden mensen het moeilijk om hier echt een plek aan te geven. Het is het doel, als ik nu weer de recensies lees van de serie, denk ik ja. Er wordt nog steeds heel badinerend gedaan over iets wat toch miljoenen mensen heel erg fijn en leuk vinden.
0: Ja, en waarom lezen we wel Amerikaanse thrillers met volle overgave en doen we een beetje mieperig over Nederlandse thrillers?
4: Ja.
0: Zou die kritiek ook met de stijl te maken kunnen hebben? Want als we het over taal hebben, jouw taal doet nadrukkelijk niet literair aan. In de betekenis van dat je denkt van, goh, wat een mooie zin heb ik gemaakt. Zinnen zijn direct en hebben een doel.
4: Ja.
0: Dialogen zijn snel, woorden zijn alledaags. Is dat een bewuste keuze ook?
4: Nou ja, ik denk dat iedere schrijver heeft zijn eigen stijl. Dit was al heel lang mijn stijl. Ik schreef heel lang columns. Het is niet dat ik ineens dacht, ik ga nu direct en heel erg onomwonden en droog schrijven. Net zo min als dat ik heb gedacht, ik ga nu heel literair iets schrijven. Dit is gewoon mijn stijl.
0: Ja.
4: En die spreekt heel veel mensen aan. En ik heb ook toen al heel veel mensen gesproken die zeiden, ja, nu vind ik het wel leuk om een boek te lezen. Dus ja, het is toch wel belangrijk.
0: Wat mij ook bij het lezen opviel, dat die taal steeds meer begint te verhullen wat er nou werkelijk gebeurt. Want mm-hmm. overspel wordt dan een beetje flirten genoemd.
4: Mm-hmm.
0: En crimineel sjoemelen met geld wordt goochelen met geld genoemd. Ja. Iedereen houdt met hun woorden een façade overeind. Mm-hmm. En ja, die façade, daar draait eigenlijk het hele boek over.
4: Ja.
0: Dus daar heb je de taal aan aangepast. Probeer ik jou nu in de mond te leggen.
4: Ja, absoluut.
0: Ja, er is nu een nieuwe Netflix-editie van je boek gekomen.
4: Ja.
0: Ik begreep dat je het verhaal een heel klein beetje hebt aangepast.
4: Nou, ja, we hebben natuurlijk wel een beetje iets meer, eigenlijk een beetje sensitivity reading op toegepast.
0: Wat heb je gedaan dan?
4: Nou, er is niet zo heel veel uit, maar in ieder geval Zwarte Piet is eruit.
0: Oké. Okay.
4: Dat was in 2003 nog geen onderwerp van discussie. En inmiddels vind ik het ook volkomen logisch dat dat eruit is.
0: Ja, er is onder schrijvers wordt daar natuurlijk wel veel over gesproken. Want er zijn veel schrijvers die vinden dat dat not done is. Aan de andere kant, ik denk, ja, je schrijft toch voor lezers van dit moment. Dus ja, waarom zou je mensen tegen het harnas willen jagen?
4: Ja, en het precies. Je moet ook meegroeien met de ontwikkeling van taal.
0: Ja, maar taalkundig heb je het boek niet veranderd. Er zijn geen uitdrukkingen van nu die je erin gestopt hebt.
4: Nee, dat zou raar zijn. Want in die tijd was er bijvoorbeeld totaal geen mobiele telefoonverkeer. Er was geen social media nog. Godzijdank. en dat kan je niet ineens wel allemaal in gaan stoppen.
0: Nee,
4: dat soort dingen.
0: Maar in de Netflix-serie wel, volgens mij, toch?
4: Ja, de Netflix-serie is helemaal in deze tijd. Dus
0: ja.
4: In die zin is het ook gebaseerd op het boek en niet letterlijk de vertaling van het boek.
0: Ja, jij schreef nog twee vervolgen op de Eetclub.
4: Mm-hmm.
0: De romans Debet, 2013,
4: ja.
0: En De Nazaten, 2023. Wederom het dorpje Bergen in de hoofdrol.
4: Ja.
0: Even tot slot, wat vond men in Bergen eigenlijk ervan? Dat jij daar het dorp zo ongelooflijk te kakken zit.
4: Nou, bij de eetclub was dat wel heftig. Want toen kwamen er op een gegeven moment ook toeristische tourguides die dan mensen langs de club, de plekken van de eetclub leiden. Dus ja, dat vond niet iedereen even leuk. En er waren natuurlijk mensen die zich erin herkenden. Maar goed, later toen het me opviel dat ook in andere dorpen mensen zich erin herkenden, dacht ik, ja, het zegt niet zoveel over dus Bergen. En ik denk dat het Bergen ook heel goed op de kaart is gezet. Al helemaal door deze serie.
0: Kijk.
4: En het lijkt door dit mijn boeken spannender dan het in werkelijkheid is.
0: Ja. Ben je nou klaar of komt er nog een vervolg?
4: Ik denk dat ik klaar ben. Maar het is gewoon leuk om iedere keer met een sprong in de tijd weer die mensen. Die hebben kinderen, die krijgen kleinkinderen. Wat gaan die doen? Het is allemaal natuurlijk heel erg gebaseerd op allerlei toxische relaties. Dus dat blijft lekker dooretteren.
0: Goed, Saskia Noord, schrijver van de Eetclub. En nog van nog heel meer andere spelers. Dank je wel dat je het was.
4: Geen dank. Leuk om hier te zijn. Dank je.

0: Moody Luchten was dit van de Zweefclub. Utrechtse band noemt zijn muziek zelf knutselpunk. Het is een kruising tussen punk en new wave, maar dan met zachte stemmen en een flinke dosis eigenzinnigheid. Vanavond staan ze in Doornroosje bij de aftrap van de popronde. En wij maar denken dat de meeste social media berichten rechtstreeks uit het brein komen. Maar die mythe is inmiddels ook doorgeprikt. Zelfs onze premier al AI inzet om zijn post te schrijven, lijkt het einde zoer. Nou, toch niet helemaal, want wij tonen in de Digitaalstaat iedere week aan dat er echte mensen op social media zitten. Neem maar van mij aan, die schrijven hun berichten helemaal zelf. Zoals de inwoner van de Digitaalstaat van deze week. Freelance journalist Rutger de Kwaai. Hij zit tegenover me, hij is helemaal van vlees en bloed. Bijna 2 meter lang volgens mij. Welkom. Heb jij ooit AI gebruikt voor een bericht op social media?
1: Nee, dat niveau geraakt me niet zinken. Nee, dat is echt net een stap te ver.
0: Wat vond je van de ophef hierover?
1: Ja, ik zit er een beetje tweeledig in. Ik kan me heel goed voorstellen dat de premier het doet. Maar het voelt toch een beetje alsof je de authenticiteit wegloopt, zeg maar.
0: Ja, nou, ik denk dat als je dan een algemeen bericht is, dan heb ik er niet zo moeite mee. Als je je persoonlijke gevoel inlegt, dan wordt het een beetje raar.
1: Ja, op een gegeven moment ging het ook over een Auschwitzer, denk ik. Dacht toch van, dat voelt toch een beetje. Ja, je zult maar Holocaust nabestaanden zijn en dan dit lezen. Dan denk ik, nou.
0: Een parel van een zin. Solidariteit met de VS won het van de Duitse smetvrees voor militaire operaties die deel was geworden van de nationale identiteit, schreef jij.
1: Ik vond smetvrees hierin heel erg mooi gekozen.
0: Vertel eens.
1: Nou ja, smetvrees associeer je natuurlijk normaal met schoonmaakmiddelen, met schoonmaken en dat soort dingen. En nu, ik zag het helemaal zo voor me eigenlijk, dat de Duitsers zo in de Bondsdag zo een beetje met zo'n griezelen van, oh ja jongens, we moeten eigenlijk wel even doen, maar we durven niet. Terwijl natuurlijk angst is zitten tussen je oren. Ik vond het toch een hele mooie keuze van de NRC.
0: Je hoopte toch dat mevrouw de Jong ook eens krantjes van haar DPG-collega leest. Vanmorgen in de Volkskrant bij de opmerking van Brekelmans. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 36% van de werkende 25 tot 35-jarigen in deeltijd werkt. Mevrouw de Jong is hier Angela de Jong. In haar column in het AD reageerde zij instemmend op de uitspraken van VVD'er Ruben Brekelmans. Die jongeren verweet weinig te werken.
1: Ja, ik vond het eigenlijk jammer dat ik het weer over Angela de Jong moet hebben. Maar ze zegt soms gewoon zulke domme dingen dat ik er echt jeuk van krijg. En dit was weer zo'n geval. En,
0: wat was die dom aan?
1: Nou ja, het is haar stokpaardje. Alle luie mensen van mijn leeftijd, ik ben 30, die parttime met de column was een soort klaagzang dat ze door de stad liep op woensdagmiddag en zag alleen maar mensen koffie drinken. Moeten al die mensen niet werken? Ik ben zelf ook gewoon freelancer, dus dat mevrouw de Jong, ik kan mijn tijd heel goed zelf indelen en ik denk dat heel veel mensen dat met mij dat kunnen doen. En ik vind het gewoon zo makkelijk. Het gaat de hele tijd over polarisatie en over de X versus Y. Dit is gewoon zo'n simpele, domme, excuus le mort, kutteken, denk ik, jongens, het kan zoveel beter.
0: Waarvan actie? Slecht lezen komt door woke, schreef je. Je plaatst er een stukje bij uit een hoofdredactioneel commentaar van de Telegraaf.
1: Ja, een hoofdredactioneel commentaar.
0: Wat stond daarin?
1: Letterlijk dat, de exacte woorden heb ik niet helder voor de geest, maar het verhaal was, omdat iedereen tegenwoordig zo woke is geworden, komen al die jongeren niet meer lezen toe.
0: Ah.
1: Ja, het allerergste was ook nog dat een woordvoerder van het CMB nog naar me toe kwam en zei, feitelijk klopt hier gewoon helemaal niks van. En het staat in een hoofdredactioneel commentaar van een krant die mensen lezen. Ja, ik word er bijna plaatsvervangen boos van.
0: Het lijkt wel of je er emotioneel van wordt.
1: Bijna.
0: Coalitie boos omdat oppositie voert, schreef je bij een stukje van alweer de Telegraaf over de stakingen deze week. Leg eens uit.
1: Ja, nou, ik vond het bijna beschamend deze week dat de gehele coalitie van links tot rechts maar aan het jammeren was overal van, al die mensen die staken, die moeten gewoon met ons een deal sluiten. Terwijl ze toch, je weet, je gaat het minderheidskabinet in, dan weet je dat de deal is die je moet gaan sluiten. Dus ja, ze doen gewoon hun werk.
0: Kim Jong-un zegt dit gewoon heel goed, schreef je bij de krantenkop. Raisa Blommestein vergelijkt Nederland met Noord-Korea vanwege het naderende einde van haar omroep. Het gaat over ongehoord Nederland natuurlijk.
1: Ja, ik vind het altijd gewoon heel mooi als men Pyongyang of Noord-Korea erbij gaat pakken, want we dan blijkbaar geen opties meer hebben om het toe te lichten. Het moet zo erg zijn dat we dan denken, communisme, Noord-Korea. Hetzelfde verhaal was ook op dezelfde dag een analyse in de Telegraaf over, gewoon over de koopkrachtplannen van het kabinet en een of andere hoogleraar die begint met verzuchten. Ja, het wordt hier bijna communistisch, want ja, zoveel nivellering. Denk, pardon?
0: Pardon?
1: Pardon?
0: De recensies zijn wisselend, maar het interview met La Palme in de Volkskrant vandaag is wel weer heerlijk. Het ging over Connie Palme. Volkskrant publiceerde een lang interview over haar roman Johnny Walker. Wat vond je er zo heerlijk aan?
1: Nou, al die interviews tegenwoordig, zeker op zaterdag en zo, het zijn heel lange interviews, maar al die BN'ers zijn zo netjes geworden. Die zeggen gewoon niks raars meer. En naar Connie Palme, je lover or je hater. Ja. Ik moet het boek nog lezen trouwens. Ik heb geen inhoudelijk woorden over het boek. Maar het was zo heerlijk. In het begin ging ze ook heel zekerig tegen de interviewer zeggen: wat is dit voor een stomme vraag? Vaker, ontregel.
0: Ontregel. Heel goed. Rutger de Kwaai, inwoner van de Digitaalstaat, liefhebber van ontregelen. Hij zit er in vlees en bloed tegenover. Dank voor je komst. Wij gaan het programma eventjes over het journaal heen tillen. En dan komen we terug. Dan gaan we verder praten over de taal, over wat de taal vermag. En de taal die ons bezighoudt. En andere drie slagen die ik uit mijn hoofd probeer te bedenken. Want ik heb geen AI bij de hand. Tot zometeen.
2: NPO Radio 1.
3: Ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt.
4: Dr. Keldrenko. Ja.
3: Wat een ongelooflijk braaf publiek. Het is niet te geloven.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Speel je Trump niet iets te snel uit het westerse kamp weg?
5: Nou, ik denk dat we Amerika niet snel genoeg uit het westerse kamp weg kunnen spelen. Dat we dat eigenlijk te langzaam doen.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
6: We zijn van nature mateloos. Dus dan gaan we proberen de drukte die we zelf creëren te compenseren. Ja. Nou, zie hier het drugsprobleem.
2: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké. En waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
12: Ja.
13: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
4: Ronald Giphart.
0: Ja, straks praat ik met Piet Meeuwse, een van de grote essayisten van Nederland. Hij heeft zich verdiept in het fenomeen van het verhaal. Hoe ontstaan ze? Welke rol speelt taal in verhalen? En waarom krijgen wij nooit genoeg van? Allemaal vragen waar je zo het antwoord op hoort. Maar het eerste het NOS-journaal met Annette Schut.
15: De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Vanochtend is de repatriëring van de andere passagiers begonnen. Het gaat om 8 mensen die meereizen met een bus naar Nederland. Een aantal andere mensen is om uiteenlopende redenen in het hotel gebleven. Met het busongeluk vers in het geheugen willen sommigen liever op een andere manier terug naar Nederland, zegt verslaggever Noortje Deutekom.
16: Dat hebben we ook al wel begrepen van OLT, dat een aantal mensen zegt, wij stappen voorlopig echt even niet meer aan boord van een bus. Daar wordt dus een andere oplossing voor gezocht. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld nog met het vliegtuig terug naar huis. Maar ook dat is in bepaalde gevallen wel lastig, omdat niet iedereen zijn paspoort heeft. Ik heb begrepen dat er bijvoorbeeld paspoorten zoek zijn geraakt bij het onderzoek of nog aan boord zijn van die bus. Ja, en die bus die staat nu ergens omdat daar nog onderzoek op wordt gedaan. Dus ja, mensen gaan heel verschillend naar huis. Sommigen met de bus, anderen gaan bijvoorbeeld vliegen. Maar er is ook het plan dat een aantal mensen nog met de ambulance naar Nederland worden gebracht, omdat die onderweg nog verzorging nodig hebben.
17: 10 mensen liggen nog met ernstige verwondingen in ziekenhuizen in Zwitserland. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Edwin Grandeman van de kustwacht. Wat betekent deze storing voor het verkeer op zee?
18: Nou, voor de kustwacht betekent dat we eigenlijk helemaal geen radioverkeer kunnen ontvangen. Dus ook geen noodoproepen van schepen. Of zeiljachten of pleziervaarten op de Noordzee en ruime binnenwateren. En we hebben ook geen contact met onze reddingboot of andere schepen via de radio.
17: Ja, en hoe houdt de kustwacht dan wel contact nu met schepen op zee? Is dat mogelijk?
18: Dat is mogelijk. We hebben daarvoor voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo liggen van ons noodhulpslepen ze op zee. Die luisteren het noodspoed- en veiligheidskanaal uit. Maar ook de reddingsstations van de KNRM een aantal zijn bezet. En die luisteren ook het kanaal uit. De verkeersposten, we hebben omliggende kustwachten gevraagd om ook ons hierbij te helpen. En zelf zijn we wel telefonisch bereikbaar. En op die manier kunnen we dan toch hulpverlening opstarten.
17: Ja, maar er zal dus misschien wel net iets meer tijd tussen zitten dan anders het geval is.
18: Ja, dat is inderdaad. Er zit natuurlijk een vertraging op, omdat normaal krijgen wij de melding rechtstreeks. En nu krijgen we het inderdaad via een omweg.
17: Ja, vervelend lijkt mij voor jullie die storing. Enig idee al waar het door komt?
18: Als gevolg van onderhoud is eigenlijk de storing ontstaan. En nu wordt eigenlijk met man en macht gewerkt om natuurlijk die storing te verhelpen.
17: Ja, en enig idee hoe lang dat gaat duren?
18: Dat is nog onbekend, maar we verwachten wel dat we vandaag gewoon over de radioverbindingen weer kunnen beschikken. En dat het vandaag dus wordt opgelost.
17: Ja, want ik begrijp dat jullie wel heel graag willen dat snel weer alle noodsignalen bij jullie zo snel mogelijk kunnen komen.
18: Ja, natuurlijk. Want dat is voor ons een belangrijke communicatiemanier om juist met de scheepvaart in contact te staan. En dat kunnen we nu niet. Dus ja, dat is voor ons echt een zeer belangrijk gereedschap waar we over moeten kunnen beschikken.
17: Ja, dank voor dit moment. Edwin Grandeman van de Kustwacht Nederland. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee in het verzorgingstehuis. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Een auto met daarin 4 personen is vannacht tegen een tankstation in Hoorn gebotst. 1 inzittende is daarbij om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed, meldt de politie. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg stilgelegd na een droneaanval. Daarbij ontstond schade en er vielen gewonden. Inmiddels blijkt dat de droneaanval vanuit Irak kwam, waardoor Iran-gesteunde milities actief zijn. Irak heeft de commandant ontslagen die verantwoordelijk was voor het gebied waar de aanval vandaan kwam. En het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark heeft vannacht uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. Politie deed nog

0: Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. Politie deed nog onderzoek in de trein en op het station, maar er werd niks gevonden.
1: Het NOS-journaal.
0: Familieleden van de overleden influencer Jade Kops worden bedreigd en gestalkt. In het programma Aan tafel van streekomroep WOS vertellen de ouders van Jade dat hun gezin wordt lastiggevallen door mensen die contact met ze willen.
2: Dat gaat echt tot, helaas soms tot de bedreigingen zelfs.
3: En hoe ver gaan die bedreigingen dan? Kun je daar iets over zeggen?
2: Nou ja, pas maar op het moment dat je bij de graf staat. Ik weet waar ze ligt.
4: En zo concreet dat Amber, dus haar zusje, vaak niet eens meer zelf durft naar het graf. Nee.
0: Ja, de Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker. Deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks belandt nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. En daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, sloten en rivieren terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Volgens deze onderzoeker willen veel artsen wel duurzamer voorschrijven, maar weten ze niet hoe.
5: We hebben eerst gevraagd, wilt u voorschrijven, groener, duurzamer? En zegt 95% zegt, ja, zeker, zou ik wel willen. Maar dan vroegen we inderdaad, weet u bijvoorbeeld wat een duurzame keuze is, of welke van deze geneesmiddelen bijvoorbeeld een PFAS-verbinding bevatten, die dan niet slecht is voor de patiënt, maar wel voor het milieu. Ja, en daar dus meer dan 2/3 heeft daar echt geen idee van.
0: Maar toch zijn er ook uitzonderingen.
5: Er zijn een paar wel koplopers, hoor. Je hebt clubs als de Groene Huisarts, de Groene Longarts. Er zijn steeds meer, vooral jongere artsen, die zijn daar wel heel serieus mee bezig. En die proberen ook mensen om hun heen daarover te scholen en bewust van te maken. Maar ja, over de hele breedte zien we nog niet dat helemaal al wordt toegepast overal.
0: De verwachting is dat de vervuiling door medicatie, door de vergrijzing, alleen nog maar verder toeneemt. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gertjanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer. Droog met een mix van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en iets koeler.
6: We gaan naar de verkeersinformatie met Bianca Damink.
7: Er staan een paar opvallende files. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat nog altijd een vrachtwagen vast onder een viaduct bij de afrit De Bilt. Op die vrachtwagen daar staat een chalet en dat zit vast onder dat viaduct. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier vanaf Soesterberg. Omrijden kan ook via de A1 en de A27. Op de A1, maar dan van Amsterdam naar Apeldoorn, sta je bij Barneveld een kwartier in de file door een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht. En de Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem is dat een kwartier voor de Duitse grens. En op de A76 in het zuiden staat ook file vanuit Geleen tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Daar is de vertraging bijna 20 minuten.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: mijn spiersom.
1: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Trulease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
7: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Goedemiddag, welkom terug in het tweede uur van de Taalstaat. Verderop gaan we het in dit uur hebben over verhalen. Wat zijn dat eigenlijk? Waarom zijn we er zo door geobsedeerd? Andere diersoorten hebben wel degelijk een vorm van taal, maar geen enkel ander dier vertelt elkaar verhalen. Eergisteren ging ik met vrienden naar de documentaire Don't Look Back in Anger over de broertjes Gallagher. Die van Oasis, die 15 jaar niet met elkaar gesproken hebben en toen besloten om weer te gaan toeren. De film laat zien dat ze ook bij het begin van de voorbereidingen niet met elkaar praten. En dan gebeurt er iets wonderbaarlijks, bijna iets bijbels. Het is het publiek, niet alleen in Engeland zelf, maar ook in Japan, Brazilië en Amerika, dat de broers weer bij elkaar brengt. We hoefden niet met elkaar te praten en hadden geen woorden nodig om elkaar te vergeven, zegt Noël in de film. Het was de muziek en de liefde van het publiek. De bezoekers van de film, bezoeker Dezus in Kluis, zaten met tranen in de ogen. Of de verzoening tussen de broers echt zo is gegaan, dat weten we natuurlijk niet. Maar het was in ieder geval een mooi en ontroerend verhaal. Straks meer over verhalen in de Taalstaat.

0: Toen hij even niet aandachtig was geweest van Walrus, de Belgische band rond Geert Noppe, die je ook kunt kennen als toetsenist van Yevgeny en Hooverphonic. Een lied over hoe het leven ongemerkt aan je voorbij kan trekken. Je bent even met andere dingen bezig en voor je het weet zijn een dag, een maand en een hele zomer voorbij.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boom van de Dikke van Dalen en het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal beantwoordt een vraag voor het Taalloket. Christiane Verbaken, inwoner van Texel, met een vergeet woord. Piet Meeuwsen over zijn boek Het Hele Verhaal over het vertellen, de vertellen en de vertelling. En René Appel analyseert de TNA van Rianne Letcher.
2: Het woord van de week.
0: Natuurlijk is onze taal aan allerlei grammaticale regels gebonden, maar toch kun je behoorlijk wat vrijheid veroorloven. Het staat iedereen vrij om een nieuw woord te verzinnen. En als het in een behoefte blijkt te voorzien, dan loop je de kans dat het nog inburgert ook. Zover zijn de nieuwe woorden die Ton den Boom, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, aandraagt, meestal nog niet. Goedemiddag Ton, welk woord is dat deze week?
3: Goedemiddag Roland, dat is het woord wachtwoordpolitiek.
0: Wachtwoordpolitiek, en waar trof je dat aan?
3: Ja, in de column van Stefan Sanders in de NRC afgelopen dinsdag. Ja. En daarin schreef hij over het filmfestival in Venetië. Wat hij had eerder in de krant gelezen dat het nogal gevaarlijk is om je in allerlei discussies te mengen. Want je mag eigenlijk pas meepraten, citeert hij, als je hebt uitgesproken over Gaza, Oekraïne, genderkwesties en AI. En als je één verkeerd woord hebt gezegd, dan kun je niet meer meedoen. En wat Sanders erover zegt is, hij noemt dat, dat je bepaalde signaalwoorden moet afgeven. En daarna krijg je dus pas toegang om mee te praten met de discussie. En hij noemt dat een vorm van wachtwoordpolitiek die de schapen van de bokken moet scheiden.
0: Oké, dus als ik roep free, free Palestine, dan is dat een goede wachtwoord.
3: Ja, dan hoor je er helemaal bij. Het is inderdaad een nieuw woord. Ik moet zeggen, het verbaast me dan dat zo'n woord toch nog niet bestaat. Want het fenomeen is natuurlijk heel bekend. Codetaal moet je gebruiken. Maar daar is dus inderdaad kennelijk een woord voor. Ik heb even gekeken of het toevallig ook in het Engels misschien al bestond. Dus dat hij het heeft geleend uit het Engels. Password politics. Maar eigenlijk heb ik dat maar één keer aangetroffen. En ja, dat ging meer over iemand die eventjes zich aanpaste en een paar juiste woorden gebruikte. Dus ik denk dat het nog het fenomeen, of in het Engels iets anders heet. Maar in ieder geval, het heeft nog geen naam. En ik denk wel dat het fenomeen zo bekend is dat het een naam zou moeten krijgen.
0: Ja, het voorziet dus in een behoefte.
3: Precies.
0: Juist. En wat is dan je definitie, Tom?
3: Wachtwoordpolitiek, dat is een communicatiestrategie waarbij je door de juiste, politiek correcte woorden laat merken dat je een bepaalde ideologie bent toegedaan en dus bij de groep hoort.
0: Free, free, Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Dankjewel voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Het lijkt er nu toch van te komen. Ongehoord Nederland verliest de licentie binnen het publiek bestel. Minister Letchert legde dinsdag in de talkshow Eva uit hoe ze tot dit besluit is gekomen. Naast haar aan tafel zat programmamaker Tim Hofman, die de minister erop wees dat Ongehoord Nederland volgens hem een symptoom is.
4: Waar we nu naar kijken is niet zozeer de voet van een probleem, maar de vrucht van een probleem.
0: Niet de voet, maar de vrucht van het probleem. Daar moesten we hier even op kouwen. Gelukkig legt Tim Hofman het zelf uit. Hij bedoelt te zeggen dat er in het publieke debat steeds openlijker extreme dingen worden gezegd. Uitspraken die eerder nog taboe waren. In de politiek en in de media gaat het bijvoorbeeld over remigratie en omvolking. Dat noemt Hofman de voet van het probleem. De grond waarop een plant als Ongehoord Nederland kon groeien. Hun verwerkelijke uitspraken over Hitler zijn daar een vrucht van. Hofman vindt het goed dat de vrucht wordt weggesneden, maar vraagt aandacht voor het probleem dat eronder ligt. Bij deze.
1: De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties.
2: Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl.
0: Marjan Spijk las in de omschrijving van een puzzelwoord het woord onwillekeurig. Ik ken de betekenis onbedoeld of onbewust, schrijft ze ons, maar willekeurig zonder voorvoegsel on betekent vrijwel hetzelfde, terwijl dat voorvoegsel meestal juist het tegenovergestelde aanduidt. Waarom is onwillekeurig dan niet het tegenovergestelde van willekeurig, wil Marjan weten. We schuiven ervoor de vraag, zeker niet willekeurig, door naar Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Goedemiddag Roos.
5: Goedemiddag.
0: Klopt het dat willekeurig en onwillekeurig bijna hetzelfde betekenen?
5: Ja, dat klopt in grote lijnen. Dus beide woorden betekenen dat je ergens niet bewust over nadenkt. Maar toch is er een verschil. Mm-hmm. Want bij willekeurig gaat het meer om toeval. En bij onwillekeurig gaat het meer om dat iets vanzelf gebeurt zonder dat je het wilt.
0: Okay.
5: Zal ik een voorbeeld geven?
0: Ja, graag.
5: Dus bijvoorbeeld, stel dat je voor de boekenkast staat en je pakt er zomaar een boek uit. Dan pak je een willekeurig boek.
0: Ja.
5: Het is dus echt toeval dat je juist dat boek pakte.
0: Juist.
5: En stel dat dan op dat omslag een grappige afbeelding staat, waardoor je onwillekeurig in de lach schiet, dan gebeurt dat lachen vanzelf. Dus je hebt daar helemaal geen invloed op. Dus,
0: okay.
5: Ja, dus dat boek pakken doe je wel min of meer bewust.
0: Ja.
5: Maar de keuze voor dat bepaalde boek, ja, die is toevallig. En bij het onwillekeurig in de lach schieten heb je echt helemaal geen invloed.
0: Er zit dus wel degelijk een verschil in. En blijkt dat verschil dan ook uit de herkomst van de woorden?
5: Nou ja, in elk geval zit in beide woorden wel het oude woord willekeur.
0: Ja.
5: En dat betekent eigenlijk kiezen wat je wilt, dus
0: ja,
5: vrije keuze. Maar bij willekeur kwam daar later een element van grilligheid en toeval bij.
0: Okay.
5: Dus willekeur is een beetje gaan schuiven in zijn betekenis. En onwillekeurig betekent juist niet als gevolg van je vrije keuze. Dus onwillekeurig moeten lachen, ja, dan gebeurt dat lachen gewoon zonder dat je ervoor kunt kiezen.
0: Okay, dus dat in onwillekeurig, dat doet wel gewoon zijn ontkennende werk, zeg maar.
5: Juist, hè, dus het is willekeurig dat in de loop van de tijd ja, een beetje is gaan schuiven.
0: Mm-hmm.
5: En dat kwam, hè, als je iets uit vrije wil doet, is dat voor een ander onvoorspelbaar.
0: Mm-hmm.
5: Dus zo kwam langzaam daar iets bij van grilligheid en lukraak iets doen. En door dat aspect kwam je juist weer op een raakvlak met dat onwillekeurig.
0: Okay.
5: Dus dat ontbreken van die bewuste rationele keuze, dat kregen die beide woorden gemeen.
0: Okay.
5: Ja.
0: Bestaan er eigenlijk nog meer woordparen als willekeurig en onwillekeurig?
5: Ja, een bekend paar is hebbelijkheid en onhebbelijkheid.
0: Is dat bekend?
5: Dat is een bekend paar, okay, tenminste. Ja, het wordt ons vaker gevraagd,
0: okay,
5: laat ik
0: ja,
5: het zo zeggen. He, dus een hebbelijkheid, dat is eigenlijk een gewoonte.
0: Ja.
5: Maar dat verschoof ook een beetje en dat werd een beetje irritante gewoonte. En een onhebbelijkheid, dat is echt een slechte gewoonte.
0: Okay.
5: Dus ook die woorden kregen zo'n raakvlak.
0: Nou, wat een leuk voorbeeld. Ik ga vanaf nu hebbelijk en onhebbelijk te pas en te onpas onwillekeurig en willekeurig gebruiken.
5: Nou, pas maar op, zou ik zeggen.
0: Roos, hartelijk dank. Heeft u thuis ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@karo-ncrv.nl.
1: Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Vergeten woorden zijn reddeloos verloren. Die leven alleen nog in oude woordenboeken. Met vergeetwoorden is het anders. Die hoor je niet meer zo vaak, maar ze zijn er nog wel. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen om ze levend te houden? Nou, bijvoorbeeld door ze te adopteren. En dat deed de 67-jarige Christiane Verbraken van het eiland Texel. Goedemiddag, mevrouw Verbraken. Wat is uw vergeetwoord?
6: Goedemiddag. Mijn vergeetwoord is foedraal.
0: Foedraal, dat is een soort hoes die je ergens omheen kan doen, toch?
6: Ja, klopt.
0: Oké, okay, en waarom het woord foedraal?
6: Ja, mijn zoon logeerde bij mij, van 30 jaar is hij.
0: Oh.
6: En hij schoof zijn laptop in zijn tas. En ik vroeg, heb je geen foedraal voor je laptop?
0: Ja, en wat antwoordde hij?
6: Hij barstte in lachen uit en zei, nou, dat is geen Nederlands woord. Dat woord bestaat helemaal niet, heb ik nog nooit gehoord.
0: Ja. Terwijl het wel degelijk een bestaand woord is. Ik ken het uit de horeca, waar chefs die hebben dan hun messen in een
6: oh,
0: foedraal.
6: Ja, ja.
0: En ik associeer het ook met knirpje. Dat is zo'n klein parapluutje waar altijd een hoesje omheen zit.
6: Oh, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Goed.
6: Leuk.
0: Gebruikt u het woord zelf dus nog actief, een foedraal?
6: Ik ga het nu zeker nog veel actiever gebruiken.
0: Nou, u heeft een oorkonde verdiend dat u de adoptiemoeder van een woord bent.
6: Ja, ik heb het gekregen.
0: U heeft het gekregen al, heel goed. Misschien dat u dat ook in een foedraal kunt bewaren. Hartelijk dank voor het delen van dit vergeetwoord. Wie thuis denkt, ik heb ook zo'n woord. Stuur even een berichtje naar nporadio1.nl/vergeetwoord. En dan spelen wij woord door aan Nelleke Noordervliet. Dat is de beschermvrouwe van het genootschap van vergeetwoorden. En zij beoordeelt vervolgens of het in aanmerking komt voor adoptie.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
0: Op zaterdag 26 september komen we hier in de studio bijeen voor alweer de 5e editie van onze boekenclub Boek Nu. Deze maand lezen we met luisteraars Hermietdagen. Dat is de debuutroman van Janaika Zomer. En hebben zich al behoorlijk wat luisteraars opgegeven. Ik heb het boek inmiddels gelezen. Het is een prachtige roman over een vrouw die, terwijl ze gelukkig getrouwd is, een affaire begint met een kunstenaar genaamd Monk. Aanvankelijk vindt de omgang zich alleen in taal af, in tekstberichten en in foto's. En ondertussen heeft de vrouw te kampen met haar moeder. Die leidt aan vroeg dementie. En ik lees even een fragment voor uit het begin van de roman. Ik kende Monk niet. Niet echt. Wel al maanden virtueel. De algoritme hadden het bepaald. Voorgesteld voor u. Want als u dit leuk vindt, dan vindt u dat vast ook leuk. De algoritme kent ons beter dan wij onszelf. Toeval-algoritme, zei ik later tegen hem. Alsof niet alles wat ons bij elkaar had gebracht bedoeld was om connecties te bewerkstelligen tussen mensen die op elkaar lijken. Hetzelfde liken. Monks profiel bestond uit schilderijen. Half mensen voornamelijk. Mannen met bokkenpoten, vrouwen met schubben, baby's met bloederige knobbeltjes op hun hoofd van een doorbrekend gewei. Iedereen was altijd blij. Verontrustende figuren in vrolijke taferelen. Ze dansten, ze dronken, ze lachten, ze neukten. Ze waren gestoord, maar ongevaarlijk. Ik had op volgen geklikt. Hij volgde terug en soms reageerden we op elkaars posts. Een heel enkele keer deelde hij een foto waar hij zelf op stond. Vrijwel nooit uit zichzelf, altijd repost, omdat iemand anders hem getagd had. Er sprak een gebrek aan ijdelheid uit dat zeldzaam is op social media. Nou, nogals gezegd, ik heb het boek met veel plezier gelezen. Als je nou mee wil doen aan onze boekenclub, meld dat dan via een formulier op onze site of door een mail te sturen naar taalstaat@kro-ncrw.nl. En wie weet nodigen we u uit om 26 september met Janaika Zomer over haar boek te komen praten hier in de studio.

0: Dit was Nienke Lione met Half Acht. Dat is haar nieuwste single, die eind juli verscheen. De Rotterdamse singer-songwriter schrijft haar eigen liedjes vanuit haar woonschip in de Rotterdamse haven. Maar ze werkt achter de schermen ook voor Miss Montreal, Emma Heesters en Yves Berendsen. Vandaag staat ze op het Remind the Gap Festival in het dorpje De Goren. En dat ligt vlakbij Hoorn.
1: De Taalstaat. Ronald Giphart.
0: Piet Meeuwse, geboren 1947 te Goes, is schrijver, essayist en vertaler en geldt al decennia lang als een van de eigenzinnigste essayisten van Nederland. Hij schreef over de drieslag literatuur, taal en filosofie en werd onder meer bekroond voor de Buske Nuetprijs en de Jan Gresshoffprijs. Aanstaande dinsdag wordt zijn nieuwe boek Het Hele Verhaal, ik hou het even omhoog voor wie zit mee te kijken, Het Hele Verhaal over het vertellen, de verteller en de vertelling gepresenteerd. Daarin buigt Meeuwse zich over iets wat we allemaal voortdurend doen, maar wat verrassend moeilijk te omschrijven blijkt. Het vertellen van verhalen. Meeuwse volgt het verhaal van de oudste mythe en mondelinge vertellingen tot literatuur, journalistiek, politiek en uiteraard ook kunstmatige intelligentie. Piet Meeuwse, goedemiddag. Ik mag jou tutoeren.
2: Ja, zeker.
0: Je boek heet Het Hele Verhaal. Laten we daar dan mee beginnen. De eenvoudigste en tegelijkertijd de onmogelijkste vraag. Wat is eigenlijk een verhaal?
2: Ja, daar heb je meteen de kern te pakken.
0: Ja.
2: Nou ja, ik begin mijn boek in de proloog met vast te stellen dat het de term verhaal tegenwoordig een soort containerbegrip is,
0: ja,
2: waar bijna alles wat een mens beweert onder kan vallen.
0: Ja.
2: Van pleidooi tot voorstel tot verslag. Alles wordt bijna een verhaal genoemd. Als je de krant openslaat, dan zie je ook het woord verhaal overal opduiken.
0: Ja.
2: Echt. Een containerbegrip is dus een woord waar eigenlijk alles onder past, wat een beetje met taal te maken heeft. De manier waarop wij het gebruiken is heel erg breed.
0: Ja. Wat is het verhaal van de geschiedenis van dit verhaal? Van dit boek?
2: Het zijn losse essays eigenlijk,
0: ja,
2: die in de loop van een jaar of 15 zijn geschreven en die eigenlijk allemaal te maken hebben met verhalen vertellen.
0: Ja.
2: Dus ofwel het gaat over het vertellen of over verhalen, wat dat precies is. En omdat ik er een stuk of 20 had, dacht ik van, nou ja, dit is een boek.
0: Ja.
2: Toen heb ik ze gerangschikt in drie categorieën.
0: Het vertellen, de verteller en de vertelling.
2: Dat is het, ja, precies.
0: Ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen, omdat het natuurlijk ook een klein beetje over mijn vakgebied gaat.
2: Zeker.
0: Aan het eind van het boek schrijf je een nou ja, best wel opvallende zin. Een verhaal is niet van taal.
2: Ja, daar kijk je misschien van op.
0: Ja.
2: Inderdaad.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, daar bedoel ik mee dat het verhaal is eigenlijk bestaat uiteraard meestal uit woorden, maar dat is toch niet het hele verhaal, bij wijze van spreken, want achter die woorden zitten de beelden. En in feite bestaan verhalen uit beelden die worden opgeroepen door de woorden.
0: Oké, dus dat is eigenlijk bijna iets magisch. Als ik nou zeg een leeuw, dan zitten alle luisteraars nu met het beeld van een leeuw in hun hoofd. Terwijl er in hun huiskamer geen leeuw staat. Hier in de studio is geen leeuw. Dat is dus het magische van taal. En zeker als we die leeuw dan ook nog eens laten doen.
2: Precies. Ja, in feite is het een soort bezwering van de leeuw. Hè? Eigenlijk is het woord nog machtiger dan de leeuw zelf.
0: En is dat dan de sprong die de menselijke taal gemaakt heeft? Dat we in staat zijn om die verbeelding toe te passen?
2: Absoluut. Dat is denk ik inderdaad hoe het zit. Dat onze verbeeldingskracht, dus of je kunt ook zeggen ons voorstellingsvermogen, daarmee scheppen wij onze eigen wereld.
0: Ja.
2: En dat is dan de wereld zoals we die om ons heen zien, denken wij. Maar dat valt absoluut niet samen natuurlijk. Het blijft eigenlijk, de wereld in je hoofd is een andere wereld dan de wereld buiten je hoofd.
0: En hoe fantastisch is die wereld? Want we hebben het van eerder in de uitzending al gehad over jonge mensen die moeite hebben met lezen. Nou, ik hoor bij een club schrijvers die vaak naar scholen gaat om met leerlingen te praten. En als ik dit gewoon als ik ze vertel. Jongens, stel je eens even voor. Een oud vervallen station. Dan zitten alle leerlingen met hun eigen oude vervallen station in hun hoofd. Wat zou jou, Piet, wat zou jouw oude vervallen station? Waar denk jij dan aan bij een oud vervallen station?
2: Ja, nou, misschien dat een van de eerste beelden die bij mij opkomt is een krakkemikker houten stationnetje ergens in de Midwest van Amerika of zo.
0: Ja, nou, in Amerika. Maar dat doe jij dus zelf. Je hebt maar drie woorden nodig. Oud vervallen station. Ja. En dat is de kracht van taal, dat je die eigen beelden kan maken. Vind jij dat lezers uiteindelijk toch de schrijvers van het verhaal zijn?
2: Nou, zover wil ik niet gaan. Maar ze zijn wel de afmakers ervan. Juist. De voltooiers. Dus, zij zonder een lezer is een verhaal niks. Het moet gelezen worden om tot leven te komen. Dus de lezer maakt het verhaal af. En het mooie is natuurlijk dat elke lezer in feite van één verhaal wat er is zijn eigen verhaal maakt.
0: Ja. Je gaat in je inleiding nog een stapje verder. Je zegt de geboorte van het verhaal was ook de geboorte van de geest en ons bewustzijn. Dus eigenlijk is jouw stelling, verhalen hebben de mens gemaakt.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Kun je daar een verhaal over vertellen?
2: Nou, ik kan proberen het in het kort deze hypothese waar te maken. Ja. Nee, ik denk dat het vermogen om met woorden beelden op te roepen,
0: ja,
2: is zo fundamenteel dat eigenlijk de hele beschaving en alles wat mensen gemaakt hebben, waar we nu middenin zitten, is ondenkbaar zonder dat vermogen om je iets voor te stellen. En in die zin is het verhaal als een toevallige ontdekking. Want aanvankelijk was de taal een soort signaaltaal,
0: ja,
2: waarmee
0: informatieoverdracht.
2: Precies, en nog niet eens. Maar instructies eigenlijk, of waarschuwingen. Wij zijn groepsdieren, hè, mm-hmm, als mens. Dus we hebben heel veel te maken met onze soortgenoten. En we moeten zorgen dat we lid van die groep blijven. Dus wat je nu in onze taal zou uitdrukken als kom hier, kijk uit, ja, niet doen of pak dat. Dat was eigenlijk de oorsprong van de taal, denk ik.
0: Mm-hmm.
2: Maar op het moment dat wij alle dingen om ons heen woorden gingen geven en namen, konden we dus ook over dingen praten.
0: Juist.
2: En dan krijg je beelden. Hè? Dus als ik het woord leeuw zeg, dan zie je meteen het beest voor je.
0: Juist. En dan komt er ook een verbeelding over het verleden, over de toekomst. Alles in het menselijke geschiedenis begint met een verhaal.
2: Precies. Zegt, en dan dus het tijdsbesef bijvoorbeeld. Hè? Dat hebben we ook aan het verhaal te danken. Het feit dat je weet van dat het een op het ander volgt. En dus het ontstaan van het tijdsbesef heeft absoluut te maken ook met het ontwikkelen van die taal.
0: Ja. Wat ook heel belangrijk is, is een bepaald fenomeen in het verhalen vertellen. Als ik jou nu een verhaal ga vertellen over mijn moeder. Mijn moeder is er nou niet bij, sterker nog, mijn moeder is al overleden. Toch kan ik een verhaal over haar vertellen. En dan leg je heel mooi uit dat Coleridge daar een beroemde term voor bedacht heeft. The willing suspension of disbelief. Wat bedoelde hij daarmee?
2: Ja, dat is dus in het Nederlands vertaald het opzettelijk opschorten van je ongeloof.
0: Juist.
2: Kijk, Coleridge die leefde in het begin van de of het eind van de eind van de 18e, begin van de 19e eeuw. Was een van de eerste Engelse romantici. En die heeft dus die kreet bedacht. In die tijd waren mensen, ontwikkelde mensen al zover dat ze eigenlijk niet meer geloofden in de sprookjes en in de mythen zoals die in de Bijbel voorkomen. Dus het, in wezen een verlicht iemand uit die tijd die geloofde niet meer. En dus dat ongeloof in bijvoorbeeld het bestaan van geesten of spoken. Mm-hmm. Niemand geloofde daar eigenlijk meer in. Als je verlicht was, dan wist je dat is onzin. Maar je kunt, als je een verhaal leest over spoken, dat ongeloof opschorten.
0: Even opzij zetten.
2: Even, precies. Ja. Zo van, ik weet dat ze niet bestaan, maar we doen net alsof.
0: Ja.
2: En juist de suggestie maakt het levend.
0: Juist. He? Als ik tegen jou zeg, ik liep net naar de studio hier en onderweg werd ik aangesproken door een konijn. En dat konijn zei tegen mij, goh, heb je een leuke uitzending vandaag? Nou, jij weet dat niet klopt, maar toch ben je bereid om eventjes dat opzij te zetten en ervan uit te gaan dat ik een konijn me tegenkom.
2: Ja. Ja, precies. En dat is dus de kwaliteit van een verteller, is dat hij het zo vertelt dat het geloofwaardig wordt.
0: Ja.
2: Je weet dat het niet waar is en toch wil je erin meegaan, want het levert een spannend verhaal op.
0: Ja. Nou, Piet, nu je hier toch bent, in jouw boek heb je het ook over machines die taal kunnen produceren. En inmiddels ook wel behoorlijk overtuigende verhalen kunnen vertellen. Dan heb ik het over AI. Denk je werkelijk dat AI een verhaal kan vertellen zoals wij mensen elkaar verhalen vertellen?
2: Nou ja, dat is het grote punt. Ik denk wel dat AI een verhaal kan maken, mm-hmm, en vertellen. Maar of zo'n verhaal ook echt de smaak heeft van iets wat een mens heeft beleefd of doorleeft, dat vraag ik me af. Aan de ene kant, in theorie zou het moeten kunnen. Ik bedoel, ik denk dus dat hij een verhaal met een kop en een staart, dat hem wel lukt.
0: Vind jij dat wij schrijvers ons zorgen moeten gaan maken, langzamerhand?
2: Niet over AI, denk ik. Maar wel over het feit dat bijna niemand meer lezen leuk vindt. Althans, als je de jongeren mag geloven.
0: Ja, wat vind je daarvan?
2: Ja, dat is treurig natuurlijk.
0: Ja.
2: Ik ben opgegroeid in een tijd waarin lezen, dat was de grote ontsnappingsmogelijkheid. Als je je verveelde, dan dook je een boek in en je maakte de meest fantastische dingen mee.
0: Maar als nu een jong iemand datzelfde haalt uit Netflix, daar worden ook verhalen verteld.
2: Precies, ja.
0: Zijn dat inferieure verhalen aan de verhalen die wij in taal vertellen?
2: Nee, dat denk ik. Het zijn geen inferieure verhalen. Maar de manier waarop je zo'n verhaal consumeert, zal ik maar zeggen, mm-hmm, is denk ik wel inferieur. Omdat je met lezen kost net iets meer inspanning.
0: Ja.
2: En ik denk dat lezen, dus als je taal voor je ziet en je moet zelf de beelden erbij bedenken, dat iets meer geestelijke inspanning vergt dan het kijken van een film.
0: Dat is bewezen onderzoek ook. Cognitieve arbeid die met lezen gepaard gaat. Dus zeg maar van taal een verhaal maken en dat verhaal in het hoofd van de lezer, en dat wordt eigenlijk ook weer een ervaring. Dat schrijf jij ook in je boek.
2: Precies. Ja.
0: Het lezen en het horen van een verhaal is een ervaring. Als ik jou iets vertel over dat konijn wat ik ben tegengekomen, ga jij mee in die ervaring en dan wordt het ook een beetje jouw ervaring.
2: Precies. En AI is dus van alles, maar het heeft geen ervaring.
0: Ja. We hadden het net over die lezers, het hele verhaal, over het vertellen, de verteller en de vertelling. Ik zat te lezen en ik dacht, goh, ik zou het toch ook fijn vinden als Piet, als vervolg op dit boek, komt met het hele verhaal deel 2. maar dan de lezer, het gelezene en het lezen zelf.
2: Ja. De interpretatie. Ja. Dat is natuurlijk een onderwerp op zich. Inderdaad.
0: Ja. Zou dat een uitdaging voor jou zijn?
2: Nou, wie weet. Ja.
0: Je zegt in je boek ook, wij hebben onszelf tot mens verteld. Dus wij zijn de mens geworden door het vertellen van de verhalen. En dat schrijft Jeroen Brouwers ook al. Wij zijn de verhalen die we vertellen. Dat hoort ook, ook bij ons. Boek verschijnt dinsdag. Wat hoop je dat gaat bewerkstelligen? Wat zou het verhaal van dit boek kunnen zijn?
2: Nou, ik hoop natuurlijk dat heel Nederland naar de boekhandel rent.
0: Afgezien daarvan. Wat zou dit als een van wijn een druppel, zoals de dichtregel al luidt, wat zou dit boek teweeg kunnen brengen?
2: Nou, wat dat betreft ben ik realistisch genoeg om daar niet een al te hoge pet van op te hebben. Maar ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen dit horen en denken, hey, Dat is boeiend. Dat boek dat wil ik wel eens lezen.
0: Ja, heel goed. Nou, laten we de Willing Suspensions Disbelief even vol aanzetten. En hopen dat iedereen dit boek gaat lezen. En dat het vertellen van verhalen ons iets gaat brengen. En terugbrengt naar de taal. Met name scholieren. Dankjewel, Piet Meeuwse. Dinsdag verschijnt je boek. Ligt het ook in de boekhandel. Dank dat je er was.
2: Graag gedaan.

0: Ja, je bent met Satisfy slechts in een paar seconden verkocht. Zangeres Roxy Dekker afgelopen week de Johan Cruijff Arena uit. Ze is de eerste vrouwelijke Nederlandse solo-artiest die dat lukt. Dit was haar nummer Satisfyer. En voor wie niet weet wat ik heb René tegenover me zitten. René, weet je wat een Satisfyer is?
1: Ik heb het wel eens gehoord, maar ik zou het zo niet kunnen zeggen.
0: Nee, het is een elektronisch hulpmiddel voor clitorale stimulatie.
1: Oh.
0: Niet gebaseerd op beweging, zoals de meeste accessoires op dat gebied, maar op luchtdruk.
1: Het is maar geen wonder dat ik het niet wist, Ronald.
2: DNA van een BN'er. René Appel.
0: Rianne Letsert stond afgelopen week voor haar eerste grote beslissing als mediaminister. Mag Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel blijven of niet? Nee, was haar antwoord. De kwestie was dagenlang het onderwerp van gesprek. En de minister was alomtegenwoordig. Aanleiding voor schrijver en taalwetenschapper René Appel om haar taal te analyseren. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronald.
3: Ik denk wat Judith Thiele nou aan het doen is, sinds dat wij begonnen zijn, is continu maar hameren op het belang van taal. Eigenlijk is taal ook belangrijk voor al je andere vakken. Hè? Want als je de taal niet beheerst, ga dan maar wiskunde, natuurkunde, biologie, noem maar op. Ook snappen, dan ben je ook aan het lezen. En dat is zij met een masterplan basisvaardigheden, zoals dat heet, is ze dat nu aan het uitrollen. Was al voor een deel in ontwikkeling. Er zijn al nieuwe kerndoelen, klinkt allemaal een beetje abstract, maar in het onderwijs, in de lagere scholen ingevoerd, die nog meer hameren op het belang van die taal.
0: En dit was Eva, afgelopen woensdag gereageerd hier op het andere grote nieuws van de week, waar we de uitzending ook mee begonnen, over hoe slecht het gesteld is met de leesvaardigheid van pubers in Nederland. Jij hebt daar niet op gelet, neem ik aan. Waar heb je wel op gelet?
1: Nou, op haar taalvaardigheid in feite, haar taalgebruik.
0: En?
1: Nou, dit formulier is heel goed, vind ik. Ze heeft het over continu hameren op het belang van die leesvaardigheid. Het gaat over taal in de zaakvak, heeft ze ook gezegd. Taal bij aardrijkskunde, geschiedenis, maar ook bij rekenen bijvoorbeeld. Daarin speelt taal ook een belangrijke rol. Rol gebruik ik nu. Ze gebruikt ook het woord het uitrollen van iets. Dat is dan weer een term die in een soort bestuursjargon past. Niet helemaal overeenkomt met mijn eigen jargon.
0: Waar komt er uitrollen vandaan, denk je?
1: Ja, vroeger rolde je een tapijt uit. En nu wordt er een bepaalde vernieuwing uitgerold over in het onderwijs.
0: Zou het een militaire term kunnen zijn?
1: Dat gaan we uitzoeken, Ronald.
0: Goed zo.
3: In plaats van dat we in Den Haag vooral met elkaar bezig zijn en niet met datgene wat er in die samenleving nodig is. Daar moeten we op doorzetten, want die kennis die we uit die wetenschap halen, die leidt uiteindelijk ook tot die innovaties die die keten ingaat, waar die ondernemer en die wetenschapper ook samenwerken om die toepasbaarheid te versnellen. Als kabinet gaan we ons vooral ook inzetten op wat we dan noemen leven lang ontwikkelen. Dat is nodig, hè, als je kijkt naar de enorme transities op die arbeidsmarkt.
0: Dit was Buitenhof afgelopen zondag en Café Kokkelman in mei. Nog een keertje Eva ook, maar dan maart van dit jaar. Wat hadden we hier kunnen horen?
1: Dat heel vaak in plaats van het bepaald lidwoord die gebruikt wordt.
0: Oh.
1: En dat is werkelijk een kleine tendens in het Nederlands. Ik hoor dat steeds vaker. Ze heeft het over die samenleving, terwijl ze het over de samenleving had kunnen hebben. Transities op die arbeidsmarkt. Ze verwijst niet naar een bepaald soort arbeidsmarkt die ze eerder genoemd heeft. Het gaat gewoon over transities op de arbeidsmarkt. En zo kun je heel veel van die vormen van het gebruik van die best terugschroeven tot de.
0: Wat zou haar accent kunnen zijn?
1: Want ze heeft
0: heeft een heel licht accent.
1: Ze heeft een heel licht accent. Ze is opgegroeid in het westen van, nee, in het oosten van Noord-Brabant.
0: Okay.
1: Dus, maar ik hoor niet echt Brabants.
0: Nee.
3: U heeft nog geen wetsvoorstel uit mijn hand gezien.
4: Ja, zit ik een beetje in de richting.
3: Dus dat betekent dat er op enig moment een wetsvoorstel gaat komen. En dan ga ik als eerste in het kabinet daar het gesprek over hebben. En dan met de Kamer.
4: Ja, zit ik een beetje in de richting of niet?
3: Ik ga dat. We praten nooit via Sven, heb ik gehoord. Maar we praten via de ministers en de Kamer.
4: Ja, dat vinden wij hier
3: dat
4: heel jammer.
3: Dat heb ik hier vaker. Ik kijk altijd naar u. Dus ik heb dat opgevangen bij mijn collega's. Dat dat het goed
4: maar ik zag
3: is.
4: Toch een soort glinstering in uw ogen.
3: Maar ik heb altijd glinstering.
4: Oh,
0: okay. Nou, nog een keer Café Kokkel. Toen Ongehoord Nederland ook al onderwerp van het gesprek was. Waar moest je om lachen?
1: Ja, niet breed uit lachen, maar het is grappig, amusant. Ja. Ze formuleert het goed. Ze is ad rem. We doen dit nooit via Sven. Waar Sven dan weer op in kan gaan natuurlijk. Dus dan krijg je een tweegesprek wat leuk is voor zo'n onderwerp.
3: Wat ik vandaag heb bekendgemaakt is dat ik een voornemen tot een besluit heb genomen om de erkenning in te trekken. En dat betekent dat binnen een termijn van ongeveer een week Ongehoord Nederland van mij het hele schriftelijke dossier daaronder ook gaat krijgen, waar de onderbouwing ook van dat besluit in staat. Dan gaan zij een aantal weken krijgen om daar een zienswijze op te formuleren. Die zienswijze ga ik natuurlijk ook weer wegen en uiteindelijk leidt dat dan tot een definitief besluit voor wel of niet intrekken.
0: Nou, dit was woensdag bij Eva. Wat viel je op?
1: Ja, het tamelijk formele ambtelijke taal, hè? Ja. Dat moet misschien wel, maar het zou denk ik ook wel anders kunnen. Ze zegt, ze heeft het voornemen tot een besluit genomen. Ik ga een besluit nemen.
0: Maar dat is misschien wel een ambtelijke omschrijving die verplicht is of zo?
1: Ik denk niet dat het verplicht is, maar het is bijna verplicht geworden omdat het traditie is, hè?
0: Okay.
1: En ze heeft ook het schriftelijk dossier daaronder.
0: Oh ja.
1: Daaronder, dat bedoelt dat ten grondslag ligt aan dat besluit. En om daar een zienswijze op te formuleren, en die zienswijze gaan ze ook weer wegen.
0: Ja. Jeuktaal is dat toch een beetje.
1: Ik voel het al jeuken, Ronald.
3: Ik kan me een situatie herinneren dat ik op een gegeven moment dacht, wat is iedereen moeilijk aan het doen over een onderwerp in een van mijn meest belangrijke beleidsbrieven. Ik was vanmorgen in Delft, waar ze de meest geavanceerde nieuwe energiesystemen aan het bouwen zijn. En dat je vaak ook kiest voor degene die op je lijkt. Dat is ook comfortabel. Nou, als er dan allemaal mannen in jouw omgeving zijn die aan die top zitten, dan is dat wat meer comfortabel om die dan ook weer die volgende positie toe te kennen.
0: Ja, Pauw en de Wit in april en het online programma De Staat van Leiderschap 2021. Mij viel niks op.
1: Jawel, Ronald. Oh, ja,
0: wat viel
1: zeker.
0: Mij op?
1: Een duidelijke aan de gang zijnde verandering in het Nederlands. Waarbij de vergrotende trap en de overtreffende trap, zoals dat officieel heet, analytisch worden uitgedrukt en niet synthetisch.
0: Nee,
1: als je zegt,
0: okay,
1: de belangrijkste, dat is een synthetische overtreffende trap. Als je zegt, de meest belangrijke, en is meest losgekoppeld van belangrijk, dat wordt een analytische vrije trap, maar overtreffende trap genoemd. Ja, voetbal speelt ook af en toe een rol bij mij. Maar
0: zullen mensen zeggen
1: dat gebruikt heel veel, voel ik de meest geavanceerde energiesystemen en de meest gewaardeerde, ja, en ook meer comfortabel en niet comfortabeler.
0: Ja, er gaan natuurlijk mensen weer ingezonden brief sturen aan ons dat dit een anglicisme is.
1: Ja, dat zouden mensen kunnen doen. Dat kan best ook invloed van het Engels zijn bij zo'n verandering. Ja.
0: Oké. Okay.
3: Tegelijkertijd hebben de 10 andere omroepen al voor de zomer aangegeven dat zij ernstige zorgen hadden over die inhoudelijke samenwerking. We hebben een rapport gekregen van een evaluatiecommissie waarin is aangegeven dat de journalistieke kwaliteit ernstige zorgen geeft. Die hebben aangegeven bij het bestuur van de NPO, waar de brief ook aan gericht was, dat zij geen bereidheid meer hebben tot inhoudelijke samenwerking.
1: Ja.
0: Ja. Wat hoorde je?
1: Aangeven. Iets aangeven. Mensen zeggen niet meer iets, maar ze geven het aan. Want aangeven, dat is natuurlijk de eerste betekenis. Gewoon feitelijk iets aanreiken, iets overhandigen, geef er jou aan. Maar het betekent ook heel vaak zeggen, hè, in een soort verzwakte betekenis. Je kent natuurlijk ook nog iets, een overtreding bij de politie aangeven kan ook nog, maar dat is hier niet aan de orde. Maar zij geeft ontzettend veel aan. Het is waarom men dat op die manier formuleert. Ja, het is ook een traditie geworden in dat ambtelijk politieke taalgebruik.
3: Uiteindelijk moeten we volgens mij met elkaar kijken op de grote transities die we met elkaar volgens mij allemaal willen realiseren, kunnen we daar meerderheden met elkaar vinden. Iedereen die ik spreek de afgelopen 50 dagen, en dat zijn dan de sectoren waar ik verantwoordelijkheid voor mag dragen, die snakken allemaal naar een wat meer lange termijn bril om met elkaar echt dingen te gaan veranderen.
0: En wat hoorden we hier?
1: Met elkaar.
0: Met elkaar.
1: Dat mogen politici ook graag zeggen. We doen het met elkaar om een soort gemeenschappelijkheid te suggereren die er misschien niet eens is, hè? We gaan met elkaar kijken welke transities we met elkaar kunnen realiseren.
0: Ja.
1: Ja, we gaan kijken welke transities er mogelijk zijn.
0: Ja.
1: Punt uit.
0: Punt uit. Nou ja, dankjewel René Appel voor de analyse van de taal van Rianne Letschert. Punt uit. We zijn ook gekomen bij het einde van ons programma De Taalstaat. We hebben het met elkaar gedaan. En door Lisette de Groot, Jaap Frieso, Jeroen van Kan, Elle Hollemans en technicus Pieter de Haan. Volgende week zijn we er weer met nieuwe woorden, nieuwe verhalen, nieuwe stemmen. En dit heb ik door AI laten schrijven. Dit laatste.
5: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Radio 1.
6: Het weer vanuit het zuiden bewolking en kans op regen en onweersbuien.
7: Vorig jaar zomer pakken donkere wolken zich samen boven het ministerie van Justitie en Veiligheid wanneer hackers daar een inbraak plegen. De verantwoordelijke minister doet alsof er niets aan de hand is. Maar is het gevaar echt geweken?
8: Wie weet zitten ze wel gewoon ergens diep in het systeem te wachten totdat het moment is dat ze die knop moeten indrukken en alles verstoren.
7: Human en VPRO met Argos. Straks om 2:00.
9: Wat een puinhoop is er. Echt niet te geloven.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
16: Ja, hi.
15: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
16: Ja, dat kan goed kloppen.
15: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
16: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
15: Oké, en waarom juist radio?
16: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
15: Oh, wat goed zeg.
16: En ik ga binnenkort ook op tv.
15: Zo.
17: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: NPO Radio 1. 1:00.
19: Jort Kelder.
20: Ja, aanstond dokter Kelder. We gaan de ongekende successen van het zo verfoeide neoliberalisme eens even vieren. We gaan ons in verdiepen. En we vragen ons ook af waarom AfD, Trump, FVD, noem maar op, die Nietzsche, die filosoof, altijd zo misbruiken. Zit een actueel verhaal achter? We gaan ook even bellen over het gas en we slurpen in Zeeuwse platten. Dat alles naar de nieuwstellingen bezorgd door Annette Schut.
21: De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Contact met verslaggever Noortje Deutekom vanuit Zwitserland. Noortje, wat is er nog meer bekend over die dodelijke slachtoffers?
22: Nou, we weten nu dat het gaat om een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een vrouw van 79 uit Rotterdam, een vrouw van 80 uit Maastricht, iemand van 75 uit de provincie Noord-Brabant, dat is dus ook een vrouw. En de 5e persoon is een man van 75 uit de provincie Groningen. Het zijn dus allemaal mensen van boven de 70 en dat wisten we ook eigenlijk wel. Want het was een reisgezelschap op leeftijd. Dat is ook de doelgroep van dit soort reizen natuurlijk. Die busreizen waarmee het zo, die busreis waar het zo mee is gegaan. Busreizen door Oostenrijk en Zwitserland.
21: Je was vanochtend in Oostenrijk bij een hotel waar een deel van de slachtoffers hun vakantie doorbrachten. Hoe gaat dat nu verder met hun repatriëring?
22: Er is nu een groep onderweg naar Nederland. Die hebben we vanmorgen zien vertrekken bij dat hotel. Zij zijn met de bus gegaan. Dat zijn in totaal 8 personen. Een deel van hen lag in het ziekenhuis, maar is gisteren ontslagen. En er zitten ook 4 mensen tussen die niet in de bus zaten op het moment van het ongeluk, omdat ze hadden besloten iets anders te gaan doen die dag en om niet meer deel te nemen aan die bustrip naar Zwitserland. Zij zijn dus ook naar huis onderweg. Dan is er natuurlijk nog een deel van de slachtoffers waar ook een andere oplossing voor gezocht moet worden. Want niet iedereen wil opnieuw in een bus gaan zitten, met een bus gaan reizen. Dus voor hen moet iets anders bedacht worden. Sommigen kunnen met het vliegtuig gaan. Maar dat is ook niet voor iedereen een oplossing, omdat mensen hun paspoort zijn kwijtgeraakt tijdens het ongeluk in die bus. Die bus die staat hier in de buurt nu in een loods. En daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Dus ze moeten dan wachten totdat ze hun spullen kunnen ophalen, totdat die bus is vrijgegeven. En er zijn natuurlijk ook nog steeds mensen die in het ziekenhuis liggen of die te gewond zijn om met een zelfstandig te gaan reizen. Dus voor hen zijn er ambulances onderweg met verpleegkundigen aan boord, zodat ze ook tijdens de terugrit nog de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.
1: Dankjewel, verslaggever Noortje Deutekom. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat de familie geen contact met ze wil. Het zusje van Kops zou daardoor niet meer alleen naar het graf durven, uit angst te worden lastiggevallen. Jade Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op zoek en is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen over zonden, zegt de kustwacht.
3: Nou, voor de kustwacht betekent dat we eigenlijk helemaal geen radio kunnen ontvangen. Dus ook geen noodoproepen van schepen of zeiljachten of pleziervaarten op de Noordzee en ruime binnenwateren. En we hebben ook geen contact met onze reddingboot of andere schepen via de radio.
1: De kustwacht kan nog wel in actie komen, maar ze krijgen de noodsignalen via een omweg.
3: We hebben daarvoor voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo liggen van ons noodhulpslepers op zee. Die luisteren het noodspoed- en veiligheidskanaal uit. Maar ook de reddingsstations van de KNRM een aantal zijn bezet. En die luisteren ook het kanaal uit. De verkeersposten, we hebben omliggende kustwachten gevraagd om ook ons hierbij te helpen. En zelf zijn we wel telefonisch bereikbaar en op die manier kunnen we dan toch hulpverlening opstarten.
1: De storing bij de kustwacht komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage, melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk is neergelegd. Wat het motief daarvoor zou zijn, is nog niet duidelijk. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook een brand bij een andere opslag in Bulgarije. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Veel Bulgaarse wapens gaan daar naartoe. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen omgekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een

0: Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen omgekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is. 10 mensen konden worden gered. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek. Het probleem is wel dat ze niet goed weten hoe, en ook zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt.
1: Het NOS-journaal.
0: Rond deze tijd start op de Dam in Amsterdam een klimaatmars. De actievoerders willen op deze manier vlak voor Prinsjesdag nog wat druk zetten op het kabinet om in actie te komen voor een groenere wereld. Verslaggever Danny Simons. Op de Dam nu. Danny, wat gaat er gebeuren?
2: Allemaal mensen verzamelen zich nu op de Dam. Tienduizenden mensen worden er verwacht. Die gaan dan over een uurtje ongeveer lopen richting het Museumplein. En de actievoerders hebben verschillende eisen. Ze willen dat er meer geld naar groenere oplossingen gaat, zoals windmolens. En dat het geld niet gebruikt wordt voor fossiele subsidies. Dat zijn belastingvoordelen, prijssteun en overheidsinvesteringen voor bedrijven die bijvoorbeeld veel gas gebruiken. Verder willen de actievoerders ook een nationaal plan om bijvoorbeeld tochtige woningen te isoleren, zodat er lagere energiekosten zijn en dat er minder energie wordt verspild. En ze vinden ook, de actievoerders, dat Nederland zich moet aansluiten bij een wereldwijd verdrag om te stoppen met olie, gas en kolen. Hiervoor was ik op een persmoment in een hotel hier in de buurt. Dat was losgetrokken van de mars om een apart politiek momentje te creëren. De minister van Klimaat en Groene Groei, Stientje van Veldhoven, was daarbij aanwezig. En aan haar werd de actieoproep van de klimaatmars overhandigd. Zij is, als het goed is, straks ook bij de mars. Net als bijvoorbeeld Jesse Klaver van Pro. Op dit moment, je hoort het misschien op de achtergrond, is er muziek van de band Son Mieux. Zangeres Merel gaat ook zo meteen optreden als het goed is. En straks, als ze dus over een uurtje iedereen gaat lopen richting het Museumplein, dan spreek ik de demonstranten die meelopen of ze vertrouwen hebben dat dit kabinet hun groene eisen tegemoet gaat komen.
0: Danny Simons vanaf de Dam, dank. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren, als ze 17 zijn, al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Bij nieuwe Russische aanvallen zijn vannacht 3 mensen gedood in Oekraïne. Rond de 30 mensen raakten gewond. In Zaporizhia kwam een man en een vrouw om bij een droneaanval in een woonwijk. In Kryvyi Rih werden 2 werknemers gedood bij een aanval op een metaalbedrijf. Ook de havenstad Odessa lag onder vuur. Daar raakten zeker 28 mensen gewond. Oekraïne voerde vanochtend een aanval uit op een rubberfabriek in het zuiden van Rusland. Synthetische rubber wordt gebruikt in Russische raketten. In New Delhi vindt vandaag een bijeenkomst plaats van het BRICS-samenwerkingsverband. In India komen onder meer de Iraanse president Pezeshkian en de Russische president Poetin samen. Het is bijzonder dat er zoveel leiders aanwezig zijn, vertelt correspondent David Boerema.
3: Bijvoorbeeld voor Poetin bijzonder, omdat hij 2 jaar lang er niet bij kon zijn. Maar nu wel weer in India, omdat India niet aangesloten is bij het internationaal strafhof. En hij hier dus heen kan reizen zonder bang te hoeven zijn om uitgeleverd te worden. Maar ook wel bijzonder omdat Xi vandaag aankomt. En dat gaat denk ik wel een plaatje opleveren wat straks overal te zien is, waarbij Modi, Xi en Poetin in 1 beeld hier zijn. BRICS was natuurlijk eerst een klein, 20 jaar geleden bestaat, werd het opgericht, was het een kleine samenwerkingsverband van 4 landen, Brazilië, Rusland, India, later China, later kwam daar Zuid-Afrika bij. Maar inmiddels is het een groep van 21 landen en de meeste daarvan zijn hier aanwezig.
0: Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en iets koeler.
4: Ja, vervolg bij ons bij de ANWB. Bianca Damink, wat is er aan de hand op de weg?
5: Er staan vooral wat kortere files rond Amsterdam door de afgesloten A9. Die is in beide richtingen dicht aan de zuidkant van Amsterdam. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Een stuk zuidelijker is ook de A4 dicht bij knooppunt.

0: Markiezaad en daardoor is het druk op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Bij Rilland heb je nu een kwartier tijdverlies. En Duitse grenscontroles veroorzaken ook vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem is dat een kwartier voor de grens. En in het zuiden heb je ook een kwartier op onthoud daardoor. Dat is op de A76 vanuit Geleen tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens.
1: Dankjewel, Bianca. Straks dokter Kelder en ik ga praten met emeritus, moet ik nu inmiddels zeggen, professor Dr. Koen Teunings, econoom, over de zegeningen van het neoliberalisme. Ben ik al van de zender? Oké, we gaan toch nog even door. Hete herfst komt natuurlijk aan. Er moet onderhandeld worden met die vakbonden. Moet dat eigenlijk dat spel gespeeld worden in Den Haag? Dat wil ik natuurlijk ook wel even weten. Voorts, professor Dr. Gert-Jan van der Heijden is gespecialiseerd in de door velen zo verkrachte filosoof Friedrich Nietzsche. Wat is de relevantie van Nietzsche? Ik geloof dat Trump ook grote Nietzsche-aanhanger is tegenwoordig. Nou, we hebben een jonge dokter die onderzocht de Zeeuwse platte oester, misschien bekend. Bestaat op uitsterven. En we hebben een rechtse politicus die is benauwd van het gas. En dat alles naar de mededeling van de middenstand.
2: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Dr. Kelder & Co.
11: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
2: Jort Kelder.
1: Ja, daar zijn ze, hoi. Live vanuit Allard Pierson met heden diagnoses over waarom we vier moeten staan voor het neoliberalisme. Dat heeft toch ook wel iets opgeleverd. Ga ik over praten met econoom en inmiddels emeritus hoogleraar Dr. Koen Teulings. Hoe we met behulp van Nietzsche gerichter en scherper zouden kunnen gaan nadenken. Wordt vaak misbruikt, die Nietzsche moeten we meer over weten. Ik praat erover met professor Dr. Gert-Jan van der Heijden. En dan hebben we de Zeeuwse oester. Moeten de grenzen dicht voor de Zeeuwse oester? Hè? Want dan wordt het natuurlijk wel een beetje besprongen, allemaal stoute oesters. Ga ik vragen aan jonge dokter Sophie Valk. Nou, heren hoogleraar van dienst, deze week werd bekend. De PISA-scores, een beetje die onderwijsscores. 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Dat is een stuk lager dan leeftijdsgenoten in andere ons omringende landen. Eigenlijk het slechtste na Griekenland van heel Europa. Gert-Jan, aan jou de vraag is, worden wij gewoon dommer, denk je?
12: Nou, het is zeer zorgwekkend nieuws. En ik denk dat het wel implicaties heeft voor hoe slim wij zijn. Want ik denk dat denken, nadenken over dingen alleen maar kan als je eerst gevormd wordt. Hè. Dat is geen gave vanuit van boven of zo. We moeten eerst gevormd worden en daarvoor moet je kunnen lezen.
1: Heb je een oorzaak? Denk je dat je weet waar het ligt?
12: Ik denk, als ik zo bijvoorbeeld bij mijn eigen dochter kijk... zie ik dat er veel te veel schermtijd is...
13: Ja.
12: waardoor er veel minder gelezen wordt.
13: Mm-hmm.
12: En ik denk dat dat een van de facetten is. En daarnaast zie je dat ook op school zelf... er veel minder aandacht is voor het goed en grondig lezen.
13: Ja, en ik moet wel zeggen, ik heb natuurlijk jouw filosofische traktaten gelezen. Daar moet je wel even voor doorbijten. Dat bedoel, dat ga je met VMBO 2 jaar echt niet redden.
12: Nou, dat is dus het grote probleem. Hè? Dus filosofische teksten zijn heel erg ingewikkeld. Ja. En dus moet je erop kunnen vertrouwen dat mensen op zijn minst die teksten kunnen lezen.
13: Ja, dat je weet wat er staat. Nou, ik was er te dom voor bij deze. Vraag het even aan Koen Teulings. Heb jij daar nog een opvatting over?
14: Nou, in ieder geval is het een proces wat al heel lang gaande is.
13: Ja.
14: Toen ik directeur CPB was, dat is toch echt al een paar biertjes geleden, 2006 werd ik dat. Toen was er een medewerker die scores allemaal analyseerde. En je zag al eigenlijk dat vanaf 2000 lopen die scores terug. Wij waren de top of the bill in, samen met Finland in Europa.
13: Ja.
14: En dat is sindsdien systematisch omlaag gegaan. En ik... Onderwijs is vreselijk belangrijk voor het economisch presteren van een land.
13: Mm.
14: Dat kunnen we niet overschatten.
13: Relaties, welvaart en onderwijs gewoon
14: even. Het is ontzettend sterk.
13: Ja.
14: En het feit dat wij zo hard achteruit kachelen is enorm belangrijk.
13: Maar toch ongelooflijk.
14: En onbegrijpelijk dat daar niks aan gebeurt. Dat begrijp ik echt niks. Ik snap ook niet dat het ministerie van Onderwijs... Ja, die zeggen wel, we hebben daar voortdurend aandacht voor gevraagd.
13: Eigenlijk een parlementaire enquête, toch?
14: Dit is een parlementaire enquête.
13: Ja,
14: dat is echt, nou echt nut.
13: Met allemaal modieuze onderwijsvernieuwingen waarschijnlijk. Maar de essentie, leren lezen, daar kwam het niet meer van.
14: Ja, was wel komisch. Vandaag had Frank Kalshoven daar een column over... met de volstrekt verkeerde conclusie in de Volkskrant. Namelijk, we moeten staatsonderwijs invoeren. Nou, dat lijkt me heel slecht. Meer concurrentie tussen scholen, ook hier, helpt.
13: We gaan straks over neoliberalisme hebben. Dus je bent al meteen weer uit de bocht aan het vliegen. Even een kleine publieksvraag, jongens. Wie werkt hier part-time of zou dat willen doen? Zeg ja. Part-time werkers hier in de studio. Ik zie één handje daarachter, eentje daar. En wie werkt fulltime? Nou, toch wel de meeste, ja. Er was een afscheid. Jij hield je afscheidsreden in het academiegebouw in Utrecht. Ik ben er aanwezig bij geweest. Dat was een groot genoegen, een eer. Maar tegelijkertijd hadden we Ruben Brekelmans, de baas van de VVD, althans de fractievoorzitter, die had ook een binnenhofreden. En hij zei, ja, die jongeren moeten eigenlijk harder gaan werken. Je hebt het toen niet de tijd om live te horen. Je hebt later natuurlijk wat teruggelezen, vind je ervan?
14: Ruben Brekelmans zei regelmatig verstandige dingen. Ik weet niet, gewoon... Als je naar de cijfertjes kijkt, dan valt het met het Nederlandse werken. Er wordt hard gewerkt in Nederland over het algemeen.
13: Veel studenten werken ook, veel meer dan vroeger.
14: Veel studenten werken veel meer dan vroeger. Ja. Als je dat vergelijkt met andere landen, dan doen wij het helemaal niet.
13: Maar hij zei dat de norm zou moeten zijn, als je zeg maar echt voor een baan gaat, moet je gewoon fulltime werken. Kom.
14: Ja, ik zou niet weten waarom dat zou moeten. Het idee dat bijvoorbeeld bij stellen, zeker in de tijd dat de kinderen krijgen, de een 4 dagen werkt, de andere 4 dagen. Ik zou niet weten wat daar mis mee is.
13: Ja.
14: En als je gewoon kijkt naar het aantal gewerkte uren en de participatiegraden en al dat soort moeilijke dingen. Wij werken in Nederland redelijk veel en redelijk hard en zijn bovendien ontzettend productief. Dus ik weet niet of het grootste probleem daar zit. Ik denk
13: dat
14: andere problemen hebben die wel serieus.
13: Zegt een man die gemiddeld hoeveel uren in de week heeft gewerkt tijdens zijn werkzame leven? Wat denk je zelf?
14: Volgens mij heb ik altijd 40 uur gewerkt. Maar samen met mijn vrouw die zegt altijd dat ik 50 uur werk.
13: Dat is al best wel, jongens. We gaan door naar Haagse kwesties. En we bellen met Kamerlid Daniel van den Berg, Tweede Kamerlid namens JA21. Hij stelt de Kamervraag onder nummer 2026-Z-18556 aan Stientje van Veldhoven, de minister van Klimaat en Groene Groei. En het gaat over de ontbrekende zekerheid over de Nederlandse gasvoorziening. Want je hebt de berichten waarschijnlijk wel gelezen. Ja, worden die gasputten wel genoeg gevuld, die gasopslagen? Eind augustus was het 46%, inmiddels misschien iets meer geworden. En Daniel, jij maakt je daar zorgen over. Je zegt er moet eigenlijk meer gas aangekocht worden.
15: Zeker, ja. En dat zeg ik al een langere tijd. Maar op dit moment ontbreekt het de minister nog aan voldoende actie.
13: Ja, maar waarom is het zo belangrijk? Kijk, de deskundigen boven ons gestelde die hierover gaan, die zeggen we redden het wel. En als je nu op die gasmarkt heel veel gaat opkopen, dan ben je heel veel miljarden extra kwijt. Dus dat is vanuit de minister van Financiën niet zo'n handige actie.
15: Nee, het kost inderdaad onnoemelijk veel geld. Maar er zijn ook andere manieren hoe je kan voorzien in de leveringszekerheid. Ik heb in februari een motie ingediend en daar vroeg ik dus ook naar of wij niet een strategische voorraad moeten aanleggen. He, dus wanneer dus die normale opslagen niet voldoende gevuld zijn, leeg zijn, dan heb je nog een backup. Dat doen we ook met olie. Die motie is aangenomen. Alleen daar is op dit moment nog
13: geen actie
15: op benomen.
13: Nee,
15: die is nog niet uitgevoerd. En de deadline is 1 september verlopen.
13: Ja.
15: Dus ik ben in de pen geklommen, want hier moet actie op ondernomen worden.
13: Maar waarom moet het? Want stel nou, we kunnen het op een koopje redden met 52% vulgraad. Zitten we nu geloof ik op vandaag zo'n beetje. Het kan natuurlijk, ja, als we een Elfstedenwinter krijgen, hoe groot is die kans? Maar als dat niet gebeurt, dan komen we eigenlijk lekker weg. En jij in de 20 ook een beetje zuinig op de centjes zijn, hè?
15: Zeker weten, maar het is wel een punt dat ook de experts, dus GasUnie bijvoorbeeld of Topsector Energie, die hebben ook gewaarschuwd. Ja, je kan in principe wel de winter doorkomen. Maar wanneer er een verstoring is, bijvoorbeeld in de LNG-aanvoer, wanneer Trump niet meer wil leveren, of sabotage, wat je nu ook in Duitsland heel veel ziet, ja, bij de hoogspanningstations. Maar het kan ook gewoon een storing zijn. Mm. Nou, daar is Nederland niet op voorbereid en zeker niet in combinatie met een koude winter. Mm. En als je dan hebt over die financiën daarachter, ja, als je dan dus echt tekort hebt, ja, dan gaat de prijs door het dak heen. En dat is juist ontzettend slecht voor onze industrie. Dus wij zeggen daarom, leg nou die strategische reserve aan. Dat gas zit namelijk al in de grond bij de gasopslagen. Daar kunnen we gewoon nog niet bij. Ja. Dus als wij een deal maken met de NAM, dan hoef je dat gas ook niet meer heel duur nu van de wereldmarkt in te kopen. Dus ook dat probleem kan je vrij makkelijk afheffen.
13: Okay, nou, je zegt net, het is geen plan, maar het is een noodplan. Hè? Voor de afschakelvolgorde, zoals het geloof ik heet. Dus dat is er wel, hoor. Dat ligt er. Dat, ja, het hoeft nog niet in werking gesteld te worden nu.
15: Ja, ik zou liever geen noodplan noemen, want ik denk dat we geen echte noodplan hebben in Nederland. Maar dat is gewoon de afschakelvolgorde. En wat de minister de laatste tijd is gaan doen, die zegt, nou, ik garandeer dat huishoudens, ziekenhuizen, bejaarden thuizen niet in de kou komen te zitten. Nou, oké, maar daarmee zegt ze dus, wij gaan wellicht wel tekorten krijgen van gas. Dan gaat de industrie als eerste afgeschakeld worden en die gaat dan over de kop. Dat zegt ze niet met zoveel woorden, maar ik kan horen dat jij dat plan hebt gelezen. Mm. Dus dat is wat zij in feite zegt.
13: Ja.
15: En dat is voor jaar 21 een onacceptabele situatie. Want dan zitten misschien mensen wel nog wel in de warmte thuis. Maar dan is de hele economie kapot.
13: In de kuil.
15: Dus ik weet niet of je daar zo blij mee zou moeten zijn.
13: Ja, hoe ga je het eigenlijk sowieso oplossen, het langere termijn energieprobleem? We gebruiken veel elektriciteit. We hebben meer piekmomenten natuurlijk. Het gaat niet zo goed. Netcongestie, noem maar op. Wat is eigenlijk de oplossing voor jaar 21?
15: Nou, je zal als eerste de klimaatdoelstellingen eens wat moeten temporiseren.
13: Nou, dan moet je even komen zeggen op de Rokinsak. Ze komen straks allemaal voorbij hier. Hè? Dan komen er een paar duizend voorbij mijn raam. Ik heb geen kogelvrij glas, dus even voorzichtig.
15: Nou, daar kom ik ook even langs. Maar toch moet je dat wel als eerste doen, Jort. En ten tweede, kijk, we kunnen alsnog gewoon op land, maar zeker ook op de Noordzee, kunnen wij onze eigen gasproductie opvoeren.
13: Ook kan daar, dat op korte termijn?
15: Breed het aan, dat kan zeker. En daar zijn al lange tijd initiatieven voor. De bedrijven willen dat ook. Alleen we moeten vergunning gaan verlenen. Mm. En we moeten de risico's gaan wegnemen, zodat we onafhankelijker worden op dat punt. Ja, en als laatste, ik denk toch wel het beste voor Nederland op de lange termijn, is in ieder geval niet die kolencentrales gaan sluiten. Ja. Dan kunnen we nog wat anders gebruiken dan gas, wanneer het er niet is. Ja, en dan zeker gaan we vaart gaan maken met kernenergie.
13: Maar toch
15: dan
13: wel treurig.
15: Heb je een vrij gezonde mix voor Nederland.
13: En Daniel, we hebben vorig jaar 87% meer kolen gebruikt in Nederland. Het wordt natuurlijk jarenlang gedaald. Ineens stijgt het weer in de wereld. 8,34 miljard ton. Niemand weet hoeveel dat is, maar het is zoveel. Het is een record. Meer kolen dan ooit. Maar hoe treurig kan het zijn? Daar kan je toch niet voor zijn, man. Jezus.
15: Het is een volstrekt ideologische show die hier wordt gevoerd. En ook dit jaar mogen we blij zijn dat we die kolencentrales nog hebben. Als we ze niet waren geweest, dan waren de gasopslagen niet 52% gevuld, maar eerder 40 of lager. Ja. Dus moet je nagaan. En over 3 jaar is het al zover. Ja, ik heb niet het gevoel, en ik denk ook op basis van feiten, dat wij er over 3 jaar in 1 keer fantastisch voor staan. Dus ik kom ook met een initiatiefwet, niet alleen voor Groningen, maar ook voor die kolencentrales van Housen.
13: Ik bedoel Groningen, die 400 miljard die we daar nog onder de grond hebben liggen.
15: Ja, exact.
13: Maar goed, dat is een andere discussie, ga ik nu niet over beginnen.
15: Andere,
13: voor mijn standpunt wel duidelijk daarover.
15: Je moet ook langer blijven. Je moet er lang over blijven.
13: Voorwaarts, Daniel van den Berg van Jij 21. Dank.
15: Dank je wel.
16: Dr. Kelder & Co.
13: Ik ga doorpraten met professor Dr. Koen Teunings, econoom, emeritus hoogleraar sinds afgelopen donderdag aan de Universiteit van Utrecht, voormalig directeur van Tinberg Instituut, CPB, Cambridge lesgever Rotterdam, Amsterdam, nu Utrecht dan tot voor kort. Je gaf je afscheidsrede, econoom in een neoliberaal tijdsgevricht. Ik was erbij aanwezig, ik heb er zeer van genoten. En het viel me op Onno Ruding, de minister van Financiën uit de jaren 80, zat op de eerste rij te luisteren. Nog zonder gehoorapparaat. Volgens mij gaat die Ruding nog best wel goed. Ver in de 80 is die. Over hem ging het een beetje eigenlijk. Want Nederland heeft natuurlijk een ongelooflijke crisis gehad begin jaren 80. En toen kwam dat eerste kabinet Lubbers met die strenge minister van Financiën. En toen stond het hele land. We krijgen nu een klimaatdemonstratie. Maar toen stonden er nog veel meer te demonstreren tegen het kabinet.
14: Ja, dat was echt een enorme revolutie. Dus in 1982 kwam het eerste kabinet Lubbers op het bordes te staan. Met Ruud Lubbers als premier. En samen met Frans Rutte, die was toen een belangrijke ambtenaar. Ja. Die drie mensen zijn denk ik degene die dit beleid hebben vormgegeven. En dat was echt een enorme doorbraak, een enorme revolutie in Nederland. Er is toen de ambtenarenstaking, ik weet niet meer hoe lang die geduurd heeft, maar dat was echt...
13: De ambtenaren zijn en de uitkering ging echt omlaag, 3,5% was het voorstel.
14: Het is een enorme verbouwing van Nederland geweest en buitengewoon succesvol.
13: Ja, en men zegt altijd naar aanleiding van een beetje lijkend op Reagan en Thatcher. En links haatte natuurlijk intens, toen is het een tijdje stil geworden. En toen is het na enige tijd neoliberalisme allemaal gaan heten, wat daar gebeurde.
14: Nou ja, het is nog iets subtieler, want we hebben twee kabinetten VVD-CDA gehad. Ja. Met Lubbers als premier. Daar begon deze neoliberale revolutie. Maar daarna is het kabinet CDA-PVDA gekomen met Kok als minister van Financiën. En die is eigenlijk met dat beleid doorgegaan. En die was er eigenlijk heel het eerste paarse kabinet. Ja. Dus eigenlijk heeft na die beginperiode dat het zeer omstreden was... Ja. Hebben alle grote partijen dat beleid van harte ondersteund. Kok heeft toen zijn beroemd die ideologische veren afgelegd. Ja. Dus eigenlijk was er in Nederland hele brede overeenstemming over. En het is een enorm succes geworden. Wij zijn zo welvarend, een van de meest welvarende landen ter wereld.
13: Ja.
14: Ja, dat was alleen maar mogelijk door deze revolutie.
13: Waarom bestaat dan toch het beeld, Koen, altijd dat neoliberalisme... dat heeft alles maar tot markt gemaakt. Alles moest een prijs hebben ineens. En dat heeft eigenlijk zinloze privatiseringen opgeleverd. Ik bedoel, had het nou zin om alle elektriciteitsbedrijven te verkopen? Noem maar op.
14: Ja. Nou, ergens diep in ons zit altijd de behoefte om te denken dat niet prijzen belangrijk zijn, maar het diepe morele waardering die we hebben van dingen. Kernenergie, dat is voor sommigen moreel verwerpelijk. Nog wat van dat soort dingen. En we hebben over van alles een moreel oordeel en dat iets... Als je het gewoon overlaat aan het, laat ik maar zeggen, winstbejag van ondernemers, dat het dan misschien wel beter uitkomt, dat vinden wij weerzinwekkend. En je ziet dus geleidelijk aan in de maatschappij, zo ongeveer vanaf 1995, ontstaan een beweging tegen die neoliberale revolutie. Ja. Ik bedoel, ik zou zelf het woord neoliberaal nooit gebruiken. Nee. Ik gebruik het omdat alle andere mensen het gebruiken als een afschuw. En dus ben ik het als een geuzennaam gaan gebruiken.
13: Ja, je zegt natuurlijk, een hoogleraar die weliswaar snurkend lid is van PRO... en in de tijd dat dat hele zeg maar Lubriaanse beleid in de jaren 80 kwam... was jij lid van de Communistische Partij Nederland. Je was een communist. Dus ben jij zelf ook niet een beetje opgeschoven? Of zeg je eigenlijk de wereld is opgeschoven?
14: Laat ik zo zeggen, dat verschuiven, dat is zonder meer gebeurd... Maar dat is al heel snel gebeurd eigenlijk.
13: Gewoon omdat je de feiten zag, je dacht het ligt toch anders.
14: En eigenlijk het eerste moment dat ik daar anders over ben gaan denken... is eigenlijk, dus ik beschrijf dat in mijn oratie, Michael Elman. Die was hoogleraar opgeleid in Cambridge, waar ik later les gaf. En in Moskou. En die was gespecialiseerd in planeconomie. Die was echt internationaal expert op dat terrein. Ja. En die leerde mij gewoon, ja, planeconomie, dat werkt niet. En het andere punt was het enorme succes van landen als Zuid-Korea, Hongkong, Taiwan, Singapore.
13: Ja.
14: Die in Azië markteconomie gingen invoeren en werkelijk
13: met het dak.
14: Ongehoord het vloot door het dak. Ook Japan.
13: Ja.
14: Dus dat was eigenlijk een combinatie van dingen waardoor ik geleidelijk aan daar anders over ben gaan nadenken.
13: Ja. En, maar hoe zou het nou komen dat ook onder Gen Z, lees je er wel eens, heel veel sympathie voor communisme, voor planeconomie. Is het gewoon gebrek aan kennis of is dat ook de tijd? Ja, waar zit dat nou in? Ik neem aan dat je toch een beetje stoort op een bepaalde manier.
14: Nou ja, kijk, ik heb deze afscheidsreden, ik had over van alles kunnen praten, maar ik heb gekozen hierover te praten. En dat heb ik doelbewust gedaan, omdat ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik ben een oude lul inmiddels.
13: Ja.
14: De jongere generatie heeft dat niet meegemaakt en weet daar echt niks meer van. Dus toen ik, nou jij was erbij, heel veel mensen van mijn leeftijd zeiden... ja, dat is waar ook. Toen was het echt ingewikkeld. Ik sprak een aantal bankiers daar, die in die tijd iemand die bij de Rabo werkte... zei, ja, wij moesten echt gewoon, we waren doodsbang. Het bedrijfsleven stond op omvallen.
13: Massaal. Winsten waren gewoon echt te laag.
14: De winsten waren echt te laag. Dus het was een enorme crisis. Dat weten die mensen. Ik weet hoe het was, massawerkloosheid. Ik studeerde af toen er geen banen waren.
13: Ja. Dat gold nog voor de hele jaren 80.
14: Dat kunnen we nou ons niet meer voorstellen. Jullie hebben allemaal een baan. Werkloosheid is zeg maar nul.
13: Ja.
14: Werkgevers schreeuwen om mensen kunnen ze niet vinden. Ja. Dat is echt een totaal andere situatie.
13: Ja, maar goed, dan krijgen we nu deze week natuurlijk demonstratie, algemene staking, FNV aangekondigd, ook doorgevoerd. Dat was het afgelopen woensdag. Slogan is dan afbraakverzorgingsstaat. Eigenlijk wordt de hele verzorgingsstaat wordt bezuinigd. Misschien wel 5, 6 miljard. Hoe kijk je daarnaar?
14: Nou, kijk, de kern van de neoliberale revolutie, zoals die in 82 plaatsvond, was terugbrengen van de welvaartsstaat. De welvaartsstaat was uit vroeger gebarsten. En die is toen echt, ja, je noemde het net al, de uitkeringen zijn 3,5% verlaagd. De WAO is enorm.
13: In feite het betaalbaar houden was toen.
14: Ja, ja, maar vooral
13: en ook de aantallen veranderd.
14: Werk moest weer lonen. Ja. Ja, ja. Dus je had nodig mensen, je zit in een uitkering, maar dat is een recht. Maar je moet wel weer aan het werk. Ik studeerde af in een tijd dat mensen zeiden, nou, dan kom ik in de bijstand, dat is heel normaal. Nee, dat is niet normaal. Een student in de bijstand, dat hoort niet. Nou, dat proces
13: begint nu weer te keren, hoor. Jonge mensen in de bijstand, jonge mensen in de WIA.
14: Dat wil ik niet echt geloven. Ik geef toe dat de WIA...
13: Koen, het zijn antwoorden. Het zijn aantallen, hè? Het zijn bijna 1 miljoen.
14: Het zijn forse aantallen, maar nogmaals, nu werkt bijna iedereen. Dus we zijn echt niet in een situatie die vergelijkbaar is met 1985. Nee. Toen was het echt dramatisch.
13: Maar is misschien de crisis niet diep genoeg? Je ziet het al, dat kabinet, ook door de minderheidscoalitie, kunnen eigenlijk geen beslissing nemen. Dat lukt ze gewoon niet. Geen bezuinigingsvoorstel. De vakbonden, pro, noem maar op, zeggen gewoon... We praten over geen enkele bezuiniging. Er wordt gewoon helemaal niet bezuinigd. Nee, wat zou er gebeuren als we dat niet doen, als we die pro-lijn doorvoeren, denk jij? Jouw partij, Koen.
14: Ja. Ik weet niet of pro het probleem is.
13: Nee?
14: Laat ik gewoon een aantal problemen noemen die diep in de VVD zitten.
13: Ja?
14: Kernenergie is een financieel drama. Mm-hmm. Als je het gewoon aan marktverhoudingen overlaat, dan komt er geen kernenergie.
13: Dat er geen private financiers komen.
14: Ja. Er is geen private partij.
13: Ja, die zullen zeggen, de regels zijn zo ingewikkeld, de procedures zijn zo lang, duurt 10, 15 jaar. Nee, dus dat zit ook wel in regelgeving, hoor. Maar oké.
14: Okay. Nee? Er is gewoon, lees de Economist, wereldwijd is de prijs van zonne-energie en windenergie zo hard gedaald, dat er voor kernenergie eigenlijk geen markt
13: is. Ja, maar je moet wel een basiscapaciteit hebben.
14: Een onzinnig argument.
13: Ja?
14: Basiscapaciteit is namelijk...
13: Nou, als er geen zon is en geen wind, dan heb je wel ergens stroom van nodig.
14: Daar heb je absoluut ergens.
13: Heb je dus opslag nodig? Ja.
14: En heb je dus, maar kernenergie is daar juist heel ongeschikt voor. Hm. Omdat kernenergie, dat staat altijd aan. Je hebt niet iets nodig wat altijd aanstaat. Ja. Je hebt iets nodig wat je aan kunt zetten als de zon niet schijnt of de wind niet waait. En dat is of opslag, of bijvoorbeeld een verbinding met Noorwegen... Waar altijd waterenergie beschikbaar is. Dus hele andere dingen.
13: Professor, je hebt gelijk. Maar even af, want de VVD gaat helemaal de fout in. Noem even een paar punten dan.
14: Nou, dus hetzelfde...
13: Is het niet gewoon omdat Dylan Jezilkus de baantje niet kwijt wil? Dat is het toch gewoon. Die blokkeert pro. Want ja, anders had ze de verkiezingen nog harder verloren.
14: Mijn punt is niet, je moet het niet zoeken bij een of andere partij. Je moet denken, gewoon als samenleving, jongens, markten werken over het algemeen. Ja. Prima. En begin nou eerst eens te denken hoe wij als overheid de markt verzieken. En dat doen we. Dus de woningmarkt is het meest dramatische voorbeeld.
13: Ja, je zei ook Hugo de Jonge echt drama, hè?
14: Drama.
13: Alles wat hij gedaan heeft fout.
14: Die heeft alles verkeerd gedaan. Maar wat moeten we nou doen? Want er is wel iets aan de hand.
13: Ik zeg dan altijd geen hbo'ers minister maken, dan krijg je dat.
14: Nou, misschien is dat een goede... Weet ik. Ook, ik zou niet alle academici minister willen maken, maar... of liever gezegd, er zijn ook academici die ik liever geen minister maak. Maar ik denk dus...
13: Nee, maar hij kon gewoon de consequenties van zijn daden niet beredeneren. Hij is gewoon te dom. Het is een lieve jongen, hoor. Maar,
14: ik vind het niet helemaal goed om Hugo de Jonge daarvan de schuld te geven.
13: Oh, sorry.
14: Omdat namelijk... Ga de NRC lezen. Die heeft dat beleid massaal ondersteund.
13: Ja.
14: In de Kamer was het beleid van Hugo de Jonge had steun.
13: Ja.
14: Er was geen, volgens mij heeft er niemand tegengestemd.
13: Dat is niet waar.
14: Niet waar, ook, maar ik weet niet.
13: Ja.
14: Op dezelfde manier als je denkt over wat zou dan helpen. Afschaffen van de hypotheekrente lijkt me niet zo verstandig. Omdat dat juist voor starters heel belangrijk is.
13: Je wil dat voor starters houden, hè?
14: Ja. Voor starters wil ik het.
13: Of gewoon, mij toch
14: maar in ieder geval, mensen hebben aan het begin van hun levensloop...
13: Ja.
14: Hebben ze een hypotheek nodig... Ja. Mijn hypotheek is al lang afgelopen.
13: Ja. En niet mij niet, maar ik heb er geen recht op, zou ik zeggen. Althans, aftrek. Ik heb hem trouwens ook niet, hoor, aftrek, maar goed, maakt niet uit.
14: Maar een beetje belasting op het eigen huis, die is nu bizar laag.
13: Ja.
14: Vergeleken met alle andere belastingen. Dat zou eigenlijk helpen om...
13: Maar je gaat even in detail. Ik wil eigenlijk, dat kabinet loopt vast. We hebben een minderheidskabinet. Je krijgt natuurlijk Prinsjesdag, dinsdag. Dat wordt natuurlijk één groot circus. Rechts is zo versnipperd dat ze niets kunnen steunen. Ook niet in de Eerste Kamer. En links zou het kunnen. Maar daar zit ook een soort ego-strijd tussen Dylan Jezilkus en Jesse Klaver, volgens mij. Dus die gaan ook niet toegeven aan elkaar. En uiteraard ook wel Heijnen, de minister van Financiën.
14: Ja, nou goed.
13: En ergens probeer een beetje toch tegemoet komen.
14: Omdat ik juist wil proberen uit het directe politieke gewoel te blijven. Dat laat ik graag aan anderen over.
13: Oké. Okay.
14: Ik ben heel benieuwd hoe dit kabinet eruit gaat komen. Het lijkt me een probleem van het kabinet, niet van de oppositiepartijen of van JA 21 of van PRO. Mm. Het kabinet moet bedenken hoe ze kan zorgen dat zowel PRO als JA 21 hier een beetje zich op hun gemak voelen.
13: Ja, maar de politiek is zo dat niemand nog kan toegeven. Als je niet alles krijgt, moet je altijd weer wisselgeld. Weet je, BBB wil wel met, maar dan moet al het klimaatbeleid van tafel. Ja. Weet je, dat gaat gewoon niet.
14: Waar mijn voornaamste punt zit, is, moet je luisteren, mensen, als wij in de samenleving allemaal denken dat markten niet werken, dan wordt het een puinzooi. En dat denken we in de samenleving massaal.
13: Ja. Ja.
14: Dus gewoon, dat geldt voor de woningmarkt, dat geldt voor mobiliteit.
13: Ja.
14: Rekeningen rijden naar plaatsen tijdsgebonden. Ja, neem me niet kwalijk.
13: Ja.
14: Dat helpt echt om files op te lossen.
13: Mm-hmm.
14: En we weten dat er groot geldgebrek is voor de infrastructuur. Mm. Want het onderhoud loopt enorm achter. Dus we hebben eigenlijk geen geld voor uitbreiding. Ja. En dus moeten we met de bestaande middelen.
13: Gaan ze ook wel een beetje doen volgens mij, ja. Ja.
14: Ja, nou,
13: nieuwe projecten even bevriezen. En noemde in je reden ook, mensen weten dat ook niet meer, als je naar Den Haag reed, dat Prins Klausplein met al die flyovers, dat jarenlang is stilgelegd in de crisistijd. Dat er overal viaducten waren die niet waren afgebouwd.
14: Ja, mooi, hè?
13: Dat toegezegd, jongens, geld is op. Gaat niet. Ja, moet je je voorstellen. Daar gaan we eigenlijk weer naartoe dan.
14: Ja, dat,
13: zo hier en daar.
14: Nou, wie weet moet eerst wel zo hard worden.
13: Ja. Laatste vraag, Koen. Dat splijt ook de politiek, dat hele box 3 gedoe. Hoe hard moet je nou mensen met vermogen belasten? En dan is natuurlijk altijd discussie, moet je de aanwas, hè, als ze wat meer op papier krijgen, dat belasten? Of moet je alleen als ze het al in hun handen hebben belasten? Waar sta jij?
14: Ik zou gewoon terug willen naar het oude stelsel.
13: En dat
14: dus
13: was?
14: Ik zou de Hoge Raad willen zeggen, ga maar de bomen in.
13: Ja.
14: Jullie uitspraak is waanzinnig geweest.
13: Want de Hoge Raad zegt, het is eigenlijk onteigening, mag niet, kan niet. Ja?
14: En ook nu de rente gestegen is. Dus het probleem van de Hoge Raad was, die zei, jullie heffen meer belasting dan er überhaupt rente wordt betaald.
13: Mm-hmm.
14: Wat op een tijd lang waar was. Maar dat is niet meer waar. Dus daarmee is het probleem een beetje van tafel.
13: Mm-hmm.
14: En dus dat betekent eigenlijk, ik ben ervoor om gewoon alle vermogen een beetje te belasten. 1%.
13: We hadden ooit 0,8%. Waarom doen we niet gewoon 1% van 1%?
14: Het was ooit 1,2. Ik weet dat. Dat laat ik graag aan een compromis.
13: Als je het ideaal doet, zeg maar,
14: 21 en Jesse Klaver.
13: De inkomsten die er waren, geloof ik, vorig jaar, zou je op 1,4 ongeveer uitkomen. Dan is dat ongeveer wat het is.
14: Ja. Nou, daar zou ik erg voor zijn. Het is zo eenvoudig mogelijk.
13: Ja.
14: Dus drie kwart van de problemen van de Nederlandse overheid zijn we het allemaal veel te ingewikkeld gemaakt.
13: Ja.
14: We denken we alles
13: moeilijk kunnen regelen. Om dat weer te vereenvoudigen. Niemand durft, want iedere partij heeft zijn eigen amendement, zijn eigen motie, zeggen. Nou ja, hopeloos. Koen, we gaan nog wel even op door in de Jordkast. Maar voor nu dan, professor Dr. Koen, geef die man de emeritus even een applaus, ja? Die wel verdient. Ja. Dank voor je dienst aan de publieke zaak. En je gaat natuurlijk gewoon door. Want ik begreep dat je eindeloos veel nieuwe publicaties weer op stapel hebt staan. Ga door, jongens. De jonge dokter, daar staat zij.
17: De jonge dokter.
13: Ja, dokter Sophie Falk. Graven in genomen, een moleculaire basis voor oesterherstel. Je hebt een onderzoek gedaan, Sophie. Je promotie gewijd aan Wageningen Universiteit aan de oester. Vakgebied marine dierecologie. Waarom de oester? Maar ik begreep al dat je eigenlijk niet van oesters houdt.
18: Nee, ik vind ze niet zo lekker om te eten. Maar wel als dier. Oesters zijn heel belangrijk voor het ecosysteem. Ze dragen bij aan biodiversiteit. Met de schelpen bouwen ze biogene riffen. En heel veel marine diersoorten maken gebruik daarvan om daar eitjes te leggen of te fourageren.
13: Ja.
18: Afgelopen decennia hebben we oesters heel erg overbevist. Dus de platte oester is de soort waar ik naar gekeken heb.
13: Die beroemde Zeeuwse oester die wordt bedreigd.
18: Ja, heel erg. Door overbevissing, maar ook door verschillende ziektes. En we merken in de Noordzee dat dat dus ook gepaard gaat met een achteruitgang van biodiversiteit.
13: Ja, nou hebben ze gedacht, weet je wat, dan gaan we wat andere oesters naar plaatsen uit Ierland, uit Noorwegen. Ben je niet zo voor, hè?
18: Nee, het gevaar daarvan is, ik heb heel erg gekeken naar de moleculaire achtergrond, dus de genetische structuur van die oesters. En we zien dat zowel oesters uit Ierland en Noorwegen genetisch echt anders zijn dan de Nederlandse oesters. En kan veroorzaakt worden door lokale adaptatie. Dus het kan zijn dat oesters in Noorse fjorden bijvoorbeeld heel erg aangepast zijn aan Noorse fjorden. Maar als je ze in Nederland neerzet,
13: dan sterven ze er zelf uit. Dan maakt het ook niet uit. Zou je kunnen zeggen, maar we hebben die Japanse oesters, zoals ze dan heten, gehad. En die hebben alles overwoekerd. Dat zijn de exoten die natuurlijk de hele Waddenzee over hebben genomen.
18: Klopt. We willen eigenlijk wel ook graag de inheemse soort behouden. En voor de duidelijkheid, die Noorse en Ierse oesters zijn wel echt dezelfde soort. Dus het gaat wel allemaal om de platte oester.
13: Ja.
18: Maar het zijn wel echt genetisch andere populaties.
13: Ja, we krijgen straks klimaatdemonstratie. We toch even in het thema blijven. We gaan straks wat regenboogvlaggen denk voorbij zien komen. Wat dat met klimaat van doen heeft, geen idee. Maar dat gaan we straks zien. Maar Ik begrijp dat in de oesterwereld de regenboogvlag ook wappert.
18: Ja, heel hard. Oesters zijn sequentieel hermafrodiet. Dus zij kunnen gedurende hun leven veranderen van geslacht. Het lastige is dat we dat vaak niet goed kunnen bestuderen. Omdat om het geslacht te kunnen zien moet je ze openmaken.
13: Ja.
18: En dan gaan ze dood. En we weten dus wel dat ze van geslacht kunnen veranderen. Omdat ze soms zaadcellen uitstoten. Mm-hmm. Maar daar is tot nu toe heel weinig over bekend. En wij willen graag naar een methode toe waarmee we non-letaal, dus zonder de oester dood te maken, toch die geslachtsbepaling kunnen bestuderen.
13: Maar is dat uit... Kijk, een oester heeft volgens mij geen ruggraat. Jort, ik bedoel, de oestervakbond heb ik nog niet gehoord. Zo. Dus dat is lullig dat hij doodgaat. Maar is dat puur dierenliefde of heeft dat een andere reden dat je ze niet dood wil laten gaan?
18: Nou ja, we willen uiteindelijk naar natuurherstel toe, ja, en de oesters daarvoor gebruiken. En als je ze dood moet maken om te bestuderen, dan dat wil je liever.
13: Maar je hoeft er toch geen miljoenen dood te maken? Je moet er een paar bestuderen, neem ik aan.
18: Klopt, maar om populaties te monitoren is het wel handig om ze allemaal in leven te laten houden. Zeker als we ook natuurherstelprojecten bestuderen, dan wil je liever niks daarvan opofferen.
13: Nou, Sofie, hoe gaan we de Zeeuwse oester redden? Zeg het maar.
18: Eigenlijk door juist niet zoveel mee te bemoeien. Dus op de Maasvlakte bijvoorbeeld, Rotterdamse haven, is in 2018 een nieuw oesterrif ontdekt.
13: Van die industriegebied, hè?
18: Ja, die oesters doen het supergoed, zijn daar zelf gekomen.
13: Ze eten olie of zo, hoe zit dat?
18: Ik weet het niet goed, misschien wel.
13: Nee, maar dit is in een stukje, want die Maasvlakte is een enorm opgespoten gebied natuurlijk. Ergens in een hoekje is een hele oesterbank.
18: Nee, echt in de Amaliahaven, dus op de verticale wanden van de haven. Daar zijn ze gaan groeien. Dus het blijkt maar weer dat ze eigenlijk niet zo heel veel nodig hebben en zelf heel goed zichzelf kunnen herstellen.
13: Dus als de mensen met z'n fikken vanaf blijft, komt het eigenlijk misschien wel goed?
18: Ik denk het wel, ja.
13: Is dat je conclusie?
18: Ja.
13: Nou, hoe nu verder met je onderzoek?
18: Ik ga iets meer de praktijk in. Dus ik werk nu bij Wageningen Marine Research. En dan gaan we met oesterkwekers praten over hoe we genetische kennis kunnen gebruiken om restauratie meer duurzaam te maken.
13: Nou, ik dank je zeer. Zeg maar, Ora Est.
18: Dank je wel.
13: Dat was dokter Sofie Valk. Ik zie, Koen, jij geniet altijd zo als er weer een jonge wetenschapper.
14: Nee, ik vind het zo leuk.
13: Ik had bij jou van de week ook weer eindeloos veel. Ook allemaal speeches van promovendi van je en zo. Ze houden allemaal van je. Maar omdat je ook van
14: je
13: alle wetenschappen...
14: Je neoliberalen. Je moet het gewoon een beetje met rust laten.
13: Ja, de oester heeft neoliberaal beleid nodig. Ik ga doorpraten met professor dokter Gert-Jan van der Heijden, hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit. Schrijver van meerdere boeken. Het nieuwste boek, Metafysica, Getuigenissen van het Zijn. Ik zal het eerlijk zeggen, Gert-Jan, ik haak al af op de titel. Wat staat daar?
12: Metafysica, dat is eigenlijk de oorspronkelijke, een van de oorspronkelijke namen voor de filosofie. Dus dat is eigenlijk de meest diepe filosofie die de vraag stelt als: wat is waarheid? Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
13: Ja.
12: Wat zoeken we eigenlijk als we naar het wezen van iets zoeken? Iedereen wat dat wezenlijk is voor dit of dat. Dat soort vragen komen in de
13: wetenschap over wetenschap.
12: Het is onder meer ook wetenschapsleer van de wetenschappen. Ja. Dat is dan op een gegeven moment in de vorm van wetenschapsfilosofie of logica heeft zich dat verder geëvolueerd. Ja.
13: Ja, waarom moeten we...
12: Misschien de ondertitel, getuigenissen van het zijn.
13: Ja, dat.
12: Wat ik zelf belangrijk vind is om, als je aan filosofie doet, om dat in gesprek met de geschiedenis van de filosofie te doen. We hebben daar een hele cultuur en een hele traditie liggen, waarin al heel veel gedacht is. En Plato is bijvoorbeeld een denker die nog steeds relevant voor ons is.
13: Ja.
12: Dus die heeft iets gezegd over de werkelijkheid wat wij nog steeds serieus kunnen en moeten nemen.
13: Toch denk ik altijd maar één land dat echt door de filosofen beheerst werd en misschien nog wel wordt, dat was Frankrijk. Vooral natuurlijk sinds de jaren 60. Nou, kijk hoe het erbij ligt.
12: Nou ja,
13: je mond maar houden.
12: De geest die gaat zo
13: het
12: van het ene land
13: hele
12: naar het andere.
13: Daar moeten we erbij zeggen. Ja.
12: Dat waren. Maar ook dat is wel een beetje veranderd natuurlijk in de afgelopen jaren. Maar zeker in de jaren, zeg maar vanaf de generatie 68, heeft dat een enorm stempel gedrukt op de filosofie. Ja.
13: Oké, we gaan het over Friedrich Nietzsche hebben. Waarom is hij nog van belang? Ik zie de plaatjes, dat hing altijd bij ons in het lokaal Duits. En dacht ik, oh, wat een enge man.
12: Hij heeft iets engs. Niet alleen, denk ik, in zijn verschijning, maar ook in zijn teksten. Hij is een zeer provocerende schrijver. Mm-hmm. Dus in zijn teksten werkt hij nooit gewoon een these uit. Zoals een wetenschapper dat misschien zou moeten doen.
13: Mm-hmm.
12: Maar hij gaat een gevecht aan. Hij heeft een tegenstander. En die tegenstander die wil hij genadeloos neermaaien.
13: Mm-hmm.
12: En dat proef je heel erg in zijn teksten.
13: Hij is natuurlijk... De meeste mensen weten Nietzsche en dat koppel je dan meteen aan het nazisme. Hij is natuurlijk ingezet door de nazi's, de Übermensch-theorie. Ja. Ik begreep dat de Duitse soldaten in 1914 op weg naar het front hem in zo'n ransel zijn boek, zoals Spracht Zarathustra, meekregen. Dus hij is ingezet voor de militaristische, nationalistische taak. Ja, dus, is dat ten onrechte, zeg je?
12: Ik denk dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat Nietzsche eigenlijk van meet af aan misbruikt is. Hè. Dus Nietzsche die werd krankzinnig aan het eind van zijn leven. En zijn werk is toen beheerd door zijn zus, Elisabeth. Die wel degelijk Nietzsche, nazistische sympathieën had.
13: Ja.
12: En ook delen van zijn nagelaten werk heeft herschreven. Mm-hmm. De vervalsingen die zijn duidelijk te traceren. Maar die heeft natuurlijk op een of andere manier dat werk Salon V gemaakt.
13: Zij is aan de haal gegaan met het werk van haar broer. En heeft zo'n archief gestart in Weimar.
12: Ja.
13: En Hitler heeft haar natuurlijk omhelst. Ik geloof zelfs haar begrafenis bezocht en alles. Meerdere keren contact gehad.
12: Ja, dus zus Nietzsche, Elisabeth, is daar heel duidelijk een belangrijke factor geweest. Ik denk dat als je wat preciezer... Kijk, het lastige van Nietzsche's tekst zelf is dat... Nietzsche is een denker die zichzelf heel makkelijk tegenspreekt. En dat vindt hij ook helemaal niet erg. Dus je kunt eigenlijk, als je gaat cherrypicken uit dat oeuvre van Nietzsche... kun je hem alles laten zeggen jij wil dat hij zegt. En er zijn natuurlijk ook hele, toch wel enge passages te vinden in het werk van Nietzsche. Nou, bijvoorbeeld dat de zwakken best opgeofferd mogen worden voor de vooruitgang. Zodat een samenleving.
13: Ik ruik hier weer neoliberalisme, maar oké. Okay, nee.
12: Nee.
13: Ik plaag je, Koen.
12: Hier zit een soort van quasi-Darwinisme. Speelt er wel een
13: dat boek wat zijn zus ook heeft uitgegeven, wat natuurlijk ook bij elkaar geveegd de tekst is, De Wille zur Macht.
12: Ja, De Wille zur
13: Macht. Dat klinkt natuurlijk ook al pittig.
12: Ja, en er zijn ook teksten waarin Nietzsche inderdaad lijkt te pleiten. Dat je die wil tot macht moet begrijpen als een vorm van overheersing of een heerschappij.
13: Ja.
12: Maar ik denk dat we ons moeten realiseren dat het woordje macht etymologisch verwant is aan vermogen en mogelijkheid. En wat betekent wil tot macht? De mens die leeft en er overkomt die mens van allerlei dingen. Dat noemen we dat kunnen vormen van lijden zijn.
13: Ja.
12: En wat moet je dan zeggen? Moet je daar maar bij de pakken neerleggen? Of zeg je van nee, we proberen ten overstaan van datgene wat ons overkomt, proberen we nieuwe mogelijkheden te vinden om te leven. En ik denk dat...
13: Eigenlijk een hele positieve kijk op de mens kan wel iets
12: tot stand brengen. De mens is niet van tevoren... ligt die vast. Hè? Die mens die heeft geen vaststaand wezen die van tevoren vastlegt wat je wel en wat je niet kunt doen. Nee, die mens die is flexibel en dat is zelfs de eigen aard van die mens. De mens is een scheppend wezen. Hè? Dus Nietzsche die vindt het heel belangrijk om te zeggen, de mens is eigenlijk niet in de eerste instantie een wetenschapper of filosoof, maar de mens is in eerste instantie een kunstenaar en een schepper die iets van zijn leven probeert te maken. En leven wordt daarmee een vorm van levenskunst in het licht van Nietzsche. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat hij daar ook af en toe een hele gewelddadige zin over spreekt. Dus daar zijn misschien elementen te vinden waarin dat wat rechtsgeoriënteerde denken aansluiting kan vinden.
13: Ik ben hier niet bij ON, dus ik kan niet zeggen Hitler was wat rechtsgeoriënteerd. Hij was wel, goed. Hoeft daar niet over te hebben, toch? Nou, als ben ik namelijk mijn zendmacht ging kwijt. Dan gaan we van de zender af. Wat ook interessant is, hij wordt nu ook in verband gebracht met de zogenaamde feitenvrije politiek. Want Nietzsche had natuurlijk zo'n theorie van feiten bestaan niet. Dus een interpretatie van de waarheid.
12: Ja.
13: Leg dat uit.
12: Er is een hele beroemde passage dat Nietzsche inderdaad zegt, er zijn geen feiten, alleen maar interpretaties. En dan zou je kunnen zeggen, dat klopt dat wel. Hè? Er zijn toch wel degelijk feiten. Zijn er geen wetenschappelijke feiten? Feit, hè, in het Engels hoor je dat nog heel mooi als het gaat over fact. Dat is afgeleid van het Latijnse vacere, wat betekent maken. Hè. Dus een feit is niet zomaar iets wat klaar ligt, maar mensen moeten hard werken om het feit naar voren te halen in de vorm van een of andere wetenschappelijke theorie. Dus dat is het eerste. En het tweede wat Nietzsche zegt is dat veel fundamenteler dan dat werk is het feit dat wij mensen de wereld om ons heen voortdurend waarderen. Wij vinden bepaalde dingen fijn en andere dingen vinden wij niet fijn. En datgene wat ons lustgevoelens oplevert, dat proberen we te bevorderen. En dat wat onlustgevoelens oplevert, dat proberen we achter ons te laten. Of proberen we misschien zelfs te vergeten, ook al is het er toch. En een van de manieren waarop de mens zich tot de wereld verhoudt is via de wetenschap. En dus zal Nietzsche zeggen, dat betekent dat we de dingen om ons heen interpreteren als kenbaar. En zodra we de dingen om ons heen interpreteren als kenbaar, gaan we onszelf interpreteren als kenner. Maar je zou natuurlijk dingen om je heen ook anders kunnen interpreteren. Je zou ook er iets van kunnen gaan maken. En dan interpreteer je datgene, het hout van deze tafel, als iets om zo'n mooie tafel van te maken. En zie je jezelf als maker.
13: Maar toch,
12: dus die waarderingen.
13: We proberen een sprong van een eeuw te maken. Ja, stel nou, niet zo, langer dan een eeuw zelfs. Hij zou in deze tijd leven. En hij kijkt naar de menosfeer, naar trumpisme. Ja. Waar fact-free politics natuurlijk gevoerd wordt. We hebben een partij die wordt opgericht van iemand die zegt, ik geloof niet in modellenwerkelijkheden. We gaan het even op onze eigen manier doen. Hoe zou hij daarnaar kijken? Of ben ik nu een Nietzsche aan het explainen?
12: Nou, ik denk dat Nietzsche in dat opzicht natuurlijk helemaal niet zo negatief staat tegenover wetenschap. Nietzsche is ook een denker van het experiment.
13: Ja.
12: Dus wat hij zal zeggen is, wij mensen zijn experimenterende wezens. En wetenschap is een van die experimenten waarbinnen we ook allerlei experimenten uitoefenen.
13: Ja.
12: En daar proberen we uit. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet met die wereld doen? En het is natuurlijk heel onverstandig om, als je erachter gekomen bent wat je met die wereld kunt doen, om dan vervolgens te zeggen, oh, dat is niet waar. Want dan ontneem je jezelf een bepaald vermogen om dingen te doen. Dus daar zit denk ik een probleem. Maar er zit ook nog een ander probleem, denk ik, dat wat misschien miskend wordt, is dat Nietzsche is nooit een denker geweest die kuddes of massa's aanhangt. Hij heeft daar kritiek op. Hij zegt, een kuddedier kan nooit zichzelf worden.
13: Het is
12: worden.
13: Zo ironisch, want we zien de laarzen over het Nürnberger vlaktes gaan. Daar ben je aan de haal gegaan door die nazi's. Het is zo'n rare paradox dan.
12: Dat is ook een rare paradox. Hè? En het is natuurlijk interessant dat je daar een ideologie ziet waar die hele massa zich gewoon als een kudde voegt in datgene wat er gebeurt. Maar dat is zeker
13: niet
12: iets.
13: Niet iets wat
12: Nietzsche. Maar dat heeft denk ik deels te maken met de grilligheid van zijn oeuvre. Je kunt bepaalde lijnen in dat oeuvre heel sterk benadrukken.
13: De man heeft eigenlijk zoveel geschreven en is zoveel kant op gegaan dat het door iedereen uit zijn verband te rukken is.
12: Dat is zo, maar dat hoeft niet te gebeuren.
13: Nee,
12: je kunt ook zorgvuldig lezen. Nee, maar ik denk dus om toch aan te geven van, ik weet niet of we Nietzsche nou bij de alternatieven voor Duitsland of zo moeten plaatsen. Ja. Maar vanuit het werk van Nietzsche zit er wel degelijk een kritische benadering ten opzichte bijvoorbeeld van de liberale democratie.
13: Ja.
12: Was vanochtend in de Volkskrant stond er een mooi stuk van Joost de Vries.
13: Ja.
12: Aanleiding van het herinneren van 9-11.
13: Mm-hmm.
12: En hij herinnerde ons daaraan dat boek van Fukuyama, dat iedereen kent, of die het einde van de geschiedenis. Maar dat is niet de volledige titel. De volledige titel is het einde van de geschiedenis en de laatste mens.
13: Ja.
12: En dat is een notie van Nietzsche. En Nietzsche die probeert te laten zien dat de laatste mens een mens is die helemaal tevreden is met zijn eigen bestaan.
13: Mm-hmm.
12: Die bovendien denkt dat alle mensen gelijk zijn. Ja. Verschillen doen er niet toe of zouden er niet meer toe moeten doen. En daar heeft Nietzsche grote problemen mee. En dat zie je op elke pagina in zijn oeuvre.
13: We gaan even luisteren naar Quinty. Ze is 27 en ze is in de Heer van de EO, een fragment.
17: God zegt, confess, heb het er met mij over en turn away from it. En dan heb je grace en ga gewoon weer door. Dus dat moet ik mezelf elke keer helpen herinneren, dat ik dat niet zelf hoef te fixen. Dus dan is het loslaten en overgave en dan kan het pas gaan werken. God neemt het over en dan lukt het ook.
13: Ja, het vergt wel iets van ons Duits, deze tekst. Maar toch, wat zegt deze mevrouw? Ze is in de Heer, dat zag Nietzsche ook niet zo zitten, toch?
12: Nou, Nietzsche heeft op een bepaalde manier problemen met het christendom. Hè, dus, of met de religies. En dat heeft weer te maken met die kudde-mentaliteit.
13: Ja.
12: Dus wat hij bijvoorbeeld, een van de bezwaren die hij aantekent tegen het christendom, is dat in het christendom de mensen als gelijkwaardig worden geacht. En hij ziet daarin een verzet tegen een meer aristocratische natuur, die zichzelf verheft en die meent hoger te staan en dat ook laat zien in datgene wat hij doet. En hij is bang dat zo formuleert hij dat zwakke mensen zich verzetten en zich machteloos gaan voelen en daardoor tot een soort van ressentimentsmoraal komen.
13: Dat lijkt de polarisatie van nu eigenlijk wel.
12: Nou, de vraag is,
13: de boze onderklasses.
12: Dat is denk ik zeker een motief wat meespeelt. Ik denk dat Nietzsche's analyse van de ressentimentsmoraal, ik denk dat een analyse is die heel goed gebruikt kan worden om die mensen te beschrijven en om hun positie te begrijpen.
19: Ja.
12: En de vraag is dan natuurlijk van je hoe.
19: Maar moet je dan naar ze luisteren? Moet je ongehoord Nederland luid aanzetten om te denken, nou, het is ook een geluid wat gehoord mag worden, of moet je hem dan uitzetten zoals het nu gaat gebeuren?
12: Nou, bij Ongehoord Nederland, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het belangrijk is om wat Nietzsche interessant vindt. Wat Nietzsche interessant vindt, die is niet bang voor de strijd. Dus als het gaat over polarisatie, wat is nou belangrijk? Polarisatie in een Nietzscheaanse ideale situatie gaat niet over de oorlog. De oorlog gaat over het vernietigen van de vijand.
19: Mm-hmm.
12: Maar het gaat wel, in het Grieks polemos, dat is de term die hij daarvoor gebruikt. Maar het gaat wel om agon. En dat is de wedstrijd.
19: Yeah.
12: Maar een goede wedstrijd heb je alleen als je min of meer gelijkwaardige partners hebt. Als de ene veel sterker is dan de ander, ja, dan wordt het een saaie match. Maar als je een goede wedstrijd hebt en je vecht met iemand die min of meer zo sterk is als jij, worden beide sterker in dat proces.
19: We hebben wel heel veel wedstrijd nu. Het is wel leuk als we even de kantine met z'n allen ingaan en een biertje drinken. Volgens mij kan de maatschappij dat wel gebruiken, professor Dr. Gert-Jan van der Heijden. En natuurlijk ook Koen Teunings, zeer veel dank. Jongens, dan nog even dit. Afgelopen week was er in de Tweede Kamer natuurlijk weer eens een debat. En dat werd ineens onderbroken door een intermezzo van Extinction Rebellion. Ja, binnenkort hebben we het hier langs het raam natuurlijk die grote klimaatmars. Dus ik dacht toch even luisteren naar andere tijden toen wij wat andersoortig milieugeluid hadden dan nu. Maar ook wel heel kleurrijk. We gaan terug naar 1967, documentaire van de VPRO. Aan het woord zijn wat provo's.
20: Een auto is bijvoorbeeld een vervoersmiddel, net zo goed als een fiets. Maar dat wordt helaas dus niet als een middel om je te vervoeren gezien. Het wordt dus als een statussymbool gezien.
21: We hebben verschillende keren gezegd van provo's zeiden dat de auto, dat is een ouderwets vervoermiddel en dat zou afgeschaft moeten worden. Maar ik zie het voorlopig nog niet gebeuren, helaas.
22: Het openbaar vervoer moet geweldig uitgebreid worden, zodat men steeds minder behoefte krijgt om een eigen stuk luxe blik aan te schaffen.
19: Ja, mooi, Koen. Het is allemaal niets van gekomen. We hebben geloof ik bijna 10 miljoen auto's. Het aantal auto's is met 620% gestegen sindsdien. Het is niet helemaal gelukt. Algemeen ontruimt nu de eten voor voorheen de vrijzinnig protestanten. En humanisme en tegenlichters van Argos. De rest van u te attenderen op die onbegrijpelijk goed beluisterde jurk. Dat gaat echt goed, jongens. Dinsdag, donderdag, vrijdag op de mobiele pretmachine. Straks ook op YouTube. Voor nu, blijven denken. Blijf luisteren. Dank jullie wel.
23: AfroTros, de omroep voor ons.
24: NPO Radio 1.
25: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
26: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
25: De publieke tribune, zometeen om 3:00.
24: NPO Radio 1.
25: Wie luistert, weet meer.
27: Ster.
28: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
29: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
30: Ja, hoi.
29: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
30: Ja, dat kan goed kloppen.
29: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
30: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
29: Oké, en waarom juist radio?
30: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
29: Oh, wat goed zeg.
30: En ik ga binnenkort ook op tv.
29: Zo.
30: Ja.
31: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
32: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
33: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
34: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
35: Rustig, adem in,
34: ja, maar misschien
35: uit.
34: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
35: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
25: NPO Radio 1. 2 uur.
3: Lisbeth Staats. Zometeen in Argos. Hackers wisten vorige zomer de ICT van het ministerie van Justitie en Veiligheid binnen te dringen. Wij vroegen ons af, zijn ze eigenlijk ooit vertrokken? Dat zometeen in Argos. Nu eerst het nieuws met Michel Koenen.
4: Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstig gewonden liggen nog altijd in het ziekenhuis. En eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Rond deze tijd begint in Amsterdam een klimaatmars. Vanaf de Dam gaan deelnemers een mars van zo'n 2,5 kilometer door de stad lopen. De mars eindigt op het Museumplein. Volgens Stadszender AT5 zijn er 1000 mensen op de been. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als de opwarming van de aarde. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. En wat het motief is voor die sabotage, dat is nog niet duidelijk. En door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden. Ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM, de reddingsmaatschappij, die kan wel berichten ontvangen. En zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer nog vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond valt er vooral in het midden en het noorden van het land wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag.
3: En hoe staat het op de weg? Bij de ANWB zit Bianca Damink.
5: Er staat zo'n 80 kilometer file in totaal. Het is vooral wat drukker rond Amsterdam, met name aan de zuidkant. Dat heeft te maken met de afgesloten A9. Die is in beide richtingen dicht door werkzaamheden. Op de A4 naar Amsterdam sta je nu 10 minuten in de file. Daarvoor knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A1 naar Amsterdam heb je voor knooppunt Watergraafsmeer ook 10 minuten oponthoud. Het heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Een stuk zuidelijker sta je 10 minuten vast op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen bij Rilland. Dat komt door werkzaamheden op de A4. En op de A76 vanuit Geleen heb je ook 10 minuten vertraging voor de Duitse grens door controles.
3: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland.
11: Go Grand.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
29: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
29: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
29: Oké. En waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
29: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
29: Zo.
13: Ja.
31: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: NPO Radio 1.
17: Onderzoeksjournalistiek.
16: Human VPRO. Argos.
17: Liesbeth Staats.
18: Goedemiddag, het is tijd voor onderzoeksjournalistiek, tijd voor Argos. Bij oorlog denken we aan een frontlijn, aan raketten, drones, ontploffingen, minder aan...

0: voor Argos. Bij oorlog denken we aan een frontlijn. Aan raketten, drones, ontploffingen. Minder aan computers. Maar dagelijks worden onze overheidsorganisaties en kritieke infrastructuur aangevallen. Door zowel criminelen als door statelijke hackers. Hackers in opdracht van landen. Zijn onze systemen daar wel tegen bestand? Eerder vertelden we al in Argos over hoe hackers vorige zomer binnendrongen in de ICT van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En nu wilden we weten, wat heeft zich daar achter de schermen afgespeeld? En zijn die aanvallers nou eigenlijk inmiddels naar buiten gewerkt of nog niet? In de studio is Bert Hubert. Ha Bert, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Autoriteit op het gebied van cybersecurity. Werkte meerdere jaren voor de Nederlandse overheid op dat vlak en op het vlak van de nationale veiligheid. Bert, we hebben elkaar al vaker gesproken over dit onderwerp. We tutoyeren elkaar. We gaan luisteren naar een reportage. Maar jij kent het dossier, dat heb je nu van tevoren kunnen inzien. Wat was je eerste indruk?
1: Nou ja, ik schrik me dan echt weer rot. Want dit is heel belangrijke ICT voor de justitie en veiligheid. En dan zie je dat er dingen misgaan. En vervolgens gaan de techneuten op zich hard aan de slag. Maar belangrijker, er wordt een enorme hoeveelheid vergaderd.
0: Ah, en, nou, dat is een goede tease. Ja, want daar wil ik graag met je over doorpraten. Laten we eerst luisteren naar de reportage van Argos-collega Saar Slegers.
2: Zonnig en 26 tot lokaal 31 graden. Later vanuit het zuiden bewolking en kans op regen en onweersbuien.
3: We gaan even terug naar 19 juli 2025. Een warme zaterdagochtend. De zomervakantie is begonnen en er hangt onweer in de lucht. Het is weekend, maar een topambtenaar zit op zijn werktelefoon. Hij is van de justitiële ICT-organisatie. Hij heeft zojuist bericht gekregen dat hackers zijn binnengedrongen in de systemen van zijn organisatie. De details zijn nog niet duidelijk. Het advies van het Nationaal Cybersecurity Centrum wel. Sluit de systemen af van het internet. De topambtenaar staat voor een zware beslissing. Want zijn organisatie is de ICT-dienstverlener voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze verzorgen de ICT van een hele waslijst van organisaties in het justitiële domein. De autoriteit persoonsgegevens, de dienst terugkeer en vertrek, de Raad voor de Kinderbescherming en misschien wel de belangrijkste, de dienst justitiële inrichtingen. Dat is de club die de gevangenissen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken draaiend moet houden. Daar alleen al werken zo'n 16.000 medewerkers. Bij al die organisaties moeten werknemers online kunnen inloggen, moeten de digitale systemen blijven draaien en moeten die systemen beveiligd zijn. Als de ICT-organisatie zelf offline zou gaan, zou dat enorme gevolgen hebben. Het zou de chaos compleet maken. Want de justitiële ICT-organisatie is niet de enige club die gehackt is. Ook het Openbaar Ministerie is aangevallen. Zij hebben een dag eerder ook het advies gekregen om offline te gaan. En het OM heeft besloten om ook daadwerkelijk de stekker eruit te trekken. Een besluit dat direct de rechtsgang op zijn kop zet.
4: U had net een zitting?
5: Klopt, het was een bijzondere zitting.
3: Nieuwsuur doet verslag.
5: Een zitting waarbij de officier van justitie niet in de dossiers kon.
6: Vanochtend werd al snel duidelijk dat vandaag een bijzondere dag zou worden voor iedereen die met het Openbaar Ministerie te maken zou krijgen.
5: Het is natuurlijk wel zo dat een officier van justitie niet in haar dossiers kan, enorm gehandicapt is. Dus dit ding heeft een gigantisch grote impact op de manier waarop het OM uiteindelijk vandaag haar werk kon doen.
6: Het komt doordat het OM vandaag voor alle medewerkers en op alle locaties het internet heeft afgesloten.
3: Offline gaan en niet meer goed kunnen functioneren, of online blijven en daarmee het risico lopen dat de aanvallers toegang blijven houden tot je systemen. Dat is de keus waar het OM voor stond en ook de keus die nu op het bord ligt van de topambtenaar van de justitiële ICT-organisatie. Die dag schrijft hij in zijn logboek:
7: het afsluiten van internet gaat voor grote problemen zorgen bij DJI. Middel erger dan de kwaal.
3: Ook de collega's die in de haast worden opgetrommeld voor een online crisisvergadering concluderen:
7: afsluiten is de allerlaatste optie. Het netwerk is groot en complex. Het zal even duren om dat te doorgronden.
3: De topambtenaar realiseert zich dat de inbraak niet alleen gevolgen heeft voor zijn eigen organisatie, maar mogelijk ook voor de clubs waarvoor zijn dienst de ICT beheert. Dus

0: belt hij iemand van de dienst justitiële inrichtingen. Maar die neemt de telefoon niet op. Dan twee keren naar iemand van de Raad voor de Kinderbescherming. Geen gehoor. Bij iemand van de dienst terugkeer en vertrek spreekt hij een voicemail in. Of hij even terug kan bellen? Na 2 uur belt eindelijk de verantwoordelijke van de dienst justitiële inrichtingen terug. De topambtenaar schrijft achteraf in zijn logboek:
1: hem geïnformeerd. Was op dat moment bezig met het inpakken van zijn auto. Hij ging op vakantie. Met afgesproken dat hij zou bellen en dat ik vanaf dat moment rechtstreeks met communiceer. Zaterdag en zondag meerdere keren geprobeerd om te bellen, maar zij nam de telefoon niet op. Voicemail ingesproken.
0: Tot in de avond blijft hij rondbellen. Aan de collega's die hij te pakken krijgt, vertelt hij dat ze hun telefoon in de buurt moeten houden. Als de topambtenaar die avond gaat slapen, staan de systemen nog altijd online. De crisistelefoontjes van de ambtenaar liggen alweer een jaar achter ons. Maar ik blijf me afvragen wat hier nou precies gebeurde. 1 ding is duidelijk. Hackers hadden ingebroken in enkele van de meest gevoelige systemen van de Nederlandse overheid. Het Openbaar Ministerie verbrak de verbinding met het internet om de hackers eruit te werken. Maar de ICT-organisatie van de gevangenissen en het Ministerie van Justitie en Veiligheid deed dat niet. Maar waarom eigenlijk? Was dat daar dus niet nodig? Ik vraag het aan de justitiële ICT-organisatie zelf. Maar daar krijg ik een afhoudende reactie, die neerkomt op: we zijn gehackt, maar de hackers zijn niet echt binnengekomen. Wat de woordvoerders betreft is daarmee de kous af. Maar als ik onafhankelijke cybersecurity-experts spreek, hoor ik hele andere geluiden.
2: Ja, als ik het even plat zeggen mag, excuseer met taalgebruik. Het is wel echt gewoon een grote clusterfuck.
0: Bijvoorbeeld van Jean-Paul Sablerol.
2: Hier moet echt gewoon ons systeem boven komen. Want blijkbaar is er iets dat zij accepteren dat daar kwaadwillenden in zitten. Door justitie het niet uit te zetten. En dan moet je gaan afvragen, wat gebeurt daar in godesnaam? Want dat is gewoon niet fris. Wat een puinhoop dus, joh. Echt niet te geloven.
0: Wat gebeurde er vorig jaar achter de schermen bij de justitiële ICT-organisatie? Waarom wilde de topambtenaar de boel niet afsluiten van het internet? Hoe groot is de kans dat de hackers nu nog in de systemen zitten? En hoe erg is dat eigenlijk?
3: Kijk, op het moment dat een statelijke actor toegang heeft tot je systeem en je zit er enige tijd, dan hebben zij de kennis en de kunde en de motivatie om je systeem te manipuleren, plat te leggen. Ja, dan is de integriteit van de rechtsstaat in mijn ogen geschaad.
0: Je hoort Julien Spronk, een van de hoofdrolspelers in dit dossier. Hij is een expert in informatiebeveiliging die de crisis bij de justitiële ICT-organisatie van binnenuit meemaakte. Hij zat er middenin. En hij is de enige insider die on the record met me wil praten.
3: Ik vind de overheid wel het leukste persoonlijk om nu voor te werken.
4: Ja.
3: Omdat 2 redenen. De overheid is van ons allemaal, dus het dient ons. Dus laten we zorgen dat het goed werkt, alsjeblieft. En de 2e reden, dat is misschien nog wel belangrijker. Risico's binnen de overheid gaan zelden over euro's. Risico's gaan over mensen. En dat is ook waarom ik 5,5 jaar bij DEI met heel veel plezier heb gewerkt. Want dat is per definitie mensenwerk in een waanzinnig unieke organisatie.
0: DJI, de dienst justitiële inrichtingen. Dat is dus de organisatie die over onder meer de gevangenissen en de TBS-klinieken gaat. Daar was Spronk tot een klein jaar geleden de hoogste adviseur op het gebied van informatiebeveiliging. Hij was er de Chief Information Security Officer. Kortweg, CISO.
3: Ik heb dan heel interessante dingen meegemaakt. En als CISO, dan krijg je heel veel uitdagingen mee te maken.
4: Wat moet ik me voorstellen bij dat soort uitdagingen? Waar heeft u het dan over?
3: Ja, dat is een hele mooie vraag. En daar ga ik absoluut geen antwoord op geven.
4: Waarom niet?
3: Kijk, ik zat daar intern echt als ambtenaar en ik heb een belofte afgelegd. En daar zit aan vast dat je geheimhoudingsplicht hebt. Daar houd ik me aan. Ik kan me voorstellen dat als u begint met een set aan vragen, dan gaan we op een gegeven moment gaan we het hebben over staatsgeheimen, of hoe is dit geregeld, of hoe is dat gebeurd. Allemaal heel legitieme vragen. Maar ik ga daar geen centimeter over antwoorden op inhoud, want dat is op zich natuurlijk een risico. En dat wil ik voorkomen.
4: Nu zit hij wel hier, we zitten tegenover elkaar.
3: Ja.
4: Ik heb contact met u gelegd en gevraagd van, nou, kunnen we eens een interview doen?
3: Ja.
4: Waarom vond u dat wel een goed idee?
3: Ik ben weggegaan bij DI en een van mijn dierbaarste collega's die zei tegen mij, ja, je bent een wereldverbeteraar. En zo had ik dat nooit bekeken, maar hij had 100% gelijk. Dus waarom zit ik hier? Omdat ik een mening heb over dingen en ik wil graag dat dat een stukje beter wordt.
4: Waarom zei diegene dat?
3: Ik heb wel mijn stinkende best gedaan, denk ik. Daar weet ik wel zeker dat ik mijn best heb gedaan. En ik ben een vechter. En als je daar gaat vragen van, goh, waarom ben je op een gegeven moment dan weggegaan? De fut was er op een gegeven moment ook wel uit. Dan, als je voor je gevoel te veel in herhaling valt en het wordt niet opgepakt, ja, dan...
4: Dan wordt het frustrerend.
3: Dan probeer je het ergens anders beter te maken. Ja, dat doe ik nu.
0: De dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, is de grootste klant van de justitiële ICT-organisatie. Dus toen de ICT-club gehackt werd, waren ook de systemen van DJI in gevaar. En Spronk zat er met zijn neus bovenop. Om beter te begrijpen wat er zich precies achter de schermen heeft afgespeeld, heb ik een WO-verzoek gedaan. Ik heb documenten opgevraagd over het verloop van de crisis. En wat ik krijg is een flinke stapel. In het totaal 150 documenten. Notulen van crisisoverleggen, logboeken, interne presentaties en mailwisselingen.
5: Ja, het is echt bizar, deze documenten eigenlijk, hoor.
0: Ze zijn deels gelakt. Maar al met al bieden ze een schat aan informatie.
5: Oh, ja, meestal zie je niet dat dit soort dingen zo goed bijgehouden zijn.
0: Ik roep de hulp in van Chantal Stekelenburg, een cybersecurity specialist die ik wel eens vaker vraag om even mee te denken over kwesties die te maken hebben met digitale veiligheid. In het verleden werkte ze voor de Belastingdienst en hielp ze de politie bij het oplossen van zaken. Ik vraag haar wat het voor een overheidsorganisatie betekent als je gehackt bent en het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum, contact opneemt met dat advies om offline te gaan. Zoals vorig jaar bij de justitiële ICT-organisatie gebeurde.
6: Als jij een advies krijgt van het Nationaal Cybersecurity Centrum om offline te gaan, dan moet je dat serieus nemen. Zij hebben informatie dat dit gewoon een hele serieuze kwetsbaarheid is. En dat advies geven ze niet zomaar. Maar je moet het absoluut heel erg serieus nemen.
0: Wie er achter de hack zit, dat wordt uit de documenten niet duidelijk. Al zegt het NCSC wel dat het om een geavanceerde actor gaat. Dat dit geen beginnelingen zijn, zegt Stekelenburg, blijkt bijvoorbeeld uit de ingenieuze manier waarop de hackers zijn binnengekomen. Ze hebben eerst een tot dan toe onbekende zwakke plek in het systeem, een zero-day kwetsbaarheid, weten te vinden.
6: Daar heb je tijd voor nodig, daar heb je geld voor nodig, daar heb je creatieve mensen voor nodig die dat uit kunnen vogelen. Het vinden van zo'n zero-day kwetsbaarheid is één ding. Om die dan te gebruiken om ergens binnen te komen en niet op te vallen is een tweede ding, waar ook gewoon weer veel tijd en geld voor nodig is.
0: Het is dus niet zomaar iemand op een achterkamer, maar een serieuze hackersgroep. En een andere aanwijzing: de organisaties die zijn aangevallen. Inmiddels is bekend dat de hackers in ieder geval zijn binnengekomen bij het Openbaar Ministerie en bij de justitiële ICT-organisatie.
6: Het NCSC heeft het over meerdere kritieke organisaties inderdaad, ja, in Nederland.
4: Dus je kan wel zeggen van oké, er is iemand of een groep die met veel kennis en kunde en die heeft geprobeerd dus hele
6: best wel kritieke organisaties aan te vallen. Het feit dat ze inderdaad geen geld vragen, zo onopvallend mogelijk hebben geopereerd, dat lijkt dan wel weer dat ze informatie proberen te verzamelen. En waar ze dan informatie over proberen te verzamelen, ja, dan is gissen. Willen ze iets weten over ambtenaren? Willen ze iets weten over gevangenen? Ja, er zijn vast nog meer dingen die de justitiële ICT-organisatie heeft die interessant kan zijn voor een statelijke actor.
0: Volgens Stekelenburg wijst alles op een statelijke actor. Dat een overheid van een ander land achter de aanval zit. En dat hoor ik niet alleen van Stekelenburg. Ook andere anonieme bronnen die betrokken waren bij de hack vertellen me dat. Het kan zo'n land te doen zijn om de informatie van onze overheid. Maar
6: dan kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat ze daarmee wellicht iets wilden verstoren in Nederland.
4: Iets verstoren?
6: Ja.
4: De boel uit te zetten?
6: Ja, bijvoorbeeld.
7: Hier iemand zegt ook op een gegeven moment, pak het even bij. Iemand van het crisisteam, die zegt zelf dat het gaat om een daad van digitale oorlogsvoering.
6: Ja.
7: Zijn dat niet hele grote woorden?
6: Nee, dat zijn kritieke overheidsorganisaties die worden aangevallen. Dus dat is oorlogsvoering. Met de informatie die er is over deze actor kan je eigenlijk bijna niet anders dan de conclusie trekken dat dit een statelijke actor is die of hele gevoelige informatie wilde stelen of Nederland wilde verstoren. Dan is het super belangrijk dat je die zo snel mogelijk uit je systemen, uit je netwerk krijgt en dat ook heel zorgvuldig doet.
8: Het is maandag 21 juni. Alle regio's hebben nu zomervakantie en dat is te merken op Schiphol. Vandaag is de drukste dag. En wateroverlast door regen.
0: In de weken nadat de hack bekend is geworden, is in de buitenwereld nauwelijks te merken dat er iets aan de hand is bij de justitiële ICT-organisatie. Alleen de dienst Justitiële Inrichtingen plaatst anderhalve week later een bericht op haar website dat er onderzoek wordt gedaan naar een beveiligingsprobleem. Maar dat er geen signalen zijn die doen vermoeden dat de systemen van DAI daadwerkelijk zijn binnengedrongen. En weer twee weken later benoemt David van Weel, de minister van Justitie en Veiligheid, de problemen in een brief naar de Tweede Kamer. Ook hij laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat daadwerkelijk misbruik was gemaakt van de kwetsbaarheid. Voor de buitenwereld klinkt het als een storm in een glas water. Er was een beveiligingsprobleem, maar uiteindelijk was het vals alarm. Maar is de Kamer wel goed geïnformeerd? Want de minister mag dan doen alsof er niks aan de hand is. De vrijgegeven documenten geven een ander beeld. Ik lees in de stukken dat interne specialisten van de betrokken organisaties in de dagen nadat de hack aan het licht is gekomen alle zeilen bijzetten. En ook het externe beveiligingsbedrijf Fox IT wordt ingeschakeld. De belangrijkste vraag: hoe ver zijn de hackers precies doorgedrongen? In welke systemen konden ze wel en in welke niet? De minister liet de Kamer weten dat er geen signalen waren dat de hackers diep waren doorgedrongen in de systemen van justitie. Dat klinkt als goed nieuws, maar er was ook slecht nieuws. En dat meldt de minister niet. Want uit de documenten blijkt dat er iets mis is met de logs. Het digitale dagboek waarin normaal gesproken alles wordt bijgehouden wat er in een systeem gebeurt.
6: Of er nou iemand inlogt, iemand iets wijzigt, dat wordt allemaal bijgehouden in logs.
7: Maar zo'n log verzamelt eigenlijk heel berg aan informatie.
6: Berg aan informatie,
7: ja.
6: Alleen maar zodat je goed kan zien wat is er nou gebeurd in mijn systeem.
7: Maar als je al die bergen informatie hebt, dan zou je daarin kunnen gaan spitten en gaan kijken van oké, we weten dat er iemand een aanvaller is binnengekomen en die zou je dan kunnen opsporen via die logs.
6: Ja.
7: En dat proberen ze dus eigenlijk ook
6: te doen? Dat proberen ze zeker te doen.
7: Maar alleen, waar komen ze dan achter?
6: Ze komen erachter dat de logs er niet zijn.
7: Helemaal niet?
6: Nee. Er wordt maar een halve dag opgeslagen. En dat betekent dat als die halve dag voorbij is, dat die logs worden overschreven door nieuwe logs. En dan kan je dus niet meer precies achterhalen wat er is gebeurd. Dus het zou best kunnen zijn dat die actor nog dieper ergens het systeem in is gegaan en zich daar verborgen houdt. Dat is een van de scenario's waar je aan moet denken.
0: De hackers, die zoveel moeite hebben gedaan om ongemerkte systemen binnen te komen, zitten er mogelijk nog steeds. Intern maken onderzoekers er zich zorgen over. Een van hen schrijft dat Een risico bestaat dat de aanvaller aanwezig is, maar zich stilhoudt. En maanden later, bij een evaluatie van de crisis, wordt gesteld dat uit het rapport van Fox IT blijkt dat het dreigingsbeeld anders is, hoger.

0: Het is een van de wettelijke basisvereisten voor overheidsorganisaties. Dat ze hun logging bijhouden en monitoren. Uit de documenten wordt duidelijk dat de justitiële ICT-organisatie... en daarmee ook het ministerie van Justitie en Veiligheid zelf... hier niet aan voldeed. Het ministerie erkent, in reactie op ons onderzoek... dat het destijds niet volledig aan de richtlijnen voldeed... maar dat er wel een verbetertraject liep dat inmiddels is afgerond. En er is nog iets mis. De onderzoekers ontdekken dat er ook problemen zijn met een van de interne firewalls. De verdedigingsmuur, zeg maar.
1: Daar zitten je gevoeligste dingen achter. En die was... Ja, die was niet goed ingesteld. Ja.
0: De veiligheidsonderzoekers komen erachter dat de firewall averechts werkt. Hij houdt aanvallers niet tegen, maar geeft juist toegang tot de achterliggende systemen. Hierdoor konden de hackers in principe verder doordringen tot de systemen van de klanten van de justitiële ICT-organisatie. Inclusief die van het ministerie van Justitie en Veiligheid zelf.
1: Die firewall moet je regelmatig controleren. Het is je verdedigingsmuur.
2: Ja, tegen aanvallers.
1: Tegen aanvallers, ja.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je...
1: Het had überhaupt al niet moeten zijn dat hij verkeerd geconfigureerd stond. Dat had niet mogen gebeuren. Voor dit soort dingen moet je een vier-ogen-principe toepassen. Misschien wel meer ogen.
2: Dat echt verschillende mensen los van elkaar dat regelmatig checken. Of elkaar
1: zo. Ja, nou, of ja, misschien zelfs naast elkaar zittend. Dat moet goed gecontroleerd worden.
0: De problemen stapelen zich op. Want tot overmaat van ramp blijkt ook nog eens... dat ook van dit systeem de logs ontbreken. Dat betekent dat ook hier niet achterhaald kan worden... waar de inbrekers allemaal zijn geweest. Ik laat ook Jean-Paul Sablerol, de cybersecurity-expert... die je in het begin al even hoorde, de documenten inzien. Na het lezen is hij verbijsterd.
3: We kunnen wel eens allerlei wetten en regels bedenken... maar die kijkt er dan in vredesnaam naar. Ik begrijp dit gewoon echt niet. Hier kan ik met mijn verstand niet bij. Schreven over, ja, er is niks gebeurd. Dat kunnen ze helemaal niet zeggen. Er is helemaal geen bewijs of er wel of niet iets gebeurd is. Als je dit niet logt en monitort, weet je helemaal niks. Punt. Waar is het crisismanagementteam? Waar is de training van het crisismanagementteam? Als jij een crisismanagementteam hebt, dan ga je dit soort situaties gaan simuleren. We zijn aangevallen, we zijn gehackt, we staan in de krippen. En wie doet dan wat? Daar moeten draaiboeken voor zijn. Hoe hebben die dat in vredesnaam kunnen missen dat de interne firewall uitstond en segmenten onbewaakt waren? Echt, de essentie is dat die hele governance gewoon niet gefunctioneerd heeft.
0: Als ik mijn conclusies voorleg aan het ministerie, schrijven zij, verwarrend genoeg, de logs van de interne firewalls waren en zijn beschikbaar. Hierbij was geen sprake van een configuratiefout. Een opvallende reactie, want het staat haaks op wat in hun eigen documenten staat. Daarnaast meldt het ministerie ook dat het crisismanagement van de justitiële ICT-organisatie na de hack is geëvalueerd en dat er inmiddels verbeterpunten zijn doorgevoerd. Oké, even samenvatten. Uit de documenten blijkt dat hackers, waarschijnlijk gelieerd aan een kwaadwillende overheid, zijn binnengedrongen in onze systemen. En dat minstens 6 weken lang niemand doorhad dat ze erin zaten. Eenmaal binnen stuitten ze op een firewall die door een fout niet fungeerde als een verdedigingsmuur, maar eerder als een soort toegangspoort. En via die toegangspoort waren in principe allerlei systemen, inclusief die van het ministerie van Justitie en Veiligheid zelf, bereikbaar. Of de hackers daadwerkelijk ook zover zijn doorgedrongen en of ze mogelijk nog steeds toegang hebben, is door een gebrek aan logs niet na te gaan. Maar het is wel duidelijk dat de hackers veel moeite en tijd hebben geïnvesteerd om binnen te komen en onder de radar te blijven. En dus hoogstwaarschijnlijk wel bijzonder gemotiveerd waren om verder door te dringen. Desondanks besloot de justitiële ICT-organisatie in overleg met het ministerie om niet offline te gaan en de hele boel op te schonen. Want dat zou te veel chaos veroorzaken. Hierdoor hebben de hackers dus mogelijk nog steeds toegang. al die informatie is al bekend op het moment dat David van Weel, de minister van Justitie en Veiligheid, op 12 augustus 2025 zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft. Die brief waarin het lijkt alsof de hele hack niet meer was dan een storm in een glas water. Ik leg hem voor aan cybersecurity specialist Chantal Stekelenburg.
1: Wat valt jou hierin op? Ik vond het een ingewikkeld verhaal. Ik las het en ik snapte het eigenlijk niet.
4: Nee, dit is inderdaad best wel een...
1: Bijvoorbeeld één zin die mij opvalt. Er waren op dat moment geen aanwijzingen dat daadwerkelijk misbruik was gemaakt van de kwetsbaarheid.
4: Ja. Ik vind niet dat dit correct opgeschreven is. Er is misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid. Ze zijn binnengekomen. Dus er is misbruik gemaakt van die kwetsbaarheid.
1: Ja.
4: En ze hebben wel die webshells gevonden.
1: Die
4: eerst die ene, ja. Die achterdeurtjes. En daarna, wat was dat, een week later of zo, die tweede. Er is daadwerkelijk wel activiteit geweest.
1: En dan staat er vervolgens ook nog, er is geen signaal gekomen van mogelijk misbruik in de achterliggende IT-omgevingen. Ja. Dus eigenlijk de zin klopt feitelijk. Er is geen signaal van mogelijk misbruik.
4: Klopt.
1: Omdat we überhaupt geen signalen hebben.
4: Nee, want die signalen die waren er niet. Er kon niet gezocht worden naar die signalen. Ja. Ja, ik vind het een kwalijke situatie. En ik vind dat je op deze manier inderdaad wel een beetje het probeert klein te maken.
1: Ja, in dit geval doet het ministerie dat. Het ministerie van Justitie en Veiligheid.
4: Ja.
1: De minister.
4: Ja. Ik denk dat we ons in Nederland soms te weinig realiseren dat we wel gewoon een target zijn voor bijvoorbeeld een Rusland. Maar ook in Amerika en in China. En er zijn echt nog wel andere overheden die iets in Europa willen doen om bijvoorbeeld chaos te creëren of dingen plat te leggen. Want ja, zo voer je oorlog. Je verzwakt je vijand. En tegenwoordig gaat dat digitaal.
1: Nee, dus je moet ook er misschien niet naïef in zijn.
4: Nee. Wat wij kunnen lezen allemaal in die documenten is dat ze gewoon niet kunnen uitsluiten dat ze niet dieper die systemen in zijn gegaan. Dus wie weet zitten ze wel gewoon ergens diep in het systeem te wachten totdat het moment is dat ze die knop moeten indrukken en alles moeten verstoren. Weten we niet.
5: Ja, hier in de studio zit nog steeds bij mij tech-expert Bert Hubert. Bert, je hebt de reportage geluisterd, ook de opgevraagde documenten ingezien. Ja, als je dit hoort en dus de stukken leest, hoe groot is de kans, denk jij, dat die hackers nog steeds in die systemen aanwezig zijn?
6: Nou, als ze een beetje goed waren, zitten ze er zeker nog steeds in. Want men heeft ook niet goed bewijsmateriaal om te zeggen dat ze er niet in zitten. En het is natuurlijk best lastig om te bewijzen dat iets er niet is.
5: Mm-hmm.
6: Maar hoe beter je logboeken hebt, hoe beter je dat had kunnen zien. En men zegt zelf, ja, daar hadden we er gewoon niet zoveel van.
5: Nee.
6: Dus het is heel goed mogelijk.
5: En kun je nog even uitleggen hoe erg dat is? Wat voor schade ze daar kunnen aanrichten?
6: Ja, dat is... GIO beheert de systemen van...
5: GIO, dat is de justitiële
6: ICT-organisatie. Ja? Die beheren de databanken van waar mensen in staan dat als hun naam uitlekt, dan gaan ze dood.
5: Namelijk?
6: Dat als jij bijvoorbeeld in een getuige bent en er staat in wat jij gezegd hebt.
5: Het gaat ook over TBS-klinieken, geloof ik, jeugdinrichtingen, gevangenissen.
6: Ja, het is werkelijk alles. Dus je zit eigenlijk op een van de meest spannende plekken van onze rechtsstaat. En die zou je heel intensief willen verdedigen. Dat vol zit met bijna paranoïde mensen.
5: Ja.
6: Die zeggen, ik hoorde iets en ik ga dat uitzoeken.
5: Ja. Maar als ik luister, dan denk ik, ja, een firewall die niet echt een firewall was, waar mensen doorheen konden. Ja, dat is bij mijn eigen werkzaamheden is dat al een soort prioriteit. Ik moet de hele tijd cursussen doen om fouten te herkennen die ik zelf maak.
6: Ja, ik schrok daar zelf ook een beetje van. Want het is toch wel het equivalent van een open sleutelkastje waar iedereen de sleutels van alle deuren kan pakken. En je zou juist zeggen, nou, dat kastje moet je heel goed bewaken.
5: Ja.
6: En nu zou je zeggen, ja, we hebben dat kastje in de buitenkant van het gebouw gehangen.
5: Ja.
6: Dat is toch echt, ja, dat is niet de houding die je zou verwachten.
5: En die logs zijn heel belangrijk, hè? Dat soort logboek, digitaal logboek, dat bijhoudt hoe het met die firewall gesteld is.
6: Ja, en je ziet dat veel organisaties bewaren ontzettende hoeveelheden logfiles. En wat het inhoudt, is als er dan een hacker actief is geweest, dan kan je die heel nauwkeurig gaan volgen. Zo, waar is die allemaal geweest? Hoe kwam die allemaal binnen? En dat kan je ook zekerheid geven. Die zegt van, oké, hij is niet verder gekomen dan hier. Ja. En dan kun je
5: ook gewoon gegeven, uitlezen.
6: Dan kun je het uitlezen. Op een gegeven moment kun je dan het zijn brandmeester geven. En zeggen, nou, we hebben voldoende data. Dat we zeggen, nou, hij is niet verder gekomen dan hier. Maar wat blijkt nou? Het bijhouden van die logbestanden kost vaak ook geld. Dus dit is soms echt een financiële kwestie. Dat iemand zegt van nou, we gaan niet zoveel miljoen uitgeven om dat allemaal bij te houden. Want ja, wat hebben we daar nou aan? Nou ja, achteraf gezien heb je dan spijt als haar op je hoofd.
5: Maar dat is interessant, want we hebben het ministerie naar die logs gevraagd. En in reactie op ons onderzoek, dat die zeggen ze, ja, die logs van die firewall zijn wel bewaard gebleven. Terwijl wij dus in de documenten hebben gelezen dat dat niet zo is. Ja, wat is dan waar?
6: Ja, daar zie je een probleem, want die documenten spreken de waarheid. En daarin zegt iedereen, ja, we hadden maar een klein beetje logfiles eigenlijk. Maar wat je dan ziet, is dat dit soort ambtelijke organisaties, er zijn een hoop schijven. En dus naar boven wordt dan eerst gezegd van, nou, we hadden 3 dagen logfiles. En dan de volgende laag is, we hadden beperkte logfiles. En de laag daarna is van, nou, we hadden voldoende logfiles. En dan eindigt dat met een minister die zegt, nee, dat hadden we allemaal wel.
5: Ja.
6: Totdat hij zijn eigen WO-documenten had bekeken en had gezegd, oh, hier staat dat we ze niet hadden.
5: Ja, in een woordvoerder laat weten, quote, er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de aanvallers verder zijn doorgedrongen in de systemen of daar nog aanwezig waren.
6: Ja.
5: Of sorry, of daar nog aanwezig zijn.
6: Ja.
5: Is dat geruststellend?
6: Nee, dat is helemaal niet geruststellend, want men zegt daar feitelijk, stel je voor dat ze helemaal geen bewijzen hadden voor wat dan ook. Dan had je deze zin ook kunnen zeggen. Je kunt zeggen, ja, nee, er is ons niks van bekend. Ja, nee, we hebben namelijk geen inzicht.
5: Ja, als je geen informatie hebt, dan kun je ook zeggen, er is niks bekend.
6: Het is niet bewezen, maar dat is dus een soort strafrechtelijke bewijslast. Dat je zegt van, pas als wij bewijs hebben gezien dat die hackers er zijn, dan zijn ze er ook. En als we geen bewijs hebben, dan zijn ze er niet.
5: Ja. Nou horen we ook dat er intern bij die justitiële ICT-organisatie discussie is, namelijk over de vraag of de organisatie wel offline kan bij signalen van een hack. Want we noemden net al alle gevoelige informatie die daarbij hoort, aanhangt. En zoveel functies hangen eraan. Snap je die afweging van een beetje too big to fail? Dus, als het helemaal down gaat, dan heb je een ander groot probleem.
6: Ja, ik snap het deels wel. Het Openbaar Ministerie heeft dus wel beroemd de knop uitgezet. Vorige zomer, toen zij gehackt waren. En dat was een heel pijnlijke beslissing waar iedereen heel veel last van heeft gehad. Maar achteraf gezien denk je wel van, nou, jullie konden daardoor wel goed het zijn brandmeester geven. En goed de hacker uitroken.
5: Ja, niemand mocht meer thuiswerken.
6: Nee, het was echt vreselijk. Maar het is hetzelfde als iemand zegt van, joh, ik ruik een brandlucht, we gaan het gebouw ontruimen. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, nee, maar ik ben zo belangrijk, ik moet doorwerken. Ik ga het gebouw niet ontruimen. En dat zijn natuurlijk hele vervelende afwegingen. Maar in de echte, zeg maar, de fysieke wereld komt er dan uiteindelijk iemand van de brandweer en die zegt, je gaat nu naar buiten.
5: Ja.
6: Maar hier is dat een politieke beslissing genomen op basis van weinig feiten. Want wat was nou het probleem? Men wist niet zeker wat er zou gebeuren als ze zich af zouden sluiten van het internet. Zouden de deuren in de gevangenissen nog wel opengaan?
5: Nou ja, dat zijn wel relevante vragen.
6: Dat zijn hele, maar daar had je dus het antwoord op moeten hebben. Je had dus van tevoren moeten weten van, nee, als dit gebeurt, dan moeten we deze systemen echt zeker uit en deze paar misschien niet, want anders gaan alle deuren in de gevangenis open. Mm. Ik noem maar wat. Maar dat wist men dus niet. En toen heeft men gezegd, nou, in geval van twijfel, laten we het maar aanstaan.
5: Ja, en wat zegt het dan dat ze dat inderdaad aan hebben laten staan, dat ze twijfelden?
6: Ja, nou, het zegt mij dat ze dus niet goed wisten wat de gevolgen zouden zijn. Dat had je moeten oefenen. Met name naar de inspiratie van die hack bij het Openbaar Ministerie eerder. Had je moeten weten, van, nou, het zou kunnen zijn dat we ook in dat scenario komen. En misschien had je dan een apart pad moeten maken. Dat zeg, nou, de gevangenissen kunnen ook verder zonder internet bijvoorbeeld. Ja. Wat me trouwens sowieso een heel goed idee lijkt.
5: Ja. Nou, deze kwestie hebben wij ook voorgelegd aan het ministerie. De vraag was, heeft het ministerie wel goed overzicht op en over de eigen ICT-systemen? Het antwoord is ja, dat hebben wij.
6: Ja, dat zou ik ook altijd zeggen. Ik denk ook dat de techneuten die daar zitten ook hun uiterste best doen om dat soort dingen wel te regelen. Maar dat vergt ook, dit zijn dingen die luxe zijn in zeker opzicht. Dus dan ben je bezig met in kaart brengen van dingen die nog niet mis zijn. Nou, dat vergt extra capaciteit.
5: Mm.
6: Maar heel veel, door personeelstekorten ook, maar ook door geldtekort, zijn heel veel organisaties daar alleen maar bezig met het in de lucht houden van het hier en nu.
5: Ja.
6: En die gaan niet nog een keer erbij hobbyen, zo van, hé, wat zou er gebeuren als dit stuk zou zijn?
5: En we hoorden net ook in de reportage dat het ook een beetje klein gemaakt wordt.
6: Ja, dat is een politieke reflex. En dat is een van de ook centrale problemen hier. Je kan het weer vergelijken met een brandweerman en die zegt, ik ruik een brandlucht. En die denkt, ik ga aan de slag. Hè, want ik raak een brandlicht.
5: Want ik ben brandweer.
6: En dat is wat ik doe. Maar als jij een politiek manager bent, dan is je eerste instinct van, kunnen we dit klein maken? Dat een beetje saai misschien eigenlijk wel. Of zeggen dat het wel misschien in het verleden een probleem was, maar nu niet.
5: Maar waarom zou je dat willen?
6: Nou, dat is eigenlijk vaak omdat men ook geen andere optie heeft. Dus als zeg maar politieke kringen worden geconfronteerd worden met een probleem, dan hebben ze ook niet de mogelijkheid om dat probleem eigenlijk op te lossen of zo. Want dat is er al. Maar wat ze wel hebben als mogelijkheid, is ervoor te zorgen dat het geen gedoe wordt, dat het geen ophef wordt, dat het niet in de Tweede Kamer terechtkomt.
5: En dan ga je downsize, dan ga je downplayen.
6: Het eerste instinct in ambtelijke kringen is altijd om te zeggen, nou, het valt eigenlijk wel mee. En voor zover het een probleem was, is het nu over. En voor zover de gevolgen waren, zijn die beperkt. En dat eindigt dus met zo'n minister David van Weel, die ook meerdere keren op televisie is geweest voor dit soort incidenten, om dan te zeggen, ja, get used to it, eigenlijk is dit gewoon heel normaal.
5: Daar moeten we zeker nog even over doorpraten. Laten we ook nog even luisteren naar Julien Spronk. Dat is de ambtenaar die bij de dienst justitiële inrichtingen de hoogste adviseur was op het gebied van informatiebeveiliging. Hij was een van de hoofdrolspelers achter de schermen. Maar een paar maanden na de hack stapte hij gefrustreerd op. Want hij maakt zich namelijk grote zorgen over de digitale veiligheid van overheidsorganisaties.
7: De meeste organisaties die ik tegenkom, die zijn nog analoog georganiseerd, om het even zo te noemen. En hebben ze een digitaal saus overheen gegooid. Digitale veiligheid komt heel vaak vrij laat aan de orde. Dan is er al een proces bedacht en dan zijn er al leveranciers uitgezocht. En dan komen er nog wat mensen van security bij van, trouwens, jullie moeten even regelen dat het dan veilig is. Dat doen we bij huizenbouw ook niet zo, hè? Tot de boel wordt neergezet en vervolgens wordt gekeken, hey, staat die waterpas? En dat moet veel meer aan de voorkant komen.
0: Volgens Julien Spronk laat de digitale beveiliging van veel overheidsorganisaties te wensen over. En eigenlijk is dat best raar. Want het is niet alsof IT een bijzaak is.
7: Kijk, zoals ik het zie, de overheid is een IT-organisatie. Punt. Dat zijn we nu gewoon. Ieder proces wat binnen de overheid gebeurt, wat van grote relevantie is, zit een IT-component in, is of zelfs 100% gedragen door IT. Als dat IT-systeem het niet doet, om welke reden ook, dan ligt het proces plat.
8: Dan doet de organisatie, kan de organisatie niet doen.
7: Dan functioneert het gewoon simpelweg niet meer.
0: Toch is digitale veiligheid bij de overheid nog steeds een ondergeschoven kindje, zegt Spronk. En wat het nog ingewikkelder maakt, is dat veel organisaties hun ICT hebben uitbesteed.
7: Heel veel organisaties die hebben niet hun eigen IT-systeem. En dat wordt weer gedraaid door een andere organisatie. En voor DEI was dat bijvoorbeeld IO. DEI kon een hele hoop willen, maar was toch er IO die dat deed.
8: De justitiële ICT-organisatie.
7: Ja, ook al had DEI de beste plannen in de wereld, dat moest nog wel worden uitgevoerd.
0: Overheidsorganisaties zijn afhankelijk van hun IT-aanbieders. En zo was DEI, de dienst justitiële inrichtingen, afhankelijk van de justitiële ICT-organisatie. Spronk mag zelf niet praten over wat zich achter de schermen afspeelde tijdens de hack. Maar uit een rapport van adviesbureau Berenschot, dat de crisis evalueerde, blijkt dat er oneenigheid was tussen de ICT-club enerzijds en hun opdrachtgevers anderzijds.
9: Meerdere opdrachtgevers hebben tijdens de crisissituatie ervaren dat de informatievoorziening vanuit de justitiële ICT-organisatie zeer gebrekkig was. Hierdoor was het moeilijk, of onmogelijk, om handelingsperspectieven op te stellen en daarover hun eigen bestuurders te informeren. Met de context van de casus bij het OM in het achterhoofd zorgde dit bij sommige van de opdrachtgevers voor groot ongemak.
7: Een van de meest ingewikkelde vragen binnen de overheid is een hele simpele. Wie is verantwoordelijk? We hebben een systeem of we hebben een proces. Wie is nou plat gezegd de baas? Wie kan dat aan of uitzetten? En als je die vraag stelt binnen de Rijksoverheid of een andere grote overheid, dan blijft het toch vaak stil. Wordt gezegd, nou, dat is ingewikkeld. Het zijn meerdere mensen of ze wijzen direct naar de allerhoogste baas.
8: Minister.
7: De minister bijvoorbeeld. En ja, die is politiek gezien natuurlijk verantwoordelijk. Maar die minister gaat natuurlijk niet. Die gaat daar niet tussen zitten. Die heeft er ook de tijd niet voor. Dat kun je ook niet verwachten. Dus dan moet ergens onder iemand gedelegeerd zijn. Als vandaag iets gebeurt om 10:00, dan moet, wie gaat om 3:00 dan het besluit nemen om dat wel of niet uit te zetten? Op het moment dat één statelijke actor je binnen 24 uur plat kan leggen, Maar jij moet je daartegen verweren met 4 overleglijnen die ook nog over meerdere organisaties of zelfs meerdere ministeries gaan. Ja, dan voel je wel aan je water aan dat daar een waanzinnig tijdsverschil in zit.
0: Overheidsorganisaties zijn digitaal zo verknoopt dat compleet onduidelijk is wie tijdens een crisis welk besluit mag nemen. Er zitten te veel kapiteins op één schip, zeggen de experts die ik spreek. En dat concludeert ook Berenschot in zijn rapport.
9: Ten tijde van de crisis was niet duidelijk waar het stekkermandaat lag. Er bestond verwarring over wie het besluit kon en mocht nemen om systemen preventief offline te halen.
0: Als je dingen wil verbeteren, moet je eerst erkennen wat er misgaat. Zo'n rapport is dan een eerste stap. Maar wat kunnen we dan doen om de digitale veiligheid van onze overheid te vergroten? Spronk heeft daar wel een idee over.
7: De IT binnen de overheid is in mijn ogen een beetje overspannen. Dan wordt chronisch best veel, te veel van die mensen en van die clubs gevraagd. Oh ja, IT moet het even doen en aan het einde van de rit, oh, dat moet ook nog even veilig. Dus ja, en als iemand een beter idee heeft, dan hoor ik het waanzinnig graag. Maar in mijn ogen, als iemand overspannen is, als je overspannen bent en je gaat naar de huisarts, dan gaat die beste man of vrouw zeggen, eerst even rustig aan.
0: Volgens Spronk is de overheids-ICT te complex geworden. Het moet anders. Beter overzicht en duidelijkere verantwoordelijkheden.
7: We weten met z'n allen hoe dat moet, hè? Dus dat is geen hogere wiskunde. Want er zijn organisaties in de wereld die dit echt wel heel netjes doen. Maar die worden wel anders bestuurd. En dan heb je dus een bestuurlijke omwenteling nodig. En politieke lef. Hè? Ik pleit hier vooral voor politieke lef.
8: Waarom is een politieke lef nodig?
7: Omdat je politici en ik denk zelfs een kamermeerderheid nodig hebt, die gaat zeggen van ja, wij accepteren deze gang van zaken niet langer. Dan moet nu even pas op de plaats komen. We overstromen die hele digitale IT-overheid gewoon niet meer met al die projecten, want het is gewoon te veel, het is te complex. En waar we denk ik als samenleving naartoe moeten, is dat we veel wel bewustere keuzes maken van wat nou erg belangrijk is en wat nou echt minder belangrijk is. En dan ook accepteren met ons allen dat als het minder belangrijk is, nou, dan kan het ook even eruit liggen.
5: En dat zei Julien Spronk. Hij was ambtenaar bij de dienst Justitiële Inlichtingen. Nog steeds bij ons in de studio tech-expert Bert Hubert. Bert, ik zag je een beetje meeknikken toen Julien Spronk aan het woord was. Wat valt je op?
6: Nou ja, inderdaad, dat de mensen die het bestuur hierover voeren, die hebben hier geen ervaring in. Die vinden dit ook niet hun wereld. En als er dan een crisis uitbreekt, dan zie je ineens dat men 40 uur per week gaat vergaderen over een gehackte server. En ja, dat is toch een beetje vergelijkbaar dat als er een brand uitbreekt en de brandweermensen komen, dat je dan zegt, ja, hou even. Niet gaan blussen. Wij gaan eerst vergaderen over het blusbeleidsontwikkelingsplan.
5: Ja, al deze zomer heb je op je eigen website ook een stuk geschreven over forse stukken overheids-IT die op dit moment onbetrouwbaar zijn of onwerkbaar. Er wordt heel druk vergaderd en daar heb je de metafoor, daar hou je van een kapotte wc gebruikt.
6: Ja,
5: een kapotte wc op kantoor.
6: Ja, en wat je daarmee zo krijgt, als je dat in een ambtelijke omgeving hebt, dan gaat iedereen heel druk bellen. Van ja, wie is er eigenlijk verantwoordelijk hier voor de toiletten? Zijn wij dat? Is dat een verhuurorganisatie? En als er dan ondertussen iemand zegt van, joh, ik zou hem best wel even kunnen fixen, dat toilet, want ik weet wat er aan de hand is, dan zeggen we nee, dat ga jij niet zomaar doen. En voor je het weet zit er een hele directie te vergaderen over het sanitair. Nou, ik had dit als grap geblogd, van als voorbeeldje, maar ik heb diverse reacties gehad van stukken overheid die zeiden, we hebben dit gewoon gehad. Terwijl je zou willen dat iemand die hands-on het op kan lossen, ja, dat hij aan de slag kan, ja, om het op te lossen.
5: Ik ben dol op metaforen, maar iedere metafoor gaat ook altijd een beetje mank. Want ICT-organisaties en al die systemen die zo met elkaar verweven zijn, dat is toch ook ingewikkelder om die verantwoordelijkheid toe te wijzen aan bepaalde mensen, ja, of juist te verdelen.
6: Ja, absoluut. Maar het punt is, men heeft heel lang kunnen doen zo van, nou, ICT, dat is iets eigenlijk, nou, zoals het sanitair, iemand moet het maar voor ons regelen. Totdat je zegt, nee, wij zijn een ICT-fabriek. Onze hele maatschappij draait op computers, de hele dag. Onze meest gevoelige gegevens zitten erin. En dan moet je zeggen, nee, nu moeten wij ons dit weer helemaal eigen maken. En dus niet dat als er iets lekt, dat we zeggen, nou, we gaan iemand bellen. Maar dat je zegt, nee, we hebben een directie. Daar zitten 2 of 3 mensen in die thuis zijn met ICT. Die voeren het beleid op deze situatie. En de organisatie zelf is ook thuis genoeg
5: Ja.
6: Dat je dus niet de situatie krijgt zoals nu. Dat iemand in de, als voorlichter zegt van nee, het was wel goed. En dat je in de woverzoeken ziet van nee, het was niet goed.
5: Maar zo'n ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja, die weten zelf toch ook, daar ben ik van overtuigd, dat ze met hele gevoelige dossiers werken. En dat al die data die zij beheren, met de meest mogelijke versterking beschermd moet worden. Ja.
6: Nou, dat is wat Julien Stronk ook al aanstipte. Men denkt nog veel analoog. Dus als je dit terug zou denken, dan zou het zeggen, nee, we hebben hele goede kluizen gekocht. En daar zit al onze informatie in. En we hebben afgesproken dat die kluizen goed genoeg zijn. En met een kluis kan je dat doen. Daar hebben we mooie standaarden voor. En die kluis die is niet complex. Maar die ICT-situatie is wel heel complex. En daar kan je dus niet zomaar zeggen, oh, we hebben het geregeld.
5: Ja, ja. Toch, doordat die IT-systemen zo verknoopt zijn, is dus niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Nog even terug naar de wc-vergelijking. Ja, een facilitaire dienst is toch iets makkelijker in te richten dan een ICT-organisatie?
6: Ja, dat is ook zeker zo. Maar en daarom is het ook nog niet gebeurd. Want de ICT is er maar steeds belangrijker geworden voor de maatschappij en ook voor de overheid. Wij worden nu ook omringd door kwaadaardige hackers uit Rusland en China en Noord-Korea. Hadden we vroeger ook niet. We hebben ook nog de uitdaging dat we onze ICT weg proberen te halen bij Amerikaanse invloeden. Want wij leven ook onder de Amerikaanse rode knop. En daarmee zou je moeten zeggen, ja, we weten dat het heel complex is, die ICT. Het is complexer dan de riolering en de catering. Ja,
5: komt ook meer wet en regelgeving bij kijken, denk ik.
6: Maar we moeten het toch gaan doen. En dat is een cultuuromslag, een bestuuromslag, waarbij je zegt van nee, ICT is niet iets wat we inkopen. ICT is iets wat we doen. En waar we inderdaad grote directies voor hebben die dat ademen en die daar heel druk mee bezig zijn.
5: Nou hebben we sinds een maand een nieuwe cyberbeveiligingswet. Sinds 15 augustus is die van kracht gegaan. Daarin staat onder andere dat organisaties een zorgplicht hebben om de informatie die zij beheren te beschermen. En het gaat ook nog een stapje verder. Bestuurders kunnen zelf verantwoordelijk gesteld worden en een boete van maximaal 25.000 euro krijgen.
6: Ja, dat is een ontzettend mooi begin. Je kan zien dat het een goed idee is, want de Nederlandse overheid heeft het geprobeerd zo lang mogelijk uit te stellen, deze wet.
5: Wat bedoel je daarmee?
6: De wet komt uit Europa en die had al een jaar eerder ongeveer ingevoerd moeten zijn. Ja. Maar de Nederlandse overheid heeft daar helemaal geen aanstalten toe gemaakt. En loopt.
5: En waarom is die dan goed?
6: Het is goed inderdaad omdat het zegt, de cyberveiligheid is een bestuursaangelegenheid. En inderdaad, maar men heeft dat bijvoorbeeld opgeschreven als, nou, er moet iemand in de directie moet op cursus geweest zijn. En nou, dat is een mooi beginnetje, want nu hoeft dat al niet.
5: Nee.
6: Maar het idee dat je zegt van nou, we hebben een van onze procureurs-generaal op cursus gestuurd bij de LOE en nu is hij een cyberprofessional.
5: Ja, LOE, is het echt zo?
6: Het staat op dit moment echt dat men een diploma wil met een stempel. Maar er staat nog niet in van nee, het moet echt jullie dingetje worden. Nou, die cyberbeveiligingswet is wel een goed begin. Dat moet echt wel gezegd worden. En daar staat dus ook gewoon in. Je kunt als bestuurder dus ook niet meer zeggen van ja, we zijn allemaal gehackt, maar we hadden dat uitbesteed aan dat andere bedrijf. Het is hun schuld. Nee, nu is het jouw schuld.
5: Maar zou je dan zeggen, de overheid moet het niet meer uitbesteden aan externe bedrijven?
6: Nou,
5: dat kan toch niet?
6: Nee, wat je kijkt, nu is het zo dat men eigenlijk uiteindelijk bijna 100% uitbesteedt. Want ook veel van de ICT-professionals binnen de Rijksoverheid zijn weer inhuur van andere bedrijven. Dus zijn ook geen ambtenaren. Nou hoef je natuurlijk niet te zeggen, we doen allemaal alles zelf. Dat hoeft helemaal niet. Maar je zou wel willen zeggen, wij doen voldoende zelf. Dat als we kunnen zien van, joh, dit gaat helemaal niet goed. Of dat als er een crisis is, dat er een grote groep mensen is, die van eigen mensen, die daarin kunnen springen en die het dus niet eng vinden. En die dus ook niet gaan proberen om het klein te maken. Maar die zegt, nee, we hebben hier een crisis en we zitten er nu, we springen er bovenop en we gaan ermee aan de slag.
5: Maar als je je vinger opsteekt en zegt, er gaat hier iets niet goed en ik maak me zorgen, dan ben je niet de meest geliefde collega, want dan komt er een enorm probleem aan.
6: Ja, ik heb dit zelf ook regelmatig gehad binnen de Nederlandse overheid, dat je iets ziet wat niet goed is en dan maak je daar melding van en voor je het weet ben jij een soort het probleem.
5: Hoe werkt dat dan?
6: Nou, dat werkt dat mensen zeggen, joh, heb je daar bewijs van? En dat is weer terugkomen. Datzelfde als die brandweerman die een brandlucht ruikt. En die zegt, nee, dat is voor mij voldoende reden om aan de slag te gaan. Maar binnen de ICT zegt men dan, nee, jij bent een troublemaker. En heb je daar wel bewijs van? Heb je wel over nagedacht wat er zou gebeuren voordat je dit zei?
5: Ja.
6: En ja, dat is ook geen prettige. En daarom zullen ook heel veel van de goede techneuten die hier hard aan werken, die zullen bij de JIO-organisatie waren er dus al weken voordat de problemen begonnen, waren er al machines die raar deden. En toen heeft men gezegd, nou ja, ze zijn opgehouden met raar doen.
5: Dus er zal wel niks zijn.
6: Het zal wel niks zijn. Ja. En dat had je niet moeten hebben.
5: Tot slot heel kort. De wil is er dus wel bij dit kabinet.
6: De wil is er wel, maar je ziet dat men zwalkt. Dus is bijvoorbeeld een nieuw initiatief, de Nederlandse Digitale Dienst. En daar zouden dan echt toptechneuten moeten gaan werken met doorzettingsmacht. Maar je ziet dat men soms een interview geeft en zegt van nee, dit wordt weer een club die veel beleid gaat maken en die veel gaat coördineren. Nou, dat hadden we al, hè?
5: Ja.
6: En dan soms zeg maar weer nee, we gaan toch echt met eigen top ICT'ers aan de slag. En ik vind dat ze dat dus echt moeten gaan doen en niet nog meer beleid moeten gaan schrijven.
5: En wilt u nou meer weten over de hack bij de justitiële ICT-organisatie? Op onze website hebben we onze bevindingen, de reactie van het ministerie en meer op een rijtje gezet. Daar vindt u ook een selectie van die opgevraagde documenten. Prima om op een weekenddag in de rond te neuzen. Volgende week zijn hier op dit tijdstip de collega's van Pointer. Zij deden onderzoek naar de huizen van kwetsbare mensen die worden overgenomen door criminelen. En straks kijkt Koen Verbraak in de publieke tribune met jonge Molukse Nederlanders naar hun geschiedenis. Welke betekenis hechten zij aan hun achtergrond? En wij van Argos, wij spitten verder. Dankjewel Bert.

0: NPO Radio 1.
1: Bewoond.
0: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
2: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
3: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor in het land.
4: Het is eigenlijk een droneoorlog. Mensen zonder armen, zonder benen. Het is een soort zombie-apocalypse, wordt het ook wel genoemd.
5: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje verder aan het opschuiven is.
6: Dus mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
2: Daarom kom je op
6: zaterdag. Ik ben blij dat ik ergens dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
0: Goed ingelichte kring. Zometeen vanaf 4 uur.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.

0: LibreFreeWeekend.nl.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
3: Opgelost, Autotaalglas.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: NPO Radio 1. 3 uur.
12: Koen Verbraak.
13: Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste generatie Molukkers naar Nederland kwam. Hoe beleven hun nazaten, jonge Molukse Nederlanders, hun geschiedenis? En hoe is het om Molukker te zijn in het Nederland van nu? Daar heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune vanuit het Tolhuistuin. En we hebben ook weer een volle zaal, dat is echt waar. Ze zitten nog een beetje bij deze te kijken, maar u gaat ze straks echt horen. En we gaan eerst naar het nieuws luisteren van 3 uur, gelezen door Michel Koenen.
14: Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk die schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Bij nieuwe Russische aanvallen zijn vannacht zeker 4 mensen gedood in Oekraïne. Rond de 30 mensen raakten gewond. In Zaporizhia kwamen een man en een vrouw om bij een droneaanval in een woonwijk. In Kryvyi Rih werden 2 werknemers gedood bij een aanval op een metaalbedrijf. En ook de havenstad Odessa lag onder vuur. Daar raakten zeker 28 mensen gewond. De Oekraïne voerde vanochtend een aanval uit op een rubberfabriek in het zuiden van Rusland. Het synthetisch rubber wat daar wordt gemaakt, dat wordt gebruikt in Russische raketten. Duizenden mensen die lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer 1 uur geleden op de Dam. De deelnemers die lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. En de mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Zij eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. En ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert die deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te brengen. Hij wilde zo stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. En de gitaristen en 1 trompetist die verzamelden zich voor Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Het weer nog wolkenvelden, maar soms breekt de zon goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht dan trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het op. Het wordt morgen een graad of 20.
15: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste vertraging is er rond Amsterdam. Dat heeft te maken met de afgesloten A9. Die is aan de zuidkant van Amsterdam in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. Het levert vooral files op de A1, de A4 en ook op de A10. De ring van Amsterdam rijdt het her en der langzaam. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag sta je bij Nieuwegein nog 20 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. In het zuiden van het land zijn werkzaamheden bij knooppunt Markiezaad. Dat knooppunt is dicht in de A4. Daardoor is het heel druk op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Vertraging is bijna een half uur.
0: Ster.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
16: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
16: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
16: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké. En waarom juist radio?
16: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
16: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
17: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
21: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: NPO Radio 1. Human.
13: Gerlof, premier Jetten bood deze zomer excuses aan voor de kille manier waarop Molukkers zijn behandeld na de aankomst in Nederland in 1951. Daar werd luid voor geapplaudisseerd. Wat dacht jij op dat moment?
22: Ik moet zeggen, ik heb er toen al en nog steeds een beetje gemengde gevoelens over. Ik ben blij dat ze gemaakt zijn. Dat is meteen heel duidelijk zijn. Ik ben blij dat ze gemaakt zijn, eindelijk. Maar ik vind de manier waarop ze gemaakt zijn, ik denk dat we daar nog wel dieper over na kunnen denken. Hoe het anders had gekund en wat er vervolgens nog gaat gebeuren en dergelijke.
13: We gaan er het komende uur verder over praten.

0: hoe het anders had gekund en wat er vervolgens nog gaat gebeuren en dergelijke.
1: We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune.
2: De publieke tribune. Koen Verbraak.
1: Ja, premier Jette bood dus dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de kille behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland werd gehaald. Wat vinden jonge Molukse Nederlanders eigenlijk van die excuses? U hoorde Gerlof al even hier aan tafel. Hoe beleven zij hun geschiedenis en hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond voor hun? Daar praat ik vanmiddag over in de publieke tribune vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam, waar zich ondertussen ook het Read My World Festival afspeelt en waar het hele weekend wordt gesproken over koloniale erfenissen, verzet en solidariteit. En dus ook over de Molukken. Bij mij aan tafel Gerlof van Engelenhoven. Hij is universiteitsdocent aan de Universiteit Leiden en hij is derde generatie Moluks via zijn vader. Noah Vanumbi is er. Hij is vierde generatie Moluks via zijn vader. Hij is ambassadeur van de Tanimbar eilandengroep. En Eva van Kesteren is er. Ze is fotograaf. Derde generatie Moluks via haar moeder. En haar opa was een knilmilitair. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ik wou toch even weten, ik kijk hier in de zaal in de Tolhuistuin, waar allerlei mensen zitten, waarvan ik me toch afvraag, mag ik u eens vragen, wie van u is Moluks? Zou u uw hand op kunnen steken? Ja, dat is toch wel, denk ik. Nou, een derde van de aanwezigen hier. Ik schat dat er 60 mensen zijn. Nou, dus een paar mensen van Molukse afkomst. Ja, dat brengt me meteen even bij de vraag, voel jij je nou Moluks of Nederlands? Dat is natuurlijk iets wat je vaak wordt gevraagd.
3: Ja, die vraag is heel vaak gevraagd.
1: Ja.
3: En voor mij ben ik beide. Ik ben Moluks en ik ben Nederlands.
1: Maar een van die twee kanten van de medaille weegt misschien zwaarder.
3: Ja, tuurlijk. Ik ben veel meer bezig met de Molukse cultuur. Omdat daar minder boeken over te vinden zijn en minder over ons wordt gesproken. En met de Nederlandse cultuur kan ik natuurlijk alles al vinden. Er wordt je eigenlijk al van kleins af aan geschiedenis voorgelezen.
1: Hoe is dat bij jou, Gerlof?
0: Bij mij, ik denk allebei. Een beetje net wat jij ook zegt, Eva. Ik denk dat het gewoon, het hangt er ook een beetje vanaf waar ik ben en in welke context ik me bevind. En
1: want soms, hoe bedoel je dat?
0: Ik denk als ik met Molukse familie ben, voel ik me Molukser. Als ik in de supermarkt loop, voel ik me misschien Nederlandser. Als ik op de Molukken ben, voel ik me Nederlandser.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ja.
1: Dan verdwijnt dat een beetje.
0: Nou ja, dan merk ik dat dat mijn Maleis ook weer niet zo goed is. Dat ik ook weer niet zo Moluks uitzie voor de gemiddelde persoon die daar rondloopt.
1: Dat zien ze jou gewoon als een belanda, zeg maar.
0: Ja, daar komt het wel op neer.
1: Ja. De Molukken bestaan uit meer dan 1000 eilanden. Op welk eiland ligt jouw familiegeschiedenis?
0: De mijne?
1: Ja.
0: Liti. Liti is, dat is de Zuidwest-Molukken. Dus dat is een heel kleine groep binnen, het is eigenlijk een soort minderheid binnen de Molukse gemeenschap in Nederland. Volgens mij 3% ongeveer komt van Zuidwest. Dus dat is eilanden zoals Liti en Kisar, alles rondom Oost-Timor.
1: Waar komen de meeste Molukkers vandaan?
0: Ja, dus het centrale stuk, de Leasa-eilanden, Ambon en daaromheen.
1: En Noah, jij komt van Tanimbar, althans je familie.
4: Ja,
1: wat is dat voor eilandengroep?
4: De Tanimbar-eilanden is een archipel. Dat ligt beneden Kei, zuidelijker van Kei. Ten noorden van Darwin, Australië. Dus het is echt het meest uiterste puntje van de Molukken en van Indonesië. En in de jaren 50, 51 is er ook een redelijk grote groep Tanimbarezen naar Nederland gekomen, na de Indonesische onafhankelijkheid.
1: Mm-hmm. En kun je dat eiland eens beschrijven? Wat zie je als je daar rondloopt?
4: Nou, eigenlijk hetzelfde als op andere eilanden van de Molukken. Voor een groot deel ongerepte natuur. De meeste mensen leven echt in dorpsverband, dus er zijn ook weinig grote steden. Men leeft in wat ze daar een kampong noemen, eigenlijk een soort dorpencomplex. Dat is een heel ander aanzicht dan in Nederland.
1: Hoe is het voor jou om daar te zijn?
4: Nou, ik ben al zelf minstens 1 keer in het jaar en dan probeer ik daar een maand te verblijven. Het is voor een deel thuiskomen voor mij, omdat daar natuurlijk mijn roots liggen.
1: Maar je komt dus thuis op een plek waar je niet eigenlijk zelf vandaan komt.
4: Ja, dat klopt. Dat gevoel ervaar ik daar inderdaad bij. Ja.
1: En je zegt thuiskomen, waar bestaat dat uit, dat gevoel?
4: Het

0: hetzelfde gevoel dat je ervaart als je hier in Nederland bent. Dus ik heb niet een gevoel van ik ben nu ergens op vakantie of op reis in een onbekend gebied. Mm-hmm. Maar op de plaats waar jouw voorouders hebben gewoond en geleefd. En dat voel ik dan heel sterk.
1: Ja. En wat vind je daar?
0: Wat ik daar vind is een stuk cultuur waar ik naar op zoek ben en heel nieuwsgierig naar ben. Ik ben ook altijd heel erg betrokken geweest bij de inheemse taal. Het Tanimbarees zijn eigenlijk 5 talen die daar worden gesproken. En daar ben ik vanaf het begin af aan, sinds dat ik naar Tanimbarees eigenlijk naar op zoek geweest. En dat is daar ook hoofdzakelijk wat ik heb gevonden daar.
1: Ja. En jij bent ook ambassadeur.
0: Dat klopt.
1: Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat betekent dat?
0: Nou, zoals ik al zei, houd ik me al best wel lang bezig met verschillende Tanimbar-talen. Die talen die worden bedreigd door de aanwezigheid van het algemeen Indonesisch. En ondanks mijn relatief jonge leeftijd
1: beheers ik dus... 20?
0: Ja, 25.
1: 25?
0: Ja. Beheers ik dus 2 Tanimbar-talen. Waaronder het Bahasa Yamdena. Dat is de meest gesproken taal op Tanimbar. En... vanuit daar ben ik in 2019 benoemd tot ambassadeur voor Tanimbar in Nederland om de taal en ook cultuur hier te kunnen uitdragen.
1: Maar en het is een symbolische status. Hoe doe je dat hier
0: dan? Nou, ik ben actief in de Molukse en specifieker de Tanimbarese diaspora hier in Nederland. Ja. Daar probeer ik dat in uit te dragen. En ik heb in 2020, 2021 ook in samenwerking met een Tanimbarese arts, dokter Juliana Ratuanak, een gezondheidskliniek gebouwd op Tanimbar. Dus ik zet me ook in voor de gezondheid en het welzijn voor de mensen daar.
1: Ja. Eva, heb jij familie wonen daar?
2: Ja, ik kom van Saparua, Yamau.
1: En wie wonen daar van jouw familie?
2: Mijn tantes wonen daar nog. Aha. En wat verre familie. Maar de meeste familie woont wel hier in Nederland.
1: En als jij gaat er wel eens naartoe?
2: Vorig jaar ben ik weer geweest na, ik denk 15 jaar in mijn eentje.
1: En herken jij dat gevoel wat Noah beschrijft van thuiskomen?
2: Ja, heel erg. Het moment dat ik was geland voelde ik me echt al thuis.
1: Wat is dat dan?
2: Ja, de warmheid. En ook mijn familie zelf zegt ook tegen mij van, je bent thuis. Je bent hier niet op vakantie. Dit is waar je vandaan komt. En het is, misschien kan ik het niet beschrijven. In
1: meer dan hier in Nederland?
2: Nee, niet per se. Hier voel ik me ook heel erg thuis. Hier heb ik ook mijn familie en mijn vrienden. Maar daar is anders thuiskomen. Omdat ik, ik kwam er bijna nooit. En nu is het voor de eerste keer na zo lang.
1: We begonnen de uitzending al mee. In juni van dit jaar bood premier Jette namens de Nederlandse regering excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in Nederland. Laten we even naar een fragment luisteren. Waren jullie erbij in Rotterdam?
2: Ik was er niet bij.
1: Nee, Gerlof?
3: Nee, ik moest met mijn kinderen moest ik ergens naartoe die dag.
1: En jij, Noah?
0: Ik was wel bij.
1: Hoe was dat voor jou?
0: Ik vind het persoonlijk een historisch en ook een belangrijk moment.
1: Ja, je begint er helemaal bij te stralen ook.
0: Ja.
1: Want zeker. Waarom is het zo belangrijk?
0: Ik vind het belangrijk dat er erkenning is voor de Molukse zaak. En ik hoop dat die excuses een beginpunt daarvoor zijn.
1: En op weg naar welk eindpunt?
0: Naar meer begrip voor de Molukse zaak en ook een algemeen begrip onder de Nederlandse bevolking. Dus dat de KNIL-militairen niet zijn gekomen als een soort vluchtelingen, arbeidsmigranten of een andere hoedanigheid.
1: Maar dat denken mensen wel eens, hè? Die kwamen ze hier om te werken.
0: Juist, en mijn verwachting en mijn hoop is dat hiermee een soort bewustzijn kan groeien onder de Molukse mensen. Dat onder de Nederlandse mensen, sorry. Dat de Molukse KNIL-militairen als militairen naar Nederland zijn gekomen.
1: En toen ze hier aankwamen, verloren ze hun militaire eer, zeg maar. En hun uniform, en ze waren geen militair meer. En ja, ze werden eigenlijk op een behoorlijk schandalige manier gehuisvest. Kijk. Onder meer in kamp Vught en kamp Westerbork. Voor de mensen die dat niet weten, vertel ik dat er even bij. En denk jij dat de meeste Nederlanders daar te weinig van op de hoogte zijn?
0: Ja, dat weet ik wel zeker, want dat merk ik ook tijdens gesprekken met Nederlandse mensen, vooral de jongere mensen. Het is natuurlijk al meer dan 75 jaar geleden dat Molukse mensen naar Nederland zijn gekomen. Dus die geschiedenis die raakt ook een klein beetje op de achtergrond. En dan zie je dus ook dat de jongeren die misschien van mijn leeftijd of van mijn generatie zijn, heel weinig kennis hebben over Molukse mensen in Nederland. En dat die hier überhaupt zijn, laat staan waarom en hoe.
1: Ja. Gerlof, jij zei daar straks bij de opening van dit programma dat je gemengde gevoelens had bij die excuses. En ook bij dat applaus dat toen opklonk.
3: Niet per se bij het applaus, nee. Bij de excuses zelf, denk ik.
1: Waar zit die reserve in?
3: Nou, ik ben het met jou eens, Noah, dat het belangrijk is dat ze gemaakt zijn. Ik vind dat het is altijd een goede stap. Ook gewoon op het symbolisch niveau, dan kunnen we weer verder, zeg maar. Dus het is een begin. Maar ik vind het ene formele excuus is de andere niet. Dus ik vond dat het qua tekst en inhoud vond ik het een beetje tegenvallen. Dus bijvoorbeeld concreet, ergens aan het begin van de speech zegt hij een zin als: laatst hoorde ik van iemand over een gesprek met een Molukse dame die in 1951 van de boot stapte. Toen dacht ik bij mezelf: laatst hoorde ik van iemand over een gesprek met een dame. En het is niet duidelijk wanneer, wie die persoon was.
1: Is dat ook niet een beetje een taalkundig bezwaar van hoe je wel of niet een speech opbouwt?
3: Nee.
1: Misschien heeft hij me niet zelf geschreven natuurlijk.
3: Nou, dat weet ik wel zeker, want ik heb gisteren...
1: Nee, dat hij door AI is gecreëerd.
3: Nou ja, daar hebben we het inderdaad... Nou, dus ik heb gisteren een gesprek gevoerd met Wouter Veraard, rechtsfilosoof, en dat was een van de adviseurs van de koning voor de excuses in 2023. En we hebben het hierover gehad toen er buiten kwam dat veel AI wordt gebruikt. Toen dachten we, het zal toch niet? Maar dat hebben we dus gefactcheckt bij de speechschrijver. En hij zegt van niet, dus... Nee, nee. Dus
1: maar,
3: geen AI.
1: Maar goed, dat lijkt me, zoals je het nu vertelt, een beetje een vormkwestie waar het bezwaar van jou
3: is. Nee, want het is, vind ik, heel makkelijk. Het alternatief was geweest dat Jette zelf met iemand had gesproken. En daarna zijn excuses aanbood. En dan kan hij verwijzen, als hij anekdotisch wil beginnen, kan hij verwijzen naar een gesprek wat hij zelf met een mevrouw heeft gevoerd, bijvoorbeeld. En als je het vergelijkt met Don Seder, die achter de motie zat, die onlangs is ingediend.
1: De ChristenUnie.
3: Van de ChristenUnie, die is dus nog steeds, gisteren volgens mij was hij nog in een wijk, is hij van wijk naar wijk aan het gaan en met Molukkers in gesprek aan het
1: gaan. Dat had je eigenlijk ook verwacht in dit verband.
3: Ja, ik vind dat het minste wat je kan doen eigenlijk. Want een excuus is niet alleen maar een speech die je één keer geeft en dan krijg je applaus. Een excuus is het begin van een langer gesprek. Ja. Waarin je ook open moet staan om te luisteren en te leren. En dat begint eigenlijk voor het excuus. Je kan pas je excuses aanbieden als je weet waarom. Ja. En dat vind ik een beetje het probleem.
1: Eva, wat vonden ze bij jou in de familie van die excuses?
2: Nou, ik ben het ook mee eens met jou. Ook dat hij inderdaad naar de wijken kon gaan. Alleen, ik vond het nogal laat, het excuus. Ik heb zoiets van de eerste generatie is er ook al bijna niet meer. Dus daar zit het vooral bij mij heel erg. Dat ik denk van, ik vind dat wel heel jammer. En oma en opa hebben dit excuus niet mee kunnen krijgen.
1: Dat is vooral verdrietig.
2: Ja, dat vind ik heel verdrietig. Ja.
1: Werd er bij jou thuis over gesproken? Over de geschiedenis van jouw moeder bijvoorbeeld?
2: Er is niet heel veel over gesproken. Ik denk vooral, in ieder geval toen ik opgroeide, was het vooral heel pijnlijk voor mijn oma en opa om daarover te hebben. En ik denk daarbij ook voor mijn moeder.
1: Waar merkte je aan dat het pijnlijk was?
2: Ik ben sowieso derde generatie en een van de jongste. Dus ik was 8 toen ik met mijn oma en opa was. Ja, die gesprekken heb je dan ook niet zo gauw, want daar ben ik me dan niet bewust van als kind. Maar later, inderdaad, heb ik het over gehad met mijn moeder. En daar vertelde ze ook bij van, ja, er was te veel pijn om over te praten wat er allemaal.
1: En waar zat die pijn vooral in?
2: Nou, sowieso het ontslag natuurlijk. Dat ze hier naartoe zijn gebracht. Maar ook op de Molukken, wat ze daar allemaal hebben gedaan. Ja, dat heeft mijn opa nooit over gesproken.
1: Nee? En leed hij daar wel onder, denk je?
2: Denk het wel. Denk allemaal wel uiteindelijk.
1: Hoe was dat bij jou in de familie, Noah? Werd er over gesproken?
0: Nou, mijn overgrootvader is dus kneelmilitair geweest. Die heb ik nog wel gekend, maar die is natuurlijk toen ik nog erg jong was overleden. Alleen binnen de familie, binnen mijn familie, dus mijn opa met broers en zussen, die hebben daar natuurlijk ook onderling wel over gesproken. Nou, ik heb wel gemerkt dat ze die excuses wel goed hebben opgenomen. Ik ben het ook wel met hetgeen eens wat Gerlof zegt, hè, dat dialoog nog altijd belangrijk blijft. Mm-hmm. Zoals ik net al zei, die excuses kunnen wellicht een beginpunt zijn voor verdere dialoog.
1: In het publiek zit ook J. Rimo Holle. Even kijken waar hij zit. Ja, daar zit hij. Hoi. Jij bent museumdocent. Wordt jou wel eens gevraagd door Nederlanders naar je familiegeschiedenis?
4: Ja. Ik denk dat heel mijn verhaal in het museum gewoon best wel over mijn familiegeschiedenis gaat. Met zo'n persoonlijke ervaring met het Nederlands koloniaal verleden.
1: Wat vragen mensen dan?
4: Ik vraag hun eens ten eerste. Ik vertel ze wat over het verzet. Dat verstopt in het Wereldmuseum.
1: Het verzet?
4: Ja, mensen die in het verzet zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, verstopt in het Wereldmuseum. Mm-hmm. En dan zeg ik dat ze waren opgepakt. En dat vanaf daar weten we niet wat er met hun is gebeurd. En dan vraag ik, oké, wat zou er met hun kunnen zijn gebeurd? En dan
1: zeggen mensen, heb je het over Molukkers, hè?
4: Nederlanders,
1: ja.
4: En dan zeggen zij zelf van, oké, zijn misschien vervoerd naar kampen. En dan zeg ik, oké, noem ze maar op. En dan zeggen ze zelf, Westerbork, ja. Kampvlucht. Bijna iedereen kent ze. Aha. En dan zeg ik, oké, onthoud die goed, want dan komen we er zo meteen bij terug. En dan begin ik mijn rondleiding. Dan zeg ik, oké, wat gebeurde eigenlijk met deze kampen na de Tweede Wereldoorlog? En dan weet niemand wat er toen is gebeurd. En dan zeggen ze, ja, museum of...
1: Dan vertel jij...
4: En dan begin ik mijn verhaal over Nederlands koloniaal verleden en het feit dat wij daar zijn gehuisvestigd.
1: Ja, want wat weten mensen van Molukkers, naar jouw ervaring?
4: Vrij weinig. Dus als ik zeg, ik heb een Molukse achtergrond, en dan zeg ik, wat weten jullie over Molukkers? Zeg maar alles wat je weet.
1: Nou, en wat zeggen ze dan?
4: En dan heb je zo'n bingo-kaart.
1: Ja.
4: Wat uit? Ja, toch? Dus dat is dan de treinkaping. Is dan,
1: ja.
4: En dan heb je dat we soldaten waren, we waren getrouw aan Nederland. En de RMS. En dat is dan eigenlijk. En dan misschien ook nog Satudarah.
1: Maar dat is alles.
4: Maar dat is meestal alles.
1: Ja. Frustreert je dat?
4: Behoorlijk, ja. Maar dat is ook de hele reden waarom ik daar verhalen vertel. Omdat dat helaas nog steeds het enige is wat over ons wordt verteld.
1: Ja, en hoe gaat dat dan, zo'n gesprek? Want dan zijn die mensen natuurlijk helemaal verbaasd.
4: Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld, ik had een keer een geval dat de lerares uit Sint-Michels-Gestel kwam, uit Gestel, dus dat is naast Vught. En ze was precies even oud als mijn moeder, want ze is 1961 geboren. En zij was best wel gechoqueerd, omdat ze dus een verhaal hoort over een meisje of een vrouw van dezelfde leeftijd als haar, die totaal onder andere leefomstandigheden woonde. In het dorp naast haar.
1: Oh ja, echt?
4: Ja.
1: Ja. En wat zou er, je noemt het woord bingo-kaart, wat zou er op zo'n nieuwe bingo-kaart moeten staan?
4: Nieuwe bingo-kaart moeten staan?
1: Ja?
4: Ik denk, we beginnen met onze inheemse kennis. Dus dat we eerst ook inheem zijn, maar ook voor onszelf hoor. Wat
1: bedoel je met inheems?
4: Nou, dus dat wat vaak dus niet wordt erkend, is dat we ook gewoon inheemse mensen zijn. Inheemse mensen kennis hebben, dus een oude taal hebben.
1: Familieverbanden die belangrijk zijn.
4: Familieverbanden die belangrijk zijn.
3: Orale traditie.
4: Orale traditie, inderdaad. En wat we hebben bijgedragen aan Nederlandse samenleving in deze 75 jaar.
1: Want dat weten de meeste Nederlanders helemaal niet.
4: Helaas niet. Als je dus vertelt van dit is de enige keer, niet de enige keer, sorry, maar de laatste keer dat we naar een WK gingen en een finale bereikten, hadden we een Molukse captain. Voor Bronkhorst.
1: Ja, precies. Oh, dat mensen weten misschien niet eens.
4: Nee, de mensen beseffen niet eens dat hij Molukse is misschien.
1: En Simons Taamata heeft ook al gezegd.
4: En Simon Taamata was dachten, heel belangrijk.
1: Ja, maar dat mensen in het begin dachten dat hij Surinamer was.
4: Ja, precies. Gisteren vroeg ik ook een paar leerlingen waar denk je dat ik vandaan kwam. En ik hoorde alles behalve waar ik vandaan kom.
1: Ja, dat is toch interessant. Wat bestaat er zoiets, vraag ik aan jullie aan tafel. Dankjewel. Als een Molukse ziel, Noah, een Molukse gevoel.
0: Een Molukse gevoel bestaat voor mij uit een familiebanden, een soort samenhorigheid. Samen een bepaalde binding hebben, iets algemeens hebben wat je bent. In Nederland is dat dus bijvoorbeeld de Molukse gemeenschap of verschillende subgemeenschappen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de Tanimbarese gemeenschap als geheel.
1: Ja.
0: Nou, op de Molukken zijn er weer andere culturele aspecten die belangrijk zijn, die een gemeenschap kunnen binden.
1: En waarin verschillen geheel of Molukkers van Nederlanders?
3: Dus op heel veel verschillende manieren.
1: Noem eens wat.
3: Maar bedoel je cultureel of bedoel je
1: gewoon
3: politiek?
1: In elk opzicht?
3: Ja. Voor mij is het belangrijkste verschil dat de Molukkers en Nederlanders hebben een relatie met elkaar. En de Molukkers zijn op een bepaalde manier door de Nederlanders behandeld en niet andersom. Dus het is heel moeilijk, vind ik, om het los te trekken van de geschiedenis. Dus als het gaat om het verschil met Nederlanders, dan is een belangrijk verschil dat de Molukkers door Nederlanders in de woonorde zijn gezet. En niet andersom. En dat is het puntje van de ijsberg.
1: Ja, maar oké, maar dat is wat er toen gebeurde. Hè? Maar gewoon, ja. Waaraan herken jij een Molukker?
3: Als we de positieve dingen, culturele elementen, ikat, tjakalele, dus de
1: nu
3: culturele...
1: Nu noem je termen die ik niet ken.
3: Oké, ikat is wat de tante Cindy onder andere draagt. Dat is de prachtige sjaals en de geweven stoffen. Waar vaak, in ieder geval in het geval van waar mijn oom vandaan komt... motieven in geweven zijn die ook verwijzen naar de mythologie. Dus dat over de inheemse kennis gesproken. Dat zit verweven in de stoffen. Mm-hmm. Het eten. Tjakalele is een soort krijgsdans. Dat soort dingen, dat zijn onze culturele uitingen. En als we dat voelen, of de tifa-drum en dergelijke... ik denk dat er dan wel een soort saamhorigheid op gang komt. En dat zijn de dingen die we vieren.
1: We gaan er zo meteen verder over praten. Het is 3:30 en we gaan even naar Hilversum voor het nieuws.
5: NPO Radio 1.
1: Nou, ik hoor helemaal niks. Geen nieuwslezer, maar mijn microfoon stond ook uit. Dus wij praten nog gewoon eventjes door hier aan tafel. Ja, nou, het is een verrassing. Jij hoorde eigenlijk, Gerlof, vrij laat dat jij Molukse wortels hebt. Hoe kwam dat?
3: Nou, het ligt heel lastig. Ik wist al vanaf geboorte eigenlijk dat ik Litinees was. Want ik heb er ook gewoond als babytje en als peutertje. Aha. Want mijn vader is een taalwetenschapper, Onno van Engelhoven, en die voor zijn proefschrift eind jaren 80 ging hij naar Litti, het eiland van zijn moeder, om daar de taal te bestuderen. Dus ik was met hem mee en mijn moeder. En daar hebben we gewoond. Dus ik sprak als klein kind ook een rare combinatie van Nederlands, Maleis en Littinees. Dus de regionale taal. Maar die connectie, dat Litti een onderdeel is van het Molukse verhaal, dat kwam voor mij heel erg laat. Want dat heeft mijn vader een soort van erbuiten gelaten. Dus hij heeft heel erg...
1: Waarom vertelde hij dat niet?
3: Weet ik niet.
1: Nou, dat weet je volgens mij wel. Maar...
3: nou ja, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat mijn vader is een taalwetenschapper. Orale traditie, dat is waar hij zich mee bezighoudt. En ook cultuur, kennis dragen via taal en gezongen taal en dergelijke. En dit vindt hij belangrijk. En voor hem, ook misschien omdat we van Zuidwest komen en het lang niet altijd goed ging met conflicten onderling binnen de gemeenschap. Dus bijvoorbeeld mijn oma's familie is heeft van woonoord naar woonoord moeten trekken een tijdje lang, omdat ze overal ruzie kregen. Mm-hmm. En mijn vader heeft volgens mij de politieke kant er een beetje achterwege geprobeerd te laten. Dus mijn vader heeft volgens mij nooit benadrukt het Molukse verhaal, omdat je dan heel snel uitkomt bij de RMS. En inderdaad, op een gegeven moment bij Satudara en dergelijke. En onze familie heeft daar best wel veel mee te maken. Satudara. Dus volgens mij heeft hij bedoeld dat soort van op een lager pitje te houden. En ik heb zelf uiteindelijk bedacht van, maar wacht, Litini ligt toch gewoon in de Molukken? En toen vroeg ik dat aan hem, zei hij, ja, dat weet
1: je. En hoe oud was je toen?
3: Nee, maar ik denk dat het echt pas tijdens... Het is passieve kennis, was het wel, hè. Maar ik denk tijdens het studeren pas dat echt het kwartje viel... dat ik dacht van, wacht.
1: Was je een jaar of 20?
3: Ja, zoiets.
1: Ja, dat is best wel gelukkig. Eva, jij hebt markings laten zetten, hè? Een soort tatoeages. Kun je dat eens beschrijven voor mensen die het niet kunnen zien?
2: Ja, klopt inderdaad. Ik heb in mijn nek, in mijn gezicht en ook... aan de achterkant van mijn nek. En dit komt eigenlijk van Alifuru. Dus dat zijn onze, zoals Jair zei, inheemse volkeren. Die wordt gehandtapt gezet. Dus echt op de oldschool manier. Daar wordt dan ook soort blessings gevraagd aan onze voorouders. Degene die de marking zet, die ziet voor jou eigenlijk wat je nodig hebt. Vooraf hebben we een gesprek samen. En dan wordt dit eigenlijk voor je neergezet, ja.
1: Ja, maar want dat zijn tatoeages, maar wat betekenen ze dan voor jou? Want dat is wel iets bijzonders.
2: Klopt, dat zijn markings. En voor mij heb ik ze op mijn nek gedaan, zodat ik spreek vanuit mijn voorouders. Daarbij zitten inderdaad ook tekens. Ik heb ook één in mijn gezicht, dat is een krijgersvogel. Ook dat ik meeloop met mijn voorouders. En voor de achterkant voor bescherming.
1: Je mag ze niet zomaar laten zetten?
2: Nee, klopt. Alleen als je Moluks bent.
1: Wie moet daar toestemming voor geven?
2: Eigenlijk je voorouders. Ja, ja. Degene die de marking bij je zet. Hij is de enige die dat dan mag doen. En hij is ook van Molukse afkomst. Vandaar.
1: Je mag je dat niet zomaar toe-eigenen?
2: Nee, als je niet Moluks bent, dan mag je eigenlijk geen marking zetten.
1: Nee.
2: Nee, klopt.
1: We gaan zo meteen verder praten, maar de nieuwslezer in Hilversum is inmiddels aangeschoven. Dus u gaat nu het nieuws horen van 3:55.
5: NPO Radio 1.
6: 3:58. Als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er veel taken bij krijgt, dan moet er misschien een selectieve opkomstplicht komen als er veel te weinig militairen zijn. Dat zegt staatssecretaris Boswijk. De opkomstplicht die kan oplopen van vrijwilligers tot verplichte deelname. De selectieve opkomstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Over een paar weken is er weer een debat over. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen die raakten gewond. De aanvallen die waren gericht op meerdere steden. In Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger maakte gebruik van het synthetische rubber dat zit in het maken van raketten. Voor de tweede keer in korte tijd is de brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media die leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. En mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark naar verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in bijvoorbeeld de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen.
7: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste vertraging is er rond Amsterdam. Door de afgesloten A9 is het daar wat drukker. De A9 is vanwege werkzaamheden in beide richtingen dicht dit weekend. En dat levert vertraging op onder meer de A4 en de A10, de ring van Amsterdam. Wat verder opvalt is de A16 van Rotterdam naar Breda. Het is druk tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. Daar heb je nu een half uur tijdverlies. En op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen staat file tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Komt door werkzaamheden op de A4, die is ook dicht bij knooppunt Markiezaat. Op de A58 sta je nu een half uur in de file.
5: De publieke tribune. Koen Verbraak.
1: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune met jonge Molukse Nederlanders. Het is 75 jaar geleden dat de eerste Molukkers in Nederland aankwamen. Hoe beleven nieuwe generaties Molukse Nederlanders hun geschiedenis eigenlijk? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu? Aan tafel Gerlof van Engelenhoven. Hij is universitair docent aan Universiteit Leiden. Hij is derde generatie Moluks via zijn vader. Naast hem zit Noah Vanumbi. Hij is vierde generatie Moluks via zijn vader. En hij is ambassadeur van de Tamimbar-eilandengroep. En ook aan tafel Eva van Kesteren, derde generatie Moluks via haar moeder. Haar opa was knilmilitair. Ja, jullie hebben die markings trouwens niet, hè, Noah? Zie ik.
0: Nee.
1: Voor zover ik het kan zien. Je hebt keurig een pak aan. Ik weet natuurlijk niet wat er allemaal onder dat pak
0: ik,
1: zit.
0: Ik heb geen tatoeages inderdaad. En op Tanimbar komt het tegenwoordig niet meer voor, de traditionele tatoeagemakelij. En vroeger is het ook zeer beperkt geweest. Wellicht alleen in de vorm van verschillende puntjes of lijntjes die op het lichaam werden getekend.
1: En Gerlof, jij hebt een tweeling van 7 jaar. Hè? Hoe houd je bij hun dat Molukse gevoel levend?
3: Onder andere via het koken. Dus ik kook heel veel voor ze. En toen we dus 2 jaar terug naar Ambon gingen bijvoorbeeld, konden ze alles mee eten. Zelfs de papera konden ze slurpen. En dat voelde dus echt al alsof ze thuis kwamen daar. Dus het eten is een belangrijke, vind ik. Maar ook, waar we het net over hadden, dus de Litinese en de inheemse cultuur, waar Jeremy het ook over had, via mijn vader, geef ik dat heel erg aan ze mee. Dus bijvoorbeeld een van de tradities die we hebben op Liti, niet zozeer elders, maar in Zuidwest wel, is het geven van traditionele namen. En dat zijn een soort geheime namen die je nog krijgt. Het staat niet in je paspoort of zoiets, maar dat zijn dan namen. En dat verwijst terug naar de orale mythologie. Ik heb aan mijn vader gevraagd of hij mijn kinderen ook zulke namen wil geven. Dus dat hebben ze bijvoorbeeld gekregen. Maar ook voor mijn huwelijk.
1: En hoe luiden die namen?
3: Nee, dat is geheim. Van alle plekken waar ik het mag uitspreken, zeker niet op nationale radio.
1: Oh, dat mag je niet vertellen?
3: Nee.
1: Waarom niet?
3: Omdat die namen een bepaalde lading hebben. En het is die zijn heel bijzonder. En het uitspreken ervan is eigenlijk alsof je de orale traditie die eraan vasthangt ook activeert. Dus er zit een verhaal bij. Die namen spreek je eigenlijk niet zomaar uit. Het is bijna een soort disrespect aan je voorouders. Ja, het is moeilijk uit te leggen hoor, maar ik mag dus wel zeggen dat we die
1: dat
3: hebben.
1: Moet
3: maar
1: voor jezelf houden.
3: Ja, ik kan het tegen je zeggen later, Koen, als de microfoons uitstaan.
1: Noah, Molukkers zijn nu 75 jaar in Nederland. Wat is nou het grootste verschil tussen bijvoorbeeld jullie generatie en die van daarvoor in het omgaan met die Molukse identiteit? Doe jij dat anders dan bijvoorbeeld je vader en je opa?
0: Nou, het grootste verschil dat ik zelf zie is dat onze tweede generatie vooral voldeed aan een bepaalde sociale norm. Hè. Je was Molukse en je sprak Molukse Maleis. Je voldeed aan bepaalde sociale verwachtingen. Anno nu is die sociale druk misschien iets minder. Maar je hebt daarentegen wel veel mensen die daar bewust voor kiezen om bijvoorbeeld de taal weer te gaan leren en te gaan herontdekken, om zich bezig te gaan houden met de cultuur, om misschien af te reizen naar de Molukken, om daar de eigen roots op te gaan zoeken. Het zijn misschien minder mensen in kwantiteit, maar je ziet wel dat er een soort, het wordt eigenlijk een soort reductie. De mensen die zich er nu nog mee bezighouden, hebben daar echt bewust voor gekozen en doen dat dan ook vol volledige overtuiging. Ja.
1: Ga jij anders met je Molukse zijn om, Eva, dan je moeder?
2: Anders omgaan. Ja, ik denk dat ik ben nu heel erg bezig in fotografie om het Molukse door te geven.
1: Maar dat heb je van je vader, want dat is Geert van Kesteren.
2: Ja, fotograaf. Dat klopt. Fotografie van mijn vader en ik denk het Molukse zijn van mijn moeder.
1: Ja?
2: Die doen we samen om door te gaan. Dus vanuit daar.
1: Dus je hebt een mooie tentoonstelling gemaakt die hier op de kop van het Java-eiland te zien is in Amsterdam.
2: Ja, klopt.
1: Van Molukse Amsterdammers.
2: Ja, Samangat.
1: Wat wil je dan laten zien in die foto's?
2: Ik wil heel graag laten zien eigenlijk de geschiedenis herschrijven. Dus vooral vanuit de Molukse kant. En heel erg die geschiedenis laten zien. Maar ook onze cultuur en wat we nu allemaal aan het doen zijn.
1: Er wordt vaak ook gesproken over dat eerdere generaties zwegen. Hè? Ze hebben het wel eens over het Indische zwijgen. Ja. Hebben jullie dat wel eens gemerkt? Dat jullie doen nu, geef ook nu ook aan hoe dat gaat. Gerlof?
3: Ja. Het is heel grappig, ja. Allemaal zwijgend te knikken ineens.
2: Ja.
3: Nee, dat is voor mij een heel bekend fenomeen, ja. Ik heb er zelfs een groot deel van mijn onderzoek aan besteed om daar meer over te begrijpen.
1: Mm-hmm.
3: Dus, maar wil je dat ik er iets over vertel?
1: Ja, zeker.
3: Nou, mijn bekende verhaal is dat mijn oma dus de moeder van mijn vader, die kwam als meisje van 12 aan in 51, en haar vader was een kneelsoldaat. Dus, maar zij wilde er niet over praten. Maar dat is dan wel bij Indisch zwijgen of zoiets, of Molukse zwijgen, dan denk je vaak aan een stil persoon, maar dat is dus niet het geval. Dus mijn oma was een heel luidruchtig persoon die heel hard kon lachen en die je al van twee straten verderop aanhoorde komen als ze op bezoek kwam. Dus ze praatte de hele dag door en het was heel erg gezellig, maar ze zorgde er gewoon voor dat ze om bepaalde onderwerpen heen fietste. Zeg maar. Dus,
1: wat was moeilijk bijvoorbeeld? Was er
3: gewoon de vraag, zelfs al de vraag, waar kom je vandaan? Dat is een bekend. Ik bedoel, dat heb ik uitgeschreven. In het begin van mijn vorige boek heb ik dat helemaal opgeschreven. Maar mijn vader wist, tot hij voor het eerst als 18-jarige naar de Molukken ging, niet echt waar hij vandaan kwam. Want hij dacht dus dat Litti een dorp was op Ambon.
1: Ja.
3: Dus voor zijn 18e verjaardag kreeg hij met zijn moeder, mochten ze naar Ambon om een rootsreis, zeg maar. En daar kwam hij erachter, toen zijn moeder hem niet naar het dorp Litti wilde brengen op Ambon, dat Litti geen dorp is op Ambon, maar het is een eiland heel erg anders.
1: Ja. Maar nog even naar dat zwijgen.
3: Ja.
1: Want jij zegt dat klopt niet?
3: Nou, nee, ik zeg het klopt wel. Alleen het is moeilijker dan. Het is niet alsof mensen ergens per se stil over zijn. Ik denk dus dat je wel degelijk, als je heel goed luistert, kan horen dat men wel communiceert. Misschien alleen niet in expliciete woorden. En daar gaat ook mijn onderzoek over. Hoe kunnen we luisteren naar dit zwijgen? En hoe vertellen mensen hun verhaal misschien dan? Als het niet in woorden is, is het misschien in lichaamstaal? Is het misschien via of meer poëtisch moeten we luisteren? Misschien wordt het met een omweg alsnog verteld.
1: Het komt ook veel voor in kunstuitingen, zeker bij de jongere generaties.
3: Ja, absoluut.
1: Hoe komt dat, dat het een andere manier vindt om zich om het te kanaliseren?
3: Het is denk ik soms moeilijk om het in woorden te doen. Onder andere omdat de eerste vraag is dan in wiens taal, bijvoorbeeld. Als je dat, voor mijn oma gold dat wel. Als je dat dan in het Nederlands moet gaan uitleggen, bijvoorbeeld, dan zit je al in een soort. Dan wordt het gewoon al moeilijk. Maar als. Bovendien is het ook gewoon zo dat het over trauma-onderwerpen is. Dus kan het heel moeilijk zijn om daar woorden voor te vinden. Terwijl er misschien een tekening over maken dan beter kan werken. Of ook dans. Nou, er zijn steeds meer jonge Molukse kunstenaars. Dus ik moet nu aan Chironi Pelumpessi denken. Die een gouden kalf heeft gewonnen samen met Sven Peethoom. Die doet het met dans bijvoorbeeld. Die danst wat niet uitgesproken kan worden in woorden. Nou,
1: dat en daar kun je eigenlijk meer zeggen?
3: Ja, soms wel. Ja. Soms wel.
1: Het werd net al even genoemd, wat voor Nederlanders altijd een onderwerp is. Dat zijn natuurlijk de treinkaping uit de jaren 70. Volgend jaar is 50 jaar geleden, treinkaping bij de Punt. Speelt die gebeurtenis van voor jullie geboorte nog een rol in jullie? Ook in jullie leven?
0: Nou, voor mij persoonlijk eigenlijk niet zo. Je weet er natuurlijk van af, omdat je, of ik persoonlijk dan mezelf bezig heb gehouden met mijn Molukse afkomst. Ook met het Molukse verhaal in Nederland. Alleen, ja, naarmate dat het eigenlijk steeds verder weg raakt. En ik ben natuurlijk ook helemaal niet in die tijd geboren. Nou, is er toch een zekere vorm van afstand tot die gebeurtenis. Dus ik ben er persoonlijk eigenlijk minder mee bezig dan de tweede en derde generatie in die tijd.
1: En jij, Eva?
2: Ik ben er ook niet mee bezig.
1: Nee? Het speelt geen rol?
2: Nee, niet in mijn werk per se. Ik ben heel erg meer bezig met echt verhalen te vertellen. Maar ook voor de kolonialisme. Dus heel erg het inheemse. Mm-hmm. En ook echt hier naar de jongeren toe. Ik ben er niet zozeer mee bezig. Ja. Nee.
1: In de zaal hebben we Gloria Lapia. Ik weet niet waar ze zit. Ja, goedemiddag. Jouw oom, Yunus Ririmassi, was een van de kapers van de Punt.
8: Ja, dat klopt.
1: Kon je er met hem over praten?
8: Ja, ik kon er wel met hem over praten. Ik heb hem vragen mogen stellen voor vroeger dan mijn spreekbeurt op de middelbare school. En daar vertelde hij ook wel best veel over.
1: Wat is je vooral bijgebleven?
8: Wat mij is bijgebleven?
1: Van die verhalen?
8: Van die verhalen, ja. Dat hij ook wel dingen vertelde die ik nog niet wist. Bijvoorbeeld dat de straaljagers een soort afleidingsmanoeuvre moesten zijn, maar dat die veel te laat kwamen en dat de schoten al gelost waren, zeg maar. Mm. Dat soort dingen wist ik bijvoorbeeld niet.
1: Nee. En had je begrip ook voor wat waar die aan had meegewerkt?
8: Hij legde zijn kant uit natuurlijk. Dus hij vertelde mij altijd dat ze nooit de intentie hadden om gewelddadig te worden. Ze hadden ook heel veel nepgeweren mee. Dus het was nooit de intentie om schade aan te richten. Zeg.
1: Nee. En dat was voor jou een goede verklaring?
8: Ik zou niet zeggen dat het een goede verklaring is, maar ik begrijp waar zij vandaan komen.
1: Ja, want begreep je zijn woede van waaruit hij optrad?
8: Ja, ik denk dat ik dat wel begrijp.
1: Want hij deed het ook om iets duidelijk te maken wat zijn ouders niet hadden kunnen zeggen.
8: Ja. Natuurlijk moet je ook niet vergeten dat er voor die tijd ook gewoon vreedzame protesten zijn geweest. En zeg maar al die keren dat er geprobeerd werd om aandacht te krijgen voor de Molukse gemeenschap die ook nog steeds in Nederland was. Dat werd niet gehoord. En ik denk als jij mensen opsluit, op een gegeven moment, ja.
1: Dan?
8: Dan krijg je zoiets.
1: Ja. Wat ontroert je nu?
8: Ja, best veel.
1: Ja? Want wat gaat er nu door je hoofd?
8: Ja, ik denk gewoon het onrecht van niet gezien en niet gehoord worden.
1: Voor de eerste generatie van de eerste generatie?
8: Ja, en de tweede.
1: Ja.
8: Ja.
1: En dat roept ook 50 jaar na dato nog altijd verdriet op?
8: Ja, het zit nog steeds in ons.
1: Ja? Op wat voor manier?
8: Op de manier dat we het nu kunnen omzetten naar iets moois.
1: Ja. Dankjewel. Ja, want is dat voor jullie ook ongemakkelijk dat dat altijd toch wel weer aan de orde komt, dit onderwerp. Gerlof?
3: Ja, het is ik vind het ook een moeilijk onderwerp, hoor. En dank je wel voor het delen. Dat is dapper, dat is niet makkelijk. En ik weet dus nog, toen ik ongeveer 10 jaar geleden was ik met mijn proefschrift bezig. Zat ik een keer bij de tandarts en toen vroegen ze, wat doe je voor werk? Toen zei ik schrijf een proefschrift over de Molukse gemeenschap en de geschiedenis. Zei de tandarts toen, waren dat niet die treinkapers?
1: Ja,
3: nou, die waren echt niet oud genoeg om dat nog te weten. Dus dat is toch een soort stigma wat in de lucht is blijven hangen. En steeds weer opnieuw. En het is zo vermoeiend En ook elke keer als er weer aandacht aan besteed wordt, het is 70 jaar geleden, het is 75 jaar geleden, dan komt dat stukje altijd voorbij. En ik begrijp het natuurlijk wel, want het is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis. En het is ook, het heeft heel veel impact gemaakt toen de tijd, en misschien nog steeds wel, zit dat gewoon in de geschiedenis van de Nederlandse maatschappij. Maar het is wel...
1: Gaat dat ook ten koste van aandacht voor andere aspecten?
3: Ja, bijvoorbeeld. Het is bovendien, ja, het is ook het zijn gebeurtenissen geweest eind jaren 70 die ook binnen de gemeenschap natuurlijk
1: veel hebben losgemaakt.
3: Ja, niet iedereen was het ermee eens natuurlijk dat om op die manier te werk te gaan. Het is heel slecht geweest. Het is een soort backlash geweest, waarna het weer moeilijker werd voor Molukkers jaren 80 en dergelijke om bijvoorbeeld een baan te vinden als je Molukse achternaam had, omdat gewoon de discriminatie die er achteraan kwam, was natuurlijk niet best.
1: Het leverde ook een stigma op.
3: Ja, dat denk ik wel. En dat stigma bestaat in zekere zin nog steeds. Misschien niet zo sterk als vroeger, dat hoop ik. Maar het is er wel.
1: Ja. Sommige binnen de Molukse gemeenschap strijden nog altijd, hè, voor de onafhankelijkheid van de Molukse Republiek. Begrijp jij dat, Noah?
0: Ik ben zelf niet betrokken bij politieke bewegingen. En ook in verband met mijn werkzaamheden in Indonesië hou ik me altijd een klein beetje daarvan afzijdig. Mm-hmm. Dus ik weet inderdaad van het bestaan van verschillende bewegingen binnen onze gemeenschap. En we leven ook ergens, we leven hier in Nederland, in een land en in een maatschappij waar iedereen zijn eigen mening mag hebben en die mag uitdragen. En voor mij persoonlijk hou ik me iets afzijdig.
1: Laat ik het iets anders vragen. Is zo'n onafhankelijke staat voor de Molukken voor jou nog van belang?
0: Zonder direct ja of nee te antwoorden. De Tanimbarese gemeenschap in Nederland is nooit per se een RMS-gemeenschap geweest. Er zijn natuurlijk ook binnen de Molukse gemeenschap weer verschillende sub-gemeenschappen. Die stonden daar iets verder vandaan. Dus wij hebben dat vanuit thuis minder meegekregen dan misschien in andere gemeenschappen.
1: Hoe is dat voor jou, Eva?
2: Ja, ik sluit me er ook wel bij aan. Ik vind het ook wel lastig, ook omdat mijn werk hier ook mee te maken heeft. Omdat ik ook naar de Molukken ga en naar Indonesië. Maar ja, onze oma en opa hebben wel ergens voor gestreden.
1: En wat vind je dan lastig?
2: In Indonesië mag je vlag niet, de Molukse vlag niet uithijsen. Je mag daar niet per se je mening daarover hebben. Dan word je gestraft. Dus dat vind ik heel lastig daaraan. Ook omdat de vlag voor mij heeft niet alleen mee te maken onafhankelijkheid, maar ook trots voor mijn oma en opa en voor de eerste generatie.
1: Maar bedoel je dat je je beter niet kunt uitspreken? Is dat beter?
2: Nou, niet per se. Ik bedoel, je mag je echt wel uitspreken. En hier ook natuurlijk. Maar het is meer als je ook te werk wil in Indonesië en te veel erover uitspreekt, is ook niet heel slim.
1: Want daar ga je last van krijgen, bedoel je?
2: Dat zou kunnen.
1: Ja, maar je kan ook zeggen, ik geloof daarin en ik ga daarvoor. En het kan me niet schelen wat de gevolgen zijn.
2: Ja, dat kan ook.
1: Maar jij niet in de wedstrijd, zal ik maar zeggen.
2: Nou, ik wil heel graag onze cultuur laten zien met mijn fotografie. En op die manier. Dus ik hou me ook niet heel erg bezig met het politieke gedeelte, maar heel erg over onze geschiedenis. En dat wil ik heel graag laten zien.
1: Het lijkt alsof daar ook meer aandacht voor is, hè, voor de Molukse identiteit.
2: Heel erg, ja.
1: Dat ervaar jij ook zo?
2: Ja. Ik denk nu ook al helemaal natuurlijk met 75 jaar Molukkers in Nederland. Er zijn heel veel stichtingen, ook in Amsterdam. Er zijn heel veel eventen, wat wordt georganiseerd. Ook met het laten zien wie we zijn. Naast de geschiedenis, maar ook onze cultuur en tradities.
1: En hoe is dat bij jou, Noah? Merk je dat ook?
0: Ik merk inderdaad dat er steeds meer aandacht is voor de Molukse identiteit. Vanuit Nederlandse mensen, maar ook vanuit de Molukse gemeenschap zelf. Hè. Er zijn recentelijk ook wel verschillende initiatieven gestart, zoals bijvoorbeeld Totaal Molux. Dat is een soort taalplatform om weer de taal te doen herleven eigenlijk. Ik zie wel dat de mensen...
1: En dan gaat het om het Maleis? Of?
0: Het Molukse Maleis inderdaad.
1: Ja. Oh, dat is weer anders Maleis dan ander Maleis.
0: Er bestaat, er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen het Bahasa Indonesia, dat is het standaard Indonesisch zoals ook anoniem wordt gesproken. Ja. De taal die op de Molukken wordt gesproken, een soort dialect ervan, is Molukse Maleis. En het Molukse Maleis zoals in Nederland wordt gesproken, is natuurlijk dat dialect, maar dan uit de jaren, misschien 20, 30, 40, 50.
1: En dan heb je natuurlijk
0: naar Nederland.
1: Ongeveer 1000 eilanden waar misschien overal weer andere varianten worden gesproken.
0: Ja, en inheemse talen voorkomen zoals op Tanimbarese. landbouw waar maar liefst 5 talen voorkomen. Dus men is gewend aan 2- tot 3-taligheid, zeg maar.
1: Ja. Ja. Merk jij dat ook, Gerlof, dat er meer aandacht is voor Molukkers en wat ze drijft en wat hun identiteit is?
3: Zeker, ja. Ja, zeker. Er is heel veel aandacht voor. En het is een goede zaak. Ik denk dat het deel is van een grotere beweging waarin er meer aandacht in Nederland is, ook voor andere postkoloniale gemeenschappen en koloniale geschiedenissen. Dus ik denk dat als je nu aan tafel zou zitten met verschillende vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap, dat die ook zouden zeggen van ja, er is meer aandacht voor onze culturen bijvoorbeeld, en ook de diversiteit binnen de gemeenschap en de geschiedenis als zodanig. Dus ik zie dat wel als een soort hoopvolle beweging in de Nederlandse maatschappij.
1: En dan moet je denk ik ook het ijzer smeden als het heet is. Dan moet je iets met die aandacht doen.
3: Zeker.
1: En wat dan?
3: Ja, onder andere kunstprojecten, samenwerkingen. Dat ambassadeurschap vind ik heel, heel inspirerend. En ook inderdaad wat je net noemt, Totaal Molux, is dus een soort Duolingo, maar dan voor Molux Maleis. Dat zijn allemaal nieuwe. Ja, het is echt heel goed. En dan ook vanuit het onderzoek. Dus ik ben er zelf mee bezig. Maar er zijn steeds meer. Ik heb steeds meer Molukse studenten in de zaal bijvoorbeeld. Weet je wel, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. Ik kan het steeds meer meenemen in mijn curriculum op de universiteit. Dus het is echt een volledige beweging. Ik denk dat het belangrijk is om solidariteit te bouwen tussen de verschillende takken. Dus bijvoorbeeld tussen kunstenaars en wetenschappers. Maar ook tussen de verschillende postkoloniale gemeenschappen. Samenwerkingen dus tussen Molukkers en Papua bijvoorbeeld. Molukkers en Surinamers.
1: Nou gaat dat Molukse bloed zich natuurlijk steeds meer mengen met ander bloed. Hè? Kijk naar jullie eigen ouders. Mm. Dat betekent ook dat het langzaam maar zeker ja, eigenlijk verdund wordt. Is dat ook erg?
2: Nee. Dat denk ik niet. Nee, je blijft Molux, het is je bloed. Ik denk, hoe minder het is, maakt dat niet uit. En daarom geven denk ik nu ook meer tradities door. Net als de taal, Totaal Molux. Maar er is ook een Molux bibliotheek die er komt, Malip, hier in Amsterdam. Waar we ook onze cultuur behouden en het doorgeven.
1: Dat zie jij ook zo, Noah?
0: Ja, je vroeg eerder al naar verschillen tussen Nederlanders en Molukkers. En dit is zo'n verschil. Ik ben dan van de familie Fanumbi bijvoorbeeld. Dat is op Tanimbar is dat een soort stam. Word je daar in die stam geboren via de mannelijke lijn, dus via je vader, dan hoor je daarbij. En dan staat verder niet ter discussie waar moeder vandaan kwam en of die wellicht nog elders roots had, of misschien in dit geval dan Nederlands.
1: Dus dat loopt via de vaderlijn?
0: Correct.
1: Ja. Maar als je dus als je moeder daar vandaan komt, dan ben je eigenlijk niet Molukkers.
0: Nee, niet per se niet Molukkers. Maar het is wel een belangrijk verschil dat op de Molukken bijvoorbeeld wordt gezegd van je behoort tot de familie van je vader. Ik wil niet zeggen dat moederskant geen familie is, maar tot die stam behoor je. En dat is ook wel weer een wezenlijk verschil met de Nederlandse denkwijze. Dan word je binnen een bepaalde familie geboren, dan ben je van die familie en dan staan misschien andere roots niet ter discussie. Dan ben je een volwaardig lid van die stam, clan of
1: en familie. Dat voel jij je ook?
0: Ja, zo wordt er ook naar mijzelf gekeken als ik op de Molukken kom. Bij mijn familie.
1: Want dan kijken ze naar je als?
0: Nou, bijvoorbeeld als ik in het huis kom waar mijn overgrootvader is geboren, dan zeggen ze, dit is jouw huis. Omdat eigenlijk, mijn opa was de oudste zoon van mijn overgrootvader. Mijn vader was zijn oudste zoon, ik ben zijn oudste zoon. En dat huis dat wordt doorgegeven van oudste zoon. Van oudste zoon op oudste zoon, enzovoort, enzovoort. Dus was de familie Fanumbi nooit van Tanimba vertrokken, dan had ik in theorie in dat huis gewoond. En nu, als ik op Tanimba kom, dan wordt er verwacht dat je eerst naar dat huis gaat, als je Tanimba betreedt, om daar dan de voorouders te begroeten. En dan wordt ook gezegd, je bent nu weer terug op je eigenlijke plaats.
1: En ik zie aan jouw gezicht dat het je toch meer raakt dan wanneer je naar Helmond gaat.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik als ik na een maand weer terugkom in Nederland en mijn familie zie, ik ben de laatste keer ook alleen geweest. En als je dan je ouders weer ziet en andere familieleden, dat gaat wel boven alles. Ja.
1: Noah Fanumbi, Eva van Kester en Gerlof van Engelhoven, ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune de weer. Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Dan bent u natuurlijk ook weer van harte welkom. En dan hebben we het over pesten. Ik weet het weer. Wilt u iets kwijt over ons programma? Mail dan naar de publieke tribune @human.nl. Na 4 uur op deze zender, goed ingelichte kring met Patrick Lodiers. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week.
9: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
10: Dinsdag tussen 12 en 4.
11: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
12: Natuurlijk, de troonrede.
13: Leden van de Staten-Generaal.
12: En de overhandiging van het koffertje.
14: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
15: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
16: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
10: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
12: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
10: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
17: Ster.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
25: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
24: En voor Harold met een sta-opstoel.
26: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
24: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
23: Medipoint.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
23: Medipoint.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
28: Ja, hoi.
27: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
28: Ja, dat kan goed kloppen.
27: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
28: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
27: Oké. En waarom juist radio?
28: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
27: Oh, wat goed zeg.
28: En ik ga binnenkort ook op tv.
27: Zo.
28: Ja.
29: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
29: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
31: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
32: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: NPO Radio 1. 4 uur.
33: Patrick Lodiers.
34: Een bijzonder goedemiddag. De goed ingelichte kring van vandaag bestaat uit Leender Beekman, politiek verslaggever bij BNR, en Peter de Waard, economieverslaggever en columnist bij de Volkskrant. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen.
35: De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan de 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vanochtend zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Maar niet iedereen wilde mee, met het busongeluk nog vers in het geheugen. Sommigen wilden daarom liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er veel taken bij krijgt en te weinig mensen heeft, moet er misschien een selectieve opkomstplicht komen. Dat zegt staatssecretaris Boswijk. Die opkomstplicht kan oplopen van vrijwilligers tot verplichte deelname. En de selectieve opkomstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer 2 uur geleden op de Dam. De deelnemers die lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. En de mars die eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Zij zei onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. En ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. En de winnaars moeten de prijs van €1250 samen delen. Dan gaan we naar de ronde van Spanje, want daar kan vandaag toch wel de beslissing vallen in het algemeen klassement. En er gebeurt genoeg in de Koninginnenrit. Het is een loodzware bergetappe van bijna 187 kilometer van, moet ik het in mijn beste Spaans zeggen, La Calahorra na Collado del Alguacil. Toch, wielercommentator Andries Lamain?
0: Ja, toch, als in dat ik eventjes die uitspraak beoordeel. Nou, helemaal goed, helemaal goed. Het
35: dank
0: is misschien
35: u,
0: wel de zwaarste etappe in deze Ronde van Spanje. Ze hebben het zwaarste tot het eind bewaard. Tenminste dan morgen de slotrit. Maar nu moet het klassement wel definitief de beslissing gaan krijgen. Met Mas in het rood. Die heeft 1,5 minuut voorsprong. En die wordt op zijn hielen gezeten wat dat betreft door Roglic. Het is vanaf het begin van de rit al chaos troef. Met een kopgroep van 9 renners. Waarvan 4 uit 1 ploeg, namelijk de Scandinaviërs van UnoX. Die zetten de etappe op zijn kop. En dan Wout van Aert, die al de puntentrui op zijn schouders heeft, maar nu ook nog probeert de bergtrui te pakken. 8,5 minuten achter pas de klassementsmannen. Die gaan het uitvechten op de laatste 2 beklimmingen van de dag. We hebben nog 44 kilometer te gaan.
35: Dankjewel, Andries Lemaire. Het weer nog, wolkenvelden. Soms breekt de zon goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht dan trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen is het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20.
34: Dan gaan wij luisteren naar de verkeersinformatie. Een goedemiddag, Bianca Damink.
1: Goedemiddag. Er staan een paar files. De meeste die staan rond Amsterdam. Het komt doordat de A9 in beide richtingen dicht is dit weekend vanwege werkzaamheden. Het is onder meer wat drukker op de A2 richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel heb je 10 minuten oponthoud. Verder loopt het vast op de A28 naar Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht is de vertraging een kwartier. Een stuk zuidelijker staat file op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland is de vertraging een half uur. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A4.
2: Ster. Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
27: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
27: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
27: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
27: Oké. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
27: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
27: Zo.
7: Ja.
8: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
13: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd.

0: ontstond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: NPO Radio 1. Boont.
2: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
3: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij hier de scherpe randjes op van het nieuws. En na 4:30 spreken wij brigadegeneraal Han Bouwmeester over de impact van het weer op het slagveld.
4: Proberen ook nog een beetje te slapen de komende dagen en een beetje buiten te komen. Want het zijn ook wel 2 lange dagen binnen in een zaal waar zuurstofgehalte soms ook een beetje afneemt.
3: Premier Rob Jetten doet op deze dag energie op voor zijn grote gevecht tijdens de politieke beschouwingen van volgende week. Hoe heet wordt de soep gegeten door de oppositie? Dat bespreek ik met de kring die goed ingelicht is van deze week. Politiek verslaggever bij BNR, Leendert Beekman, welkom. En economieverslaggever en columnist bij de Volkskrant, Peter de Waard. Goedendag. Peter de Waard, ja, we hoorden het net al. Rob Jetten, en uit jullie krant, uit jouw krant, de Volkskrant, bleek dat hij veelvuldig gebruik maakt van AI. Nou is mijn vraag, jij schrijft elke dag een column in de Volkskrant. Schrijf je die zelf of helpt AI?
5: Nee, ik schrijf het nog helemaal zelf. Ik maak geen gebruik van de AI.
3: Helemaal niet?
5: Nee, helemaal niet. Eigenlijk, ik heb het 1 keertje geprobeerd, want je moet wel weten hoe het werkt, hè. Dus daarom heb ik het wel gedaan. Maar zelf doe ik het niet.
3: En waarom niet?
5: Nou, ik denk toch als je het gaat doen, dat je toch, toch wat invloed gaat krijgen van AI. Dan denk je toch, hé, eigenlijk is dat niet zo gek. En dan ga je het toch een beetje overnemen. En dan probeer je misschien wat anders te verwoorden.
3: Ja, maar Peter, je moet toch ook een beetje met je tijd mee? Je schrijft je stukje toch ook niet meer op een typemachine, neem ik aan?
5: Ja, maar ik moet een originele invalshoek verzinnen. En ik vind dat altijd anders dan bijvoorbeeld wat Rob Jetten doet. Hè. Die heeft toch heel veel antwoorden die eigenlijk politiek correct zijn. Ik vind het eigenlijk niet zo'n gek idee dat de premier het doet. Ik denk dat je zelfs de regeringsvoorlichtingsdienst misschien even kan afschaffen, de Rijksvoorlichtingsdienst. Want ja, er zitten werken 55 mensen en die heb je helemaal niet meer nodig. Want ja, je kan het toch allemaal keurig met een AI'tje afdoen.
3: Ja, Leendert, hoe gebruik jij bijvoorbeeld ChatGPT? Bijvoorbeeld de Prinsjesdagstukken, lees je die echt nog zelf of gooi je die ook even door AI?
6: Nou, als je zo meteen de Prinsjesdagstukken krijgt, dan gaat er wel een deel door AI. En dat heeft ook te maken met het feit dat wij aanstaande dinsdag bij BNR een live-uitzending gaan maken. Je hebt simpelweg niet de tijd om alles te lezen. Maar wat je met AI wel, in zo'n korte tijd voor de uitzending, wat je bij AI wel echt moet weten, op het moment dat je er iets ingooit, welke opdrachtgever erbij. En op het moment dat je geen kennis van zaken hebt en je gooit er een willekeurig rapport in en je zegt vat het eens samen, dan zit dat toch vol met fouten. En er wordt niet alles eruit gehaald wat echt belangrijk is. Neem die Prinsjesdagstukken. We gaan zo meteen bij de algemene politieke beschouwingen zien. Het zal over vermogen gaan. Over box 3. En ik heb zo'n vermoeden, zouden het dinsdag eens moeten testen, dat als je die Prinsjesdagstukken er doorheen gooit en vraagt van waar gaat het nou eigenlijk over, dat box 3 misschien helemaal niet eruit gaat komen. Dus dan moet je gaan vragen, maar wat dan met vermogen? Wat dan met box 3? Wat willen ze daar dan mee? Hoe gaat dat dan geparkeerd worden? Je moet wel weten wat voor vragen je in die prompt gooit. En dan kan je er wel iets mee, maar gewoon blind AI iets vragen en dat maar als waarheid aannemen, dat moet je denk ik niet doen.
5: Ja, AI vragen, wat is nog niet uitgelekt? Dat lijkt me een hele goede vraag. Want er is dus allemaal uitgelekt en box 3 wordt niks over gezegd, want dat hebben ze vooruitgeschoven.
3: Maar dan eventjes naar wat de Volkskrant berichtte, namelijk dat honderden berichten van social media op social media door premier Rob Jetten eigenlijk door AI zijn geschreven. Kijk jij hiervan op, Peter?
5: Nee, ik kijk er niet van op. Ik kan me wel voorstellen dat ze dat wat langzamer doen. Ik vind het wel vervelend dat de premier het niet gezegd heeft. En dat hij natuurlijk altijd gezegd heeft, de D66, van we moeten open zijn over AI. En als je dan zelf doet, dan ben je daar niet open over. En dat vind ik wel kwalijk.
6: Ja, ze zijn volgens mij zelfs met een voorstel gekomen waarbij ze dus wilden dat er disclaimers zouden komen. Bijvoorbeeld geen deskundige. Als je dan bij een talkshow zit en je gaat over Amerika en Iran praten, maar je bent eigenlijk helemaal geen deskundige erop. Hashtag geen deskundige. Maar ook op het moment bij gebruik van AI, dat het ook duidelijk zou zijn, dit is gemaakt met AI, niet door een mens. Ja. En in eerste instantie dacht ik, want we weten natuurlijk in Den Haag allemaal dat speeches geschreven worden door speechschrijvers, dat de Twitter-account gevuld wordt door een medewerker en niet door de premier zelf. Daar loopt hij met zijn telefoontje de hele dag in zijn hand. Dus who cares? En dan toch het voorbeeld zoals die in de Volkskrant stond, het bezoek aan Westerbork. Dat is natuurlijk een hele beladen plek, hè. Dat is een doorvoerkamp in de Tweede Wereldoorlog geweest. Ja. Daar zijn Molukkers na de Tweede Wereldoorlog opgevangen, is een groot woord. Maar daar hebben ze in die barakken gezeten.
5: Ja.
6: De premier

0: biedt ze excuses aan voor hoe wij met de Molukse zaak zijn omgegaan, loopt vervolgens over Westerbork en doet net alsof hij daar persoonlijke revelaties heeft van, oh, dit was verschrikkelijk. En op het moment dat het dan uit de computer komt, ja, dat is wel pijnlijk.
1: Ja, ja, maar als hij het zelf zou zeggen, zou hij waarschijnlijk ook een politiek correct antwoord geven. En zou hij ook niet denken van, nou ja, met al die emoties, dan is het van tevoren ook bekokstoofd.
2: Maar wat doet dit met jouw beeld van Jette, als je hier dan naar kijkt?
0: Nou, ik vind voor Jette, zeker voor Jette, heel onverstandig. Want we weten natuurlijk dat hij van Robo Jette vandaan kwam. Ja. Ja, nu gaat hij door een computer zelfs zijn emoties laten schrijven. Ja, dat vind ik niet zo heel verstandig.
2: Peter, kijk jij anders aan naar Rob Jette, nu dat je weet van hij schrijft veel met AI?
1: Nee, ik vond het even goed al een robot, ja. dat is niet zoveel veranderd. Ik kijk niet anders tegen hem aan. Maar dat is natuurlijk een punt, van dat je het natuurlijk zeg van bepaalde emoties die je zou kunnen tonen als er bijvoorbeeld morgen een vliegtuig zoals in 92 in de Bijlmer vliegt. Ja, en dat je dan zegt van nou, ik een AI-berichtje, dat doe ik het mee af. Ja, dat is natuurlijk ook je kwalijk.
2: Maar je wil natuurlijk ook dat je premier echt is.
0: Precies. En dat is de mensen die naar ons nu zitten te luisteren. Als uiteindelijk zal blijken, elke week wordt goed ingelichte kring door AI gemaakt. En er zitten helemaal geen echte mensen meer. Stel je voor. Ja. Ja, dan denkt de luisteraar toch ook, we zijn in de maling genomen.
1: Premierschap is toch een beetje een toneelstukje. Sheila Sietelsink schreef vanmorgen bij ons in de krant over Rutte, die altijd appeletentje aankwam, op de fiets voor de camera's. Die dan net vlak voor de camera's kwamen, pakt hij dat op.
0: Ja, maar de vraag is, hoe ver wil je daarin gaan?
1: Ja,
0: natuurlijk,
1: dat is ook
0: met een appeltje thuis pakken en wachten tot de kamer. Dat is één ding. Je mouwen opstropen, dat is één ding. Maar op het moment dat je gewoon door je emoties...
2: Leendert, jij loopt daar veel rond in Den Haag. Zijn er nog echte mensen in Den Haag?
0: Ja, vind ik wel.
2: Elke politicus gewoon helemaal
1: in achterkamertjes.
0: Nee, zeker wel.
2: Wie dan?
0: Een voorbeeld daarvan is gewoon Caroline van der Plas. En daarom denk ik ook dat het helemaal geen zin heeft om alles door AI helemaal politiek correct te laten doen. Want laten we nou eens kijken naar al die lui die de afgelopen 25 jaar, beginnend bij Pim Fortuyn, maar dan heb je natuurlijk ook Caroline van der Plas hebben ertussen zitten, Geert Wilders, Rita Verdonk. Waarom waren ze nou zo succesvol? Niet omdat ze op de rest leken, omdat ze zo normaal waren. Nee, juist omdat het karakters zijn.
1: Ja, omdat ik ben het niet met je eens, hoor. Ik denk dat bijvoorbeeld iemand als Geert Wilders ook een toneelstukje opvoert. Dus echt, ik denk dat hij heel veel standpunten inneemt waarvan hij zelf denkt, nou ja, ben ik het er eigenlijk wel mee eens. Maar hij zegt het toch, want hij weet dat zijn electoraat dat wil.
2: Maar Caroline van der Plas, geloof je die dan ook niet?
1: Nou, daar heb ik ook bedenkingen over. Ik denk dat hij ook politiek correcte opmerkingen maakt. Ze moet toch haar achterban tevreden houden.
2: Dus jij denkt heel Den Haag is één groot toneelstuk?
1: Ja, in het openbaar, als voor een kamer aan zijn, denk ik dat het altijd toneelstukjes zijn.
2: Geen idee of de troonrede van de koning ook met AI geschreven zal zijn. Geen idee of dat gebeurt. Het is in ieder geval een mooi toneelstukje, Prinsjesdag. In ieder geval zullen er dinsdag geen grote verrassingen zijn, nu de inhoud van die hele miljoenennota bekend is. Gisteren kregen ook de oppositiepartij de Prinsjesdagstukken in handen. Premier Jette heeft nu nog maar één probleem. Waar vindt hij steun?
3: We staan zeer open voor allerlei andere suggesties en ideeën. En dan gaat het om de vraag, vind je het een goed plan? Maar ook, hoe betaal je dat dan? En dat kan soms betekenen dat je elders in de begroting dan iets zal moeten minderen om een nieuwe wens ook in te kunnen passen.
2: Ja, Jette probeert zijn kabinet bij elkaar te houden en tegelijkertijd ook de oppositie links of rechts mee te nemen. Hoe spannend is de situatie op dit moment?
0: Ja, het is nog steeds spannend. En die onderhandelingen van anderhalve week geleden om in ieder geval binnen de coalitie, die minderheid, de neuzen dezelfde richting op te krijgen, dat is allemaal maar net goed gegaan. En we hadden het over vermogen, box 3. Box 3 speelt daar een hele grote rol in. En je kan nu ook in de Prinsjesdagstukken zien, ze zijn niet tot een oplossing gekomen.
2: Ze hebben het een half jaar uitgesteld.
0: En dat heeft allemaal met de dekking, hoe gaan we het betalen? Daar heeft het allemaal mee te maken. Box 3 hebben we er vorige keer over gehad. Gaan we niet ingewikkeld verhaal, gaan we niet verder technisch op in. Maar hoe gaan we het betalen? Komen ze met elkaar niet uit? En zometeen met dat minderheidskabinet komen ze in die plenaire zaal te staan. En die Kamer weet dat ze het oneens met elkaar zijn. Ja, en dat wordt prijsschieten.
2: Maar Jette heeft de afgelopen week steeds gezegd, wij zoeken de samenwerking. En ook in een soort van liefdesbrief heeft hij geschreven. Maar werkt dat geflirt eigenlijk?
0: Nee, nu helemaal niet. Want iedereen is ontevreden. Jesse Klaver is ontevreden. Joost Eertmans is ontevreden. Christoffer van de SGP is ontevreden. Nee, het heeft nog niet gewerkt. En de handreiking richting de oppositie, die uitgestoken hand is nog niet aangenomen. En dat hoort bij het politieke spel. Maar voorlopig, een grote deal is er niet gekomen. Met Prinsjesdag en bij de algemene politieke beschouwing gaan ze er nog niet uitkomen. De hoop is toch om uiteindelijk de losse begroting en het belastingplan richting het eind van het jaar één voor één door de kamers te krijgen. En de vraag is of dat gaat lukken. En sociale zaken en werkgelegenheid is daar natuurlijk de meest opvallende begroting.
2: We gaan eens even kijken of Peter ook nog een beetje optimistisch is. Gaan ze er nog uitkomen, denk je?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of het niemand heeft er ook belang bij om dit kabinet te laten vallen. Dus ze proberen wel van alles. Het is natuurlijk een soort grabbelton geworden, deze begroting. Van iedereen, voor iedereen wordt er wat ingestopt om te kijken of ze dan toch die partij kunnen overtuigen. Dus dat gebeurt wel. Maar ja, uiteindelijk het resultaat is dat iedereen toch ontevreden blijft. Want als je de ene weer wat toestopt, is de ander daar weer ontevreden over. Dat is het probleem als je of ja 21 of pro of de SGP, ja, of welke partij ook moet hebben.
0: Ze hebben nu wel één trucje erin gestopt. De koopkracht.
1: Ja.
0: De koopkracht, we zitten met een minnetje. En dat was 0,3, dat wordt 0,1. Maar heel Den Haag is altijd helemaal gefocust op de koopkracht. En dat mag niet te ver achteruit hollen. En 1,5 miljard koopkrachtreparatie zit ergens in de begroting.
2: Voor 0,1%?
1: Voor 0,1%. Het was 0,3% en nu wordt het 0,1%.
2: Merken mensen dat, 0,1%?
0: Nou, dat ligt er helemaal aan. Want dit is de modellenwerkelijkheid. Ja. Als je heel veel auto rijdt, dan is het nog veel groter, je koopkrachtverlies. Uh-huh. Rij je helemaal geen auto, werk je vanuit huis, dan kan het veel minder zijn.
2: Maar zo'n koopkrachtreparatie kost dus direct miljarden.
0: Ja, we hebben het hier over 1,5 miljard. En daar hebben ze dus ruimte gelaten voor de oppositie om dat in te gaan vullen. En dat is een uitgestoken hand richting de oppositie.
2: Fijn. Nou, we gaan het zien. Afgelopen woensdag was er in ieder geval een landelijke staking door de FNV en CNV. Ze voerden actie tegen die bezuinigingen, vooral op de sociale zekerheid. En Hans Spekman stond daarbij nadrukkelijk voorop. Hij was overal. En hier is hij in gesprek met VVD-leider Ruben Brekelmans bij Pauw en de Wit.
4: Bij ieder bedrijf waar ik kom, zegt ik kom mensen tekort. Ja. Als ik naar een ziekenhuis of naar een verpleeghuis ga, ik kom mensen tekort. In het onderwijs, defensie, overal. En Spekman die zegt van nou, allemaal in de WW, in de WIA, laat die aantallen maar oplopen.
5: Dat zeg ik helemaal niet, dat heb ik nooit gezegd.
4: Dat is de consequentie van het beleid.
5: Nee, sorry, wat wij hebben constant gezegd, als die bezuinigingen van tafel gaan, willen wij graag praten, Ruben, over verbeteringen. Je moet niet jokken. Dat is vervelend. Ik heb constant gezegd, en ook al in het vorige kabinet hebben we dat al tegen gezegd als FNV, wij zien een probleem in de WIA. Waren wij eerder bij dan het kabinet. Alleen oplossen is niet het rechten verminderen, maar het systeem met hoe het nu zit, wat soms mensen gevangen houdt, dat moet je veranderen. En daarvoor zijn wij bereid.
4: Hier heeft het
5: moeten wel zeg maar de rechten geïnbiedigd worden die van mensen die hebben opgebouwd.
2: Ja, Spekman, overal aanwezig. Peter, als je naar die cijfers kijkt, het kabinet wilde eerst fors ingrijpen, fors bezuinigen bij de WW, de WIA, AOW. Zijn die ingrepen in de sociale zekerheid ook echt zo hard nodig in Nederland?
1: Nou ja, in principe zou het eigenlijk niet zo hard nodig zijn in zoverre dat wij natuurlijk een laag begrotingstekort hebben en we hebben een lage staatsschuld. Dus je kan best het begrotingstekort, en dat geldt ook voor Box, die kan je best wat laten oplopen. Ja, het gaat natuurlijk een beetje om de principes. En ik begrijp natuurlijk wel dat je als vakbond wil je natuurlijk op een gegeven moment toch wel die koopkrachtreparatie wil je doen. En ze hebben natuurlijk actie nou ingezet, voor met name voor de sociale zekerheid. En er zijn nog dingen, als bijvoorbeeld het terugbrengen van de WW van 2 jaar naar 1 jaar, dat is toch wel heel kwalijk.
2: Ja, Spekman die zegt, wij gaan alleen maar aan tafel als die bezuinigingen volledig geschrapt worden.
0: Ja, en daarmee ook Jesse Klaver, want zij hebben zich aan elkaar verbonden.
2: Ja. Ja.
0: En ik zat gisteren met Spekman in een uitzending.
2: Ja, bij BNR.
0: Ja, precies. En er is niks meer, er is geen spel tussen te krijgen.
2: Ja.
0: Hij gaat niet akkoord en hij gaat niet met het kabinet spreken zolang die 6,8 miljard nog steeds in de boeken staat. En waarom is dat? Omdat het namelijk in de meerjarenramingen zit. Dus je kan nu wel zeggen, ja, we schuiven het even aan de kant en dan praten we later wel verder. Maar als je er niet uitkomt, staat het nog steeds in de boeken en moet je het nog steeds gaan betalen en dekken.
2: Ja. Maar hij wil dus pas aan tafel als die bezuinigingen van tafel zijn. Maar kan het kabinet zich dat veroorloven?
0: Nou, nu niet. Want we hebben een... ik weet niet hoe Peter daarnaar kijkt, maar er moet geld voor defensie moeten komen. En ik was ook wel een beetje verbaasd, Peter, dat je zei, we kunnen de staatsschuld wel op laten lopen. Het begrotingstekort is nog niet hoog, want die zit nu op 2,9. Er moet structureel geld bij defensie bij. Dat gaat om miljarden. Ja, als je daar geen dekking voor hebt,
1: dan laat je
0: dat alleen maar in het saldo lopen en de schuld.
1: Je moet wat handig gaan boekhouden. Bijvoorbeeld, als je wil investeren bijvoorbeeld in de infrastructuur, kan je ook zeggen, ja, de infrastructuur uitgaven zijn nodig voor defensie. Anders gaat de tank niet meer over een brug. Hè, want dan zakt de brug door. Dus ja, dat willen we toch doen. Dus daarom kan je natuurlijk wel een deel van deze bezuinigingen ook terughalen.
0: Ja.
1: Ik vind dat eigenlijk Spekman het heel goed doet. In zoverre dat hij eindelijk de vakbonden weer wat kleur op het gezicht geeft. Hij is natuurlijk echt een working class hero. Dat hebben we een hele tijd niet gehad bij de FNV. En nou komt er eindelijk, laten ze de FNV laten weer zien. We kunnen de barricades op. En ik denk dat het gevoel dat we aanwezig is.
0: Vind je hem wel authentiek?
1: Ik vind hem nog wel, tenminste, misschien doet hij ook een toneelstukje, maar ik vind hem wel authentiek overkomen. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, of het wel werkt, want ja, de FNV zou ook moeten moderniseren, hoor. Dus of je een man natuurlijk in een werkmanskiel dan weer op de barricades moet gaan sturen, dat is natuurlijk ook anders dan in de jaren 80. Maar ja, ik vind toch wel dat hij dat goed doet. Aan de andere kant vind ik wel, ja, dat hij het openbaar vervoer pakt voor die stakingen, vond ik wel heel erg jammer. Want ja, dat vind ik juist dat een foute beslissing.
0: Dit is ook laten we toch eens het woord noemen, een frame. Ja. Hans Spekman doet dat niet in zijn eentje.
1: Nee,
0: die mensen die daar staan te staken, die staan daar niet voor Hans Spekman.
1: Nee, die staan daar daadwerkelijk.
0: Ja, dat is wel. Dat hoor je heel veel uit de coalitie.
1: De vakbond organiseert die stakingen. Het vakbond had ook kunnen zeggen: we houden een zit-in op de Rijkswegen.
0: Maar wel veel verstandiger worden. Nou, wat er gebeurt vanuit de coalitie is dat ze zeggen: Spekman is actie aan het voeren omdat hij de FNV kleur op de wangen wil geven. Hij is nieuwe voorzitter. Hij moet laten zien dat hij mensen kan vinden die met een vlaggetje van FNV gaan lopen zwaaien. En dit is de grote Hans Spekman show. En dat lijkt wel bij mensen aan te slaan. Maar het is natuurlijk niet Hans Spekman alleen. Want als Hans Spekman zou zeggen: ik wil staken, maar ja, die havenarbeiders of de mensen in het OV hebben daar geen behoefte aan, ja, dan gebeurt het ook niet.
1: Maar je moet altijd wel een voorganger hebben. Iemand die natuurlijk de kar trekt. En ik vind Hans Spekman daar heel goed bij. Veel beter in dan zijn voorgangers bij de FNV.
2: Ja, maar dan heel even terug naar de voorgaande vraag die ik had. Want we zitten in een enorme impasse. Als Spekman niet aan tafel wil om te onderhandelen en daarmee ook Pro niet, Jesse Klaver niet, ja, hoe gaan we hier dan uitkomen?
0: Nou, we hebben het over de begroting van 2027 en een hoop van die hervormingen zitten in latere jaren. Dus het probleem kan je nog eventjes voor je uitschuiven. En
2: ja, wat gaan we dinsdag dan doen?
0: Ja, gaan we het hebben over de begroting van 2027. En uiteraard gaan ze verder praten over, hè, hoe ziet het sociale domein er in de toekomst uit, en over box 3. Maar mijn voorspelling is,
2: maar box 3 is al een half jaar
1: vooruitgegaan.
0: Ja, maar dat is vooruit.
1: Ik denk dat dinsdag.
0: Maar afgelopen week in de Senaat. Dus het Senaat moet hier akkoord mee gaan. Mm-hmm. Senatoren zeggen: de minister gaat er niet over of een wet bij ons wel of niet geparkeerd gaat worden. En wij vinden dat er snel een uitspraak moet komen. En de Senaat kan hier ook nog voor gaan liggen.
2: Wat vind jij van dinsdag?
1: Nou ja, ik vind dat het eigenlijk. Ik weet niet of de koning de troonrede al heeft. Ik neem het aan. Dat moet hij natuurlijk voorbereiden dat hij er geen hapering in doet. Dus ja, hij zal het natuurlijk wel nu lezen. Maar ik denk dat je het tandenknarsend leest. Want er zit natuurlijk geen enkele visie en geen enkele opvatting in. Je kan niks zeggen als je niet weet wat je gaat doen. Dus jij moet iedereen een beetje te vriend houden. Wat kan de koning het beste doen? Dat is dinsdag van zijn paleis naar het Binnenhof rijden. Daar meteen rechtsomkeer maken. En zeggen: dan hebben jullie toch de show en de serie. Ceremonie, en daar houden we het op, want dit heeft helemaal geen zin.
2: Maar de dagen daarna zijn die algemene politieke beschouwingen. Dan gaat het helemaal los in de Tweede Kamer. Ja. Wat verwacht je daar dan van?
1: Nou, daar kunnen ze overleggen wat ze willen gaan doen. Maar dat hoeft de koning geen troonrede voor te lezen. Er hoeft geen miljoenennota, want dat weten we helemaal niet wat we invullen.
2: Wordt het spannend, die algemene politieke beschouwingen?
0: Politiek gezien wordt dit wel heel spannend. Ook omdat we namelijk moeten gaan zien hoe de oppositie, hoe ze het voor elkaar gaan krijgen om de coalitie uit elkaar te spelen. Want we weten dus dat er haarscheurtjes zijn binnen de coalitie. Maar wat wel ook opvallend is, is dat die oppositie ook weer heel erg verdeeld is. Want links en rechts in de oppositie staat zo ver bij elkaar vandaan. Ja, en daardoor kan het nog wel eens misschien veel minder spannend worden dan dat we nu denken, omdat ze gewoon andere belangen hebben. Dus neem het belastingplan. En daarin staat beschreven hoeveel belasting we de komende jaren gaan betalen. Of in ieder geval aankomend jaar. Dat is belangrijk, moet er echt doorheen komen. Pro zegt: we gaan daar tegen stemmen. Maar als je daar tegen stemt, stem je ook tegen de verhoging, of het bijplussen van de koopkracht. Dat moet je durven als partij, hè? En ik wil nog wel eens zien welke partij dat daadwerkelijk gaat doen.
1: Ik denk dat.
2: Tja, want we moeten ook nog even naar VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Want die wil dat een vijfdaagse werkweek weer de norm wordt. Vooral voor jongeren, die moeten meer gaan werken om economisch op te kunnen boksen tegen China en de Verenigde Staten.
6: Maar aan de andere kant zie ik ook jongeren die zijn net klaar met hun studie, maar die wel al in hun eerste baan part-time willen werken. En daar redden we het dus niet mee.
7: Heeft u wel een punt?
8: Ja, ik snap het wel.
9: Als je daar kijkt naar ons leven, vrije tijd is ook wel belangrijk. Ja.
10: Vind je dan dat jongeren naar die norm zouden moeten luisteren?
11: Als je vanaf wil wijken, moet het lekker doen. Ik doe het wel, omdat ik het zelf wil. Ja,
12: bepalen ze zelf.
7: Ik durf te wedden dat het grotere deel van de mensen die zeggen van hey, leuke dingen doen, sporten, dit, dat, dat niet doen. Dat ze thuis gewoon niks aan het doen, denk ik.
8: Ik vind 4 dagen wel perfect eigenlijk. Dan heb je gewoon nog steeds veel vrije tijd. Ik denk dat het wel een goede oplossing is, ja.
2: Peter, werken wij eigenlijk te weinig in Nederland?
1: Nee hoor, dat valt wel mee. We werken 31,8 uur per week. Dat is op zich is dat heel goed en het is niet zo. We werken wel steeds meer mensen met werkgezinnen werken met z'n tweeën. Dus ja, dan heb je natuurlijk gewoon mensen thuis nodig voor één voor het huishouden te verzorgen. Dus dat doe je. En er is natuurlijk iets anders gebeurd. Mensen willen niet vaak meer meedoen aan de rat race. Hè? Dus 6 dagen per week, 7 dagen per week, zoals ik begon natuurlijk in de jaren 80. Ja, in de journalistiek. Maar dat willen mensen niet meer.
2: Ga je al zo lang mee? Maar ja. Goed, even los daarvan. Brekelmans, die zegt van ja, we moeten wel, want anders kunnen we niet op tegen China of de Verenigde Staten. Klopt dat?
1: Nou, dat vind ik ook niet, want we kunnen best tegen ze op, want dat gaat natuurlijk op innovatie. En dat betekent dat je moet kiezen waarvoor je geld investeert. En dat moet je in innovatie steken. En dat betekent niet dat je gewoon allemaal mensen heel lang moet laten werken. Hij doet ook een bepaalde, hij zegt van iedereen moet 5 dagen werken en we moeten ook niet meer in de WW zitten en dat soort dingen. Maar ja, in Nederland is de arbeidsmarkt helemaal niet afgestemd op de vraag naar arbeiders. We hebben heel veel sociologen en bedrijfskundigen en die kan je niet zomaar omscholen tot zorgmedewerker of politieman. Dat is het probleem.
2: En Brekelmans richt zich nadrukkelijk op jongeren. Speelt hier ook een generatieconflict?
0: Zeker, maar hij is zelf trouwens ook nog niet zo oud. Maar dit is zeker een generatieconflict. Maar wij hebben toch allemaal, toen wij jong waren, waren we lui. De patatgeneratie was lui. Ja, dat is wel een beetje het bekende verhaal. Wat Brekelmans hier wel, die maakt hier wel een grote denkfout, Peter. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar eigenlijk heeft hij het over arbeidsproductiviteit.
1: Ja.
0: En de arbeidsproductiviteit moet omhoog. En dat kan je doen door meer mensen te laten werken. Maar je kan ook efficiënter kan je gaan werken.
2: AI
0: is daar een voorbeeld van.
2: Rob Jetten doet dat goed.
0: Omdat hij, die luistert naar hem. En wat is de reden? Hij wil dat de economie gaat groeien.
2: Ja.
0: Omdat er meer geld in de staatskas moest komen. En een van de manieren om dat te doen is de economie laten groeien. En daar hopen ze bij de VVD op, want dat is het minst pijnlijke eigenlijk.
2: Ja, maar jij zegt dan ook, van dan moet je logisch en wijs investeren.
1: Dan moet je logisch en wijs investeren. Je moet op effectief werken inzetten, niet op langer werken. Ik denk dat dat achterhaald is.
2: Denk je dat Brekelmans hier gehoor gaat vinden? Denk je dat de jongeren nu aangezet worden tot meer arbeid?
0: Nee, absoluut niet.
1: Ik denk dat het net zo is als met de VOC-oproep van premier Balkenende 20 jaar geleden. Die zei dat we de VOC-mentaliteit weer moesten krijgen. Nou, daar kwam ook niks van terecht. Dat is met Brekelmans ook zo.
0: Maar Patrick, toen ik het hoorde, ik had wel een stemmetje in mijn hoofd dat ik dacht, ja, ze zijn ook lui. Had je dat niet?
2: De jongeren?
0: Ja.
2: Ik vind jou ook nog jong.
0: Ja, maar ik ben 44. Ja.
2: Ik vind jou niet lui.
0: Nee, dat klopt.
2: En Peter, jij bent iets ouder, maar jij bent ook zeker niet lui. Want je bent helemaal op zaterdag hier naartoe gekomen. En dat waardeer ik enorm. Peter de Waard, economieverslaggever en columnist bij de Volkskrant. En Leendert, jij blijft nog even zitten. Ja. Want zometeen praten wij over hoe we ons toch moeten wapenen tegen China. Zij maken namelijk jacht op onze chips. Maar eerst gaan we naar het NOS Journaal met Michel Koenen.
11: NPO Radio 1. Voor de tweede keer in korte tijd is de brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods lag munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. De Bulgaarse media die leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. In dat land zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. In Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek aan in het zuiden van Rusland. Het Russische leger gebruikt het synthetisch rubber voor het maken van raketten. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. 44 mensen raakten gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Het zou er dus bewust zijn neergelegd. Wat het motief zou zijn, is nog niet duidelijk. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Canada aan zich voorbij laten gaan. De renster van 26 viel donderdag en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal beginnen volgende week zondag. En een spannende koninginnenrit in de Vuelta, de Ronde van Spanje. Andries Lemain.
12: In de strijd om de eindzegen hoeft Enric Mas nog maar 1 beklimming te overleven, want Roglic die kan zich nog niet ontdoen van de Spanjaard. Helemaal vooraan, 8 minuten daarvoor, een kopgroepje van 3 met De Bruyne, Landa en Johannessen. Die mogen gaan strijden om de etappe-overwinning.
11: En er wordt ook weer gevoetbald in de Eredivisie. 4 wedstrijden daar vandaag. De eerste is in Enschede. Dan neemt FC Twente het op tegen ADO Den Haag. Commentator Richard van der Malen. Ja, het is een bijzondere pot wel hè, voor Twente. De 2000ste in de Eredivisie.
13: Speciaal jubileum. Twente terechtgekomen in een select groepje samen met PSV, Feyenoord, Ajax en ook Sparta. Die zijn de grens van 2000 al gepasseerd. En 61 jaar geleden speelde FC Twente zijn eerste eredivisiewedstrijd in het oude Diekmanstadion 1965 tegenstander Telstar. Het was mooi geweest als Telstar vanmiddag ook weer de tegenstander van Twente zou zijn geweest. Maar dat was afgelopen woensdag. Toen won Twente met 1-0. Ze hebben trouwens een speciaal XXL Snitzel menu bedacht. Daar is overigens bijna de eerste goal voor FC Twente vanaf de linkerkant. Geweldig geschoten op de paal is het Oria Zetter die bijna de eerste goal maakt. Maar voor de supporters is het onbeperkt eten en drinken voor deze wedstrijd geweest. Met een speciaal ontworpen XXL Snitzel menu dus. Voor 40 eurotjes in de Champions Lounge hier in de Grolsvesten in Enschede. We zijn 2,5 minuten onderweg. Twente uitstekend begonnen tegen de nummer 17 ADO Den Haag. 0-0 de tussenstand. Maar de eerste pegel was er dus al op de paal.
14: Richard van der Made, dankjewel.
2: Michel, jij ook bedankt. Jammer dat je die Spaanse steden niet hebt genoemd, want ik was toch echt...
14: Ik was echt goed mijn best gedaan.
2: Heel erg goed Spaans klim. Maar dat doen we dan waarschijnlijk weer op het hele uur. We gaan nu naar het weer met Peter Kuipers-Munneke.
15: Ja, en het is op de meeste plaatsen nu nog droog. Maar als je je blik even naar het westen werpt, in ieder geval op de radarbeelden, dan zie je dat er stevige buien aankomen. Vanavond voor het noorden van het land. Dat breidt zich ook wat uit naar het midden, later op de avond. Vannacht gaat het dan vooral regenen in het zuiden van het land. Het is overal bewolkt vannacht en het wordt ook niet echt koud. De minimumtemperatuur ligt vannacht op zo'n 15 of 16 graden. Morgen wordt het dan zo'n 19 of 20 graden, maar er is veel bewolking. In het zuiden valt de meeste regen. Daar wordt het echt wel een beetje een regenachtige dag. Maar zeker in het midden komt af en toe ook de zon wel tevoorschijn. En in het noorden is het best wel oké. Daar is het af en toe eens een buitje. Maar zeker ook lange droge periodes tussendoor met ook af en toe wat zon. Daarbij staat er ook heel weinig wind, dus zit je morgen op de Wadden, dan zit je gebeiteld. Maandag, overmorgen, dan wordt het best een aardige dag met flink wat zon. Het wordt dan ook nog iets warmer. De temperatuur die ligt dan op zo'n 23 graden. Dinsdag is het ook 23 graden, maar dan neemt in de loop van de dag de bewolking vrij snel toe en dan trekken er wat buien over het land. En na dinsdag dan wordt het allemaal weer iets minder warm. Af en toe zon, af en toe een bui en een temperatuur van zo'n 18 of 19 graden.
2: Al met al mooie vooruitzichten. Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
16: Het loopt op verschillende plekken vast op dit moment. Onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Zuidoost en knooppunt Amstel staat een auto met pech. Daarom moest de linkerrijstrook worden afgesloten. Die doet er 10 minuten langer over. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag loopt het vast tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-Oud-Zuid. Ook dit komt door een kapotte auto. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging een kwartier. De A22 Beverwijk-Velzen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Uimuiden is je extra reistijd 10 minuten. En tot slot nog omrijdend verkeer op de A58 door wegwerkzaamheden op de A4. In de richting van Vlissingen betekent dat tussen knooppunt Markiezaad en Rilland 30 minuten extra.
17: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
2: Welkom terug bij Goed Ingelichte Kring. En nog steeds aan tafel politiek verslaggever bij BNR, Leendert Beekman. En straks spreek ik brigade-generaal Han Bouwmeester. Want we gaan het dan hebben over tanks, raketten en drones. Nou, eigenlijk niet. We gaan het hebben over het weer als oorlogswapen. Met de feestelijke start van de bouw van een nieuw ASML-campus deze week is project Beethoven nu echt begonnen. U weet wel, die 2,5 miljard euro die het Rijk, de provincie en de regio samen inlegden om de regio Eindhoven zo op te waarderen dat chipmachinefabrikant ASML zou blijven. Mark Heijink, jij bent journalist bij NRC. Je bent ook net terug uit China voor onderzoek naar onze tech-concurrenten. En jij schreef al eerder een boek over ASML. Jette was daar aanwezig. Schoof was er ook aanwezig. Bij die bouw van de nieuwe campus van ASML. Wat gaat er allemaal gebeuren?
18: Ja, het is eigenlijk een feestje van de tech-industrie van Nederland. En omdat ASML zo'n belangrijk bedrijf is geworden, eigenlijk voor de hele wereld, is het ook voor Nederland economisch gezien een belangrijk bedrijf. En je ziet dat... Als je kijkt naar de economische groei van Nederland, geloof ik komend jaar 1,4%. Dat een vijfde of zo door ASML en het ecosysteem gemaakt wordt. En dan moet Jet er dus bij zijn, hè?
2: Ja, zeker. Maar jij volgt ASML al heel lang. Waarom ben jij zo gepassioneerd door ASML?
18: Ik was getriggerd, laat ik het zo zeggen. Ik was getriggerd in rond 2009, 2010. Toen ben ik het bedrijf gaan volgen omdat ze in zwaar weer zaten. Omdat we toen een enorme crisis hadden, een financiële crisis achter de rug. En dan zie je die chipindustrie helemaal in elkaar zakken. Wat er sindsdien gebeurd is, is dat er één lange groeicurve is geweest. En dat heeft te maken met de machines die ze maken, ook met het marktaandeel dat ze hebben. En de machine die ze maken, die is super ingewikkeld, maar in één zin komt erop neer dat ze een soort complex kopieerapparaat hebben waarmee je chips kan bakken of maken. En dat is het centrale gereedschap in een chipfabriek. Beetje de oven in een bakkerij vergelijken meestal mee. En het leuke is dat er zijn concurrenten, maar die zijn niet zo goed. Dus ASML heeft eigenlijk zijn marktaandeel uitgebreid, de Japanse concurrentie aan de kant geschoven en is nou van 90-95% de marktleider daarin. En dat belangrijke gereedschap. En nu de chipindustrie eigenlijk weer zo explosief groeit door alle AI-chips die we gebruiken. Of om onze tweets te schrijven bijvoorbeeld. Of opiniestukken naar een krant op te sturen. Ja, ja, ja. Daar kun je dus die rekenkracht heel goed voor gebruiken. En daar heb je eigenlijk de allermodernste machines van ASML voor nodig. En hoe harder die chipindustrie groeit, hoe meer wij gebruik maken van AI. Ja, des te harder groeit Veldhoven. En in dit geval Eindhoven, want daar staat die nieuwe campus. Groeit die mee.
2: Ja, en daar is dus Rob Jetten ook aanwezig. Hoe sterk zijn die politieke banden?
0: Ja, dat weten we natuurlijk al vanuit de tijd dat Mark Rutte daar zat. Ja, dat is de macht van ASML is groot. Wenning kon naar Torentje bellen.
2: Dat was de oude topman van
0: de ASML. De oude topman. Ja. En kreeg eigenlijk project Beethoven in zijn schoot geworpen.
18: Nou, hij moest wel zijn best voor doen hoor. Hij moest boos worden. Hij moest dreigen met vertrekken. Ja. Of in ieder geval dat subtiel laten merken dat er eigenlijk ASML overal de rode loper uitgelegd krijgt. Ook in Singapore of in Korea. En dat in Nederland het allemaal heel moeizaam gaat. Omdat Den Haag eigenlijk niet zo goed het besef heeft. A, hoe de chipindustrie werkt. En B, wat voor rol ASML speelt. En dat besef is de laatste tijd wel een beetje doorgedrongen. Omdat de Amerikanen al heel de tijd in onze nek zitten te hijgen. Zo van, hé, weten jullie wat voor een ingewikkelde apparatuur jullie naar China sturen? En dat levert daar een enorme technische concurrent op waar wij last van hebben.
0: Nee, maar natuurlijk, maar je zegt van hij heeft wel hard voor moeten werken. Maar Hans Peckman zou graag willen dat hij op de Wenning manier zijn zin zou krijgen. Want dan was het een stuk makkelijker gegaan.
18: Ja, ik denk dat Peter Wenning heel goed weet wat de rol van ASML in die keten is. En ook, kijk, we hebben het de hele tijd over dat ene bedrijf. Maar eigenlijk hebben we het over een paar honderd bedrijven. Want ASML is een soort regisseur van een hele ingewikkelde machine. Ja. Je kunt het vergelijken met een soort kathedraal. Dan moet je ook allerlei specialisaties, metselaars, noem maar, beeldhouwers voor hebben.
2: Glas in lood.
18: Ja, glas in lood, heel belangrijk. Geen kathedraal zonder glas in lood. En die specialisten zitten allemaal in de toeleveranciersketen van ASML. Het zijn bedrijven uit Brabant, maar ook uit Duitsland, uit Frankrijk. En al die bedrijven die hebben ook al die economische belangen. En als Wenning dus naar het torentje stapt, in zijn lange regenjas, kan ik me herinneren, en daar even Rutte de les leert, hè, zoals jij dat suggereert. Daar spreekt hij dus eigenlijk namens al Deep Tech Nederland. Al die bedrijven die ingewikkelde technologie maken, waarmee je bijvoorbeeld chips produceert.
2: Maar onze politiek maakt dat er ook gebruik van. Want daardoor openen heel veel deuren zich voor Nederlands. Voor onze
0: Zeker.
2: Premier. Omdat wij ASML hebben.
0: Zeker, maar ASML wordt vooral ook gezien. En daar is dan weer het rapport Wenning. Toen hij stopte als CEO, heeft hij zich gevraagd, wil je een rapport schrijven? Dat rapport is ook voor het coalitieakkoord een soort blauwdruk van hoe de Nederlandse economie eruit moet gaan zien. En de aanbevelingen van het rapport werden al overgenomen in het eerste stukje dat CDA en de VVD schreven, voordat het rapport er was. Toen stond daar al, we nemen de aanbevelingen van Draghi en Wenning over. Omdat ze ook al wisten wat er ongeveer in zou komen. Maar zo belangrijk is ASML in ieder geval
18: dat ecosysteem
0: voor de Nederlandse
2: Brainport.
18: Brainport, prachtig toch? Ja. Al die slimme bedrijven bij elkaar. En als je kijkt bijvoorbeeld naar hoe ASML zich onderscheidt, of de Brainport-regio zich onderscheidt ten opzichte van andere digitale hubs, noem ik het maar even, wereldwijd, dan zie je dat vooral de manier van samenwerken een soort cultuur is van open innovatie, dat bedrijven elkaar vertrouwen, dat ze een soort lange termijn doel met elkaar delen. En dat is iets wat lastig te kopiëren is. Dat maakt zeg maar die regio uniek, die modus operandi. Ja. En ASML is de regisseur, maar zeker niet de enige erin. Alleen ze zijn een beetje uit hun krachten gegroeid, omdat die chipindustrie zo hard groeit. Zij gaan echt net zo hard als al die investeringen die Nvidia en Anthropic en noem alle OpenAI-achtige bedrijven maar op. Al die datacenters die gebouwd worden, daar moeten chips in. Ingewikkelde chips, daar heb je die nieuwste machines voor nodig. En dus ASML groeit net zo hard mee. Als ze niet kunnen groeien in Nederland, zullen ze moeten groeien in het buitenland.
2: Maar jij komt net terug uit China. Kijken ze in China naar ASML?
18: Ik vond het heel erg grappig. Toen ik het boek geschreven had, was het eerste. De eerste uitgever die zich meldde voor de vertaling was een Chinese uitgever. En dat geeft ongeveer aan hoe belangrijk ASML is voor de rest van de wereld. Wij hebben dat niet in de gaten. En inmiddels wel. ASML is redelijk een household name geworden. Maar omdat Nederland zelf eigenlijk geen fatsoenlijke chipindustrie meer heeft. Sterker nog, Europa heeft weinig chipindustrie. Speelt dat zich allemaal af in Azië en Amerika. Dus zodra je in Azië zegt van ik ben bezig met een boek over ASML. Dan krijg je een beetje het Johan Cruijff effect. Dus we weten precies, dat is dat bedrijf. Zit daar, hebben ze een vestiging. Dat is een rol in de fabriek tijdens het productieproces. En zo speelde dat in China ook. En
2: maar China wil natuurlijk ook zo'n bedrijf als ASML. En ja. China kan altijd heel goed dingen kopiëren. Wanneer heeft China een ASML-achtige fabriek?
18: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er, als je kijkt naar een chipfabriek, dan heb je een aantal van die gereedschappen. Nou, we hadden het al over die oven, dat centrale gereedschap. Dat is moeilijk om na te maken. Onder meer omdat er heel veel disciplines, technische disciplines in samenkomen. Ga ik je niet mee vermoeien. Maar de cultuur van samenwerken, dat zit heel erg in het Nederlandse systeem of in het Europese systeem. En in China is meer concurrentie, ook ten opzichte van elkaar. Dus dat is een horde die ze moeten nemen. Wat je wel ziet bij andere chipmachines die ook in de fabriek nodig zijn, dat die al gekopieerd zijn. En dan zie je dat de Chinese alternatieven eigenlijk gepusht worden door de overheid. Want die willen niet afhankelijk zijn van westerse technologie. China wil gewoon zijn eigen boontjes kunnen doppen. En om die alleringewikkeldste machine te maken, die oven, of dat kopieerapparaat van ASML, dan zie je dat eigenlijk de eerste, wat minder ingewikkelde varianten al wel op de markt komen. En dat de chipfabrikanten die ook wel mondjesmaat gaan gebruiken. Maar ASML heeft het voordeel dat ze al 40 jaar actief zijn. Ik geloof sinds 2000 ongeveer in China. Dus er zijn lange zakenrelaties. Maar de overheid wil daar graag van die westerse afhankelijkheid af. Want ja, jij gaf het zelf al aan. ASML geeft Nederland ook heel veel invloed.
2: Zeker.
18: In de wereld.
2: Maar de Verenigde Staten zeggen gewoon tegen ASML, je mag niks exporteren naar China.
18: Ja, in dit geval gaat de Nederlandse overheid erover. Ja. Exportcontroles, eigenlijk de vergunningen die ze moeten aanvragen, dat gaat allemaal via Den Haag. Maar Den Haag voelt de hele tijd de druk van Amerika in de nek hijgen. En de laatste tijd proberen de Amerikaanse politici met name, dus het congres en de senaat, niet zozeer het Witte Huis, die proberen die lat nog hoger of lager in ieder geval, dat er wat minder ingewikkelde machines naar China gaan. En voor het eerst eigenlijk heeft Nederland heel duidelijk laten merken, dit gaat ons te ver. Hè? Ja. Sjoerd Sjoerdsma, de minister van Buitenlandse Handel, die omschreef het als, dadelijk kunnen we niet eens meer onze typemachines naar China sturen, omdat de Amerikanen dat te ver vinden gaan. En het is natuurlijk ook bizar, ga ik toch een beetje de techniek in, dat die Nvidia-chips wel vanuit Amerika naar China verscheept mogen worden. En de machines waarmee die chips maakt, niet naar China mogen. Dus dat is geen eerlijk speelveld.
2: Maar goed, het boek ASML is nog lang niet dicht. Jij kan nog hoofdstukken door blijven schrijven.
18: Ik blijf me bezig, sorry.
2: Nee, dan kom je nog een keer terug. Mark Heijink, dank je wel. Want wij moeten eventjes naar Twente tegen ADO. Daar wordt gevoetbald, Richard van der Maden.
19: 16e minuut en FC Twente is tegen ADO Den Haag echt oppermachtig. Het is eenrichtingsverkeer. Wat een kans hebben we al gezien, zeg, in de eerste 15 minuten. Orja zetten, dat schetste ik al, een bal op de paal in de tweede minuut. 8 minuten later een kopbal van Wout Weghorst, die nog altijd wacht op zijn eerste goal. Terwijl ADO Den Haag de bal nu net een metertje naast het doel van Oenerstal schiet. Eerste kans voor ADO Den Haag, maar Wout Weghorst hier in de Grolsvesten nog niet gescoord. Hij was er heel dichtbij in de 10e minuut, maar een uitstekende katachtige reflex van Kilian Nikima. De keeper van ADO Den Haag die is helemaal warm gedraaid. Daarna bokste hij nog een schot weg van Taha, de aanvallende middenvelder van Twente. En zojuist Wiedman, die er ook zo makkelijk doorheen sneed bij FC Twente. ADO Den Haag heeft het heel lastig. Maar nog altijd geen doelpunten hier in Enschede. 0-0 dus.
2: Nu is het tijd voor het weerbericht van 6 juni 1944 voor de kust van Normandië. Springtij, nieuwe maan en storm. In de oorlogsfilm Pressure speelt het weer bijna de hoofdrol, want de film draait om de Britse meteoroloog James Stack. Hij moet vlak voor D-Day voorspellen of het weer goed genoeg is voor de geallieerde invasie van Normandië.
20: We are faced with a succession of two aggressive storms.
21: Are you absolutely certain?
20: D-Day will be calm and sunny. I couldn't disagree with that more.
2: Ik spreek met Han Bouwmeester, brigadegeneraal. Ja, de film maakt van de weersvoorspelling bijna een thriller. Eén verkeerde inschatting en de invasie kan mislukken. Is dat ook realistisch?
22: Ja, dat is realistisch. Hè? Kijk, moeder natuur is een hele belangrijke speler op het gevechtsveld. En met moeder natuur bedoel ik de weersomstandigheden, maar ook het terrein waarin operaties plaatsvinden. En daar zullen alle partijen die meedoen aan die operatie en aan dat gevecht, ja, die moeten daar rekening mee houden.
2: Ja, jij hebt de film gezien. Was het ook een realistische film? Was het ook echt dat je denkt bij jezelf, ja, zo ging dat op dat moment. De weersvoorspelling was echt belangrijk. Voor ja, gaan we die idee doorzetten of niet?
22: Ja, het was belangrijk en ik vond het een mooie film. Natuurlijk wordt het een beetje op zijn Hollywood-wijze, worden wat karakters sterker aangezet. En er zit ook wel een romantische of gezinsverhaallijn loopt er doorheen. Maar de feiten kloppen wel met zoals dat in het echt is gebeurd in 1944.
2: Ja, dan gaan we even naar het heden, want ik begrijp dat het weer nog altijd in de eerste week van de officiersopleiding al op het programma staat. Waarom?
22: Dat klopt. Ja, wij leren toekomstige officieren, en of dat nou van de luchtmacht, de landmacht of van de marechaussee of van de marine is, dat maakt niet uit. Kijk, weer heeft een hele sterke invloed. Het maakt nogal uit of het heel koud is of heel warm. Want dat kan invloed hebben op hoe de mens de oorlog voert. Hè? Want als het heel koud is, ja, dan zul je daartegen moeten wapenen. Ook als het heel, heel warm is, wat we bijvoorbeeld tijdens operaties in Uruzgan ook hebben gezien, toen we destijds in Afghanistan zaten. Ja, dan moet je daar als mensen ook op aangepast zijn.
2: En nou, ik was ook in Uruzgan. Ik was daar voor een televisieprogramma. Het was inderdaad snoeiheet. En dan moet je inderdaad ook met je schervenvest en je helm en je, ja, ik hoefde dan geen wapens mee te nemen. Maar het is wel een aanslag op het leven, zeg maar, zo die hitte.
22: Ja, dat klopt. Ik heb er zelf gezeten in de periode van maart tot en met zo'n beetje oktober 2009. Kijk, wat er gebeurde, en dat was vooral de zomer, en dan kon het toch al vrij snel oplopen naar zo'n 45 graden in de schaduw. Wat we deden met mensen die nieuw het gebied inkwamen, omdat je dat in Nederland gewoon niet gewend bent, is een soort adaptatieprogramma laten volgen. En dat gebeurde al. Men werd aanvankelijk naar Minat, dat is het militaire vliegveld bij Dubai. Daar werd men naartoe gebracht en daar werd men eerst enkele dagen op die warmte, want daar in het Midden-Oosten is het over het algemeen overal erg warm. En dan werd je eigenlijk onder die condities gebracht. Je moest marsen, je moest speedmarsen, in combinatie met veel rusten, zodat je lichaam echt aan die warmte kon werken. En we vergelijken het ook wel eens, want we horen dat ook vaak in de topsport, ook met voetballers, als ze naar Amerika toe moeten, wedstrijden moeten spelen. Ook als je dit soort militaire operaties doet, is gewoon topsport.
2: Ja, nu hebben wij ook nog ongeveer 400 soldaten van de NAVO op Groenland. Ze doen daar oefeningen, ja, ter land, ter zee en in de lucht, als onderdeel van het Deense initiatief Arctic Shield. En ook Nederlandse militairen trainen ze daar dan juist weer in de kou.
22: Dat klopt, ja, dat zijn de mariniers die daar nu op dit moment zitten. Zij zijn natuurlijk ook bij uitstek de eenheid binnen de krijgsmacht die zich toe hebben gelegd op het kunnen functioneren koude omstandigheden. Ze gaan jaarlijks ook met een aantal mensen, met nieuwelingen, die leren ze dan wat het is om onder kou te kunnen functioneren. Maar ook zij, ook als je vanuit Nederland, ook al ben je daarop getraind, naar Groenland gaat, zul je eerst moeten wennen aan die koude omstandigheden. En die kou maakt ook weer dat je ook weer beperkt bent in je operaties. En je communicatieapparatuur, radio's, alles moet je gaan aanpassen op die kou-omstandigheden.
2: Ja, en dat wij daar nu trainen, heeft dat concreet te maken met een dreiging van Rusland?
22: Dat heeft te maken inderdaad met, we willen zoveel mogelijk afschrikken. Ja, en natuurlijk ook de eenheid binnen de NAVO. Want we weten ook dat Amerika heeft gezegd van, ja, wat er in Groenland gebeurt. Qua veiligheid vinden we dat heel erg belangrijk. En Trumps zin speelt daarop. Dus het is ook wel degelijk om die eenheid binnen de NAVO te bewaren.
2: Ja, dan gaan we ook nog even naar Oekraïne. Want Oekraïne gaat opnieuw een oorlogswinter in. Hoeveel invloed kan zo'n winter weer hebben op het verloop van de oorlog daar tussen Rusland en Oekraïne?
22: Ja, dat kan enorm invloed hebben. En kijk, het weer, de winter op zich, koude omstandigheden, als de grond bevroren is, is dat niet zo heel erg van invloed. Maar zodra je een wisseling krijgt, dus als die winter is afgelopen, de vorst gaat uit de grond, vaak gaat het ook gepaard met regen in de vroege lente. Ja, dan krijg je dus dat al die onverharde wegen, al die zandwegen, dat wordt modder, die worden uitgesleten en die worden dan totaal onbegaanbaar om daar op operaties in te houden. En dat was het opmerkelijke, want die oorlog die begon eind februari 2022. Ja, toen riepen we al, is dat nou zo slim wat Rusland gedaan heeft? Want die begint een oorlog net op het moment dat dit soort omstandigheden, dus dat die onverharde wegen waar ze over het algemeen over moesten verplaatsen, ja, dat die allemaal modderig werden. En we zagen ook dat Rusland een deel van die operaties, vooral in het noorden van Oekraïne, heeft moeten staken en de focus heeft moeten leggen op het zuidoostelijke gebied.
2: Ja, we zagen die enorme lange file toen, die hele kolonne met militaire voertuigen van Rusland op weg naar Kiev, die gewoon moesten omdraaien.
22: Ja, dat klopt. En ja, deels liepen die vast in die modder. Ja. En wat je krijgt, met name in die onverharde wegen, als daar panzervoertuigen over gaan rijden en die waren aan de kop van de kolonne. Ja, die gaan dan over dat soort wegen en die kunnen daar nog wel manoeuvreren en uit de voeten. Maar wat je krijgt is dat dan uiteindelijk dat hele pad helemaal uitgesleten raakt. En alle logistiek die er achteraan komt, die op wielvoertuigen zit. Ja, dat is onmogelijk om dat op die manier te kunnen volgen. Dus Rusland hield het ook niet vol qua logistiek om daar te opereren.
3: Ik hoor je zeggen dat er echt getraind moet worden op extreem weer. Dan even naar die Russen. Ik hoor, ja, de jonge Russen worden eigenlijk zonder een serieuze training het slagveld opgestuurd. Wat voor gevolgen heeft dat dan? Kan je dan wel iets op het moment dat je in, nou ja, met een -10, -15 naar het slagveld moet zonder heel veel training? Heb je dan nog wel enige schijn van kans?
22: Nou ja, kijk, het is niet verstandig om dat te doen. Maar we moeten wel zijn, de Russen die op dit moment geworven worden, worden uit de arme gebieden, Siberië, Boeiatië. Dat zijn over het algemeen de gebieden waarin men wel gewend is aan extreme weeromstandigheden en vooral ook de kou. Maar het is überhaupt onverstandig, want opereren, het kunnen functioneren zelf, je eigen verzorging, persoonlijke verzorging in de gaten te houden. Vanuit de mariniers en ook als de landmacht onder extreem koude omstandigheden werkt, werk je altijd in buddyparen, zodat je elkaar ook in de gaten kunt houden.
2: Ja.
22: En daarnaast moet je kijken of al je apparatuur nog functioneert. Want kou heeft natuurlijk ook een invloed op radio's. Ja, werkt het allemaal nog wel?
2: Nou ja, en we zeggen natuurlijk ook vooral dat dit een drone-oorlog aan het worden is. Of eigenlijk al is tussen Oekraïne en Rusland. Kan slecht weer juist een voordeel zijn voor een partij met veel drones? Of juist in het nadeel?
22: Nou ja, kijk, de drones, de meest goedkope drones, als het echt heel erg mistig is of heel erg regent, ja, hebben die vaak ook geen zicht. Want dat zijn goedkope apparaten. En vooral Rusland zet in op veel drones, maar dat betekent ook veel goedkope drones. En die hebben vaak eenvoudige camera's, waarbij je niet door mist of door heel slecht weer, door regenachtig weer, kunt kijken. En dat is toch een van de zaken die een drone doet, hè? Heel veel verkennen, heel veel opnemen via camera's. En sommige drones, maar dan heb je altijd wat duurdere drones, kunnen ook bewapend zijn en dan zelf aanvallen uitvoeren. Maar ook die drones met alleen camera's, ja, die zijn er ook eigenlijk voor dat bijvoorbeeld de artillerie op afstand dan precies weet waar de doelen zitten.
2: Oké,
22: maar
2: dat gaat
22: vaak niet in slecht weer.
2: Goed weer of slecht weer, ik hoop vooral op spoedige vrede. Maar Han Bouwmeester, brigadegeneraal, dank u wel voor de uitleg over het weerbericht en allemaal naar die mooie film. Dit was het dan. Ik dank ook Leendert Beekman. En zometeen hier op deze zender WNL in de kantine. En ik zeg, volgende week wordt echt een goede show.
4: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, okay. En waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: NPO Radio 1. 5 uur.
13: Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
14: Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine met heel mooie gasten. Geerten Waling en Talita Muse maakten samen de gloednieuwe podcast Een Ander Amerika. Ja, dat gaat over dat Amerika dat we kennen, maar toch weer niet. Sarah Bakker is politiek verslaggever van Poont en zij beleefde een mooie week. En ze kijkt ook nog eens uit naar Prinsjesdag komende week. En Frank Boeien, ja, behoeft hij nog introductie? Hij wordt opgenomen in de Wall of Fame. We gaan zo dadelijk uitgebreid met hem bespreken ook. En Marcel Verrek, cabaretier en columnist, hij is er ook. Dat zo dadelijk in de kantine van Omroep WNL. Nu het nieuws van 5 uur, gelezen door Michel Koenen.
15: Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt en er te weinig militairen zijn. Staatssecretaris Boswijk die schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan de 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland, vertelt verslaggever Noortje Deutekom.
16: We weten nu dat het gaat om een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een vrouw van 79 uit Rotterdam, een vrouw van 80 uit Maastricht, iemand van 75 uit de provincie Noord-Brabant, dat is dus ook een vrouw. En de 5e persoon is een man van 75 uit de provincie Groningen. Het zijn dus allemaal mensen van boven de 70 en dat wisten we ook eigenlijk wel. Want het was een reisgezelschap op leeftijd. Dat is ook de doelgroep van dit soort reizen natuurlijk.
15: Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog altijd in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde mee in zo'n bus, want met het busongeluk vers in het geheugen wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance terug naar Nederland te gaan. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen euro's gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro. Is toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. De Efteling wordt ook af en toe door nabestaanden gebruikt als uitstrooiplek voor het as van hun geliefde. Het pretpark zegt dat in geen enkel geval dat is toegestaan. Oud-medewerkers die zeggen tegen Omroep Brabant dat ze vaker as hebben opgeruimd bij attracties. En Mischa Bredewold die moet het WK wielrennen in Canada aan zich voorbij laten gaan. De renster van 26 viel donderdag en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal beginnen volgende week zondag. De 20e en 1 na laatste etappe van de Vuelta die nadert zijn einde. En Andries Lemain, een zware rit met veel klimmen. Finish is in zicht. Houden de favorieten het nog een beetje vol?
17: Ja, nou, het is helemaal versnipperd hoor, dat veld. We zitten in de laatste 8 kilometer. In ieder geval de 3 koplopers. En dat betekent dat ze ook op de slotklim zitten. Die Collado del Aguacil, De Bruyne, Landa en Johannessen. Een Belg, een Spanjaard en een Noor. Die lijken het te gaan uitmaken voor de ritzegen. 3,5 minuut achter die mannen. Daar zit Wout van Aert met Sepp Kuss. De Amerikaan die de Vuelta al eens won. En nu een sprong in het klassement hoopt te maken. En dat kan wel eens gaan lukken. Want hij zit dan weer 5,5 minuut voor de groep. Met de mannen waar het uiteindelijk om gaat. Hendrik Mas in het rood, Roglic en Gal. Maar tot nu toe hebben Gal en Roglic aangevallen. Zoveel als ze kunnen, maar Mas tot nu toe niet gekraakt.
15: Dan gaan we door naar voetbal. Want in de Goalsvesten nemen FC Twente en ADO Den Haag het op tegen elkaar. Richard van der Made met een XXL-schnitzel achter de kiezen. Nog altijd 0-0.
18: Hij was heerlijk, kan ik je melden. Heerlijk. Wel heel erg veel. XXXXL was het formaat, kan ik je melden. Het is nog altijd 0-0, geen doelpunten. Het is heerlijk rustig weer hier in Enschede. Maar toch was het 20 minuten lang sprake van een Twentse storm. Het ging maar door en door. Heel veel kansen, maar nog altijd 0-0. En die wervelwind van Twente is inmiddels voorbij. Het is de 2000ste wedstrijd in de Eredivisie voor de Tukkers. Maar zo'n jubileum, het is pas echt een succes als je wint. En nog altijd is het hier 0-0 na inmiddels 35 minuten. En ADO Den Haag, de nummer 17 in de Eredivisie, heeft pas 1 puntje behaald in een uitwedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. Dat komt wat beter en beter in de wedstrijd. De sfeer is hier geweldig. 30.000 toeschouwers in de Grolsvesten in Enschede. Maar ze zijn nog niet verwend met een doelpunt.
15: En schnitzels dus zo groot als deurmatten. Richard van der Made, dankjewel. Het weer nog. Vanuit het westen trekken de wolken het land binnen. Later vanavond wat regen, vooral in het midden en het noorden. Het is een graad of 20. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op. Het wordt morgen een graad of 20.
19: Rijn Baartmans van de ANWB. Waar staat het vast op de wegen of... Hopelijk enkel fouten weg.
20: Ja, op dit moment rijdt het nog langzaam op verschillende plekken in Nederland. Op de A1 bijvoorbeeld, Amersfoort richting Amsterdam. Daar beland je in de file tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Je hebt hier 5 minuten vertraging. En aansluitend op de A1 rijd je de file in op de A10 Ring Oost richting Volendam. En dat merk je dan weer tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Een kleine 10 minuten extra. Op de A2 Utrecht-Amsterdam heb je file tussen Amsterdam-Zuid-Oost en knooppunt Amstel. Het rijdt langzaam 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot slot de meeste vertraging op dit moment op de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland betekent dat 30 minuten oponthoud.
21: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
22: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
23: Ja, hoi.
22: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
23: Ja, dat kan goed kloppen.
22: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
23: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
22: Oké, en waarom juist radio?
23: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
22: Oh, wat goed zeg.
23: En ik ga binnenkort ook op tv.
0: Zo.
23: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
1: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
24: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
25: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
2: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulp.

0: advies en service in de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: NPO Radio 1. WNL.
4: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit het midden van het land, Mediastad Hilversum.
5: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten.
3: In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
4: Het was de week van Ongehoord Nederland, Botik van de Zandschulp en de landelijke OV-staking.
5: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden, met aan de stamtafel historicus Geert ten Waling en presentator Talita Muse. Samen gaan zij in hun podcast op reis naar een ander Amerika.
4: En zanger Frank Boeien is onderweg en is samen met 9 collega's vanaf maandag terug te vinden in de Dutch Songwriters Wall of Fame in beeld en geluid.
5: Ach, zijn we niet allemaal onderweg. Sarah Bakker van Pones kijkt uit over Prinsjesdag in de politieke week.
4: En cabaretier Marcel Verrek, ook altijd onderweg, trakteert ons op een fraaie column.
5: U kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL, volg ons op @WNLvandaag.

0: Misschien wel de grootste fan aan tafel, Sarah Bakker.
1: Ja, grootste fan van de man. Meen ik echt.
0: Ja, waar zit hem dat vooral in?
1: Ik vind dat mooie, dat heese vind ik mooi. Mm-hmm. En ik vind het mooi dat als hij de hoogte ingaat, dat het dan net niet helemaal zuiver klinkt, maar wel ook heel zuiver. Snap je wat ik bedoel? Ik vind dat heel mooi.
0: Ja.
1: Ja, en hij, heel sentimenteel, maar ook heel erg van.
0: Hij grijpt de noten, ja. In plaats van hij pakt de noten.
1: Ja.
0: Zo.
2: Geert de Waling, ook grote
3: over de
2: fan.
3: Noten. Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd om het te horen, want ik heb het gevoel dat het een hat-trick wordt. Want ik heb van de week geluisterd naar jouw podcast, Fidan, met Peter Koelewijn en Boudewijn de Groot. Vond ik een heel mooi gesprek.
2: Dankjewel.
3: Heel erg leuk. En dan nu Frank Boeien bij jou aan tafel. Dat is toch een soort hat-trick voor mijn gevoel. Ik ben heel benieuwd hoe die chemie tussen jou en deze
2: ik ben dus ook een enorme fan van Frank Boeien. Ja.
0: En waar zit dat bij jou
2: verliefd
0: dan in?
2: Eigenlijk, zou ik kunnen zeggen. Mm. Nou, eigenlijk ook wat jij zegt met die stem. Maar ook dat je, nou ja, daar is vaak wat over gezegd, dat je hem niet helemaal kan verstaan. Waar ik het niet mee eens ben. Maar ik vind dat heel lekker. Dus als hij zingt de verzoening bijvoorbeeld. Blada, blada, dat vind ik lekker.
0: Het gaat toch een beetje
2: niet
0: naar
2: helemaal.
0: De Langste Saffie toe.
2: We gaan het straks wel samen zingen. Dat komt allemaal vanzelf goed.
4: Ja, hij heeft ook echt bijgedragen aan het zeg maar zingbaar maken van de Nederlandse taal. Hè. Dat is natuurlijk in de jaren 80. Wat ervoor had je volksmuziek, zal ik maar zeggen. En je had Boudewijn de Groot en cabaret. En toen, ja, toen heb je met het goede doel en met Doe Maar enzovoort. Die hebben dus ook de musicaliteit van de Nederlandse taal, die er natuurlijk grootscheeps aanwezig is, hebben ze die helemaal uitgewerkt. En ook het dialect wat op een gegeven moment ook is gekomen. Ja. Dus het is, ik zat laatst ook weer te luisteren naar Daniel Logisch. Dat is ook zo vreselijk mooi en zo goed. En ook al versta je het niet, je begrijpt het onmiddellijk.
2: Die al 3 jaar in de uitzending proberen te krijgen. Dus Daniel, als je luistert, zelfs nog toen jij hier zat, Geerten.
3: Ja, klopt, 4 jaar geleden.
2: Nou, hij is nog steeds niet geweest bij deze.
0: Ja. Waar zit de uitdaging in, Marcel? Want jij maakt ook gebruik van de Nederlandse taal. Die zet jij muzikaal in. Wat maakt dat zo uitdagend?
4: Nou ja, die taal, dat is de ketel waar je in gevallen bent.
0: Nee, maar specifiek het Nederlands, omdat ze zeggen, ja, het Frans en het Engels, dat is wat gemakkelijker om daarmee te werken als bouwsteen.
4: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is je taal, dat is zo dicht bij je. Dat is de vloeistof van de baan.

0: Moeder, zal ik maar zeggen. En de taal in het Nederlands, daar wordt wel eens gezegd dat het harde klanken heeft en een beetje stug is enzovoort. Maar daar kan zo ongelooflijk veel met taal. Ja. En dat bewijst zich ook telkens weer. En het vernielt zich ook. Ik zat vanochtend te luisteren, hoorde ik op de radio een jongen uit Zoetermeer met een soort van rap, gefluisterde rap enzovoort. Ja, is ook een vorm van kunst, weet je wel. Daar komt dan taal en klank. En dat is, vroeger was taal denk ik ook wel heel erg bepalend. Dat ook de betekenis van de taal het lied ook bepaalde. En nu ja, met Frank Boeien heb je dus inderdaad, je kan het soms misschien iets minder goed verstaan, maar je voelt het wel. Ja. Dus dat hele duidelijke, die betekenis is dan misschien ook aangelengd met het gevoel, net zoals wij vroeger altijd met Engels meezongen. Ja. Ik trouwens nog steeds gewoon, I don't know what you
1: are. Talita, je hebt het ook over bepaalde muziek als het gaat over jullie podcast. Dat je bijvoorbeeld heel veel luistert naar Simon & Garfunkel.
2: Klopt, ja.
1: En muziek is een drager van emoties. Als ik alleen al uitspreek Simon & Garfunkel, wat voel jij dan?
2: Ja, dan word ik heel emotioneel. Want Simon & Garfunkel, dat heb ik echt van mijn vader geleerd. En dat is echt die 60s muziek. Protestmuziek ook. Gaat echt over de maatschappij. Maar het is ook heel dichterlijk. Paul Simon was echt een meester als het over de songteksten gaat. Dus ik snap dit ook wel een beetje taal.
0: Ja, ik ben ook groot fan van Paul Simon en Art Garfunkel. Het geluid is gewoon al een herinnering, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
0: En hij maakt dus nu een soort van psalmachtige muziek.
2: Het is echt prachtig. En wat ook heel bijzonder is bij hen is de samenzang. Hè? Ja, dus het is dat zij altijd op een... Dat is heel moeilijk. Dat heel close harmony heet dat. Ja. Dat je heel dicht bij elkaar zingt. Dat heeft voor mij iets als een soort koorachtig effect.
3: Ja, zing jij zelf ook?
2: Ja, ik heb heel lang gezongen.
3: Ja,
2: ik
3: dat
2: heb veel jaar zangles gehad.
3: Hoe goed is dit? Want je hebt een hele mooie stem. Ja, ik zou inderdaad denken dat je mooi kan zingen.
2: Maar Geerten kan rappen. Dat kan je in onze podcast horen. Daar kan ik niet tegenop.
0: Daar hebben we een mening over.
1: Geert kan rappen. Geert rapt.
2: Geert rapt. Ja. Dat zou
4: ik
2: toch beter zeggen.
4: Ik rap me weg zometeen als het zo doorgaat. Ja.
2: Maar waarom gaat het over Simon & Garfunkel? Nu hoor ik al,
1: Nou, omdat jullie dat ook noemen in de podcast.
3: Nou, hij is hier.
1: Dat zijn omdat hier. Inderdaad, er is zoveel Amerikaans, zeg je, zonder dat je ervan bewust bent. Ja. En tegenwoordig is het bijna in de mode geraakt om je af te zetten tegen dat land. En volgens mij heeft dat jullie ook wel opgestuurd richting dat land. Mag ik dat zo zeggen?
2: Nou, inderdaad, we zijn wel heel erg gevormd, denk ik, zeker als millennial generatie. De cultuur is gewoon na de Tweede Wereldoorlog kwam de Amerikaanse cultuur naar Europa toe. En wij hebben al onze films en muziek, en maar ook ons denken, waar Geert en Urg van is, over politieke ideeën, dat is die kant op gekomen. En wij zijn daar wel gewoon door gevormd. En nu zie je een soort kentering. Ik denk dat generatie Z de eerste generatie is die veel openlijker afstand neemt van Amerika en het Amerikaanse beleid op het wereldtoneel. En dat gaat denk ik echt wel voor een verschuiving zorgen.
0: Talita,
2: en dat vinden wij jammer. En wij willen een wat genuanceerder beeld daarin aanbrengen.
0: Kijk, ik ben natuurlijk een hele oude man en ik heb dat natuurlijk ook. Dat Amerika, maar in de jaren 60 en zo was er ook best wel veel op Amerika aan te merken. Maar dat was dan meer eigenlijk voor mijn gevoel toch dat je boos was op je grote broer. En het zou wel kunnen zijn dat er nu meer venijn zit. Ook omdat we gewoon veel meer weten wat er allemaal in de wereld
1: wel te rusten, meneer de president, denk ik dan.
0: Slaap maar lekker in uw mooie witte huis.
3: Sarah stak net de hand op, maar ik weet even niet waarop je wilde reageren.
5: Ik ben 25, dus mijn generatie is inderdaad Gen Z. Ik ben Gen Z. Ja, mega vet.
0: Echte Gen Z in de studio.
3: Je moet wat vaker gaan werken.
5: Ik begrijp niks van die hele generatie.
3: Van Ruben Brekelmans vindt dat je wat vaker moet werken.
5: Ja, wat een onzin. Sorry hoor.
2: Maar herken jij dat? Dat Gen Z veel negatiever is en kritischer op Amerika?
5: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Gaan we zo dadelijk ook wel met jullie allemaal over doorpraten. Want dan gaan we ook lekker jullie podcast beetpakken. FC Twente, ADO Den Haag. Dan gaan we zo even lekker beetpakken. Richard van der Made 0-0. Maar Twente was toch veel beter?
6: Zeker, Wieger. De eerste 20, 25 minuten oppermachtig zelfs. Het was echt eenrichtingsverkeer. Na 2 minuten al een schot op de paal van Oriasetter. Die woensdag nog de wedstrijd besliste tegen Telstar. 8 minuten later een kopbal. Echt een krachtige kopstoot van dichtbij van Wout Weghorst. Gepareerd door de uitblinkende doelman Kilian Nikima. En daarna was het Taha die er nog dichtbij was. Wijdman, hoop kansen in de eerste 20 minuten. Daarna werd het allemaal wat minder. En kwam ADO Den Haag ook serieus terug in de wedstrijd. Het leidde zelfs zojuist nog tot een gevaarlijk schot van Evan Rotier. Gepakt door Oenerstal. En inmiddels zijn de spelers verdwenen in de catacombe. En is het hier dus rust. De sproeiers die gaan overal op het veld tekeer. De mensen die gaan eventjes wat eten en wat drinken. Veel bier hier altijd in de Krolsvesten. En misschien ook wel een snitseltje. Want dat is daar gaan er duizenden van verkocht worden hier vandaag. Omdat FC Twente zijn 2000ste wedstrijd speelt in de Eredivisie. En ze hebben bedacht een heel mooi XXL schnitzelmenu voor de supporters. Dus wie weet kom ik daar vanavond, Wieger, ook nog aan toe na afloop. Nou, eerst even werken. Ja, eerst even werken.
1: Dat is ook nog wel werk om die op te krijgen trouwens.
0: Nou, Wieger, jij komt er vandaan. Jij moet dat weten. Jij komt er vandaan.
1: Snitzels, ja.
0: Jij tegen mij is het eigenlijk nu. Hè?
1: Ja, nou precies. FC Twente tegen ADO Den Haag. Brilstand nu nog. Hopelijk blijft dat niet zo. De Vuelta wordt ook gereden. Andries Lemain. Dat moeten ongeveer de slotetappen zijn, toch? Etappes zijn?
4: Ja, de laatste 4 kilometer zelfs nog in de voorlaatste rit. Morgen is de allerlaatste etappe. Geen schnitzels hier in Spanje trouwens. Wel hartstikke warm op de laatste klim. Waar het ook heel stijl is. 10% met de eenzame vluchter nu. Mikel Landa. De Spanjaard die heeft zijn twee medevluchters, Johannessen en De Bruyne, achter zich gelaten. Maar het is ook wel zo'n renner voor wie het heel vaak net niet is. Heel vaak tweede of derde geworden. En zijn laatste overwinning in de Vuelta is al 11 jaar geleden. Dus Mikel Landa moet nog 4 kilometers in stand te houden met een voorsprong van zo'n 15 seconden.
1: Ja, komt heel veel nieuws in één keer binnen via die NPO Radio 1-app. Sinds wanneer is etappen het meervoud van etappen? Ja, nee, inderdaad. Dat is natuurlijk etappes. Wat een blunder.
0: Maar alles kan
1: wel fout. Het viel wel mee hoor. Er kwamen helemaal geen berichten binnen. Maar ik denk op deze manier ga ik het even rechtzetten. Marcel, dit is een nummer van een van de andere artiesten die samen met Frank Boeien wordt geëerd in de nieuwe eregalerij van Museum Beeld en Geluid. Wil jij graag naar luisteren? Ja.

0: Ja, het is natuurlijk een lied van Jacques Brel, wat heel mooi vertaald is. En je hoort nu het min of meer het refrein, maar ik vind het couplet daarvoor zo mooi. Waarin wordt verteld hoe mensen hebben gestreden met elkaar. Wat er allemaal gebeurd is in hun leven. En ja, dat het toch bestendig is gebleven. Ondanks alle butsen en alle wilde uitspattingen.
1: Dit is toch in het Frans de oude geliefde, toch?
0: Le vieux amant. Ja, Le vieux amant van Jacques Brel. En Herman van Veen is natuurlijk die kan als geen ander zo in zo'n lied kruipen. En je ziet hier ook al hier en daar de ogen vochtig worden. En terecht. En daarom is Herman van Veen een van de grootste zangers van Nederland.
2: En heb jij dit al gezongen voor de vrouw naast jou?
1: Ik denk dat haar ogen ook vochtig worden, maar dan meer van ellende. Maar ik kan niet zo mooi zingen, maar ik heb wel op andere manieren mijn liefde aan de vrouw naast mij betoond.
3: Dat is meteen een bruggetje inderdaad. Vertel. Maak even buswenen al in de kantine.
1: ik weet niet precies wat je wil weten, maar het is een lange versie en een korte versie. De korte versie is, we kennen elkaar al lang. We gingen een podcast maken en we werden verliefd.
3: Maar jullie kennen elkaar al langer.
4: Ja, 10 jaar.
1: En we gingen een podcast maken. Ik had een boek geschreven over de geschiedenis van Amerika en Nederland. En Talita zat bij een praatje wat ik hield daarover. En die zei, ja joh, zo'n boekje moet gewoon een podcast maken. Dat is veel leuker en hipper. En daar luisteren mensen tenminste nog eens naar. En dat vond ik een leuk plan. Maar ik dacht ook van, nou, geen idee of dat gaat lukken. Dan moeten we naar Amerika. Dan moeten we financiering gaan regelen en zo. Maar dat had ze dus binnen no time geregeld. Dus dat moesten we wel. Het was hartstikke leuk. En ik was helemaal verbaasd. Maar tijdens het maken van die podcast, eigenlijk een paar weken voordat we naar Amerika gingen.
3: Wees eens eerlijk. Had je niet ook een klein beetje voordat je vertrok dat je dacht, misschien ga ik hier en daar een move maken?
1: Het was wel in Nederland. Was nog wel in Nederland. Ik dacht inderdaad.
4: Het geflirt was al wel begonnen. Ja, met moet ik twee of één hotelkamer boeken? Dat soort opmerkingen.
3: Ik dacht al toen ik het las en toen je dat zei van daar verliefd geworden, dacht ik, right.
1: Nee, niet daar verliefd geworden. Nee, maar dat wel. Ik was eigenlijk al stiekem wat langer verliefd op Talita. Ik zeg maar zo, een podcast maken is wel een heel omslachtige manier om iemand te versieren, maar het is wel gelukt naar beide kanten.
3: Het kost wat.
5: Maar die eerste date, dat weten we dan ook via die podcast, omdat jij ik zeg nu omdat, ik weet niet omdat, maar je bent historicus.
1: Omdat en
5: die eerste
1: date,
5: precies, was in het Nationaal Archief. Leuke plek voor een eerste date.
1: Het was wel echt een van onze eerste keer dat we buiten de deur samen iets gingen doen. Dat ging naar het Nationaal Archief in Den Haag.
4: Moet je nagen dat je dan je hakken aan hebt en je jurkje aan en je lippenstift op en denkt, nu komt het. Ja. Eerste date met Geert en Waling.
5: Maar daar kwam wel wat. Wat zag je daar precies, Talita?
4: Ja, we zijn daar gaan kijken naar de akte van verlatingen. En dat was voor mij eigenlijk ook een verrassing dat daar lag. Ik heb geen idee. Ik heb zo vaak natuurlijk langs Den Haag Centraal gelopen. En ik ken het Nationaal Archief ook wel. Maar het zit letterlijk in een soort zijgangetje. Je moet een soort muurtje langs. Daar heb je mij mee naartoe genomen. Ik dacht, we duiken ook eens in een van de donker gangetje in. Maar dat is het geboortepapier van Nederland. Waarmee we de onafhankelijkheid van de Spanjaarden hebben weten te fixen.
5: En dat
4: is best belangrijk.
5: In zo'n achterafzaaltje ligt. En heel veel mensen weten dat niet.
0: Nou,
5: eens.
0: Het wordt, moeten we even als Hagenees, moet ik wel even zeggen dat het steeds leuker wordt daar. Want inmiddels zit de Universiteit van Leiden ook op dat pleintje. Het Literatuurmuseum, zolang het er nog zit. Zit er ook Wieger. Dus kom een keer naar Den Haag. Ja,
5: maar nog steeds is het redelijk anoniem.
4: Ja, we zijn in de Verenigde Staten naar de Declaration of Independence geweest in Washington. En dan heb je het gewoon echt over zo'n grote hal met beveiligers ervoor.
5: Zo
4: schilderijen en beveiligers. En rijen mensen, duizenden die daar in stilte proberen een beetje langs te lopen. En eerbiedig naar dat document. Kijken. Het is heel het document waarin staat hoe wij eigenlijk een volk en een land zijn geworden. Hè? Dus dat we onze onafhankelijkheid toen hebben opgeëist. En ook hebben. Dat is wel het ontstaan van dit land. Ja. En daar heb ik dan wel sentimentele gevoelens bij als je daar staat. En dan denk ik, daar mogen wel wat meer aandacht voor komen.
5: Ja, en dan staat hij dan naast je en dan wordt dat sentiment alleen maar sterker. 26 juli is voor heel veel mensen, voor bijna niemand is dat een bijzondere datum in dit land.
1: Dit jaar, in dezelfde maand, was het 4th of July. Dat wist iedereen. Hè? Amerika was om 250 jaar, maar in diezelfde maand, iets later, bestond Nederland 445 jaar. En dat is dus bijna twee eeuwen langer. En ik vind het heel jammer dat het in Nederland inderdaad niet zo gevierd wordt. En daar vinden wij elkaar ook heel sterk. Want behalve dat we elkaar heel leuk vinden in het persoonlijk leven, vinden we ook dit soort dingen wel echt heel belangrijk. Dat je ook gezonde vaderlandsliefde gewoon kunt hebben. Dat je de geschiedenis kunt waarderen en dat je die lange lijnen kunt trekken. En ja, het leuke is wel, moet ik zo zeggen, een klein nieuwtje. Maar onze podcast heeft wel meteen effect gehad. Want afgelopen week heeft Femke Wiersma in de Tweede Kamer, BBB-Kamerlid, heeft een motie ingediend. Om het plakkaat van verlating na de verbouwing op het Binnenhof terug te brengen, waar het ooit 445 jaar geleden is getekend. Ik weet niet of het gaat lukken, dat is heel spannend. Komende weken, over twee weken wordt erover gestemd.
5: Waarom is dat eigenlijk spannend?
1: Nou ja, omdat het de vraag
2: maar
1: is.
2: Wat zou je erop tegen kunnen hebben?
1: Dat nou ja, de vraag is of de Nationaal Archief dat wil, of de minister zich niet daardoor laat bepalen. Het is allemaal heel moeilijk geweest.
4: Nee, en er zijn ook al heel veel azijnpissers in Nederland hoor. Dat zie je ook altijd in de discussie rondom een Nationaal Museum. Of er is heel veel debat. Je hebt nog op de radio een debat gevoerd over. Nou, was dat nou eigenlijk zo bijzonder, die onafhankelijkheidsverklaring van Nederland? Er zijn alle historici die zeggen er was nog 80 jaar oorlog daarna. Dus het was allemaal niet toen geregeld. Dus wij gaan gelijk die geschiedenis weer klein maken. En dat is heel erg wat wij ook delen van. Laten we nou de kleine dingen die we dan hebben, laten we daar wel trots op zijn. Ja. We hebben wel degelijk hele bijzondere dingen
3: in onze
4: geschiedenis.
3: Dat was nou net precies wat jullie ook in die podcast vertellen. Hè? Hoe Amerika dat wel heel goed kan. Dat
4: trots
3: zijn.
4: Wat groter maken.
3: Ja, precies.
4: En daar zitten ze bij in Nederland denken, kijk, nationalisme is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog en terecht in een verdacht hoekje gekomen. Als je te patriotistisch bent en te veel de nadruk legt op een sterke natie, dan weet ik wel, dat is gevaarlijk en eng. Dat kan inderdaad doorstaan. Maar we leven nu zoveel decennia later. Volgens mij snakken ook heel veel jonge mensen naar trots te zijn op het land waar je woont. En te zeggen, hey, ik wil dit land verder helpen, vooruitbouwen. Ja, hoe mooi als dan ook trots kan zijn op wat er hiervoor is neergezet door vorige generaties.
2: Ja. Herken jij dat gevoel, Sarah? Herken jij dat gevoel?
6: Dat ik niet trots ben op Nederland? Nou, dat onze generatie dat moeilijk vindt?
2: Dat laatste sowieso.
6: Nee. Want ik denk dat mijn generatie, zeker de mannen in mijn generatie, trotser zijn op Nederland dan wie dan ook. En of dat iets goeds is, weet ik niet. Laten wij als normale mensen inderdaad trots zijn op Nederland. Want anders blijft het alleen in de handen van mensen die dat misbruiken. Ja. Die trots.
2: En waar ben jij trots op als het gaat over dit land?
6: Ja, sorry, ik wil alleen maar hele foute grappen gaan maken. Zoals het exportproduct Ecstasy, wat op nummer 1 staat. Nee, ik ben trots op dit land.
2: Bolle Jos.
6: Ik kom uit Brabant. Dus bij ons wordt de Ecstasy gemaakt. Maar waar ben ik trots op? Ik vind de Nederlandse humor heel leuk. Ik vind dat wij enorm veel humor hebben. Ik vind dat wij een innovatief land zijn. Vind ik ook leuk. En ik vind dat die directheid en die botheid op een goede manier, niet als het gemeen wordt, vind ik ook leuk en ook onderscheidend. Ik ben namelijk, mijn eerste 9 jaar van mijn leven heb ik in België doorgebracht. En ook al is dat helemaal niet zo heel ver weg, ben ik heel blij dat ik een Nederlander ben en geen Belg.
2: Ja. En heb jij niet eens een plakkaat van verlating voor hoeven te ondertekenen?
6: Nee, precies.
2: Dat hebben ze er gegeven natuurlijk.
3: Waar ben jij trots op eigenlijk?
2: In dit land?
3: Ja.
2: Van dit land? Toch dat je. Dat is misschien Amerikaans, maar ik heb hier ook het gevoel dat je kunt worden wat je wil worden. Dat we heel sociaal mobiel zijn. En dat de gemeenschapszin in heel veel plekken waar ik kom, er sprake is van gemeenschapszin. Mm-hmm. Dat niet iets Twents is, noberschap, ja, of iets Fries is, Mienskip. Maar dat in heel het land ons wel kenmerkt.
1: Dat is wel leuk dat je het zegt. Want dat
2: verenigingsleven, dat is ook echt iets Nederlands.
1: Ja, wij wilden graag dat in Amerika ook laten zien. Nu zijn de eerste 2 afleveringen online. Morgenochtend komt de 3e, volgende week komt de 4e van de serie. En dat zijn vooral die van morgen, daar gaat het echt over burgerschap en over de samenleving en hoe dat in Amerika zo werkt. Maar wij moesten ook heel erg denken over dat eigenlijk Nederland er uitzonderlijk Amerikaans in was altijd, hè? Al met verenigingsleven, ja, met vrijwilligers. Ja. De laatste jaren gaat dat wel echt naar beneden. Dus dat is echt wel de vraag. Wat
4: private initiatieven kijken in Nederland nu heel veel naar de overheid, moet alles regelen. Ja. Maar waar is dat initiatief?
2: Nou, en inderdaad, wat verstaan wij onder publieke zaak? In Nederland wordt de discussie zo gevoerd als publieke werken zijn dus overheidswerken. Ja. Terwijl in de VS, nee, publieke werken zijn juist, die werken van ons allemaal.
1: Samen
2: door
1: doet,
2: ons, door die verenigingen. Ja. Dus gefinancierd en mede mogelijk gemaakt.
1: En er zit een soort republikeinse gedachte achter, dat je als burger zelf wel die zaakjes regelt en die overheid moet zo min mogelijk doen. En dat zat in Nederland oorspronkelijk wel sterkte in. En ook met die verzuiling natuurlijk. We doen het wel in eigen kring, weet je wel. De katholieken, de protestanten, et cetera. Maar dat was echt een. Ik vind het wel jammer dat de laatste jaren lijkt het steeds meer gaan over wat de overheid van ons moet doen. Ja. En ja, natuurlijk moeten wij ook in onze aflevering wel eventjes Kennedy aanhalen. Van vraag niet wat het land voor jou doet, maar wat jij voor je land kan doen.
2: En historicus als je bent, graaf jij nog wat dieper en kom je aan bij de Romeinen, de res publica.
1: Ja.
2: Ja, leg dat dan ook maar even uit.
1: De res publica. Ik heb even mensplannen. Dat doe ik tijdens de podcast ook de hele tijd. De publieke zaken. Dus dat is inderdaad de republiek. Het woord republiek komt van res publica. Dus de publieke zaken. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk om dat te weten. Wat eigenlijk net langskwam. Dat je dat eigenlijk het collectief, dat ben jij. Je bent aandeelhouder of je bent lid van de gemeenschap. En dat is het niet een overheid die ver van je afstaat en die voor jou als consument dingetjes moet gaan regelen.
2: Ja. En hebben we dat ook maar gehad vlak voor 6:30. Het kan nog wel even. Want er kwam nog stevige kritiek. Of een aanzet tot een discussie, moet je dat noemen. Van Ruben Brekelmans, de fractievoorzitter van de VVD. Ja, jongeren, hij zei het niet in die zo letterlijk, maar zijn misschien wat lui aangelegd. Jij bent ook nog wat jonger, maar volgens mij niet zo lui. Sarah, 25 jaar ben je. Dat we met z'n allen misschien iets meer moeten gaan werken. Ben je daar wel met hem eens?
6: Ik vind het heel moeilijk. Ik ga meteen namelijk de verdediging in, omdat ik het vervelend vind als iemand van een iets oudere generatie gaat zeiken op jonge mensen. Dat vind ik gewoon per definitie irritant.
3: Het is ook weerlegd, hè, door het CBS in statistieken.
6: Het klopt helemaal niet. Nee, exact. Dus het is gewoon fake news wat dat betreft, maar prima. Tegelijkertijd vind ik het ook moeilijk dat zeker bij veel hoogopgeleide mensen in de Randstad, en sorry, ik ben echt heel erg van jee, vrouwen en dat soort dingen. Maar veel vrouwen, veel hoogopgeleide vrouwen die ik spreek in Amsterdam, die zeggen, ja, nou ja, 3-4 dagen in de week, ja, lekker man. Ja. Maar wel met een Range Rover. Ja. Ja, dat haat ik. Dat haat ik echt.
2: Dat eerste of vooral de tweede?
6: Nee, dat tweede. Nee, maar je kan niet een Range Rover rijden en dan gewoon niet willen werken. Je moet kiezen.
2: Ja. Mooi, wij gaan kiezen voor het nieuws. Het is 5:30, gelezen door Michel Koenen.
7: NPO Radio 1. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van 42 miljoen euro binnengekregen. Ze zijn van een cryptomiljonair, 2 cryptomiljonairs. De giften die komen op een moment dat de donaties aan de partij van Nigel Farage onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden liggen nog altijd in het ziekenhuis. En vanochtend zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis en niet iedereen wilde weer in een bus zitten. Sommigen wilden liever met het vliegtuig. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten in het zuiden van Limburg zijn vandaag geadopteerd door mensen uit de omgeving. Ze moeten de begraafplaats een aantal keer per jaar bezoeken en daarnaast moeten ze op bepaalde dagen een bloemetje leggen bij het graf of bij de muur der vermisten. En in Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars die begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. En dan gaan we naar de laatste honderden meters van de 20e etappe van de Vuelta. Andries Lamain, vertel.
8: Ja, dat zijn loeistijle meters, 14%, 15%, 16%. En het is al de hele dag klimmen geweest. Maar het gaat hem lukken. Een van de meest geliefde renners uit het peloton, of tenminste vooral geliefd bij de fans, Mikel Landa, de Spanjaard, juist omdat het hem vaak net niet lukt. Nu gaat hij de etappe winnen. 11 jaar na zijn vorige etappeoverwinning in de Ronde van Spanje. Hij heeft nog 500 meter af te leggen, maar de concurrentie op grote achterstand. En dan het spel tussen de klassementsmannen. Nou, Felix Gal, de nummer 3, die heeft Enric Mas in de problemen gebracht. Want de rode trui die rijdt nu op een hele kleine achterstand. Moeten we wel bij zeggen, Gal moet 3 minuten goed maken. Dus ook dat gaat waarschijnlijk wel goed komen voor Spanje, voor Mas. Spaans feestje dus, met Landa onderweg naar de ritzegen.
7: Dankjewel, Andries Lamain.
2: En voor het weer aangeschoven Peter Kuipers-Munneke. Dag Peter.
9: Ja, je ziet het buiten. Het is bijna overal bewolkt geraakt inmiddels. In het noorden van het land, daar komen de eerste buien zo langzamerhand vanaf de Noordzee binnendrijven. Dat begint dan in Noord-Holland en ook de noordelijke provincies die zijn later vanavond aan de beurt. Ook in het midden van het land gaat het later vanavond wat regenen. En vannacht hebben we dan juist de meeste regen in het zuiden van het land. Er is dus veel bewolking. Dat betekent dat het niet koud wordt. De minimumtemperatuur die ligt op 15 tot 17 graden. En morgen wordt het dan een graad of 20 op de meeste plaatsen. Met best wel een groot verschil tussen het zuiden en het noorden van het land. In het zuiden blijft het eigenlijk de hele dag bewolkt en wordt het best een regenachtige dag. In het noorden van het land is het vooral zon met af en toe een bui. Er staat weinig wind, dus zeker in het noorden van het land wordt het best wel een oké dag. Maandag is wat dat betreft in een groot deel van het land prima weer met redelijk wat zon. Het blijft ook vrijwel overal droog en het wordt dan zo'n 23 graden, best warm. Ja. Dinsdag wordt het ook 23 graden, maar dan wordt het een beetje benauwd in de middag en dan op een gegeven moment dan trekken er wat buien over.
2: Ook in Den Haag, Prinsjesdorp?
9: Dat zal in de loop van de middag, begin van de middag, denk ik wel daar gaan gebeuren. Dus iets om in de gaten te houden als je een hoedje op hebt. Misschien houdt die je juist droog tegen de regen. Precies, dat zou ook kunnen. Ja. En dan hebben we, je kunt nog kiezen voor een zuidwester. Misschien als je een speciale hoed op wil.
2: Nou, dank voor de
9: tip. En vanaf woensdag liggen de temperaturen dan iets lager. Op zo'n 18 of 19 graden. En dan hebben we echt een beetje een afwisseling van af en toe wat zon. Maar ook af en toe een bui.
2: Dankjewel Peter en tot straks. Rijn Baartmans is van de ANWB. Dat weten we allemaal. Wat we niet allemaal weten is waar het vaststaat. En dat ga jij nu net ons vertellen, Rijn.
10: Dat klopt. Het rijdt op verschillende plekken langzaam in Nederland. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijd je tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer de file in. 5 tot 10 minuten oponthoud hier. Aansluitend op de A1 rijd je de file in op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer betekent dit 5 minuten extra reistijd. Verder nog files op de A4 Den Haag-Amsterdam. Je bent tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten kwijt. De langste file op dit moment is de A58 richting Vlissingen. Door de werkzaamheden op de A4 bij knooppunt Markiezaat kun je rekening houden met 30 minuten tijdverlies.
2: Ja, en nog één keer naar de Vuelta, Andries, want ze zijn nu echt aan het finishen.
8: Ja, en zo lang duren die laatste 500 meter dat dus nog. Dat duurt gewoon minuten op zo'n hele steile klim. Maar het is hem gelukt, de 36-jarige Mikel Landa, de ineenstorting nabij. Maar hij is Johannessen en De Bruyne voorgebleven. Hij wint deze 20e etappe.
7: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
11: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
2: Ja, we hebben toch net leuk nieuws gekregen, toch?
3: Ja, hij is er bijna. Ja, dat klinkt alsof op Sinterklaas wachten.
2: Nee, maar dat is ontzettend leuk.
12: Hij moet nog 500 meter hele steile helling op.
2: Dat is eigenlijk precies de finish van de Vuelta die we hier live meemaken. Sarah Bakker is verslaggever van Omroep Poont. En jij bevindt je normaal gesproken in Den Haag. En daar sprak je deze week ook de minister van Wonen. Even voordat wij gaan luisteren naar die conversatie, kort, tussen jou en de minister. Wat wilde je precies weten? Waarom zocht je haar op?
13: Nou, het gaat natuurlijk nu met Prinsjesdag de hele tijd over sociale zekerheid. Wat kan, en dat is prima, want dat is natuurlijk de hele reden. Hè, hoe gaan we die NAVO-norm betalen? Gaan we dat doen door de vermogens belasting omhoog te doen of sociale zekerheid te korten? Maar daardoor is eigenlijk het belangrijkste verkiezingsthema, waardoor iedereen heeft gestemd op D66 wonen, op de achtergrond verdwenen. En ook als je gaat kijken in de financiële tabel, natuurlijk is het zo dat er worden regels aangepast wat betreft stikstof, et cetera, waardoor bouwen makkelijker wordt. Maar er gaat structureel 0 euro naar wonen. En Eleanor Boekholt O'Sullivan, de minister van Volkshuisvestingen, is op dit moment, heeft zo'n iets minder dan 44.000 woningen gebouwd. En in dit jaar gaan we dus nog niet bijna de 100.000 woningen redden. En ook volgend jaar hoogstwaarschijnlijk ook niet. Er is een prognose gemaakt vanuit de gemeente, maar daar is ook kritiek op. En ja, die prognose werd ook gemaakt onder Mona Keizer. Dat er 100.000 woningen
2: en die kritische analyse nam jij mee en toen ontspond zich dit.
14: Want ik dacht, van als het niet lukt, dan is het misschien leuker voor de volgende keer dat D66 niet zegt, we gaan 10 nieuwe steden bouwen, maar gewoon 5 leuke grote dorpen of zo.
15: Ja, wat mij betreft gaat dit over de woningzoekende. Dat is mijn opgave.
14: Natuurlijk, wat iedereen betreft, dat begrijpen we.
2: Ja hier klonk je cynisch teleurgesteld, ja.
13: Ja, dat is dat. Ja, ik ben daar ook wel een beetje cynisch over. En ik vind haar verder een hele aardige vrouw, hoor. En ze doet echt haar best.
2: De woongeneraal werd ze.
13: Ja, en het is dus niks persoonlijks naar haar. Maar ja, de woningcrisis gaat over woningzoekenden. Ja, dan wil ik bijna op zo'n moment zeggen, no shit, Sherlock. Ja, dat begrijpen we.
2: Je had het al over de NAVO-norm. Hè? Die is vastgesteld gezamenlijk op 3,5% van het BBP. Ook dus bij ons. En dat betekent 19 miljard. Erbij, hè? 19 miljard erbij. Maar ja, wat doen we met dat geld? Ook cruciale vraag, die stelde je ook even naar luisteren.
13: Waar gaat dat geld dan heen? Naar welke wapens, welke bommen, welke drones? Wat gaan we dan precies doen met die wapens en die bommen en die drones?
16: Ja, maar dit is zo'n algemeen, daar ga ik niet.
13: Daar mogen jullie geen uitspraak over doen, maar het klopt dat er vanuit de NAVO niet heel goed over is nagedacht hoe wij onze gelden moeten investeren, toch?
16: Nou, ik vind dat je de NAVO hier tekort doet. Laat ik dit ervan zeggen. Ja.
13: Want?
16: Nee, ja, dit is wat ik ervan kan zeggen.
13: Hoezo?
16: Ja, dit is wat ik ervan kan zeggen.
3: Je gooit er wel veel gevoel in, hè? In je interviews.
13: Ja, op zo'n moment wel. Maar had ik hem al heel lang gesproken over het feit dat hij zei, dit is de grootste bende ooit.
3: Nou, ik vind het juist lekker.
13: En toen zei ik, is het dus erger dan Schoof? Ja, je moet het niet te persoonlijk maken. Ik zeg, u maakt het toch persoonlijk. Mm-hmm. Dus dan, dat bouwt zich wel op, hoor. Het is niet dat ik er ineens in ga als een gek.
2: Maar jij zou de NAVO tekort doen Of weet hij het niet, waar we met dat geld naartoe gaan?
13: Het interessante is, als ik Kamerleden spreek, toen rond de NAVO-top hebben Kamerleden in het geheim of vertrouwelijke informatie in kunnen zien vanuit de NAVO. Dus met lijsten van oké, we zouden willen bommen, wapens, drones, tanks. Maar de Kamerleden, zowel op links als op rechts, die daarbij hebben gezeten, die hebben mij, en dat mag ik gewoon vertellen, en dat mogen ze ook vertellen, mij verteld dat best wel flinterdunne onderbouwingen zijn. Dus dat er niet duidelijk is waar dat geld nou precies aan moet worden besteed. Dus je kunt 19 miljard wel in de begroting zetten. Ja, maar dat is best wel een hol begrip natuurlijk. Ik begrijp wel vanuit
2: maar ook binnen die 3,5% niet. Want ik dacht dat het juist om die extra 1,5% ging. Zodat het dus uiteindelijk 5% van het BBP wordt. En dat die laatste 1,5% mag worden gereserveerd of aangewend voor bijvoorbeeld infrastructuur. En het begrip weerbaarheid. En dan wordt het inderdaad wat vager. Maar dat is dan naar het inzicht van die verschillende lidstaten.
13: Ja, maar ook met die 19 miljard
2: ook
13: zelf.
2: Ook daar al dus.
13: Ja, ook en het is interessant dat eerst alleen bijvoorbeeld een SP of een Forum voor Democratie hier heel kritisch op is. Maar je ziet nu ook dat een BBB, een Mona Keizer, die zijn daar steeds kritischer op aan het worden.
4: Dus achter die 19 miljard hangt geen concrete orderlijst, zeg jij?
13: Nee, nou, tuurlijk.
4: Het is wel inbegroot, maar het is nog niet duidelijk hoe dat...
13: Het is nog niet volledig duidelijk waar die 19 miljard... Dus, en ook binnen de coalitiepartijen hoor ik al geluiden... Ja, we moeten wel weten waar we het aan uit gaan geven.
17: Ik zou zeggen de bruggen in het land.
2: En 80 miljard, hè? De komende jaren moeten de bruggen, 80 miljard hebben, geïnvesteerd in bruggen.
13: Ja.
17: Dat zou echt een mooi weg zijn.
4: Ja, of in AI, want daar lopen we hopeloos in achter.
1: Ja. En ik vraag me ook af of er überhaupt eens nagedacht of er personeel is om al die wapens en systemen te bedienen. Dat is de volgende vraag.
13: Ja, exact. En ik vind het wel, en ik bedoel dat helemaal niet als aanval naar geen enkel medium. Ook niet naar WNL, ook niet naar Polen, niemand niet. Maar ik vind het wel raar dat wij ook als journalisten en als journalistiek het gewoon als zoete koek slikken van die 19 miljard gaat gewoon naar Defensie. Nou, niks meer aan doen. Daar wordt ook niet echt per se een fundamenteel gesprek over gevoerd.
2: Nou, er is wel een groot achtergrondartikel staan. Laten we die mensen dan wel noemen. In quote.
13: Ja.
2: Over dat het inderdaad ook heel lastig is. Omdat geld, dat klinkt zo raar. Je krijgt geld en dat kun je dan toch wel uitgeven. Maar uitgeven is soms heel erg lastig.
13: Ja.
2: Interessant artikel was dat. Hebben we ook aan deze tafel aandacht aan besteed? Ja, zo zijn we dan natuurlijk ook alweer. Het landsbelang, hè, dat hoor je vaak, daar zou het om moeten gaan. Nou, verkiezingen zijn leuk, maar telkens weer opnieuw. Omdat je met elkaar niet uitkomt, dan wordt het wel sneu. Of erger zelfs nog. Samenwerken is het parool. Maar luister naar de oppositie en je denkt, er is nog een lange weg te gaan.
18: Alle 150 hebben een verantwoordelijkheid voor dit land. En het doet me vooral pijn aan mijn ogen als we een begroting in elkaar zetten, wat helemaal niet zo ingewikkeld is, en een belastingplan, dat je elkaar daar zo de hersens voor inslaat achter de schermen. Ook al proberen ze uit te stralen dat het allemaal heel goed gaat.
2: Ja, dit is Pieter Grinwissen van de ChristenUnie. Ja. En ChristenUnie is zeg maar de allereerste partij waar je aan denkt als het gaat om constructieve oppositie. Als deze man al met een zeker chagrijn, zo formuleer ik het dan maar even, jou te woord staat, wat zegt dat jou?
13: Dat zegt mij dat de sfeer er echt niet goed in zit. En dat de oppositie echt op geen enkele manier goed bediend is. En dat de coalitie dat ook erkent, dat ze niet goed bediend zijn. Maar ja, wat
3: het betekent
13: daaraan?
3: Dat iedereen voor zichzelf gaat eigenlijk. Dus dat het alleen om die machtspositie gaat in plaats van het nationale belang.
13: Ja, en eigenlijk misschien dat construct is natuurlijk wel heel interessant. Het is wel een interessant experiment, puur vanuit politicologisch, politicologisch opzicht. Maar je ziet ook dat op het moment dat er een meerderheidskabinet is, dan is het heel duidelijk, die coalitiepartners of die coalitiepartijen, die hebben een machtspositie te bewaken. Dat is het. En de oppositie moet daar tegen ingaan. En de oppositie kan al vanuit haar idealen daartegen ingaan. Maar nu heeft iedereen op een bepaalde manier een machtspositie te bewaken, omdat niemand echt de macht heeft.
2: Ja, want het, van tevoren klonk het ook nog wel her en der positief, Geert en Waling, over dat dualisme. De Kamer krijgt meer zeggingskracht ook. Ja. En uiteindelijk kiezen wij ook de Kamerleden. We kiezen natuurlijk niet kabinetsleden. Dus dit is vanuit democratisch perspectief best interessant en hoopgevend. Tenminste, dat zou het moeten zijn. En nu, waar staan we nu?
1: Ik heb afgelopen jaren ook aan deze tafel vaker gezegd dat het democratisch perspectief in theorie een heel mooi idee is. Het kabinet Schoof valt er ook onder en andere experimenten. Maar in de praktijk is het toch altijd wat lastiger. Ik was gewoon een beetje beledigd ook door wat Henny Bontebal een beetje de houding had toen hij de HJ schoollezing hield begin deze maand. Had hij echt zo'n houding van wij hebben het allemaal een beetje op orde. En nu is aan de coalitie oppositie om constructief mee te werken. Ja, dat is dus niet inderdaad hoe politiek gaat. Er zit een soort arrogantie bij die partijen, terwijl ze een minderheid hebben en echt heel erg onderdanig zouden moeten zijn. En zouden moeten kiezen, vind ik ook. Al gaan ze over links of over rechts. Maar dat lukt ze maar steeds niet. Want daar zijn ze gewoon te verdeeld over. Ja, ga je met jaar 21 mee of ga je met links met pro mee? Maar in ieder geval kies en ga ook echt actief met die mensen praten. In plaats van...
4: Ik vind het heel zorgwekkend dat blijkbaar ook coalitie en oppositie niet de verantwoordelijkheid voelen. Want er werd voordat het minderheidskabinet aantrad, werd er ook gezegd van kijk naar Scandinavië. Daar kan het alleen als je allemaal een andere houding aanneemt. Je moet je echt anders tot elkaar gaan verhouden, gaan samenwerken. We hebben de puinhoop van Schoof gehad. Op zoveel dossiers ligt het stil. Dan zou je toch nu verwachten, we gaan echt een fundamenteel andere houding tot elkaar. En ik ben heel benieuwd, Sarah, waarom dat zeggen ze dan allemaal. Maar er is geen verandering in cultuur, toch? Of in mindset daar in Den Haag?
14: Nee, en ik denk dus, en het grappige is, ik loop daar nu 4 jaar rond. En ik loop dus langer rond dan het gemiddeld Kamerlid. Ja. Want een gemiddeld Kamerlid zit er 3,4 jaar. En ik denk dat dat een heel groot probleem is. En ik denk dat
5: ik merkte dat deze week nog, toen het ging over die PISA-scores, hè, dat we met z'n allen zo ontzettend slecht lezen. Ja. En dan voor de 384ste keer hoor ik nieuwe Kamerleden zeggen, wat erg. En er moet een nationaal plan komen. Er moet altijd een nationaal plan komen. Er moet weer worden vergaderd. Er komt waarschijnlijk ook weer een taskforce over slecht Nederlands gesproken.
1: Ja.
5: En dan...
1: Het is allemaal zo dom, hè? En ik zag ook even credits voor Siewert van Linden. Die naam hebben we lang niet gehoord, maar op X is die vrij actief. En die had best wel een goed punt gemaakt over Ierland. Ja, wil ik toch een keer zijn naam weer eens noemen.
5: Kunnen ze wel lezen.
1: In Ierland hadden ze een paar jaar geleden dit probleem. En toen hebben ze een gigantisch radicaal beleid ingevoerd van op scholen echt... Elke dag drop everything and read, dear beleid. Niet alleen geld naartoe gesmeten, want geld is bijna nooit de oplossing. In tegenstelling tot wat linkse partijen lijken te denken. Maar een beter beleid en gewoon zorgen dat die docenten in staat zijn om met die leerlingen gewoon te lezen. En dan in no time is er, niet in no time, over de loop van een paar jaar is in Ierland echt een revolutie geweest op het gebied van lezen van kinderen. En dat betaalt zich echt uit. Ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd, maar het is revolutionair wat daar gebeurd is.
5: Ja. FC Twente tegen ADO Den Haag, net door Marcel al gedoopt tussen de wedstrijd tussen Wieger en Marcel. Nou, 0-0 was het net. Richard, hoe is het nu?
19: Ja, nog steeds. Er wordt dit seizoen best veel gescoord. Zowel in de Eredivisie als in de Eerste Divisie. Maar deze wedstrijd wacht nog altijd op een goal. Twente in het rood is veel en veel beter. Heeft veel de bal. En ADO Den Haag moet zich beperken tot omschakelen, tot counteren. Dat kan het normaal gesproken best wel heel aardig. Maar Twente heeft het achterin goed dicht zitten. Geldt ook. En dat is met name belangrijk, want het is Twente dat aanvalt. Het geldt ook voor ADO Den Haag. Twente komt er nauwelijks doorheen. Nu in de drukte. Dit is een goede aanval. Wijdman. Wordt het een penalty? Ja, dat is een penalty voor FC Twente. Eindelijk zo'n moment in de wedstrijd waarvan je zegt de eerste goal zou nu moeten vallen. Twente heeft zoveel kansen gekregen. Vooral in de eerste 20 minuten toen het echt goed voetbal speelde. En ADO Den Haag, de nummer 17 op de ranglijst, werd overrompeld. De aanval gaat echt over heel veel schijven. Wijdman en dan is het... Even kijken, Raterink die daar de overtreding inderdaad maakt. Die speelt niet de bal, wel de tegenstander. Hij is gewoon te laat en de scheidsrechter Yannick van der Laan kan eigenlijk ook gewoon niet anders dan die bal op 11 meter leggen. Dit is dan het moment voor Wout Weghorst bij FC Twente in zijn nadagen. In zijn seizoen waarin hij nog altijd wacht op zijn eerste goal hier in Enschede in de Grolsvesten. Er gaat nog een wissel komen bij ADO Den Haag, maar we moeten dit moment denk ik toch maar even meenemen. Wout Weghorst die zo ongelooflijk graag wil scoren in deze ambiance in dit stadion. Bij de club waar hij opgroeide. Nou ja, in deze regio vooral, hè, waar hij opgroeide. Hij groeide vooral op als voetballer bij Heracles. En Wout Weghorst legt de bal nu klaar op de stip waar... De afstand 11 meter is tot aan de uitblinkende doelman tot nu toe. Kilian Nikima die er een paar keer heel goed bij zat in de eerste helft. Het publiek gaat erbij staan hier in de Grolsvesten. Komt hier de eerste goal? Jazeker van Wout Weghorst in Enschede in het shirt van FC Twente. In uitwedstrijden had hij al wel gescoord, maar thuis nog niet. 1-0 uit een strafschop en het is een terechte penalty en ook een terechte voorsprong voor de ploeg van John van der Brom. En er valt heel, heel veel van hem af. Ik zie de emotie ook op het gezicht bij Wout Weghorst. Hij maakt de eerste goal van deze wedstrijd. FC Twente leidt tegen ADO Den Haag.

0: Ja. 1 miljoen sterren, nou 1 is genoeg. Hij is binnen, Frank Boeien.
1: Goedemiddag.
0: Daar viel heel veel af van Wout Weghorst, horen we net. Nou, ook van ons. Waar blijft hij? Waar blijft hij nou? Maar hier is hij.
2: Nou, willen we wel weten waar je was. Ja. Waar was je?
1: Ja, onderweg eigenlijk.
0: Ja, mooi.
1: Maar ja, spijt me. Excuses, ja.
0: Nee, dat moet een ster als Frank Boeien zeker niet zeggen. Wat zijn we verheugd dat je hier bent. En ook nog eens een nieuw album. En worden opgenomen in een eregalerij.
1: Ja, mooi hè. Toch wel mooie namen. Ik bedoel, Boudewijn Groot, zo. Herman van Veen.
0: Ja.
1: Belinda Muldijk. Mooi toch?
0: Ja, dat lijkt me wel.
1: Jammer dat mijn ouders het niet meer meemaken.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Denk je nog vaak aan ze?
1: Nou, laten we het over mij gaan hebben. Niet over mijn ouders. Hè. Sorry. Maar nogmaals, dus ik voel me zeer vereerd, ja. Absoluut.
0: Want ik las in een van de interviews, die zijn er natuurlijk talrijk, dat je zegt, ja, maar mijn vader zei ze, wat schrijf je dan een liedje over?
1: Ja.
0: Schrijf dan een liedje, jongen.
1: Nou, dan ben ik altijd ontzettend kwaad. Maar, ja. Kijk, dit is de tijd van discussiëren. Dit is de jaren 70. Dus alles veranderde, snap je? Ik bedoel, de afbraak van de hiërarchie. Van alles nog wel. Seksualiteit, alles veranderde. En we hadden dus heel veel discussies. Mijn vader was overigens geen conservatief man. Hij was een sociaal-democraat. Hij was katholiek. En hij zei, wij zijn niet Rooms-katholiek. Maar we zijn, wij denken dat Jezus de eerste socialist was.
0: Hij was typograaf.
1: Ja. Nou, maar dit is toch heel erg verlicht als je dat zegt.
0: Zeker.
1: En toen waarschijnlijk dus als kind een keer tegen mijn moeder hebben gezegd, dat hoorde ik pas laatst van mijn zus, dat we in de kerk waren en dat mijn moeder zei, kijk, dat is Jezus. Ik zei, hangen alle socialisten aan een kruis. Dat is een heel grappig verhaal. Dat kende ik niet.
0: Nee, wat mooi.
1: Maar ik was laatst in kerk op de Azoren. Dat moest ik daar weer aan denken.
0: Ja.
2: Hoe is het met je?
1: Ja, goed.
2: Ja?
1: Ik ben eigenlijk 2,5 maand weg geweest in Europa. Ik vertelde net aan een jongen hier. Om mijn oude vrienden, echt uit Nijmegen ook. Ook vaak muzikanten. Op te zoeken, die zijn allemaal geëmigreerd. Dat was onze droom. We wilden niet oud worden in Nederland. En dus die zijn allemaal vertrokken. Eén naar de Azoren, Zuid-Portugal, Frankrijk, Zuid-België en twee in Spanje.
2: En waarom wilden jullie niet oud, of willen jullie niet oud worden in Nederland?
0: Nou, dat zijn weer twee dingen.
1: Wat denk je? Wat denk je zelf?
2: Ik denk er net zo over.
0: Ja, hij is bang dat hij aan een kruis gehangen wordt. Nou, wat is er mis dan?
1: Nou, om te beginnen is het veel te klein. Dat is één. Tweede, er is geen natuur.
0: Maar de Azoren?
1: Nee, er is geen natuur, er zijn geen bergen. Ik hou van andere culturen, ik hou van diversiteit. En in Nederland is natuurlijk een geweldig
3: daar
1: land.
3: Daar wordt aan gewerkt.
1: Nederland is gewoon een belachelijk welvarend land. En iedereen loopt rond als een stelletje verwijnd kinderen. Mm. Zouden die niet krijgen wat ze willen. En het wordt gewoon te klein. Het is heel simpel.
2: Talita, jij was het eerste deel was je aan het knikken.
4: Geen natuur, ben ik het helemaal mee eens. Mijn moeder is Peruaans en ik hou echt van de bergen. Dus
1: ja, natuurlijk.
4: Dat is echt helemaal mee eens.
1: De Veluwe, dat is het dan.
4: En het is te druk inderdaad. Het land is hartstikke
0: en Nijmegen ook. Hè? Het is ook de bergen.
1: Nijmegen is eigenlijk het enige goede stukje van Nederland. Ja. Nou ja, dat komt omdat het is aan de grens. Dus je hebt niet het idee dat je opgesloten bent. Kijk, als je aan zee woont, kun je nergens heen.
0: Maar ik kan de zee op. Ik woon aan de zee.
1: Ik kan in een auto stappen en dan rijd ik zo naar China. Over het vasteland.
0: Ja, ik ben een boot.
1: Ja, dat geeft een heel, prettig gevoel.
2: Ja.
1: Kijk, ik was op de Azoren. Dat zijn 9 eilanden in het midden van de Atlantische Oceaan. Het zijn allemaal bergen, het zijn vulkanen. Maar ik denk wel, als ik hier nou weg wil, wat dan?
3: Mag ik even de oud-premier Pieter Jong citeren, de onderzeebootkapitein. Die zei juist, voor sommige mensen eindigt de wereld op het strand, voor anderen begint hij daar.
1: Voor mij.
3: Voor u eindigt hij daar, ja.
1: Dus met die corona kon hij dus nergens heen. Ja. Snap je, dan zit je daar. Nou ja, het is heel mooi natuurlijk, maar dan zit je daar dus. Hè, en dat gevoel lijkt me heel beangstigend.
0: Maar kunnen we binnenkort bekijken de documentaire Frank Boeien, Ik Vertrek?
1: Nee. Ik vertrek in mijn muziek. Snap je, ik ontsnap aan de werkelijkheid door mijn muziek.
0: Want ik zei net, je vader was typograaf. Dat beroep bestaat niet meer.
1: Nee.
0: Maar je hebt een beroep gekozen dat nooit zal eindigen.
1: Nou, ik voelde me wel een beetje zoals mijn vader. Die begon al als 12e op zijn 13e als jonggezellen. Dus dat is echt vakmanschap. Hij was machinezetter. Hè. Die kon hij gewoon helemaal in elkaar zetten, uit elkaar zetten. Denk aan Meccano, alles is mechanisch. Hè? Dus geen elektronica, dus mooi. En op een gegeven moment komt hij thuis, was hij jaar 60, zei hij, ja, mijn vak bestaat niet meer. Want toen werd het offset, dat was een soort voorloper van de computers. Ja. Maar zo voelde ik me ook, toen cd's maken eigenlijk totaal geen zin meer had. Hè. Of platen begon het eigenlijk al mee. Hè. Ja. Ik dacht ook, ja, en wat nou? Want iedereen kan krijgen wat wij maken gewoon gratis. Dus hoe gaan we dit aanpakken?
5: Ja, optreden, natuurlijk. Ja,
4: hoe
5: optreden?
4: Vind je deze tijd dan nu? Met Spotify en AI en
1: ja, dat ik, het is gewoon zo. Hè? Dus, het is wat, precies wat mijn vader ook zei. Van, nou ja, dus toen heeft hij eerst een jaartje thuis zitten kniezen. En toen is hij gaan potten, bakken, tekenen, weet ik veel, maar niet. Dus je moet iets bedenken.
2: Ik vroeg het zojuist ook, dat vertrekken uit Nederland ooit. We hebben het er wel vaker over gehad. De verharding en noem maar op in Nederland. Waar ik last van heb, waar jij ook last van hebt. En jij maakt natuurlijk vaak nummers.
1: Ja, helemaal natuurlijk. Ja.
2: Maar je schrijft vaak ook over. Hè, maatschappelijk betrokken ben je ook in je nummers. Ja. Protestliederen of hoe ik ze ook kan noemen. Dat speelt toch ook wel mee? In dat je absoluut weg wil. Weet niet waar het dan per se beter is.
1: Nou,
2: maar
1: de opkomst van wat wij noemen in Nijmegen het nationaal populisme. Mm-hmm. Dat rings a bell, of niet?
2: Ja.
1: En bovendien hebben ze ook een economisch socialistisch programma. Dus verder ga ik niet. Maar het komt toch in de buurt. En het is een ondemocratische beweging. Het is geen partij. Dus het is een ondemocratisch iets. Dus als zoiets aan de macht zou komen, dan is het gewoon gedaan met de democratie.
5: Maar waarom zou je als muzikant je daar niet muzikaal tegen verzetten? Je hebt toch alle middelen in handen? Je hebt de gitaar. Sterker bestaat niet.
1: Teksten bedoel je?
5: Ja.
1: Ja, want dit heb ik al mijn hele leven gedaan, jongeman.
5: Ja.
1: Ik bedoel, een van mijn eerste nummers was een geëngageerd nummer.
5: Nou, maar ik hoor nou niet zoveel protestliederen of...
6: Nou, er zijn er wel, hoor. Ja. Jonge generatie ook heel veel van alles.
2: Ja, van Frank bedoel je?
6: Oh, van Frank.
1: Nou, maar ik vind wel dat er heel weinig verzet is. Kijk, in de tijd van... je hebt een paar grote gebeurtenissen, hè. De Vietnamoorlog en 9-11. Hè? Ja. En die hebben die sfeer behoorlijk de westerse wereld opgeschrikt. Bovendien, wat er aan de gang was daarvoor al... Het hele machtsevenwicht is aan het wankelen, hè. Kijk, wij komen uit de tijd van Noord en Zuid... We zeggen nou Oost en West. Maar dat evenwicht kantelt door opkomst van China en et cetera, et cetera. En de zwakte van het Westen.
5: We gaan zo dadelijk over dat Westen wel praten. Want er zitten hier twee makers aan tafel die een geweldige podcast hebben gemaakt over dat andere Amerika, Talita Muse en Geert en Waling. Een andere maker is Frank Boeien. En we gaan zo dadelijk uitgebreid praten met hem over zijn muziek. Nog een maker, Sarah...
2: Bakker,
5: ja. Natuurlijk. Zij maakt van al het moois voor Omroep Poont. We gaan met jou verder de politieke zaken bekijken. En dat doen we allemaal in uur 2 van WNL in de kantine. Tot zo.
7: NPO Radio 1.
8: Eerder in de perstribune van Max.
9: De puber Fokkelien Ouwekerk was vooral in een identiteitscrisis. Wie ben ik? Waarom is mijn haar groen vandaag? Je was judoka van het jaar.
10: Ja, toen was ik echt jong hoor.
9: En dan hebben we het over judoka van heel Nederland?
10: Nee, ik denk gewoon van de club eerlijk gezegd.
8: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week fotograaf en acteur Tom Hofman. En tennisser Jesper de Jong.
11: Morgenmiddag 12 uur.
7: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
12: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
14: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
17: Mama!
18: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
17: Mama, een kleurplaat!
18: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
20: Ja, hoi.
19: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
20: Ja, dat kan goed kloppen.
19: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
20: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
19: Oké. En waarom juist radio?
20: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
19: Oh, wat goed zeg.
20: En ik ga binnenkort ook op tv.
19: Zo.
20: Ja.
18: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Mama.
22: Kijk nou, je zit naast papa.
18: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: NPO Radio 1, 6 uur.
24: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
0: Allemaal geboeid zaten we te luisteren en dat blijven we ook doen. Frank Boeien is onze hoofdgast. Talita Musse en Geert en Waling zijn er ook. Ze maakt een prachtige podcast, Een Ander Amerika. Sarah Bakker vertelt over de politiek in ons land. En zo dadelijk is het Prinsjesdag. Dinsdag zal dat zijn, kijken we ook naar vooruit. En Marcel Vrek, natuurlijk is hij er ook met zijn column. Nu het nieuws, gelezen door Michel Koenen.
25: De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro... kreeg hij toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair... die al de grootste donateur was van de partij. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan... aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. En de giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen... loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Duizenden mensen liepen vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein in een klimaatmars. Ze eisten onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie, zoals windmolens, in plaats van naar fossiele subsidies, zoals belastingvoordelen voor bedrijven die veel gas gebruiken. En verslaggever Danny Simons was bij de demonstratie.
26: Fossiel moet eruit! Neem het besluit!
27: De klimaatmars in Amsterdam staat op het punt van beginnen en het publiek wordt eerst opgewarmd.
26: Fossiel moet eruit! Neem het besluit!
27: De mars wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie. Dat zijn er onder meer Oxfam Novib, Extinction Rebellion, Milieudefensie, Greenpeace en de Jonge Klimaatbeweging. En van die laatste organisatie is Merel Fiets de voorzitter.
28: We komen uit een zomer vol met klimaatrampen. Van hitte, droogte, natuurbranden en alle gevolgen van dien.
27: Ja, maakt dat deze mars dus nog urgenter?
28: Dat maakt deze mars zeker urgenter. Omdat iedereen heeft een heel sterk gevoel bij de klimaatcrisis. Is eigenlijk nu al, niet iets van in de toekomst. En we hopen ook dat het kabinet echt gaat luisteren naar onze oproep. En dat we dus af moeten van fossiel. En echt moeten gaan juist naar wat willen we wel. Een schone, duurzame, leefbare wereld.
27: Eerder op de dag kreeg de minister van Klimaat en Groene Groei, Stientje van Veldhoven, de actieoproep van de klimaatmars overhandigd in een hotel hier in de buurt. En ze is ook bij het begin van deze mars. Wat vindt de minister ervan dat de mensen die hier zijn best teleurgesteld zijn in een kabinet dat de klimaatdoelen niet lijkt te halen?
29: In de Prinsjesdagstukken zit heel veel geld voor komende jaren. En daarmee zetten we de versnelling dus in. Niet alleen naar 2030, maar ook naar 2040. We weten dat we in Nederland nog niet alle plannen hebben om ook in 2040 de doelen te halen. Dus het kabinet is al gestart met praten over wat zou er dan extra nodig zijn.
27: U bent minister in het kabinet van Rob Jette, die de bijnaam klimaatdrammer had. Hè? Wat vindt u ervan dat de mensen die hier zijn daar toch meer van hadden verwacht?
29: Het kabinet trekt echt heel veel extra geld uit, ook voor het nemen van klimaatmaatregelen. Ik denk dat het altijd goed is om hoge ambities te hebben. Dat betekent ook dat ze misschien niet allemaal morgen gerealiseerd worden. Maar wij als kabinet werken er hard aan om ervoor te zorgen dat we naar Nederland gaan wat duurzaam is en concurrerend. En daar mogen ze ons zeker kritisch op blijven vragen.
27: Boven de deelnemers van de mars is een golf te zien aan protestborden. Laat ik er even eentje tussenuit pikken. Er staat: opa is heel bezorgd.
1: Dat klopt. Ik maak me wel zorgen over hoe dat verder moet voor mijn kleinzoon. Ik heb speciaal op Jette gestemd. Omdat ik dacht van, hey, die gaat het klimaat meer op de agenda zetten. Maar dat is niet gebeurd. Dus ik hoop dat het toch weer wakker in hem wordt.
2: Maar het zit natuurlijk in een minderheidskabinet met de VVD. En voor mijn gevoel gijzelt de VVD. De minderheidscoalitie.
1: Het is altijd moeilijk natuurlijk. En je moet compromissen sluiten. Maar ik vind dat hij daar ook weer ietsjes te ver is gegaan met het compromis.
25: Een verslag was dat van Danny Simons vanaf de klimaatmars in Amsterdam. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog altijd in het ziekenhuis. En vanochtend zijn 8 Nederlanders weer vertrokken richting huis. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen die werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden. Ook geen noodberichten. Als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er veel meer taken bij krijgt, dan moet er misschien een selectieve opkomstplicht komen als er te weinig militairen zijn. Dat schrijft staatssecretaris Boswijk aan de Kamer. De selectieve opkomstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Over een paar weken is er een debat. Lando Norris start morgen in Madrid vanaf pole position bij de Grand Prix van Spanje. Hij was vandaag bij de kwalificatie op het nieuwe circuit in Madrid, de snelste. Contact met commentator Louis Dekker. Louis, hoe ziet die startgid er morgen verder uit?
3: Nou, de nummer 1 heb je al verklapt. Dat is de wereldkampioen, Norris. Dat is wel verrassend, want dat is toch echt niet degene die het hele jaar al vooraan staat. Wel een paar races gewonnen, maar ook niet meer dan dat. Maar hij was echt nipt sneller dan Kimi Antonelli, de WK-leider. De man die al 7 races heeft gewonnen dit jaar. Die hard op weg is op zijn inmiddels 20ste naar de eerste wereldtitel, pas in zijn 2e seizoen. En de 3e plek is voor Max Verstappen. En Max Verstappen zat voor het eerst dit jaar echt heel erg dicht bij pole position. Want deze top 3 zit allemaal binnen een 10e. En de top 6 binnen 3/10. Dus het was heel close. Het was behoorlijk bloedstollend in de laatste minuten. Maar Norris de snelste voor Antonelli, voor Verstappen. En dan kun je zeggen, Norris is de wereldkampioen. Verstappen was het al 4 keer. En Antonelli gaat het worden. Dus dat is een prachtige top 3.
25: Ja, inderdaad. En je zei het al, het ligt heel dicht bij elkaar. Zegt dat iets over dat circuit, dat gloednieuwe circuit daar in Madrid?
3: Nou, het is wel verrassend, omdat het een heel verraderlijk circuit is dat voor iedereen nieuw is. En overal muren, weinig uitloopstroken. Het ligt echt in de stad. Ja, en als ik het simpel uitleg, is het alsof je om de Rai in Amsterdam of als om de jaarbeurs in Utrecht heen een circuit hebt gebouwd. Dus niet in het centrum van Madrid, wel in de stad. Maar daar heb je natuurlijk weinig ruimte. Dus waar je normaal gesproken circuits hebt met heel veel uitloopstroken, grindbakken, ga zo maar door, is het nu echt 1 foutje en meteen bam de muur in. En dat ging vandaag in de kwalificatie eigenlijk verrassend goed. Het is ook verrassend dat iedereen zo dicht bij elkaar zat. Maar de verwachting voor morgen is wel dat het een heel groot wonder gaat zijn als 22 coureurs 1,5 uur lang foutloos hun rondjes gaan draaien op dit circuit. Dus de spanning zit niet zozeer in het inhalen. De spanning zit meer in het moment, wie gaat de eerste fout maken? Wat wordt de consequentie? Wordt de race dan stilgelegd? Hangt er geel? Hangt er rood? Hoe gaat Verstappen daarmee om? Dit is een race die hij echt vanaf plek 3 kan winnen. Maar hij kan hem ook door 1 foutje echt, denk terug aan Zandvoort, heel snel verliezen. En dat geldt ook voor de 21 anderen.
25: Ja, misschien dus weer een podiumplek voor Verstappen. We gaan het zien morgen. Dank van nu, Louis Dekker. Nog meer sport, want de slotfase van het jubileumduel voor FC Twente is bezig. De ploeg die speelt de 2000ste wedstrijd in de Eredivisie. Die is tegen ADO Den Haag. Richard van der Made, Twente nog steeds op voorsprong.
4: Ja, het is 2-0 geworden zelfs. De penalty benut door Wout Weghorst zojuist heeft de ploeg weer nieuwe energie gegeven. De ene na de andere aanval valt nu ook.

0: Benut door Wout Weghorst zojuist heeft de ploeg weer nieuwe energie gegeven. De ene na de andere aanval valt nu over ADO Den Haag heen. De grootste kans was opnieuw voor Wout Weghorst. Uitstekende reactie van Nikima, de keeper. En wordt het nu zelfs 3-0. Nee, de bal gaat net voorlangs. En uit dat schot van Weghorst de corner van Seruki op het hoofd van Robin Prupper bij de tweede paal. En die knikte de tweede Twentse treffer tegen de touwen. En zo lijkt deze wedstrijd wel beslist. Want FC Twente, zoals ze dat ook in de eerste 20 minuten waren, is echt veel en veel beter nu dan ADO Den Haag. ADO dat geknakt lijkt en ook na vanmiddag blijft steken. Tenminste, zo lijkt het op één puntje in de Eredivisie. En FC Twente gaat zijn positie in de top 5 van de Eredivisie verstevigen.
1: Het weer nog. Vanuit het noorden komen de buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af, graad of 16. Morgen overdag vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20.
2: En waar staat het vast op de weg, Rijn Baartmans?
3: De files lossen netjes op, maar het rijdt op een enkele plek in Nederland nog langzaam. Wat nu nog opvalt, de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 5 minuten langer onderweg. Op de A10 Ring Oost richting Volendam staat het vast tussen Watergraafsmeer en Durgerdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat betekent extra verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. 6 kilometer met een half uur extra reistijd.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's Grow.

0: ontdekt zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: NPO Radio 1. WNL.
2: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit het midden van het land. Jawel, Hilversum.
3: Mediastad. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur. Met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
1: In de kantine.
4: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
2: Bij ons aan de stamtafel, Frank Boeien, historicus Geert Waling en presentator Talita Missen.
3: En politiek verslaggever van Poont, Sarah Bakker. Nog steeds bij ons. Hoe leuk is dat?
5: Er is geen drank in het spel hier, dames en heren.
2: Ik hoorde die tune nog. Oh, dan moet ik het ook gaan uitleggen. Ja. U kunt meedoen, dames en heren, met de gesprekken. Maar heel veel complimenten aan mij, als het even kan. Via de NPO Luister-app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
3: Eén gast is nog niet gemeld, dat is ook zo. Oh, hoe konden we dat vergeten? Ja,
5: gewijde stilte.
3: Gewijde stilte.
5: Is dat voor ADO Den Haag? Of?
3: Iets voor jou, okay. Marcel. Microfoon open, hier is hij dan.
4: Marcel Verrek.
5: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Niet dat het tegenwoordig nog uitmaakt. Die column laat ik toch gewoon schrijven door AI. Het is al heel wat dat ik tot het selecte groepje Nederlands behoor dat überhaupt kan lezen en schrijven. Want überhaupt is natuurlijk wel een Duits woord. Beetje Duitse humor in deze week leek mij wel gepast.
3: Ik spreek überhaupt maar één woord Duits.
5: Ja, überhaupt. Ja, dat is heel veel. Ja, van de jeugd hoeven we het niet te hebben, blijkt uit onderzoek en de observaties van Ruben Brekelmans. En laten we eerlijk zijn, we kunnen de jongeren niet meer met nog meer trauma's en burn-out opzadelen door ze ook nog te verplichten te leren lezen en schrijven. Natuurlijk zijn het soepjurken en jankers, maar het leven is voor hen al zwaar genoeg. We hebben ze met behulp van de mobiele dictator opgekweekt tot gulle consumenten. Het hielp ook dat we ze het rekenen hebben afgeleerd. Kijk, als ze de rudimentaire handelingen beheersen om spulletjes te kunnen kopen, moeten we daar eigenlijk al heel erg tevreden mee zijn. Bovendien, wat hebben wij op dit gebied te eisen als blijkt dat de hoogst geplaatste personen van ons land hun teksten ook door AI laten genereren? Daar was een hoop commotie over. Maar ik vind het eerlijk gezegd wel geruststellend dat ze de onzin die ze doorgaans uitslaan niet zelf bedacht hebben. Maar ik voel me natuurlijk oeroud dat ik nog gewoon met de hand en met gebruik van mijn eigen hersenen en combinatievermogen hier elke week een column presenteer. Ik zei net wel dat deze column een AI-werkje was, maar het is natuurlijk fake news. Dat krijg je als AI gaat beïnvloeden. Dan krijg je ineens zo'n textuele guerrilla-aanval, zeg maar een verbale Ruben van Bommel-actie. Wie trouwens ook de auteur van zijn eigen teksten lijkt te zijn, is oud minister Vert Grapperhaus. Uit de coronaverhoren bleek dat hij in tijden van ernstige verhitting zijn collega Arie Slob via de onvolprezen app heeft betiteld als jankert en soepjurk. De woorden zijn inmiddels al voorbij gekomen en zullen vanaf nu hun plaats in de algoritme gaan innemen. De scheldpartij van Vert, voor de lysdectici niet te verwarren met Fred uit B&B Vol Liefde, nam in de mediale ophefindustrie een prominente plek in. Over wat wij van deze ingrijpende tijd voor de volgende keer zouden kunnen leren, werd minder bericht. Toegegeven, de woordkeus was opmerkelijk en wellicht niet gespeend van enige projectie. Grapperhaus was in de coronatijd zelf getrouwd met te veel gasten daarbij. Kwam emotioneel boete doen in de kamer, dus wie was hier de jankert? Wat je zegt, ben je zelf. Hoe zit het dan met soepjurk? Weten wij bepaalde dingen niet over de kledingkeuze van Arie Slob? Hult deze kerkelijke man zich in zijn vrije tijd in bepaalde gewaden? Is hij stiekem tot de islam bekeerd en heeft Grapperhaus hem betrapt in een niqab? Maar het zou ook kunnen dat Vert zijn scheldpartijen toch door AI laat schrijven en dat de computer een spelfoutje heeft gemaakt. In plaats van soepjurk had er slopjurk moeten staan. Trouwens, met een eenvoudige spellingscorrector worden dagelijks ook vele rampen gecreëerd. De taal voegt zich wel, die kan alle kanten op. Neem het begrip stemproblemen. André Hazes junior heeft ze, kan even niet zingen, maar ja. Wat is dan het probleem? Trump heeft ook stemproblemen, namelijk dat veel Amerikanen er wel genoeg van hebben en niet op zijn partijgenoten gaan stemmen tijdens de komende midterms. Hij probeert de kiezers nu om te kopen met $5.000 per stem. Wat moeten we daar nou weer mee? Ik heb een AI gevraagd om er een grap over te maken. Het antwoord is, het is geen grap, maar een serieuze politieke belofte. Ja, ja. In Duitsland hoef je intussen een hoop kiezers niet te betalen om een dubieuze partij te steunen. Die hebben er überhaupt geen problemen mee om te stemmen op Alternatieven voor Duitsland. In Sachsen-Anhalt zijn ze niet alleen van de vakantiebruin thuisgekomen. De verwarring is groot en wordt door AI niet kleiner. De slag om de waarheid komt in een beslissende fase. Waar kan je je nog aan vasthouden? Niet aan de gemiddelde Nederlandse brug, want de politiek heeft de afgelopen jaren liever linten doorgeknipt van nieuwe projecten dan geld te reserveren om onderhoud te plegen. En dan zie je dat mens en materie toch solidair kunnen zijn. De infrastructuur staakt ook. Gelukkig hoeft de glazen koets aanstaande Prinsjesdag niet over een brug te rijden, zodat de royale zwaargewichten niet in de plomp zullen verdwijnen. En traditie geeft houvast. Wat kunnen wij van die geschiedenis leren? Veel, denk ik. Gisteren lunchte ik met een vriend aan de route, nabij de Hofvijver, op de plaats. Hij bestelde gretig een steek tartaar. Toen ik hem vertelde wat hier met de gebroeders De Wit gebeurd was, maakte hij daar snel een salade van.
1: In de kantine.
3: 3 weken lang was je er niet en 3 weken lang hebben wij jou gemist. Dankjewel, Marcel.
5: Ik jullie ook.
3: Ja. FC Twente neemt het op of nam het op? Ik twijfel even tegen ADO Den Haag. Richard van der Made, de overwinning is in de zakken.
6: Ja hoor, neemt het op, want we zitten in de extra tijd. 1,5 minuut nog ongeveer en dan is deze wedstrijd voorbij. Het staat 2-0. De 2000ste eredivisiewedstrijd van FC Twente krijgt wat extra glans. Want Twente gaat in eigen huis net als afgelopen woensdag weer winnen. Het houdt ook opnieuw, net als tegen Telstar afgelopen woensdag, de 0. Het wint ook verdiend van ADO Den Haag. Dat in het midden gedeelte van deze wedstrijd nog wel enige aanspraak maakt op een goal. Maar de laatste 20 minuten is FC Twente echt weer heer en meester. Veel mooie aanvallen, grote kansen nog. Thomas van den Belt bijvoorbeeld. En een nieuwe speler ook, Filip Torvaldsen, een Noor. Was er heel dichtbij. Nu ook weer een grote kans. Maar net naast, zo had het ook wel 4, 5, 6-0 misschien kunnen zijn voor FC Twente. En in deze wedstrijd hebben de dertigers het gedaan voor de ploeg van John van den Brom. Wout Weghorst, 34. Robin Prupper, de aanvoerder met een kopbal uit een corner, 32 jaar. Zij zorgen ervoor dat de 5e positie minimaal verstevigd gaat worden dit weekend. Een mooie terechte overwinning van John van den Brom met FC Twente. Van den Brom die nog wel eens, als hij tegen ADO Den Haag speelt, zal terugdenken aan een heel mooi jaar 2011. Toen hij zich met ADO Den Haag zelfs plaatste voor Europees voetbal. Daar is ADO ver van verwijderd. Het is wel weer terug in de Eredivisie. Maar het zal ook na vanmiddag blijven steken op dat ene puntje dat met veel lef werd behaald in de Kuip tegen Feyenoord toen het 2-2 werd. Nog enkele seconden hier, dan is het klaar. Misschien ietsje langer, maar FC Twente gaat winnen van ADO Den Haag. Dik en dik verdiend met 2-0.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw.

0: U luistert naar de kantine van Omroep WNL. Het is vandaag 12 september. Talita Muse, een van de gasten hier aan tafel. Gisteren was het 11 september. En toen stonden we met elkaar stil bij wat er toen 25 jaar geleden gebeurde. Het leek een film, een gruwelfilm. Het was echt. En de relatie tussen wat er toen gebeurde en dit lied, die is springlevend. Ook voor jou, vertel eens.
1: Ja, dit is live over Kam. En die brachten dat nummer uit in dezelfde periode. En die vonden het toen gepast om dat eigenlijk op te dragen in 9-11. En ik weet, ik zie nog als kind ook zowel 9-11 voor me. Dus de aanslag en de torens die instorten. Maar ook deze videoclip waar ze tussen de brandende stukken staan. En ze hebben die hele videoclip zeg maar opgedragen. Vooral aan het brandweerpersoneel. Ja. En aan alle mensen die toen daar vrijwillig te hulp zijn geschoten. En in New York toen hun handen hebben uitgestoken.
2: Ja. Ik begreep dat toen het gebeurde. Dat je voor het eerst eigenlijk... hoe oud was je toen?
1: Ik ben van 91, dus 10.
2: Dat je voor het eerst moest huilen om wat je zag op televisie.
1: Ja, want ik kwam van school, lang verhaal kort, maar dan zet je die televisie aan en ik zag het inslag in de tweede toren. Mm-hmm. En het was zo onwerkelijk. En ook de paniek die ik bij mijn ouders zag. Daardoor wist ik ook, dit is heel groot. En ook daarna een soort angst van, gaat er een grote wereldoorlog komen? Maar ik was inderdaad echt gechoqueerd door wat ik zag. Ik had echt een soort gevoel in mijn lijf. Dat is er in mijn lijf. Ik voel het nu weer. Nu dit nummer tijd voel ik ze kippenvel van, dit verandert ons wereld. En dat heeft het ook gedaan. Er staat nu op Netflix een documentaire, Generation 9-11. Ik denk dat je echt kan spreken van een wereld voor 9-11 en een wereld na de generatie 9-11 die hier echt door is getekend.
0: En wat is dan het grootste verschil tussen die de wereld daarvoor en de wereld daarna?
1: Ik denk dat wat je gewoon bijvoorbeeld ziet aan security maatregelen, die sindsdien zijn genomen. Dus voor die tijd had je natuurlijk wel je paspoortcontrole, maar daarna is het zo die angst voor aanslagen. Daar zijn we eigenlijk nooit meer uitgekomen. Daarna hebben we natuurlijk ook heel veel terroristische aanslagen ook in Europa gezien. Maar het debat over de islam, is de islam fundamenteel verenigbaar met de westerse samenleving? De multiculturele samenleving, mensen in Nederland met een migratieachtergrond vertellen dat ze echt anders werden aangekeken op straat en op school. En we zijn nooit meer uit dit debat gekomen.
2: Heb jij dat meegekregen ook? Hoe? Hoe werd je anders aangekeken? Als ik naar jou zou kijken, ja, je kan het niet inschatten, maar ik kan me voorstellen dat ze misschien denken dat je ook Marokkaans bent of Turks bent of moslim bent. Dus.
1: Ja, zeker. Ik denk dat moslimjongeren hier heel veel last van hebben gehad. Mm-hmm. Ik ben zelf inderdaad half Peruaans, maar toch als je inderdaad een kleurtje hebt, dat mensen denken dat je een terrorist bent. Of dat überhaupt het hele denken in. Ik heb voor die tijd nooit nagedacht dat multiculturaliteit überhaupt een probleem is. Dat er zoiets zou kunnen bestaan als dat het samenleven moeilijk is. En ik denk ook ergens dat het samenleven heel veel spanning geeft en moeilijk is. Ik zit politiek zelf een beetje rechts van het midden. Dus ik heb daar echt bepaalde politieke opvattingen over. Maar de mate waarin dat zo ons leven wel is gaan domineren, alsof het echt het allerergste is in onze samenleving, multiculturele samenleving, dat is denk ik onterecht en dat is hier wel gestart.
0: Waar 9-11 vooral herinneringen oproept aan verlies en verdriet, vertelt een New Yorker in jullie podcast. Hij heet George. Hij vertelt een ander verhaal. Een verhaal over veerkracht, saamhorigheid, hoop.
3: I was up in Midtown on 9-11. And my first thought was my daughter and my sister, because they worked on Wall Street. And they had a reason to be in the South Tower. I come from a big Italian family, and we were frantic because I couldn't find my daughter, couldn't find my sister. So then we started attaching the dots, and I literally don't know. I'm a New Yorker my entire life in Manhattan. I literally don't know anyone who perished that day. So I felt my family was blessed.
4: How has this day affected the city of New York when you look at it 25 years later?
3: It's uplifting.
4: Uplifting
3: in the sense that people just came together, brought food, brought water, you know, anything you wanted. They from, like, the power grids were down. So people uptown around 14th Street, they started laying power cords so people could charge whatever they needed to charge, their phones and stuff like that. It was a terrible time and it was a wonderful time. It gave the city a fresher face. I think people got to know New Yorkers better from all over the world. In times of crisis, New Yorkers are cool.
0: Wat was dit een waardevol inzicht, denk ik ook voor jou, hè?
5: Ja, het was heel mooi. Toen we daar, je hoort op de achtergrond de fontein van het Memorial van de Ground Zero. Dat zijn die twee grote kuilen eigenlijk op de plek waar die toren stonden. Waar dat water dan zo de hele dag door inloopt. En waar die namen op de rand staan ingeëtst. Ja, dit was een heel mooi gesprek met hem. Hij was in al positief. En ik was echt verbaasd dat hij dat zo mooi wist omschrijven. Hij zei ook daarnaast nog Hurricane Sandy geweest. En allemaal andere problemen in New York. En hij zegt, elke keer als er iets mis is, dan gaan er bij ons op Midtown Manhattan. Dan gaan daar weer verlengsnoeren de raam uit, zodat mensen hun telefoon kunnen opladen bij stroomuitval in een ander deel van de stad en zo. En hoe ze voor elkaar zorgen. Gewoon die simpele, dat gevoel. En dat was niet alleen voor New York. We hadden ook het idee dat hij dat ook heel duidelijk bedoelde. Van, dat is ook een beetje Amerika. Het is voor een New Yorker die zo arrogant dat hij denkt dat New York is Amerika natuurlijk. En voor iedereen erbuiten is New York alles behalve Amerika. Maar ik denk dat wij ook heel genoeg mensen hebben gesproken die in onze podcast die ook zeggen van ja, de Amerikanen zijn zo. Die zijn ook echt bezig met er voor elkaar te zijn. Burgerschap, nationale trots tonen. Met elkaar samen met die vlag en die rituelen die erbij horen. Dat volkslied en zo.
6: En juist omdat hij dus dit verhaal vertelt, past hij zo goed in jullie podcast, waarin jullie een ander verhaal willen vertellen, ja, over Amerika?
5: Ja, zeker. Omdat het juist ook, nee, kijk, het is een heel nare gebeurtenis waar we van gisteren en deze hele week weer van alles over hebben gehoord. Over hoe erg het was en wat het allemaal in gang heeft gezet. Ook weer wereldwijd natuurlijk, ook qua oorlogen en ellende. 9-11. Maar het is zo leuk om dan het kleine verhaal te horen van de mensen die daar gewoon ook iets positiefs uit halen. Een soort levensmissie. En hij is het voorbeeld van iemand die dan doorgaat. En juist omdat hij niemand heeft verloren in zijn eigen omgeving. Hij voelt zichzelf blessed, hè, gezegend. Gaat hij daar staan als vrijwilliger in zijn vrije tijd. Om die mensen daar dan, de toeristen, de dagjes mensen daar een beetje wegwijs te maken. En zijn verhaal te delen met iedereen.
1: Ja. Ik geef iets negatiever. Dus het is 25 jaar na 9-11. Maar je ziet wel dat een deel van de mensen, een heel groot deel van de jeugd, die denkt dat 9-11 een valse vertrekoperatie was van Amerika zelf, ja, om Afghanistan binnen te vallen. Een groot deel
2: op
1: radicaal links en ook op radicaal rechts denkt Amerika had it coming. En dat valt wel in een soort breder, negatiever sentiment. Dat Amerika echt de hele grote qua de speler op het wereldtoneel is. En er valt alles op Amerika aan te merken. Maar ik ben het aan zo'n George, zo zijn we dat ook denk ik bijna verplicht, om wel aan getrouwe geschiedschrijving te doen. Ja. En dat Amerikanen alleen maar helden zijn, is geen getrouwe geschiedschrijving. Dat is inderdaad een mythisch zelfbeeld. Maar nu slaat de pendule de andere kant op en wordt Amerika gedemoniseerd. En dat is denk ik ook best wel zorgwekkend.
7: Ja. Ja, maar
1: en daarom hebben wij die podcast gemaakt, om daar een soort midden genuanceerde lijn in te gaan.
7: Ja, zal ik iets mogen vragen?
1: Yes.
7: Hebben jullie ook onderzocht waarom die aanslagen nou eigenlijk, wat de achtergrond daarvan is?
5: Nou, dat is niet het doel van onze podcast geweest, maar ik heb daar wel wat ideeën over. Waar wij wel in onze podcast, nou, dat is in dezelfde aflevering.
7: Waar het vandaan kwam.
5: Ja, nou ja, waar het er wel over gaat, ik ga nu een beetje filosofisch worden, maar een democratie die zichzelf zo neerzet als eigenlijk the land of the free, the home of the brave, en zichzelf ook een beetje als uitverkoren volk presenteert, die denkt natuurlijk ook in vijandschap. En Amerika heeft een lange geschiedenis van hele mooie dingen. Daar hebben we het in de podcast veel over, maar ook van oorlogen die wereldwijd gevoerd zijn. Vanaf Thomas Jefferson, die al in 1804 eerste oorlogen begonnen in Noord-Afrika als president, naar Vietnam, Korea-Vietnam, Irak, Afghanistan, et cetera. Het vijandschap hoort ook bij dat beeld van Amerika, helaas. Dat is echt een keerzijde van, nou, het positieve verhaal.
7: Dat heeft
5: verhaal
7: natuurlijk wel een reden. Hè? Ik bedoel, kijk, als jij dit komt voort uit de haat tegen het Westen. Maar waar komt die haat nou eigenlijk vandaan? Kijk, dit heeft te maken met kolonialisme, hè? Dus wij hebben zeg maar 300 jaar lang de hele wereld overheerst.
5: Amerika zelf ook, ja.
7: Ja, nou ja, Amerika was zelf ook een kolonie. Ja. Maar goed, het is natuurlijk een Engelse kolonie geweest.
5: En Nederland, ja.
7: En ik bedoel, het moet toch ergens vandaan komen. Het is niet zomaar dat mensen ineens bedenken, hey, weet je wat we gaan doen? We vliegen in een paar wolkenkrabbers,
1: nou,
7: in New York.
1: Misschien toch deels, dit is wel precies het beeld waar wij tegen proberen te ageren. Want ja, Amerika heeft wel allemaal slechte dingen gedaan in de wereldgeschiedenis. Maar het werd aangevallen door onvrije landen. Dus je hebt een onvrije land wat het vrije Westen aanvalt. Dus dat is denk ik wel belangrijk om,
7: ja,
1: te markeren.
7: Heeft die landen 300 jaar gebruikt voor hun eigen gewin. We hebben onze rijkdom te danken aan al die koloniën.
6: Onmiskenbaar is dit het stemgeluid van Frank Boeien. Die zich, en hoe mooi is dat, er ook stevig tegen aan bemoeit. En dat is ook precies, denk ik, wat jullie willen, ook met die podcast. Interactie met die luisteraar. Nu pauzeren wij die interactie, want we zijn allemaal gespitst.
1: Ik wil wel op Jelle Seubring,
6: want die komt er bij ons. Jelle Seubring, hoofdpunten van het nieuws van de NOS.
8: NPO Radio 1. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Hij kreeg 19 jaar cel voor onder meer illegale wapenhandel. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. Inmiddels is de kustwacht weer volledig bereikbaar. De Efteling wordt af en toe door nabestaanden gebruikt als uitstrooiplek voor het as van hun geliefden. Oud-medewerkers zeggen tegen Omroep Brabant dat ze vaker as hebben moeten opruimen bij attracties. Het pretpark zegt dat asuitstrooien in het park in geen enkel geval is toegestaan. En Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start dus vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2.
6: Ja, dat vertelde je net, Peter Kuipers-Munneke. En dat vanavond nauwelijks kouder wordt. 17 graden in de avond op, wat is het, 12 september. Dat lijkt me best wel bijzonder, toch?
9: Ja, het is vrij warm. Dat heeft ermee te maken dat we zitten in... Kijk, als de lucht uit het zuiden komt, dan hebben we warme luchtsoort. Ja. En als de lucht wat meer uit het noorden komt, dat noemen we polaire lucht. Dat is een wat koudere luchtsoort. Nou, we zitten nou in die wat warmere luchtsoort. En daarbij is het vandaag flink opgewarmd. Maar nu de zon ondergaat, schuift daar een bewolking over het land. En dat betekent dat die warmte als het ware gevangen raakt onder die laag bewolking. En die combinatie van factoren die maakt dat de nacht dan best warm is.
6: Ja.
9: Dat is dus zo, 15 tot 17 graden als minimumtemperatuur. Met inmiddels dus ook overal bewolking. In het noordwesten is het daaruit inmiddels gaan regenen. Maar later vanavond hebben we in het hele noorden en midden van het land buien. Vannacht ook in het zuiden van het land. Morgen dan is het eerst bewolkt op de meeste plaatsen. Met zeker in het noorden van het land ook wat lichte regen of motregen. 'S middags krijgen we vanuit het westen steeds vaker zon. Maar niet in het zuiden van het land. Daar blijft het de hele dag bewolkt en ook vrij regenachtig. Zeker in Limburg. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden morgen als maximum temperatuur. Maandag is dan overal een droge dag met best wat zon ook. Dan is het ook best warm, 23 graden. Een hele mooie dag eigenlijk. Dinsdag begint de dag ook fraai met redelijk wat zon. Het wordt ook dan 23 graden, maar 's middags trekken er dan buien over. We hadden het een uur geleden er ook al over. Ook met Prinsjesdag in Den Haag. En na Prinsjesdag hebben we overal wat minder warm weer met een temperatuur van zo'n 18 graden.
10: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
11: Wieger Hemmer en
6: Fidan Eekis. We zijn zo blij dat hij er ook is. Ja, we zijn blij met al onze gasten, hoor. Niemand uitgezonden. We hebben hele mooie gasten vandaag. Zal ik ze noemen? Allemaal?
12: Ja, leuk.
6: Marcel Verrek is de gast bij WNL in de kantine. Hij is columnist, hij is cabaretier. Naast hem zit Geert en Waling. Hij is historicus en podcastmaker.
12: Sinds kort.
6: Ja, precies. Want podcastmaker, dat ben jij niet alleen. Dat is ook de vrouw naast je, die je goed kent.
12: Zeker.
6: Zij heet Thalisa Muze. Ze is presentator en podcastmaker. En tegenover jullie zit Sarah Bakker. Ze is verslaggever, zeker in het Haagse voor Omroep Poont. En dan tussen jullie in de grote ster Frank Boeien. En we gaan zo dadelijk uitgebreid met je praten, Frank. Onder andere over je tour en over je album. Een prachtige titel. Paradijs van het grote niets. Waar bevindt zich die plek?
7: Ja, dat zou je willen weten.
12: Azoren.
7: Dan is het ineens een paradijs voor het grote iets.
13: Ja. Maar Azoren.
7: Daar kunnen we het straks wel over hebben. Wat weet je nou over hebben?
6: Nou, doe maar als aanzet, ja. Fijn.
7: Nou, het gaat eigenlijk... Vriend van mij, Sinan Chan, kennen jullie wel.
6: Ik kom
7: ook uit Nijmegen. En we zaten te eten in onze stad. En op een gegeven moment hoor ik mezelf tegen hem zeggen... Hij vroeg aan mij, wat denk je nou... op mijn leeftijd gaan natuurlijk heel veel mensen dood. Hè? Simpel. Zijn al heel wat, hoor. Maar dus, kijk, wij zijn muzikanten. Hè? Wij hebben echt geleefd, snap je?
6: Mm.
7: En op een gegeven moment krijg je de rekening natuurlijk. I'm a lucky bastard. Zie je? Dus maar, anderen er niet. En Sinan zegt, wat denk je nou eigenlijk, weet je wel, van... Na de dood, hoe zie je dat? Nou, toen hoor ik mezelf eigenlijk zeggen, nou... Ik ga gewoon naar het grote niets. En als mijn vrouw doodgaat, zijn we samen in het grote niets. Als jij doodgaat, zijn we met z'n allen het grote niets. Al het andere tuig kan ergens anders.
11: Dat
7: die komen er dus niet in.
11: Nee. Die komen er niet in.
2: Mag ik ook
11: een A-status en een B-status. Ja. Ja. Ja.
7: We hebben een hele grote Petrus, zeg maar, uitsmijter van het grote niets. En dat was een hele beroemde uitsmijter in Nijmegen. Een gigantisch grote Surinaamse man.
2: Jij zegt... Dus
7: Ja, nee, ga door.
2: Nee, jij was iets aan het vertellen, maar ga maar door.
7: Ja, dat was het dan. Oh.
2: Nee, jij zegt er gaan veel mensen in mijn omgeving dood. Denk je daar dan meer over na? En ben je bang voor de dood? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het nu al. Merk echt dat, je merkt echt dat je ouder wordt. Mensen worden ziek, mensen gaan dood. Ik kom echt in die fase van mijn leven terecht. Ik moet zeggen dat ik er ook vaker over nadenk. En er best wel bang voor ben ook.
7: Nee, ik vind het gewoon jammer. Ik ben een ongelovige katholiek, zeg maar. Een heidense katholiek. De boodschap van die man was oké. Okay, dus gewoon eigenlijk bijna een humanistische boodschap. Hè? Dus gewoon heb ik kanden lief, heb je vuilnis lief.
12: Die Jezus bedoel je?
7: Ja, revolutie.
1: Een socialist.
7: Ja, socialist, ja.
11: Van het kruis.
12: Die gozer.
7: Die boodschap is prima. Maar wat ermee is gebeurd, zoals altijd met alle religies, is dat zo toch. En dat is gebruikt door politici en allerlei andere grappenmakers die dus mensen in hun macht willen krijgen. Dus dat is jammer. Maar als je er zuiver naar kijkt, het gaat natuurlijk... Nou ja, ik denk dat wat mijn geloof of systeem van denken betreft het meeste in de buurt komt van het humanisme. Dus als je kijkt naar Montaigne bijvoorbeeld, dat is al in de 16e eeuw. En ook Stefan Zweig is eigenlijk de vraag van hoe behoud je je morele waarden in een tijd van barbarij.
6: Maar Stefan Zweig...
7: Word je niet zoals jouw vijand, snap je? Dat is heel moeilijk, hè?
6: Is er aan pessimisme onderdoor gegaan, hè? Stefan Zweig?
7: Nou, die leefde natuurlijk in de tijd opkomst van de nazi's en hij was Joods. Dus hij moest alsmaar vluchten natuurlijk. En uiteindelijk werd hij ook uit Europa. Een lang verhaal, maar...
1: Hij kwam in het vrije Amerika terecht en daar werd hij heel pessimistisch.
7: Ja, Zuid-Amerika. En in 18 dacht ik, en daar heeft hij samen met zijn nieuwe vrouw zelfmoord gepleegd. Omdat hij, dit is de tijd van de Holocaust. Snap je? Dat is even de grootste rampen aller tijden. Dus hoe behoud je dan je leven? Bovendien was hij al behoorlijk oud ook. Ja. Hij had al een hele leven achter de rug.
6: We gaan zo dadelijk met je doorpraten, want jij hebt het geluk dat je bent opgenomen, nu al. In de Wall of Fame. Nu al. En je bent nog zo jong. En nu al in de Wall of Fame.
7: Dank je.
6: Terecht ook, voegen wij daar heel graag aan toe. Toch nog even die kleine wandeling maken naar die podcast. Die gaat over Amerika. Het Amerika dat je in zekere zin natuurlijk ook bewondert. Al is het alleen maar Bob Dylan. Ik pik hem er graag uit. Een van de allergrootste.
7: Ja, maar weet je hoe Bob Dylan over Amerika geschreven heeft?
6: Ja, ook niet louter positief.
1: Niet louter positief.
6: Ronald Reagan, een van de meest vooraanstaande presidenten. Toch, hè? Acteur, president van de Verenigde Staten. Zo mooi. Jij had het gevonden, geloof ik, Talita Muse. En opgenomen in jullie podcast.
1: Ik wilde
6: een
1: indruk op Geerten maken. Ja. Ken je deze speech?
6: Ken je deze speech van Ronald Reagan aan de nog jonge prinses Beatrix? Even luisteren.
14: Bonds between our two peoples represent the longest unbroken peaceful relationship that we have had with any other nation. When we were seeking our independence 200 years ago, your country was one of the first to which our forefathers turned. At that time, the Netherlands was a bastion of freedom and tolerance. Nancy and I take great pleasure in welcoming Her Majesty Queen Beatrix and His Royal Highness Prince Klaus of the Kingdom of the Netherlands.
6: Waarom is dit zo veelzeggend, Geerten?
15: Ja, dat is prachtig. Zij was toen net koningin, begin de jaren 80, 82. En het is zo mooi. Je hoort gewoon hoe Reagan hier zeg maar de geschiedenis gebruikt als een beeldhouwer eigenlijk zijn materiaal gebruikt om een kunstwerk te maken. Hè.
11: Je weet zeker dat het geen AI is.
15: Ja, het is heel zeker, heel zeker. Daarom hebben we er een muziekje onder gezet van onze podcast.
2: Talita.
15: Je kunt op YouTube terugvinden. Reagan Beatrix 1982. Heel mooi om te zien. Langer verhaal ook nog. Maar het is ook. Ja, kijk, in november vieren we ook nog eens een keer dat het 250 jaar geleden is dat het eerste
5: saluutschot klonk in de haven van Sint Eustatius. Een Nederlands eiland, een Nederlandse kolonie weliswaar, maar een Nederlands eiland nog altijd vandaag de dag. Een bijzondere gemeente van Nederland. Maar daar werd voor het eerst een schip onder Amerikaanse vlag erkend. En dat wordt echt groots gevierd en herdacht in Amerika. Ik denk dat het heel goed is om die lange lijn in de geschiedenis te trekken. En dat heeft ons denk ik heel erg samengebracht. Talita en ik hebben allebei heel erg sterk die behoefte om, verder dan het Trump-tijdperk te kijken. Verder dan het nieuws van de dag waar je van en de ophef van de dag waar je een beetje depressief van wordt. Die lange lijnen zijn heel belangrijk. En Reagan kon het als geen ander. En ook de toon waarop hij praat over die lange lijnen, die banden. Door twee eeuwen heen, 2,5 eeuw heen inmiddels. Dat is echt een toon waarop niet meer gepraat wordt over die transatlantische betrekkingen. En dat misten wij ook heel erg. Dus het is ook een beetje met nostalgie dat wij hier naar luisteren.
6: De podcast heet Een Ander Amerika. Anders dan Amerika op dit moment gepresenteerd wordt in de media. Ik zeg dat maar even, Talita Munsen. Maar misschien ook wel anders, want jullie zijn daar dus geweest en hebben daar rondgetrokken, dan je zelf verwachtte, in zekere zin.
1: Ja, want als je mensen spreekt, dan zeggen ze echt van, nou, kom je überhaupt het land wel in en dat gaat je uren kosten en jij met je Peruaanse achtergrond en je moet je social media verwijderen. Dus er zijn wel echt heel veel spook. Ook van als je een kleurtje hebt, dan ga je extra ondervraagd worden. Nou, dat was sowieso helemaal niets van waar. En ook de hele angstige sfeer op straat of met mensen waarmee je praat. Er zit echt zo'n enorm besef van Amerika is heel veel meer dan Trump. Je hebt heel veel verschillende bestuurslagen. Dus je kan in een stad wonen die door democraten wordt gerund. En dan woon je niet in die zin in Trumps Amerika. Omdat daar lokaal bestuur eigenlijk veel meer mandaat en zeggenschap heeft dan hier in Nederland. Er is heel veel ook democratische inspraak op allerlei niveaus. Dus het gaf wel een soort van relativering. Van het is niet alsof je daar de hele dag ijs over straat ziet rennen en mensen op je pakken. Dat betekent niet wegkijken van de problemen, maar wel helpen angstbeelden ons nou bij het kiezen van, en dat is zeker onze politici een boodschap, bij het maken van verstandig geopolitieke strategie. En dat is wat we een beetje ter discussie proberen te stellen.
12: Wat ik heel opvallend vond in jouw podcast, ja, iedereen in mijn omgeving die draagt dat haatbeeld van Amerika uit. Ik misschien omdat ik ouder ben en meer heb gezien of zo, maar het is helemaal niet zo. Amerika is een geweldig land met wetenschappers, met muzikanten. En dat er nu toevallig in mijn optiek een totale gek aan staat die de democratie aan het ondergraven is, betekent niet dat wij met z'n allen, we zijn dol op Amerika, we zijn totaal verslaafd aan Amerika. Alles wat wij doen is Amerikaans.
5: Nou, dat is wel iets anders dan wat er net gezegd werd door Sarah over de generatie van haar, de Gen Z'ers. Ja.
12: Je bent kritisch erop, maar dat betekent niet dat je we leven in de verworvenheden van Amerika.
16: Natuurlijk, Amerikaanse cultuur is ook bij mijn generatie heel erg.
12: Alles, onze hele infrastructuur is bepaald door de technologie. Ja.
1: Maar er is een bepaald discours. Ik lees hier een stukje van de Correspondent. Het land is begonnen op diefstal, gebouwd op slavernij. Een land met geweld in zijn DNA, racisme in de genen. Volstrekt mythisch zelfbeeld als nationale identiteit. Gewoon even een stukje op de Correspondent.
12: Ja, maar dat geldt voor elk
1: Donald
12: land,
1: Trump is de nieuwe Adolf Hitler. Dat wordt gezegd zeg maar in linkse media. Is echt wel een discours in Nederland wat echt in die termen praat over Amerika.
12: Ja, dat is gewoon niet helemaal. Wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd.
6: En hoe goed en hoe mooi dat jullie daar die podcast van jullie tegen hebben gepraat.
1: Jawel, kom maar door.
16: Maar is het erg dat ook mijn generatie kritischer is op Amerika?
1: Nee, kritisch is hartstikke goed, maar dit zijn zeg maar spookbeelden. En het is wel de vraag die ik ook net opwierp, van op welk land moeten we ons dan oriënteren? We zitten gewoon op een wereldtoneel waar nu een technologische race gaande is, waar militair van alles aan het schuiven is. Dan heb je een oude bondgenoot, Amerika. Dan is het wel de vraag, moet je dan in de politiek, bijvoorbeeld in de Kamer, heel hard gaan roepen, daar moeten we de banden mee verbreken, we moeten onafhankelijk van Amerika gaan denken. Of ja, zijn we toch onderdeel van dezelfde waardegemeenschap, staan zij voor hetzelfde Vrije Westen en moeten we ons daar toch aan blijven verbinden? Dat gaat het eigenlijk toch om geopolitiek staat.
6: En dus voegen jullie met deze podcast, want ik wil ook graag nog even praten met Frank Boeien, echt iets toe aan die zo urgente discussie die op dit moment op alle vlakken speelt. Zeker ook in het politieke, daar waar jij, Sarah, je normaal gesproken ook begeeft. Een lied dat iedereen uit volle borst meezingt, een klassieker, begint ooit heel klein. Een tekst, een melodie, schaven, boetseren, kleinkunst wordt kunst met een grote K. Over de hele wereld krijgen deze artiesten inmiddels de erkenning die ze verdienen. Amerika, hè? Hebben we het weer. De Songwriters Hall of Fame. Engeland heeft de Ivors. En ook Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Botswana. Die zetten hun songwriters in de schijnwerpers.
5: Botswana.
12: Altijd eentje bij uitzending.
16: Ja, hij heeft echt iets met Botswana. Dat is
6: een prachtig land. Vanaf aanstaande maandag doet Nederland dat ook. Met aandacht voor onder andere deze grootheden. Opzij, opzij, opzij. Maak pas.

0: Dit ook, hè?
1: Ga de wereld uit. Voorlopig nog even niet, hoor, Frank Boeien.
2: Nee.
1: Want voor je het weet, beland je in het grote niets, hè?
2: Ja, precies. Ja.
1: Laten we wel een paradijs zijn, maar dan hebben we geen contact meer.
2: Ja, precies, ja.
1: Nou, gelukkig nu wel contact. Heel terecht dat je daarin staat, in die Wall of Fame... met de grootste van Nederland. Wat gaat de 14 september overmorgen is dat eigenlijk gebeuren? Weet je dat al?
2: Ik denk dat we dan de prijs krijgen. En die wordt uitgereikt aan mij door mijn bezoek door Sinan, waar ik het net over had. Sinan,
1: oh, mooi, ja.
2: En die zal, die houdt dan een praatje, dus dat laat ik verder aan hem. Ja. Maar ik vind het fijn dat hij dat doet.
3: Jij zei, we hadden het eerder over je ouders, maar ben jij trots op jezelf? Vereerd sowieso natuurlijk, maar trots op wat je hebt bereikt.
2: Zo zijn we niet opgevoed.
3: Nee, hè?
2: Nee. Ik kom uit een volksbuurt, hè, dus... Dat past helemaal niet bij mij. Zo werkt het niet. Maar laat ik het zo zeggen, ik vind het wel mooi... omdat ik het ook een erkenning vind voor de smaak van mijn publiek. Dus in het begin, toen wij begonnen... moeten we terug naar eind jaren 70. Overigens, wie echt heel veel eer toekomt, is Rob de Nijs. Die heeft onze eerste plaat geproduceerd... van de twee totaal onbekende Nijmeegse jongens, Boeien en Pennings. En daardoor hebben wij die kans gekregen. En dat is ook mooi dat Belinda Muldek, zijn ex-vrouw... Die prijs ook krijgt, is eigenlijk een erkenning voor Rob. Dus dat vind ik heel mooi. Wat was de vraag ongeveer?
3: Of je trots bent op jezelf.
2: Ja, nee.
3: Of wat je hebt bereikt.
2: Nee, zo werkt het niet. Het is wel zo dat
3: het is grappig dat je zegt, zo werkt het niet. Terwijl het gaat over wat je voelt.
2: Ja, nee, maar... Laat ik het zo zeggen. Ik hou helemaal niet van Nederlandstalige muziek. Ik luister nooit naar Nederlandstalige muziek. De enige waar ik naar luister nu is Ramses Shafi. Ik denk dat Ramses is gewoon de beste van allemaal. Ik heb ook met hem op het podium gestaan en zo. Maar in mijn jeugd waren we daar niets mee bezig. Ook niet met Lisbeth List. En naar de hand heb ik dat leren waarderen. Wij zijn beïnvloed door Amerikaanse muziek en Engelse muziek. Franse muziek, Spaanse muziek, Portugese muziek, Italiaanse muziek... maar niet door Nederlandse muziek. Het spijt me, jongens. ervan uitgaande dat alle muziek, alle rock'n'roll eigenlijk blues is... en blues komt uit Afrika. Dus dat zie je ook in Amerika. Ik bedoel, wij hebben die zwarte mensen daarheen gebracht, onder andere wij. En die zijn dus muziek gaan maken waar zij vandaan kwamen. Dus het heeft de Amerikanen heel veel gebracht. Laten we dat even vooropstellen. Hoe ze nu behandeld worden. Maar goed.
3: Amerika podcastmakers naast je knikken heel hard.
4: Zeker. Ja. Zullen we samen een podcast maken, Frank, over de muziek?
1: Dat komt er misschien nog eens van.
2: Alle muziek is blues. Dus jazz is ook blues. Snap je, de muziek die ik maak, dat is allemaal afgeleid van blues.
1: Frank, je zei net wel, het is misschien ook zo'n erkenning, de Wall of Fame, dat is heel groot. En dat zeg je ook in zekere bescheidenheid, dat doet me dan misschien ook iets minder. Maar ik kan me juist voorstellen dat kleine complimenten juist extra binnenkomen. Want je noemde hem al twee keer, Sinan Can, documentairemaker, een Koerdische man. Misschien is het zo dat hij jou wel eens verteld heeft waarom hij ook zo graag naar jouw muziek luistert.
2: Ja, nou, ik ken heel veel. Een van de mooiste voorbeelden is dat ik deed een gastoptreden bij Typhoon. Hè, Glenn heet die. Daar hebben we 3 jaar geleden een keer een plaatje gemaakt. Ik vind een leuke jongen. Ik ken hem ook van Vrienden van Amstel. En hij had een paar vrienden bij zich. En dat zijn mensen van Surinaamse of Antilliaanse afkomst. En die vertelden mij van, je weet, Zwart-Wit, hè, het belangrijkste nummer dat ik ooit gemaakt heb, gaat over de racistische moord op een 15-jarige Antilliaanse jongen.
1: Kevin Duijmeijer.
2: Ja, hij heet Kevin Lucas, met het voer te ver. Maar goed, dus hij zei, toen mijn moeder Zwart-Wit hoorde, toen moest ze huilen. Snap je, dat vind ik het mooiste compliment altijd. Ja. En dan hebben we het over 1984. Dus 42 jaar geleden. En de situatie is onder andere door die gasten waar ik het net over had, alleen maar verslechterd. Snap je? Niet meer wat ons bindt, nee, wat ons verschilt. En dat heeft met het volgende te maken. Wil je macht hebben, moet je de mensen verdelen. Verdeel en heers. Als je ze tegen elkaar opzet, dan verzwak je ze dus. Als ze zich met elkaar verenigen, krijg je een revolutie. Dus een macht hebben moet de mensen verdelen om aan de macht te blijven.
1: Maar een van jouw mooiste nummers is de verzoening. Geloof je daar dan steeds minder in?
2: Dat is de invloed van mijn vader, denk ik, en mijn moeder. Maar dit gaat over het verzoenen met je lot. dus niet over met iemand anders, maar aan jouw lot. Snap je, of jij nou in Peru bent geboren, of in Nijmegen, of in Turkije, of weet ik veel waar. Je zult je moeten verzoenen met jouw leven.
3: Ja. Dus maar die staat ook niet los van anderen, toch?
2: Nee, absoluut niet. Van de maar ander. It's down to you. It's up to you wat je doet. Ik ben een existentialist. Ik geloof dat je zelf verantwoordelijk bent voor je daden. Mm. Niet een of andere vage shit. Snap je? Dus heel simpel. Dus jij bent verantwoordelijk voor hetgeen wat jij doet. Maar ook hoe je leeft en welke keuzes je maakt. Ja. Snap je of je kinderen willen of niet?
1: Nee, ik maak nu de keuze om te gaan luisteren. Ja, dat wordt me ook ingefluisterd hoor. Dus het is een gedeelde keuze. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Je vertelde, al, je vertelde net al, gaan we toch wel aandacht aan besteden. Ja, dat gaan we ook doen. Vanuit Deventer, Chris Wolpe, even een korte update van jou.
0: Nou, een zeer bescheiden dankjewel. 0-0, geen doelpunten nog bij Go Ahead Eagles. FC Groningen, ook een sport die zoveel verbindt. Gewoon lekker samen een potje voetbal kijken. De een is voor FC Groningen, de ander voor Go Ahead Eagles. Ze kunnen nog niet juichen, want nog geen doelpunten, 7e minuut. Beide ploegen speelden gelijk in de vorige ronde. Go Ahead Eagles deed dat in tweeën tegen Utrecht. Wedstrijd die aanvankelijk werd onderbroken door het gooien van vuurwerk en bekertjes. Stonden de Eagles voor 3-1 uiteindelijk. Werd er gelijk gespeeld. Dat voelde onrechtvaardig afgelopen dinsdag in een lege galgenwaard. En FC Groningen speelde een heerlijke wedstrijd vorige week tegen FC Twente. 2-2. Veel jonge talenten die graag willen aanvallen bij beide ploegen. Maar ze hebben het doel nog niet gevonden. 0-0. Dit is die vraag.

0: Jakhals die wacht tot ik neerval.
1: En waarvan ik dacht dat het een vriend was.
0: Ja, wie was die jakhals? En hoe durft hij? Vertel.
1: Nee, ja,
2: daar komt hij.
1: Het heeft te maken met de muziekindustrie, hè? Toen. Toen werd er heel veel geld in bediend, hè? Maar het gaat ook over dat je geaccepteerd wil worden, weet je wel. Hoe je ook eruit zit of hoe je ook bent of zo. Daar gaat het eigenlijk ook over. Niet zozeer. Kijk, je kunt een liefdeslied gebruiken om hele andere dingen te vertellen. Een liefdeslied is een vorm. Dus denk aan toneelstukken of de wet van het theater, hè, plaatshandeling. Weet je wel, en het zijn altijd twee personen in principe, hè. Dus dat is al meteen duidelijk, het verhaal is duidelijk. En dat maakt niet uit wat voor geslacht of wat dan ook. Maar het gaat erover dat je daarmee iets duidelijk kunt maken. Snap je, of het nou je lot is of de ander, die staat voor alle anderen. Snap je, je kunt daarvoor een liefdeslied gebruiken en dat heb ik op deze gedaan. Ik wilde eigenlijk een soort heel. Het is 1986, hè? Dit is ook alweer. Dit is 40 jaar geleden, hè?
2: Ja.
1: Dus toen was ik wel iets jonger dan vandaag. Ik bedoel, ik hoop volgend jaar 70 te worden, hè?
2: Ja, het is lang geleden, maar geef toe. Je drukt je nog steeds uit in de liefde.
1: Wat bedoel je daar dan mee?
2: Zoveel is er niet veranderd.
0: Hij denkt, hé, dat is een nummer. Daar ga ik over schrijven.
2: Ja. Ik druk me uit in de liefde.
0: Een mooie titel,
2: vind ik ook wel.
3: De vader die typograaf is. Nou.
2: Zullen we daar eens mee eindigen dan?
0: En kom je terug als je 70 wordt?
2: En dan over een jaar, als dat nummer inderdaad geschreven is, dan krijgen wij de primeur.
1: Love and peace.
2: Dank zeggen wij tegen Frank Boeien. En heel graag tot de volgende keer. Dat zeggen we overigens aan al onze gasten. Kijk, het vredesteken. Daar hadden we even behoefte aan. Zo dadelijk, langs de lijn met Suze van Kleef en Edwin Cornelissen. Fijne avond en heel graag tot volgende week. Dag.
4: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
5: NPO Radio 1.
4: Podcast.
6: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
7: Long live Europe and thank you very much.
8: So, let's get to work.
9: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
10: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
9: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
10: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
9: Luisteren dus.
4: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dank Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
15: Ja, hoi.
14: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
15: Ja, dat kan goed kloppen.
14: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
15: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
14: Oké, en waarom juist radio?
15: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
14: Oh, wat goed zeg.
15: En ik ga binnenkort ook op tv.
14: Zo.
15: Ja.
16: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: NPO Radio 1.
26: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhove is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhove is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel, onder meer voor illegale wapenhandel in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhove vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhove was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan €80 miljoen aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen, zo vlak voor Prinsjesdag, nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. Tussenin zat WK-leider Kimi Antonelli, die start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Ook vannacht is er regen in het zuiden. Het koelt amper af vannacht tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het weer op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
27: Ster. Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
28: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
29: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
28: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
30: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
31: Ja, hoi.
30: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
31: Ja, dat kan goed kloppen.
30: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
15: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
30: Oké. En waarom juist radio?
15: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
30: Oh, wat goed zeg.
15: En ik ga binnenkort ook op tv.
30: Zo.
15: Ja.
0: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
25: NPO Radio 1.
5: NOS Radio 1.
25: Langs de lijn.
6: Edwin Cornelissen en Suze van Kleef.
7: Goedenavond, 4 uur live sport op de zaterdagavond. Met onder meer voetbal, atletiek en handbal. Go Ahead Eagles ontvangt FC Groningen, daar is het nog 0-0.
8: En FC Twente en ADO Den Haag hebben al gespeeld. Die wedstrijd die eindigde in 2-0, hoor je straks meer over. En om 8 uur krijgen we nog Fortuna Sittard tegen Ajax. En om 9 uur Cambuur tegen NEC.
7: En in de Super Handbal League Women, de topper tussen VZV en Kwiek. Gabriel Melging.
9: VZV is goed begonnen in eigen huis in het veld. Staat 3-1 voor na 3 minuten spelen. Een paar mooie goals al gezien. Maar Kwiek, dat de Supercup heeft gewonnen, probeert de aansluiting te maken. Liz Oldebolhar maakte net namens de club uit Raalte al de eerste treffer. Maar het staat dus 3-1 voor VZV.
8: Daarnaast zijn we nog bij Atletiek, de Ultimate Championship in Boedapest. Voor heel veel geld. Daar is Lieke Klaver al in actie gekomen. Krijn Schuitenmaker.
10: Ja, dat werd een 4e plaats voor Lieke Klaver op de 400 meter. In een echt een veld met alleen maar toppers. Daar staat die Ultimate Championship, zo'n bekend. Een nieuw onderdeel, een nieuw evenement waar inderdaad heel veel geld te verdienen is. $150.000 bij een gouden medaille. Dus eerste worden betekent een flinke geldprijs. Maar Lieke Klaver eindigde niet op het podium. Het was Maridley Paulino die eerste werd. En dat was bovendien de snelste vrouw van de wereld dit seizoen en ook de nummer 1 van de wereldranglijst. Zij werd eerste in haar 400 meter en Klaver dus net niet op het podium.
7: Langs de lijn is er tot 11 uur.
8: Eerst naar de Adelaarshorst, het thuisdomein van Go Ahead Eagles, waar FC Groningen in stemmig paars op bezoek is. Chris Wobbe.
11: Ja, prachtig. Het lijkt wel een beetje op Fiorentina uit Italië. Serie A natuurlijk, beroemde club. 0-0 de stand na 20 minuten. Eagles het meeste van de bal gezien en ook in eigen bezit. En heeft ook kansen gecreëerd, onder meer via Tengstedt. Rechtsbuiten, die kan een historische prestatie leveren vanavond. Als hij scoort, dan is hij de eerste Eagles-speler die in de eerste 6 eredivisie-duels 5 doelpunten maakt voor Go Ahead Eagles. Hartstikke mooi natuurlijk, maar Groningen zit er ook echt goed in. Speelde gelijk vorige week tegen FC Twente. Een leuke, mooie open wedstrijd. En ze zijn al een paar keer gevaarlijk geweest. Onder meer via de uitstekend spelende Tom van Bergen. Nu is Eagles weg met Melle Meulensteen. Die doorgelopen is. Wacht op bijsluiting. Daar komt dan de crosspaas. Naar de doorgelopen Victor Edwardsen. Ziet die bal achter zich vallen. Legt de bal dan terug op Surai. Mathis Surai scoorde prachtig in Utrecht. Diepe bal op Sigurd Darsson. En diens inzet wordt geblokt door Singer. En dat is een koppeltje zoals het heet. Singer, de centrale verdediger van Groningen, moet Sigurd Darsson schaduwen. Daar komen de Eagles weer. Nu via de linkerkant voorzet naar de eerste paal. En dan is het bijna het doelpunt. Maar bijna is niet helemaal, omdat die Belgische vleugelaanvaller Surai iets te laat startte. En er net niet met zijn schoenen tegenaan kwam. Die lage voorzet van Victor Edwardsen. En dus weer een kans. En is deze wedstrijd een scenario dat voorspeld is. En dat dan gelukkig ook uitkomt. Want veelbelovend is het voetbal dat Go Ahead Eagles speelde in de Galgenwaard. Dat eerste uur nadat die wedstrijd wegens schandelijke redenen tegen FC Utrecht werd stilgelegd. kwam het op een 3-0 voorsprong. Daarna 3-1 en het resterende gedeelte afgelopen dinsdag verder uitgespeeld in een lege galgenwaard. Werd uiteindelijk 3-3. Maar dat eerste uur, dat is iets om aan vast te houden, zei Jozef Oosting. Dat is het voetbal wat ik graag wil zien. Veel energie en vooral veel plezier en aanvallende dreiging. Nu Groningen weer weg met Willemsen. De spits kan doorlopen op Dirks af. Rand 16 draait hij naar zijn rechter. Legt de bal naar Van Bergen, maar die neemt niet lekker aan met rechts. Gaat er achteraan, kapt dan bij de achterlijn. Het gebeurt allemaal aan de punt van het strafschopgebied. Bal gaat naar Van der Werf. Talentvolle speler met links, recht. Op doelman Heugaf. En dan is de redding uitstekend. Maar ook niet heel erg moeilijk voor de doelman van Go Ahead Eagles. Is het een lekkere avond. Het is lekker warm. Beetje bewolking. Stadion zit vol. Sfeer zit er goed in. Twee teams die er zin in hebben in aanvallen. Maar nog niet hebben gescoord. 23e minuut 0-0.
7: Vanavond volgen we ook de Ultimate Championship. Atletiek is dat. Krijn, wat ga je allemaal nog zien vanavond?
10: Nou, vanavond staat het best een mooi programma. Het is overigens de tweede dag van drie dagen in totaal in Budapest. Van dit nieuwe evenement. De Ultimate Championships. En dat is een evenement waarbij je dit een beetje moet aanvoelen. Vergelijk het met de Champions League finale. Maar dan over drie avonden van 3 uur. Dus geen hele lange dagen met series. Maar gewoon een knallen

0: Hij dit een beetje moet aanvoelen, vergelijk het met de Champions League finale, maar dan over 3 avonden van 3 uur. Dus geen hele lange dagen met series, maar gewoon een knallen. 3 dagen, 3 uur lang met de absolute wereldtop aan de start. Allerlei onderdelen die we normaal gesproken gewend zijn in het atletiek. Er ontbreken er ook een paar trouwens. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de 400 meter, de 800 meter... waar ze dadelijk ook nog Femke Broeders-Bol gaat starten om 18 minuten over 8 is dat. Dan gaat die 800 meter gelopen worden. Ja, dan zie je dat daar bijvoorbeeld de Olympisch kampioenen van Parijs, de wereldkampioen van Tokio, de winnaars van de Diamond League finale acte de présence geven. Dus wat dat betreft heeft de organisatie alleen maar wereldtoppers plus enkele atleten die een wildcard hebben uitgenodigd om hier te mogen starten. Dus schitterend deelnemersveld. Dat is dus vanavond om iets over 18 minuten over 8, die 800 meter. We gaan ook nog kijken naar de 100 meter finale bij de mannen en de vrouwen. Altijd het sluitstuk van zo'n mooie atletiekdag. We gaan kijken naar de 100 meter bij de vrouwen. De halve finales die van start gaan. En bijvoorbeeld ook de 1500 meter bij de vrouwen. Dus mooi programma.
1: Twee tophandbalploegen in het vrouwenhandbal staan tegenover elkaar. VZV tegenover Kwiek. Gabriel Melging.
2: En Kwiek maakt nu weer een goal. 6-3 staat het intussen. Liz Oldeboer met een nieuwe treffer. Ja, Oldeboer dus nu al 2 keer gescoord. Maar eigenlijk zit ze nog niet geweldig in de wedstrijd. De linkeropbouwster van Kwiek, een van de betere spelers van die ploeg, heeft al een paar keer de bal uit haar handen laten glippen. Daar heeft Kwiek sowieso tot nu toe een beetje last van. En dat zorgt ervoor dat VZV meermaals uit de break in 1 keer naar voren kan komen. En Anna Buter, goede linkerhoekspeelster, komt al een paar keer dan 1-op-1 met keeper Tess Jansen van Kwiek. En die was heel vaak trefzeker. Nu komt VZV in ieder geval weer tot een goal. Deze keer is het Isa Schop met een mooie goal vanaf de rechteropbouwpositie. Splijt eigenlijk de verdediging. Terwijl Kwiek al snel probeert dan weer langzij te komen, maar dat lukt niet. En de stand momenteel is dus 7-3 na 8,5 minuten spelen. En VZV is nu alweer de aanval. Een hele snelle aanval in 1 keer doorheen. Ja, heel knap dit hoor van Esma Staal. Liep eigenlijk in 1 keer rechtdoor vanaf de middenlijn. Speelt 2 verdedigers om en gaat zo naar het doel toe. En weet op die manier dus te scoren. En dan is er meteen ook een time-out geroepen vanuit Kwiekzijde. Want dit gaat helemaal niet lekker voor Kwiek. 8-3 dus. En dat betekent dat er nu een minuutje eventjes een pauze is bij Kwiek tegen VZV. Maar het is dus 8-3 na de eerste 8,5 minuut spelen.
3: 4 wedstrijden in de Eredivisie vanavond. FC Twente won eerder vandaag de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag met 2-0. En Richard van der Maler, die was bij die wedstrijd. Richard, een overwinning voor Twente met dank aan 2 oudere mannen in de ploeg, denk ik. En eindelijk ook de eerste goal van Weghorst in Enschede.
4: Ja, en daar kwam echt ontzettend veel los hoor bij Wout Weghorst. Toen hij inderdaad in de Grolsvesten dit seizoen voor het eerst een doelpunt maakte. Had al wel gescoord in uitwedstrijden, maar nog niet in Enschede, dat lukte nu eindelijk vanaf 11 meter. Het waren inderdaad de 2 dertigers die het voor FC Twente deden in deze wedstrijd. Wout Weghorst vanaf de strafschopstip 1-0. En Robin Prupper met een goede kopbal uit een corner ook in de tweede helft 2-0. Je kon de wedstrijd een beetje opdelen in 3 fases. Eerste 20 minuten echt een oppermachtig FC Twente. De ene na de andere kans, hoog tempo. ADO Den Haag vol onder druk. Toen ging die Twentse storm toch een beetje liggen. ADO deed best wel aardig mee. Twente zakte wat weg. En het werd zelfs wat saai. Maar na die goal van Wout Weghorst, de strafschop, ja, was de thuisploeg weer heer en meester. En viel ook die tweede goal dus nog van Prupper.
3: Ja, dat maakt Twente nu de nummer 3 op de rang. Ranglijst gaat goed daar, hè?
4: Ja, ze hebben nu 13 punten uit 6 wedstrijden. Het begon natuurlijk niet zo goed dit seizoen. De uitschakeling Ferencváros deed echt pijn hoor bij FC Twente. En ja, ook de Europese wedstrijden daarna waren niet altijd even overtuigend. Eerste competitiewedstrijd ook verloren van Heerenveen in Friesland weliswaar, maar toch. En langzaam maar zeker is het toch wel wat beter gaan draaien. Midweeks ook gewonnen van Telstar. Niet zo enerverend als vanmiddag, want toen was het toch wel een stuk leuker en ook een stuk beter om naar dit FC Twente te kijken. En ja, ze staan nu tijdelijk op plek 3 achter AZ en PSV. Dus het gaat inderdaad weer de goede kant op met de ploeg van John van der Brom.
3: Ja, wat minder gaat het met de promovendus, de tegenstander vandaag, ADO. 1 punt nu, nog steeds onderaan. Ja. Denk jij dat er op basis van deze wedstrijd, wat je gezien hebt, dat daar nog veel punten bij gaan komen? Ik bedoel, we hebben nog even natuurlijk.
4: Ja, nee, niet veel, denk ik. Niet heel, heel veel. ADO daarna gaat het lastig krijgen dit seizoen. Maar goed, als je kijkt naar, 2 weken geleden, de uitwedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord, 2-2. Toen speelde ADO daarna toch wel behoorlijk met wat lef. Dat miste ik vandaag in Enschede wel. En ja, de thuiswedstrijd van

0: Vorige week was ook niet heel erg goed natuurlijk tegen Fortuna Sittard. 3-2 nederlaag, daar mag je ook wel wat meer verwachten. Selectie loopt niet over van kwaliteit. Het zal lastig worden om 14e, 15e te worden. Ik denk dat het wel een strijd tegen degradatie wordt voor de ploeg van de Duitse coach Robin Peter. En ik zei het in het begin al, er was een fase in het midden van de wedstrijd. Toen deed ADO redelijk mee, kreeg ook best wel wat kansjes. Maar het gaat en dat weten ze denk ik ook maar al te goed in de Hofstad. Het gaat een zwaar seizoen worden.
1: Ja, dankjewel Richard van der Maden.

0: Bruno Mars maakt plaats voor Chris Wobbe bij Go Ahead Groningen.
1: Ja, en vooral voor FC Groningen en Willemson, die voor het eerst in september scoort overigens. Hij maakt een prachtige treffer. Snelle versnelling van FC Groningen. En uiteraard gaat het weer via Tom van Bergen, die centraal op dat middenveld een inspeelbal krijgt van Blokzijl. Heel goed wegdraait en dan doortikt op Willemson. Die loopt eigenlijk om zijn rechtervoet heen en tussen twee verdedigers in. Ja, echt perfect binnengetrapt in de verre hoek. Houk is te laat, ligt niet echt aan de doelman, staat gewoon goed opgesteld. Maar dit is zo loepzuiver ingeschoten. In het zijnetje valt deze treffer. En FC Groningen aan de leiding 1-0. Eigenlijk op het moment dat FC Groningen iets meer regie pakte, dit duel. Daarvoor was het vooral op en neer golvend. Met best wel wat kansen voor Go Ahead Eagles. En Willemson, die vooral de naam heeft om in augustus te scoren. Hij deed dat vorig jaar 5 van de 6 keer in totaal. 5 goals in augustus. Dit seizoen 3 goals. 3 goals in augustus. Nou, men dacht, deze IJslander is echt een zomervoetballer. Maar hij kan het dus ook in september. Hoewel het temperatuurtje ook lekker warm is. Zou het daarmee te maken hebben?
2: Nou, moet je weet... in de winter zien, joh.
1: Ja, dat, dan is hij helemaal los. Onze brilnieuw voor Willemson. Zijn broer Willem Willemson, prachtig voetbalnaam, die voetbalde hier 2 seizoenen bij Go Ahead Eagles tot 2024. Scoorde 15 keer in 58 duels. Nu komen de Eagles weer naar voren met Tengstedt. Tengstedt kan het eens proberen met links. Schot geblokt door Singer. Dan is het Meulensteen, die dreigt opnieuw te gaan schieten. De aanval blijft doorlopen. Bal naar de buitenkant. Voorzet van Samstedt in tweede instantie richting Sigurd Darsson. Maar die wordt keurig verdedigd. En dan ramt FC Groningen de bal ver weg richting Willemson. Die gaat een duel aan met Dirksen. Groningen aan de leiding door een heel mooi doelpunt. Dwars door het hart van de defensie van Go Ahead Eagles. Schitterend afgerond door Willemson. 0-1, zegt het scorebord.
3: Honkbal hebben we ook nog vanavond. Want Neptunus is voor de 22e keer kampioen van Nederland geworden. Ze wonnen ook de 4e wedstrijd in de Holland-series van de Amsterdam Pirates. Deze keer met 8-4. En Ronald van Dam zag die wedstrijd. Goedenavond, Ronald. Ja, dat is minder Ronald dan ik.
4: Hoor je mij?
3: Ja, nu hoor ik jou. Hallo, goedenavond Ronald. Oh, nou. Fijn, we hebben verbinding.
4: Hallo, testing 1-2.
3: Yes,
4: one, two.
3: There we are. Amsterdam kwam nog op een 3-1 voorsprong. Hè. Wat ging er daarna nou mis?
4: Ja, nou ja, de werper van Amsterdam, Lars Huijer, wat normaal gesproken een van de allerbeste in Nederland is, die kampt al sinds augustus met een voetblessure, gebroken middenvoetsbeentje. En die ben ik er nog, want ik heb het idee dat ik geen weg ben.
3: Ja, we horen je luid en duidelijk. Roep ik wel hoor, Ronald. Als we de verbinding kwijt zijn, dan hoor je die paniekerige stem wel weer.
4: Oké, lekker. Die Lars Huijer die kampte al sinds begin augustus met een gebroken middenvoetsbeentje. Is gewoon lekker wel, of lekker tussen aanhalingstekens, door blijven gooien voor zijn ploeg. Ja, die moest er uiteindelijk in de 7e inning af. Het was op, meer dan 100 ballen gegooid. Toen kwam er een ander werpen op Sedney Karel. En in die inning eigenlijk tegen eerst Huijer en Karel sloegen de Rotterdammers toe. Scoorden ze 6 punten dankzij een twee honkslag van de MVP van het afgelopen seizoen. En van de Holland-series Christian Diaz. Met 3 binnengeslagen punten liepen ze ineens uit naar 7-3. En was het eigenlijk wel beslist in het voordeel van Neptunus. Maar vooral die pitchersproblemen, Huijer, maar ook Dennis Burgersdijk en Martijn Schoonrewoer, dat zijn allemaal startende werpers bij Pirates, kampten dus met pijntjes. En dat kun je gewoon in deze fase van de competitie dan eigenlijk niet hebben als je tegen dat geweldige Neptunus moet spelen met op de heuvel Chiron Martis en Juan Carlos Zulbaran, allebei van het Nederlands team. En Koen Postelmans en ook die geweldige closer Ryan Huntington. Dat was allemaal iets te veel van het goede.
3: Ja, 4e wedstrijd is ook gewonnen. Dan moet je concluderen dat Neptunus de terechte kampioen is, hè?
4: Ja, 6-5 in de eerste gewonnen, 10-6 in de tweede, 6-1 in de derde. En nu met 8-4, dus dat heet dan een sweep hè, in het honkbal. De best-of-seven series met 4 wedstrijden winnen, terwijl de tegenstander er geen 1 wint. Ja, als je ook kijkt naar de ranglijsten, alle slagmensen van Neptunus en ook de werpers zijn overal bovenaan in de lijstjes terug te vinden. Waren de beste ploeg in het reguliere seizoen. En zijn dus nu ook weer de beste ploeg in de Holland-series gebleken. Ja.
3: Laten we even luisteren naar een van hen. Neptunus honkballer Dwayne Kemp legt na afloop uit waar de kracht van Neptunus nou in zit.
5: Ja, om eerlijk te zeggen zijn wij een van de weinige clubs die heel veel veranderingen maken. Clubs komen samen, proberen jongens bij elkaar te halen en Neptunus blijft altijd hetzelfde. Je haalt misschien 1-2 jongens, maar de kern is altijd hetzelfde. En ik denk dat ons heel sterk maakt. Dus ja, iedereen probeert van Neptunus te winnen, maar het is dit jaar niet gelukt, jammer genoeg.
3: Dit jaar niet, nee. Wat denk je, is dat inderdaad hoe Neptunus zich onderscheidt en dus al 22 keer landskampioen werd? Die stabiliteit, die continuïteit die ze
4: hebben? Ja, ze hebben een kern met Stijn van der Meer, zijn broer Bob van der Meer, met Christian Diaz, met Dwayne Kemp, die je net hoorde, met Daryl Collins. Ja, dat zijn allemaal gewoon sterkhouders van de ploeg die er al vrij lang spelen. Een coach die er al 4 jaar zit, Greg Muller. Dus die kern die is gewoon prima in orde. Ook hun werpers, ik noem ze al, Martiez en Sulberan. Dus daar heeft hij helemaal gelijk. En ja, en hij doelde eigenlijk op HCW, dat een beetje is leeggelopen. En veel van die spelers zijn bij Amsterdam terechtgekomen. Dus op zich had Amsterdam ook wel een hele goede ploeg, hoor. Maar ja, om van Neptunus te winnen moet je wel iedereen fit hebben. En dat hadden ze niet meer, nee.
3: Goed, dankjewel voor deze duiding. Ronald van Dam.
0: Dan gaan we weer naar die Ultimate Championships. Dat atletiek evenement dus in Boedapest met de 100 meter bij de mannen halve finales. Ja, dat is als vanouds natuurlijk spektakel. Zie je dat ook terug in die races, Krijn?
2: Ja, het is de halve finale dus nog niet helemaal, moet ik zeggen. Maar we zien wel die obliekse veel Jamaicaan in baan 5 van start gaan. En die doet het eigenlijk nog wel even rustig aan. Zijn start was niet fantastisch. Keek het allemaal een beetje aan. De Amerikaan naast hem in baan 4. Christian Coleman start uitstekend. Dat is de nummer 12 van de wereld. Maar uiteindelijk in de laatste meters, de laatste 20 meter was het obliek zoveel die toch toesloeg in zijn halve finale. De wereldkampioen 2025 won de Diamond League finale dit jaar. En won onder meer in Monaco en Gertsov in Polen. En hij is de man in vorm en in zijn halve finale ja, is hij herenmeester. Wordt eerste en dat betekent dus een mooi vooruitzicht op de finale die later vandaag wordt gelopen aan het einde van de avond. Zo dadelijk gaan we nog de tweede halve finale zien. En daar komt onder meer Kenneth Bednarek, de Amerikaan in actie. Dat is de nummer 3 van de wereld. Dus dat gaat een mooi spektakel worden. Het blijft spectaculair tot vanavond een uurtje of 10 of 9 is het in Boedapest.
3: Nou, en dan horen we jou tot die uurtje of 9. Gaan we naar het handbal. VZV in het veld tegen Kriek. En daar is Gabriel Melging. Gabriel, hoe is het daar?
6: VZV staat nog altijd voor. 12 tegen 6. Kriek uit Raalte heeft net wel een paar goals gemaakt. En nu probeert VZV er weer langs te komen. En dat gaat vanuit wat schermutselingen toch helemaal goed door voor Kim Bakker, de cirkelloopster. Ja, de bal was eigenlijk al bijna niet meer in haar bereik. Ze springt de cirkel in, pakt de bal in de lucht op en gooit hem dan vervolgens de goal in. Dat is echt wel een goede treffer. Kriek heeft een andere tactiek nu toegepast. Ze spelen zonder doelvrouw. Hier weer een treffer van Kriek overigens. Ze spelen zonder doelvrouw, maar met 7 spelers in het veld. En dat is een risico, want dat betekent dat VZV eigenlijk steeds van de eigen helft kan proberen te gooien om op die manier goals kan proberen te maken. Maar ja, nu wordt er bijvoorbeeld overgegooid en dan kan Kriek dus weer profiteren van het feit dat ze overtal hebben in de aanval. 7 aanvallers tegen 6 verdedigers. Maar ja, als je dan dus balverlies leidt, dan...
0: Ja, er zijn wat verbindingsproblemen met Gabriel Melging, maar handbal kennende komt die verbinding vanzelf weer tot stand. Alleen nu nog even niet. Nou, dan gaan wij naar de Adelaarshorst, waar Groningen dus misschien best wel verrassend de voorsprong heeft genomen tegen de Eagles, Chris.
1: Ja, Groningen is echt heel goed bezig dit seizoen en verrassend ergens wel, maar ook weer ergens niet. Wat is dat dan weer voor een uitspraak?
0: Ja, wat moeten we hiermee, Chris?
1: Wat moeten we hier nou weer mee? Maar Groningen, ik hoor net natuurlijk over het honkballen ook spelers zeggen van joh, stabiliteit. En Groningen heeft ook heel veel spelers van vorig seizoen nog steeds binnen de eigen gelederen. Een aantal nieuwelingen, waaronder Singer bijvoorbeeld. De rest allemaal jongens, voornamelijk uit de eigen jeugd. Ja, en dat zie je gewoon, terwijl nu Fase opnieuw de bal verspeelt. En Tanks het slaat op zich ervoor. En dan redt Fase uiteindelijk met zijn uitgestoken linkerbeen. Want niet die jonge talenten die het steeds beter doen zijn eventueel een mogelijke bron van onrust en gevaar bij FC Groningen. Maar het is juist deze doelman, Etienne Fase. Af en toe wil hij namelijk gaan meevoetballen. Ja, dat kan je proberen. Dan moet je dat wel goed doen. Dan komt hij heel ver zijn doel uit. Dribbelt hij het veld in. En paast hij dan, hij wil dan naar de paarse kleur pasen. Maar doet het dan vaak naar de verkeerde kleur. Net liet hij een bal van zijn voet in de opbouw glippen. Daar zat meteen die Zweedse krachtpatser Edwardsen ertussen. Dat werd uiteindelijk een inworp. Nu houdt hij trouwens even de bal hoog en schiet hij hem ver weg. En wat Fase ook doet, is de randjes opzoeken bij de, wat betreft de regels van spelervattingen. Je hebt 8 seconden om een doeltrap te nemen. Nou, hij krijgt ze precies net vol, maar even te lang. En dan krijg je een hoekschop om je oren. En net gleed hij ook al eens uit. Ja, het lijkt wel een soort anti-Fase rant dit. Zeker niet zo bedoeld, want het is gewoon een goede doelman. Maar net leverde hij dus ook weer zo pardoes de bal in bij Eagles, die dus gevaarlijk werden, die dus goed spelen. Eigenlijk is deze 0-1 stand uitstekend nieuws voor de wedstrijd. Want de Eagles kunnen nu doen wat ze het liefste doen. Aanvallen, creëren, bedenken en uitvoeren. En een van dat soort aanvallen eindigt in een dropkick op de paal van Mathis Surai. Een moeilijke bal uit een moeilijke hoek. De rechte punt van het strafschopgebied. Veel effect aan die bal. En hij neemt hem in één keer bam hard op de paal. Daarna Sigurd Darsson met een lopballetje net boven de lat. En zojuist de hooghoudende doelman Etienne Fase. Er is genoeg te beleven. Er is genoeg aanvallend spelplezier waar te nemen binnen, binnen het veld. En we hebben ook al een doelpunt gehad van Willemsen. Een hele mooie. Maar daar komen nu de Eagles weer naar voren toe. Komt weer een aanval. Hakje van Lindhorst. Niet begrepen. Eagles pikken op met Tengstedt. Tengstedt met een schot. En een redding van Fase in de verre hoek. Heerlijke wedstrijd. 42e minuut. 0-1 is de voorsprong in het voordeel van Groningen. En Fase ligt op de grond.

0: In 1979 kwam de Britse popgroep Lacey met Lay Your Love On Me. Racy moet ik zeggen, niet Lacey.
1: Ja, ik heb me laten vertellen dat het de eerste plaatje is van Krijn Schuitenmaker. Maar daar wil je straks vast nog wel wat over vertellen. Zeg Chris, bij Go Ahead Eagles tegen Groningen. Ik zat eventjes te tellen. Als je nou, want we hebben natuurlijk de ene lofzang naar de andere over de Eagles. Maar de afgelopen 71 minuten, netto genomen, hebben ze gewoon 3 tegentreffers gekregen en 0 keer gescoord.
2: Ja, inderdaad. Dat kan eigenlijk niet, hè? Oosting out, zou ik zeggen. 0-1 is de stand. Nee, een grapje. 0-1 nog steeds de voorsprong voor FC Groningen. We zitten in de laatste 20 seconden van deze wedstrijd. 45 minuten gehad. We krijgen er 1 bij. Daar zijn er 40 seconden van verstreken. Gaat Groningen nog 1 keer aanzetten of koesteren ze even die voorsprong? Leuke wedstrijd gezien. Het is de gehoopte wedstrijd, want ja, vaak... Twee teams die wat indruk hebben gemaakt in de voorgaande wedstrijd. Dan denk je, nou, dit wordt mooi. En dan kan het nog wel eens tegenvallen. Gelukkig vanavond niet. Daar is Fase weer. De doelman. En dan vindt, ja, voordat er meer ongelukken kunnen gebeuren, zegt Hichler, oké, prima. Ja, hoe, dat is een bijna gekke verspreking.
0: Bijna, hij Hichler. Was er gewoon, hoor.
2: Ja. Maar goed, je hebt ook een Franse politicus, hè, die zo heet. Hey,
0: heel goed.
2: Dus Willem, red het maar even goed uit. Krijg je er wel warm van, moet ik zeggen. Dus,
0: jij ook even rusten, kom op.
2: De rust, ja. 1-0 is de voorsprong voor Groningen. Tot zometeen.
3: Absolutely sensational.
4: Het buitenlands voetbal.
0: Buitenlands voetbal, en dat is met Jorrit Hansen vandaag. Welkom, Jorrit. Meestal beginnen we bij Duitsland of bij Engeland. Dus wat gaan we deze week doen?
5: Ja, ik dacht in lijn van de verspreking van Mark, in Duitsland blijven.
0: Ja, doe omdat, maar.
1: Dat was wel Chris.
0: We gaan dit niet de hele uitzending terughalen.
1: Ja, ook een verspreking. Oh, wat een zootje.
5: Ja, dit gaat helemaal nergens heen. Nou, in ieder geval kan ik jullie wel vertellen dat Joey Veerman, die maakte vandaag zijn basisdebuut voor Dortmund in de Bundesliga. Is op zich niet heel bijzonder, want in de beker en in de Champions League stond hij ook al een keer in de basis. En in het Champions League duel met Villarreal, wat Dortmund won, maakte hij ook echt wel indruk. Was weer ouderwets met paasjes aan het strooien. Benieuwd of Xabi dat in de gaten houdt. Want hij lijkt zich toch wel echt in de basis te hebben
0: gespeeld.
5: Hij
0: zal het toch wel in de gaten houden.
5: Dat lijkt me op zijn minst doet, wel. Ja, ik weet niet wat Koeman in zijn overdracht bij Joey Veerman heeft gezegd.
0: Nee, maar we hebben ook al gezien dat Saudi-Arabië mag je ook gewoon weer voetballen.
5: Ja, daarom, ik neem aan dat om een cliché uit de kast te halen, dat iedereen weer op nul begint.
0: Precies.
5: Dus wellicht Veerman ook. En vandaag was niet zo beslissend als van de week. Wel weer gewonnen. 3-0 van Paderborn. Dus Dortmund staat bovenaan. 9 punten uit 3 duels. Deelt op dit moment die koppositie nog met Freiburg. Dat vandaag met 5-0 van Mönchengladbach won. En morgen kan er nog een derde ploeg bij komen met ook 9 punten uit 3 duels. En dan ga je gedachten al snel naar Bayern. Maar dat heeft al een keertje punten verspeeld. Nee, het gaat om het verrassende Elversberg.
0: Oh ja.
5: De promovendus uit een dorpje met zo'n 13.000 inwoners. Debuteert in de Bundesliga, heeft verrassend zijn eerste 2 duels gewonnen. En morgen spelen ze tegen, nou, dat eerder door mij genoemde Bayern. Dus dat wordt de eerste echte test. Kijken of 9-3...
1: Dat zou wel leuk zijn, toch?
0: Ja, tuurlijk. Dat was Duitsland. Er waren ook nog 2 opmerkelijke berichten eerder deze week uit het buitenland. De eerste was dat Mark Overmars vertrekt bij Antwerp.
5: Ja, die is daar 4 jaar technisch directeur geweest. En hij maakte zijn vertrek bekend, toch redelijk uit het niets, in een nogal uitgebreide brief op social media. Maar dat heeft alles te maken met de gevolgen van een hartinfarct, wat hij in 2022 heeft gekregen. De nu 53-jarige Overmars liep daarbij onherstelbare schade op aan zijn hart. En schrijft nu op social media: alle jarenlange opgebouwde vermoeidheid en de vele stress zijn tot een hoogtepunt gekomen. Mijn energie is volledig op. Als ik nu niet luister naar mijn lichaam, dan voorspellen mijn dokters dat de kans op een slechte afloop erg groot is. Ja, je weet, na de successen bij Ajax, waar hij uiteindelijk toch op een vervelende manier vanwege grensoverschrijdend gedrag moest vertrekken, trad hij snel daarna al in dienst bij Antwerp. Had ook behoorlijk wat succes op sportief vlak. Onder meer de eerste landstitels sinds 1957. Maar goed, smet op die periode blijft toch de wereldwijde schorsing die hij kreeg voor zijn gedrag bij Ajax en die hij in zijn tijd bij Antwerp moest uitzitten. Desondanks toch erg geliefd. Gaat zelfs afscheid nemen van de supporters op 20 september voor een wedstrijd. Maar dat is niet een definitief afscheid, want in zijn brief schrijft hij ook dat hij graag terugkomt naar de stad voor een biefstuk, een stoofpotje of om op zijn stepje door de Kloosterstraat te rijden.
0: Okay. Hij blijft als toerist aan en niet als technisch directeur. Dan nog even naar Turkije. Beetje een rare situatie daar met die trainer,
5: ja,
0: toch?
5: Fenerbahçe bedoel je? Ja, nee, dat hou je vast. Want daar nam trainer Ismail Kartal donderdag ontslag. Direct na het gelijkspel van Fenerbahçe tegen AS Roma in de Champions League. En moeten we zeggen, Fenerbahçe was de competitie niet denderend begonnen. 6 punten uit 4 duels. Maar wel voor het eerst sinds 2008 geplaatst voor de Champions League. Dus het lag niet in de lijn der verwachting dat de club op korte termijn afscheid van hem zou gaan nemen. Maar hij deed het dus zelf. ook redelijk emotioneel. Wat daarin waarschijnlijk meespeelde is dat hij tijdens die wedstrijd tegen Roma een fles naar zich toe gegooid kreeg uit het publiek. Die flessengooier is inmiddels gepakt. Maar goed, dat wisten we vlak na die wedstrijd nog niet. En toen was het een beetje een chaos. Dat bleek ook wel toen doelpuntenmaker Archie Brown werd geïnterviewd. Want die hoorde live op tv van het ontslag van zijn coach.
4: Ismael Kartal resigned.
6: What do you mean he resigned?
4: In the press conference he resigned, they say.
6: As what? As coach?
4: Yeah.
6: He's not the coach anymore.
4: Yeah, he said that he resigned. He'll not continue.
6: He said this just now?
4: He administered this. Yeah, in the press conference.
6: I didn't know about this.
7: Ongelooflijk.
5: Echt vol ongeloof is hij. Als wat heeft hij dan ontslag genomen? Ja, als trainer.
0: Ja, maar het is ook bizar natuurlijk, ja. Toch?
5: Goed, Turkse media meldde daarna al snel dat Fenerbahçe niet akkoord ging met het ontslag. Maar gisteren verschenen er ineens berichten dat Dirk Kuyt, assistenttrainer, was doorgeschoven om als interim de taken over te nemen. Dus we hebben de zaakwaarnemer van Dirk Kuyt, Rob Jansen, benaderd via hoe zit dat? En een beetje vaag bericht terug van, joh, wacht nou even af, benader Dirk nog maar niet. Wij dachten van, joh, die Kartal die is hartstikke standvastig geweest. Die heeft gewoon daad bij het woord gevoegd. Want hij was ook heel uitgesproken tijdens die persconferentie.
8: Ben görevimden istifa ettim. Bir de asla geri dönmemek kaydıyla.
5: Ik neem ontslag een keer nooit meer terug.
7: Kan zeggen ze.
5: Ja, wij denken die Fenerbahçe die kunnen roepen wat ze willen, maar hij blijft weg. Maar goed, je raadt het al. Gisteravond laat verscheen er op de clubwebsite van Fenerbahçe een statement. Onze hoofdcoach, de heer Ismael Kartal, is nog steeds in functie. Hij bereidt ons team voor op de wedstrijd van maandag tegen Gaziantep. Dus Dirk Kuyt moet nog even wachten op zijn promotie, als we het zo lezen.
0: Ja,
5: kan morgen zomaar weer ineens anders
0: over
5: zijn.
0: Over een uurtje, als je bij ons terug bent, kan dat weer ineens anders zijn.
5: Ik hou het in de gaten, maar voorlopig lijkt hij toch aan te blijven.
1: Okay. Nou, ik zou dat lijntje met Rob Jansen maar eventjes intact houden. Goed, Jorrit, over een uurtje ben je er weer. Weet je trouwens waar VZV voor staat, Suze?
0: VZV?
1: Ja, ze hebben van die mooie afkortingen in het handbal.
0: Nee.
1: Het is het veld, zijdewind vooruit. Maar volgens mij heeft VZV op dit moment de wind in de rug. Krijn, wat moet ik zeggen? Gabriel. En het is rust daar, hoor ik. Oh, mooi. Ik dacht, we gaan even naar Gabriel. Ja. Maar ik hoor in mijn oren, het is rust.
0: Hebben we wel atletiek, live atletiek op dit moment. En dus kan Krijn ons even bijpraten hoe het daar is.
9: Ja, het is 3 uur lang knallen met allerlei nummers achter elkaar. Zoals we dat natuurlijk gewend zijn tijdens wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. En ook nu tijdens deze World Athletics Ultimate Championship 2026 in Budapest. De 1500 meter bij de vrouwen is op dit moment aan de gang. En als we kijken naar de top van de wereld, is de top 7 van de wereldranglijst er sowieso bij. Dat betekent dus, terwijl we zo dadelijk richting de laatste ronde gaan, of in de laatste ronde zitten inmiddels, met Guillaume, de Française die het goed doet. Gazmierska, daar is de bel voor de laatste ronde. Het is Agathe Guillaume die aan de leiding loopt met in dit veld Hunter Bell, Georgia Hunter Bell. De vrouw die op het WK 800 meter zilver pakte, de wereldkampioen de 1500 meter indoor. En nu gaat het echt beginnen met die 1500 meter. Met Nikita Hiltz, en dat is de Amerikaanse, de nummer 5 van de wereld in het veld. Aan de buitenkant, in het groen, zien we Hull daar lopen, de Australische. En nu gaat het echt beginnen, zo dadelijk nog een halve ronde te gaan. Met de versnelling nu van Claudia Kazimierska. Kazimierska, de winnaar van de Diamond League finale. EK zilver in 2026. En het wordt een mooie strijd met Hunter Bell. Hunter Bell en Kazimierska naast elkaar. Zij aan zij. Het lijkt Hunter Bell te gaan worden. Hunter Bell die nu op de leiding, aan de leiding loopt. Maar toch is het Kazimierska die het kan bijbenen. Die versnelt nog even bij het uitkomen van de laatste bocht. Kazimierska met een geweldige versnelling. Maar ook Hunter Bell is er nog steeds iets van afgelopen, hoor. Hunter Bell in tweede positie. Kazimierska wint voor Hunter Bell. En dan is het een Amerikaanse die het derde wordt. Dat is Hiltz. Maar Kazimierska, geweldig gelopen. Claudia Kazimierska, de winnaar dus van de Diamond League finale. En heeft het perfect gedaan deze race. Goed opgebouwd en is op het einde niet in de problemen gekomen. Kazimierska dus mag $150.000 op haar bankrekening bijschrijven. Hunter Bell wordt tweede. Mooie strijd tussen die twee. En de Amerikaanse Hiltz wordt derde op de 1500 meter in Budapest.

0: Rondé en Love of My Life. Om 9 uur gaat in Limburg de wedstrijd van start tussen Fortuna Sittard en Ajax. En als we naar Ajax kijken, Dien van het Laar, dan is natuurlijk altijd de vraag... heeft Michel nog een aantal konijnen die hij uit de hoge hoed tovert?
1: Ja, in Limburg waren ze wel van plan om over een kwartiertje pas te beginnen... in plaats van over een uur en een kwartier.
0: Oh ja, kwartiertje, sorry. Ja, ja,
1: maar nee joh. Nee joh, ik zal dat te denken, zit ik nou verkeerd. Maar dat
2: zal zijn hier. Dichter bij de Evenaar dan Limburg. Ja. Et cetera, et cetera. Maar goed, wel basisdebutanten. Ja, want dat was je initiële vraag. 3 stuks.
1: En 2 daarvan, nou, die diende zich al wel aan. Sofyan Amrabat start op het middenveld op de nummer 6 positie. Vervangt daarmee Davy Klaassen. En dat is op zich wel opvallend. Want Jordi Mokkio speelde vorige week tegen PSV op de controleurpositie. Die schuift nu een klein lijntje door naar voren. En staat op de positie van Klaassen, die dan op de bank begint. Centraal achterin was er natuurlijk wel een wissel noodzakelijk vanwege de blessure van Aaron Bouwman. Daarom is Tilo Kehrer op transfer deadline dag gehaald. En die mag nu ook meteen vanaf het eerste fluitsignaal beginnen. De Duitser naast Jori Baas in het centrum van de verdediging. En op de linksbuitenpositie staat niet Oscar Gloch, maar daar staat Oliver Edvardsen. En dat is op zich ook wel opvallend te noemen. Want vorige week in de toppen tegen PSV viel Ouazzane in. En dat deed hij niet onverdienstelijk. Vrij direct in zijn acties. Ook dreigend richting het doel van PSV vorige week. En aardige kansen gecreëerd, maar onzuiver in de afronding. En dus hadden Ajax-ziden misschien hem wel verwacht vanaf het eerste fluitsignaal. Want Gloch maakt ook een ongelukkige indruk. Maar het is Oliver Edvardsen geworden. Dus die 3 bij Ajax zijn wel opvallend. En verder zie je wel dat Ajax steeds meer naar een vaste basishelft begint te werken. Dus Brandt op het middenveld, Tolu in de punt van de aanval. Berghuis vanaf rechts. Guy staat op rechtsbackpositie. En dus bijvoorbeeld niet Lucas Rosa. Jori Baas links centraal. Omdat Daley Blind ook nog altijd geblesseerd is. En Caio Henrique is de eerste linksback van de in totaal 3 die Ajax daar heeft. En Mark ter Stegen, die staat op doel. Vorige week zeer ongelukkig in zijn uittrappen. Maar wel vandaag gewoon onder de lat. Want ja, het blijft Mark ter Stegen natuurlijk.
0: Goed, om 8 uur dus gaat die wedstrijd van start tussen Fortuna Sittard en Ajax. Inmiddels geweest zijn de kwalificaties voor de eerste Formule 1 race op de Madring. Vanmiddag was dat. Van tevoren zaten er behoorlijk wat mensen met samengeknepen billen op de tribune. Want er was veel te doen rondom dat circuit. Daar gaan we over praten met Formule 1 commentator Louis Dekker. Goedenavond, Louis.
3: Goedenavond.
0: En jij ook last van zweethandjes bij die kwalificaties?
3: Ik heb nooit last van zweethandjes, dat weet je toch?
0: Nou, ben jij zo'n ijskonijn?
3: Nee, maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ik ben niet zo'n verschrikkelijke fan van dit soort circuits. Maar daar gaan we het zo nog wel over hebben. Ik vorige week, als je dat dit vergelijkt met Monza, waar de historie echt gewoon van het gebied afdruipt en waar de passie op de tribune zit. Dat moet allemaal in Madrid nog komen. Het is nog echt vergelijkend met je bouwt een circuit rond de Rai in Amsterdam of de Jaarbeurs in Utrecht. En dat duurt even voordat het een sfeervol plekje is. Misschien dat we het over een paar jaar een heel mooi circuit vinden, omdat er dan veel gebeurt. Dus nu is het allemaal nog vooral beton, nieuw, beetje klinisch. En wel gevaarlijk, dat wel. Dus als je al ergens zweet in de handen van krijgt, dan is het van het gevaar.
0: Ja, precies, want dat was toch wel een beetje de teneur zo vooraf. Hè? Het gevaar, er was toch wel wat vrees voor die Madring. Waar zat hem dat in?
3: Nou, dat zit hem vooral in de aard van het circuit. En dan moet je denken aan vergelijkbare circuits. Bijvoorbeeld in Saudi-Arabië, Jeddah. Maar ook in Baku, Azerbeidzjan, Singapore. Die nachtrace die inmiddels wel een klassieker is. Dat is allemaal in de steden. En in de steden heb je natuurlijk niet veel ruimte om uitloopstroken te maken. Grindbakken te maken, et cetera. Dus dat circuit, ook de Madring, heeft hele scherpe bochten. Venijnige bochten, snelle bochten. Maar als je daar een fout maakt, dan gaat het ook meteen echt goed fout. Dan hang je meteen in de muur. Dus wat dat betreft kun je het zelfs vergelijken met Monaco. Alleen is het een stuk breder opgezet. Maar als je hier een fout maakt, dan heb je niet meteen alleen zelf een probleem, maar hebben de andere 21 coureurs dat ook. Want probeer er nog maar eens omheen te komen. Uh-huh. En daarom vreesde iedereen vandaag voor gele vlaggen, rode vlaggen, et cetera.
0: En dan is natuurlijk de grote vraag, was het ook echt gevaarlijk? Heb je het ook gezien, al die dreiging?
3: Nou, we hebben wel incidenten gezien, maar dan vooral in het voorprogramma. Formule 2 bijvoorbeeld. We hebben gezien dat een 7-voudig wereldkampioen ook wat tijd nodig heeft om een baan in de vingers te krijgen. Want Lewis Hamilton ging er eerder vandaag in de 3e vrije training zo hard af dat het, er moest gerepareerd worden. Die auto moest weggehaald worden. En dan ben je zo een half uur kwijt. Nou ja, als dat morgen in de race gebeurt, dan vinden Dat vindt het publiek niet geweldig. Dat gaat niemand waarderen. Maar tegelijkertijd is dat wel wat het ook spectaculair kan maken. Je weet, ieder ongelukje daar is eigenlijk meteen geen ongelukje meer, maar gewoon meteen een crash. En Hamilton ging eraf, gisteren ging Arvid Lindblad eraf. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er morgen niemand een fout maakt. Maar ja, dat hebben we in Azerbeidzjan ook wel eens gedacht. Zo'n gevaarlijk circuit, daar zal wel van alles gebeuren. Maar ook daar hebben we ooit een optocht gehad. Dus het is eigenlijk heel moeilijk te voorspellen. Misschien zijn de coureurs wel gewoon ultra voorzichtig. Voor zover dat kan, hoor, in de Formule 1.
4: Ja, dat kan natuurlijk. Max Verstappen, laten we het daar eens over hebben. Die was ook best wel kritisch overigens over dat circuit in Madrid. Maar met de vorm zat wel goed vandaag, toch?
3: Ja, en het is bij Verstappen maar net welke vraag je stelt. Als je hem vraagt, hou je van dit circuit? Dan zegt hij, ik vind Spa-Francorchamps veel leuker. Dat weten we onderhand wel na 10 jaar. Verstappen houdt niet zo van dit soort baantjes. Maar als hij dan de helm op heeft en in die cockpit zit en zijn tanden erin zet, dan kan hij het wel, hoor. Want dan is gewoon die afkeer van zo'n circuit is zomaar weg. En je merkt op dit soort circuits wel welke coureurs het durven, welke coureurs het vertrouwen hebben. Wat echte uitzonderlijke talenten zijn. En dat zijn er best wel een paar. Want de top 6 morgenochtend, morgenmiddag moet ik zeggen, de top 6 zit binnen 3/10. Dus dat betekent dat op zo'n nieuw circuit alles wel heel dicht bij elkaar zit. En Verstappen zet de derde tijd neer. Ja, daar zullen luisteraars misschien van denken, ja, nou, derde, het zal wel. Maar hij zat heel erg dicht bij pole position. En dat zijn we niet meer gewend. Vorig jaar wel, het jaar daarvoor ook. Dit jaar niet. Dus dat is best wel goed. En eigenlijk beter dan verwacht.
4: Ja, en reden tot tevredenheid, ook bij hemzelf.
5: It was a very good qualifying. So for me, you know, to be third, I think is a great result. I think, yeah, we made the car feel quite decent in qualifying, and I could attack corners the way I liked. So yeah, for us, I think this qualifying is a very good result.
4: Ja, hij is er blij mee. Is het gewoon dat hij goed in vorm is, of ligt dit circuit hem uiteindelijk toch wel?
3: Nee, maar dat is wel typisch zo'n vraag die je bij heel veel sporten stelt. Is iemand in vorm of niet? En ik heb het Verstappen wel eens een paar keer gevraagd. Van, kun je uit vorm zijn in de Formule 1? En hij zegt, het gaat eigenlijk helemaal niet. Je hebt wel eens een slecht weekend of een slecht moment. Maar coureurs, nou, er zijn wel een paar die zijn permanent in vorm. Ik bedoel, die rijden meestal achteraan. Lance Stroll is permanent niet in vorm. Zou je kunnen zeggen, Verstappen heeft wel eens een minder moment, maar uit vorm zou ik niet durven beweren. Het is ook niet per se dat je kunt zeggen, het circuit ligt hem heel goed. Ik denk dat de waarheid erin zit dat ze vrij goed die auto meteen gisteren op de rails hebben gezet. Dat heeft hij ook diverse keren gezegd. We waren vanaf de vrijdag meteen goed. En als dat gebeurt bij een Formule 1-team en een coureur heeft vertrouwen, vaker gezegd, als een coureur vertrouwen heeft, dan durft hij ook net even een tiende sneller te gaan. En dan zie je dat Verstappen ineens niet meer vijfde of zesde is, maar gewoon derde. En dan zie je ook, want die hebben we nog helemaal niet genoemd, de coureurs voor hem hebben dat vertrouwen ook. Dus Lando Norris op pole position kwam er eigenlijk niet aan te pas, maar heeft op moment supreme net dat vertrouwen wat je nodig hebt. En Antonelli ook gewoon heel erg solide tweede, de WK-leider. Ja. George Russell, waarvan iedereen dacht hij wordt wereldkampioen, die staat zesde. Dus die laat het toch weer lopen, juist in dat ene rondje, omdat hij, dat weet ik wel haast zeker, net even zich niet helemaal safe genoeg en secuur gevoeld heeft. En gewoon net dat vertrouwen mist.
4: Hey, Louis, nog eventjes. Norris en McLaren, die leken echt een zwaar weekend te gaan krijgen. Maar als puntje bij paaltje, of in dit geval puntje bij poeltje komt, is het dan wel goed gekomen, hè?
3: Ja, en dat is toch verrassend. En tegelijkertijd, Norris is wereldkampioen. Dus wij weten dat hij het echt wel kan. Alleen, die had een heel moeilijk voorseizoen. Dat is eigenlijk pas langzaam maar zeker een beetje in Zandvoort gekanteld. En waar hij de race won en achterstand in het WK is groot. Zijn teamgenoot komt er ook niet aan te pas, Oscar Piastri. Gek genoeg de winnaar in Zandvoort vorig jaar. Sindsdien nooit meer gewonnen en echt volledig overklast door Norris sinds het moment dat Piastri de WK-leider was vorig jaar. We kunnen het ons bijna niet meer herinneren. En ja, Norris gaat goed. Je kunt niet zeggen dat McLaren heel erg goed is, want Piastri staat veel verder naar achteren. Echt meer richting de middenmoot. Maar we hebben een prachtige top 3, want als je dat zo analyseert, Norris is de wereldkampioen, staat eindelijk weer eens vooraan. Verstappen was het 4 keer, staat derde. En Kimi Antonelli staat tweede. En dat is de aanstaande wereldkampioen, denken we allemaal. Dus dat is een prachtige top 3 om te hebben. En als je dan beseft dat Leclerc en Hamilton daar nog achter loeren, met die Ferraris die met name in het begin nog wel eens snel willen zijn, als ze door de eerste ronde heen komen. Denk aan Leclerc vorige week. Kan van alles gebeuren. Het is een hele mooie startopstelling waar je eigenlijk een top 5 hebt die je van tevoren graag zou willen noteren.
4: Een mooie strijd belooft dat te worden als er tenminste ingehaald kan worden. Dankjewel Louis. Die race die start morgen om 3:00 en is uiteraard hier te volgen op NPO Radio 1.
6: In Deventer is de tweede helft begonnen tussen de nummer 7 tegen de nummer 10 van de Eredivisie. Go Ahead Eagles tegen Groningen. Chris.
7: Ja, thuisploeg had 8 punten. Groningen, de gasten hadden er 7, hebben er nu 10. Dus met deze stand, want nog steeds is de voorsprong daar 1-0 in het voordeel van de Noorderlingen. Beide ploegen ongewijzigd. Eagles al wel weer een aantal keren in het strafschopgebied van FC Groningen geweest. Leverde een schot van Edwardsen op in de korte hoek. Keurig gepakt door Fase. Een schot van afstand van Dirksen dat overzoefde. En Tengsted die de bal voor het inschieten had, maar hij maaide over de bal heen. Nu komt Groningen naar voren toe met Clement aan de linkerkant van het veld. Legt hij de bal terug op Tika de Jonge in de rij in de bal richting Willemsen. Is het Kramer die ertussen voor Go Ahead Eagles. Samsted mist de bal. Dan gaat er een speler van de Eagles naar de grond toe. En dat is Melle Meulensteen. Is er een overtreding gemaakt. Overigens net stond Groningen even een minuut lang net 10. Willemsen die kreeg de bal hard tegen het achterhoofd gekopt van Dirksen. Ging naar de grond, greep het hoofd vast. En dus moest Hichler de scheidsrechter van dienst het spel even onderbreken. En moest Willemsen even een minuut naar de kant. Blijft toch een bijzondere regel helemaal als er in die tijd juist een doelpunt valt. Dat gebeurde niet. Wel een kans dus voor de Eagles. Maar ja, kansen zijn geen doelpunten. De Eagles nu in balbezit op eigen helft. Spelen de bal rustig rond. Willemsen komt naar voren toe. Een beetje druk geven. Heuk, de doelman, speelt in op Edwardsen. Veel positiewisselingen, veel beweging bij de Eagles. Maar het doelpunt is gemaakt door FC Groningen. Nog steeds 1-0 voor FC Groningen.
4: We waren zojuist iets te vroeg in het schakelen met Gabriel Melging, want het was rust bij de wedstrijd tussen VZV en Kwiek. Maar inmiddels wordt er weer gespeeld, Gabriel.
8: Zeker, en Kwiek komt steeds beter in de wedstrijd. Het gat was op een bepaald moment 7 punten in het voordeel van VZV. Toen stond het 11-4. Maar intussen, na de rust, staat het 17-15. Kwiek komt dus steeds dichterbij. En VZV heeft het steeds moeilijker om door de dekking van Kwiek heen te komen. Nu ook weer een lange avond van Kwiek. Een beetje andersom dan wat we in de eerste helft heel veel zagen. Waarin Kwiek moeilijk door de dekking van VZV heen kwam. Nu heeft Kwiek het daar toch een stukje makkelijker mee dan VZV. Dat krijgt nu ook tijdspel, omdat de avond te lang duurt. Een paar passes nog en dan een schot. En die gaat er dan ook niet in. Redding van Tess Jansen, de keeper van Kwiek. En dan kan Kwiek dus hier proberen om de marge te verkleinen naar 1. Als ze nu een goede aanval spelen. Bal eventjes goed opgebouwd, nu in het midden. En dan naar de rechter opbouwen. Dan proberen ze naar de rechterhoek te spelen, maar dat lukt niet. Het is Sophie Buijs op de middenopbouw overgekomen van VOC. Die moet het gat opvullen wat Alisa Korterink heeft achtergelaten bij Kwiek. Dat is eigenlijk de enige grote transfer geweest bij die ploeg. Dus verder staat het fundament nog steeds. En dat merk je toch wel nu ze iets beter in de wedstrijd komen. Ook aan het spel. Deze vrouwen zijn duidelijk goed op elkaar ingespeeld. Maar komen nu toch eventjes in deze aanval moeilijk door die verdediging van VZV heen. Nu weer opnieuw Sophie Buijs. En ook proberen ze nog te komen met nog een schot misschien. Nee, het lijkt er niet op. Het lijkt erop dat het nog steeds 17-15 blijft staan. Maar toch, ja, nee, inderdaad, een redding. 17-15 na 7 minuten spelen in de tweede helft.
6: Hoe dat afloopt, dat hoor je na 8:00. En ook de wedstrijd Fortuna Sittard Ajax staat op het punt te beginnen. En natuurlijk ook Go Ahead Eagles Groningen, waar het nog steeds 0-1 is. Tot zo!
9: NPO Radio 1.
10: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Waarom is het beroemde tapijt van Bayeux zo immens populair in Engeland?
11: May this tapestry stand as symbols not only of our shared past, but our shared future.
10: Wie wint de prijs voor het beste historische kinderboek?
12: Je hebt er een beeld bij. Je hebt verschillende beelden in je hoofd.
10: En de vergeten hongersnoden in Sovjet-Roemenië en Moldavië.
13: Moarte, moarte, nemiloase,
10: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
9: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer. Ster.
14: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
15: Ja, hoi.
14: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
15: Ja, dat kan goed kloppen.
14: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
15: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
14: Oké, en waarom juist radio?
15: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
14: Oh, wat goed zeg.
15: En ik ga binnenkort ook op tv.
14: Zo.
16: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
18: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
20: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
20: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: NPO Radio 1.
22: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. En volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog bereikbaar was per telefoon. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
25: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
24: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
26: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het
0: verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
1: Ja, hoi.
14: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
1: Ja, dat kan goed kloppen.
14: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
1: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
14: Oké, okay. En waarom juist radio?
1: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
14: Oh, wat goed zeg.
1: En ik ga binnenkort ook op tv.
14: Zo.
2: Ja.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Welkom terug. Er wordt volop gevoetbald in de Eredivisie. Zojuist begonnen in Sittard. Fortuna tegen Ajax. Dien van het Laar.
7: Een week na de verloren toppen tegen PSV is het voor Ajax zaak om niet verder achterop te raken tegenover de concurrenten uit Eindhoven en natuurlijk uit Rotterdam en Alkmaar. Dus moet Ajax hier winnen in het zuiden van het land. 3 minuten onderweg, 0-0.
6: Een half uur nog te gaan bij Go Ahead Eagles FC Groningen. Chris Wobbe.
26: 1-0, nog altijd de voorsprong voor FC Groningen. Maar Circus Fase heeft zijn tent opgeslagen in de Adelaarshorst. Wat is die doelman van FC Groningen toch bezig? Hakjes, spelers uitkappen, hoog houden. Alles passeert in revue. En het leuke is, het gaat vaak net goed. Dus spannend genoeg. 1-0, nog altijd de voorsprong voor FC Groningen.
6: Om 9 uur begint ook nog Cambuur en EC.
4: En er is atletiek, de Ultimate Championship in Budapest. Krijn Schuitenmaker.
27: Ja, we wachten op het moment dat Femke Broeders-Bols is in het stadion. Ik heb er net binnen zien komen. Op de baan zich gaat melden voor de 800 meter bij de vrouwen. Audrey Wero, de Zwitserse, is dan haar belangrijkste concurrent op die 800 meter. Vooral nu, als we kijken naar de technische nummers. Die zijn nu bezig met bijvoorbeeld het verspringen met een Griek, Tentoglou. Hij is de grote favoriet, staat ook op de eerste plaats na 2 pogingen. En zijn laatste sprong, dat doet hij zelf, de Miracle Jump. Dus het beste moet nog komen waarschijnlijk, maar hij staat nu al op de eerste plaats.
6: Waanzinnige cliffhanger. De Super Handball League, de vrouwen van VZV hebben we ook nog tegen Kwiek. Gabriel Melging.
28: 16 minuten gespeeld in de tweede helft. Het staat 20-16 voor VZV. Dat het momentum weer een beetje heeft gekanteld. En dus langzaam weer goed in die wedstrijd begint te komen. En Kwiek dus weer op een wat ruimere achterstand zet. Kwiek probeert steeds wel weer terug te keren. Maar blijven die bal vaak laten vallen. En blijven moeite hebben met echt die aansluiting maken. VZV dus met een voorsprong van 20-16 in eigen huis. Met nog een kwartier te spelen.
4: Ajax hoopt zich tegen Fortuna Sittard te herpakken na de nederlaag van vorige week tegen PSV. Dien.
7: 4,5 minuut onderweg. 0-0 tussenstand hier in Sittard. De eerste balcontacten van Tilo Kehrer en Sofyan Amrabat in het shirt van Ajax. Ze zien nu dat Steven Berghuis een voorzet geeft vanaf de rechterkant. Diep op de helft van Fortuna. Makkelijk weggekopt door Justin Hübner, centrale verdediger van Fortuna Sittard. Het is een volgende wedstrijd voor Ajax om de contouren van het toch nieuwe elftal zichtbaarder te laten worden. Rustige trainingsweek achter de rug. Iedereen lijkt ogenschijnlijk fit op een paar na. Als Berghuis hier de bal weer krijgt in het strafschopgebied na een voorzet van Sofyan Amrabat halverwege de middenlijn. Kopt hem dan richting de 5 meter waar Tolu klaar stond om af te drukken. Maar Berghuis stond buiten spel en zo dus geen eerste aanval voor de Amsterdammers. Die in die openingsminuten wel flink naar voren aan het voetballen zijn. Een hoog tempo hanteren via de zijkanten en Fortuna er nog niet echt aan te passen is gekomen. Waar natuurlijk de ogen gericht zijn op Mo Iataren. 2 goals en een prachtige assist vorige week. Tegen ADO Den Haag. Ook Lequincio Zeevuik met 3 goals dit seizoen. De man in vorm bij Fortuna. Veel van hen hangt af omtrent het spel van Fortuna. En maakt dat de ploeg uit Sittard gewoon op dit moment boven Ajax staat op de ranglijst. Eerste gele kaart zien we hier. Ter hoogte van de middencirkel voor Jorvi Mokkio. Nadat hij te hard doortging op Edouard Michou. Middenvelder van Fortuna. Bal sprong half op. Mokkio ging er met zijn noppen rechtop af. Maar raakte de voet van de centrale middenvelder in plaats van de bal. En dus zal hij de rest van het duel toch een beetje met de handrem erop moeten spelen. Niet lekker als je bedenkt dat Davy Klaassen op de bank zit. Ten faveur van diezelfde Mokyo. Omdat Amrabat natuurlijk voor het eerst nu in de basis staat op de zespositie. Maakt dat Fortuna een vrije trap krijgt rondom de middenlijn. En van daaruit probeert te combineren. Maakt dat Michou zich in het midden weer aanspeelbaar maakt. En dat dan de blik naar voren gaat. Fortuna heeft veel aanvallende spelers opgesteld vandaag. Maakt te denken dat ze toch de aanval willen gaan zoeken. Wat normaal gesproken bij Danny Buijs niet altijd het geval is. En zo gaat de openingsfase rustig seconde en minuut voor minuut voort. Maar gescoord is hier nog niet. 0-0.
6: 25 minuten heeft Go Ahead Eagles nog om thuis iets te verzinnen tegen FC Groningen, Chris.
26: Publiek zwelt aan, gaat erachter staan. Go Ahead Eagles valt aan. Nu met de korte hoekschop genomen via James naar Surai. Surai met de geplaatste schot en dat hobbelt voorlangs. Scheelt wel een paar meter hoor. Maar de Eagles vallen veel meer aan dan in de eerste helft. En toen waren ze ook al lekker bezig. Groningen zakt wat meer in. Doet dat goed, houdt de as dicht. En het antwoord van Go Ahead Eagles is de komst van Thibaut Baten. Voor Samsted. Samsted echt een rechtsback. Baat heeft veel meer aanvallende intenties. Had meteen al een prachtige solo vanaf rechtsback. Hup door het midden naar voren toe. Schot werd uiteindelijk geblokt. Het antwoord van Groningen is de komst van Jakub Ondrejka. Buitenspeler. Hij kwam deze zomer voor David van der Werf. Die moe gestreden was. 66ste minuut. Het publiek gaat nog maar weer eens staan. En het is nu FC Groningen dat een inworp mag nemen. Het doet daar wat langer over dan gebruikelijk. Maar goed, Hichler vindt het allemaal prima. Net een schitterende paas van Victor

0: Maar goed, Higgler vindt het allemaal prima. Net een schitterende paas van Victor Edwardsen. 10 meter voor de middenlijn. Echt met buitenkant rechts op maat richting Sigurdarson. En daar kwam Vaassen weer zijn doel uitgesprint. Ramde die bal weg. Maar wat een mooi stuk techniek daar te zien in die actie van Edwardsen. Nu is het Groningen dat naar voren toe komt. Maar het wordt omgevangen op de middenlijn door Melle Mellesteen. Meteen de bal naar voren toe naar Edwardsen. Kan aannemen. Daar is Sigurdarson. En dan gaat de bal een meter of drie naast. En grijpen mensen om me heen. Naar het hoofd. Het is inmiddels gaan regenen. Wordt het veld wat gladder. Wordt de bal wat gladder. Dus wie weet krijgen we wat meer afstandsschoten. Gaat er gewisseld worden. Is het Evert Lindhorst die eruit gaat. Controlerende middenvelder. Zijn vervanger is, moet ik even kijken op mijn lijst. Dat is Rahmouni moet ik zeggen. Die heeft het al eerder bij afwezigheid van Lindhorst gedaan. Die rol naast Meulensteen invullen. Rahmouni onder meer in verleden bij de Graafschap. Terwijl nu de bal ligt in de 5 meter van Groningen. Etienne Vaassen gaat hem maar eens snel wegtrappen. Doet dat slecht. Laag over de grond. Ter hoogte van de middenlijn stonden de meeste spelers. Een van die spelers is Tengstedt en die gaat er nu vandoor. Bal gaat nu diep naar Sigurdarson. Gaat de bal de andere kant op naar Dean James. Punt van het strafschopgebied. Dean James voorzet richting de tweede paal. Maar dan staat daar weer Etienne Vaassen om de bal uit de lucht te plukken. 68ste minuut. Het vingertje omhoog van Circus Vaassen. Wat is de doelman van plan? Het is een schot uit de handen met de volley. Hij kan ook op die manier echt assist geven. Maar onzuiver weer die bal. Dan neemt Baten van Go Ahead Eagles over aan de rechterkant van het veld. Daar dan de versnelling richting de achterlijn. De voorzet weggekopt bij de eerste paal door Blokzeil. Opgevangen aan de andere kant van het strafschopgebied. Is het Dean James die ziet hoe Victor Edwardsen daar staat. Dan de steekbal naar Tengstedt. Tengstedt draait open. Schot geblokt. Bal blijft dan hangen ter hoogte van de strafschopstip. Uiteindelijk krijgt Groningen hem even uit het eigen strafschopgebied. Nemen de Eagles de bal weer over met Kramer. De meeste spelers diep op de helft van FC Groningen. Bal bij Joris Kramer. Gespannen kijkt men in het uitvak toe. Komt hier misschien een doelpunt uit. FC Groningen nu echt onder druk hoor. Het is Melle Meulensteen. Bal naar de tweede paal. Weggehaald door Groningen. Is het Van Bergen die kan opvangen. Legt even heel mooi terug zeg. Op Clement die er ook nog eens blijven hangen. Gaat de bal naar het midden toe. Is er veel beweging. Vooral in de voorste linie van Go Ahead Eagles. Kan Groningen er even uit. Is het een leuke wedstrijd om te bekijken. 69ste minuut. Stand nog altijd 0-1 in het voordeel van FC Groningen.
1: De handbalvrouwen van Kwiek. Die vonden langzaam maar zeker de aansluiting met VZV. Maar gaan ze er ook voorbij, Gabriel?
2: Daar lijkt het nog niet op, maar Kwiek houdt de achterstand steeds kleiner. Het is nog steeds maar 3 punten achterstand. Het was net weer even iets opgelopen naar 5, maar Kwiek heeft dat toch weer teruggebracht naar 3. En dat betekent dat we een hele spannende laatste 8 minuten ingaan van deze wedstrijd. Kwiek en VZV, toch wel 2 van de beste handbalploegen van Nederland, maken allebei echt kans op die landstitel. Is heel vroeg om dat te zeggen, want het is natuurlijk pas de tweede competitieronde. Maar deze teams behoren allebei toch wel tot de favorieten voor die uiteindelijke zet.
3: En daar ging Gabriel weer. Ja, lastige verbinding in het veld. Hè?
1: Een beetje houtje-toutje sport zo.
3: Gaan we even kijken hoe dat in Boedapest is. Krijn zit te kijken naar dag 2 van de Ultimate Championships. Krijn.
4: Ja, en onder meer het horden lopen bij de mannen. En daar zien we een fantastische prestatie in de halve finale van Karsten Warholm, de Noor, die het echt geweldig deed in deze tweede halve finale. De Olympisch kampioen, drievoudig wereldkampioen, werd in Tokio kampioen met een wereldrecord. En Warholm, die hier eigenlijk in deze halve finale op de laatste meters toch nog een beetje inhoudt, hoeft niet volle bak te lopen. Geweldige halve finale dus voor de man die graag grote Lego-projecten bouwt. Dat is zijn hobby. Hij heeft onder meer het Disney-kasteel en Old Trafford nagebouwd. Maar ja, dat is een manier van ontspannen. En Warholm wordt hier in de halve finale gewoon eerste voor Nathaniel, die eerste die tweede wordt. Aan de tijd van 47-45. Dus dat zijn de mannen die eigenlijk op hun gemak de finale hebben gehaald. We zien dat Dos Santos met 47-25. Ellison Dos Santos, de Braziliaan, de snelste tijd heeft neergezet. Rice Benjamin de nummer 2. En Warholm in de tweede halve finale was hij de nummer 1. Zet de derde tijd neer. Maar straks in de finale moet het uiteindelijk allemaal gaan gebeuren. Het verspringen bij de mannen op dit moment bezig. En we wachten natuurlijk zo dadelijk om 20:18. Dan die 800 meter bij de vrouwen in de strijd tussen Audrey Werro, de Zwitserse, en Femke Broeders-Bol. Maar vergeet ook Kelly Hutchinson niet. Dat is de nummer 1 van de wereld. Dus er staan absolute topvrouwen in een geweldig deelnemersveld in de World Athletics Ultimate Championship 2026. Zo dadelijk aan de start op die 800 meter.
1: Hij is wel echt chef cliffhanger vandaag hoor, Krijn. Heel goed, wij gaan eventjes terug naar het handbal. Want naar verluid zitten de stekkers er weer in bij VZV tegen Kwiek, Gabriel.

Ja, en ik hoop dat het zo blijft. Het blijkt nogal een opgave om die verbinding hier goed in stand te houden. Het was net even een time-out ook. Het staat nog steeds 22-19 in het voordeel van VZV. Maar Kwiek probeert dus echt er doorheen te komen. Net een hele lange avond van VZV gezien. Kwamen niet tot een treffer. Die bal ging op de binnenkant van de paal. En nu dus eventjes rust bij Kwiek om weer opnieuw op gang te komen. Kregen wat instructies mee van coach Peter Portenge. En ze proberen nu dus weer rustig om die bal even rond te laten gaan aan de ploeg. Nieuwe tactiek geopperd dus. Kijken of ze daarmee weer door kunnen breken bij VZV. De snelle breaks zijn toch wel steeds de hele tijd de momenten waarop Kwiek heel gevaarlijk blijkt te zijn. Maar dit wordt dus een langere aanval. En tot nu toe blijkt dat toch iets wat niet heel vaak een treffer oplevert voor Kwiek. Hebben we een paar goede schutters, zoals deze Liz Oldebolhaar. Die probeert het nu, die komt erdoor en die scoort. Mooie, mooie actie. En op deze manier komt Kwiek dus terug tot 22-20 met nog 7 minuten te spelen.

0: Animal was dat van Cat Eye.
1: Dan gaan we naar Budapest, want die tijd van 20:18 staat met grote letters op in de boeken. Want dat is het moment dat Femke Bol in actie gaat komen op de 800 meter. En dat gaat om prestige en behoorlijk wat geld, Krijn.
2: Ja, $150.000 om precies te zijn. En de vrouwen staan op de baan, hoor, met Sarah Billings. Die wordt voorgesteld aan het publiek, de Australische, de nummer 15 van de wereldranglijst. Dit jaar brons op de Commonwealth Games. Dan gaan we door naar baan 8. Daar staat Getchow. Nikist Getchow uit Ethiopië. De won zilver op het WK indoor op deze afstand. Dus wat dat betreft een absolute topper. Maar en nu komen de echte toppers. Keely Hutchinson, baan 7. Regerend Olympisch kampioen op de 800 meter. Werd wereldkampioen indoor. 2 keer WK zilver en 2 Europese titels op haar lijst. En Femke Broeders-Bol, moet je voluit zeggen. Want ze is getrouwd met Ben Broeders, Belgische polshoek hoogspringer. En Femke Broeders loopt haar eerste seizoen op de 800 meter en heeft zich gemeld in de wereldtop. En haar belangrijkste concurrent is misschien wel Audrey Wiro uit Zwitserland. Is de nummer 2 van de wereldranglijst. Is de snelste vrouw op basis van de seizoenstijden dit seizoen. En dan hebben we die vrouwen in baan 5, 6 en 7 gehad. Audrey Wiro dus. En de Britse Keely Hutchinson, de belangrijkste concurrenten. Dan is er ook nog Addison Wiley uit de Verenigde Staten. Elisa Coiro uit Italië. Werd zesde in de Europese 800 meter finale. Europees kampioenschap natuurlijk nog niet zo lang geleden. Een paar weken geleden achter de rug. En de Zwitserse Valentina Rosamila. Zevende op het EK van dit jaar. Loopt er wel bij de allerbeste in deze 800 meter in Budapest. Bij deze Ultimate Championship 2026. En Veronica van Cardo uit Zwitserland. We gaan dus met name de banen 5, 6 en 7 in de gaten houden. Vorige wedstrijd op 800 meter zei Femke Broeders-Bol dat ze het gevoel had dat ze hem had kunnen winnen. En misschien kan ze dat vandaag hier laten zien. De vrouwen zijn onderweg. En Femke Broeders-Bol loopt daar toch echt zo als altijd lichtvoetig. Maar Audrey Wiro naast zich. En ook Keely Hutchinson die zich nestelen. Een beetje in de rug van Femke Broeders-Bol. Nou, alhoewel, het is Audrey Wiro die nu de leiding pakt in deze wedstrijd op bij het ingaan van de eerste bocht. Nou, bij de eerste bocht is het de vrouw in baan 1. Die daar natuurlijk in een goede positie zit. Dat is Van Cardo. Maar de toppers melden zich al voorin. En we zien al meteen dat Keely Hutchinson, de Britse, de snelste vrouw van dit seizoen, zich een beetje achter Femke Broeders-Bol en Wiro positioneert. Dat is de top 3. 2 volle rondes in een mooi stadion met 14.000 toeschouwers. Ruim 14.000 toeschouwers in Zwitserland. En het gaat best hard in de eerste ronde. Wiro aan de leiding. Femke Broeders-Bol aan haar linkerzijde. Beetje aan de binnenkant. Aan de iets meer naar buiten de baan. Het is Wiro die aan de binnenkant van de baan loopt. De bel klinkt. Nog 1 ronde te gaan. Wanneer komt er een versnelling? Gaan we dat zien in de laatste 200 meter. Of pas na de laatste bocht. Het is Audrey Wiro nog altijd aan de leiding met Femke Broeders-Bol. Hebben een klein metertje verschil ten opzichte van Keely Hutchinson. En daarachter is het ook wat dringend geblazen om op een vierde plaats te komen. Het gaat om $150.000. En voor het eerst natuurlijk in de geschiedenisboeken van dit nieuwe kampioenschap. Waarbij de beste van de beste tegen elkaar opnemen. Daar is Femke Broeders-Bol die nog steeds gemakkelijk loopt, hoor. Beetje rode wangetjes, maar nog steeds in een mooie positie. Schuin achter haar belangrijkste concurrenten. Audrey Wiro. Wiro loopt soepeltjes. Femke Broeders-Bol. En dan is het wachten op de versnelling van Keely Hutchinson. Die gaat er ongetwijfeld komen bij het ingaan van de laatste bocht. De 3 vrouwen, de 3 toppers in deze race. In deze 800 meter aan de leiding. En nu gaat het sneller, hoor. Het gaat nu heel veel sneller. Audrey Wiro versnelt. Femke Broeders-Bol kan net niet volgen. De afstand wordt groter ten opzichte van de Zwitsers. En dan wordt ze ook nog ingehaald door Keely Hutchinson. Het is niet de dag van Femke Broeders-Bol vandaag. Want het is Wiro die haar eerste plaats pakt. Haar eerste grote kampioenschap in dit nieuwe kampioenschap. Waarbij Femke Broeders-Bol derde wordt en Hutchinson die tweede wordt. Het ging te hard in de laatste meters voor de Nederlandse Femke Broeders-Bol. Zij wordt derde achter dus de Britse Keely Hutchinson. En de eerste plaats is voor de vrouw die dit seizoen al de snelste tijd heeft gelopen uit Zwitserland. Audrey Wiro.
0: Al een tijdje niet gehoord hebben we Dean bij Fortuna Ajax. Hoe is het daar?
3: Want er is hier ook nog niet zo heel gek veel gebeurd.
0: Okay,
3: 20
0: dankjewel.
3: Minuten oud. Nee hoor, blijft u maar even. Want achter de komma, genoeg om te vertellen. Ook genoeg interessants. Want Ajax voetbalt best wel aardig. Het is veel op de helft van Fortuna te vinden. Het heeft ook al 2 aardige kansen bij elkaar gespeeld. Via Tolu en via Steven Berghuis. Waarbij die van de laatste wel op het doel ging van Matthijs Brandenhorst. Die stijlvol moest pareren door zijn rechterarm omhoog te steken. En hem net over de lat te tillen. Waardoor het nu nog niet 1-0 voor Ajax staat. Maar nog 0-0. Fortuna probeert daarentegen op de counter wat te realiseren door de bal, net zoals Ajax, veel op een spits te gooien. Lequincio Zeefuik. Hij mag nu aan het werk worden gezet, want hier is Moeyataren op de helft van Ajax. Rechterkant trekt naar binnen langs Amrabat, zoekt naar een schot, kapt terug naar zijn rechter. Eentje te veel, maar opgevangen door Shiloh het Zand. Michou, kop 16, allemaal in de kleine ruimte. Uithalen naar Pinto, die heeft meer ruimte. Misschien wel voor een voorzet, maar hij tikt hem door naar Iataren. Die geeft nu wel een voorzet. Dat is een scherpe, draait richting het doel van Ter Stegen, die hem vervolgens gemakkelijk kan oppakken en een paar meter naar voren kan pakken. Ajax valt op, speelt in een laag blok op het moment dat ze willen gaan opbouwen. Terwijl je vaak ziet dat wanneer teams van achteruit willen gaan opbouwen, zo hoog mogelijk op het veld gaan staan om het lang te maken, staat iedereen bij Ajax op Tolu na op de eigen helft om met veel korte passes dan op de helft van de tegenstander te geraken. Maar vaak kiest Ter Stegen er ook voor om hem dan diep te gooien op Tolu. Maar nu is het via Amrabat, Keren en Baas zoeken naar de mogelijkheid om het middenveld te bereiken. Dat gaat lastig, want Fortuna zet hoog druk. En dus is hier Ter Stegen opnieuw naar Keren aan de rechterkant. Die speelt hem diep naar Tolu, die het moet gaan uitvechten met Goed. De bal valt over hem heen. Edvardsen loopt dan door vanuit de linksbuitenpositie. En die heeft hem. Zo is de bal op de helft van Fortuna. Is hier Berghuis, Brand, rand 16. Meegeven dan aan Caio Henrique. Achterlijn inmiddels, voorzet. Tolu niet. Mokio, Tolu dan alsnog op de borst. Afleggen voor Edvardsen. Die miste met een volley. En in tweede instantie is het daar Michou die hem weghaalt. Half, want Keren pikt op. Op de helft van Fortuna nog altijd. Amrabat dan richting Caio Henrique op de linksbuitenpositie. Henrique kapt, wil naar een voorzet, maar moet terug in de as. Is daar opnieuw Julian Brandt. Brandt ziet naast hem Amrabat. Amrabat vervolgens naar rechts naar Guy. En zo is het spel aan de andere kant inmiddels. Berghuis door naar Guy. Voorzet dan van Guy is half, is wat lafjes. En dus kan Fortuna ertussen komen. Is hier Berghuis dan nog? Nieuw leven misschien in die aanval. Ook weer niet. Nee, Fortuna verdedigt goed. Het lukt Ajax nog niet om te scoren. En dus 0-0.
1: De absolute slotfase van de handbaltopper tussen VZV en Kwik Gabriel.
4: Het zit er nu op. VZV heeft gewonnen en het publiek gaat uit hun dak. 25-23 was de eindstand. Kwik heeft nog heel overtuigend geprobeerd een hele offensieve dekking te spelen. En dat ging heel vaak goed. Waren daardoor ook wel een paar overtredingen. Want als dan een VZV-speelster doorbrak, dan moesten ze naar de grond gehaald worden om geen vrije doorloopkans te krijgen. Maar ja, uiteindelijk was het niet genoeg. Want veel van de schoten werden gekeerd van Kwik kant door Anne de Boer van VZV. Die speelde echt een hele goede tweede helft. De keepster van VZV. Dus VZV gewonnen en we gaan naar Chris.
0: Chris!
5: Lona Werken voor Søren Tengstedt en zijn Go Ahead Eagles. Van dichtbij neemt hij hem heerlijk op de pantoffel. Die bal die knalt echt tegen de doel. Touwen aan, schitterend hard, loepzuiver ingeschoten. Søren Tengstedt en om me heen staan de mensen met gebalde vuisten. Want die voorsprong van FC Groningen duurde 50 minuten. En werd zwaarder en zwaarder voor Go Ahead Eagles. Maar Tengstedt pikt de bal op een meter of 20. Gaat de combinatie aan en krijgt de bal ook keurig teruggespeeld. En haalt dan verwoestend uit. 1-1 is het. En het publiek wil meer. De Eagles willen meer. Vallen de hele tweede helft al aan. En hij is de eerste speler die het voor elkaar krijgt. Søren Tengstedt. De eerste 6 wedstrijden van het seizoen. 5 keer te scoren. In de lange geschiedenis van de Eagles is dat nog niemand gelukt. Behalve hij, Søren Tengstedt. En het goede nieuws voor hem. Hij mag blijven staan. Want de Eagles hebben 5 keer gewisseld. En Groningen ook. Dus het is nu echt Vabank. En Vabank denkt echt Go Ahead Eagles. Overigens het paasje naar Tengstedt werd gegeven door Sigurd Darsson. Bal gaat nu naar de buitenkant waar Edvardsen staat. Die blijft maar gaan, blijft maar lopen. Maar hij verliest de bal en dan kan Groningen er weer uitkomen. Die zijn al een half uur niet in de buurt geweest van het strafschopgebied van Go Ahead Eagles. En ook nu lukt het niet, want de aanval loopt dood. Hoewel de bal nu ter hoogte van de middenlijn weer opgepikt wordt door Tijmen Blokzijl. Met Ondrijken die misschien kunnen worden aangespeeld. Marco Rente sinds lange tijd weer in het veld. Kwam erin voor rechtsback, linksback natuurlijk. Wouter Prins. Bal ligt nu terug bij Fase over de grond aan inspelen. En dat gaat heel goed naar Oscar Sawada, een van die invallers. Legt de bal opzij naar Marco Rente. Voor het eerst dat Groningen naar voren toe komt. De aanname is daar bij de flanken door Pelle Clement. Clement wacht eventjes, legt de bal dan terug.
6: Groningen gaat naar voren toe, maar bedenkt zich dan toch wel van... oeh, ze komen wel erg dichtbij, die tegenstanders van ons. Wat moeten we doen? Het gebeurt op een heel laag tempo. Eagles kan volgen. Groningen zoekt het gaatje. Wippertje dan richting de doorgelopen Sawade die met een hakje de bal teruglegt. Maar daar zit Eagles er dan weer terug met Kramer die teruglegt op Heuk. Heuk die denkt, hey, ik heb weer eens de bal. Laat ik hem maar snel wegtrappen, de doelman van de Eagles. Eagles blijven in balbezit. Een wat onzuivere bal nu achterin weggewerkt. Door Meulensteen van Go Ahead Eagles. Bal valt bij Sigurd Arsson. Verliest de bal dan aan zijn directe tegenstanders. Zijn de ruimtes heel klein. Is het echt een prachtige strijd. Liggen de ruimtes op de flanken. Daar is Ettersen. Ettersen zet het op het lopen. Daar komt dan Ettersen en de voorzet. Voor wie? En oh, gaat die bal net naast. Geweldig blok van Marco Rente. Die zijn waarde meteen weer bewijst voor FC Groningen. Higgler heeft iets gezien. Zegt gewoon doeltrap. Wat een kans hier. Ettersen die weg is. De bal echt perfect ingetrapt dan door een van die invallers. Het is Oscar Sivertsen die het niet afmaakt en mist deze grote kans. 1-1. Heerlijke slotfase, heerlijke wedstrijd. 85e minuut.
1: Ajax nog altijd op zoek naar een openingstreffer tegen Fortuna Dien.
3: Nog niet gelukt. 0-0 tussenstand. 27 minuten onderweg. Wel een tweede gele kaart voor een Ajax-iet. Jurie Baas op de bon na een duel met Zeevuik ten hoogte van de middencirkel. Ajax wil nu een vrije trap snel nemen. Dat wil ik graag zeggen. Maar Kayo Rieke te snel vertrokken. En dus moet hij opnieuw. Maakt dat iedereen bij Ajax rustig naar de 16 kan wandelen. Als die nu vervolgens alsnog snel wordt genomen. Daar is Edwardsen. Na een kort tikje van Brand. Brand krijgt hem terug. Ajax staat met zijn tienen. Diep allemaal op de helft van Fortuna. Die Fortunese muur staat hoog. En die staat goed. En die is nog niet te doorbreken door de Amsterdammers. En dus moet het van de korte paasjes en de creativiteit komen van Julian Brand. Die er nu naar de rechterkant toe speelt. Waar Guy staat. Berghuis op de rechtsbuitenpositie dan. Neemt hem mee met zijn linker. Zoekt zijn tegenstander op. Wipt hem voor met links. Daar is Tolu. Goed gedekt door Rodrigo Goed. Maakt dat Ajax een corner krijgt. Omdat die Braziliaanse verdediger goed weerstand biedt voorlopig. Tegen die fysiek sterke spits van de Amsterdammers. Die er op één momentje na nog niet heel erg veel aan te pas is gekomen. Berghuis staat aan de rechterkant. Klaar om de corner te nemen. Steekt zijn rechterhand in de lucht. Als iedereen rondom het 5 meter gebied beweging maakt. Weggekopt door Zeevuik. Ter hoogte van de eerste paal. Opgepikt door Kayo Henrique. Halverwege de helft van Fortuna. Die kijkt, want er staan er nog heel veel in het 16 meter gebied. Maar aan de andere kant van het veld staat ook Steven Berghuis. En die krijgt hem. En kan hem gaan inslingeren met links. Maar zoekt de veilige weg door Sofyan Amrabat in te spelen. Die nog niet heel veel gekke dingen doet in het eerste half uur van deze wedstrijd. Edvardsen dan met de voorzet. Die wordt geblokt vanaf rechts door Hübner. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. En Ajax een ingooi mag nemen. Kerer en Amrabat maken tot nu toe als basisdebutanten een veilige indruk bij Ajax. Doen geen gekke dingen. Amrabat is wel degene die het tempo vaak moet bepalen als Ajax aanvallen gaat opzetten. Bijvoorbeeld nu, want hier is Berghuis met een wippertje richting Mokio door naar Tolu. Tolu dan niet bij een ploeggenoot, waardoor Fortuna kan wegwerken. Maar het is iedere keer maar half, waardoor Ajax de druk er wel op kan halen. En dus moet het via Moyatare komen, die nu twee man uitspeelt. En waardoor de ruimte ligt voor Fortuna in de counter. Hier is het zand, daar is Romani. Nu op de helft van Ajax, in het strafschopgebied. Romani zoekt met een schot. En dat is een hele goede redding van Ter Stegen. Meer dan uitstekend gepakt door die Duitse keeper. Nadat er snel wordt geschoten door Romani rechter onderhoek. Maar de linkerhand van Ter Stegen voorkomt. En dus nog 0-0.
0: Oppassen daar. Even naar het atletiek. Krijn, straks 100 meter man en vrouwen sprint. Maar eerst verspringen.
2: Ja, want ik ben er even echt voor gaan zitten. Voor die laatste sprong van Mitriadis Tentoglou. De Griek die zijn laatste sprong de Miracle Jump noemt. En dan heeft hij juist inderdaad vaak zijn beste sprong. Maar dit keer staat er een X-je achter die laatste sprong. Hij werd ongeldig verklaard.
0: Het is echt jammer. Dat vind ik wel droevig dit.
2: Ja, inderdaad. Die Miracle Jump draaide uit op niks. Dus valse hoop de hele avond gehad zo'n beetje. Maar Tentoglou is wel de nummer 1 met 8,35 meter. Al kwam Sara Bojukov. De Bulgaar nog heel dichtbij. Boyzar Sarabojakov pas 22, de nummer 3 van de wereld. En met 8,34 meter gaat hij op de tweede plaats. TJ Gale is de man die nog moet gaan springen. Dat is misschien wel de belangrijkste concurrent. Maar TJ Gale heeft tot dusver 7,90 gesprongen. Dus die is vandaag, uitgerekend vandaag, niet in vorm. Het lijkt er dus op dat Tentoglou hier het goud gaat pakken bij het verspringen in Budapest.
1: Go Ahead Eagles op gelijke hoogte gekomen. Maar zit er nog meer in, Chris?
6: Het scheelt zo weinig. Sigurd Arsson krijgt hem op een presenteerblaadje van Edwardsen. Hoeft alleen zijn voeten tegen aanzetten. Oké, dat lukt dan, maar net niet goed genoeg. Bal voorlangs.
5: open kans. Een hele mooie aanval opnieuw. Het gaat allemaal via Edwardsen. Die versnelt, die kijkt en die speelt de bal voorbij.
0: Het is gewoon open
5: de doelman van FC Groningen. Ja, echt. Hoe krijg je hem ernaast? Het is bijna een prestatie te noemen. Sigurd Larsson krijgt hem op de knie. Deze voorzet. Jozef Oosting kan het niet geloven. Die geeft zijn assistent zelfs een duw uit pure frustratie. Heerlijke emoties hier. Heerlijke sfeer hier. Het is Engels. Nou, we kennen het stadion natuurlijk maar al te goed. Maar zo'n mooie, spannende wedstrijd. Ja, dat verhoogt de feestvreugde. Hoe lang moeten we nog voetballen? We zitten in de 90ste minuut. Zometeen gaat het bord omhoog. Eagles balbezit. Want die gaan vol voor de winst. En ze verdienen het ook wel. Maar ja, verdienen en krijgen, dat zijn twee verschillende dingen. Met Kramer speelt de bal naar de buitenkant. Sigurd Larsson kiest positie. Daar is hij dan weer. Edwardsen, maar die heeft dan een overtreding begaan. En dus krijgt FC Groningen de vrije trap. Goede nieuws voor de assistent van Go Ahead Eagles is dat Jozef Oosting weer rustig naast hem is gaan zitten.
0: Nee, krijg je ook geen gele kaart voor of zo, denk ik, hè? Als het van je eigen staf is.
5: Echt. Oh, wat een kans is dit. We kijken nog even naar de herhaling. Echt, het is ongekend. Sigurd Larsson. Ik denk dat hij misschien nog wel een stukje Groningen worst krijgt na afloop van deze wedstrijd. Mocht het 1-1 blijven. Het is Fase die de bal wegtrapt op de helft van Go Ahead Eagles. Staan de meeste spelers van de Eagles op de goede plek. Inworp voor Go Ahead Eagles. Tengstedt. 4 minuten krijgen we dus. Oké, nou, Jeroen Elsof zegt dan altijd stoelriemen vast. Ik wil natuurlijk Jeroen Elsof niet naar de kroon steken, maar stoelriemen vast. Want de Eagles komen naar voren toe. Achterin nu de bal en de dieptebal is uitstekend op de invaller van Zwam. Fijn dat hij weer kan spelen. Bal gaat naar Meulensteen naar de buitenkant. En weer gaan al die mensen staan op de hoofdtribune. Meulensteen kijkt, wacht, gaat voor een lange bal richting de tweede paal. Precies daar waar niemand staat, maar aan de andere kant van het veld is het de Sivertsen. Sivertsen verliest dan de bal aan de uitstekend spelende Tom van Bergen. Niet alleen aanvallend, maar dan ziet hij dat zijn ploeg het moeilijk heeft. Zakt hij een beetje uit, komt hij er weer gewoon tussen. Tom van Bergen niet alleen aanvallend zo goed, maar verdedigend slim. Wat maakt hij toch een geweldige ontwikkeling door. We kijken nu naar Dick Lukien. Altijd rustig en onverstoorbaar. Nu toch wel lichte paniek in de ogen. Dick is er niet gerust op. En Jozef, zijn collega, ook niet. Die zit, maar Dick staat. Het is nu FC Groningen dat naar voren komt. Weer maar eens met een lange bal richting Zawada. Bal blijft niet lang in het bezit van FC Groningen als van het veld. Nu dan toch weer tweede kansing. Is het Tigo Land, balletje naar voren toe. Sivertsen, die ramt hem over het eigen hoofd heen naar voren toe. Waar komt de bal neer? Even lijkt het publiek te denken, oké, ademhalen, rustig nu. We moeten nog 2,5 minuut met z'n allen kijken naar dit spektakelstuk. Bal inmiddels door Schreuders teruggespeeld naar Fase. Fase weer met zo'n lange bal. Daar is hij al succesvol mee geworden. Geweest begin van het seizoen voor FC Groningen. Inmiddels 4 assists gegeven. Dat voor een doelman. Het is echt heel knap. Bal nu naar voren toe. Blokzeil. Nee, dan is het buitenspel voor de Eagles. Want die willen zo graag Erik Vlataker bijvoorbeeld. De tweede spits van Go Ahead Eagles. Hij verloor de spitsenstrijd met Sigurd Larsson. Maar ja, Sigurd Larsson mist wel een grote kans zojuist. En Vlataker kan misschien nu wel het verschil maken. Wie weet. Vrije trap voor FC Groningen. Naar Zawada. Daar komt dan die bal. Wordt doorgekopt. Maar de bal rolt door in het strafgebied van Go Ahead Eagles. En dan zet het publiek maar weer eens aan. Kjet Tilleuk, de Noor. De doelman van FC Groningen. Laat de bal even vallen. Komt iemand druk zetten. Van FC Groningen wordt de bal ver weggetrapt. As van het veld is het weer Tom van Bergen. Wat is hij goed, jongen. Mooie bewegingen, zeg. En dan een overtreding gemaakt door Rahmouni. Eerste gele kaart maar van deze wedstrijd. Slechts 1. Dat tekent ook het sportieve karakter. Het voetbal zegeviert. Hoe dan ook. Als het 1-1 blijft is dat zeker het geval. Het was overigens niet van Bergen. Maar het was een van die andere geweldenaren van FC Groningen. Tika de Jonge is een enorme belangrijke verdedigende middenvelder. Dus Salah Rahmouni, hij op de bond geslingerd. En daar komt Etienne Vaze. Heeft zowaar heel veel tijd. Nog 1 minuut en 13 seconden. Lange bal naar voren toe. Maar die hobbelt over alles en iedereen heen. Zijn collega Heuk heeft heel veel haast om de bal te pakken. Hij met zijn rug naar de fanatieke aanhang van Go Ahead Eagles. Trapt de bal ver weg. Diep op de helft van FC Groningen. Blokzuil kopt hem terug voor FC Groningen. Moet Eagles weer in de achteruit. Gaat de bal via Meulensteen. Nee, niet via Meulensteen. Maar de bal gaat wel over. Dan is er gescoord in Sittard.
3: 1-0 Ajax na 35 minuten. Wie anders? Julian Brandt. Prachtig doelpunt. Afvallende bal. Gecontroleerd. Dropkick. Kruising. 1-0 Ajax.
0: Fraaie goal. Kijk of hij nog valt bij Go Ahead Eagles tegen Groningen, Chris.
6: Ja, als we kijken naar de statistieken, Suze. Vorig jaar werd het hier 1-1. In Groningen werd het 0-0. Beide ploegen hebben vorige speelronde ook gelijk gespeeld. Je zou dus denken, nou, gelijkspelletje zou zomaar kunnen. En inderdaad, nog 25 seconden te gaan. Maar wat valt dat Eagles hartstochtelijk aan. Dat is aanstekelijk. Dat is mooi om te zien. Bal nu in bezit van de Eagles. Keeper Heuken biedt zich aan, maar de bal gaat naar voren toe. Kan er doorgekopt worden. Rand van het strafschopgebied van FC Groningen. Wordt de bal keihard weggetrapt. Daar is Heuk. Die wappert even met zijn linkerhand. Een meter of 20 voor de middenlijn. Lange bal nu naar voren toe. Precies op dat gedeelte waar het heel druk is. De bal wordt weggekopt van Zwam. Kopt dan door. En dan is het toch een gelijkspel. Een fijne, fijne avond. De 1-0 van FC Groningen was een hele mooie. Willemsen. 50 minuten lang stond het 0-1 op het scorebord. Uiteindelijk Tengstedt met de gelijkmaker. En dus blijft het hier gelijk. Maar hebben we echt een heerlijke wedstrijd gezien.
1: Altijd een hoogtepunt op een atletiekavond. De 100 meter finale bij de vrouwen tijdens de Ultimate Championships dit keer. Krijn.
2: Ja, die vrouwen worden op geweldige wijze voorgesteld. Ze komen eigenlijk door een soort tunnel met neonverlichting. Zo lijkt het aangelopen. En daar zien we onder meer Julian Alfred komen. Uit St. Lucia afkomstig. De Olympisch kampioene van de 100 meter in Parijs. En bezorgde St. Lucia daarmee de eerste Olympische medaille uit de geschiedenis. En die overwinning die spreekt nog steeds boekdelen daar. Want 27 september werd uitgeroepen tot Julian Alfred Day. Voor altijd in de geschiedenis van St. Lucia. De vrouwen worden voorgesteld. We horen het op de achtergrond. Korte interviewtjes die voorbij komen. En dan kijken we even naar de startlijst. Als we kijken naar die startlijst, dan zien we Melissa Jefferson Wooden daarop staan. De nummer 1 van de huidige wereldranglijst. De wereldkampioen 2025 op de 100 en 200 meter. Dus dat zou betekenen dus dat zij op basis van die prestatie in 2025 natuurlijk in dit selecte gezelschap van absolute toppers meedoet. Was ook de Olympisch kampioen op de 4x100 meter. En won ook nog individueel Olympisch brons. Julian Alfred dus, die van de partij is. Is de nummer 2 van de wereldranglijst. En ook Tina Clayton uit Jamaica doet mee. En terwijl nu Jefferson Warden het toneel betreedt, de baan opstapt. Ja, een chance to win wordt er geroepen van 37% zien we in beeld. Dat hebben de statistici uitgerekend. En nu staan bijna alle vrouwen inmiddels voor hun startblok. En gaan we kijken naar de 100 meter. Het voorlaatste loopnummer bij de vrouwen. Of het laatste loopnummer bij de vrouwen. Want hierna zijn de mannen op de 100 meter nog aan de beurt. Nou, we gaan vooral ons focussen op baan 5, baan 4, baan 6. En dan misschien wel baan 3 met Tina Clayton. Baan 1 wordt niet gelopen vanwege het deelnemersveld. De banen 2 tot en met 9 staan klaar nu. Gaan de startblokken in. Het stadion wordt stil. Het is altijd fantastisch bij zo'n 100 meter. Het is voorbij voor je het door hebt. Met 10.70, de snelste tijd van dit seizoen van Melissa Jefferson Wooden. Het wordt stil in het stadion in Budapest. En ze zijn er bijna klaar voor de start van de 100 meter bij de vrouwen. En dan zijn ze weg. Ja, die start is natuurlijk enorm belangrijk met Julian Alfred die daar heel goed loopt. We zien ook Tina Clayton met een geweldige start. En naast Julian Alfred is het Melissa Jefferson Wooden. Oh, wat een fantastische laatste meters van die Amerikaanse. De nummer 1 van de wereld. De wereldkampioen uit 2025. Wint in een tijd van 10.62. Een geweldige tijd. En dat betekent een fantastische season's best. 100ste van een seconde boven haar persoonlijk record. Melissa Jefferson Wooden wint de 100 meter bij de vrouwen Alfred. De vrouw uit St. Lucia wordt tweede met 10.74. 400ste van een seconde achterop haar persoonlijke record. En Richardson is de vrouw die derde wordt. Sha'Cherry Richardson, de nummer 4 van de wereldranglijst. 10.76 klokt zij. En dat betekent dus dat de Jamaicaanse vrouwen Clayton Smith en Williams achter het net vissen. Want het is Melissa Jefferson Wooden staat op het podium. Samen met de landgenote Richardson en Alfred. De vrouw van wie we misschien wel verwacht werd dat ze eerste zou worden. De Olympisch kampioen wordt hier tweede in Budapest.
0: Ajax 0-1 voor op bezoek bij Fortuna Dien. Is dat terecht?
3: Ja. Gezien het spelbeeld, zeker. Heeft veel meer de bal continu op de helft van Fortuna te vinden. Kansen gecreëerd, maar dat heeft Fortuna net zo. En Ajax mag ook wel van wat geluk spreken dat Fortuna een kleine 10 minuten geleden niet aan de andere kant erin prikte. Maar Tolu hielp een handje op de doellijn. Die wordt nu weer gezocht. Als Ajax combineert via Berghuis, de bal verspeeld. En dan wordt Zeevuik aan het werk gezet. Die staat er helemaal alleen voor tegenover 4 van Ajax. Gaat het toch proberen. 2 man houdt hij bezig. De dribbel met zijn hoofd naar beneden. maakt dat de bal van zijn voet wegspringt. Maar hij knokt zich terug. Maar nog steeds geen enkele rugdekking of ploeggenoten die hem daar helpen. En dus haalt hij er een ingooi uit. Het maximaal haalbare rond de 40ste minuut van de wedstrijd. Een paar minuten geleden dus dat doelpunt van Julian Brandt. Technisch zeer verfraaid, zeer verfijnd afgewerkt. In de lucht aangenomen op de borst. Eén keer laten stuiteren. En op het moment dat hij net van de grond afkomt, zijn linkervoeten tegenaan zetten. Ze wreef er vol tegenaan. Zoef. Zo ging hij achter Brandhorst. Die meteen wist op het moment dat hij erin zat, dat het een geweldige goal was. Waardoor Ajax een paar minuten voor de break met 1-0 leidt.
7: Absolutely sensational.
8: Het buitenlands voetbal.
1: Ja, Jorrit is weer aangeschoven om het over de buitenlandse competities te hebben. Dit keer het Engelse voetbal, waar behoorlijk wat Nederlanders in actie kwamen, toch?
9: Ja, eigenlijk elk weekend. Het zijn er te veel om op te noemen, maar ik ga er toch een paar uitlichten. Om te beginnen bij Liverpool natuurlijk, want er zitten er nogal wat. Maar daar startte Gakpo vandaag op de bank, had nog wat lichte klachten. Maar ja, daar startte nu dus Barcola, die speciaal voor zijn positie is gehaald.
10: Voor heel veel geld.
9: Ja, vanuit ons oogpunt hopen dat die het niet al te goed doet. Wel positief was dat Van Dijk en Gravenberg speelde vanaf het begin. Gravenberg heeft onder die nieuwe coach Iraola niet heel veel speeltijd. In ieder geval niet zoveel als onder Slot. Dus dat was wel prettig. Maar goed, Liverpool in zijn geheel viel toch wel weer een beetje tegen thuis tegen Fulham. 0-0. Dus daardoor pas 6 punten uit de eerste 4 duels. Maar 1 van die potjes gewonnen. Een club die het dan een stuk beter doet is Hull City. Gepromoveerd. Kreeg vandaag uit tegen Chelsea zijn eerste goal van dit seizoen pas tegen. Maar hield ook Chelsea weer knap op 2-2. Daardoor staat Hull nu derde achter Arsenal en Manchester City. Maar wat vooral opviel bij Chelsea vanuit Nederlands oogpunt was dat Joro Hato niet zijn beste middag had. Vooral als je kijkt naar die 1-0. Een voorzet die totaal verkeerd inschat. Stuit het over hem heen. Zo bam op de pantoffel van Belumbi. Die scoort. En ook bij de tweede goal van Hull City zag hij er niet heel goed uit. Dus die werd er in de rust uitgehaald. En dat is wel jammer. Want hij had eigenlijk een vaste basisplaats dit seizoen. Hopen dat hij niet te hard wordt afgerekend door Xabi Alonso. Maar dan het goede nieuws van de Nederlanders. Justin Kluivert maakt de eerste goal van dit seizoen voor Bournemouth. Dat thuis gelijk speelt tegen Brentford. Maar het leukste en grootste succes vandaag was van Sian Fleming. Spits maakte vorig seizoen 11 Premier League doelpunten voor Burnley. Maar goed, die club degradeerde. Hij stapte over naar het gepromoveerde Ipswich Town. En daar maakte hij vanmiddag als invaller zijn eerste doelpunt. En dat was meteen een hele belangrijke.
11: A good ball round the back. And Davison met it off the bar. Fleming's there! And in the last of the 90 minutes, Ipswich Town might just have won it after all. Sian Fleming off the bench to score his first Ipswich Town goal.
9: Laat doelpunt, 3-2 gewonnen. Dus alweer de tweede overwinning over Ipswich. Goede start, maar ook een goede start voor Fleming dus.
1: Nou, een niet zo goede start heeft Tottenham Hotspur vooralsnog. Speelde ze zojuist tegen Everton. Die wedstrijd is net afgelopen. Heeft dat dan uiteindelijk geleid tot de eerste overwinning voor de Spurs?
9: Nee, ze blijven een beetje aanmodderen tot nu toe. Ze hadden tot nu toe 1 punt uit 3 duels. Is wel een puntje bijgekomen. Met een centrum weer met Van Hekken en Van de Ven. Thuis tegen Everton weer 0-0. Dus niet al te best.
1: De top 2 in de Premier League. Daar hebben we het nog niet over gehad. Manchester City en Arsenal. Wanneer komen die in actie?
9: Ja, dat zijn de 2 ploegen die nog geen punt hebben verloren. En City morgen een mooie wedstrijd op bezoek bij zijn stadsgenoot Manchester United. Arsenal speelt zo nog om 9:00 en dat is wel interessant, want die spelen uit tegen Sunderland. En Sunderland krijgt later deze week AZ op bezoek in de Europa League. Zag al dat Roefs en Brobbey daar in de basis staan. Timber bij Arsenal op de bank. Maar over deze week was er bijzonder nieuws over Arsenal, want het schijnt dat trainer Mikel Arteta namelijk op onvoorziene omstandigheden traint.
1: Ja, en daar
9: kom ik zo op terug. Want deze week blijkt dus dat dat heel goed van pas komt. Want zij gingen op weg naar Napoli voor de Champions League wedstrijd tegen die club. Een paar uur vertraging op het vliegveld. Was op het veld niks van te merken. Wonnen overtuigend met 1-0. En dat komt dus blijkbaar doordat Arteta zijn ploeg klaarstoomt met opzettelijke sabotageacties op wedstrijddagen. Daar vertelde hij meer over op een persconferentie.
12: Just delay the meals, delay the transport. Took a different route. We've done many things. Make the dressing room hotter, more difficult, more challenging, less beds. And we will try to anticipate it and create the best possible conditions. But But then when there is not that element of surprise or stress on match day, I think it's important.
9: Hij zegt van ik wil het liefst mijn team zo goed mogelijk omstandigheden bieden. Maar hij denkt dat het ook wel goed is dat zijn spelers af en toe verrast worden.
0: Ik vind het echt waanzinnig.
8: Ja, ik vraag me dan ook af wat hij dan doet.
0: Jarenlang zijn we bezig met het optimaliseren van alle omstandigheden. Ja. Hè? En dan nu is het weer expres.
9: Die lijn wordt nu doorbroken. Ja, hij geeft als voorbeelden laten eten dan afgesproken. Vervoer dat later komt. Een andere route nemen naar het stadion. Waardoor ze
0: warmere
9: dan
0: kleedkamers. Aankomt.
9: Ja, het schijnt, dat zegt hij nu in dit fragment niet. Maar het schijnt dat hij ook nog wel eens massagetafels heeft laten verwijderen. Dat minder spelers gebaseerd konden worden.
8: Ik heb een beetje dat beeld dat ik dat dan zelf ook allemaal doe. Weet je.
9: Maar goed, aan de prestatie. Basis merk je niks. En je zal ook kunnen voorstellen dat een paar uurtjes vertraging op een vliegveld, daar kijken ze bij Arsenal niet gek meer van op.
8: Nee. Ja, dat is wel een mooi verhaal. Ja, en dan tot slot, er was ook nog goed nieuws voor de liefhebbers van Boxing Day, begreep ik.
9: Ja, voor wie dat niet weet, Boxing Day is tweede kerstdag. Ja. En traditiegetrouw wordt op die dag heel veel gevoetbald in Engeland. Maar vorig jaar niet. Toen was er maar één schamel potje, Man United tegen Newcastle.
8: Dat kan niet, hè?
9: Groot verdriet van veel voetballiefhebbers. Maar deze week maakte de Premier League bekend dat dit jaar op tweede kerstdag er maar liefst 7 wedstrijden zijn. Verdeeld over 4 aanvangstijden, dus je kan beginnen rustig Aston Villa tegen Leeds. Daarna kan je kiezen uit verschillende wedstrijden, Tottenham, Bournemouth bijvoorbeeld. Hull tegen Liverpool en dan de dag afsluiten met Newcastle tegen City. Dus ik weet niet wat jullie doen, maar ik heb de schoonfamilie meteen afgebeld.
8: Oh ja, enige met schoonfamilie kijken.
9: Kunnen we het nog over hebben. Ja. En er is wel wat minder goed nieuws voor de liefhebbers van voetbal op Nieuwjaarsdag. Want dan is er ook maar weer 1 wedstrijd. Dat is Leeds tegen Everton in de avond. Maar goed, tweede kerstdag, daar kan je weer even opteren.
8: Nou, mooi. Boxing Day is dus gewoon weer een ouderwetse voetbaldag in Engeland. Dankjewel, Jorrit. Over een uurtje gaan we weer naar andere Europese competities.
0: Laatste minuten van de eerste helft tussen Fortuna en Ajax, Dien.
3: 1-0 Ajax. Anderhalve minuut aan blessuretijd nog. Kayo Rieke zet voor. Zoekt Tolu. Vindt het hoofd van Rodrigo Goet. Die wegkopt over de zijlijn. Ajax wilde nog 1 aanval uitpersen voor rust. Om dan met een comfortabele 2-0 voorsprong in plaats van de 1-0 die nu op het bord staat de kleedkamer in te gaan. En zoekt via alle mogelijke hoeken en gaten. Maar Fortuna staat zeer gegroepeerd. En dus dribbelt Baas hierin. Speelt hem af naar Amrabat. Terug naar Baas. Henrique vervolgens. Kop van de 16 meter. Linkerkant zijn we. Henrique begint aan een dribbel. Maar Edvardsen loopt in de weg. En dus kan Fortuna ertussen komen. En dan zie je Eertaren die met een mooie steekpaas Lequincio Zeefuik aan het werk zet. Keren verslikt zich daar bijna in. En werkt de bal via de voet van Zeefuik uiteindelijk over de achterlijn. Komt daar met de schrik vrij. Dat betekent een doeltrap voor Ajax. Bij Keren die er toch wel wat gehavend bij loopt. Want die is in de eerste helft een paar keer gezocht door Zeefuik. Hij heeft een paar venijnige tikjes moeten incasseren. En ging zojuist naar het gras waarbij er wat wonderspray opgespreid moest worden. Om hem verder op te lappen voor het einde van de eerste helft. Dat lukte. Maar het zou zomaar kunnen dat die zo meteen in de kleedkamer achterblijft. Want hij loopt nog steeds te hinkenpinken. Ondertussen nog 30 seconden te gaan naar blessuretijd. Keren heeft de bal de hoogte van het middenveld. En speelt hem in naar Berghuis. Die kaatst hem terug naar de Duitse verdediger Amrabat dan. Komt er in die resterende 20 seconden dan nog een aanval? Ajax wil wel, want hier is Edvardsen in het 16 meter gebied van Fortuna. Speelt hem tegen de rechtsback Ivo Pinto aan. Wordt dat dan een hoekschop? Nee, zegt scheidsrechter Manschot. Want Edvardsen krijgt hem als het laatst nog tegen hem aangespeeld. En dus tikken de secondes hier weg. 48 minuten zitten erop en daar het rustsignaal. Een minimale voorsprong voor de Amsterdammers. Dat betekent dat Fortuna nog uitzicht heeft op een resultaat. Maar dan zal het wel moeten scoren, want Ajax staat voor.
8: 100 meter vrouwen hebben we gehad. In Boedapest 100 meter mannen voor de boeg, Krijn.
2: Laatste onderdeel van deze tweede dag van dit nieuwe kampioenschap. De Ultimate Championship. Een Ultimate Championship bokaal in het verschiet voor de man die de 100 meter weet te winnen. Met Obliekseveel, de man die in baan 4 gaat starten. Dat is de nummer 1 van de wereldranglijst met een personal best van 9,77. Wereldrecord nog altijd 9,58 op naam van Usain Bolt. Nou, de organisatie zou het natuurlijk fantastisch vinden als die tijd eraan gaat. Maar dat lijkt niet realistisch. De mannen zitten klaar. Het wordt stil in het stadion in Boedapest. Voordat het startschot gaat klinken op die 100 meter bij de mannen. Nog een paar toppers. Kenneth Bednarek bijvoorbeeld. En die loopt in baan 5. En die start van Bednarek is goed. Maar de baan 2 met Christian Coleman is ook goed. En dan is het nu Bednarek die naar voren komt. Bednarek gaat winnen. Ja, dat doet hij. Bednarek voor Oblique Seville. En zo is het Amerikaan Kenneth Bednarek die toeslaat. Een personal best van 9,79. Loopt nu 9,85. Daarmee wint hij $150.000 in deze nieuwe kampioensseries. Dit nieuwe kampioenschap, zo aan het einde van het seizoen. Geen WK, geen Olympische Spelen, geen Europees kampioenschap, maar een andere bijzondere topwedstrijd. Waarbij de absolute toppers in actie komen. Seville wordt tweede met 9,90. En Baker, Ajayi en Coleman gaan voor de fotofinish. Nou, het wordt Baker die uiteindelijk derde wordt. Dus twee Amerikanen op het podium. Met Kenneth Mednarek die als eerste over de streep komt. Hij wint in een tijd van 9,85. Het slotnummer van dag 2 in Budapest. 9,85. De Amerikaan wint dus goud.
0: Dankjewel, Mark. En wielrennen hadden we nog niet gehad deze uitzending. De Vuelta die kende vandaag een loodzware voorlaatste etappe met zo'n 5000 hoogtemeters. En die koninginnenrit die werd gewonnen door de Spanjaard Mikel Landa.
10: Mikel Landa, que no habíamos visto prácticamente en toda la vuelta, para dejar sentenciada la ascensión final en el collado terrorífico, inédito collado del Alguacil. Ahí viene Rubricar. Qué bueno que viniste, Mikel. Me pongo de hinojos. Admiración absoluta, una victoria memorable.
0: Memorable. Wielercommentator Andries Lamer, goedenavond.
13: Goedenavond.
0: De 36-jarige Spanjaard, die kan het nog, hè? We hoorden het net al in het Spaanse commentaar dat hij historie schreef. En dat terwijl we hem bijna de hele Vuelta niet hebben gezien. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
13: Ja, zo mooi als de Spaanse commentaar kan ik het niet, hoor. Het is toch fantastisch. Ja. Wat een ongelofelijke dag ook voor het Spaanse wielrennen trouwens. Want Landa, een van de meest geliefde renners misschien wel. Ook vanwege de tragiek die er altijd om hem heen hangt. Dat het heel vaak net niet lukt. En inderdaad, een heel slecht jaar heeft hij eigenlijk achter de rug. Geopereerd in het voorjaar. Ja, toen hij terugkwam, geen resultaten. Deze hele Vuelta zien we hem alleen maar achter het peloton rijden. Hij zei gisteren nog in een interview, wat een ongelooflijk rotjaar. Ik ga toch nog door met fietsen. Hopelijk lukt het de komende jaren. En dan wint hij vandaag de mooiste rit. Ja, ik heb geen idee dus hoe hij het voor elkaar heeft gekregen.
0: Nou, oké. Okay. Dan zijn we in ieder geval gewoon blij voor deze landen. Na afloop was hij ook geëmotioneerd, hè? Waarom denk je dat deze zegen toch echt zo belangrijk is voor hem?
13: Nou, dat heeft ook wel te maken met het feit dat hij is 36. Hij heeft 11 jaar geleden, toen hij eigenlijk net begon met koers op het hoogste niveau, een etappe gewonnen in de Vuelta. Maar het heeft dus lang geduurd. En het zou wel eens zijn allerlaatste bergetappe in de Ronde van Spanje geweest kunnen zijn. Want hij gaat dus nog even door, alleen voor een kleine ploegje de komende jaren. Heeft een moeilijk jaar achter de rug. En dan is dit misschien wel zijn laatste kans om een etappe te winnen. En die pakt hij.
0: Ja.
13: Dus daarom is het wel heel bijzonder.
0: Vooral op de slotklim vandaag, de Collado de Alguacil, correct me if I'm wrong, werd vuurwerk verwacht. Kwam dat er ook?
13: Ja en nee. Eigenlijk was het de hele dag al zo zwaar dat we in die finale op de slotklim zagen dat het veld al compleet versnipperd was. Vuurwerk in die zin dat de kopgroep die we eerst hadden, met daarbij bijvoorbeeld ook Wout van Aert, werden gegrepen en dat Landa en ineens ook nog een Belg, Ramses de Bruyne, uit het niets terugkeerde en het dus gingen uitvechten voor de etappeoverwinning. Maar het was eigenlijk de hele dag al zo zwaar en deze hele Vuelta zo zwaar dat heel veel renners ook eigenlijk niets meer over hadden, zo bleek wel. Maar de verschillen waren wel groot.
8: Ja, want je noemde inderdaad Wout van Aert. Heeft hij het nog lang vol kunnen houden, die vlucht?
13: Nou ja, als je kijkt naar wat voor type renner Wout van Aert is. Qua postuur, dat hij de groene trui, de puntentrui eigenlijk al heeft gewonnen. Dat hij in de sprint kan winnen. En vervolgens in zo'n bergetappe mee zit. En ook heel lang mee kan. Hij heeft alsnog bijna de bergtrui weten te pakken. Het bedreigde Buitrago, die nu alsnog de bolletjestrui wint. Maar Van Aert maakt het hem lastig. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Van Aert laat daarmee wel zien dat hij in hoogvorm is voor het WK over 2 weken.
8: Ja, nou, koninginnenrit, we zeiden het al. Had je ook het idee tijdens deze etappe, hier gaat de Vuelta definitief beslist worden?
13: Ja, nou ja, goed. In zekere zin moest dat natuurlijk wel, vandaag wel gebeuren. Het was de laatste kans om verschillen te maken. Alleen als je dan doelt op dat iemand Enric Mas nog uit het rood rijdt. Dat gevoel heb je eigenlijk geen moment echt gehad. Hij is sinds dat hij in het rood kwam, omdat Pogacar uitviel, geen moment echt bedreigd geweest. En ja, Roglic, Carapaz, die deden wel wat speldenprikjes, maar ze konden hem niet echt bedreigen. Eigenlijk was Felix Gall nog de man die dichtstbij kwam, maar die begon er dan weer veel te laat aan, waardoor hij het verschil niet kon maken. Dus Enric Mas, de terechte winnaar.
8: Ja, hij heeft een voorsprong nog, hè, van 2 minuten 15 op Roglic. Morgen de slotetappe. Wat moet je je daarbij voorstellen? Is dat ook weer zo'n champagnerit, zoals in de Tour zo vaak?
13: Ja, en zoals het in de Tour tegenwoordig ook niet meer is.
8: Nee, nu niet meer, nee.
13: Dat heeft de organisatie van de Vuelta wel geïnspireerd. Want zij dachten, we willen ook zoiets als Montmartre. Ze hebben een rondje in Granada neergelegd met eigenlijk een vergelijkbare beklimming in de finale die ze 3 of 4 keer doen. Alleen, er gaan nu geruchten stemmen op dat ze de finale zouden neutraliseren. Huh? En dat zou wel jammer zijn. Dat zou betekenen dat er geen tijdsverschillen meer worden opgenomen. Maar het wordt geen champagne rondje.
8: En waarom neutraliseren ze hem dan?
13: Ja, de helft van de ploegen zouden hebben aangegeven dat ze die slotrit, het rondje, te gevaarlijk vinden. Oh. Dan denk ik altijd, dat is een beetje laat, want die parcoursen die zijn al sinds februari bekend.
8: Ja, je weet toch waar je aan toe bent, zou je zeggen. Nou ja, goed. Gaat morgen dus gebeuren, de slotrit met Enric Mas in het rood. Dankjewel voor deze update, Andries Lamet.
0: Zo direct de ster en het nieuws van 9 uur. En daarna hoor je natuurlijk de tweede helft van Fortuna Sittard tegen Ajax. De reacties, Go Ahead Eagles, Groningen. Het staat overigens 1-0 voor Ajax daar bij Fortuna Sittard. Tot zo.
14: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
15: Dinsdag tussen 12 en 4.
16: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
17: Natuurlijk de troonrede.
18: Leden van de Staten-Generaal.
17: En de overhandiging van het koffertje.
19: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
20: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
21: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
15: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
14: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
15: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
22: Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
25: Ja, hoi.
24: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
25: Ja, dat kan goed kloppen.
24: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
25: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
24: Oké, en waarom juist radio?
25: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
24: Oh, wat goed zeg.
25: En ik ga binnenkort ook op tv.
24: Zo.
25: Ja.
26: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
29: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
30: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
31: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: NPO Radio 1.
32: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Weo en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. En in de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden ook regenachtig en in de middag klaart het weer op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
4: Ja.
5: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks, bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Welkom terug. Nog 2 uur live sport. De tweede helft van Fortuna Sittard tegen Ajax. Dien van het Laar.
1: Handje vol kansen gezien. 1 doelpunt. Prachtige van Julian Brandt in een eerste helft. Dat niet heel erg deed opveren tot dat doelpunt van de Duitser. Prachtige streep zet Ajax op een minimale voorsprong dus.
2: En zojuist begonnen in Leeuwarden. Cambuur tegen NEC. Mark Kloostra.
3: Ja, miseregen. 0-0. 4 minuten geleden begonnen. Cambuur begint met aanvallen. NEC komt nog niet van eigen helft.
0: En verder horen we windsurfer Luc van Op Zeeland, die voor de 2e keer wereldkampioen is geworden in de IQ foilklasse.
2: Klein pluspuntje voor Cambuur. Ze zijn even geen hekkensluiter in de Eredivisie, Mark.
3: Nee, dat is wel even lekker voor ze. Maar ze zullen het graag aan het einde van de avond willen zijn. En dan met 4 punten. Dat is natuurlijk het scenario waar Johan Plat rekening mee houdt. Is misschien een beetje overdreven. Maar volgens nog vanuit gaat. Omdat hij zijn manschappen natuurlijk tot in de puntjes heeft voorbereid. En de allerbeste trainingsweek sinds hij hier is. Het is ook een beetje moed in praten bij je spelers natuurlijk. Maar we gaan zien wat het waard is.
0: Ja, na 5 minuten is het toch?
3: Ja, wat moet je ermee?
0: Ze hebben lekker trainingsweek.
3: Ja, we hebben lekker getraind. Het was de beste trainingsweek sinds ik hier ben. Ja,
2: nou, daar gaan ze vliegen hoor.
3: Ja, voorlopig doen ze dat in de eerste 5 minuten. Al vliegen er vooral NEC-spelers momenteel. Want is er eentje op het gras beland. Op het kletsnatte gras. Want ik zei miseregen, maar het komt echt wel hard naar beneden. Dus dit is, hoe zeg je dat? Zo'n soort spray die de hele wedstrijd in je gezicht is. Het is denk ik voor het veld wel lekker.
2: Ik heb het woord wonderspray ook al horen vallen vandaag. Dus misschien pakt het goed uit.
3: Ja, voor wie dan is dan de vervolgvraag. Maar goed, de bal is nu eventjes bij keeper Thijs Jansen. Bij Cambuur niet zo heel veel gekkigheden in de opstelling. Maar bij NEC wel weer 8 anderen dan dinsdag. Toen er 2 punten werden verloren tegen Excelsior als je thuis speelt. Maar ja, als je in de extra tijd nog met 2-1 achter staat, heb je misschien wel een punt gepakt. Dat gevoel had ik meer. Want ik had het idee dat Excelsior die overwinning wel over de streep aan het trekken was. Totdat het dus in de extra tijd alsnog gelijk werd. Er zijn er een hele hoop niet, maar wie er wel is, dat is de keeper Kretas. En dat hadden dan velen weer niet verwacht. Die keepte dinsdag ook niet. En mag aanstaande donderdag, want daar gaat het natuurlijk ook al de hele week over, Juventus uit. Mag hij ook niet keepen, want dan is hij geschorst. En daardoor moest hij Polster keepen dinsdag. Om een beetje vastigheid te creëren volgens de trainer. En dan zou je verwachten, vandaag weer even vastigheid trainen. Maar nee hoor. Toch weer Kretas onder de lat. Aanvoerder Sherry is ook weer terug. Nejasmic is weer terug. Ja, zijn er heel veel weer terug. Sierhuis ook weer in de basis. Le Breton, 8 dus. Goed, ik zal ze niet allemaal noemen. Al was ik wel een end op weg. De bal is in de middencirkel bij Baouf. Schuift de bal naar de rechterkant. Naar Boua. Die vraagt aan zijn rechtsbuiten of hij in de bal wil komen. Dat gebeurt door Kwam. Die wordt op de huid gezeten door Kabar. De linksachter bij NEC. Ja, linksachter. 1 van de 3 verdedigers. Kan je ook een centrale verdediger noemen. Dan gaat het terug naar Jansen. Opschieten geblazen. Omdat Sherry druk komt zetten. Het levert een matige paas naar voren op. Die op het hoofd komt van Nejasmic. En zo voetbalt NEC naar de rechterkant. Weer naar Sherry. En is er weer over vliegen gesproken. Een speler van NEC door de lucht gevlogen. In dit geval is dat Tobias Storm. En verdient NEC een vrije trap. Ze gaan wel een corner weg. Toen ze een doeltrap heel mooi wilden opbouwen met een mooi driehoekje. Maar dat even misliep. En nu verdienen ze een vrije trap die ze slim snel nemen. Voorzet vanaf de achterlijn. Bij de tweede paal wordt hij nog met het hoofd verlengd. En levert dit zowaar een hoekschop op voor NEC. 5 minuten dat Cambuur met die geweldige trainingsweek laten uitrazen. En dan zelf maar van je afbijten. Want daar lijkt het een beetje op. Want de afgelopen 2 minuten is het toch vooral NEC dat de bal heeft. Sherry geeft met zijn linkerarm iets aan en wandelt richting de cornervlag. Gaat die corner vanaf de linkerkant van het veld trappen. En de vraag is wie er dan zijn hoofd tegen zet. Schuurs is er bijvoorbeeld niet bij. Ik hoop voor hem dat hij er wel weer bij is in Turijn. Want daar komt hij natuurlijk vandaan. Niet bij Juventus, maar bij vijand en buurman Torino. Bal draait van het doel af bij de tweede paal. Krijgen ze de bal in eerste instantie niet weg bij Cambuur. Storm neemt de bal over namens NEC. Komt bijna bij de cornervlag uit. Handig achterstandbeen langs meegegeven. Balverlies nu bij Bischoff. En dan kan het snel gaan bij Cambuur. Schitterende actie. Hamas. En nu zijn ze met z'n tweeën. Nog maar 1 verdediger. Kabar. De bal moet naar de as. Oh, daar glijdt er een uit. Ja, dat is pure pech voor Cambuur. Costarelli mee. Maar ze nemen de bal snel weer over. 16 in richting de keeper. En er zit een voetje tussen. Kretas nog met een handje. Alarmfase 1 bij NEC. Het loopt goed af. Maar vraag niet hoe. 0-0 in Leeuwarden. 8 minuten.
0: Tweede helft, 2 minuten bezig bij Fortuna Sittard tegen Ajax. Wie begint er beter, Dien, in die tweede helft?
4: Ajax.
1: ongetwijfeld. Want echt, wat een kans, wat een kans. Jorvi Mokkojo, die had hier al 2-0 moeten maken voor Ajax. Na een prachtige steekpaas van Steven Berghuis vanaf rechts. Die speelt die hele verdediging van Fortuna aan Gort. Zet Mokkojo vrij voor de keeper. En wat doet de beste meneer? Die mikt hem naast. Berghuis kon het niet geloven. Ajax nog wel met 1-0 voor. Maar dat had al 2-0 moeten zijn. Fortuna krijgt een vrije trap. Getrapt door Mo Iatare. Weggewerkt op de 16 van Ajax. Michou gaat erachteraan. Pikt hem op de helft van de Amsterdammers. Iedereen blijft een beetje bij die 16 hangen. Want ze willen nog van de voorzet krijgen. Die kopt nu ook via Pinto. Goed gaat er naartoe. Kopt hem door. Maar niemand daar in de buurt. En dus kan Ajax counteren. En dus is hier Julian Brandt. Brandt goed getackled. Shiloh het zand. Shiloh het zand daarna.

daar in de buurt. En dus kan Ajax counteren. En dus is hier Julian Brandt. Brandt goed getackled. Shiloh het zand. Shiloh het zand daarna Michou. Allemaal goed laten doorspelen door de scheidsrechter. Dan moet Fortuna tempo maken. Maar eigenlijk niemand die denkt van... hé, in dat gat aan de rechterkant, daar loop ik in. En dus moet het maar via links. En daar is Jasper Dahlhaus in duel met Steven Berghuis. Dahlhaus krijgt een corner. Ja, want Berghuis zit aan de onderkant van zijn voet. Nog aan die bal. En dus gaat Iataren naar de linkerkant toe. Fortuna moet het in de tweede helft wel doen. Zonder de Quincy Josefuik. Die is in de kleedkamer achtergebleven. En dat is best opvallend. Want dat was Fortuna's beste man in de eerste helft. Maar die liep ook al wel met geel op zak. Na een overtreding op Keren. Brengt toch de nodige lengte met zich mee. En de man die in het veld voor hem is gekomen. De Scott heeft dat wat minder. Toch kijken wie... deze vrije of corner van Iataren misschien gaat koppen. Want die trapt hem goed richting de tweede paal. Wordt weggekopt door Edvardsen. Fortuna heeft nog wel de bal met het zand richting de 5 meter. Oeh, die stuit er door. Want Ajax vertikt hem om hem weg te werken. En dus denkt Hupne bij de tweede paal. Nou, daar kan ik best nog wel wat van maken. Dat doet hij ook heel erg aardig. Maar hij komt een voetlengte tekort. En zo hoppelt hij over de achterlijn. Ajax mag weer rustig gaan opbouwen. Bij Ajax trouwens helemaal niemand eruit. Dat betekent dat Keren nog steeds in de basis staat. En dat hij ook aan de tweede helft is begonnen. Dat hij een paar vervelende tikken had gekregen. Aan het einde van de eerste helft van die Zeefuik. Die er dus wel vanaf is. Ter Stegen trapt hem uit. Linkerkant van het veld. De hoogte van de middenlijn. Maar hopeloos de tribunes in. En dus mag Fortuna daar gaan gooien. Via Ivo Pinto speelt hem rustig terug. Op Dahlhaus. Dahlhaus dan weer naar Goed. Tolu die is in zijn eentje druk aan het zetten. En dus krijgt Hupner de bal uiteindelijk. Omdat dat de enige vrije man is. Hij vindt Dahlhaus aan de linkerkant. 3-4 Amsterdammers die daar in de buurt van de bal zijn. Maar niet echt tempo maken. En dus kan Fortuna daar onderuit voetballen. En is hier de Scott ter hoogte van de middenlijn. Combinatie zoeken met het zand. Amrabat zit hem op de huid. En drijft het zand tot naar over de zijlijn. Dat betekent een ingooi voor Ajax. Dat dus op die kans van Mokyo in het begin van de tweede helft nog niet bijster veel heeft gecreëerd. En op de helft van Fortuna is geweest. Dus zal het daar het wachten op zijn. Want de voorsprong is minimaal. Dus moet Ajax er zeker nog wel eentje bij prikken om de winst te verzekeren. 0-1 voor Ajax.

0: Dien, wat gebeurt er daar in Limburg?
1: 1-1, Fortuna Anthony de Scott. Die komt als een derde lachend uiteindelijk uit de dooihoek van de Ajax-verdediging opzetten. Want niemand let goed op hem op. En dus kan hij alleen op de keeper af. En schuift hij hem goed binnen. Binnenkant paal, Fortuna hier op gelijke hoogte.

0: Walking on a dream, Empire of the Sun.
1: Fortuna maakte zojuist 1-1 thuis tegen Ajax Dien. Maar er wordt nog eventjes wat gecheckt, hè?
2: Door Anthony de Scott, inderdaad. Maar de vraag is, staat Ole Romney, die in eerste instantie die bal kreeg, buitenspel op het moment dat die bal vanuit het middenveld wordt gespeeld? Het is een randje, kiele verhaal. Want het is wel, denk ik, echt met de blote ogen niet te zien. Want Jurie Baas die staat ernaast. En valt het echt, is de vraag, hangt het lichaam van Romney dan over dat lichaam van Baas
1: welk
2: heen?
1: Welk lichaamsdeel precies en welke centimeter van de schouder wel of niet, hè?
2: Wij hebben er gelukkig allemaal niet voor doorgeleerd. Dat zijn de heren in dat prachtig gedecoreerde, in die prachtig gedecoreerde ruimte in Zeist. En die zitten nu 16 schermen allemaal te bekijken. En Manschot die loopt maar een lulpraatje te maken rondom de middenlijn. En grijpt nu met zijn linkerhand naar zijn oortje. Ha, hij staat. Ja, dat is allemaal goed en wel voor Fortuna. Maakt dat het hier nu 1-1 is tussen de ploeg uit Limburg en de Amsterdammers. En dat betekent werk aan de winkel voor de ploeg van Michel. Waarbij het centrale duo Keren Baas niet lekker uitzag. Nee, want Keren verslikte zich in die bal. En Baas, die zag die bal die vervolgens losliet, uiteindelijk ook niet goed en wel bij zijn. Want die was niet attent genoeg en zag de Scott uit zijn rug opduiken. Een stuk sneller bij de bal. Kon vervolgens met zijn linkerbeen de verre hoek vinden. Maakt dat Ajax met nog 35 minuten op de klok nu toch weer een tandje bij zal moeten schakelen. Dan zal Jorfi Mokyo nog wel twee keer nadenken over die kans aan het begin van de tweede helft. Die toch vrij nonchalant naschoot op het moment dat Steven Berghuis hem vrij voor de keeper speelde. En misschien extra benzine, extra brandstof voor Fortuna na die gelijkmaker. Dus Ter Stegen die mag hem van achteruit zo meteen weer naar voren gaan werken. Amrabat, nee, want het is een buitenspelpositie. Ja, Keren die mag die bal naar voren gaan werken. Geeft hem af op Ter Stegen. En dan is het vanaf daar weer verder gaan opbouwen. En dus de Scott met die snelle invalbeurt na 7 minuten. Die zijn naam toch op het scorebord weet te zetten. De vraag was een beetje, waarom haal je Zeefuik eraf voor hem? Nou, hierom dus. Want hij doet het alle aarders, is een stuk sneller dan Zeefuik. En maakt dus een mooi doelpunt. Ajax krijgt een ingooi halverwege de eigen helft. En je ziet het spelbeeld nu al wel een klein beetje kantelen. Namelijk dat Fortuna toch met meer spelers op de helft van Ajax aan het druk zetten is. In plaats van het lage blok qua verdedigen dat ze in de eerste helft optrokken. De ingooi vanaf de linkerkant gaat naar Tolu. Die probeert aan de zijlijn er wat van te maken. Maar krijgt geen bijval. En dus een paar meter verderop de bal wederom over de wit gekalkte lijn. In het voordeel van Ajax dat daar mag gooien. En hem ingooit op Sofyan Amrabat. Linkerkant dan naar Edvardsen. Maar ook die bal weer over de zijlijn. En dat overkomt Amrabat in het kleine uur dat we hier spelen al wel vaker. Geen lekkere afstemming met zijn ploeggenoten. Nu in het geval van Edvardsen. En dus met nog 35 minuten op de klok. Werk aan de winkel voor de ploeg uit Amsterdam. Want hier gelijk.
0: Cijfermatig dus in evenwicht. En dat geldt ook voor de wedstrijd tussen Cambuur en NEC, Mark.
3: Ja, Sherry probeert het nu van 20 meter. Met een slap schot binnenkant voet. Klutsen de kluts. En dan op de achterlijn de keeper die hem met zijn voet tegenhoudt. Voordat het eventueel een hoekschop wordt. Probeert het met binnenkant voet. Terwijl de afstand toch een meter of 2,23 was. En dan ook nog eens over de grond. Ja, misschien in een karambol. Wat ook uiteindelijk gebeurde. En dan een beetje geluk zoeken. Is wat Sherry probeert. Het is dus 0-0 na 18 minuten. Maar twee beste kansen voor Cambuur. Waarvan de allerbeste voor Biende was. Die veel meer tijd had dan hij nam. Op een metertje of 10 van het doel. Recht voor het doel van Kretas die de bal nu in zijn voeten heeft. Probeerde de bal heel gehaast te punteren. En miste toen half de bal. En daardoor ging hij ook ruim naast en met een stuitje. En was het heel eenvoudig voor Kretas. Intussen de bal al een seconde of 15 onder zijn voeten heeft. En nog niet heel veel haast lijkt te hebben. Hem nu naar voren trapt. Als er een beetje druk komt van Cambuur. Dan schiet hij de bal wel uit. Het was op zich behoorlijk bedacht om die bal te openen naar de rechterkant. Naar Taoui. Als die bal dan 2 meter achter hem is, moet hij achteruit lopen nadat hij eerst moet draaien. En dan moet hij met een gestrekt been die bal uit de lucht plukken. En dat is iets te veel gevraagd voor de man die de score opende dinsdag in Nijmegen tegen Excelsior. Waarin dus NEC 1-0 voorkwam, 2-1 achter. En uiteindelijk in de slotfase nog een punt pakte. De bal is in de voeten van de andere keeper. Ook maar weer een lange trap. Op zoek naar spits Binde. Verliest het duel, want wil daar Philip Sendler wegzetten. Dat mislukt. Le Breton lepelt de bal over de verdediging van Cambuur heen. Maar die bal gaat richting het niemandsland. En Boua laat hem dan een paar keer stuiteren, zodat hij over de zijlijn verdwijnt. En dan mag hij gooien. Ik heb het al een paar keer over Excelsior gehad. We hebben het ook over de wedstrijd van vandaag. Cambuur uit, maar je zal maar bij NEC spelen en weten dat je donderdag naar Turijn mag. En dan tegen Juventus. Probeer dan maar eens niet te denken aan die wedstrijd. Ja. En je volledig te concentreren op Cambuur uit. Dat lijkt me toch best ingewikkeld hoor.
0: Een behoorlijk contrast hè.
3: Ja toch, dat lijkt me zeer zeker. Hoewel het stadion behoorlijk sfeervol is hier. En dat moet je nog maar afwachten. Hoe dat bij Juventus is. Want dat is nou niet het publiek dat er onbekend staat. Er de hele wedstrijd lang feest van te maken. En een enorme heksenketel. Maar goed, dat geheel terzijde. Sierhuis ontfutselt de bal. Zet de bal de tweede paal voor. Maar die stuit het in de handen van keeper Jansen. Die rolt de bal dan weer mee. En nu kan Cambuur via Billy van Dijl aan een opbouw denken. Maar die neemt heel veel tijd. Raakt de bal kwijt. En Sherry neemt dan over. Geeft de bal aan Geiger. Het is halverwege de helft van Cambuur in de as. Rechts is er wat ruimte bij Taoui die de bal nu krijgt. Dit is te kort naar Sherry. Balverlies. En nu kunnen ze met z'n vijven eruit bij Cambuur. En dat zijn ze ook zeker van plan. Aan de linkerkant van Del nog altijd. Die krijgt nu de bal aangespeeld. Zelf loopt Hamas door. Maar Van Del schuift voor het doel. Stift. Bij de tweede paal goal. Daar is Hamas. Of het de bedoeling is van Van Dijl, dat vraag ik me af. Of die denkt, ik stift hem over de keeper erin. Doet er niet toe. Hij gaat wel over de keeper. En bij de tweede paal stuitte hij eigenlijk voor het doel langs. Maar daar is Hamas. Die zet zijn binnenkant rechts tegen de bal. En het is 1-0 voor Cambuur. Dat is toch wel een mooie opsteker. Voor de ploeg die nog niet gewonnen had. Johan Plat staat met Cambuur voor tegen NEC. Na een hele slechte paas, een hele slechte beurt. Diep op de helft van Cambuur. Van de rechteraanvaller, noem hem zomaar, Taoui. Te kort naar Sherry. Balverlies, omschakeling, doelpunt, Cambuur 1-0.
1: Belooft wat voor de volgende 70 minuten daar in Leeuwarden. Gaan we even naar het windzeilen. Want Luc van Op Zeeland is voor de tweede keer wereldkampioen geworden in de IQ Foil-klasse. Hij koos in de finale in het Engelse Weymouth de beste vaarlijn en kwam met een voorsprong van zo'n 80 meter over de finish. En na afloop sprak hij dolblij met verslaggever Ayot Kloosterboer.
4: Ja, ongelooflijk. Wat een race. Wat zonder een sterke gast in de final, jongen. Na de start Johan over me heen. En ik denk, oh, nu moet echt alles of niet. Ogen dicht, volle bak. Ja, goud.
5: Ja, hoe was de start voor jou? Want dat is vaak cruciaal al.
4: Ja, heel cruciaal. Voor mijn gevoel zaten we net al een beetje aan het limiet. Maar de Deen zat net even iets voor me, volgens mij. Dus ik moest even gas geven.
5: Dat was Johan Seu, die bedoelde je net.
4: Ja, precies. En die heeft wel een beetje een achtergrond zoals ik met het slalommen. Dus die gaat ook als ik gek. En dan weet ik, zag ik volgens mij van Johan af, kwam die Fransman nog even kijken en ik of. Maar het was wel heftig, het was mooi.
5: Het was een dag vol drama. Het leek er even op alsof je dat je Kieran Badlu ook in de finale erbij zou krijgen. Maar dat ging wat mis, heb je dat gevolgd?
4: Ja, tuurlijk hebben we dat gevolgd. Ze ging te vroeg en dat hadden ze niet gezien. Maar voor mij haalt iedereen het wel door, behalve het comité. Ja. Dus eigenlijk gelijk protest en was eruit. Dus ja, zuur, lastig.
5: Ja, voor Kieran is dat heel zuur.
4: Zuur, ja, voor hem. Ergens had het wel lekker geweest als hij met die Israëliër door was gegaan. Want die Fransman en die Deen die gingen als een gek. Dus die doorgingen was ik nou niet per se heel veel blijer of zo. Dus een raar dagje. Maar ja, dat is het zeilen. Je moet er altijd staan.
5: Ja, ja. Voor hem is het zuur. Jij maakt een grote klapper ook. Meteen voor de kwalificatie voor de Spelen.
4: Ja, dat is mooi. Maar buiten dat mag ik zeggen, twee EK's achter elkaar. Dan vervolgens het WK. Alle drie de grote events achter elkaar gewonnen. Ja, dat is goud. Daar droomde ik van. Vorige cyclus is me dat niet helemaal gelukt. En om dat nu in één keer zo achter elkaar neer te zetten. Ja, ongelooflijk. En dat die punten dan meekomen, dat is helemaal mooi. Maar zo'n WK-titel, dat neemt niemand niet meer af.
5: Je bent de koning.
4: Ja, nou, voel me wel een beetje zo. Echt niet normaal, wat een race.
0: Fortuna Ajax, Dien.
2: 2-1 Ajax, 63e minuut. Tilo Keren die hem uiteindelijk binnenkopt. Naar de Tolu vlak daarvoor. De lat zo wat bijna uit elkaar liet spatten. Wat een krachtige kopbal van hem. Maar daardoor wel weer teruggestuiterd in het veld. En Keren is de meest attente daarna. Waardoor Ajax weer op voorsprong komt. De bal half over de doellijn. Hupne probeert hem nog weg te halen, maar tevergeefs. Hij was er echt al helemaal overheen. En dus was de gelijkmaker van Fortuna maar van korte duur. En heeft Ajax de touwtjes weer stevig in handen genomen. Het is meteen weer door naar de 3-1. Want heel veel lucht hebben de Amsterdammers nog niet. Ouazane zet hem voor. Tolu gezocht, niet gevonden. Daalhaus werkt weg. En dan is daar Van het Zand die uiteindelijk dan de combinatie probeert aan te gaan met Romani. Zand gaat zelf door, krijgt een tik van Berghuis. Dat is een hele lelijke ouderwets pootjehaker van de rest buiten. Verdient op de bon. Gele kaart, de hoogte van de middenlijn. Vrije trap voor Tuna. Maar voor Ajax wel weer even een momentje om te groeperen op eigen helft. Komt op een gelukkig moment voor Ajax. Want Fortuna diende zich aan na die gelijkmaker. De hoge druk te gaan zetten op de helft van de Amsterdammers. Maar die voorzet die uiteindelijk vanaf de rechterkant kwam, was precies goed voor Tolu om zijn hoofd er tegenaan te zetten. Op de lat te koppen. En Keren kwam uiteindelijk al mee. En koos goed positie. En wist uiteindelijk de rechte onderhoek te vinden. En dus weer de voorsprong voor Ajax. En nu weer dan de bal naar Fortuna om daar weer wat mee te gaan doen. Want we hebben nog wel een goed half uur hier in Limburg om er wat van te maken. En Fortuna zeker niet kansloos, hebben we al gezien op basis van de 65 minuten die we hier aan de gang zijn. Goed heeft de bal. Drie Amsterdammers die wachten en loeren om daar druk te gaan zetten. Dahlhaus, Michou, iedereen daar in de buurt om de combinatie op te zetten. Maar het is druk terug naar Goed die vervolgens interesse of gezelschap krijgt van Tolu. Maar Fortuna voetbalt zich hier goed onderuit en kan dan over de middenlijn op de helft van Ajax komen. Daar is Ivo Pinto. Halverwege de helft van de Amsterdammers. Loert op een voorzet. Terug naar Iatare. Die gaat er zelf mee aan de wandel. Dubbele schaar. Michou naast hem. Daar gaat hij naartoe. Die zet voor. Dat is een goede voorzet. Romani zet zijn hoofd er ook tegenaan. Maar die bal gaat meer omhoog dan richting het doel. En dus een makkelijke vangbal van Mark ter Steken. 65 minuten op de klok. Ajax leidt hier weer. 2-1.
1: Cambuur is op jacht, op zoek naar de eerste overwinning in deze eredivisiejaargang. Gaat dat gebeuren daar?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. 26 minuten onderweg. Ze zijn in ieder geval goed op weg. Want het staat dus 1-0. Ze mogen ook nog een vrije trap nemen. Die gaat naar de tweede paal. Maar daar vliegt Kretas door de lucht. Springt hoog en vangt die bal daar op de punt van de 5 meter. Aan de rechterkant van zijn doel. En rolt de bal nu snel naar de linkerkant. Want daar is wat ruimte voor NEC. Waar je een hoop boze gezichten ziet. De gehele wedstrijd zijn ze al op elkaar aan het mopperen. Want het loopt nog van geen kant bij NEC. Nu de bal op kop middencirkel in de as. Bij Philip Sendler. Bal naar voren. Naar Sherry. Kaatst de bal. Dat doet hij goed. Naar Geiger. Geiger naar Sierhuis. Terug naar Sherry. We zijn in de 16 meter. Nu van Cambuur naar de linkerkant. Bischoff zet de bal voor. Daar wordt hij weggetrapt. Voor het doel door Baouf. Duelletje op de kop van de 16 meter. Gewonnen door Nejasmits. Maar gefloten door de scheidsrechter. Dan gaat Cambuur de bal naar voren trappen. In de hoop dat hij goed valt voor Spits Binde. Dat gebeurt niet. Bal stuit er door in de voeten van de ver voor zijn doel staande Kretas. Ruim voor zijn 16 meter. En nu via Storm is de bal weer bij Sendler. Aan de linkerkant zoeken bij Bischoff. Die dribbelt op tegenstander Boua af. Zo, die is te laat. Die gaat geel krijgen. Want die glijdt zonder dat hij bij de bal kan. En neemt daarbij, als hij het met zijn benen niet doet, ook nog eens met zijn armen zijn tegenstander mee. Dit moet een gele kaart zijn, scheidsrechter. Want hier is absoluut geen intentie om de bal mee te spelen. Hij komt er mee weg. Dat verbaast me ten zeerste. Want hij maakt eigenlijk twee overtredingen. Eén met zijn benen en één met zijn armen. Om er maar voor te zorgen dat die jongen niet meer verder kan en een voorzet kan geven. Want hij had al lang in de gaten. Als ik op het natte gras uitglij, zie Barcelona Feyenoord, dan ben ik weg. En dat was nu zo. En dus met een overtreding gecompenseerd. Maar hij komt er dus mee weg omdat er geen geel komt. Een minpuntje op het rapport van scheidsrechter Oostrom. Maar goed, de vrije trap staat wel voor NEC. 10 meter bij de zijlijn vandaan. Metertje of 20 bij de achterlijn. Sherry zet voor. Bal draait af. Kan worden uitgekopt door Cambuur. Opgevangen op 20 meter van het doel door Storm. Gaat het naar de linkerkant, naar Le Breton. Rechterkant, sorry. Zet de bal voor met een hoge boog naar de tweede paal. Gaat eigenlijk over alles en iedereen heen. Sherry dan. Achter het standbeen langs gekapt. Linkerkant. Nu naar de as. Terug naar Sherry. Dit loopt lekker bij NEC. Rand 16. Geiger speelt spits Sierhuis in. Klaarleggen. Oh, Sherry durft niet te schieten. Doet dat dan uiteindelijk na een kap met links. Dat is een makkelijk rolletje. Recht op de keeper af, over de grond. En die trapt hem dan weer snel naar voren. Kretas zit mis. Het doel is leeg. Wie is er eerder? Kretas met een sliding. Dit had er moeten zijn voor Maartens. De middenvelder van Cambuur. De keeper zit helemaal mis op die lange trap.
1: Maar vervolgens, Mark, dan hij is wel sneller dan
3: ja, hij rent hem eruit. En daardoor, op het moment dat er geschoten wordt met een sliding, kan hij die bal nog tegenhouden. Uitmuntend verdedigd.
1: Nou.
3: Echt heel goed. Maar hij zorgt het wel er zelf voor. We hebben bijna 2-0 voor Cambuur.
1: Toch aardige sprint,
6: ja,
1: toch?
6: Ja, ik dacht, we hadden net die 100 meter gehad daar in Budapest. Maar dit doet er niet voor onder, hoor.

0: Toch alweer bijna 2 maanden geleden dat de WK-finale werd gespeeld. Maar zo blijven we toch een beetje in de sfeer met Shakira. Dai dai.
1: Absolutely sensational.
2: Het buitenlands voetbal.
3: Rondje Europa gaan we maken met Jorrit Hansen. Jorrit, eerst even een tussenstandje ophalen. Hoeveel staat het bij Sunderland Arsenal?
4: 0-0.
3: Dankjewel.
4: Ja. Ik kan er niet meer van maken.
3: Nee, daar komen we later op terug. In Spanje is Real Madrid ook net begonnen, hè, begrijp ik.
4: Ja, ook om 9:00, een stadsderby. Thuis tegen Rayo Vallecano. En weer met Denzel Dumfries in de basis. Toch is er nu 6 potjes, 5 keer gewoon in de basis gestart. Vorige week verloor Real van Real Betis. Dus die kunnen wel een opkikker gebruiken. En dat zit er ook wel aan te komen. Stonden na een kwartier al met 2-0 voor. Doelpunt en een assist van de man die vindt dat hij dit jaar wel de gouden bal verdient, heeft hij gezegd.
3: Kylian
4: Mbappé. Okay. En trouwens, koploper Barça speelt morgen pas tegen Levante.
3: Okay. In Italië stond Lazio tegen AC Milan. Ook een mooie wedstrijd op het programma. Hoe is die afgelopen?
4: Ja, Lazio begon dit weekend als een van de koplopers. Dus ook als favoriet tegen Milan vandaag. In de subtop staat, redelijk goed begonnen, maar ook weer niet heel goed. En Lazio startte weer sterk aan de wedstrijd. Mede dankzij een Nederlandse goal van Tijani Noslin.
5: Aspetta Taylor, cross dentro per Noslin en Subinian, poi la traversa. Tijani Noslin, 2-0.
3: Tijani Noslin, maar eerst naar Dien.
6: Davy Klaassen, 3-1 Ajax, assist Tilo Keren. Die is dan toch maar wat belangrijk bij zijn basisdebuut. Maar invallen Klaassen bewijst ook direct zijn waarde. Kopbal van dichtbij lijkt ervoor te zorgen dat Ajax nu toch wel in veilige haven is. Want een marge van 2 met nog 20 minuten te gaan tegen Fortuna. Het is 3-1 voor de ploeg uit Amsterdam.
3: Van Klaassen weer terug naar Noslin.
4: Ja, die ook met een kopbal scoorde. Want dat was ook wel mooi. Dat de voorzet die kwam van Kenneth Taylor. En Noslin werkte die bal eerst tegen de lat. En toen zag je Taylor al met zijn handen voor zijn gezicht balend weglopen. En die miste dus dat in zijn rug in de rebound Noslin wel scoorde. Met best wel een knappe kopbal. 2-0. Uiteindelijk werd het wel 2-2. Dus puntverlies. Inter en AS Roma kunnen daardoor over Lazio heen wippen. Ze spelen maandag pas. En je hoort het Mark al zeggen. Juventus is interessant om in de gaten te houden. Want die spelen tegen NEC in Turijn aanstaande donderdag. Juventus speelt morgen pas tegen Sassuolo. Maar goed om even te kijken hoe ze ervoor staan. 7 punten uit 3 duels. Dus ook wel een redelijk goede start. Waarbij Nederlands inbreng Teun Koopmeijner steeds als invaller in het veld kwam. Wel een doelpuntje meepikte.
3: Ja, die andere Nederlander in Italië die ook in de spotlights staat. Die speelt bij Napoli. Oftewel ze speelt. Dat doet hij juist niet, hè, Noah Lang?
4: Afgelopen week niet. Nee, we hadden het net over op 0 beginnen. En dat deed Noah Lang dit seizoen toch echt wel. Want onder de nieuwe, of onder de vorige coach Antonio Conte, ja, dat boten er gewoon niet tussen die twee. Maar ook onder Massimiliano Allegri, de nieuwe coach, ging het weer mis. Want op de training kreeg Noah Lang mot met een tegenspeler. Kan gebeuren, gebeurt Noah Lang ook wel eens vaker. Maar hij scheen daarbij dingen gezegd te hebben die Allegri echt niet door de beugel vond kunnen. Dus hij hield Lang buiten de selectie voor het Champions League duel met Arsenal. Toch wel jammer als je zo'n potje mist. Ja. Maar goed.
3: Zou hij in het Italiaans of in het Engels hebben gescholden?
7: Ja, en ligt het dan aan Lang of ligt het toch altijd aan die trainers? Ja,
4: het is toch meestal als je naar het buitenland gaat dat je de scheldwoorden het eerst leert. Hè?
3: Ja.
4: Dus ik neem aan dat hij die wel onder de knie had. Ja. Nee, maar goed, Noah Lang heeft weer netjes excuses aangeboden. Okay. Keert weer terug in de selectie voor thuis wel met Bologna.
3: Goed zo. Nu we toch nog even bezig zijn met de topcompetities. Frankrijk?
4: Ja, daar gaat het alle kanten op. Want Paris Saint-Germain is slecht begonnen. 2 punten uit 3 duels. Dus de strijd momenteel ligt helemaal open. En dat blijft ook wel, want er zitten zo'n 5 à 6 teams toch wel redelijk dicht bij elkaar. AS Monaco had tot vandaag de beste papieren, maar hebben voor het eerst punten verspeeld dit seizoen tegen Strasbourg. En daarachter verdringen nu clubs als Stade Rennes, Lyon en Lille zich. Maar goed, vlak Paris Saint-Germain nooit uit. Dat speelt morgen tegen Stade Brest en die zullen wel een inhaalslag willen gaan maken.
3: Ja, je houdt Porto ook nog in de gaten, want die spelen later dit Champions League seizoen nog tegen zowel PSV als tegen Feyenoord.
4: Ja, net zoals Leipzig volgens mij, maar Porto die komt ook tegen allebei in actie. In de Champions League verloor Porto deze week voor het eerst van City 2-0, want in de competitie zijn ze nog foutloos. En vandaag Makkie uit tegen nummer laatst, Casapia, zou je denken, maar ze kwamen op achterstand. Maar goed, de ploeg van Francesco Farioli, zijn hem nog niet vergeten, maakte dat meer dan goed, werd uiteindelijk 4-1. En de laatste goal vanaf de strafschopstip was van oude bekende.
8: Santiago Jiménez. Jiménez, prepara-se para arrancar para a bola. Remate de Jiménez, golo!
4: Santiago Jiménez.
3: Golo.
4: Oud Feyenoord, gaat dus met Porto op bezoek bij zijn oude club. Deze zomer overgekomen van Milan. Maakt vandaag zijn eerste voor Porto. Nog wel eens invaller, maar hij is pas een paar dagen binnen. Dus die zal zijn basisplaats nog wel af kunnen gaan dwingen.
3: Leuk. Dankjewel. Over een uurtje sluiten we het rondje buitenland af in onder meer Saoedi-Arabië en Roemenië. Yep.
7: Het is geen atletiek, maar voetbal daar in Limburg. Maar Ajax lijkt toch een zo op papier lastige horde te nemen, Dien.
6: Meer dan één lastige horde, inderdaad. Want Fortuna ging er vanavond dubbel en dwars voor liggen. Maar Ajax wist er keer op keer overheen te springen. En staat met 3-1 voor na 76 minuten. Knap gedaan. Zeker naar die gelijkmaker aan het begin van de tweede helft van Anthony de Scott. Aan Limburgse zijde. Toch goed teruggerecht. Twee goals gemaakt. Klaassen zojuist met de 3-1. Maar Fortuna wil nog wel even. En heeft ook nog een kwartier te gaan. Hier is de voorzet. Weggewerkt. Caio Henrique opgevangen. Siep van Ottele die zojuist in de ploeg is gekomen. Ivo Pinto, Shiloh het zand. Maken dat de tempo nog steeds in deze aanval zit. Steekpaas vervolgens naar Michou. Michou die schiet dan. Maar die wordt onderweg geblokt. In de handen van Ter Stegen. En dan gaat de tempo er wel even uit. Bij Ajax ook net een belangrijke rol bij die 3-1. Voor Viktor Tsigankov. Die in de ploeg is gekomen voor Steven Berghuis. Voorzet vanaf de rechterkant. Hij heeft een goede linker. Zagen we al in Spanje bij Girona. En die liet hij nu ook goed zien. Door de bal op het hoofd van Keren neer te leggen. En die zag vervolgens Klaassen bij de tweede paal. En die kon makkelijk binnentikken. En dus de aankopen van Ajax vanavond op belangrijke momenten bepalend. En dat is natuurlijk wat Cruijff en Michel willen zien. Maakt dat Ajax nu comfortabel met 3-1 voorstaat. En dat het normaal gesproken uitvoetballen is. Maar ja, Fortuna wil nog wel. Heeft ook verse krachten ingebracht. Onder andere Mo Iataren eraf gehaald. En die was behoorlijk pissig. Gunde zijn trainer geen blik waardig. Ging meteen op de bank zitten. En deed ook opvallend lang over die wissel. Maar ging allemaal goed. En dus hij niet voor het laatste kwartier. Ajax speelt de bal rustig rond. Terug naar Ter Stegen. Nadat Tsigankov hem vanaf de middenlijn terugspeelde. En vervolgens weer kijken waar de ruimtes liggen. Die zijn er bij Baas. Die dribbelt in. Dolberg die kijkt. Ook in gevallen. Hij gaat naar Ouazane. Die heeft de meeste ruimte. Daar komt hij. Dribbelt naar binnen toe. Rand strafschopgebied meegeven naar Gloch, Gloch, Gloch, Gloch. Dolberg 4-1. Vraag is of hij blijft staan. Want staat de Deen wel of niet buitenspel? Het lijkt er in eerste instantie wel op. En dat betekent 4-1 voor Ajax. Na een mooie aanval die goed is opgezet van achteruit. Baas Ouazan, Ouazan Gloch, Gloch Dolberg. Ajax 4-1 uiteindelijk. Mooi teamdoelpunt. En daarmee de marge dus nog groter. 3 voor Ajax. Als Ouazan opnieuw bepalend is. Vanaf die linkerkant naar binnen dribbelt. En hem precies op het juiste moment meegeeft aan Gloch. Is het dan buitenspel? Ik neig er wel naar. We zullen het gele VAR-scherm zo meteen wel weer zien. U hoort van mij hier.
3: Gaan we even kijken hoe het bij die andere wedstrijd is. Om 9 uur begonnen. Cambuur en NEC Mark.
2: Puntetje Costarelli. En dan ligt Kertas in de weg. Het is 1-0. 40 minuten onderweg. 2 gele kaarten bij NEC. Ja, het loopt nog niet lekker. Bij de ploeg van Dick Schreuder. Dat is een understatement. Wat gaat er veel fout in die 2 gele kaarten? Zijn daar dan ook een gevolg van? Die van Sentler was helemaal overduidelijk. Weer balverlies. En toen moest hij dat corrigeren toen de bal de hoek in werd gespeeld. Omdat de 3 dachten, ja, die bal gaat naar niemand. Dus laat maar gaan. Daar hoef ik ook niet achteraan. Behalve Amash van Cambuur. Die dacht, nou, als jullie niet willen, ik wel. En die was sneller dan 2 man van NEC. En Sentler dacht, noodrem. Dus die gleed hem ondersteboven halverwege zijn helft op de zijlijn. Het was maar goed dat hij dat deed. Anders lag de weg open richting het doel van Kertas. Al was dat nog een lange weg, maar het loopt voor geen meter. Dat is een feit. Ja, ik wou zeggen dat is een feit. Maar dat is een mening van mij. Dat is absoluut een mening.
3: Heel goed.
2: Bij NEC. Met 4 minuten te spelen in de eerste helft. En een voorsprong voor Cambuur. Dat veel op de helft van NEC te vinden is. Heel veel de lange bal hanteert. Met name via de keeper. En nu een vrije trap mag nemen. Die gaat getrapt worden door El Arguioui. Die bal draait scherp voor het doel. Die wordt daar niet in gekopt, maar naast gekopt. Door rechtsachter Boua. Die kopt de bal terug. Nou ja, zeg maar tegendraads. Naar de paal waar de keeper vandaan komt rennen. En die stuit het dan maar net voorlangs. Wat een goede voorzet. Wat een goede vrije trap van El Arguioui. En de tweede kopkans voor Boua. Maar ook deze er niet in. Het is maar 1-0 voor Cambuur tegen NEC.
7: Hij had het gezegd. U hoort van mij. Dus horen wij van Dien.
6: Hij staat 4-1. Toch best opvallend. Ik neig de persoon naar buitenspel. Maar de heren die ervoor doorgeleerd hebben, hebben anders beoordeeld. En dus nog ruimere marge voor Ajax. Doelpunt Kespe Dolberg. Met nog ruim 10 minuten te gaan hier voor de ploeg uit Amsterdam.
3: Ik dacht dat die andere achter de bal vandaan kwam. Maar Dien, dat het was. Dat het daarom zo lastig te zien was.
6: Of wie heb je het dan?
3: Dolberg.
6: Die kwam achter de bal vandaan.
3: Ja, dat denk ik. Dat het was.
6: Ik dacht dat hij ernaast stond en erover stond. Maar, hey, wij hebben het niet voor het zeggen.
3: Zeker niet.
6: Dat hebben de heren uit Zeist.
3: En de die zeggen, heren uit Zeist.
6: Precies.
7: In die staat, een hoekje daar, ja.
6: Mooi gedecoreerd, spiergrijs, hartstikke mooi. En die hebben het gewoon gezien. En die zeggen doelpunt Ajax, 4-1. Als Fortuna een vrije trap heeft genomen, niet al te best. Dus kan Ajax misschien, als ze hem snel veroveren en het tempo inhouden, en wel een counter uithalen en mogelijk gevaarlijk worden. Maar Klaassen moet eerst Siep van Ottelen van zich af zien te schudden. Dat lukt. En dus kan de bal door naar Dolberg. Dolberg in de loop naar Gloch. Maar die is te scherp voor de buitenspeler. Over de zijlijn. Ingooi voor Fortuna. Dat in de tweede helft op dat doelpunt van Deskotna eigenlijk bar weinig voor het doel van Ter Stegen te zien was. Verdediging staat goed. Keren maakt een goede indruk. Een assist en een doelpunt. En verdedigend staat hij zijn mannetje. Al moet wel gezegd worden dat hij er bij dat tegendoelpunt ook niet al te lekker uitzag. Maar hij gleed uit. Hoeveel kun je daar nou daadwerkelijk aan doen? Daar zal over nagepraat worden. Ivo Pinto heeft de bal rechterkant van het veld. Speelt hem in naar Romani. Eerste aanname is belabberd. Maar weet hem toch nog te krijgen bij het zand. Het zand vervolgens dan naar Van Ottelen. En die vindt Pinto weer. Een paar meter verderop. Die gaat nu aan een voorzet denken. Dribbelt door naar de 16 meter. Daar staat de Scott. De Scott naar het zand. Terug naar Groothuis. Groothuis dan vervolgens indribbelen. Niemand van Ajax pakt hem aan. En dus kan hij wel naar de andere kant. Naar Michou. Die hem krijgt aangespeeld. Tsigankov begint druk te zetten. Maar allemaal op een paar meter. Waardoor Fortuna wel mag doorvoetballen. Manschot bemoeit zich er dan mee. Want in de baan van die paas komt de bal uiteindelijk op zijn schenen terecht. Waardoor Fortuna een korte vrije trap neemt. Die willen ze dan wel snel nemen. Maar ja, Manschot die zegt hij moet een metertje naar links. Daar zijn ze niet blij mee. Nu lag de bal niet stil. Ook dat mag doorgaan. Zo voetbalt Fortuna door. En probeert Ajax een beetje van zijn eigen helft af te komen. En is hier Hupner. Hupner vervolgens dan weer naar Michou. En zo voetballen we hier nog wel door. Met 4-1 voorsprong voor Ajax. Dat wel.
3: Cambuur nog op 1-0 voorsprong. Een paar minuten voor het einde van de eerste helft, Mark.
2: Ja, 1 minuutje. Misschien dat er een minuutje bij komt. En dan heb je precies gelijk. Want een paar is 2. Het is 1-0 voor Cambuur. Hier was de eerste keer dat de NEC gevaarlijk was. Met een steekpaas van Sherry de 16 in. En die vond wel Sierhuis. Maar bij de aanname sprong de bal dan weer net te ver van zijn voet. Waardoor hij wel uit de draai wilde schieten. Maar de bal niet goed raakte. Daardoor doeltrap. En die wordt nu weer, zoals zo vaak door de keeper, hard en hoog naar voren geschopt in de richting van de spits. Die zijn duel wint. Maar iets te veel zijn lichaam heeft gebruikt in duel met Nejasmis. En wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Vrije trap voor NEC. Dat in de eerste helft nog 30 seconden heeft. En anders nog 45 minuten. Maar ze spelen een moeizame eerste helft. Eigenlijk gewoon een hele slechte eerste helft op bezoek bij Cambuur. Het gaat nu in een slakkentempo bij Sendler. Ja, in een wandelvoetbaltempo de bal opdribbelt. En nu moet gaan opschieten, want dan komt die spits weer aan om druk te zetten. Dan speelt hij de bal naar links, naar Kabar. En weer verwijtende blikken, deze keer van Kabar. Geeft die bal nou eerder? Want nu schiet ik hem wel tegen mijn tegenstander op en mogen we gooien. Maar voor hetzelfde geld pakt die tegenstander de bal op en krijgen we counter om onze oren. Omdat jij mij in de problemen brengt. 45 minuten worden er 46, want we krijgen er eentje bij. Inborp NEC. Net over de middenlijn. Die gooien ze gewoon op het hoofd van Cambuur. En dan trappen ze hem naar voren en is een sprinter geblazen. El Arguioui. In duel met Sendler die rustig blijft. De bal vanuit de stuit terugspeelt naar zijn keeper. Die speelt dan weer Nejasmits in. En die durft wel om te draaien in de as van het veld. Ondanks dat er een tegenstander in zijn rug stond. Maar die durft er dan ook weer niet echt druk te zetten. Bang dat hij zou worden weggedraaid. Intussen weer vasthouden en weer een vrije trap voor NEC. Halve minuut hebben ze nog. Willen ze ook nog? Dat is de grote vraag. Als je weet dat het niet loopt, moet je misschien tevreden zijn dat het slechts 1-0 is. En dan proberen het in de rust te repareren. Toch maar een bal naar voren. Op de rand 16 weggekopt door Cambuur. Opgevangen met het hoofd door Storm. En dus kan NEC nog één keer naar Sherry aan de rechterkant. Bijna op de punt van de 16 tussen twee van Cambuur. Met een beetje mazzel, denk ik, krijgt hij de bal bij Nejasmits. En dan krijgt hij de bal bij Storm. En die speelt hem terug naar zijn keeper. En dan zou het nu rust moeten zijn. De scheidsrechter wacht nog heel eventjes. En fluit dan. Het is Horus feest in Leeuwarden. Wat halverwege voor in de Eredivisie in dit stadion. Maar nog geen Eredivisie-overwinning te genieten viel. Is alleen nog maar verloren in de Eredivisie in dit stadion. Maar nu staan ze halverwege voor met 1-0. En dat is niets gestolen. 1-0 door Tahoui op aangeven van Van Dijl. Daardoor dus de voorsprong voor Cambuur.

0: Het was haar eerste single en meteen een grote hit in 2008. Mercy van Duffy.
1: Fortuna Ajax, Dien.
2: Oei, Kans Tsigankov. Die doorloopt naar een uittrap van Ter Stegen. Wordt half doorgeschampt op de middenlijn door het hoofd van Dolberg. En dan ligt het helemaal open bij Fortuna. En kan de Oekraïne vrij doorlopen. Omdat de rechtsback van de ploeg uit Limburg denkt, hey, ik hoef helemaal niet mee te lopen. Maar halverwege toch denkt, nou laat ik toch nog eens een poging doen. Maar dan heeft Tsigankov de bal al en gaat hij richting het doel. Maar zit er uiteindelijk nog een been tussen van Hübner. Waardoor het een corner wordt voor Ajax. De laatste minuut van de reguliere speeltijd loopt. Ajax staat met 4-1 voor. De overwinning in de tas. Vraag is dus nog even, met welke cijfers reist de ploeg terug naar de hoofdstad van ons land? Daar is Ouazzane. Na een korte corner van Tsigankov. Guy komt erbij. In de combinatie met Ouazzane is daar een voet van Shiloh het zand. En dus 20 seconden weer verder. Terwijl de F-side prachtige vlaggen hier in dat uitvak allemaal aan het laten zien is. Als Guy de bal in de handen heeft en er wat beweging bij komt. Guy ziet Tsigankov lopen, ziet Ouazzane lopen. Die laat hem achterloos met een hakje klaarleggen voor Tsigankov. Klaassen dan, maar de voorzet weggehaald door Van Ottelen. En dan komen er 6 minuten aan blessuretijd bij. Dat is toch best opvallend te noemen, want die wedstrijd al lang en breed gespeeld natuurlijk. Spanning hangt er niet echt meer in de lucht. Maar al die wissels, eventuele kleine blessures, toch erbij gevoegd. Dus maakt dat we hier nog 6 minuten gaan doorvoetballen. En dat Ajax echt nog wel aanspraak kan gaan maken op een 5e. Want vooruitvoetballen, dat doet Fortuna eigenlijk al een tijdje niet meer. Is het nu wel de bal bij de rechtsback. Wat ook wel opvallend is trouwens, geen speelminuten vandaag voor Marcos Leonardo. De man van 20 miljoen. Niet hij, maar Kasper Dolberg kwam dus als tweede spits binnen de lijnen. Als we hier nog 5,5 minuut doorvoetballen. Maar de wedstrijd al wel lang en breed gespeeld is.
0: Woensdagavond miste Wout Weghorst nog een penalty tegen Telstar. Maar vanavond was het wel raak. Een rake penalty zorgde voor de 1-0 van FC Twente tegen ADO Den Haag. Het werd uiteindelijk 2-0. Ragnar Niemeyer vroeg aan Weghorst of hij nou veel geoefend heeft op die strafschoppen.
3: Zeker. Nee, ja, uiteraard. Gisteren op de afsluitende training geoefend. Zoals je dat altijd doet op de penalties. Ik kreeg ook nog een penalty in het korte partijspel. Gisteren kunnen oefenen. En voorgenomen wat ik vandaag wilde doen. En dat was goed gelukkig.
4: Nou, jij wist al dat je de aangewezen man was?
3: Ja. Nou ja, goed, uiteindelijk vertrouwen gekregen daarin van het team, van de jongens. Eigenlijk al heel snel, dat gebeurde al na de wedstrijd. Waarin ze dat op die manier ook uitspraken. Dus dat was heel mooi. Uiteindelijk ook vandaag. En ook de trainer die aangaf van Wout, als jij je goed voelt, dan is die er gewoon voor jou. Uiteindelijk moet je laten zien. En was duidelijk dat dat de laatste niet goed was. En dat was deze gelukkig wel overtuigd.
4: Je neemt wel ergens risico, hè?
3: Ja, goed.
4: Het mag niet mis.
3: Nee, ja, maar goed, eigenlijk kon hij vandaag ook niet mis. Want ik zei al, dit was denk ik wel mijn eerste penalty ooit. Waar er gejuicht werd voor ik hem nam. Dus dat was wel heel mooi. Ik gaf me zo'n enorme boost. Dus daar wil ik de fans voor bedanken. Dus dat was een mooi moment. Ja,
4: misschien een beetje een aparte vraag, maar ik zag jou staan. En dan denk ik van, hij staat er niet alleen. Je hebt een groot gezin. Die zitten ongetwijfeld ook allemaal te kijken. Hoeveel mensen kijken over jouw schouder mee die allemaal bidden, hopen dat je het gaat doen?
3: Ja, zijn er een hoop.
4: Heb je daar contact mee? Met je familie bijvoorbeeld? Kijk je even?
3: Nou ja, goed, op dat moment, niet voor de tijd natuurlijk. Na de tijd wel, in het juichen en in het teruglopen. Dat is mooi. We hebben gisteravond met z'n allen in bed hebben gebeden. En toen zei de derde, die zei dat papa de kracht mag hebben om de goal niet weer te missen, zei ze. Dus gelukkig mocht hij erin. Blij mee.
4: Er komt een potje aan, hè, volgende week, PSV.
3: Ja, ik kan niet wachten. En volgend weekend dan klappen we erop hier.
1: Wout Weghorst was dat. Gaan wij voor de laatste minuten naar Fortuna Ajax, Dien.
2: Keren heeft de bal naar Caio Henrique. Iedereen van Fortuna op eigen helft. Want Ajax wil nog wel aanvallen. Onder andere met USA. Die is hier linkerkant op de achterlijn. Krijgt een flinke duw van Ivo Pinto in het strafschopgebied. Geen penalty, zegt scheidsrechter Manschot. Die vervolgens ziet dat een Fortuna-verdediger de bal over de zijlijn werkt. Ingooi, teruggegooid naar Tilo Keren. Die ziet dat Davy Klaassen wijst naar Anton Guy. Want die staat vrij. Die gaat de combinatie aan met Kesper Dolberg. Dolberg, rand strafschopgebied, zoekend naar het schot. Vindt ook een gaatje voor dat schot. Maar uiteindelijk in het zijnet. Als er nog 2 minuten aan blessuretijd te spelen zijn. Een wedstrijd waarin Ajax er 4 heeft gescoord. Fortuna eentje. En Ajax uiteindelijk zich zeer volwassen heeft getoond. Zeker in de tweede helft. Want na het moment van de gelijkmaker van Anthony de Scott rechtte het de rug. En wist het uiteindelijk vrij vlot de 2 en de 3-1 binnen te tikken. Beide keren was de Duitse verdediger Tilo Kehrer belangrijk. Met een assist en een doelpunt bij zijn basisdebuut zal hij vanavond tevreden naar huis gaan. Brandenhorst trapt op de helft van Ajax. Wordt doorgekopt door Ivo Pinto. Teruggebracht door Caio Henrique richting Ter Stegen. Met nog 1,5 minuut zo op de klok weet dat Ajax in ieder geval zometeen dus in het spoor gaat blijven van PSV. Want ze doen wat ze moeten doen in Sittard. En dat is winnen. Glog die gaat nog een keer aanvallen. Want brengt de bal naar Oerzane. En met de laatste 1,5 minuut nog te gaan hoopt Ajax misschien nog wel die 4-1 voorsprong te vergroten naar 5-1. Wie zal het zeggen? Tot zo.
5: NPO Radio 1.
6: Human.
5: Afiba, de oudste vrouw van Paramaribo, is een documentaire van regisseur Ida Does over de ontdekking van een bijzondere foto van 5 generaties Afro-Surinaamse vrouwen. Centraal staat Afiba, die op het moment van de foto 104 jaar oud was. Samen met onderzoeker en nazaat van Afiba, Joan Winczak, maakte Does de indringende film over veerkracht en rechtvaardigheid en de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. En ik, Lara Billy Rensen, spreek Ida Does en Joan Winczak samen.
6: Luister in de nacht van zondag op maandag vanaf 12 uur. Wat blijft?
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
9: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
10: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké, en waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
13: Ja.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: NPO Radio 1.
17: Zometeen het NOS-journaal. Eerst verkeersinformatie. Rijd je op de N31 Drachten-Leeuwarden, dan kom je tussen de aansluiting met de A7 en Garijp een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N31 Drachten-Leeuwarden, dan kom je tussen de aansluiting met de A7 en Garijp een spookrijder tegen. Dan is het iets na 10 uur. Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
19: Ja, hoi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
19: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
19: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké. En waarom juist radio?
19: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
19: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
19: Ja.
14: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
0: We zijn er nog een uurtje. Fortuna Sittard tegen Ajax was nog net niet afgelopen voordat we er even uitgingen voor de Ster en het nieuws. Is het bij die 1-4 gebleven, Dien?
2: Zeker niet. 5 klapper voor Ajax. Allerlaatste balcontact was het Jurie Baas die zijn hoofd tegen die bal aanzette, binnenkopte en de eindstand bracht op 5-1. Overtuigende zegen voor Ajax. 3 punten erbij. Dinsdag mogen ze alweer tegen Willem II.
1: En het komende uur hebben we de tweede helft van Cambuur tegen NEC. Mark Kloostra.
23: Ja, kopbal van Kabar namens NEC in de tweede minuut van de tweede helft. Maar die gaat naast het doel. Het blijft 1-0. Wissel
3: een andere keeper bij NEC. Polster onder de lat, Kretas geblesseerd aan hamstring.
0: Kijk, we zetten ook nog eens al het voetbal van vanavond op een rij het komend uur. En we kijken nog één keer naar het voetbal over de grens.
1: Mark, NEC op 1-0 achter op bezoek bij Cambuur. Moeten we dan concluderen dat NEC het ook gewoon nog echt niet brengt dit seizoen?
3: Nou, 7 puntjes uit dan 6 wedstrijden. Mm-hmm. Dat is niet de start waar ze natuurlijk vooraf op hebben gehoopt. Vorig seizoen begonnen ze natuurlijk ook een beetje als een diesel.
1: Ja.
3: En toen kwam het uiteindelijk
1: allemaal goed.
3: Ja, het is, kijk, ze hebben veel nieuwe spelers. Ze hebben er op papier genoeg. Eerst even deze aanval afwachten. Nou, dat loopt goed af voor NEC. Maar er zitten heel veel geblesseerden bij. Of dan weer net terug van een blessure. Of weinig wedstrijden vorig seizoen. Dus het is nog heel erg temporiseren. Of hoe noemen ze dat ook alweer? Als het gaat om NEC en coach Schreuder. Terwijl ze nu op doel schieten. Dat doet Bischoff. En die bal gaat maar net naast het doel. Ze claimen bij NEC dat die bal door keeper Jansen is aangeraakt. Dat dacht ik ook. En bij NEC zijn ze er heilig van overtuigd. Maar die grensjager aan deze kant. Die zegt toch echt met zijn vlag. Of die wijst met zijn vlag. Nee hoor. Het is gewoon een doeltrap. Het is een schot van rand 16 die naar de verre hoek krult. En het lijkt mij dat dit een hoekschop had moeten zijn. Maar goed, ik kan het niet helemaal goed beoordelen. Maar we zijn dus 3,5 minuten onderweg. Met een andere keeper. Dat is nou ook weer niet waar je het offensief van verwacht van NEC. Dat op achterstand staat. Maar Kretas is geblesseerd geraakt in de eerste helft. Aan de hamstring. Kan donderdag sowieso niet keeper, want geschorst. Vandaar ook dat Polster dus afgelopen dinsdag tegen Excelsior afkiept. En velen hadden hem verwacht in de basis vandaag. Om dat gewenningsproces nog maar een wedstrijdje te laten duren. Maar dat was dus niet zo. Toch nog een halve wedstrijd voor hem. En die blessure. Dan moet ik toch ineens denken aan die sprint. Maar dat was een machtige van die keeper natuurlijk. En die sliding daarna. Maar misschien is het daarbij wel in de hamstring geschoten. En is dat de reden dat hij in de kleedkamer is achtergebleven. Intussen wordt de bal over de zijlijn gekopt. En mag Cambuur daar een inworp gaan nemen. Ze begonnen furieus aan de tweede helft. Dachten ja, NEC zal willen aanvallen. Terwijl Sherry zijn tegenstander bij de rug pakt, bij de arm pakt en ondersteboven gooit. En dan zelf nog even verhaal gaat halen. Zo van waarom doe je dat nou? Ja, dat komt omdat je met twee handen vastpakt, achteruit trekt. En dan is het toch niet zo gek dat hij omvalt. Dat hij misschien als eerste heeft vastgehouden, dat wil ik best geloven. Maar die kunnen we toch moeilijk kwalijk nemen dat hij onderuit gaat. Na zo'n soort judo-worp. Nou, die inborp laat lang op zich wachten, vinden ze bij Cambuur helemaal niet erg. Want 1-0 voor dat het doelpunt van Tahoui op aangeven van Van Duijl. Maar wat mijn verhaaltje was, is furieus uit de startblokken schieten voor Cambuur. Omdat je verwacht dat NEC dat doet. En je wil niet 45 minuten lang met je rug tegen de muur in eigen 16 verdedigen. Want dat is vragen om problemen. Dus dan maar de aanval als beste verdediging gekozen bij Cambuur. Terwijl Sherry maar weer eens vasthoudt. Nu doet hij dat bij Baouf. En de bal in de voeten is van keeper Jansen. Komt hij weer. Lange trap. Let maar op. Ja hoor. Op het hoofd. Bijna van El Arguioui. Die gaat onder de bal door. Dan valt hij voor de voeten van Sandler. Geeft hem aan de Jasmic. Al vanwege zijn eigen helft. Speelt de bal terug naar de 16 meter. Naar Sandler. Wordt een beetje opgejaagd door El Arguioui. Durft de bal niet vooruit te spelen. Het gaat breed naar Kabar. Dan terug naar keeper Polster. Eens kijken wat hij voor oplossing in gedachten heeft. Een lange trap naar voren via het gras. Stuit het in de voeten van Soeren. Bal naar voren gespeeld. En dit komt ook nog eens goed voor Cambuur. Bal bij Baouf. Centrale verdediger. Nu halverwege de helft van NEC. Was min of meer links buiten. De bal naar de as gespeeld. En na wat omzwervingen van die bal is hij nu bij keeper Jansen terechtgekomen. Nu een keer geen lange trap. Maar een schuine paas naar voren naar Soeren. Oh, dit is een bal voor Van Duijl waar hij zelf even van schrok. Omdat hij dacht dat hij voor iemand anders was. Loopt goed af voor Cambuur. Ruimte aan de linkerkant bij Hamas. En die is snel. Die krijgt nu ook de bal. Binnenkant back gespeeld. Kapt hem dan weer terug. Dan is de snelheid weg. Geeft hem nu goed mee. Aan zijn linksachter. Costarelli. Voorzet laag. Uit de doelmond gegleden. Door Sempler. En de corner is voor de ploeg op voorsprong. Voor Cambuur. Na 51 minuten spelen. 1-0 nog steeds tegen NEC.

0: Mark, wat gebeurt er in Leeuwarden?
1: Ze worden helemaal gek. Het is 2-0 in de 54ste minuut. En het weer is weer Ilias Samas bij de tweede paal. Tussen de benen van de keeper door moeilijke hoek. 2-0 Cambuur. En dan komt het woonskip op de speakers. En die zingen ze heel hard mee. Het is een aanval over heel veel schijven. En met een beetje toeval komt hij bij de tweede paal voor de voeten van Hamas. En over het natte gras krijgt die bal nog meer snelheid. En gaat die bal erin in de korte hoek. 2-0 voor Cambuur. En het is nu nog maar 35 minuten. 1-0 een helft lang volhouden, dat is moeilijk. Maar 2-0 met nog maar 35, dat is misschien wel te doen voor Cambuur. Zeker op de manier waarop NEC vandaag voor de dag komt. Want dat is alles behalve goed, alles behalve scherp. En dan gaan wij natuurlijk roepen dat het komt voor die wedstrijd die aanstaande donderdag op het programma staat in de Europa League. Juventus uit. Ze zijn er met de kop niet bij. Ze geven niet alles en ze zijn bang voor een blessure. Het zal allemaal wel, de waarheid zal in het midden liggen. En we doen misschien Cambuur wel tekort. Want wat zijn ze aan het jagen en het NEC moeilijk aan het maken. Ze verdienen absolute complimenten. De ploeg die nog niet heeft gewonnen sinds de terugkeer in de Eredivisie na afgelopen seizoen te zijn gepromoveerd. Maar nu 2-0 voor. Ja, ik ga niet zeggen dat mag je niet meer weggeven als je Cambuur bent. Daarvoor is het verschil normaliter te groot tussen Cambuur en NEC. Maar hier gaan ze alweer op de middenlijn. El Arguiyoui krijgt alleen de bal niet mee. Verdient wel een vrije trap, want wordt vastgehouden. Ja, dit stadion is ontworpen voor de fans en ook door de fans. Want de akoestiek is hier geweldig. En ze kunnen ook echt kabaal maken. Er zitten ook wel een paar vervelende gastjes tussen, moet ik er ook wel bij zeggen. Want vorig seizoen was ik bij een wedstrijd, er stond er eentje op de middenstip van de supporters omdat die boos was op de scheidsrechter. Toen werd de wedstrijd gestaakt.
2: Ja.
1: Die heb je er ook tussen. Maar als het goed gaat, en dat gaat er tegen NEC, dan kunnen ze kabaal maken, zingen en zorgen voor een geweldige sfeer in het Kooistadion. De bal valt, ja, als een soort icing in de hoek van het veld voor Billy van Dijl. Speelt hem terug naar zijn keeper. Die raakt de bal niet helemaal lekker als hij hem naar voren trapt. Stuit het wel door tot op de borst van Costarelli. Krijgt hem bij Hamas. Het is zijn wedstrijd, hè. Twee doelpunten van hem. Ze hebben ervoor gezorgd dat zijn ploeg, en dat is Cambuur, voorstaat tegen NEC. Met twee doelpunten verschil. Het is 2-0 na precies 56 minuten.
3: Femke Broeders-Bol die werd vanavond derde op de 800 meter bij het Ultimate Championship in Budapest. Ze moest haar meerdere erkennen in de wereldtoppers Wero en Hodgkinson, moet ik zeggen. Ja, daar gingen we. Broeders-Bol, die er vervolgvragen in dit gesprek in het Engels krijgt, was toch tevreden met haar derde plaats.
4: Ja, ik ben heel blij. Het ging denk ik wel zoals we wilden. Ik zat op Audi de schouder en dan zo lang nog bijblijven. Af en toe aanval was echt vertraging. Ik wou een beetje dat de laatste 100 mijn benen niet meer wilden. Maar dat hoort ook bij de 800. En weer een derde plek tegen deze geweldige meiden ben ik heel trots op.
5: This is the mark of your last competition of the season. What did you learn this year and this season?
4: Oh, ik heb zoveel geleerd dit jaar. Heel veel over mezelf, heel veel weer over mijn lijf op een nieuwe manier. Hoe dat je 800 loopt. Hoe dat, ja. Het is moeilijk in een paar dingen denk ik te omschrijven, maar het is super leerzaam seizoen geweest en ook een heel leuk seizoen.
5: The Ultimate Championship is new. So what do you find special about this event?
4: Het is anders. Het is echt een ander toernooi. Er hangt ook wel net wat andere sfeer. Einde van de dag doe je hetzelfde. Dat is in het tweede rondje zo snel mogelijk over de finish komen. Maar dan is wel een bijzondere sfeer, zeker. Hoe je echt de kampioen wordt. Het lijkt heel erg om het willen, de ultieme kampioen worden. En dat is wel heel nieuw.

0: wordt wat meer extra's omheen gedaan. Het is meer show. Ook hoe ze alles op tv laten zien. Dus ik denk vooral dat de fans goed kunnen zeggen hoe dat het voor hun anders is. Want wij blijven het eigenlijk hetzelfde hier altijd doen.
1: Now the work is done. So what is the next thing you're gonna look forward to? It can be outside of athletics.
0: Ah ja, even helemaal niks doen. Ik denk dat kort even zo evalueren, maar vooral gewoon lekker vakantie vieren. Even helemaal bijkomen. Het is echt wel een heel pittig seizoen geweest. Op de baan gingen we deze zaterdag als een trein. Maar zeg maar, met blessure, met alle veranderingen, met alle twijfels. Echt wel een heel groot seizoen geweest. Waarin heel veel ook niet is gaan zoals ik wilde. En we volgen het zoveel beter dan ik had verwacht. Dus ik heb best wel veel emoties even te verwerken.
2: Ja, veel emotie en dus even rust voor Femke Broeders-Bol. Dan gaan we even terugblikken op de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Groningen sleepte een punt binnen daar in Deventer. En dat was opmerkelijk, want de Eagles hadden eigenlijk de overhand in die wedstrijd. En dus hoefde de doelman van Groningen, Etienne Vaassen, zich geen moment te vervelen.
3: Vooral eerste helft veel te doen gehad. En de tweede helft hebben we alleen maar lange bal gespeeld, dus ik voel mijn heup ook aardig.
4: Ja, je raakte bij een redding wat geblesseerd. Heb je daar nog veel last van gehad?
3: Nee, dat was gewoon even een momentje even rust pakken. Want we stonden aardig onder druk en het was bijna rust. Dus dat viel op zich wel mee.
4: Je speelt vanavond ook eigenlijk weer in allerlei opzichten een soort van hoofdrol. Hè? Ik bedoel, je doet de meest werkwaardige momenten met de voeten. Het gaat net goed, het gaat niet goed. Je hebt geweldige redding in huis. Ik wil het geen circus noemen, maar je bent wel echt de man waar het om draait in zo'n wedstrijd, hoor.
3: Ja, ik moet zeggen, ik had vanmorgen had ik ook wel echt ook wel zin om te spelen. Ik speel tegen mijn oude trainer, Jozef Oosting. En tegen mijn keeperstrainer van Suriname, Bartines. Dus ik was een beetje getergd. En ik vind hier in de Adelaarshorst, is echt een volksclub, vind ik altijd mooi om te spelen. Ik weet dat ze me gaan uitschelden en vind ik alleen maar leuk. Dus ja, de motivatie was er vanochtend al. Moet er altijd zijn, maar ja, ik was extra getriggerd.
4: Gebeurt dit dan met je als je zo op scherp staat? Want je keept qua reddingen natuurlijk fantastisch. De passing weten we, het verhaal, het risico wat je neemt. En het scheelt ook een paar keer bijna helemaal niks of je blundert. Ja, als iedereen gaat, is het een blunder. Nu gaat het net goed, toch?
3: Ja, klopt. Ik moet zeggen, vandaag was het niet goed aan de bal. Maar ik moet zeggen, Go Ahead deed hetzelfde als Twente vorige week. Dus ja, tegenstanders gaan nou heel erg naar mij kijken. En ik zie die middenvelders ook gokken. Die bal die ik inlever op middenveld, eerste helft. Dus ze gokken op die paas. Dus ja, daar moet ik gewoon slimmer mee zijn. Uiteindelijk moeten daar geen doelpunten uitvallen. En dan moet ik die bal gewoon langschieten. Of we moeten een andere manier vinden. Maar ja, op een gegeven moment, ik blijf gewoon doorgaan. Op een gegeven moment, tweede helft, gebeurt er ook een momentje dat ik indribbel. En daarna pak ik hem weer achter mijn standbeen. Ja, ze maken mij niet zo gek. Ja, het moet gewoon weer doorgaan.
4: Je stond op, je had er zin in. Heb je er achteraf ook van genoten vanavond?
3: Ja. Ja, ik vind dit soort wedstrijden altijd mooi. Ik hou van sfeer, ambiance, vijandig. En ik denk, wij zelf vind ik niet dat we een goede pot op de mat hebben gelegd. Maar er zat genoeg spektakel in voor de supporters, denk ik. En ja, wij hebben een punt. En ik denk dat Go Ahead een beetje baalt dat ze geen 3 punten hebben.
2: Ja, want het bleef er dus bij 1-1. En ook de trainer van FC Groningen, Dick Lukien, die durft best toe te geven dat het een gestolen punt is. Maar ja, daarom is hij misschien wel des te blijer met dat ene punt.
5: Na een behoorlijke eerste helft, waarin we echt wel meededen, hebben wij de tweede helft moeten overleven. Tegen een goed Eagles, weliswaar. Maar vind ik ook dat we dingen op onszelf af hebben geroepen. En dan is de 1-1 is weliswaar die viel laat, maar is wel een punt wat ik enorm koester.
4: Ja, vooral die tweede helft, hè? Waarom overkomen is misschien het verkeerde woord, maar waarom gebeurt dat? Waarom gebeurt dat jullie?
5: Nou, ik vind dat we zijn gestopt om te voetballen. Dus datgene wat we goed kunnen, dat gaan we dan niet meer doen. En als je dan niet meer gaat voetballen, ja, dan moet je wel goed verdedigen. En daar werden we een aantal keren kinderlijk eenvoudig in de diepte verrast. Ja, dat mag gewoon niet gebeuren.
4: Jullie houden het wel lang vol. Heb je dan nog zoiets van, nou ja, misschien winnen we dan op die manier toch stiekem nog, of niet?
5: Ja, daar hoop je op. En aan het eind heb ik gewisseld. Bracht ik 2 frisse spitsen met Oscar en met Niels. Om ook weer daar ballen vast te houden. Nou ja, eerlijkheid gebied met te zeggen, dat lukte ook niet meer. Zij liepen ons onder de voet. Dus die 1-1 viel. En die was verdiend. Meer dan verdiend.
4: Hoeveel jaren ouder word jij als je naar je keeper kijkt? Met alles wat hij op een goede en een minder goede manier uithaalt in zo'n wedstrijd?
5: Nee, dit vraag ik van hem. En hij nam vanavond heel veel risico, dus hij moet dat beter managen. Want onze spelers wilden hem eigenlijk liever niet meer hebben. Maar dat ligt voor een gedeelte ook bij die spelers. Dus ik moet weer zitten met Etienne. Als je dat herkent, ja, dan moet de bal wat sneller diep. Zeker in de eindfase. Maar ik moet ook weer met die middenvelders zitten. Ja, we willen voetballen. Ja, dan moet je hem ook willen hebben.
4: Ja, ik zei tegen hem van, je denkt over veel dingen na, er gebeurt veel. Er wordt ook inderdaad veel van je gevraagd, hè, tijdens zo'n wedstrijd dan. Op dit moment, met alles wat je moet doen.
5: Ja, zeker. En dat is ook wat hem onderscheidend maakt. En waarom hij zeker de laatste 2 jaar een enorme ontwikkeling doormaakt. Ik vind het echt een hele goede keeper. Dus dit moet hij blijven doen en wij moeten dat als ploeg ook beter gaan doen.
4: Ja. Het ziet er wel af en toe uit als een, en dat bedoel ik niet per se negatief hoor, als een soort artiest die bezig is.
5: Ja. Dat snap ik en dat moet hij dan dus maar weghalen. Want hij is absoluut geen artiest, het is een klassekeeper.
2: Ja, en die ballen houden, dat is ook een kunst, hè. Dick Lukien, de trainer van FC Groningen, in gesprek met Jeroen Elsoff.
6: Cambuur NEC, Mark, och.
7: Amos voor 3, maar zijn schot wordt geblokt door Neasmis. Ja, een bal achter Stambeen langs meegeven, dit 1-2'tje lukt. Die linkerkant, die landen ze tierenlier bij Cambuur. Het staat 2-0 na 63 minuten. Ze spelen naar de fanatieke aanhang toe, maar op dit moment is het hele stadion op het uitvak na de fanatieke aanhang. Wat een geweld komt er van de tribunes. Amova is zijn basisplaats kwijt, maar mag er nu wel in. Dat is een verdediger die erin komt voor een middenvelder. Want Maartens gaat naar de kant. Maar een mooi 1-2'tje dus. Dat begint met een bal achter het standbeen langs geveegd door Hamas naar Costarelli. Bal schuin terug. En dan ligt de verre hoek eerst open. Maar hij neemt er nog net een pasje mee. Maar op het moment dat hij dan schiet, Neasmits ertussen kan komen met een blok. Corner nog wel voor Cambuur. El Arguioui zet hard voor. Bij de tweede paalbal weer voor het doel gekopt. En dan laat Neasmits de bal stuiteren zodat Polster hem kan vangen en naar voren kan trappen. Dit is een overtreding. Maar de bal komt nog wel voorin bij Bischoff. Die daar slim zijn lichaam zet in een duel met Kwam. Maar uiteindelijk toch niet als winnaar van de bal uit deze strijd komt. Kwam schiet de bal dan wel zo in de voeten van Sherry. Die brengt de bal maar eens vroeg voor. Er staan er 3 van NEC en deze kopbal van Sierhuis gaat een meter naast. In zijn rug Linsen. En daarachter was ook nog Storm. Ze waren met veel bij NEC. 3 keer gewisseld is er ook door Dick Schreuder. Hij wisselt al 1 keer in de rust. Dat is eigenlijk nummer 4. Montero is in de ploeg. Dat is een controlerende middenvelder. Emre Moore, aanvaller. Linsen, aanvaller. Boodschap mag duidelijk zijn, want Philip Sendler is naar de kant. Dat is een verdediger. Dus waar er bij NEC een verdediger afgaat, komt er bij Cambuur eentje bij. En als je zoekt naar een verklaring, dan staat hij op het scorebord. Niet alleen de 65 minuten, maar vooral die nummertjes daaronder. 2 achter Cambuur, 0 voor NEC. Inworp wel voor NEC. Die de bal naar Sherry gooien. En hij moet hem dan weer terugspelen naar Neasmits. Klopt niet zoveel van bij NEC. Ze spelen een hele matige wedstrijd tot nu toe, maar er is nog tijd. Nog tijd genoeg. Bijna een kwart wedstrijd nog. Nog iets meer dan een kwart wedstrijd zelfs. Om dit recht te breien. Het zal niet makkelijk worden, want Cambuur is echt van plan om vandaag de 3 punten in eigen huis te houden. Dat zullen ze altijd zijn, maar vandaag spat het er ook echt vanaf. Buitenom gaat Le Breton. Daar gaat de bal alleen niet naartoe van Bischoff. Die gaat terug naar de as. Naar Montero. Die weer terug speelt naar de linkerkant. Naar Cabar. Dan is Sherry als een soort veredelde spelverdeler op 6 terechtgekomen. Geeft de bal naar de linkerkant, naar Bischoff. Buitenom, Cabar, kap 1, kap 2, achterlijn. Lage voorzet, puntje van Baouf. En dan Hamas, ook met een puntje. Krijgt hem nog net iets verder weg, maar Neasmits. En dan een bal achter Stambeen langs door Emre Moore geveegd. Maar waar dat lukt als je 2-0 voor staat bij Hamas, lukt dat niet als je 2-0 achter staat bij Emre Moore. Er lijkt wel iets van druk te komen nu van NEC. En ze zullen ook wel moeten. 2-0 achter, minuut 66.

0: Ze zullen het daar in Leeuwarden helemaal onderschrijven. Good Times van Jungle.
1: Sofyan Amrabat maakte vandaag zijn basisdebuut bij Ajax met 5-1 gewonnen uitwedstrijd bij Fortuna Sittard. En commentator Jan Rolfs die vroeg Amrabat of hij tevreden was na dit optreden.
2: Ik ben heel tevreden met de overwinning. Ik ben ook heel tevreden met de eerste 90 minuten. Maar over mijn spel kan nog beter.
3: Wat kan er beter?
2: Ik denk dat het een paar keer nodig slordig was. Vooral richting het einde. Ik denk dat ook de vermoeidheid en concentratie een beetje minder werd. Ik denk dat het een beetje te maken heeft met het ritme. Het mag geen excuus zijn, maar dat moet beter. Dus daar ben ik niet helemaal tevreden over. Maar al met al, eerst 90 minuten na zeer lange tijd. 5-1 overwinning is het allerbelangrijkste.
3: In die eerste helft kreeg je behoorlijk wat ruimte in de pasingen. Ze stonden eigenlijk 5-4-1. Twee lage blokken op elkaar. Je kreeg wel veel ruimte. Was dat prettig?
2: Natuurlijk, voor elk voetballer is het lekker voetballen als je meer tijd en ruimte krijgt. Dat is logisch. Maar ik denk compliment naar Fortuna, want ze verdedigen echt heel goed. Ik denk dat ze dit seizoen ook heel weinig tegengoals hebben gekregen. Dus het is gewoon een heel stugge ploeg. En daarom denk ik ook compliment naar ons toe, omdat in de eerste helft we heel goed van kant naar kant speelden. En je uiteindelijk daardoor hun kapot hebt gespeeld, denk ik. Waardoor ze in de tweede helft vermoeid waren. En dan komt uiteindelijk vanzelf de ruimte in het midden. En dat hebben we goed benut uiteindelijk.
3: Wat was je opdracht?
2: Vooral de restverdediging natuurlijk goed houden. Omdat je weet dat Fortuna heel ver inzakt. En een hele sterke, grote, snelle spits heeft. Met mensen die eromheen komen. Dus daar zijn ze in de eerste helft een keer heel gevaarlijk in geweest. Goede redding van Mark. Dus dat was voor mij het belangrijkste. En met Bas zo snel mogelijk van kant wisselen. Want wat ik zeg, het was zaak om ze proberen kapot te spelen. Want zij willen graag als je door het midden voetbalt. Want dan zijn ze gesloten, kunnen ze de bal veroveren en kunnen ze snel eruit komen. Dus ik denk dat we het goed hebben uitgevoerd.
3: Want dat is inderdaad, je hebt het over de restverdediging in de gaten houden. Dat was een beetje het probleem van Ajax. Dat is jouw hoofdtaak eigenlijk. Voel je dat zo?
2: Ja, niet per se hoofdtaak. Je hebt gewoon, als nummer 6 heb je heel veel taken. Maar natuurlijk vooral in ons systeem. We proberen heel afvallend voetbal te spelen. Met vaak de backs die weg zijn. We proberen natuurlijk altijd eentje te houden. Maar vandaag waren ze vaak allebei weg. Omdat natuurlijk het systeem van Fortuna anders was dan normaal. Dan een normale 4-3 systeem. Ja, dan speel je in grote ruimtes. Dus ik denk ook een compliment naar Tilo en naar Juri die het heel goed hebben gedaan. En daar probeer ik vaak kort bij te zijn om ze te helpen. En dat ging denk ik waardig.
0: Van Sofyan Amrabat naar Leeuwarden. Ja, Johan Plat, de trainer van Cambuur, die had het eigenlijk al gezegd, Mark. Ja. De beste trainingsweek ooit.
4: Ja, dat zou ik volhouden. Ja, ooit onder zijn leiding bij Cambuur. Precies. Dat was ook de boodschap. Hij wilde zijn ploeg nog wat extra moed inpraten. En het was niet aan dovemans oren gericht. Want met dat zelfvertrouwen spelen ze een goede wedstrijd tot nu toe. 71 minuten lang, 2-0 voor. Niets op aan te merken. Ook niets op de tussenstand. Want dat is gewoon een verdiende. Sierhuis vindt nu aan de rechterkant Emre Moor. Bal met de linkervoet gecontroleerd. Dribbelt op zijn tegenstander af. Speelt de bal nu breed. Le Breton met een half voetje ertussen. Krijgt hem bij Montero. Klein duwtje en een vrije trap. Maar ondertussen is ook Emre Moor er weer bij gaan zitten. En ik zeg weer, hij staat een minuut of 10 binnen de lijnen. Net lag hij ook al een tijdje op het gras. Ja, en Schreuder mag gelukkig voor hem nog één keer wisselen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling. Ja hoor, ze geven het ook aan. Wisselen dat de ingebrachte Emre Moor er alweer af moet. En dan is het ook weer heel snel donderdag, hè. Hij heeft heel veel last aan zijn, zullen we het de heup noemen? Ik denk dat het is waar hij last heeft. Het is niet de hamstring, het is het bovenbeen, maar dan de zijkant daarvan. En hij gaat niet meer verder kunnen. Nee, want er was helemaal geen contact of iets. Hij ging er gewoon bij zitten, zakte min of meer door zijn hoeven heen, omdat hij dacht, dit gaat niet meer. Het zorgt er ook wel weer voor dat het enigszins opgebouwde ritme en tempo van NEC ook weer uit de wedstrijd is. Daar kan deze jongen natuurlijk niks aan doen. Hij gaat eruit. En dat is een vervelende wissel voor hem, voor iedereen bij NEC. Want dit was natuurlijk alles behalve de bedoeling. 73 minuten gespeeld. 2-0 Cambuur.
5: Absolutely sensational!
6: Het buitenlands voetbal.
0: Ja, nog één keer gaan we de grens over naar, onder meer Saoedi-Arabië en Roemenië. Maar eerst even een update, want je hebt tussenstanden bij Arsenal, Real Madrid.
7: Yes, Arsenal, een van de koplopers in Engeland, op bezoek bij Sunderland. Komende week tegenstander in de Europa League van AZ. Ja. Arsenal staat met 1-0 voor na 75 minuten spelen, toch wel ongeveer. Had heel anders kunnen zijn, want vlak voor die 1-0 miste Sunderland een penalty. Real Madrid, geen koploper in Spanje, want vorige week verloren van Betis, staat op dit moment met 3-1 voor tegen Rayo Vallecano. Stond bij rust al 3-0, dacht een makkelijke avond, maar het is eigenlijk alleen maar tegenhouden naar rust. Dus wie weet dat daar nog gekke dingen gaan gebeuren het laatste half uur.
0: Nou, dat wordt nog interessant. We hebben het nog niet over de vrouwen gehad. Heb je daar nog opmerkelijke dingen?
7: Ja, dan wil ik eigenlijk voor vandaag wel even 3 uitpikken. En dan begin ik niet voor niets bij Danielle van der Donk.
0: Alweer, hè? Want we hadden het vorige week ook over.
7: Ja, daarom 35 jaar inmiddels, middenvelder. Goede vorm bij de London City Lionesses. En wat daarbij opvalt is dat die vorm min of meer hand in hand gaat met het masker dat zij nu draagt. En we weten nog steeds niet waarom ze dat masker precies draagt. Het lijkt iets met een jukbeen of iets in die regio.
1: Neusgebruik, jukbeen, zoiets.
7: Ja,
1: toch?
7: Zoiets zou het kunnen zijn. Maar goed, puntje bij paaltje, speelt ze sindsdien hartstikke goed. Vorige week, nou, hebben jullie gehoord, scoorde ze met een hakje tijdens de overwinning op Manchester United. En ook deze week scoorde ze weer met haar nieuwe handelsmerk.
6: Aksidiani, backheel! And it's gone in! And it's another backheel from Danielle van der Donk! Can you believe it?
0: Ja, backheel.
7: Ja, weer een hakje. En het viel jullie misschien op dat jullie weinig gejuich hoorden op de achtergrond. Ja, dat komt. Dit was een aansluitingstreffer. Leverde helaas ook niks op. London City verloor uiteindelijk met 2-1 West Ham. Maar het is vooral heel fijn voor Van der Donk dat ze weer fit is. Dat ze goed in de vel zit. Want vorig seizoen, vertelde ze onlangs, veel blessures gehad. Getwijfeld om door te gaan met voetballen. Dus dan is het wel fijn dat ze weer een positieve vibe heeft.
1: Ook voor Nederland zelf toch?
7: Ja, inderdaad.
1: Moet het nog plaatsen voor het WK.
0: Ja. Ja, dat moet nog gebeuren. Hè?
1: Zeker.
7: Een andere speler die ik wilde noemen, ook een international, Damaris Egrola. Controlerend middenvelder won vandaag met Olympique Lyonnais met 7-1 van Paris FC. En Lyon, een grootmacht in Frankrijk, staat daardoor bovenaan met 6 punten uit 2 duels. En net kwam nog binnen Esme Brugs, linksback bij Barcelona. Toch 2 keer gescoord tegen Atletico Madrid. 4-2 gewonnen. Ja, en die gaan aan de leiding met 9-3. Maar dat is eigenlijk niks nieuws in Spanje.
0: Ja, precies. Het is ook een beetje de week geweest van de nominaties, hè, voor de Ballon d'Or. Nou ja, bij de mannen weten we geen Nederlanders genomineerd. Bij de vrouwen is dat anders.
7: Ja, zijn de 30 genomineerden wereldwijd. 3 Nederlandse vrouwen daartussen. Net genoemd, Esme Brugs, met Barcelona onder meer de Champions League gewonnen en de Spaanse titel. En de 2 Manchester City speelsters, Kerstin Kasperij en Viviane Miedema. Zij pakten onder meer de Engels titel en de beker en hadden dus ook gewoon individueel een heel sterk seizoen. En ook nog wel even leuk om te noemen, bij de talenten van het jaar genomineerd Veerle Buurman van Chelsea. En eind oktober horen of ze in de prijzen vallen.
1: Gaan we even naar Saoedi-Arabië, waar deze week Nederlanders opvielen.
7: Ja, ik heb nog nooit zo dicht op de Saoedische competitie gezeten.
0: Het wordt een vast onderdeel in dit overzicht.
7: Ja, en toch weer opvallende Nederlanders. Allereerste transfer, Jorginho Wijnaldum. Ook inmiddels 35 jaar verliet de ene Saoedische club voor de ander. Hij is bij Al Ittihad teamgenoot geworden van Steven Bergwijn. En die Bergwijn die maakte gisteren een doelpunt in de wedstrijd waarin Wijnaldum zijn debuut maakte als invaller. Al Ittihad won uiteindelijk met 3-1 en staat nu tweede in de competitie op een punt van het Al Hilal van onder andere Crescenzo Somerville. En dat Al Hilal won vandaag met 6-0, mede dankzij een assist van die Somerville. En dan tot slot is de vraag altijd, heeft Cristiano Ronaldo nog een doelpuntje gemaakt om wat dichter bij die 1000 te komen? Dat helaas niet, blijft op 979 steken. Ook nog eens gelijk gespeeld, dus staat nu derde in de competitie.
1: We gaan het echt tot 2035 hebben over Ronaldo in de Saoedische competitie.
7: Het zijn 21 doelpunten.
0: Ja, en dat hij 50 plus is.
7: Ja, maar als het nodig is, gaat hij in de 5e klasse van Portugal spelen.
1: Is waar, is waar. We sluiten deze buitenland voetbalavond af in Roemenië, want daar hebben ze iets nieuws bedacht, hè, om wangedrag van voetbalouders tegen te gaan.
7: Ja, we hebben dus niet alleen in Nederland last van ouders die nogal fanatiek kunnen zijn, hun eigen kind te veel onder druk zetten of juist intimiderend zijn naar een tegenstander of een scheidsrechter. Daarom hebben ze in Roemenië bedacht dat scheidsrechters bij jeugdwedstrijden vanaf nu niet alleen een gele of een rode kaart kunnen trekken, maar ook een zwarte kaart.
8: De aceea introducem cartonașul negru și procedura întrei pași, care sancționează comportamentul abuziv al părinților.
7: Ik neem aan dat jullie nu hebben verstaan dat hij het heeft over een 3-stappenplan.
0: Ja,
7: als er wangedrag is langs de lijn, dan spreekt de scheidsrechter daar eerst de coach op aan. Die kan dan in gesprek met die ouders. Werkt het niet, legt de scheidsrechter het duel 10 minuten stil. En ik neem aan dat je wel heel erg van het padje bent, wil je daarna nog steeds niet gedragen.
1: Ja, maar ja.
7: Maar stap 3 is dus het trekken van die zwarte kaart. Dan wordt het duel per direct definitief gestaakt. Ik heb geen idee hoe vaak ze die zwarte kaart daadwerkelijk moeten trekken. Ik hoop niet al te vaak. Maar het is sowieso goed dat er aandacht wordt gevraagd voor dit probleem.
1: Ja, een beetje afschrikkende werking hoop
7: ik. Dat hoop ik.
1: Jorrit Hansen over het buitenlands voetbal vanavond. Dankjewel.
0: Een klein kwartiertje nog met een comfortabele voorsprong voor Cambuur tegen NEC, Mark.
4: Ja, in Leeuwarden zullen ze zeggen nog iets meer dan 10 minuten. En 2-0 voor. Ja, Terwijl de supporters ook wel denken, ja, maar er komen wel 8 minuten bij. Zul je net zien, want we staan met 2-0 voor. Die zullen er nog niet zeker van zijn. En dat is ook terecht, hoewel ze heel weinig weggeven. En ze spelen echt geen angsthazen voetbal hoor in Leeuwarden. Dit is geen busparkeerwerk. Dit is gewoon 1-op-1. Allemaal door, poppetje op poppetje. En zo proberen ze het NEC heel moeilijk te maken. En het voetballen onmogelijk. Ook nu weer Baouf op de helft van NEC. Zet door, verovert de bal, krijgt hem nu terug. Dit is de centrale verdediger hè, op de achterlijn. Voorzet en bijna invaller Boudane die hem kan binnentikken. Hens roept Baouf van Nejasmis die de bal nu naar voren speelt. En dan staat gelijk Sherry weer onder druk. Wat doen ze dat goed bij Cambuur. Naar de rechterkant nu gespeeld door NEC. De vraag is hoe lang ze het volhouden. Voorlopig al 79 minuten. Met intussen ook 3 verse krachten binnen de lijnen. Amova had ik al gezegd. Henstra is ook ingevallen. En Boudane is er ook bij. En dat heeft ervoor gezorgd dat niet meer zoveel lange ballen spelen is bij Cambuur richting spits Binder. Want hij is naar de kant, net als rest buiten kwam. Maar ze proberen het nu vooral over de grond te zoeken. En met name in de druk zetten. Tegenstanders geen seconde de tijd geven. En echt in de nek hijgen als ze worden ingespeeld. En dat doen ze dusdanig goed dat NEC er ook echt niet aan te pas komt in de tweede helft. En dus die 2-0 voorsprong dik en dik verdiend. Bal gaat naar Boudane. Net over de middenlijn. Buitenkantje voet naar Hamash. Die probeert zijn tegenstander te poorten. Dat mislukt. Maar de bal gaat wel weer via die tegenstander over de zijlijn. Inborp Cambuur. Tijdwinst Cambuur. Rustig aan, denkt Morgan Costarelli. De Fransman met een Italiaanse vader. Die de inborp moet nemen. Maar bij 2-0 voorsprong denkt, ik hoef hier in ieder geval geen haast bij te hebben. Totdat de scheidsrechter zegt 3-2-1. En dan moet hij snel gooien. Als hij de bal terugkrijgt, dan kan hij zo door aan de linkerzijkant. Maar hij krijgt de bal niet terug. NEC neemt over. Maar kijk, ze zijn hem alweer kwijt. Goed verdedigd, Billy van Duijl. Terug naar zijn keeper. 10 minuutjes nog in Leeuwarden. 2-0 Cambuur tegen NEC.
1: Honkballer Christian Diaz die pakte met zijn club Neptunus de zijn 6e landstitel en werd ook uitgeroepen tot MVP, de waardevolste speler van dit seizoen en van de Holland-series. En Vlado Vejanovski sprak met hem.
9: Kijk, ik kan niet zeggen dat het een gewoonte is, want je moet het alsnog doen elk jaar. Maar daar speel je wel voor elk jaar. En dat verwacht Neptunus ook van ons. Dus het is wel leuk dat het weer gelukt is, zeg maar.
10: Want hoe hou je elkaar scherp? Het is inderdaad voor de meesten een gewoonte. Maar hoe hou je elkaar dan scherp om niet te verslappen?
9: Ja, je moet wel om bij Neptunus te kunnen spelen, moet je wel een klein beetje dikke huid hebben. Want we geven elkaar best wel wat opmerkingen.
10: Hoe gaat dat dan?
9: Dat kan ik op camera niet zeggen.
10: Maar probeer net een variant.
9: Nee, dat kan ik niet. Helaas kan ik dat niet. Nee, dat kan ik niet. Maar zo proberen we elkaar wel scherp te houden door elkaar best wel veel opmerkingen te geven als je iets verkeerds doet. Kijk, ik heb zeg maar ook de eerste 2 wedstrijden was ik zeg maar niet helemaal in vorm. En dan hoor je de jongen zeggen, ja, nu dat je het moet doen, doe je het niet. En dat soort dingen allemaal. Dus, maar niet, dat is dan de nette variant daarvan. Ja.
10: Ik kan me heel wat bij voorstellen. Maar dat komt dan ook zelfs bij jou binnen. Want jij bent, jullie zijn allemaal even belangrijk, maar jij bent wel even de belangrijkste.
9: Ja.
10: Dan krijg jij ook even de waarheid te horen.
9: Jawel, zeker. Maar dat kan ook bij ons.
10: En dat incasseer je?
9: Ja, zeker. Ja.
10: 2014, 15, 16, 17 landskampioen, hè? Vorig seizoen ook. Jeetje, ga je naar de 10?
9: Nou, ik niet. Ik ben al oud. Dus ik denk misschien een jaartje nog. Of ja, een jaartje weet ik zeker. Maar daarna weet ik niet. Want ik heb ook 2 kinderen thuis die ook, zeg maar, honkballen. Dus ik moet wel op een gegeven moment gaan stoppen, ja.
10: Cruciaal moment ook voor jou vandaag, toch? Jullie stonden 3-1 achter en toen was jij aan de slag. Wat gebeurde er?
9: Ja, toen heb ik een basic clearing double geslagen, ja. Ja.
10: En dat was het moment vandaag van de wedstrijd dat het omsloeg en jullie de kop pakten.
9: Ja, kan je wel zeggen. Ja. Maar ja, we moeten het toch met z'n allen doen, want als zij niet op de honken stonden, had ik dat moment niet gehad misschien. Ja.
10: Het kwam uit.
9: Ja, precies.

0: met It Must Be Love.
1: Ik ben de tel kwijt, waar kijken we naar?
2: Bij de tweede paal gaat hij erin.
3: De Eredivisie.
4: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
3: Alle wedstrijden van vandaag.
4: Wat een zeldzame ontknoping.
5: FC Twente mag de zaterdag aftrappen met een wedstrijd tegen ADO Den Haag. Een bijzondere dag in Enschede, want Twente speelt zijn 2000ste wedstrijd in de Eredivisie. Een jubileum dus.
6: Twente terechtgekomen in een select groepje samen met PSV, Feyenoord, Ajax en ook Sparta. Die zijn de grens van 2000 al gepasseerd. En 61 jaar geleden speelde FC Twente zijn eerste Eredivisiewedstrijd.
5: En hoe vier je dan zo'n bijzonder jubileum?
6: Voor de supporters is het onbeperkt eten en drinken voor deze wedstrijd geweest. Met een speciaal ontworpen XXL schnitzelmenu.
5: Goed, al vroeg in de wedstrijd is duidelijk dat FC Twente het jubileum graag wil bekronen met een overwinning.
6: FC Twente is tegen ADO Den Haag echt oppermachtig. Het is eenrichtingsverkeer.
5: Duurde eventjes, maar dan in de 60ste minuut.
6: Wijdman, wordt het een penalty? Ja, dat is een penalty voor FC Twente. Eindelijk zo'n moment in de wedstrijd waarvan je zegt de eerste goal zou nu moeten vallen.
5: Ratering komt te laat en dus gaat Wout Weghorst achter de bal op de stip staan. Ook al miste hij woensdag nog in Europa, nu wil hij toch zijn verantwoordelijkheid nemen, want
7: Cristiano Ronaldo zei ook altijd, vergeet ik nooit meer, dat hij zei van ik kan pas mezelf kwalijk nemen als ik niet de verantwoordelijkheid neem en het niet... En er niet aangaat.
5: Nou, en deze keer gaat hij er wel in.
6: Wout Weghorst in Enschede in het shirt van FC Twente. In uitwedstrijden had hij al wel gescoord, maar thuis nog niet. 1-0 uit een strafschop.
5: Bij die 1-0 blijft het niet, want ook Prupper weet hem erin te koppen. En dus zorgt de oude garde van Twente voor de overwinning.
6: In deze wedstrijd hebben de dertigers het gedaan voor de ploeg van John van den Brom. Wout Weghorst, 34. Robin Prupper, de aanvoerder met een kopbal uit een corner, 32 jaar. Zij zorgen ervoor dat de vijfde positie minimaal verstevigd gaat worden.
5: En zo krijgt die 2000ste wedstrijd glans, Mark.
4: Oh, binnenkant kruis.
5: Ik hoorde je schreeuwen van ver, ja.
4: Ja, maar wat een poeier. El Arguiui. Het had niet eens doorgegaan, nou. Dat moet ook een gevangenisstraf op, hoor. Als hij hem via de onderkant lat er binnen kan palen, ja, in de kruising had geschoten.
5: Maar wel anderhalve meter bij het spel, toch?
4: Ja, oké, nou vooruit. Tjonge, hij ging er niet in. Gelukkig maar. Dan hadden we die discussie moeten voeren. Maar het is 2-0 en het publiek viert feest. Nog wel eventjes opletten, want de bal gaat de 16 in van Cambuur. Linssen. Twee keer Hamas. Hij is de grote meneer. Met nog anderhalve minuut te gaan bij Cambuur. Bal scherp voor en in de korte hoek ligt keeper Jansen. En dan is er applaus voor hem. Ze zijn hier echt al minutenlang met z'n allen aan het zingen. De meeste mensen die staan ook en klappen. Want nu weer, zul je net zien, even wat rustiger wordt in afwachting van de extra tijd. Want die komt er natuurlijk ook nog. Hè. Eén officiële minuut nog bij de ploegen uitgewisseld. Amova, stevig, heeft de bal. En dan ook Soeren. Oh, wat zitten ze er kort op? Iets te kort. Vindt de scheidsrechter, nou dat mag. En dus komt er nog een vrije trap. 40 seconden nog, dan weten we hoe lang deze wedstrijd nog duurt. Maar Cambuur gaat winnen, die durf ik wel op te schrijven. 2-0 is het.
8: Dan gaan we naar Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Voor Go Ahead was het een bewogen week. De Eagles gaven dinsdag in het restant van de gestaakte wedstrijd met FC Utrecht een 1-3 voorsprong weg. En dus is het zaak om vanavond te winnen van FC Groningen om het moreel weer een beetje positief te maken. Maar daar denkt Groningen toch anders over.
9: Willemson, die voor het eerst in september scoort overigens. Hij maakt een prachtige treffer. Snelle versnelling van FC Groningen. Uiteraard gaat het weer via Tom van Bergen en tussen twee verdedigers in. Ja, echt perfect binnengetrapt in de verre hoek.
8: En dus staat de ploeg uit Deventer al snel op een achterstand. En dat terwijl ze bijna de hele wedstrijd de overhand hebben. Gelukkig voor Go Ahead weet Tengstedt daar in de 82ste minuut verandering in te brengen.
9: Lona werken voor Søren Tengstedt. En zijn Go Ahead Eagles van dichtbij neemt hij hem heerlijk op de pantoffel. Die bal die knalt echt tegen het doel. Touwen aan, schitterend hard, loopzuiver ingeschoten.
8: De hele slotfase hangt de 2-1 voor Go Ahead in de lucht. Maar als Sigurdarsson dan de bal voor open doel krijgt.
9: Sigurdarsson, ik denk dat hij misschien nog wel een stukje Groningen worst krijgt na afloop van deze wedstrijd, mocht het 1-1 blijven.
8: Ja, want commentator Chris Wolbe die weet wel een passende beloning voor de Go Ahead-spits.
9: Jeroen Elsof zegt dan altijd, stoelriemen vast. Ik wil natuurlijk Jeroen Elsof niet naar de kroon steken, maar stoelriemen vast. Want de Eagles komen naar voren toe.
8: Ja, de Eagles die komen naar voren toe. Gaat die worst dan toch aan Sigurdsson voorbij, dat moet ik zeggen. Want Go Ahead bleef dus maar aanvallen. Maar het mocht niet baten voor Go Ahead Eagles, want de wedstrijd eindigt in een gelijkspel. Groningen-doelman Etienne Vaassen staat bekend om zijn risicovolle acties. En daar reageert het publiek dan regelmatig op met lelijke zangkoren. Maar het doet hem niks.
0: Ja, het is prima als ze dat willen roepen, ja. Ik zou ook zo na de wedstrijd een biertje met ze kunnen drinken, ja. Maakt mij niet echt uit.
5: Dat was Go Ahead Eagles. Dus gaan we kijken bij Fortuna Ajax. Tot nu toe hoefde Ajax namelijk nog geen tegendoelpunten te incasseren in uitwedstrijden. Maar Fortuna Sittard wil daar vanavond graag verandering in brengen. En Ajax is extra gedreven om te winnen na die verloren topper vorige week tegen PSV. En dus is het al snel een doelpunt bij Mark.
4: 3-0, een toetje dat eigenlijk niet kon uitblijven. Henstra, de invaller, schiet van ruim buiten de 16. Het gras is nat. De bal stuit het door, precies in het hoekje. En ze gaan uit het dak achter het doel. De spelers, de fans. Cambuur gaat winnen in eigen stadion. De eerste overwinning in de Eredivisie gaat hier komen op deze septemberavond in Leeuwarden. De eerste Eredivisie-overwinning in het stadion. Het Kooistadion explodeert, gaat uit het dak. Ze vinden het fantastisch. Het is 3-0 door Henstra.
5: Ja, terug naar Ajax Fortuna, het openingsdoelpunt.
10: 1-0 Ajax na 35 minuten. Wie anders? Julian Brandt. Prachtig doelpunt. Afvallende bal. Gecontroleerd. Dropkick. Kruising. 1-0 Ajax.
5: Maar Fortuna slaagt er toch in om die reeks van tegendoelpuntloze uitwedstrijden van Ajax te breken.
10: Nee, Fortuna Anthony de Scott. Die komt als een derde lachend uiteindelijk uit de dode hoek van de Ajax-verdediging opzetten. Want niemand let goed op hem op. En dus kan hij alleen op de keeper af. En schuift hij hem goed binnen. Binnenkant paal. Fortuna hier op gelijke hoogte.
5: Maar de hoop mag niet lang duren voor Fortuna.
10: 2-1 Ajax, 63ste minuut. Tilo Keren die hem uiteindelijk binnenkopt. Naar de Tolu vlak daarvoor. De lat zo wat bijna uit elkaar liet spatten. Wat een krachtige kopbal van hem. Maar daardoor wel weer teruggestuiterd in het veld. En Keren is de meest attente daarna.
5: Mister 1-0 maakt vandaag niet de 1-0, maar de
10: 3-1 Ajax, assist Tilo Keren. Die is dan toch maar wat belangrijk bij zijn basisdebuut. Maar invallen Klaassen bewijst ook direct zijn waarde. Kopbal van dichtbij.
5: En dan gaat het hard, want Dien, wie maakt de 4-1?
10: Klok, klok, klok, klok. Dolberg, 4-1.
5: Uiteindelijk eindigt de wedstrijd in een 5-1. En dat is volgens Danny Buijs, de trainer van Fortuna, gewoon een harde, terechte les.
11: En als je denkt dat we allemaal al heel goed zijn, ja, dan kan het zomaar zo zijn dat je een keer een paar tikjes op je neus gaat krijgen.
8: Ja, de laatste minuten in de blessuretijd bij Cambuur NEC, Mark.
4: Anderhalve minuut nog. Cambuur gaat winnen. NEC gaat verliezen. Het staat 3-0. En de bal is in de voeten van de ingevallen keeper Polster. Nog één lange trap naar voren. En dan zit ook deze extra minuut er alweer op. Hij stuit het door in de handen van keeper Thijs Jansen. De 0 voor hem. Ondertussen Billy van Dijl. Gehavend aan de knie. Laten we voor hem hopen dat het niet heel ernstig is. Want als je bij een stand niet geblesseerd wil raken, dan is het wel een stand waarbij de winnaar al duidelijk is. Nou, hij is overeind gekrabbeld. Het valt allemaal wel mee. Nog 50 seconden genieten op het veld. Dat is hoe dit zal voelen voor die in het geel gestoken met die blauwe broekjes. Die van Cambuur, die van Johan Plat. Die geweldig voetbal heeft laten zien vandaag met zijn ploeg. Niet bang, 1-1 door in de eerste helft. Terwijl er nog ruzie wordt gemaakt ook. Cabar trekt aan het shirt van Henstra, de man van de 3-0. Dan volgt er nog een opstootje. Moet je misschien ook niet willen, zeker als je bij Cambuur speelt. Zou ik denken, weglopen, genieten. Daar had ik het net over, nog 50 seconden. Maar er ontstaat dan toch nog wat tumult. Ja, het is de frustratie bij NEC dat de overhand heeft. En dat valt ook wel te begrijpen, want de seizoenstart is er niet eentje waar je heel erg gelukkig van wordt. 7 uit 5 wordt 7 uit 6. Er is 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld. En hier volgt alweer een nederlaag. En geel, ja, voor allebei. Ja, dat is dan altijd de makkelijke oplossing. Dus zowel Henstra, die de 3-0 binnenschoot, krijgt geel als Cabar. En zo tikken de seconden weg en zit de extra tijd erop. En is dat jammer, want het gaat een beetje ten koste van het gezang en de sfeer in het Kooistadion. Nou ja, als we weer gaan voetballen en de scheidsrechter heeft gefloten, dan gaan ze er nog maar een keer achter staan met z'n allen. Er zit echt niemand meer. Nou, misschien een paar mensen die helaas niet kunnen staan. Maar voor de rest is iedereen aan het zingen, springen, klappen. En ook de spelers, hoewel ik de uitbundigheid nog wel mee vind vallen. Maar dat zal ongetwijfeld na het handjes schudden En de bedankjes richting de NEC-spelers wel gaan gebeuren. Gebogen koppies bij NEC, ze gaven niet thuis. Het was een hele matige vertoning. Bijna alles ging fout. En bij Cambuur ging er heel veel goed. En ze winnen dik en dik verdiend met 3-0. En de grote man is Ilyes Hemash met 2 doelpunten.

0: I Will Wait van Mumford & Sons brengt ons aan het einde van een eredivisieavondje. We moeten de balans even opmaken. De stand, Suze.
1: Ja, AZ nog steeds eerste, ondanks dus dat gelijkspel. PSV tweede, die komen morgen nog in actie. Twente nu derde na de winst. Feyenoord morgen in actie. Ajax vijfde en een sprong voor Cambuur dat van de laatste plaats naar de 15e plaats gaat naar die overwinning.
0: Waar zit jij morgen?
1: Ik zit morgen bij PEC Feyenoord.
0: PEC Feyenoord, een van de vier wedstrijden die morgen wordt gespeeld. Verder hebben we Excelsior tegen FC Utrecht, Heerenveen tegen Telstar en PSV neemt het in eigen huis op tegen Sparta. Natuurlijk te beluisteren allemaal in Langs de Lijn vanaf 2 uur op NPO Radio 1, waarin we verder ook aandacht hebben voor bijvoorbeeld de slotetappe van de Vuelta en de Formule 1 Grand Prix van Spanje.
1: Lekker uitzending.
0: Ja, zeker. Zo dadelijk, met het oog op morgen.
1: Met Azouet El Miloudoui.
0: Goedenavond.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met zanger Duncan Lawrence. We leerden hem kennen door The Voice of Holland. En in 2019 won hij namens Nederland het Eurovisie Songfestival met het zelfgeschreven lied Arcade. Deze maand staat hij in Carré met nieuwe muziek. Geïnspireerd door persoonlijke ervaringen en verhalen.
3: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Ster. Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké, en waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
8: Ja.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
13: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
12: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
13: De olifanten van Botswana, NRV.
12: Of luipaarden in Sri Lanka.
13: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus, en hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee, Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: NPO Radio 1. 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in de zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West.
17: De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand werden gevonden. Na een zoektocht met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van die wedstrijd ook nog supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd vandaag Lieke Klaver vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek op de 800 meter. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het weer op en is er ook kans op wat zon. En het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
22: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
21: En voor Harold met een staalopstoel.
23: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
24: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
24: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
26: Appetito.
25: Appetito.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
27: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
27: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
27: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké, en waarom juist radio?
27: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
27: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
27: Ja,
28: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezret El Mouloudi.
2: De Britse anti-immigratiepartij Reform UK kreeg dit weekend een recorddonatie van 84 miljoen euro van twee miljardairs. De een woonde tot voor kort in Thailand, de ander in Hongkong. Beide keerden onlangs terug naar Groot-Brittannië. Ja, blijkbaar is immigratie voor Reform niet altijd een probleem. Soms levert het ook gewoon 84 miljoen op. Goedenavond. Morgen gaat Zweden naar de stembus en het wordt spannend tussen links en rechts. Ook in Brazilië komen er verkiezingen aan. Correspondent Wies Ubachs schreef over hoe de opkomst van extreemrechts haar leven daar veranderde. Verder, hoe gevaarlijk kan kunstmatige intelligentie worden? En we spreken de schrijver van het Meisje met de zaadjes in het haar, winnaar van de Thea Beckmanprijs. Maar eerst het nieuws van vandaag.
3: Zaterdag 12 september.
4: Ze doen er echt bijna niks voor het klimaat.
2: Duizenden mensen protesteerden vandaag in Amsterdam tegen het klimaatbeleid van de regering. En een echte klimaatactivist kiest zijn vervoer naar de hoofdstad zorgvuldig.
5: Met de trein. Niet met de auto, met de trein.
2: De demonstranten hielden allerlei protestborden in de lucht.
6: Hier staat een ijsbeer die zegt, we gaan er allemaal aan. Dat zegt mijn moeder ook soms.
2: Veel oudere mensen liepen mee voor iemand anders.
7: Wij zijn grootouders en wij doen dit voor onze kleinkinderen.
2: Die kleinkinderen hadden dezelfde gedachte.
8: Ik loop ook mee omdat ik het heel belangrijk vind dat ik een hele goede toekomst heb.
9: Ik wil later gewoon een goed leven.
10: Wij hebben ook nog een leven.
2: Kinderen zijn bang dat als er niks verandert, ze dat goede leven wel kunnen vergeten.
11: Want als wij dan iets van 75 zijn, kan het in de zomers wel heel heet worden.
2: Verder met de ouders van de aan kanker overleden influencer Jade Kops. Haar vader vertelde dat ze wordt lastiggevallen.
12: Er zijn wel behoorlijk wat mensen, en dan heb ik het echt wel over stalking, die het niet accepteren dat wij geen contact willen.
2: Sommigen bedreigen zelfs de ouders.
12: Pas maar op het moment dat je bij de graf staat, ik weet waar ze ligt.
2: Ook haar broer en zus hebben daar last van.
12: En ook de kinderen zelf worden bedreigd. Van joh, als je vader geen contact met mij op wil nemen, dan ga jij boete doen.
2: De familie voelt zich hierdoor onveilig bij het graf van Jade.
12: Nou ja, als wij bij Jade staan, scannen we continu.
2: En dan navigatiediensten die bij files sluiproutes doorgeven. Dat sluipverkeer zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties. Tot ergernis van lokale wethouders.
13: Ze hebben geen enkel verantwoordelijkheidsgevolg. En daar zijn wij ook behoorlijk boos over.
2: Ja, en dan denk je, bel die navigatiediensten op.
13: Ja, nou, ik weet niet of je dat zelf wel eens geprobeerd hebt, maar dat is een heel lastig verhaal.
2: De diensten blijken onbereikbaar. Irritant. En dat is herkenbaar voor minister Karremans.
14: Ja, dat vond ik eerst ook. Dus ik was toen wethouder in Rotterdam. En nu ben ik minister van Infrastructuur en Waterstaat. En misschien nemen ze nu wel de telefoon op.
2: Karremans wil met de diensten in gesprek. Nog even voor de duidelijkheid, sluiproutes helpen niks. Daar loop je namelijk ook vast. Dat wist deze automobilist al heel lang.
15: Hoe ik al rij, ik ben altijd de Sjaak.
2: En dan sluiten we af met dit gitaarmuziekje. Dit liedje van John Mayer is 20 jaar oud. En om dat te vieren speelden honderden gitaristen samen dit deuntje. En dat klonk zo. De beste gitarist kreeg een gitaar. Deze jongen won hem niet, maar dat vond hij helemaal niet erg.
16: Nou, het was best wel leuk. Ik heb wel gewoon de helft gewoon verkeerd gespeeld. Ja, ik speel het nummer nooit. Ze hadden ook op het trouwens bedacht om het nummer gewoon een aantal semitonen te verlagen. Dus ik had allemaal andere akkoorden geleerd, maar boeien.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Het zou wel eens spannend kunnen worden morgen bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Het land heeft nu een centrumrechts kabinet. En tot een paar weken geleden lagen de linkse partijen een flink stuk voor op rechts. Maar dat lijkt nu te veranderen. Goedenavond, journalist Tjade Michels vanuit Stockholm.
17: Hey, goedenavond.
2: Nog een kleine 9 uur te gaan, hè, en dan gaan de stembussen open. Wat zeggen de laatste peilingen?
17: Ja, het kan spannend worden. Het wordt spannend. Het is wel spannend. Ja, het zijn voor veel mensen echt ook die ik spreek, die zeggen wel echt van, nou, dit zijn wel misschien wel een van de belangrijkste verkiezingen die ik ooit heb meegemaakt. En dan heb ik het ook over oudere personen die al wat mee hebben gemaakt. Ja, het wordt echt gezet, neergezet, ook in de campagne als, ja, grote vraag, welke kant gaan we nu op met dit land? Gaan we over links? Gaan we over rechts? Met welke partijen dan? Ja, dus het is spannend. Er is alleen één ding wat niet zo spannend is. Ja, we weten al wie de grootste partij wordt hier. Welke wordt dat, denk je?
2: Zeg het maar.
17: Ja, de Sociaaldemocraten. Altijd is dat in Zweden. Dus dat is, ja, de grote vraag is een beetje, wordt het 1 op de 3 Zweden die op ze stemmen? Of wordt het 1 op de 4? Nou, 1 op de 4, dat zou echt een nachtmerriescenario zijn. Dat is nog nooit gebeurd, zo weinig.
2: Maar het worden dus sowieso de Sociaaldemocraten?
17: Die worden sowieso het grootste. De grote vraag is of zij een regering kunnen.

0: die worden sowieso het grootste. De grote vraag is of zij een regering kunnen vormen. En dat zie je echt dat het eigenlijk van oudsher wel 50-50 is in Zweden, tussen links en rechts. Maar nu is het, ja, het is, dat zitten zo dicht bij elkaar, dat is valt bijna niet meer te peilen, zeg maar.
1: Maar ik las vanochtend dat rechts bezig was met een inhaalslag. Hoe zit dat dan?
0: Ja, klopt. Nou, het is eigenlijk zo dat deze rechtse regering, die worden gesteund door de Zweden Democraten. Dat is een soort gedoogsteun waarbij ze wel bij elk overleg aangeschoven mogen aanschuiven. Ze hebben nu geëist dat als deze verkiezingen, als ze die weer winnen, dat ze dan ook ministers mogen leveren. Ze zijn al de grootste partij op rechts. En het idee is dan dat ze bij de volgende verkiezingen ook dan de premier zouden mogen leveren. Nou, daar werd heel erg voor gewaarschuwd door het linkse blok als nachtmerriescenario. Door het extreme verleden van die partij. Dat leek te helpen. Er is een grote groep die daar best wel bang voor is. Maar ja, toen begon het rechtse blok ook iedereen bang te maken voor een partij die in de regering van de, die in het blok van de Sociaaldemocraten zit. Dat is de linkse partij, de oud-communisten. Ja, die hebben een heel aantal mensen, 33, hebben die van regionale en gemeentelijke lijsten af moeten zetten wegens Hamas-sympathie. Daarvan wordt gezegd, laten we die alsjeblieft niet beslissen over de toekomst van Zweden.
1: Om het even overzichtelijk te houden. Om te beginnen bij die rechtse partij, de Zweden Democraten. Die dus enorm gaan groeien. En dus wellicht, zoals je zojuist vertelde, ministers gaan leveren. Wat is dat voor een partij?
0: Ja, het is dus, zoals ik net zei, een partij met een extreem verleden. Wat ook daar nog heel erg aan kleeft. Opgericht in de extreemrechtse neonazi-scene tot in de jaren 90... hadden ze demonstraties op straat met allerlei skinheads. De huidige premier Kristersson, dus van het rechtse blok, die nu met ze samenwerkt, die heeft een aantal jaar geleden had hij nog beloofd dat hij nooit met ze zou samenwerken. Dat beloofde hij toen aan een Holocaust-overlever. Ze zijn dus toch met ze gaan samenwerken, eigenlijk omdat duidelijk was dat ze anders nooit een meerderheid zouden kunnen gaan vormen over rechts. En die partij is ook heel erg bezig geweest om eigenlijk op te ruimen. Steeds netter geworden, steeds meer mainstream. Honderden mensen de afgelopen 20 jaar die partij ook uitgezet. Maar er blijven steeds dingen opduiken. Bijvoorbeeld nu om deze verkiezingen was er een medewerker die beschuldigd wordt van nauwe banden met Poetin, Poetin-vrienden. Met de Russische regering. Ook racisme duikt vaak op. En er wordt vaak gezegd van ja, die partijen doen wel alsof ze netjes zijn. Maar in de kern zijn ze niet veranderd. Nou, dat is dat beeld wat links van ze probeert neer te zetten.
1: En hoe komt het zo dat rechtse partijen zo flink is gegroeid? Waar ligt dat aan, denk jij?
0: Nou ja, ik denk dat het wat je ziet en waarom het eigenlijk wel een beetje opvallend was dat het eigenlijk niet zo goed ging in die peiling met rechts. We hebben hier een bendeoorlog gehad de afgelopen jaren die nu eigenlijk waar je eigenlijk niks meer van merkt nu in elk geval. Er werden hier in 2022 waren hier 62 mensen doodgeschoten in het jaar, terwijl het in de omringende noordelijke landen waren dat er 4 bij elkaar toen of 5. Aan de ene kant dat mensen daar tevreden over zijn, maar wat opvallend is dat de Sociaaldemocraten eigenlijk alle harde maatregelen tegen criminaliteit, ook tegen migratie trouwens, voor een groot gedeelte hebben overgenomen. Maar nu zijn toch mensen een beetje gaan twijfelen van ja, die Sociaaldemocraten, dat zijn toch wel goede regeerders altijd, maar lukt het ze wel om een regering te vormen? En dan vooral wordt er dan gewezen op die partij die dus wordt beschuldigd van Hamas-sympathieën binnen de gelederen.
1: Ja, dat voorbeeld noemde je net ook al. Maar hebben de Sociaaldemocraten verder echt fouten gemaakt tijdens deze campagne?
0: Nou ja, het lijkt erop dat ze toch een beetje te weinig op de inhoud, het over de inhoud hebben gehad. Kijk, er zijn hier genoeg interessante thema's. De werkloosheid is hier bijvoorbeeld 10%. Hoor je wel dat mensen het gevoel hebben dat ze misschien wel toch te veel mensen geprobeerd bang hebben te maken en te weinig voor eigen beleid zijn gaan staan. En bovendien, als ze al dat rechtse beleid overnemen qua criminaliteit en qua migratie, wat is dan nog het echte verschil met de partijen die nu aan de macht zijn? En hoe eng is dat dan eigenlijk?
1: Ja, te weinig over de inhoud en over die inhoud gesproken. Om welke inhoudelijke thema's draait deze campagne eigenlijk?
0: Nou, het gaat bijvoorbeeld hier over de winst die gemaakt wordt in scholen en in de zorg. Er zijn hier gewoon basisscholen, die kan je hier oprichten. Zitten in een heel groot aantal gevallen zitten daar winstgevende grote multinationals achter. En die krijgen dan evenveel subsidie als de rest. Maar als ze dan een beetje geld

0: overhouden aan het eind van de dag. Dat mogen ze wat eruit halen, dus winst. Dat is een groot debat. Voor de rest is een groot thema ook bijvoorbeeld de miljardairsbelasting die je links wil invoeren. Een aantal linkse partijtjes. Daar heeft een van de oprichters van Spotify die heeft gedreigd om dan het land te verlaten. En dat is een goede traditie van bijvoorbeeld de oprichter van IKEA, die ook nooit belasting heeft betaald in Zweden. Omdat dat belastingregime in de jaren 70 van de vorige eeuw er heel anders uitzag. Daar wordt ook van gezegd van als we weer die kant op gaan van Zweden met zulke hoge belastingen, gaat dat ten koste van onze concurrentiekracht. En dan gaan al die mensen weer weg.
1: Ja, in hoeverre leven deze verkiezingen onder de Zweedse bevolking?
0: Ja, ik denk dat die opkomst echt wel heel hoog gaat worden. Ik merk het aan veel mensen dat je ziet echt dat die rechterkant heel erg aan het mobiliseren was. Omdat ze ook bang waren van straks gaan al die maatregelen weer eraf. Deels ook omdat ze bang zijn dat ook door de kleine linkse partijen misschien toch dat migratiebeleid misschien wel wat verzacht wordt. Maar aan de andere kant zie je nu ook weer mensen die zeggen van hallo. Echt niet dat wij een nieuwe regering gaan krijgen met die sociaaldemocraten erin. Dus je ziet dat ook dat ze iets omhoog zijn gegaan, die sociaaldemocraten, in de allerlaatste peiling nu, klein beetje. Morgen, ik denk dat het gaat echt druk worden bij de stembussen.
1: Ja, jij woont zelf natuurlijk in Zweden, maar mag niet stemmen, hè?
0: Niet voor het parlement. De Riksdag. Wel voor de commune en voor de regio. Maar dat is meer niet, nee.
1: En zo'n formatie, hoe lang gaat die dan uiteindelijk duren? Hoe gaat het meestal in Zweden?
0: Ja, het ligt eraan. Kijk, als rechts wint, dan hebben we volgende week hebben we wel een regering.
1: Ja?
0: Want die kunnen gewoon met dezelfde mensen samengaan, hetzelfde blok. Dan gaan ze wel onderhandelen over de poppetjes. Misschien dat het wat langer duurt dan een week dan, hoor. Maar en als de andere kant, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het lastig om daar echt een regering te vormen. De leider van de Sociaaldemocraten heeft beloofd geen extreme een kans te geven. Daarmee impliciet wel gezegd dat die kleine linkse partij, dat ze daar niet mee wil gaan samenwerken. Die hebben dat wel geëist. Dus dat wordt weer een heel politiek gedoe. Dus dat kan nog wel eventjes gaan duren.
1: Jij gaat zelf niet stemmen, maar wat ga je morgen wel doen?
0: Ik ga op pad met de stembus. Ik werk hier bij de verkiezingen en mensen gaan naar de stembus. Maar in Zweden gaat de stembus ook op bezoek bij mensen die niet zelf naar buiten kunnen om te stemmen. Ik heb de afgelopen weken twee weken een soort voorverkiezingen, dat al veel gedaan. Morgen zijn nog de allerlaatste die echt geholpen moeten worden. Iedereen die belt, die wordt geholpen. En dat is eigenlijk omdat ze hier in Zweden, grote nachtmerrie, democratische nachtmerrie, vinden ze wat wij in Nederland doen. Dat je iemand anders voor jou naar de stembus laat gaan. Dat machtiger, weet je wel. Zij zeggen, dit moet een persoon zelf die keuze maken. Hoe kan je dat ooit weggeven aan iemand anders?
1: Ja.
0: Dus om dat zo makkelijk mogelijk te maken, gaan we dan maar met die stembus dan. En twee stembusmedewerkers bij iedereen op bezoek. Elke stem telt.
1: De stembus komt naar u toe. Tja, die Michels komt naar u toe. Dankjewel.
0: Yes. Dankjewel.

0: Jamie Lydell, Another Day. Ook in Brazilië zijn binnenkort verkiezingen waarin het erom gaat spannen wie er wint, links of rechts. Wies Ubachs woont als correspondent voor onder andere Trouw al jaren in Rio de Janeiro. Deze week kwam haar boek uit over de opkomst van extreem rechts in Brazilië en hoe dat haar dagelijks leven een stuk ingewikkelder maakt. Goedenavond, Wies.
1: Goedenavond.
0: Ja, en jouw boek heet Kind van de Heuvel.
1: Ja.
0: Wie is dat kind?
1: Het kind ben ik. En de heuvel is de heuvel waar ik woon, de Morro da Conceição, in het centrum van Rio. Het komt een beetje over als een dorp met klinkertjes en mooie oude gevels. Heel sfeervol.
0: Jij streek daar neer in 2013?
1: Ja, klopt.
0: En heel sfeervol. En hoe is het om daar te wonen?
1: Het voelt heel vertrouwd. Ik ken heel veel mensen op de heuvel. Hele verschillende mensen. Mensen die er al jaren wonen. Nieuwkomers zoals ik. En
0: expats?
1: Ja, nou, expats zijn er niet veel. Het zijn bijna alleen maar Brazilianen.
0: Ja, jij noemt het nieuwkomers.
1: Nieuwkomers, zeg maar nieuwkomers in de wijk. Maar wel vaak mensen die al heel lang in Rio wonen. Maar niet nieuwkomers in de zin van dat het andere nationaliteiten zijn.
0: Toen jij daar kwam wonen was links aan de macht in Brazilië president Lula. De verkiezingen in 2018 werden gewonnen door de rechtse kandidaat Bolsonaro. Zag jij dat aankomen?
1: Ja, ik eigenlijk een beetje. Dat was 2018 en sinds 2016, 2017 was duidelijk dat extreem rechts aan kracht won. Want in 2016 werd president Dilma Rousseff afgezet.
0: Ja.
1: En in zijn stemverklaring zei Jair Bolsonaro, die dus later president werd, verheerlijkte die eigenlijk de dictatuur. Hij riep een belangrijke generaal aan uit de dictatuur, die ook opdracht had gegeven tot martelingen van Dilma Rousseff. En die verheerlijkte hij in zijn stemverklaring om Rousseff af te zetten.
0: En toen dacht jij, dit gaat niet de goede kant op.
1: Nee, dat was heel akelig. En het was ook een beetje het start zijn voor zijn campagne. Daarna werd het steeds duidelijker dat hij de kandidaat was voor rechts. En dat hij ook heel veel kans maakte om de verkiezingen te winnen.
0: Ja, met die opkomst van Bolsonaro bleek jouw leven op de heuvel te veranderen. Dat lag niet zozeer aan Bolsonaro zelf, maar ook vooral aan de mensen om je heen.
1: Ja, want politiek was eigenlijk nooit zo belangrijk. Totdat ik op een dag een feestje had. Ergens, niet op de heuvel, maar daarbuiten. En ik sprak een vriendin. Een hele leuke, levendige vrouw. En die vroeg opeens, wat vind jij van Jair Bolsonaro? En toen had ik zoiets van, oh jee, wat moet ik nou zeggen? Want ik voelde eigenlijk al een beetje aankomen dat zij een fan van hem was. En ik vond het een engert. En toen was ik een beetje voorzichtig. Zo van, ja, ik denk dat hij een beetje te radicaal is. Het zou fijn zijn als hij wat minder extreme uitspraken doet over vrouwen, over zwarten, over homo's. En toen kreeg ik toch een lading over me heen. Dat ik het allemaal verkeerd zag en dat hij de oplossing was voor het land. En ik stond met mijn oren te klapperen en ik viel helemaal stil. Ik wist niet hoe ik moest reageren.
0: En het klinkt ook alsof je het helemaal niet verwachtte van deze persoon. Waarom niet?
1: Ik denk een beetje een naïeve veronderstelling. Aardige mensen die stemmen niet op Bolsonaro.
0: Dat is je eigen veronderstelling?
1: Ja, precies. Tuurlijk. Was mijn eigen veronderstelling. En dat bleek gewoon niet te kloppen. Maar ik schrok er heel erg van. En ik had eigenlijk ook geen reactie. Ik was zo perplex dat ik ook niet durfde te zeggen, nou, ik denk er anders over. Ik ben voor Lula. Ik ben links.
0: Maar je zegt aardige mensen. Of bedoel je linkse mensen?
1: Nou ja, aardige mensen zijn natuurlijk niet per se links. Maar het was vooral van aardige mensen stemmen toch niet op Bolsonaro. Maar ik ben daarna nog zoveel aardige mensen tegengekomen die wel op Bolsonaro stemmen.
0: Ja, Oké, dat is inderdaad een ingewikkelde. Want iemand die rechts stemt, die kan natuurlijk ook gewoon heel aardig zijn.
1: Zeker, maar we hebben het hier over radicaal rechts, hè? Iemand die de dictatuur verdedigt in Brazilië, waar mensen gemarteld werden omdat ze zich verzetten tegen de rechtse militairen. Het is niet zomaar even rechts. Het is echt radicaal rechts. En ook zeer haatdragend tegen links. Hij heeft wel eens uitspraken gedaan van links die knallen we neer. Dat soort dingen.
0: Heb jij ontdekt waarom mensen dan toch op hem stemmen?
1: Het was bij heel veel mensen is het zo dat ze niet zozeer het helemaal eens zijn met Bolsonaro, maar dat ze een hekel hebben aan links.
0: Zich afzetten tegen Lula?
1: Ja.
0: Vanwege onvrede?
1: Vanwege onvrede. En die onvrede heeft onder andere te maken met corruptie.
0: Want daar werd Lula natuurlijk ook voor, is hij zelfs voor veroordeeld en uiteindelijk is dat teruggedraaid?
1: Precies. Hij heeft in de gevangenis gezeten, hij is veroordeeld. En daarna is het teruggedraaid omdat er vormfouten zijn gemaakt. En toen is hij vrijgelaten.
0: Ja, jij bent op onderzoek uitgegaan, hè, om Bolsonaro-stemmers beter te begrijpen.
1: Ja, want ik wilde. Want het is dat uitgangspunt dat aardige mensen niet op Bolsonaro kunnen stemmen,
0: precies,
1: is natuurlijk helemaal niet zo goed.
0: Nee.
1: Nee, en ik dacht, ik ga me erin verdiepen. Want ik ontdekte later in mijn kennissenkring dat er nog meer mensen, meer aardige mensen waren die voor Bolsonaro stemden. Dus ja, dat was eigenlijk reden te over om gewoon eens met die mensen aan de praat te blijven.
0: Wat heeft dat opgeleverd?
1: Nou, dat ik het wat beter begrijp. Ik ben het nog steeds niet met ze eens. Maar we zijn wel in gesprek gebleven. En we hebben ook wel een ongemakkelijke fase gehad. Dat beschrijf ik ook in het boek. Dat we alleen maar appen. Dat we elkaar niet zien. Alleen maar contact hebben via de app.
0: Ja, de barbecue die staat nu te roesten in de hoek.
1: ja, inderdaad, ja. En ik heb met beide. Er zijn twee mensen belangrijk in het boek die voor Bolsonaro stemmen, Adelaide en Manuel. En met beide heb ik eigenlijk een heel goed contact gehouden.
0: En Beth?
1: Beth, ja, die heb ik later ook nog toch weer gesproken, ja. En dat was een heel ander gesprek.
0: Maar je vertelt nu vooral hoe jouw omgeving uiteindelijk is veranderd. In hoeverre ben je zelf veranderd?
1: Nou, het leuke is eigenlijk, want ik was altijd een beetje bang om voor mijn mening uit te komen, want ik ben iemand die niet heel erg goed is in conflicten. En ik heb geleerd eigenlijk gaandeweg het boek om zelf ook gewoon te zeggen wat ik vind.
0: En dat durf je nu ook. Ja. Hoe zou je met de kennis van nu dan het eerste gesprek aanpakken waar je net over vertelde?
1: Ik zou tegen haar zeggen, nou, ja, jammer, ik ben het niet met je eens. Ik denk dat de dictatuur een hele foute periode was. En ik ben voor links, ik ben voor een egalitaire maatschappij. Ik zou dat zo hebben uitgelegd.
0: Er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen jaren. In 2022 won de sociaaldemocraat Lula de verkiezingen. Ja. Bolsonaro werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Volgende maand zijn er weer verkiezingen in Brazilië.
1: Ja.
0: En het gaat nu tussen Lula en de zoon van Bolsonaro, Flavio.
1: Klopt.
0: Wat verwacht jij?
1: Het is echt een nek-aan-nek race. En ik denk eerlijk gezegd dat Flavio gaat winnen.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waarom denk je dat?
1: Omdat de laatste tijd schandalen over rechters van het Hoge Rechtshof zijn losgebarsten. Die in mijn ogen vooral ten nadele werken van Lula.
0: Ja. Ik wens je in ieder geval nog heel veel woongeluk op die heuvel.
1: Dankjewel.
0: Lies Ubachs, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Novastar, Today, Yesterday. De CEO van AI-bedrijf Anthropic heeft vandaag AI-bedrijven opgeroepen om de ontwikkeling van hun modellen bewust te vertragen. Deze week was er veel te doen over de opmars van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf OpenAI vroeg het Amerikaanse congres om veiligheidsmaatregelen rondom het gebruik van AI. En een oud-medewerker van AI-bedrijf Anthropic waarschuwde dat AI binnen 10 jaar de mensheid kan vernietigen. Dus wat is er nodig om gevaarlijke excessen van AI te voorkomen? Bert Hubert is tech-expert. Goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Die waarschuwing van een oud-medewerker van Anthropic dat AI binnen 10 jaar het einde van de mensheid kan betekenen. Hoe serieus neemt u die?
1: Nou, die neem ik niet serieus. En het is ook wel gek, want dit is natuurlijk een hele bijzondere mededeling. Van we gaan binnen 10 jaar tijd, is er 10% kans dat we de hele mensheid uitroeien. En vervolgens zegt zijn oud-werkgevers, die zeggen dat zou best wel kunnen. Dat is natuurlijk een echt absurde situatie. Want als je dat zou geloven als bedrijf, dan zou je onmiddellijk moeten zeggen, nou, we stoppen onmiddellijk wat we aan het doen zijn. En we gaan tegenmaatregelen ontwikkelen. Dus dit is geen normale mededeling van een bedrijf of zo.
0: U vindt het geen geloofwaardige boodschap?
1: Nou, het voornaamste is, zij doen dit eigenlijk een paar keer per jaar. Dus eigenlijk bij de opkomst van ChatGPT, nog voordat ChatGPT live was, zeiden ze al, ja, dit is zo'n gevaar voor de mensheid en dat moeten we eigenlijk niet doen. En 2 maanden later stonden ze dan iedereen te leveren. Dus ze hebben echt een ruime geschiedenis van dit soort mededelingen, waarbij je altijd kunt afvragen van, ja, waarom doen ze dit eigenlijk?
0: Ja, bij de BBC werd Nobelprijswinnaar Geoffrey Hinton gevraagd naar de gevaren.
2: How could it kill us all?
3: If it's much smarter than us, well, the first thing to realize is it doesn't even have to be able to act in the real world to cause devastation. So it would be able to cause complete chaos just by talking to people. But it will also be able to design very nasty viruses, biological viruses, as well as computer viruses. It could do devastating cyber attacks. And there's just countless other ways it could get rid of us if it wanted to.
0: Bioviruses? Cyberaanvallen, dat klinkt toch wel ernstig.
1: Ja, dat is ook zeker waar. En je moet wel de eerste zin die hij uitsprak. Hij zei, ja, als de AI super intelligent wordt, dan kunnen er allemaal dingen gebeuren. Dus dat was wel even een kwalificatie. Dat is nog niet gebeurd. Maar het tweede is...
0: Maar volgens velen lijken we daar wel op af te stevenen dat AI super intelligent wordt.
1: Ja, niet de mensen die weten waar ze het over hebben.
0: Okay.
1: Er zijn wel interessante ontwikkelingen gaande, maar vooralsnog... Nee, het heeft hij ons nog niet verslagen. Maar het tweede is, zelfs als hij behoorlijk slim is, kan je al heel veel kwaad doen. Maar dan moet je wel beseffen dat de AI springt niet uit je computer de echte wereld in. Iemand zal eerst die computer aan moeten sluiten op het internet en hem de AI de mogelijkheid geven om biovirussen te gaan maken. En ja, daar zijn we allemaal zelf bij. Hè? Dus als iemand dit niet wil, nou ja, dan moet je het gewoon niet doen.
0: Nou, die toegang tot het internet vinden, dat schijnt AI volgens mij ook zelf te kunnen. Een artikel in NRC vandaag heb ik gelezen. Daarin wordt gereconstrueerd hoe AI-agents deze zomer zelf hebben samengezworen tegen hun makers. Allerlei bedrijven werden gehackt en gechanteerd zonder dat zij die opdracht hadden gekregen. Wat ging daar dan mis?
1: Ja, ze hebben die apparaten aangesloten op het internet. Men zegt dan wel, ja, hij is uitgebroken. Nee, ze hadden een aansluiting op het internet en daar kon hij bij.
0: Maar ook geïsoleerd in eerste instantie, toch?
1: Nee, ja, het is een computer die bedoeld was om allemaal dingen te hacken. En als je die aansluit op het internet, dan moet je niet verbaasd zijn als die zijn weg weet te vinden naar het internet. En het is ook wel goed om te weten dat het hele taalgebruik van de samenzweren en afpersen en andere dingen, ja, dan moet je het er wel heel erg in lezen. Dat zijn dan dicht men toch wel heel veel menselijke eigenschappen toe, die als je goed kijkt naar wat zo'n ding aan het doen is, dan zie je niet dat die aan het samenzweren is of zo.
0: Dus hij is zo geprogrammeerd, zeg jij?
1: Het is een soort ding wat gaat schieten met hagel. Dat allemaal dingen gaat proberen om te kijken of die kan hacken. En hij kan er ook ontzettende hoeveelheden computerkracht voor inzetten om dat te doen. En ook zeg maar 1 miljoen dingen proberen. En dat is voor een groot deel op dit moment de verklaring van het succes. Dat de mensen van OpenAI en Anthropic, bij wie allebei dit soort de AI dingen is gaan hacken die helemaal niet de bedoeling waren. Is meer dat men het ding de mogelijkheid had gegeven om het 1 miljoen keer te proberen. Zonder dat ze zelf doorhadden. Zonder dat ze zelf ook maar keken van wat is ons model eigenlijk aan het doen. En ja, dan is die uiteindelijk wel succesvol.
0: Dus ze hebben het er zelf naar gemaakt?
1: Ze hebben het er absoluut zelf naar gemaakt. En uit de onderzoeken bleek ook dat men veel veiligheidsvoorzieningen, de zogeheten guardrails, had uitgezet. En dat is dus onderdeel van dat patroon waar ik het aan het begin ook al over had. Dat men zegt, ja, de AI heeft allemaal vreselijke dingen gedaan. En oei, oei, oei. En als je dan kijkt, dan zeg je, ja, jullie hebben het best wel uitgelokt eigenlijk wel. En jullie vonden het eigenlijk wel leuk om met dat nieuws te komen van, nou, onze modellen zijn zo vreselijk eng.
0: Ja, want waarom zouden ze dat leuk vinden?
1: Ja, dat is een hele vreemde. Iedere keer is de focus er weer op. Deze bedrijven hebben iets van 3000 miljard dollar geïnvesteerd. En dat moet er binnenkort uitkomen met een beursgang. En het lijkt erop iedere keer als ze zeggen hoe afgrijselijk de technologie is die ze hebben uitgevonden, dat de wereld dan zegt, nou, vertel ons meer.
0: Ja, want die 3000 miljard moet natuurlijk ook terugverdiend worden.
1: Ja, dat klopt. En dan is het noodzakelijk dat de spanningsboog steeds verder wordt opgevoerd. Het kan niet zo zijn dat mensen ineens gaan denken, nou, het begint wel een beetje tegen te vallen, of het wordt een beetje sleets, of we hebben recent geen grote doorbraken gehad. Nou, er is ook nog een nog cynischere verklaring. Dat is dat het moment om naar de beurs te gaan is eigenlijk op dit moment niet zo goed. Maar ze hadden allemaal geroepen van OpenAI en Anthropic, van nou, wij gaan nu naar de beurs. En een half uurtje geleden heeft OpenAI gezegd, ja, nou ja, misschien is dit wel zulk eng nieuws dat we onze beurs gaan we wel even uit moeten stellen. Misschien was dat eigenlijk wel waar het om te doen was.
0: Ja, u omschrijft het bijna als een soort marketingstrategie.
1: Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Men doet het om, en dat is met name omdat men dit zeg maar 2-3 keer per jaar doet van dit type. Want eerder dit jaar hadden ze gezegd, ja, ons model dat kan zo gevaarlijk hacken, dat daar mag niemand bij.
0: Toch vragen Anthropic en OpenAI op dit moment om een soort pauzeknop. Is dat dan wel een oprechte wens?
1: Nou ja, ik heb het hele betoog gelezen van de man van Anthropic. En het is nogal een raar verhaal. Want het begint dus met van ja, het is afgrijzelijk gevaarlijk wat we doen. En dan zegt hij, nou, we moeten een beetje afremmen. Ja, maar niet zoveel dat je er echt veel van merkt. Dus het is niet een heel coherent verhaal.
0: Nee. Ze pleiten overigens ook voor het inhuren van externe beoordelaars. Die zouden dan toegelaten moeten worden tot deze bedrijven om onderzoek te doen. Wat verwacht u daarvan? Of wat vindt u daarvan?
1: Ja, een van de dingen die mij wel zorgen baart is die 3000 miljard dollar die men heen en weer aan het klotsen is. Dat is zoveel geld dat het heel lastig is om daar nog tegenin te gaan. Dus je kan zeggen van nou, we hebben voor 100 miljoen dollar nu aan auditors ingehuurd. En ja, die vinden het ook wel een belangrijk onderdeel van hun reputatie. En die willen ook best wel heel graag aan boord zijn met verantwoordelijke AI. En ja, dat is ook weer goede business. Dus het blijft heel raar dat iemand zegt, we hebben technologie die misschien de hele mensheid gaat uitroeien. Maar dan huren we Pricewaterhouse in en die audit het dan en dan is het veilig.
0: Moeten de overheden dan niet ingrijpen?
1: Ja, dat moeten ze eigenlijk heel erg wel, maar dat zouden ze nu ook al wel kunnen. We hebben nog geen speciale richtlijnen voor AI of zo, maar het is nu zo dat zo'n bedrijf als Anthropic die zegt, ja, onze AI heeft de halve wereld gehackt. En dan zou je normaal vervolgd worden. Dan zou je normaal er aangifte gedaan worden en zouden de mensen de gevangenis ingaan. En dat zou ook best kunnen. Maar dan moeten overheden dat wel doen. En nu lijken overheden zo gefascineerd door AI en dat ze het spannend vinden, dat ze zeggen, nou ja, ja, we kunnen deze mensen niet gaan vervolgen, want hun AI was aan het hacken en dat waren ze zelf niet.
0: Ja, daar hebben we het over Anthropic, de Verenigde Staten. Hoe zit dat eigenlijk in Europa? Wij hebben, begreep ik, een AI-act. In hoeverre zorgt dat voor bescherming van ons hier in Nederland?
1: Ja, dat maakt ervoor dat als je dit soort, stel voor je dat je een Nederlands bedrijf was en je had gezegd, ik heb mijn AI aangesloten op de wereld en die is iedereen helemaal kapot gaan hacken. Dan was je in Europa wel echt in de problemen gekomen.
0: Ja, hoezo dan?
1: Nou, om te beginnen gaan mensen hier gewoon aangifte doen. Dat is de ene. Maar de andere hebben inmiddels ook wetgeving aangenomen. Die zegt van ja, zoals de cyberbeveiligingswet. Die zegt van ja, jij bent toch echt verantwoordelijk zelf voor wat er op internet allemaal gebeurt. En je kunt niet dat op iemand anders afschuiven. En zeggen van ja, dat waren wij niet of zo. Dus de vibe hier in Europa is niet dat iemand zegt van, nou, laat ik mijn apparaat maar los gaan hacken en dan haal ik de kranten misschien. Want misschien haal je wel de rechtszaal.
0: Maar toch begrijp ik dat die AI-act op dit moment op een soort van hold staat.
1: Ja, dat is wel heel jammer. De Europese Unie had het behoorlijk ferm voor elkaar. En toen kregen ze het een beetje afgunstig. Dan hadden ze iets van, de Amerikanen die hebben al die mooie dingen, die willen wij ook. En men heeft nu de spannendste stukken van de AI-wet gezegd, nou, die stellen we nog een jaartje uit. Want heeft men nu zelfs geroepen onder de nieuwe Europese Commissie, wij willen dat Europa het AI-continent wordt. Dus ja, die zijn ook aanzienlijk minder streng aan het worden, inderdaad.
0: Europa wil een eigen AI-infrastructuur.
1: Ja, dat willen ze zeker hebben. Maar ze hebben ook echt zoiets van, ja, het gaat nu allemaal zo hard in Amerika en in China. Daar moeten we ook bij zijn. En dat snap ik wel. Maar men is daarbij als eerste heeft men gezegd van ja, dan moet het met die regulering maar minder worden. Maar er zijn een heleboel redenen waarom Europeanen niet zo heel hard op deze kar aan het springen zijn. Men wil nu 30 miljard euro uitgeven om datacenters te bouwen in een continent met een tekort aan stroom en een overschot aan stikstof. En ik weet niet of dat nou het idee is.
0: Ja, na alle artikelen afgelopen week werd ik toch langzaam een beetje angstig, maar u heeft mij gerustgesteld. Bert Hubert, dank u wel.

0: Carpenters, we've only just begun. De Thea Beckmanprijs voor het beste historische jeugdboek is uitgereikt aan Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Voor hun Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat vertelt over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. En Nancy Bosmans is hier in de studio. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En hartelijk gefeliciteerd.
1: Thank you.
0: Wat een grote eer.
1: Nou, echt, absoluut. Ik zat naast Jacques Vriends en ik dacht, oké, let's go, nice. Ja.
0: Hoe reageerde je?
1: Als
0: je
1: ik had dus alle verwachtingen losgelaten. Want ik dacht, ja, anders ga ik weer eventueel teleurgesteld zijn. En dus ik was wel emotioneel toen ze zeiden, het meisje met de zaadjes in het haar.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Had je familie mee, vrienden?
1: Ja, ik had gewoon lekker iedereen meegenomen. Nee, niet iedereen, maar familie, dan was de zaal vol natuurlijk. Hè? Dus ik had mijn man en mijn drie kinderen, mijn drie dochters mee.
0: Je hebt een Ghanese moeder die ook een grote rol heeft gespeeld in je literaire ontwikkeling. Hoe reageerde die?
1: Ja, die zei, it's all because of me. Nee, maar grapje. Nee, die was heel trots. En ze zei, ze is nu in Ghana. Dus ik belde haar. Ze zei, wauw, ik ben zo trots op jou. En dat is echt, ja. Daar werd ik ook natuurlijk heel emotioneel van. Ja.
0: Het meisje met de zaadjes in het haar. Waar gaat het boek over?
1: Het gaat over een meisje die opeens weg moet. Die wordt meegenomen.
0: Ontvoerd?
1: Ontvoerd, ja, absoluut. En voordat ze ontvoerd wordt, besluit haar moeder heel dapper zaadjes in haar haar te vlechten. Om haar veilig te stellen eigenlijk. Want zaadjes zijn iets magisch. Omdat ze ook natuurlijk, als je die in de grond stopt. Dat waren natuurlijk watermeloenzaadjes, okrazaadjes. Om weer eten te kunnen voorzien, van eten te kunnen voorzien.
0: Ja, en wat doet ze dan vervolgens met die zaadjes in haar haar?
1: Nou, het was in het boek doet ze dus eerst invlechten in cornrows. En uiteindelijk besluit zij stiekem in midden in de nacht de zaadjes te gaan planten.
0: Ja, op de plek waar ze uiteindelijk terechtkomen.
1: Ja. Van Ghana naar Suriname.
0: Ja, en waarom doet ze dat?
1: Omdat ze haar moeder wil herinneren aan thuis. En om haar moeder te laten zien dat, ja, ondanks dat ze nooit meer naar huis komen, dat thuis toch ergens dichtbij hun blijft. Door de gewassen die ze hebben meegenomen.
0: Dus ze nemen een stukje thuis mee.
1: Ze nemen absoluut een stukje thuis mee, ja.
0: Ja, en ik dacht ook aan, wat alles kan je afgenomen worden.
1: Zeker.
0: Maar zelfs als bijna alles wordt afgenomen, kan je toch nog een stukje van jezelf.
1: Ja, ik denk dat dat ook een stukje verzet was. Want alles werd ook afgenomen. Niet alleen de taal, je naam, je kledij, je huis, je land. Maar ze waren toch nog zo vindingrijk om nog steeds iets bij hun te houden wat niemand kon vinden en niemand kon zien. En om dat dan ook nog te verstoppen in je haar.
0: Hoe kwam je op dit verhaal?
1: Mijn moeder vertelde altijd verhalen aan de eettafel. En dit was ook wel een verhaal die langskwam. Want mensen kennen wel vaak het verhaal van Mapanza die op de plantage zaadjes in haar haar heeft gevlocht in Suriname. En die in het binnenland is gaan planten. Rijsthalmen.
0: Dat was rijst inderdaad. Ja.
1: Ja. Maar het gebeurde ook in het moederland. En het gebeurde ook bijvoorbeeld op het schip. Dus dat had ik dan gewoon vanuit huis meegekregen.
0: Maar dat was om te eten. Die rijstkorrels waren als een soort noodrantsoen.
1: Ja, dat was wel een soort noodrantsoen. Ja. Maar dit was denk ik ook wel een soort noodrantsoen. Want ze wisten op een gegeven moment van, hey, ze komen niet meer terug. Dus ik moet jou veiligstellen. Je moet iets bij je hebben om inderdaad een noodpakket eigenlijk.
0: Maar ook de culturele identiteit bewaken en meenemen.
1: Ja, waarschijnlijk wel een combinatie. Want er werden niet alleen zaadjes in het haar verstopt. Maar want ook stukjes goud, kleine trinkets. Ik denk een combinatie tussen noodpakket en identiteit.
0: Ja, waarom wilde je dit juist vanuit de ogen van een 4-jarige meisje vertellen?
1: Ze is iets ouder in het boek. Ze is rond de 6 jaar. Maar ik vond het heel belangrijk om vanaf een jong perspectief al met kinderen over dit onderwerp te kunnen praten. Omdat A, er was nog geen prentenboek over dit onderwerp. En B, ontwrichting en ontheming is nog steeds iets wat nu plaatsvindt. Vaak heb je een kindje in de klas die misschien vanuit een ander gebied alles moest achterlaten. En slavernij wordt ook niet daadwerkelijk benoemd. Je ziet wel de plaatjes natuurlijk, de illustraties van Lisa, maar er wordt niet gesproken over slavernij in het boek. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar over dit soort onderwerpen kunnen leren, en ook vanaf jongs af aan.
0: Zou je een stukje willen voorlezen?
1: Ja, absoluut.
0: Je hebt het boek meegenomen.
1: Ik heb het meegenomen.
0: Het prachtige prenten overigens.
1: Ja, daar ben ik ook heel blij. Lisa heeft het echt heel mooi gedaan. Kan ik dit?
0: Absoluut.
1: Ja. Oké, het is een beetje in het midden van het boek. Maar dan ga ik het voorlezen. Vandaag is iets zo ontzettend groot dat niemand er meer omheen kan. Luide, vreemde stemmen zeggen dat iedereen alles moet achterlaten. Waarom moeten wij mee? Waar gaan we naartoe? Ja, snapt er niks van. Vechten lijkt zinloos. Gaan we ooit weer terug naar huis? Vraagt Ja zachtjes. De moeder van Ja kijkt haar liefdevol aan en houdt haar hand stevig vast. Maar ze zegt niks. Ze blijven maar lopen en lopen. En dan ziet Ja iets wat ze nog nooit heeft gezien. De zee. Haar moeder fluistert in haar oor. Vergeet nooit de geheimen in je haar. Ze zijn magisch. Net als jij.
0: Hoe reageren kinderen op het boek?
1: Ja, ze vinden het heel mooi. En ik stel kinderen ook altijd de vraag: wat zou jij meenemen als je opeens weg moet in je haar? En dan krijg ik de mooiste antwoorden.
0: Zoals?
1: Mijn moeder. Ja. Die vind ik echt heel lief. Maar ook ja, natuurlijk snoep en een tandenborstel. Tegenwoordig ook een mobiele telefoon. Dus, iemand zei ook, een kindje zei ook, de politie. Want dan kan ik zorgen dat al die stoute mensen opgepakt worden als ik er ben.
0: Wauw, wat een interactie ook. Is dat waar je op had gehoopt vooraf?
1: Ja, het is natuurlijk altijd afwachten hoe er wordt gereageerd. En vooral vanuit, ik schrijf natuurlijk voor kinderen, dus voor de kinderen. Maar ik krijg hele mooie reacties van ouders en ook van kinderen. En dat ze blij zijn dat er een prentenboek is om samen hierover te kunnen praten.
0: Een prentenboek, maar ik las dat je meer hebt ontwikkeld rond in dit meisje, hè, met de zaadjes in het haar, dan alleen dit boek.
1: Ja, samen met Art Playground hebben we bijvoorbeeld ook een expositie gemaakt over het boek. Waar kinderen kunnen spelen in het boek. En meer kunnen leren over de transatlantische slavernij.
0: Spelen?
1: Ja, dus je moet je voor je zien dat er de prenten die je net beschreef, die worden dan heel groot opgeblazen. En daarvoor zijn dan verschillende elementen waar kinderen dan iets kunnen doen. En ook bijvoorbeeld het afgelopen zomer in het Scheepsvaartmuseum. Daar stond het heel mooi in de hal. En konden kinderen die daar langskwamen genieten van de prenten en daar meer over leren. Maar ook een brief schrijven aan de kinderen van Suriname, die momenteel ook een antwoord terug aan het schrijven zijn.
0: Dus echt een beleving.
1: Echt een beleving, ja.
0: En waarom was dat belangrijk?
1: Om het niet te houden
0: bij een prentenboek?
1: Waarom is het? Ik denk dat doordat wij de beleving inderdaad groter maakte, dat er dan ook meer begrip komt en dat je het beter. Je kan het A beter bekijken, het is super groot. Je kan er samen naar kijken met je ouders of met je familie. En hopelijk dat er, wat je net zegt, dat er gewoon meer begrip komt, dat je er gewoon wat meer van kan leren.
0: Nancy Bosmans, dank voor je komst en nogmaals gefeliciteerd.
1: Super bedankt.
0: Morgen presenteert Mieke van der Wij. Voor nu een hele fijne nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Wat vertellen garnalen en naakte molratten ons over menstruatie, seks en de menopauze? In haar boek Hormonaal als een garnaal onthult Ellemiek de Wit verrassende dierlijke inzichten over het vrouwelijk lichaam. Duizenden mensen gaan dit weekend vlak voor Prinsjesdag de straat op voor het klimaat. Wat moet er gebeuren? Verder, een succesvolle actie voor de boomvalk. De column van Dichtwater.
2: Ik moet je iets vertellen. Ik ben een open boek, dus ik zal het maar voor je uitspellen.
1: En een slimme manier om de Europese hoornaar op afstand te houden. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, okay. En waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
10: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: NPO Radio 1.
12: Middernacht, het begin van zondag 13 september. Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd, is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1... en won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. EO.
13: Wat gebeurt er met je als degene die het dichtst bij je staat ineens wegvalt? Mijn gast van vannacht, RTLZ-presentator Frederike Hegger, verloor 2 jaar geleden haar man Michael. Na een ziekbed van slechts 3 maanden. Hij was 36 jaar en hun dochtertje nog geen 3. Zo'n verlies zet natuurlijk je hele leven op de kop. Maar bij Frederike veranderde er nog iets. Haar blik op de wereld. Werk voelde anders, de samenleving ook, kunst, poëzie. Ze begon ook oude bronnen te lezen, zoals de Romein Cicero. Ze dacht diep na over rouw en de vraag: hoe leer je opnieuw lopen na zo'n aardverschuiving? Kun je dan ooit nog dezelfde worden?
0: De Ongelooflijke Radio. David Bogert.
13: Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma over geloven in een steeds ongeloviger Nederland. Ik spreek Frederike Hegger uiteraard met vaste gast van De Ongelooflijke, theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Frederike Hegger, welkom in Ongelooflijke.
14: Dank je.
13: Goed dat je er bent. Jij bent natuurlijk wel studio's gewend. Ja. Vanuit jouw werk voor RTL en RTLZ.
14: Ja.
13: Kan dit zich een beetje meten met die studio's? We hebben wel kamerplanten, we hebben een boekenkast.
14: Nou, ik vind het hier heel gezellig. Het is net een huiskamer. Ik zou nu kunnen zeggen dat we tegenwoordig... We zitten in een soort tijdelijke studio bij RTLZ. Okay. Dat is toch iets meer een groen bezemhok.
13: Maar groen bezemhok.
14: Ja, dat is toch wel. Maar ik heb zo'n vermoeden dat mijn chefs en de hoofdredactie dit interview ook gaan terugluisteren. Oh ja. Dus ik zal gewoon zeggen dat het hier heel fijn is en bij RTLZ ook heel fijn.
13: Het is daar ook heel fijn.
14: Ja. En jullie... en we krijgen binnenkort de andere studio.
13: Jullie krijgen een nieuwe studio?
14: Ja.
13: En jullie hebben iets wat wij niet hebben, namelijk een live verbinding met de beursvloer.
14: Ja.
13: Dat hebben wij niet.
14: Nee, dat is jammer. Ja.
13: Dat is wel jammer. Oh. Ja, dat kunnen we nog een keer over nadenken.
15: Zouden onze gesprekken de aandelenkoers beïnvloeden?
13: Precies. Misschien te veel invloed.
15: Dat geeft wel druk, vind ik.
13: Ja, inderdaad. Dat jij dan een uitspraak doet en dat opeens de aandelenkoersen van een bepaald bedrijf kelderen.
14: Het is heel goed dat deze gesprekken juist niet over aandelenkoersen gaan, denk ik.
13: Iedereen zijn eigen gebied, toch, zou je zeggen.
14: Zo is het.
13: RTLZ, dus ja, echt een nieuwszender. Met name ook gericht op economisch nieuws, maar ook nieuws in het algemeen. Het is ook niet gek dat jij daar volgens mij terecht bent gekomen. Want ik heb me laten stellen dat je echt een nieuwsjunk was altijd, of bent.
14: Was, wordt het ook wel weer, denk ik. Maar ja, dat is zo. Ja, ik stond echt op met Bloomberg en allerlei economische... nieuwswebsites en zelfs op mijn vakantie kon ik ook nog wel bezig zijn met is dit niet een fantastische uitlegvideo en moeten we hier niet wat mee?
13: Hoe ging je dan ook appen met collega's?
14: We hebben Slack, dat is zo'n overleg. Dat is eigenlijk een soort WhatsApp, maar dan voor werk. En daar zat ik ook op mijn vakantie nog wel op.
13: Zo
14: maar
13: iemand.
14: Ik moet zeggen, mijn man was ook heel erg gepassioneerd over zijn werk. Die werkte op een ministerie. Dus die was heel veel met politiek bezig en ik met... Nou ja, we hadden het er gewoon heel veel over. We zaten ook op vakantie samen podcasts te luisteren. Allebei één zo'n oortje in.
13: Oh, echt waar? Naast elkaar?
14: Ja. En dan nakletsen over wat we hadden gehoord. Dat was wel heel erg leuk. Dus dan is het ook niet erg. Dan zit het ook niet bij elkaar in de weg.
13: Dan begrijp je elkaar in ieder geval.
14: Ja,
13: precies. Nee, dat is wel veelzeggend. De mensen die op vakantie nog zich gaan bemoeien met het werk van... Nee, kunnen we niet.
15: Kijk niemand speciaal aan, David.
13: Nee, ja.
15: Want ik herinner me, appgesprekken met jou, dat jij aan het zwembad naar je kinderen zat te kijken, geloof ik. Dat wij dan weer appgesprekken hadden over het boek of andere dingen.
13: Ja, het is toch knap dat we nu een paar minuten bezig zijn en het boek komt weer langs. We zullen misschien niet specificeren welk boek.
15: Nee, laten we
13: maar
15: dat nou
13: was inderdaad wel tijdens vakantie. Maar dat kon ook bijna niet anders, want we moesten dan allemaal naar de drukker en zo.
15: Ja,
13: het voelt af en toe wel wrang. Het is niet iets wat ideaal is of zo, maar ik denk misschien wel een beetje journalisten eigen dat het... moeilijk is om helemaal uit te tunen.
14: Ja, maar het is ook gewoon maatschappelijke bevlogenheid.
13: Dus
14: het hoeft niet per se te zijn, dit gaan we deze uitzending doen. Maar het is ook, kijk, is dit probleem is er. Moeten we hier net wat mee? Laten we dit niet liggen. Ik maak me hier zorgen om. En dat deelden mijn man en ik heel erg. En dan is het ook niet erg, denk ik, dat je dat op vakantie ook bespreekt.
13: Ja,
16: Nee, precies. Je schetst ook een beetje het beeld, hè, van ja, toch ook wel een beetje workaholic. Mm-hmm. Iemand die veel bezig was met het werk.
14: Ja.
16: En met de samenleving ook. En wat er allemaal zich afspeelde. Maar op een gegeven moment, ja, dat was het horen natuurlijk in de intro, werd jouw leven wel stilgezet. Je was 37 jaar.
14: Mm-hmm.
16: Je had samen met je man Michael een dochter van 2 jaar.
14: Mm-hmm.
16: Dat is echt het leven waar veel mensen natuurlijk ook voor tekenen.
14: Ja.
16: En wat gebeurde er toen?
14: Toen bleek mijn man een hersentumor te hebben. En dat is dus verschrikkelijk snel gegaan. Hij had al een tijd klachten. Maagklachten in eerste instantie. Dus ja, als leek. En ook de huisarts en weet ik veel, de internist, die dachten ook, nou, dat is dan dus iets met de maag. Maar daar kwam uit die onderzoeken kwam niet zoveel. En dat was er ook een tijd zonder dat dit. Hij ging gewoon nog naar zijn werk. En dat bleef dan weer even weg. En dan kwam het weer terug. En op een gegeven moment kwamen er andere klachten bij. Hoofdpijn of uitval of moeite met slikken. Of nou, maar voor een leek totaal onaanvolgbaar. Ja, we snapten er allebei helemaal niks van. De huisarts had het ook wel over stress en weet ik veel. Tot we uiteindelijk, omdat die hoofdpijn zo erg werd, op een gegeven moment bij een neuroloog terechtkwamen. En ik weet nog dat ik de avond ervoor gewoon neurologische klachten ging googlen. En dat ik toen echt staarde naar mijn scherm.
16: Hmm.
14: Dat ik dacht, oh, dit is de hik, moeite met slikken, hoofdpijn, overgeven. De hele reeks stond er. En ik zei dat verder niet tegen Mike, maar ik dacht het zou zomaar eens kunnen dat we zo meteen op het goede adres zijn. En inderdaad, die mevrouw heeft geen enkele scan gemaakt, maar heeft gewoon wat oefeningen met hem gedaan, naar zijn ogen gekeken. En die zei, er zit iets bij je hersenstam. Ik maak me heel erg zorgen. Het is een ontsteking of iets dat groeit. En we maken volgende week een scan. Mocht het in de tussentijd niet goed gaan, dan moet je naar de eerste hulp. Dus toen gingen we naar huis. En Mike had niet per se gehoord het gedeelte iets dat groeit.
16: Ach.
14: Dus die was vooral heel blij met de erkenning. Als je heel lang, dat zullen misschien meer mensen herkennen, als je heel lang loopt met heel veel klachten, waarvan een hele hoop mensen zeggen, ja, werkstress.
15: Stress, ja.
14: Je eet te vet of weet ik veel wat. Dan denk je op een gegeven moment ook, ben ik nou gek?
16: Hmm.
14: Dus die was eigenlijk vooral blij met de erkenning.
16: Mm.
14: Maar maakte zich natuurlijk ook wel zorgen. Zijn we de dag daarna naar de eerste hulp geweest, omdat het toch heel slecht ging, omdat hij soort van flauw viel in mijn armen. En daar bleek, daar hebben ze scan gemaakt, bleek dat hij een hersentumor had.
16: Ja. Wat was dan het moment waarop jullie dachten van, oké, okay, dit is ook daadwerkelijk ongeneeslijk, of dit?
14: We hebben nog een maand gedacht, dit kan nog goed komen, omdat we in de eerste inschatting van de arts was dat het goedaardig was.
16: Oh ja.
14: En de eerste arts zei zelfs, in theorie kan het nog allemaal weg worden gehaald, of er was straling, chemo. Dus dat was de best guess van de artsen.
16: Ja.
14: Hij is geopereerd en dan wordt het weefsel op kweek gezet. En een maand later bleek dat het gewoon de agressiefste vorm was. En toen zeiden ze, de meeste mensen zijn binnen een jaar overleden. En dat is iets onvoorstelbaars. Dan sta je in zo'n lift en hoor je allemaal mensen met hele normale gesprekken. En dan sta je daar hand in hand en je weet gewoon allebei, ja. En dan weet je ook dat je allemaal mensen moet gaan vertellen. Jij is enigs kind.
15: Ook nog.
14: Moet je naar zijn moeder. En naar zijn beste vrienden. Ik weet niet, ik voelde ook gelijk al dat verdriet. Niet ook wel van mezelf, maar ook vooral van al die mensen.
15: Ja.
14: En van Mike als eerste natuurlijk.
16: Ja.
14: Maar dat bleek uiteindelijk nog eigenlijk te optimistisch. Toen gingen we ons nog wel voorbereiden op bestraling en chemo om het allemaal te rekken.
15: Ja.
14: Dan werd er een nieuwe scan gemaakt om een soort nieuwe basis te hebben. En uit die scan bleek dat het al overal zat. Ja. En toen zeiden ze, hij heeft nog weken, maanden.
15: Hmm. Hoe lang, bekend, wat hoe lang heeft hij toen nog geleefd?
14: Kleine 2 maanden, denk ik.
16: Maar het vooral natuurlijk het... Ja, de snelheid waarmee dat dan allemaal komt. Dat je het ene moment nog twijfelt van, wat is dit? Hoe ernstig is dit?
14: Ja.
16: En dan

0: twijfelt van wat is dit? Hoe ernstig is dit?
1: Ja.
0: En dan krijg je de diagnose, hersentumor. Blijkt ook uitgezaaid. En dan op een gegeven moment is het nog een kwestie van weken en maanden.
1: Ja.
0: Hoe onwezenlijk is dat om mee te maken?
1: Tja. Het is onvoorstelbaar. Het is gewoon, het is... Ik denk dat er eerst heel veel verdriet was en verslagenheid.
0: Mm-hmm.
1: En ook dat ik... Toen wij dat hoorden, die eerste uitslag... Het eerste wat ik deed was gewoon hem vasthouden.
0: Ja.
1: En want ik dacht, ja, dat heb ik ook, dat hele traject heb ik naast hem gestaan. En dat is een van de intiemste en belangrijkste dingen om te doen, denk ik. En,
0: mm-hmm.
1: Maar je draagt, het is niet hetzelfde, hè, als hij droeg het wel uiteindelijk in zijn eentje. En dat is, dus ik heb heel veel naar hem gekeken ook, van hoe gaat het?
0: Ja.
1: Hoe draag jij dit? En
0: wat merkt je eraan aan hem? Hoe?
1: Nou, eerst hadden we allebei natuurlijk heel veel verdriet. Ik denk dat er in het begin ook wel wat angst zat. Maar daar hadden we wel goede gesprekken over. En op een gegeven moment had hij ook wel een soort aanvaarding. Wat ik heel knap vond.
0: Ja.
1: Want hij was 36. En alles ging goed eigenlijk.
2: Ja.
1: En hij had alles.
2: En die kleine meid.
1: En ja, dat vond hij het allerergst.
2: Tuurlijk.
1: Ja. Ja, maar toen we dat is iets geks, want toen we op een gegeven moment hoorden van er zijn echt nog maar maanden/weken, toen ging er ook wel een knop om. Omdat we hadden daarvoor al langzaam gesprekken over wat wil je dan nog het komende jaar? Want daar gingen we toen nog eerst vanuit.
0: Mm-hmm.
1: Trouwen, op reis, dingen met z'n drieën. En toen werd feitelijk gezegd, nou, de deadline is eerder. Het moet nu. En dus gingen we mooie dingen plannen. En dat klinkt gek, maar dat geeft dan toch, als je slecht nieuws op slecht nieuws op slecht nieuws zoekt naar slecht, dan is het heel fijn om ineens te denken, goh, we gaan trouwen, welke jurk zal ik aandoen? En Mike was bezig met de muzieklijst voor de bruiloft.
0: Mm, ja.
1: En hij stortte zich ook op brieven voor Roos en Marijn en cadeaus voor haar. En dat was natuurlijk, dat is echt zo'n periode dat er heel veel door elkaar heen loopt. Dus heel veel dingen waar je dan toch soort van naar uitkijkt, zoals zo'n bruiloft.
0: Ja.
1: En dan heb je het volgende moment, ben je weer allebei heel erg aan het huilen en elkaar aan het vasthouden. En dan moet je weer iets voor je dochter en moet je bedenken, wat wil zij op haar 16e van haar vader horen?
0: Yes.
1: Dus daar gaat...
0: Maar het klinkt ook als bijzonder dat je dat op kan brengen in zo'n situatie. Dat je toch die knop om kan zetten, blijkbaar. Ook voor Michael.
1: Ja.
0: Dat hij denkt, ik...
1: Maar dat is wel echt typisch Mike, vind ik. Hij was wel echt iemand die heel goed kon incasseren. En als het op één moment echt nodig was, dan was dat hier.
0: Zo, ja.
1: Voorheen was hij ook gewoon iemand die als iets tegen zat, dan ging hij er gewoon extra aan staan of zo.
0: Ja.
1: En hij was een optimist. En dan denk je, kan je dat dan nog gebruiken aan het eind? Nou, in zekere zin denk ik wel, want hij wilde niet. Daar heeft hij ook op een gegeven moment iets over gezegd. Want op een gegeven moment was het natuurlijk zo, dan kwamen we ergens en dan moest iedereen huilen.
0: Ja.
1: En dat is heel logisch, want je zit voor je beste vriend of voor je schoonzoon of voor je zoon en je weet, hij is er straks niet meer. Maar hij dacht op een gegeven moment, ja jongens, laten we gewoon wat doen. En ik ben hem daarin gevolgd. En dat was heel. Dat heeft heel veel moois voortgebracht, waar ik nog steeds heel erg dankbaar voor ben.
2: Nee, kon hij jou ook troosten in dit proces?
1: Ja, zeker. Ja, sowieso hadden wij veel momenten dat we samen verdrietig waren.
0: Mm-hmm.
1: En hij probeerde mij ook wel een soort van moed in te spreken.
0: Ja.
1: Hij is op een gegeven moment, ik wist dat we gingen trouwen en toen heeft hij me ten huwelijk

0: gevraagd. Dus dat was niet heel onverwacht. maar ik was toch heel blij. Het is toch een soort...
1: Ja.
0: Het is iets heel geks. Maar toen was ik natuurlijk ook op een gegeven moment... Vlak daarna moest ik ook erg huilen. En gingen we ook gewoon moed inspreken. En ook... Hij had het ook gewoon over dankbaarheid voor wat we samen hebben gehad.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk ben ik wel... Ik heb in die periode me wel een soort stewardess gevoeld, denk ik, in een vliegtuig waarvan ik wist dat hij zou neerstorten. Heel erg bezig met hoe gaat het met iedereen? Hoe gaat het met Mike? Wat heeft hij nodig? Moet hij slapen? Heeft hij medicijnen nodig? Hoe gaan we met Rozemarijn? Welk boekje moeten we lezen?
1: Mm-hmm.
0: Dus verdriet is echt pas bij mij vooral gekomen nadat hij was overleden.
2: Jij moest eigenlijk sterk zijn of op dat moment. Je, dat is natuurlijk ook het onvoorstelbare van de situatie, is dat je zelf dan ook moeder bent van een kind van 2.
0: Ja.
2: Dat lijkt me ook ontzettend aangrijpend. En om daarmee om te gaan en ook om je kind daar toch daar mee te nemen, ook op een of andere manier.
0: Ja. Ik weet nog dat we waren in het ziekenhuis en toen dacht ik natuurlijk al vrij snel van, hoe ga ik dit vertellen? Of hoe gaan we dit uitleggen?
1: Heel klein, hè?
0: Ze was bijna 3.
1: Mm-hmm.
0: En toen heb ik een artikel gevonden van het LUMC, dus het Leids ziekenhuis.
1: Mm-hmm.
0: En dat ging over wat als je iemand ongeneeslijk ziek is dan een ouder, wat vertel je dan?
1: Ja.
0: Bij peuters. En eigenlijk was de boodschap, je moet ze toch zoveel mogelijk meenemen op hun niveau en niet dingen verbergen, want dan ze voelen sowieso heel veel aan, ook op die leeftijd. Verdriet, angst, gesprekken krijgen ze half mee. En het kan dan zijn dat ze de dingen zelf gaan invullen.
1: Hmm.
0: Dus ik ben eerst eigenlijk bezig gegaan met het concept ziek zijn, langer dan 2 dagen, zeg maar. Voor haar ook nieuw. Hè? Als je ziek was, dan was je verkouden en lag je 2 dagen op bed of zo.
1: Ja.
0: Was je weer op de opvang.
1: Precies.
0: Dus daar zijn boekjes over, hè? Eigenlijk over kanker bijvoorbeeld. En we hadden een hout ziekenhuisje waar ze mee kon spelen. En op een gegeven moment kwamen daar boekjes en poppetjes over emoties bij, omdat er steeds meer emoties in ons huis waren. En op een gegeven moment wisten we dat Mike dood zou gaan. En zij wist nog niet wat doodgaan was.
1: Nee.
0: Daar waren we gewoon nog niet. Er was gewoon nog geen aanleiding toe geweest om dat aan haar uit te leggen.
1: 2 jaar. Ja.
0: Dus toen ben ik daar eerst boekjes over aan gaan voorlezen. De kikker en het vogeltje en zo. Muisje, iets van dagblief muisje of zo. Er zijn best
2: je hebt
0: wel...
2: de hele de bibliotheek waar ik regelmatig kom. Ook voor mijn eigen kinderen die 4 en 6 jaar zijn. Heb je dus een hele afdeling met kinderboekjes over de dood en over rouw.
0: Ja, nou wij hebben die hele afdeling in huis. En op een gegeven moment dacht ik, nu komt het echt dichtbij. Want toen hadden we gehoord, hij gaat binnen nu een week of 6 maanden komen te overlijden. En ik had haar, denk ik, voldoende, voor wat je dan denkt, uit kunnen leggen met boekjes wat doodgaan ongeveer is. En toen zijn we met haar gaan zitten en hebben we een boekje, het heet iets van Papa Draak wordt niet meer beter. Hebben we met haar gelezen. En in dat boekje gaat de papa, wordt ziek, krijgt steeds meer klachten en gaat dood.
1: Mm.
0: En dat hebben we gelezen en toen hebben we daarna aan haar verteld. En daarna wordt het gesprek in huis natuurlijk ook anders. Dus ze is bijna 3, is uiteindelijk toch ook wel al een leeftijd.
1: Kun je op die leeftijd verrassen met wat ze al snappen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus sowieso, ze was er veel mee bezig. Ze zei, papa, jij gaat bijna dood. Ja, nou, Mike was heel nuchter. Ja. Word jij straks zo koud als melk uit de koelkast? Ja.
2: Ja, dat is wel een vraag die een 2-jarig iemand kan bedenken op zo'n moment. Ja,
0: ja, maar ook wel echt weten. Dus ze zei op een gegeven moment, jij moet altijd blijven. Papa moet altijd blijven. Maar dat kan niet. En dat is, ja, 2 jaar. Ik vind dat echt, en dat is gewoon echt wel zo gebleven. Ze is echt wel veel te vroeg wijs, zeg maar. Ja, maar ze wist het dus wel echt. En ze heeft ook na zijn overlijden, heeft ze nooit de vraag gesteld, komt hij nu weer terug? Terwijl dat heel normaal is voor peuters.
2: Ja.
0: En kleuters. Maar ja.
2: Ze snapt dus toch wat er gebeurd is. In zekere zin. Ik begreep ook dat jij houdt herinneringen bij. Of je hebt herinneringen vastgelegd aan Michael. Ja. Ook voor jouw dochter. Want ze is natuurlijk, ze was toen pas 2.
0: Ja.
2: Dus heeft haar vader maar 2 jaar mogen meemaken. En je wil natuurlijk ook dat zij op latere leeftijd haar vader wel zo goed mogelijk kent. En wie jij was. En dat hou jij bij, dat beschrijf jij allemaal. Voor mij heel uiteenlopen, toch? Dus van de mooie kanten van hem, maar ook.
0: Ja.
2: Wat beschrijf je allemaal? Ook de eigenaardigheden? Of hoe maak je zoiets?
0: Ja, ik dacht, ik wil zoveel mogelijk opschrijven. Dus daar zit iets in van hoe wij elkaar hebben ontmoet. Maar ook wat voor eten vond hij lekker? Waar ging hij graag naartoe op vakantie? Of waar hij over mopperde? Dus Mike was een optimist, maar ook een ontzettende mopperkont.
2: Okay.
0: Dus die was, af en toe dacht ik, wat een boomer ben je eigenlijk met 35. Maar je klagen over hangjeugd in de straat. En wietlucht. En dat ik de boter verkeerd in de koelkast heb gezet. En rommelige laadjes of zo. Ja. En rare ICT-projecten op werk. En
2: je schrijft het allemaal op, rare ICT-projecten.
0: Ja,
2: erbij.
0: Nou ja, ik denk toch dat. Ja, ik kan me natuurlijk daar niet echt in verplaatsen, maar je wil misschien wel later weten al die gekke, kleine, grappige lievelingskleur.
2: Nee, dat is hartstikke mooi om te weten, juist.
0: Ja,
2: ja, ja. Ja. Nee, zeker. Ja, voor mij, mijn moeder overleed toen ik jong was. Ik was 8 jaar, dus wel een stuk ouder nog wat dat betreft. Maar ik merk ook dat ik in de fase zit dat ik echt zoveel mogelijk nog vraag aan mensen over mijn moeder. En probeer te weten te komen. En ja, de juiste details zijn heel leuk, want het kleurt iemand in.
3: Ja.
0: Ja.
2: Dus het klagen over de boter die niet goed staat in de koelkast. Ja, dat brengt je ook even een beetje terug.
0: Het zijn cadeaus,
2: ja,
0: denk ik.
2: Ja,
0: ik heb dat nu nog steeds, als iemand mij een herinnering vertelt over Mike, daar ben ik zo blij mee. Dat is echt alsof je eigenlijk een nieuwe herinnering erbij krijgt.
2: Ja.
0: Ik moet dus ook zeggen dat ik hem af en toe nog hoor mopperen in mijn hoofd. Op mij.
2: Maar ik vind je de boter in de koelkast.
0: Ja, en dan nou, ja, dat.
2: Ja,
0: en laatst had ik, zat er zo ijs in de, zeg maar, ik had de vriezer niet goed dicht gedaan. En dan komt er ijs, weet je wel?
2: Oh ja.
0: Oh, ik zeg nog zo, je moet die vriezer goed dicht doen. Ja, sorry. Ik denk dan, kom dan gewoon terug uit de hemel en fix het zelf.
2: Ja,
0: sukkel.
2: Ja.
0: Maar ja.
2: Je praat nog ook hardop tegen.
0: Nou, nee, niet hardop. Okay, nee, ja. Nee, maar wel in mijn hoofd en af en toe. Maar hij zegt ook vaak lieve dingen. Hij was ook heel lief. En geruststellende dingen. En van het komt goed of je bent goed bezig of ja.
2: Klinkt als een bijzonder mens, hoe jij hem beschrijft. Ook hoe die dan ook de laatste maanden daarmee is omgegaan. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met journalist en presentatrice van RTLZ, Frederike Hegger. We spreken over het verlies van haar man, Michael, toen hij 36 jaar was en ze allebei een dochter hadden van 2. Ja, Frederike, heb je eigenlijk nog daar ook afscheid van kunnen nemen op een bepaalde manier? Dat je hem, als het intieme vraag is, moet je zeggen.
0: Hoor. Nee, is oké. Okay. Nou, ergens was natuurlijk wat we in die laatste maanden ook het huwelijk en dergelijke hebben gedaan, was eigenlijk een soort één groot afscheid. Ja. Dacht ik vooral, hij is er nog. Dus ik was nog niet echt daarmee bezig. En wij zijn dus ook nog even op reis geweest. En op een gegeven moment zijn 3 weg. En de dag nadat we terugkwamen, werd hij niet echt meer wakker. Dus het zag er even naar uit dat we niet echt zo'n heel bewust moment hadden gehad. Maar er werd tegen mij gezegd door de artsen, nou, het kan binnen 24 uur voorbij zijn, maar als jij hem nog dexamethason, dus een bepaald medicijn, weet te geven, dan heeft hij misschien nog een opleving. Ik had echt zijn leven in mijn handen of zo. Hij had ook eerder gezegd, ja, ik wil gereanimeerd worden. Als ik een hartstilstand wil, ik wil zo lang mogelijk. Dus ik had dat in mijn hoofd. Ik dacht, oké, want dan gaat hij het echt bewust meemaken. Hè? Ja. Dus uiteindelijk is het gelukt. En toen de volgende dag werd hij weer wakker. En toen hebben we nog 2 weken gehad. Waar hij dus echt bewust wist, dit is het. Ja. Maar daar is hij heel, hij was er heel kalm. Dus kwam ik binnen en dan zei ik, hoe is het? Zit hij, aardig. Mag ik vla? Oké. Dacht ik, wat een man.
2: Ja.
0: En uiteindelijk was er natuurlijk een omslag. En hebben we wel nog 1 zo'n moment gehad. Dat ik naast hem lag en... ja, dat ik ben. Ik bedoel, dergelijke weken zijn heel zwaar. Omdat je toch echt in stapjes iemand ziet wegglijden. Maar ik ben toch voor dat moment, denk ik. En überhaupt dat ik hem nog die extra 2 weken dan een soort van heb gegeven of kunnen geven. Ben ik heel dankbaar.
1: Hoe is dat met mensen om je heen? Je hoort ook wel dat het verdriet van mensen zo loodzwaar kan zijn voor vrienden of voor familieleden, dat ze zich wat terugtrekken. Hoe ervaar jij dat?
0: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat mensen niet meer zo goed bij durven komen of het een beetje eng vinden allemaal om erover te hebben.
0: Bij mijn verdriet?
1: Of het te zwaar vinden, ja, jouw verdriet. Of misschien wel het verdriet van jullie beiden toen het nog niet zo ver was.
0: Nou, er is wel, ja, ongemak ben ik wel heel veel tegengekomen. Mensen weten gewoon niet zo goed hoe ze met zulk zwaar verdriet... Ja. Sommige mensen wel, overigens. Maar veel mensen weten het niet zo goed hoe ze daar mee om moeten gaan. Dus ik heb wel... Dan kom je in de supermarkt en dan zie je iemand die je soort van half kent en die heeft het ergens gehoord. En die zie je het soort van angst in de ogen bijna van... Ach, dat is Frederik, die is net haar man verloren. Wat moet ik nou zeggen? Wat ga ik zeggen? En na een tijdje heb ik mezelf soort van aangeleerd om dat gesprek dan maar te gaan leiden. Om de ander te helpen of zo daarmee. Omdat het anders heel ongemakkelijk wordt, het dubbel ongemakkelijk.
2: Ja, het is natuurlijk voor mensen ook lastig. Ja, wat zeg je in zo'n situatie? Misschien zijn er ook wel mensen nu die luisteren die in zo'n situatie zitten. Dat ze denken van, ach, ik zou wel graag juist wel het gesprek aanknopen. Ja. Met iemand die in rouw is, of te maken heeft met ernstig lijden. Ja, heb je daar dan nog advies voor? Wat heb jij als prettig ervaren van hoe mensen in die periode ermee omgingen?
0: Sowieso is het heel fijn als mensen blijven. Als in, veel mensen sturen een kaart vlak na de uitvaart. Of die komen naar de uitvaart. En denken zo, ik heb het afscheid meegemaakt. Ik heb wat van me laten horen. En dat was het. Maar voor de achterblijvers begint het dan pas. Voor mij begon het grote rouwen echt na de uitvaart. En dan is het heel fijn dat er mensen zijn die blijven komen. Ja. Collega's van Mike die eten voor de deur neerzetten. Het team van Mike heeft elke maand mij een kaart gestuurd over hoe het ging op het ministerie en dat ze hem zo misten. En ik heb ook zelf collega's die echt elke week een appje stuurden. Praktische hulp is denk ik heel fijn. En dus de oma's en opa's hebben fantastisch veel gedaan.
2: Ja.
0: Zodat ik ook vaak zelf iets kon gaan doen, kon rouwen. Eten maken. En voor de rest, als je gewoon iemand tegenkomt op straat, waarvan je weet dat die diep rouwt, dan is het beter om te vragen hoe is het vandaag?
2: Oh ja.
0: Dan hoe is het?
2: Ja, ja.
0: Want hoe is het is echt veel. Dat vind ik nu nog lastig om te beantwoorden.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Omdat er zoveel tegelijk is. Je kan op zo'n dag vreselijk veel verdriet hebben, maar ook denken, maar fijn dat de zon schijnt, zeg maar.
2: Ja, ja.
0: En sowieso heb je zoveel verdriet. En denk je, hoe kan ik dat nou samenvatten in 1 minuut? Want ik zie jou nu hier even op straat en dan.
2: Ja.
0: Dus als je gewoon vraagt, hoe is het vandaag? kan je zeggen, nou, ik heb een zware dag, maar ik ben blij dat de zon schijnt.
2: Ja, precies. Oké, dat is een goede. Ja, onthouden.
0: Dus dat maakt het wat kleiner.
2: Ja.
0: Soms doe ik dat uit automatisme. Dan vraagt iemand, hoe is het? Dan zeg ik, nou, deze week. En dan,
2: dan ben je alweer mensen aan het helpen.
0: Ja.
2: Om zo'n gesprek te voeren. Ja.
0: Ja, maar daardoor help ik ook wel een beetje mezelf.
2: Ja. Ja, want je vertelde al dat na het overlijden van Michael begon voor jou eigenlijk pas de rouw.
0: Hmm.
2: Toen kon jij er denk ik pas ook echt aan toekomen misschien.
0: Ja.
2: Waar begin je?
0: Bij Rozemarijn. Dat gaat dan misschien niet per se over mijn rouw, maar wel, zij had natuurlijk 3 maanden meegemaakt met dat alles anders was. En ze had zelf ook heel veel verdriet.
2: Ja.
0: Dus ik vond het heel belangrijk om voor haar weer de rust, rustvrijheid, regelmaat, zeg maar, terug te brengen. Omdat dat voor haar op haar leeftijd heel belangrijk was.
2: Mm.
0: En met haar boekjes lezen en al dat soort dingen. En tijd met haar doorbrengen, want ze had haar moeder ook minder gezien. En voor de rest heb ik eigenlijk alles heel intuïtief gedaan. Dus ik heb gewoon per dag bekeken, waar ben ik vandaag vreselijk verdrietig? Hele dag huilen op de bank. Wil ik naar buiten? Heb ik behoefte om te bewegen? Wil ik een serie kijken over rouw? Ik heb gewoon per dag, misschien soms per uur bekeken, wat wil ik nu?
2: Ja.
0: En het fijne was dat ik die ruimte ook had. Hè? Want mijn oma's en opa's gingen heel veel oppassen. Kinderopvang, van mijn werk kreeg ik heel veel ruimte. Ja. Dus zo.
2: Ja, en je bent ook, dat zei ik ook al in de intro, natuurlijk ook te raden gegaan bij grote denkers uit heden en verleden. Je hebt er ook een heel mooi essay voor geschreven, voor de ongelofelijke. De ongelofelijke Substack kunnen mensen lezen via eo.nl/ongelofelijk. En we zetten ook de link in de show notes. Was dat ook een manier voor jou die misschien wel bij je past om daarmee om te gaan? Ook als journalist, ook een beetje, je gaat op onderzoek uit, je gaat bijna bronnen zoeken.
0: Ja.
3: Onderzoek de rouw.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook zo leuk aan het verhaal van Cicero. Want die gaat echt exact hetzelfde doen.
2: Ja. En misschien is dat een verhaal, want dat speelt ook een grote rol in jouw essay natuurlijk. Het verhaal van Cicero.
0: Ja.
2: Waarom kwam je bij hem uit?
0: Nou, dat was er niet gelijk. Het is niet zo van dat je na maand 1 al bij Cicero zit te lezen. Dat lukt echt niet. Sowieso de eerste 4 maanden lukte het mij niet om een boek te lezen. Dus ik ben echt met poëziebundels begonnen over rouw. Hm. En dramaseries over rouw. Er zijn een aantal echt hele ontroerende series gemaakt. Of interviews van Koen Verbraak. Maar wel al gelijk op zoek naar herkenbare verhalen. Want ik was 37 en weduwe. Nou, ik kende geen enkele 37-jarige weduwe. Dus dat is best wel eenzaam. En dan is het heel fijn om, al is het in een gedicht, wat soms veel meer kan raken dan een heel lang verhaal. Op een gegeven moment dan inderdaad series, boeken, om je eigen emoties terug te lezen, denk ik. En op een gegeven moment kwam ik ook Cicero tegen. In een soort verhalenbundel over troost. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk die brieven wel lezen.
2: Cicero ligt hier ook op tafel, althans zijn brieven gebundeld.
0: Een hele heel dik boek, met al zijn brieven. Die vertaald zijn in het Nederlands. Echt echt geweldig.
2: Ja, mooi.
0: En daar zitten dus ook zijn rouwbrieven in.
2: Ja, maar misschien moeten we nog even vertellen wie jij een beetje was. Hè?
0: Ja.
2: Leeft natuurlijk in het Romeinse Rijk.
0: Ja.
2: Destijds. Eerste eeuw voor Christus, denk ik. Een bekend orator natuurlijk, toch?
0: Ja.
2: De man die goed kon spreken en schrijven, daar stond hij onbekend, toch?
0: Goed met woorden. Dat maakt die brieven denk ik ook zo mooi. Hij was fantastisch in toespraken geven. Eigenlijk kon mensen echt enorm beroeren, juist boos maken of juist ontroeren of...
2: Ook politiek, hè?
0: Ja.
2: Tot in de grootste hoogste politieke regio.
3: Alle intriges betrokken, ja.
0: Ja, hij was consul geworden. En hij zat inderdaad ook in de politieke intriges van Pompeius versus Caesar. En dat heeft hem uiteindelijk ook letterlijk de kop gekost.
2: Ja.
0: Maar hij zat dus in een bizar interessante tijd. Was zelf, ik zou zeggen, woordenkunstenaar, jurist. Ja, was toen al beroemd en eigenlijk nog steeds.
2: Je schrijft een mooie zin in dat essay. Een diepe rouw is met geen pen te beschrijven, maar de pen van Cicero komt een heel eind.
0: Ja.
3: Dat is zo. Ja, en hij schrijft dan over het overlijden van zijn dochter, hè?
0: Ja. Zijn dochter overlijdt als zij 32 is, na complicaties na haar bevalling. Wat in die tijd natuurlijk wel vaker voorkwam. Hij stort volledig in. En dan denk je dat is logisch, want zijn dochter is overleden. Maar in die tijd was dat voor een man van zijn statuur nat dan, zeg maar. Vrouwen mochten lang rouwen, zo gezegd. Maar mannen, zeker uit die politieke elite, die moesten vooral wel weer snel aan het werk, emoties beheersen. Ja. En hij vond dat zelf vroeger ook. Hè? Dus hij heeft ook wel eens een brief gestuurd naar iemand die echt diepe rouw had. Waarschijnlijk omdat hij een kind was verloren. Dat bestond het letterlijk van dat dit is niks nieuws. Hè? Je moet jezelf vermannen. Kom op.
2: Tegenslag hoort bij het leven.
0: Hoort bij het leven. De toestand van de republiek is belangrijker.
3: Ja, je moest je emoties aan de ratio onderwerpen. Hè? Dus dat was het idee. Ja,
0: ja. Ja.
3: We gaan allemaal een keer dood.
0: Ja.
3: En dat idee in het leven is nou eenmaal kort.
0: Ja, en dat kan je makkelijker denken, denk ik, als je niet weet wat groot verlies is.
2: Nou, want daar is hij dus zelf een voorbeeld van. Want hij heeft dus dit soort teksten, zoals je net citeerde, hè, van tegenslag hoort bij het leven. En dit is niets nieuws in wezen.
0: Ja.
2: Maar toen trof het noodlot hemzelf, toch?
0: Ja. En
2: zijn dochter.
0: En dan trekt hij zich ook volledig terug. Dus hij gaat de stad uit.
2: Ja.
0: Wat me ook niet in dank wordt afgenomen. Eigenlijk dus het politieke centrum uit. En hij gaat gewoon. Hij heeft vreselijk veel verdriet. En dat verdriet omschrijft hij naar zijn beste vriend. Atticus, als ik het goed uitspreek. En wat je in die brieven ziet, want dat is echt in die eerste maanden, is denk ik de allereerste rouw die onbeschrijfelijk is eigenlijk. He, dus dat kan ik me ook herinneren, dat echt het verdriet zit in je keel. En als je niet naar buiten huilt, dan huil je wel van binnen. En je weet gewoon even echt niet waar je het zoeken moet. En dat kan hij, vind ik, heel mooi omschrijven. Ik zat het te lezen en ik dacht, dit is 2000 jaar geleden en dit had ik ook.
2: Ja.
0: Ik vind dat heeft iets heel moois ook.
3: Was er een passage die je bijzonder trof? Misschien heb je niet zo paraat, maar vroeg me gewoon even af.
0: Nou, ik vind, hij zegt zoiets als: het verdriet is sterker dan elke troost. En dus eigenlijk niks kan hem. Hij probeert van alles. Ja. Lezen, brieven schrijven. Maar het lukt hem niet.
3: Zelfhulp.
0: En dat zegt hij keer op keer op keer. Zegt hij: ik probeer me er tegen verzetten. Het lukt niet. En wat ik ook mooi vond, was dat hij op een gegeven moment zegt, hij is bang dat zijn beste vriend hem niet meer zal herkennen. Want al die dingen waar jij van hield, ben ik kwijtgeraakt.
3: Oh,
0: dus hij herkent zichzelf niet meer.
3: Ik ben niet meer geïnteresseerd in de wereld om me heen. Niet meer interessant voor je. Dat bedoel je? Is
0: nee,
3: dat het?
0: Ja. Ik denk, ik interpreteerde het als dat hij. Hij is de vreugd kwijt. Hij is alles kwijt wat voor hem inderdaad voorheen het leven zinvol maakte, denk ik. En dan herken je dus jezelf ook niet echt meer terug. Ik heb dat ook wel. Ik weet nog, dus Michael is in de zomer overleden. En ik ben een echt familiemens. Er zijn weinig dingen zo belangrijk voor mij als het gezin waar ik uitkom.
3: Ja.
0: En ik zat bij de kerst en ik was echt een zombie. En ik dacht ik vind het helemaal niet leuk. Ging ik ook maar even wandelen of zo. Ik kon er helemaal niet meer van genieten. En het heeft echt 3/4 jaar geduurd voordat ik. Op een gegeven moment waren ze volgens mij bij mij op bezoek. Was een deel van mijn broers op bezoek. Toen dacht ik, wat gezellig dat ze er zijn. En alleen die gedachte was zo'n opluchting.
3: Dat je dat weer kon denken.
0: Ja. Toen dacht ik, mooi, ik ga gelijk mijn verjaardag vieren. Ja. Doe ik normaal niet echt. Maar ik dacht, wat fijn.
3: Ik zat me te denken van, ik weet niet of dat resoneert bij jou. Toen ik die quote van Cicero las. Een man die zeer maatschappelijk betrokken is, politiek actief. Intellectuele leven neemt hij aan deel. Misschien is het voor jou anders, maar ik kan me voorstellen dat jij als journalist dat misschien ook al had. Dat je dacht, ik heb eigenlijk geen op dit moment geen interesse meer in al die dingen die mij ook intellectueel misschien wel interessant maken. Of een leuke collega maken.
0: Ja.
3: Of een boeiende gesprekspartner maken. Mm. Vind je me nog wel aardig überhaupt? Ben ik nog iemand als ik dat allemaal niet meer heb? Zoiets proef ik ook in die quote. Maar misschien
0: ja, nou, ik moet gelijk denken aan de eerste keer dat ik weer naar mijn werk ging. Dat was al na een half jaar. Omdat ik dacht, nou, het is wel weer tijd. Of zo. Ja. En Trump was net, geïnstalleerd of zo. En dat was wel echt zoiets groots waar ik me nog echt wel zorgen om maakte.
3: Ook toen nog wel?
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar een hele hoop andere dingen. Zeg maar de echt grote verschuivingen in de wereld. Klimaatverandering, Trump en dergelijke. Dat kon mij echt nog wel... daar maakte ik mij zorgen over. Maar heel veel andere dingen inderdaad waren voor mij veel minder belangrijk geworden.
3: Hmm.
0: En ik was op mijn werk. Sowieso was daar alles anders, want ze hadden de hele redactie verbouwd. Er waren nieuwe systemen. Er was zelfs een nieuw koffieapparaat. Dus ik dacht, oké. Okay. Dus ik zei op een gegeven moment ook, hey, ja, alles is hier anders. En toen dacht ik op een gegeven moment, nee, ik ben anders. Ik voelde me niet meer thuis op die plek waar ik eerst gewoon met gigantisch veel plezier naartoe ging.
3: Ja.
0: En dat deed mij heel veel verdriet. Dus ik was totaal van de kaart daarna. Ik dacht, oh, ik ben dit ook nog kwijt.
3: Je raakt jezelf een beetje kwijt.
0: Ja, de passie voor mijn werk. Ja. Dus ik ben mijn man kwijt.
3: Hmm.
0: Mijn gezin, daar is 1/3 van weg. En de passie voor mijn werk is weg. Ik vond dat heel zwaar. Maar ik dacht ook, want ik had ook wel meegekregen, het eerste jaar moet je geen radicale keuzes maken. Want sommige dingen komen weer terug. Dus ik heb mezelf gewoon maar de tijd gegeven. Hmm. En
2: het kwam nog te vroeg.
0: Het kwam nog te vroeg.
2: Ja. Na een half jaar.
0: Ja. Ja.
3: Ik stelde de vraag ook, maar misschien is het een hele mannelijke vraag, hoor. Die zit trouwens natuurlijk een man van middelbare leeftijd die zijn hele leven had gebouwd op zijn werk, zijn reputatie, zijn intellectuele prestaties.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik hoor hem in zo'n brief aan zo'n vriend ook vragen, nou, ben ik nog iemand? Vind je me nog wel interessant?
0: Oh ja.
3: Misschien is dat voor jou anders, of misschien projecteer ik te veel, dat kan ook nog wel. Dat mijn eigen angsten hier boven komen. Maar ik kan me zo kunnen voorstellen dat dat ook je kan overkomen. Dat je denkt, ja, willen mensen me nogal zien of met me omgaan als ik die interesses gewoon niet meer heb? Of dat het allemaal grauw is geworden voor me?
0: Ik denk dat ik op dat moment vooral bezig was met dat eigen verlies. En nog niet zozeer met, nou wel, oké, wat nou als dit niet meer verandert? Wat ga ik dan doen?
3: Ja.
0: Ik denk dat ik minder bezig was met wat denken andere mensen daar dan van. Het was wel ook een soort paniek, omdat je. Ik dacht ook, wat nou als de liefde voor mijn werk niet terugkomt. Maar ik kan nog niet. Ik kan toch ook niet naar een nieuwe werkgever en zeggen: hoi, hoi. Ik kan eigenlijk nog niet zoveel. Maar,
3: ik ben nergens in geïnteresseerd.
0: Ik weet eigenlijk ook nog niet of ik dit interessant vind, maar.
3: Ja.
0: En heel hard werken lukt me ook nog. Het was een soort kortsluiting op vele fronten.
3: Ja.
0: Maar ik was denk ik nog niet heel erg bezig met, vinden mensen mij dan vervelend of raar of anders?
2: Ander gedeelte wat ik wel aangrijpend vond, ook bij Cicero, wat ik ook las in jouw stuk, Frederike, jouw essay, is dat hij kreeg ook best wel pittige reacties van vrienden. Hè? Van Servius Suplicius, als ik dat goed zeg.
3: Kop op man, wees een vent.
2: Nee, die schrijft, word jij dan door het verlies van het zwakke leven van één zwakke vrouw, die heeft hij dus over de dochter, hè? Zo van je stuk gebracht.
0: Ja.
2: Als zij nu niet haar levenseinde had gevonden, was ze toch een paar jaar later gestorven. Ja. Echt. Dat je denkt van,
0: ongekend.
2: Hoe krijg je het uit je pen?
0: Ja.
2: Maar ja, Cicero schrijft de reactie. En die wordt niet eens boos, beschrijf jij ook in het essay. Hij geeft hem zelfs een beetje half gelijk en schrijft, ja, ik vind het ook beschamend dat ik mijn lot niet zo kan dragen als jij.
3: Ja,
2: ja, dat...
0: ja maar dat, ja, dat was dus toen de...
3: Ja, ik wil zeggen, dit kom je heel veel tegen hoor, in die tijd, dit soort taal. Ja.
0: Dit was gewoon hoe die mannen naar elkaar keken, zeg maar.
2: Je moest er boven staan, boven het verdriet staan.
3: Nou, het is de rationaliteit. Hij neemt heel bewust een soort abstractie, een zwakke vrouw. Hij zegt niet jouw dochter, je geliefde. Nee joh, het is een is gewoon een mens die sterfelijk is, nog een zwakke vrouw ook. Dus het is een soort rationalisering wat je hoort. Hè? Dat hoor je heel veel in brieven van die tijd.
0: Ja, en voor hen was het ook... Hè, op dat moment had Caesar net... was echt dictator geworden. Had allerlei soort van instituties half uitgeschakeld, zodat hij zelf heel veel macht had.
3: Ja.
0: Dit zijn twee juristen die elkaar een brief schrijven. Die echt denken, nou, de republiek staat op de de afgrond, of is er al ingekukkeld.
3: Ja.
0: En eigenlijk zegt die Servius, zegt verderop van, joh, kijk naar de republiek en de stand van de wereld. Hoezo ben jij met dit particuliere verdriet bezig?
2: Ja.
0: Maar goed, dat werd jaren daarvoor, toen dit er iets beter voor stond, werden dit soort dingen ook tegen elkaar gezegd.
3: Denk aan het hogere belang.
0: En dan gaat Cicero wel een soort van uitproberen te leggen waarom die er niet uitkomt. Dat is ook een prachtig citaat. Vroeger, als ik gedeprimeerd terugkwam van het politieke bedrijf, wachtte mij een huis dat mij verlichting kon bieden. Hij is net gescheiden. Maar beide plekken hebben alle vreugde verloren. Dat zeg ik dan even. Daarom mijd ik huis en forum, want voor het verdriet dat de politiek mij bezorgt, kan mijn huis me niet meer troosten. En het forum kan dat niet meer voor het verdriet thuis. Dus de politiek is een zooitje. Zijn dochter is overleden. Hij is gescheiden van zijn vrouw. En volgens mij staat hij op het punt te scheiden van zijn tweede. Alles gaat slecht.
3: Ja.
0: En dus...
2: Hij vindt nergens nog troost of iets goeds.
3: Werk kan niet troosten en het gezin kan niet troosten.
0: Nee. Maar uiteindelijk gaat hij schrijven en dat biedt wel troost. Ja. Een beetje in ieder geval.
3: Ja.
2: En wat heb jij in hem gehad? Waarom raakt wat hij schrijft jou zo?
0: Het is heel fijn om als rouwende herkenning te vinden. Enerzijds omdat je dan minder alleen bent. Hij is eigenlijk een lotgenoot 2000 jaar geleden.
3: Ja.
0: En ook omdat je dan denkt, ik ben niet gek. En omdat het soms heel lastig is om te verwoorden, ook naar andere mensen toe, hoe het met je gaat en wat je voelt. En als je dan leest, denk je, ja, dit komt een beetje in de buurt.
3: Ja.
0: Dat is heel fijn.
2: Het is zonde, hè? Want hij heeft nog een boek geschreven ook helemaal over rouwverwerking, toch?
0: Ja.
2: Consolatio. Consolatio. En dat is helemaal verloren gegaan, zoals natuurlijk veel boeken in die tijd, zelfs van Cicero.
0: Ja.
3: Jammer, hè?
2: Dus dat is...
3: Dat was benieuwd zijn wat er allemaal in stond. Ja.
0: Want mensen zeggen dat is het eerste zelfhulpboek of zoiets. Hoe vind je troost? Daar ging het over.
3: Er zijn wel meer boeken, hè? Die beginnen met over de troost. Boetius, natuurlijk het beroemde boek over de troost van de filosofie. Gaat eigenlijk ook over dit soort dingen. Dat is wel bewaard gebleven trouwens. Een heel mooi boek. Maar dat was een soort genre, zelfhulpgenre eigenlijk.
0: Ja.
2: Ja, nou ja, wat dat betreft, ik wil hem zelf niet te sprake brengen, maar Augustinus heeft natuurlijk... Je voelt hem ook al gewoon aankomen waar ik het over te hebben.
3: Als ik hem te sprake breng, dan
2: weet je al genoeg eigenlijk. Augustinus is er ook zo Romein.
3: Ja, gelukkig bewonderaar van Cicero trouwens.
0: Ja, dat klopt.
3: Augustinus,
0: die komt ze allemaal zo door elkaar tegen.
3: Hij is heel veel in gesprek met Cicero.
0: Ja.
3: Eer gezegd, zijn weg naar het...
2: Dan een symbolisch gesprek, symbolisch. Want hij leeft natuurlijk...
3: Met zijn geschriften, ja. Hij zegt zelfs ergens dat zijn weg naar het christelijk geloof via Cicero is gegaan. Ook weer een verloren geschrift van Cicero helaas, de Hortensia, een dialoog.
2: Okay.
3: Die zoveel indruk op hem maakte dat het een soort intellectuele bekering was, die uiteindelijk dan ook leidde tot een geloofsbekering. Maar goed, Augustinus schrijft wel heel mooi over verdriet. Het was natuurlijk een heel hartstochtelijk mens. En hij heeft in 1 jaar tijd zijn zoon en zijn moeder verloren. Dus dat is ook, mensen, de dood was natuurlijk in die tijd altijd heel dichtbij. Maar ergens in zijn belijdenissen schrijft hij erover. Hè, dat het overlijden van zijn moeder zo ontzettend indruk op hem maakte. Dan gebruikt hij ook die term, hè, een wond die bloedt voortdurend en zo. En die helemaal niet gestelpt krijgt. En ook dat traan, hè, dat die mannen van die... al die geschriften die hebben zijn natuurlijk van mannen van een zekere klasse en afkomst.
0: Ja, zeker.
3: Allemaal die hun hele leven geleerd hebben zich te beheersen. En een ratio te laten heersen over de emoties. Ja, vrouwen hoeven het allemaal niet, maar mannen.
0: Nog steeds
3: wel
0: last van.
3: Goed, daar gaat het zo over hebben misschien. Ja. Maar dan vertelt hij ook dat zijn moeder begraven. En dat alle mannen niet huilen. En dan zegt hij met een zekere trots, zonder tranen keren wij terug.
0: Ach.
3: En dan de volgende dag ligt hij in zijn bed of nacht. En dan zegt hij, ik heb de hele nacht gehuild. Zit alleen God kon mijn tranen zien. En als iemand mij erom wil uitlachen, zegt hij, dan doen ze dat maar. Ja, dat is een heel ontroerend stuk.
2: Is ook wel uniek, hè? Want van Cicero, dat zou het eerste zelfhulpboek ongeveer ter wereld zijn. En van Augustinus, Blijnis, een soort eerste autobiografie wordt het ook wel genoemd, hè? Ja. Dat je ook zo je innerlijke wereld beschrijft, over je verdriet. En
3: ja, zeker.
2: Dat is ook uniek.
3: Ja, ja. En op een hele, ook een hele mooie manier. Ik bedoel, Cicero en ook Augustinus konden natuurlijk ook gewoon heel goed schrijven.
2: Ja.
0: Ja.
3: Waardoor we er nog iets van herkennen.
0: Ja,
3: zeggen.
0: Ja, klopt.
2: Ja, en als je het hebt over mensen die best wel aardig kunnen schrijven. Ja, had ook nog C.S. Lewis volgens mij aan. Ja.
3: Ook nog.
2: In jouw essay, Frederik.
0: Ik probeerde alle bingo-kaartvakjes van de ongelofelijke aan te vinken.
2: Ja. C.S. Lewis kan je ook. Nou, Cicero, die hebben niet vaak behandeld. Dus dat is wel echt een mooie toevoeging.
3: Zeker.
2: Maar bij Lewis, dat is natuurlijk ook een beetje zo'n voorbeeld, hè, van een rationele denker.
0: Ja.
2: Die opeens, en dat heeft iets interessants natuurlijk, lees je ook in jouw essay, die opeens uit het lood wordt geslagen.
0: Ja.
2: En dan is natuurlijk ook de vraag van, oké, is hetgeen waar je over hebt geschreven, waar je over hebt nagedacht, ja, kan je daar dan nog iets mee als het noodlot je treft? En wat leerde je van Lewis?
0: Twee dingen. Wat ik ook heel mooi vond, want dat maakt wel dat je denkt, dit was zo erg. Wat nou als ik weer iemand tegenkom? Mm-hmm. Durf ik dat dan weer aan? En want die kan ook doodgaan.
2: Ja.
0: Hè? En toen vond ik een heel mooi citaat van C.S. Lewis. En die gaat als volgt. Liefhebben betekent kwetsbaar zijn. Houd van iets of iemand en je hart zal gekwetst en mogelijk gebroken worden. Als je zeker wil zijn dat het intact blijft, moet je het aan niemand geven. Niet eens aan een dier. Wikkel het zorgvuldig in met hobby's en kleine luxe. Vermijd alle verwikkelingen. Sluit het veilig op in de kist of de doodskist van je eigen eigenzinnigheid. Maar in die kist, veilig, donker, bewegingloos, luchtloos, zal het veranderen. Het zal niet gebroken worden. Het zal onbreekbaar zijn. Ondoordringbaar, onherstelbaar worden. Liefhebben is kwetsbaar zijn. En zocht ik, ja. Dat is het.
3: Prachtig, hè?
0: Dus je kan natuurlijk besluiten dat je dat allemaal niet meer wil. Maar uiteindelijk gaat het leven natuurlijk over liefde en liefhebben. En daar hoort dus ook heel veel. Uiteindelijk ga je waarschijnlijk iemand verliezen. Maar ja, ik zeg nu ook niet, ik heb dit allemaal meegemaakt. Had ik Mike maar nooit gekend. Dat is natuurlijk, ik zou het allemaal zo weer doen. Dus zo'n citaat kan dan echt, ja, ook hoe hij het opschrijft natuurlijk. Maar dat is natuurlijk fantastisch. En dat andere citaat, dat komt uit een boek wat ik echt helemaal heb verslonden. Dat heet Verdriet, Dood en Geloof. En dan vergelijkt hij het verlies van zijn vrouw, die dus ook relatief jong is overleden, met een beenamputatie. Omdat hij zegt eerst, nou, het is dus niet zoals het verwijderen van je blinde darm. Want dan ben je geopereerd, je hebt even pijn en je gaat weer verder met je leven. Want die blinde darm had je verder niet nodig. Hè? Maar bij een beenamputatie is dat anders. Dus dan schrijft hij, er zal nauwelijks een moment zijn waarop hij het vergeet. Een bad nemen, aankleden, gaan zitten en opstaan, zelfs in bed liggen, alles zal anders zijn. Zijn hele manier van leven zal anders worden. Ik ben op het ogenblik bezig te leren met krukken te lopen. Misschien krijg ik straks ook een houten been, maar ik zal niet meer een tweevoeter zijn.
2: Ja.
0: En dat vind ik ook zo. Dit was niet
3: opgeschreven.
0: Ja, ja. Dit was niet per se iets waardoor ik een ander perspectief kreeg, maar ik dacht, dit is het. Ja.
2: Je moet opnieuw leren lopen.
0: Je moet opnieuw leren lopen.
2: Ja, ja.
3: Ja. Dat is misschien ook een merkwaardig soort troost in. Dat je op een bepaalde manier niet helemaal alleen voelt als je dit soort dingen leest.
0: Ja.
2: Maar dit laat ook iets zien van de ongelooflijke impact die rouw heeft. En zeker als het je eigen man is die overlijdt.
0: Ja.
2: Het opnieuw leren lopen. Het is niet iets wat je, waar je in een maand of zelfs maar een half jaar of misschien wel ooit helemaal overheen komt.
0: Ja.
2: Is dat iets wat misschien nog wel onderschat wordt? Heb jij dat gemerkt? Dat jij Ja, dat misschien ook wel als het gaat om werk natuurlijk. Mm-hmm. Je hebt volgens mij 2 jaar niet gewerkt uiteindelijk. Nadat het,
0: Nou, ik heb 1 jaar niet gewerkt en daarna dus 1 jaar opgebouwd.
2: Oh ja. Is dat een blijk van het opnieuw moeten leren lopen?
0: Zeker.
2: En hebben mensen dan altijd daar het geduld voor? Of hoe gaat dat? Want we leven natuurlijk wel in een gehaaste maatschappij waar waar iedereen van alles van je verwacht.
0: Nou, in het essay zit wel iemand, die heb ik Maurits genoemd. En die snapt niet hoe ik zo lang niet kan werken, want dat kan je toch niet maken richting je werkgever. En dat snap ik. Het is ook niet zo dat ik dat voor mijn hobby deed. Maar ik kon gewoon niet anders. Dat zit overigens ook heel erg in die brieven van Cicero. Die trekt richting die Servius best wel het boetekleed aan. Maar in de andere brieven richting zijn beste vriend zegt hij: ja, ik weet niet waar iedereen het over heeft, maar ik kan gewoon niet anders. Dit is gewoon het enige. Ik ben zo verdrietig. Ik kan niet naar Rome.
4: Ja.
0: Maar dat is lastig uitleggen aan mensen die het echt niet weten hoe het is. En dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zich toch heel goed kunnen verplaatsen, of die het zelf hebben meegemaakt. Ja. Maar er zijn ook mensen die het niet zo goed zien of begrijpen, of ook wel. Ik was dus veel bezig met herinneringenprojecten voor Rosemarijn, albums, brieven, teksten, dat soort dingen. En toen vertelde ik dat aan iemand en die zei: maar je moet wel verder, hè? En toen was hij 2-3 maanden overleden. En dat vond ik heel moeizaam. Sowieso is rond die tijd dus alles ligt best wel gevoelig.
2: Tja.
0: Ik kijk daar nu wel milder naar. Die gewoon dacht: ik hoop niet dat ze in zijn schaduw blijft, zeg maar, of zoiets.
4: Het is nooit verkeerd bedoeld, maar het komt er niet altijd even gelukkig uit.
0: Nee. Maar dat is dus ook deels, denk ik, onwetendheid. En het is ergens heel gezegend dat iemand niet weet hoe het is. Maar het is wel fijn om te leren, denk ik. Daarom schrijf ik natuurlijk deels ook zo'n essay en zit ik hier. Om toch uit te leggen wat voor aardverschuiving er plaatsvindt als je zo'n groot verlies meemaakt.
2: Ja, dank Frederik Hegger en Stefan Paas natuurlijk. We gaan nog een stuk langer door in de Ongelooflijke podcast. Dat is Ongelooflijke met dubbel O. Is het gewoon te vinden in uw favoriete podcast-app. De gesprekken zijn ook op YouTube te zien. Ook dit gesprek vanaf 8 uur zometeen. Het essay van Frederik is te lezen op onze Substack, ons online platform. En dat kunt u vinden via deongelofelijke.eo.nl. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij hopen er volgende week Deo van Lente weer te zijn. Tot ziens.
5: NPO Radio 1.
6: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. BNN VARA.
7: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 13 september. Hopelijk heb je je backpack op je rug, je bergschoenen aan, de voeten vastgestrikt en ben je klaar voor een flinke dosis met avontuur. Want we vliegen vannacht weer de hele wereld over en het is heel erg fijn dat jij erbij bent. En waarschijnlijk heb je het wel meegekregen hoe de deelstaatverkiezingen in Duitsland zijn verlopen. Ze hebben flink wat losgemaakt. AfD heeft gewonnen met een flinke meerderheid en dat betekent dat extreem rechts bezig is met een flinke opmars in de Duitse politiek. En is een trend die we zien over de hele wereld. Waarom dat zo is en wat voor impact dat allemaal heeft, dat horen we vannacht. En we duiken daarom samen in dit onderwerp met mijn correspondenten uit Duitsland, Colombia en Argentinië. Dat hoor je allemaal zometeen. En ik maak deze reis natuurlijk niet alleen, hè. Ik maak deze reis vanuit een heel donker Hilversum. Maar daarom ben ik ook heel erg benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Misschien is dat wel vanuit het prachtige Hoorn in West-Friesland. Luister je misschien mee vanuit Vinkeveen? Of zit je misschien wel helemaal in Ushuaia, in het zuidelijkste puntje van Argentinië? Of misschien het Canadese Toronto? Of misschien wel helemaal in Auckland in Nieuw-Zeeland? Laat me weten waar je aan het luisteren bent via de NPO Luister-app en dan gaan we samen op reis.
5: De wereld van BNN VARA.
7: En de reis die beginnen we zoals altijd eigenlijk door even een update van het laatste nieuws vanuit de landen waar we dit uur naartoe gaan reizen. En als eerste vlieg ik naar Duitsland, naar mijn correspondent Jeanette Brenkman. Jeanette, een hele goede nacht.
8: Goedenacht, Rosa.
7: Ja, er is interessant onderzoek gedaan naar eigenlijk de impact van kinderopvang naar carrières van moeders voornamelijk. Wat is dat, wat is uit dat onderzoek gebleken?
8: Ja, grote verrassing. Het blijkt inderdaad dat als er meer kinderopvang beschikbaar is, dat moeders dan vaker meer deeltijd of zelfs voltijd werken.
7: Ja.
8: Ik moet zeggen dat ik het zelf ook wel grappig nieuws vond tussen aanhalingstekens, omdat dat ook wel logisch is. Maar het is natuurlijk heel goed dat dat nu weer onderzocht is en ook weer blijkt, zodat er ook meer argumenten zijn om meer kinderopvang te regelen. Dus,
7: precies. Ja, want hoe is het gesteld met de kinderopvang in Duitsland?
8: Nou, op zich wel goed. Ik woon zelf in Berlijn en daar zijn wel heel veel kita's, zo heet het dan.
7: Ja.
8: En het is wel niet zo duur als in Nederland bijvoorbeeld. Dus het is een paar honderd euro per maand om je kind 5 dagen naar de opvang te brengen.
7: Okay.
8: Maar er zijn niet per se genoeg plekken. En zeker buiten Berlijn en de rest van Duitsland zijn eigenlijk gewoon te weinig plekken. 300.000 te weinig.
7: Oh.
8: En wat ook zo is dat eigenlijk heb je pas echt recht op een kinderopvang als je kind 1 is.
7: Oh.
8: Dat is in veel Europese landen zo. Maar dat maakt dat je het eerste jaar wel een beetje zelf moet uitzoeken hoe je dat dan regelt. Nou is er ook veel langer verlof voor ouders. En in de praktijk, je mag dat verdelen samen. Maar vaak zijn dat dan toch wel de moeders die veel langer verlof uiteindelijk opnemen. En daardoor, dat is natuurlijk niet super goed voor je werk, voor je positie op de arbeidsmarkt. Dus.
7: Ja, dus het is dan alsnog onevenredig verdeeld. En inderdaad, voor de positie van de vrouw binnen het banencircuit wordt dan alleen maar ingewikkeld. Hier werken nog heel veel eigenlijk moeders part-time. Is hier dat ook in Duitsland? Is dat ook een beetje normaal?
8: Ja, niet zo de deeltijddiscussies als je die inderdaad in Nederland deeltijdprincipes, dat soort dingen hoor je heel vaak. Maar eigenlijk is het hier eigenlijk nog veel ernstiger, want er zijn heel veel financiële regelingen waardoor het heel aantrekkelijk is voor een partner om heel weinig te werken. Je kan bijvoorbeeld een partner die niet werkt, kan gratis meeverzekerd zijn, dus voor de zorgverzekering.
7: Okay.
8: En je hebt ook minijobs als je rond de 500 euro uit mijn hoofd verdient met een baantje, een soort bijbaantje, dan hoef je geen belasting te betalen en je niet te verzekeren en allerlei andere verplichtingen. Dus best wel veel, vaak moeders hebben dus 1 of 2 minijobs.
7: Mm.
8: Omdat je dan dus minder belasting hoeft te betalen en dat soort dingen. In principe is dat het idee van, dan heb je een opstapje naar de arbeidsmarkt. Maar vaak is het dus juist iets wat, dan blijven mensen in die minijobs.
7: Ja, precies. Wat je dan eigenlijk uiteindelijk een beetje tegen gaat houden. Ja, nou interessant. Goed dat er dus weer onderzoek is naar gedaan. Eigenlijk, ja, we weten eigenlijk wel de risico's hiervan natuurlijk. Maar goed dat dat nog even duidelijk werd gemaakt. Dankjewel in ieder geval voor deze nieuwsupdate. Zo meteen spreek je verder. Dan gaan we het hebben over de deelstatenverkiezingen die flink wat losmaken daar in Duitsland en de rest van Europa.
8: Ja, tot straks.
7: Tot zo. Yes, toppie. En vanuit Duitsland vliegen we door naar Argentinië. Want daar woont een gloednieuwe correspondent van mij. En dat is Ellen Paanakker. Ellen, een hele goede avond voor jou volgens mij.
9: Ja, klopt. Goeie avond. Voor jullie goede nacht.
7: Ja, heel fijn dat je erbij bent, Ellen. Jij woont nu zo'n bijna 4 jaar in Argentinië. Neem ons heel even mee hoe je daar terecht bent gekomen, zodat iedereen jou even goed kan leren kennen.
9: Nou, 16 jaar geleden ongeveer kwam ik hier voor het eerst. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een uitzending van Floortje Dessing. Die was in deze hoofdstad en ik zat dat te kijken en ik had zoiets van wauw. En toen was er ook op dat moment was Julia Tango, een soapserie. Dus toen kreeg ik nog meer de indruk van oké, hier wil ik een keer heen. Nou, uiteindelijk ben ik hier naartoe gegaan en het moment dat ik de straat inreed waar mijn hotel zat, had ik al gelijk zo'n gevoel van hier wil ik ooit wonen. Ik heb best wel veel gereisd, dus dat was ook heel apart dat gevoel hier dan, omdat ik nog nooit in Zuid-Amerika was geweest, nog nooit de taal had. Ik spreek geen Spaans. Mm-hmm. Inmiddels een beetje. maar dat, ja, dus en eigenlijk in die vakantie ben ik helemaal verliefd geworden op de stad. En elke keer weer teruggekomen. En toen mijn vriendin van mij hier, Argentijn, ze vroeg van wanneer kom je weer terug? Toen zei ik, nou, als ik terugkom, dan is het voorgoed. En dat heb ik ongeveer 3,5, 4, ja, in december 4 jaar geleden gedaan. Ik heb mijn koffers gepakt en ik ben gegaan.
7: Jeetje, dus het was voor jou eigenlijk gelijk thuiskomen toen je daar aankwam in Argentinië. Ja. Wat is het voor jou dat jij dacht van ja, dit is mijn thuis en hier wil ik eigenlijk niet meer weg?
9: Het is een heel warm land in de zin dat Argentijnen hele vriendelijke en behulpzame mensen zijn. Mm. Als je problemen hebt, ze zullen je altijd helpen. Het klimaat is natuurlijk, nou moet ik zeggen, vandaag was echt heel koud. Daar had ik even niet op gerekend. Het was echt een beetje zo'n Nederlandse koude dag.
7: Oh ja.
9: Grijs en, maar over het algemeen, het merendeel hebben we natuurlijk lekker veel zon. En is het gewoon een hele aangename temperatuur. Maar ja, vooral de mensen.
7: Ja.
9: En de architectuur. De architectuur is heel Europees. Maar nog wel dat ze vasthouden aan, niet alles wordt plat gegooid. Heel veel dingen worden gerenoveerd. We hebben hier nog hele mooie palacio's die echt prachtig zijn. Dus dat, als je dan door die straten heen loopt, dat is voor mij, ja, ik vind dat echt prachtig. Ik kan er echt van genieten.
7: Wat dus, heerlijk.
9: En het voelt heel Europees, maar de mensen hebben gewoon het Zuid-Amerikaanse, tranquilo.
7: Ja.
9: Je hartslag gaat omlaag als je hier woont.
7: Nou, wat heerlijk.
9: Alles is wat rustiger.
7: Ja. Ja, dus alles op een ander tempo, met een heel warm gevoel ben je daar. En je werkt daar in een hotel als content creator, maar ook als tourguide. Dus jij weet alle ins en outs van die stad en van het land uiteindelijk.
9: Ja, nou van land iets minder. Ik hoop binnenkort wat meer te reizen. Ik ben wel naar Ushuaia geweest, wat je net noemde. Mm-hmm. En naar Iguazu. Maar ik moet nog veel meer van dit mooie land gaan ontdekken.
7: Ja.
9: Maar Buenos Aires heb ik inmiddels wel. Nou, daar komt elke dag wel weer wat nieuws hoor.
7: Ja.
9: Want, ze zijn heel erg dingen aan het renoveren. En dan zie ik weer iets. Dan gaat er weer een deur open waarvan ik denk, wauw, is dat erachter?
7: Mm-hmm.
9: Maar als tourguide, ja, ik heb mijn eigen bedrijfje. En ik vind het, ja, het voelt niet als, nou, het voelt gewoon niet als werken, laat ik het zo zeggen. Ik vind het zo leuk om mensen deze stad te leren kennen.
7: Nou, dus ik verheug me erop, Ellen, dat we via jou eigenlijk ook deze stad gaan leren kennen en daarbij ook het land. En ik ben heel erg blij dat je erbij bent hier als correspondent bij De Wereld van BNNVARA. Zometeen ga ik uitgebreid nog verder met je in gesprek, maar voor nu heel erg bedankt en leuk dat je erbij bent.
9: Ja, vind ik ook.
7: Super, tot zometeen. En vanuit Argentinië vliegen we gelijk door, niet heel veel verder, nou ja, wel veel verder eigenlijk, naar Colombia, want daar woont mijn correspondent Sabine Boogaert. Sabine, een hele goede nacht.
10: Ja, een hele goede nacht, Rosa.
7: Ja, we gaan het zometeen uitgebreid hebben over de nieuwe president en de koers waar hij op gaat in Colombia. Maar hij heeft nu al iets heel interessants gedaan, want wat voor decreet heeft hij getekend?
10: Ja, op 8 september tekende de president decreet nummer 1368. Mm. En daarmee beëindigt hij de algemene opschorting van vergunningen voor het dragen van vuurwapens in Colombia. En die opschorting die bestond sinds 2015.
7: Oké, wat hield deze opschorting in? Dat niemand, ja, mocht niemand meer een wapen dragen?
10: Jawel. Niet zo op straat, zeg maar. Dus niet op straat. Mm-hmm. Het was al mogelijk om legaal een wapen te bezitten. En bijvoorbeeld om thuis of op een andere geregistreerde locatie te hebben. Ja. Dat was gewoon de afgelopen 10 jaar of 11 jaar dus mogelijk. Maar nu mogen mensen hun wapen daadwerkelijk bij zich dragen wanneer ze de straat op gaan. Dus, en dat was juist in 2015 landelijk beperkt. En dat wordt dus nu teruggedraaid. Teruggedraaid, het wordt nu versoepeld, laat ik het zo zeggen.
7: Oké, want hoe gaat dat er nu dan uitzien?
10: Dat is een hele goede vraag. dat is iets wat we moeten gaan zien, denk ik. Want ja, de

0: Ja, dat is een hele goede vraag. dat is iets wat we moeten gaan zien, denk ik. Want ja, er wordt gezegd dat het dus nadrukkelijk niet betekent dat iedere Colombiaan vanaf nu dus zomaar met een pistool over straat mag lopen. Dus er blijft een vergunning nodig en er blijven eisen gelden. Bijvoorbeeld rond lichamelijke en psychische geschiktheid. Dus ja, dus dat blijft allemaal gewoon gelden. Maar ja, de vraag is een beetje hoe gaat dat gecontroleerd worden? Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? En ja, het is wel echt een best wel grote verandering. Zeker in een land natuurlijk waar al met zo'n lange geschiedenis van gewapend geweld, guerrilla's, paramilitairen,
1: Ja,
0: drugsbendes,
1: precies.
0: nog steeds heel veel vuurwapengeweld, is het natuurlijk een beetje de vraag hoe dit gaat uitpakken. Ja, dus ik weet het niet hoe dit er gaat uitzien. Maar ja,
1: Nee.
0: het schijnt al dat er heel veel mensen al op af zijn gekomen, zeg maar. Dus er zijn heel veel nieuwe aanvragen al gedaan. Dus we gaan zien hoe dat gaat werken.
1: Ja, is er een reden waarom hij deze decreet zo graag wilde tekenen? Waarom dit zo belangrijk voor hem is?
0: Ja, zijn redenering is dat de Colombiaanse staat, ja, dus jarenlang vooral de gezagsgetrouwe burger heeft ontwapend. Dus de mensen die niet crimineel zijn, zeg maar. Terwijl criminelen toch illegaal aan wapens konden komen. En hij zegt eigenlijk, criminelen hebben zich intussen tot de tanden toe bewapend. Terwijl de burger die zich aan de wet houdt, wordt beperkt. En volgens hem moet dat dus veranderen. Ja, dat is eigenlijk de reden
1: Ja.
0: waarom dat. Dus waarom zou een crimineel gewapend rondlopen, terwijl een burger die
1: Dat
0: netjes een
1: niet
0: vergunning
1: kan.
0: aanvraagt zichzelf niet mag beschermen?
1: Ja,
0: En ja,
1: precies.
0: dat past heel goed bij zijn beleid. Maar ja, of het verstandig is een beetje de
1: Ja.
0: vraag natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dat kunnen we alleen nog maar mee gaan maken hoe dat zit. Wel interessant dat dit
0: Ja.
1: zo aansluit eigenlijk bij zijn beleid. En hoe dat allemaal zit, daar gaan we zo meteen verder op induiken. Dankjewel in ieder geval voor nu voor deze update. Smine Bogaert vanuit
0: Ja.
1: Colombia. Tot zo.
0: Tot zo.
1: En dan vliegen we weer even terug. Nou ja, niet terug. We gaan even naar Zuid-Afrika. Want mijn correspondent Wilma Vervoort, die heeft de hele nacht zitten kijken naar, ja, misschien wel het spannendste potje rugby, weet wat ze ooit heeft gezien. Want Wilma, jij hebt ons de afgelopen tijd op de hoogte gehouden, hè, van de Rugby Greatest Rivalry toernooi. Een toernooi tussen Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. En die is vanavond tot een einde gekomen. Neem ons even mee in dit, ja,
2: Ja,
1: spektakel.
2: en hoe zal ik al zeggen wat het eindresultaat is
1: Ja,
2: geworden?
1: hou ons niet meer langer in spanning.
2: We hebben gewonnen!
1: Yes! De Springbokken
2: Zuid-Afrika
1: hebben
2: heeft
1: gewonnen.
2: gewonnen. Yes! Met en flink ook 43.
1: Zo.
2: En vriend en vijand was het erover eens. We hebben echt de tegenstander, de All Blacks in dit geval,
1: Ja.
2: echt overclassed. We waren op alle punten beter.
1: Wat goed. En deze finale, dat was in Amerika, in Baltimore. Waarom was het
2: Ja.
1: helemaal daar?
2: Nou, daar zit een promotiekantje aan. Kijk, in Amerika op zich hebben ze natuurlijk dat American football, maar rugby is daar veel minder bekend. En in 2031 worden de wereldkampioenschappen rugby daar gehouden. Dus ze beginnen nu eigenlijk een charme-offensief door vaker daar belangrijke wedstrijden te laten spelen. Om alvast een beetje de bevolking op te warmen voor die kampioenschappen die weliswaar pas over 5 jaar plaatsvinden, maar toch. En de andere kant is natuurlijk toch ook wel het geld. Want zowel de Bokken als de Nieuw-Zeelanders nemen ieder gauw toch zo'n $3 miljoen mee aan revenues vanuit deze wedstrijd. En
1: Zo.
2: ja, daar zaten ze als teams ook wel om te springen om dat geld. Want dat is natuurlijk, in Zuid-Afrika, daar praat ik dan even voor. Daar is $3 miljoen. In verhouding veel meer dan het in een westers land is natuurlijk. Dus het is ook een hele interessante financiële move geweest dit.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Maar het is voornamelijk nu een geweldige dag voor Zuid-Afrika. Ja, hoe was het voor jou om deze wedstrijd te kijken? Of eigenlijk, je hebt dat toernooi best wel goed gevolgd. Hoe was dit toernooi voor het eerst tussen Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika?
2: Ja, kijk, die twee spelen natuurlijk wel vaker tegen elkaar. En het is altijd enorm spannend, want ze zijn eigenlijk heel erg aan elkaar gewaagd. En wat wel bij ons speelt, of ik moet eerlijk

0: wil ik zeggen, bij mij eigenlijk speelt. Ik ben nogal dol op de coach van het Zuid-Afrikaanse team, Rassie Erasmus.
1: Ja.
0: Dat is zeg maar een Louis van Gaal in het kwadraat. Hij neemt nooit een blad voor de mond. En hij had ook vandaag zijn 100ste wedstrijd.
1: Okay.
0: Dus iedereen hoopte ook maar van ja, als we nou maar niet verliezen. Want ja, kijk, al zouden we verliezen vandaag, dan hadden we nog steeds de helft van de trofee gewonnen. Want dan was het 2-2 geweest. Er waren 4 punten te verdelen. Ja, nou goed, maar we wilden natuurlijk, ja, we wilden natuurlijk ook winnen voor Rassie. Dus we hebben aan alle kanten een fantastische dag.
1: Geweldig. Dat betekent
0: ik ben
1: dat het
0: kapot.
1: Een. Ja, dat snap ik. En je hebt daar gewoon een hele avond bij je voor opgebleven om dit te doen. Ik neem aan dat dit een nationale feestdag wordt in Zuid-Afrika, als ik het zo hoor.
0: Ja, ja, ik denk als we morgen wakker worden, gaan we allemaal naar onze plaats. En ik heb net al gezien in Baltimore, er waren wat beelden van Zuid-Afrikanen die daar ja, ofwel naartoe zijn gereden, sommigen helemaal vanuit Canada om de bokken aan te moedigen, maar ook vanuit Zuid-Afrika gevlogen. En ja, daar is natuurlijk een uurtje of 6 vroeger en daar staat het helemaal op zijn kop. Enorme feestvreugde en het mooie is daar, hè, daar vallen eigenlijk bij rugbywedstrijden, dat zijn nooit rellen.
1: Niet?
0: Dus het is gewoon, nee, dat is ook tegen de scheidsrechter niet. Dat zijn hele, hele hoge uitzonderingen. En dan krijg je echt onderuit de zak als je tegen de ref lelijk doet, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Dat hoort niet bij rugby en dat hoort ook niet bij de supporters. Dus die gaan nu, ja, weet je wat ik al tekenend vond, Rosa? Toen zijn ze vanuit Zuid-Afrika naar Baltimore vlogen.
1: Ja.
0: Zaten de All Blacks en de Springboks gewoon bij elkaar in het vliegtuig. En ze dronken ook samen een biertje.
1: Kijk,
0: toen ze aankwamen. Ja, dat is toch geweldig,
1: ja,
0: zo hoort het.
1: Dat is sportiviteit, kameraadschap. Eigenlijk alles wat je wil in voetbal en daar kunnen de, of in de sport. En daar kunnen de voetbalsupporters nog heel wat van leren. Als ik het zo hoor. Ja, laten we dat feest doorzetten. Ik zal ook op een gegeven moment al even een ode doen aan Zuid-Afrika en de Springbokken hier in de show. Dankjewel Wilma dat je alles voor ons zo goed in de gaten hebt gehouden. En ons hebt meegenomen in dit geweldige toernooi daar tussen Nieuw-Zeeland en ja, de Springbokken in Zuid-Afrika. Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan en tot volgende keer,
1: tot
0: Rosa.
1: Tot de volgende keer. Doei, doei.
2: De eerste plaats.
1: Ja, na dat geweldige nieuws uit Zuid-Afrika ga ik je nog heel even meenemen naar ons eigen thuisland. Want zoals elke week ja, begin ik de show met een Nederlandstalig liedje om toch even dat thuisgevoel neer te zetten voordat we ook een muzikale wereldreis maken. En ja, ik wil toch even wat aandacht voor de Nederlandse popprinsessen, want het lijkt wel alsof ze helemaal terug zijn. Overal waar je kijkt, in de hitlijsten, op TikTok, op de radio, hoor je heel veel vrouwen. En dat vind ik het mooiste wat er is. En er komen heel veel nieuwe zangeressen naar boven. Waaronder ook Jules. Ook wel Julia Horst is haar echte naam. Maar haar muziekstijl dat combineert pop met invloeden uit andere genres. En ze staat bekend om een krachtige boodschap en een unieke sound. Ze brak vooral door op TikTok met haar nummer Lola. En als je dat hoort, dan snap je wel waarom. Ik laat je graag kennis maken hier. Dus met Julia Horst, oftewel Jules.

0: Ja. Lola van Jules, en misschien is het wel een beetje de hedendaagse versie van Jolene van Dolly Parton.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ja, je kan het bijna niet gemist hebben, maar in Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen gekregen. En dat is bijna 2 keer zoveel als bij de vorige verkiezingen. Een absolute meerderheid, die bleef net buiten bereik, maar de winst is historisch. De AfD is in deze Duitse deelstaat niet langer een partij aan de zijlijn. Ze is de grootste politieke kracht en dat dringt ook gelijk een grotere vraag op. Want dit gaat al lang niet meer alleen over Duitsland. Van Frankrijk tot Italië, van Hongarije tot Nederland. Extreem rechts winterrein in Europa, maar ook in de rest van de wereld. Maar wat betekent deze grote stroom naar rechts en hoe komt dit nou eigenlijk tot stand? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Duitsland, Colombia en Argentinië. En ik vlieg als eerste eigenlijk naar het land waar het allemaal is gebeurd de afgelopen tijd. En dat is natuurlijk Duitsland. En daar kwam mijn correspondent Jeanette Brenkman mij alles over vertellen. Jeanette, een hele goede nacht.
2: Goedenacht.
0: Ja, we moeten het misschien even duidelijk maken. Want we hebben het hier uitgebreid, wordt het behandeld in het nieuws. De uitslag van de verkiezingen. Maar deze verkiezingen, dat is niet voor het hele land. Het gaat om deelstaatsverkiezingen, toch? Wat houdt dat precies in?
2: Het gaat inderdaad hier om de deelstaat Sachsen-Anhalt. Mm-hmm. En in Duitsland zijn er eigenlijk gedurende het hele jaar voortdurend deelstaatsverkiezingen. In één deelstaat is het elke 4 of 5 jaar.
0: Ja.
2: Maar er zijn er dit jaar toevallig heel veel, 5. Daarom wordt het ook wel een superverkiezingsjaar genoemd, omdat er dus veel gekozen wordt. En vorig weekend was het dus in Sachsen-Anhalt zover. En toen heeft de AfD heel erg veel stemmen binnengehaald.
0: Ja, precies. Want heel even goed om te zeggen, iedere deelstaat dat heeft eigenlijk zijn eigen parlement en regering met een minister-president. Eigenlijk gewoon een soort mini-landje binnen Duitsland. Daarom zijn toch deze verkiezingen ook zulk groot nieuws. Want de AfD heeft heel veel stemmen gekregen. Hoeveel ongeveer van de stemmen?
2: Om precies te zijn 43,8%. Dus ongeveer 44%. En dat is voor de AfD een record. Maar eigenlijk überhaupt voor een partij heeft dat heel lang niet gebeurd. Dat je überhaupt met zoveel procent won. Ja. Dus dat zijn hele grote cijfers.
0: Ja, historische uitkomst eigenlijk. Als we even kijken naar de AfD. Wat voor partij is dat?
2: Een extreemrechtse partij. En in Sachsen-Anhalt, dus in die deelstaat waar het om gaat, wordt het zelfs als bewezen extreemrechts bestempeld door de inlichtingendiensten, wat ook weer door een rechter is bekrachtigd. En dat betekent ook dat de inlichtingendiensten ook onderzoek doen naar de AfD daar, omdat ze hele vergaande plannen en uitspraken doen. En een van de belangrijkste dingen is dat ze onderscheid maken tussen verschillende groepen burgers van Duitsland. Dus mensen met en zonder migratieachtergrond. Daar willen ze anders mee omgaan, om het dan maar zachtjes te zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Heeft een flinke impact, maakt veel los. Maar ook voor de opkomst was dit best wel een groot onderdeel. Want zelfs de opkomst is door het AfD verhoogd, toch? De opkomst van mensen die kwamen stemmen.
2: Ja, dus mensen die vaak niet gaan stemmen zijn nu juist opkomen draven om op de AfD te stemmen. Mm-hmm. Er werd al wel gepeld dat de AfD echt een dikke verkiezingswinst ging halen, rond 40%. Dat is natuurlijk dus nog hoger. Ja. Maar er werd toch nog wel gehoopt van, omdat mensen ook heel veel tegen de AfD natuurlijk zijn, gelukkig. Dat die toch nog zouden zorgen dat het toch wel mee zou vallen. Maar dat is dus niet gebleken.
0: Nee, helaas niet. Nu moeten we toch een beetje die verschuiving naar dat rechtse segment een beetje kunnen verklaren. Want waar ligt nou het onvrede van het Duitse volk dat ze opeens zoveel stemmen krijgen?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Waar we allemaal heel nieuwsgierig naar zijn, maar de Duitse politiek en de economie gaan al een paar jaar eigenlijk helemaal niet goed. De vorige regering is gevallen, wat eigenlijk in Duitsland al decennia niet was voorgekomen. Meestal zitten ze de rit gewoon uit, maar er was te veel ruzie. Toen is dus de regering van Ander Merz aangetreden. Die hadden hele grote beloftes. We gaan de economie weer redden. Maar goed, dat is nog niet gelukt. Er moeten heel veel hervormingen zijn moeten plaatsvinden om het weer wat beter te laten gaan. Maar nu is er vooral nieuws hoeveel ontslagen er wel niet zijn, bijvoorbeeld bij Volkswagen. Mm-hmm. En welke hervormingen ze allemaal niet het over eens kunnen worden. Dus ja, de politiek levert eigenlijk niet en de AfD hoeft eigenlijk niet heel veel te doen. En kan gewoon achteroverleunen en de onvrede, zeg maar, oogsten. Eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk daarop inspelen waar het onvrede speelt, zeggen zij, daar hebben wij een antwoord op. Jij had het net over Metzen van de ChristenDemocraten. Zijn partij heeft heel veel stemmen moeten inleveren, ook daar in deze deelstaat. Waarom is hij en deze, ja, dan daarbij ook een beetje de partij, zo impopulair?
2: Ja, hij komt eigenlijk gewoon überhaupt niet heel goed over. Hij doet ook soms best wel bijzondere uitspraken. Een recente was bijvoorbeeld, toen was er een aanslag geweest door iemand met een migratieachtergrond. En dan zegt hij, het probleem in Duitsland is het straatbeeld. En dan, of ja, stadbeeld, dus het beeld in de stad. En dan moeten we daaruit, ja, wat bedoelt hij daar dan eigenlijk mee? Van oké, er zijn mensen met een andere, niet witte huidskleur. Dat is het probleem, zeg maar. Dus daar heeft hij heel veel kritiek op gekregen. Maar hij is ook heel impulsief en roept vaak opeens iets wat mensen niet begrijpen. Hij is binnen een jaar was zijn populariteitspercentage iets van 16%. Nou, dat is ook weer historisch laag. En ze dachten dat het niet minder populair kon dan Scholz, de vorige bondskanselier. Maar dat kan dus blijkbaar toch.
0: Ja, nu toch. Het gaat dan om een deelstaat. Maar toch is dit enorm groot nieuws. Hè? Ook hier in Nederland, in de rest van Europa. Waarom denk je dat dit nieuws zo groot is nu voor de rest?
2: Nou ja, enerzijds omdat de AfD gewoon heel erg extreem rechts is. Zo extreem dat bijvoorbeeld ook in de Europese Unie willen andere extreemrechtspartijen zoals de Franse van Marine Le Pen, die willen ook niet met de AfD samenwerken, omdat ze zo bijvoorbeeld het remigratiestandpunt hebben. Dat is een heel controversieel standpunt wat met omvolkingstheorieën te maken heeft. Dus het, zeg maar, ze zijn wel wat extremer nog dan veel andere partijen die ook extreemrechts worden bestempeld. Het is ook nog nooit voorgekomen in Duitsland. De AfD wordt tot nu toe buiten de macht gehouden door een zogeheten brandmauer of brandmuur, firewall. Dus ze hebben eigenlijk nog nooit geregeerd in een deelstaat. En nu is het toch wel waarschijnlijk dat ze dat wel gaan doen. Ook al hebben ze geen absolute meerderheid. Ja. Dus ze moeten nog wel iets van hulp krijgen van een andere partij. Maar dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Dus ja, ze gaan waarschijnlijk wel nu regeren in de deelstaat. Dat is gewoon, ja, dat is nog niet voorgekomen.
0: Nee, dit is echt voor het eerst. En eigenlijk ook voor het eerst dat zo'n partij zo'n grote meerderheid dus heeft gehaald. Misschien kunnen ze dus wel gaan regeren als ze dus andere partijen erbij krijgen. Hoe zou dat eruit gaan zien?
2: Ja, tot nu toe eigenlijk alle andere partijen, behalve één partij, die hebben gezegd, we willen niet met de AfD in een coalitie. En dan heb je BSW, dat is een afsplitsing van die linken, maar is inmiddels een beetje populistisch, niet per se links of rechts. Maar die hebben gezegd, ja, we willen niet met ze in een coalitie, maar misschien gaan we wel ons onthouden van de stemming als de minister-president wordt verkozen in de derde ronde, dus steeds heel erg als. Maar dan zou de AfD aan één iemand die meestemt met ze genoeg hebben, en dat is geheim, dus die kans zit er best wel in, om dus de minister-president te gaan leveren en ja, daarmee ook te gaan regeren, zeg maar.
0: Wauw.
2: Lang verhaal, maar ja, en dan gaan ze dus in de deelstaat ministers leveren en over deelstaatministeries. Waaronder ook de veiligheidsdiensten en dus de politie en de inlichtingendienst, die heb je ook per deelstaat. Dus dat is nog wel, daar zijn wel grote zorgen over wat voor soort informatie dan allemaal zijn toegang tot gaan krijgen. Dus.
0: Ja, precies. Als we even heel erg kort kijken naar wat de AfD nou belooft om te veranderen, wat zijn dan dat dan voor dingen?
2: Daar zijn ze vrij duidelijk over. Ze hebben een verkiezings- of zelfs een regeringsprogramma gepubliceerd. Dus ze gingen er al vanuit dat ze mochten gaan regeren.
0: Ja, wauw.
2: Waarin ze dus naast grootschalige remigratie van mensen met een migratieachtergrond, die willen ze uitzetten. Maar ze willen ook in het onderwijs, moeten regenboogvlaggen verboden worden en LHBTI-voorlichting, dat moet ook niet meer, want dat vinden ze allemaal indoctrinatie. Ze willen meer toenadering tot Rusland. En ze willen ook bijvoorbeeld in de geschiedenisles minder aandacht voor het nazi-verleden van Duitsland, want dat vinden ze allemaal niet zo prettig, maar meer over de positieve kanten van Duitsland in de geschiedenis, dat het vroeger een mooi keizerrijk was bijvoorbeeld. Nou kunnen ze niet alles, kunnen bijvoorbeeld niet remigratie, dat is meer een federale bevoegdheid, dus dat gebeurt meer op nationaal niveau.
0: Ja.
2: Maar we gaan nou juist wel in deelstaat over het onderwijs, dus daar kunnen ze wel het een en ander, dus ja, dat, dat, ja, dat ziet er niet het beste uit.
0: Nee, dat gaat een flinke impact hebben ook. Het is dus nu nog de vraag wat er allemaal precies gaat veranderen. Maar op federaal niveau voelen ze dus ook wel gewoon de angst eigenlijk voor deze partij.
2: Ja, zeker. En ook omdat er binnenkort ook nog andere deelstaatverkiezingen zijn. Dus, en het is ook steeds weer de vraag van op federaal niveau willen ze ook niet al te impopulaire beslissingen maken, de coalitiepartijen, dus de ChristenDemocraten en de Sociaaldemocraten, omdat ze dan bang zijn dat de AfD in die deelstaatverkiezingen weer helpt. Dus zo houdt het elkaar in zijn greep, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, dus de komende tijd zijn er dus nog meerdere deelstaatverkiezingen. Wat zijn daar de verwachtingen van?
2: Ja, in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. Dus ik mag zelf ook gaan kiezen, maar okay, wel op een heel klein niveau als Nederland mag ik echt maar in mijn wijk stemmen.
0: Oh ja.
2: Maar in Mecklenburg-Vorpommern, daar leidt de AfD ook, maar wel minder erg dan, of met minder grote cijfers dan in Sachsen-Anhalt. En de SPD maakt nu een soort inhaalslag. Die is in heel veel deelstaten, heeft die hele grote verliezen geleden. Dus ja, die liggen nu wel boven de 30%, dus dat gaat daar redelijk goed voor hen.
0: Okay.
2: En in Berlijn is het een beetje een driestrijd tussen een radicaal linkse partij, Die Linke, en de ChristenDemocraten en de AfD ook. Ja,
0: ja, dus daar komen eigenlijk alle kanten van het politieke spectrum bij elkaar. Die gaan met elkaar de strijd aan. Ik kan me ook voorstellen dat met dit soort uitkomst dat juist mensen die aan de andere kant staan van de AfD juist heel erg nu van zich laten horen om een tegengeluid te horen. Zie je dat ook heel erg terugkomen?
2: Ja, zeker. Dus de Duitsers gaan heel vaak en in grote getalen de straat op als er weer een succes of een ophef iets is rond de AfD. En dat is nu ook alweer aangekondigd en gebeurt al. Dus er komen zeker weer grootschalige protesten.
0: Mm-hmm.
2: En ook op kleine schaal. Nou, bijvoorbeeld vertelde een vriendin aan mij dat ze aan het canvassen is. Dat gebeurt nu ook wel in Nederland volgens mij. Maar het is een beetje Amerikaans dat je dus langs de deuren gaat om voor een bepaalde politieke partij ja, te pleiten. En dat schijnt heel effectief te zijn. Dus
0: Wat interessant.
2: Ja, uiteindelijk is dat gewoon wat er moet gebeuren misschien.
0: Ja.
2: Dus,
0: ja,
2: ja, maar er is zeker ook een motivatie om het tegen te gaan. Ja.
0: Ja, precies. Dus mensen komen nu iets meer uit de schulp, nemen meer het recht in eigen handen om mensen ervan te overtuigen waar ze dan op zouden moeten stemmen. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen, wat er ook in de toekomst gaat gebeuren, of de AfD gaat regeren, op wat voor manier en met wie. Daar allemaal in die deelstaat, hou ons op de hoogte. Het is in ieder geval heel interessant om te zien wat er gebeurt. En ik denk ook dat het een soort spiegel is voor de rest van Europa. Dus we gaan het meemaken. Dankjewel, Jeanette, dat je ons hebt meegenomen. Meer in.
2: Graag gedaan.

0: heet Snap.
1: Ja, Rosalind met Snap.
2: De wereld van BNN Vara.
1: En je luistert nog steeds naar de wereld van BNN Vara. En we duiken vandaag in de opkomst van extreem rechts over de hele wereld. Je hoorde net het verhaal vanuit Duitsland, hoe het daar dus zit. Maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat aan de andere kant van de wereld eraan toe gaat. We vliegen door naar Argentinië, naar mijn nieuwe correspondent Ellen Paanakker. Ellen, wederom een hele goede avond.
3: Goedenavond.
1: Ja, als we nu even kijken naar het politieke klimaat in Argentinië, hoe zou je dat omschrijven?
3: Wij zijn rechts. Mm-hmm. Of op dit moment is de regering rechts. Milei is een rechtse regering. Echter is hier rechts niet zoals in, nou ja, zoals in Duitsland. Nu is het wel heel extreem rechts. Mm-hmm. Bij ons is rechts wat milder als het gaat om immigratie.
1: Okay.
3: Immigratie is hier namelijk een grondwet. In de grondwet. De grondwet stimuleert het zelfs en mm-hmm. beschermt immigranten. Dat staat expliciet in die grondwet. Dus daar is het niet zo heel erg op. Dat immigratie gebeuren is niet een racisme-immigratie.
1: Migratie, dus eigenlijk terwijl dat hier dus een heel groot thema is. Vooral in
3: is
1: Europa.
3: Dat hier absoluut niet.
1: Nee, wat betekent rechts dan niet in Argentinië?
3: Heel conservatief en traditioneel op dit moment. Milei is een president die heel erg het gezin en de familie is, laten we zeggen, ja, daar staat hij voor.
1: Mm-hmm.
3: Wat dus betekent dat het conservatieve. En hij is heel erg, eigenlijk alles wat links was, dat is allemaal te sociaal.
1: Yeah.
3: Dus hij is daar heel erg daarmee bezig om dat allemaal terug te draaien. Maar het is gewoon heel conservatief. Dus het is echt een traditionele ideeën houdt hij erop na. En dat gaat dus om de abortuswet. Maar ook de queer community staat onder druk daardoor. Culturele dingen, musea. Eigenlijk alles waar links misschien te sociaal in was. Maar ook inderdaad het korte van, we zitten hier natuurlijk ook heel anders financieel gezien. We hebben jarenlang een hele hoge inflatie gehad. Toen de nieuwe verkiezingen kwamen, was hij natuurlijk degene die ging zeggen van, wij gaan dat oplossen.
1: Mm-hmm.
3: En tuurlijk, dan moet je dus op bepaalde dingen korten. Maar hij gaat dus op dingen korten die dus vooral dus gaan over. Hij heeft namelijk een ministerie van Vrouwen, Gender en Diversiteit afgeschaft. Dit ministerie is gewoon gesloten. Heel veel ambtenaren hebben hun banen verloren. Dingen duren daardoor dus nu heel erg lang. Dus dat soort dingen, daar is hij meer mee bezig. Hij is echt aan het proberen om de economie weer hoog te krijgen en het goed te doen voor de Argentijnen. Maar dat is niet altijd. En de manier waarop is natuurlijk niet. Niet altijd, laat ik het zo zeggen. Ik durf daar niet zoveel over te zeggen. Maar voor de immigratie. Op het immigratiegebied als immigrant zijnde. Maak ik me niet zoveel zorgen. Omdat het in de grondwet vast is gelegd.
1: Ja, precies. Dus voor jou maar, op dat vlak gaat het eigenlijk goed. Maar als we even kijken naar alles wat
3: er volgt. Dat is dus wel. Dat is natuurlijk wel het andere. Hij heeft, doordat het economisch zo slecht gaat, is hij wel met maatregelen bezig, waardoor immigranten, of niet immigranten, laat ik het zo zeggen, voornamelijk buitenlanders. Mm-hmm. Je had hier altijd namelijk gratis ziektekosten.
1: Ja.
3: En gratis onderwijs. En dat mm-hmm. is nog steeds voor de Argentijnen en voor iedereen die papieren heeft. Alleen wat hij nu probeert te doen, of wat hij heeft gedaan, is dus dat de ziektekosten voor mensen van buiten Argentinië niet meer gratis is. Dus van de buurlanden kunnen hier niet meer naartoe komen voor een gratis operatie.
1: Okay.
3: En dat is dus om die economie te bevorderen. Alleen hij pakt het op dingen. Hij pakt het op dingen die voor Argentijnen eigenlijk een basisrecht zijn.
1: Mm-hmm.
3: En ondanks dat Argentijnen er nog gebruik van kunnen maken en er gewoon nog gratis van gebruik kunnen maken, hebben wel heel veel Argentijnen zoiets van, ja, maar dat zijn onze, dat is onze basis. Wij staan ervoor dat mensen welkom zijn hier in dit land en kunnen genieten van gratis onderwijs en gratis ziektekosten.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat is wel een beetje dat Argentijnen zoiets hebben van, ja, maar als je daarin gaat tornen, dan torn je aan onze identiteit. En dat is iets wat ik hier door van meerdere Argentijnen natuurlijk meekrijg van, ja, dat was niet zoals hun het voor ogen zien.
1: Nee, precies. Want als we even teruggaan, want hij werd gekozen in 2023, toen werd hij Javier Milei president van het land. Toen is die ruk naar rechts eigenlijk gegaan. Jullie komen van een linkse regering. Waarom denk je dat mensen massaal op hem hebben gestemd in die tijd?
3: Omdat ze heel erg ontevreden waren over wat links heeft bereikt in al die jaren. En omdat de inflatie op dat moment op zijn hoogst was. Het was echt, we zijn een van de armste landen. We zijn een van de duurste landen op dit moment om te leven. Dus mensen zaten gewoon echt, de armoedegrens. Zaten gewoon aan de armoedegrens en dergelijke. Dus dan zoek je naar hoop. Dat moest anders. En ze wouden niet meer wat ze hadden. Dus. En hij beloofde natuurlijk dat hij dat ging omzetten. En daar is hij ook mee bezig. Maar ja, de manier waarop is voor veel Argentijnen
1: niet de manier.
3: Niet de manier, omdat het in hun traditie zit om dus inderdaad mensen te verwelkomen. En iedereen dezelfde rechten te gunnen.
1: Ja, precies. Want hij is nu een aantal jaar bezig. Hoe kijkt nu men naar hem? Hij krijgt dus wel kritiek dat dit zeg maar niet de manier is om het op te lossen. Hebben mensen nog wel geduld met hem? Of gaan mensen al de straat op?
3: Nee, mensen gaan zeker de straat op. Mm-hmm. En regelmatig ook. En op dit moment is het echt een dieptepunt voor aan populariteit, laat ik het zo zeggen. Ten opzichte van toen hij begon naar nu. Is een populariteit. Oh, gaat lekker. Af en toe is mijn Nederlands niet helemaal goed meer.
1: Nee, dat snap ik heel goed.
3: Is dus echt heel, laag. Ja. En heeft echt het dieptepunt bereikt. Mm-hmm. Omdat hij dus inderdaad, de belastingen voor de rijken heeft hij omlaag gegaan. Terwijl daar juist natuurlijk het geld zit om de economie te bevorderen.
1: Ja, precies.
3: En hij is het budgetten voor gratis universiteiten heeft hij opgekort. Het intrekken van subsidies op cultureel gebied. Die zijn gewoon of weg. Dingen zijn. Ja, dus. En hij is gewoon. Nou, dan zijn er ook nog een paar kleine schandalen rondom hem. Zijn zus wordt gezien als iemand die iets heeft gedaan. Laat maar zeggen, dat is een schandaal. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die schijnt commissie hebben aangenomen. Nou ja, dat soort dingen.
1: Maar in ieder geval allemaal dingen samen die hem niet populairder maken dan dat hij was. En dat eigenlijk dus de verkeerde kant op gaat. Het is op zich wel een interessant idee. Want tijdens het WK heeft eigenlijk Argentinië een bepaalde reputatie gekregen. En een blik vanuit de wereld dat Argentinië. Super rechts zou zijn, dat het team racistisch zou zijn. Noem maar op. Ja, hoe vind je dat als je daar in Argentinië bent, als je dat allemaal hoort van buitenaf?
3: Ik begrijp het niet. Heel veel Argentijnen begrijpen het niet.
1: Mm-hmm.
3: Het is echt een soort. Ja, het was opeens heel. Het kwam echt op alsof het een soort van haatcampagne tegen Argentinië was.
1: Ja.
3: En vooral omdat heel veel Argentijnen zoiets hebben van wij. Tuurlijk, ik bedoel, racisme is iets. Ik bedoel, we zijn niet vrij van racisme. Mm-hmm. Domme en onwetende mensen heb je overal ter wereld. Racisme is iets wat je niet. Ik bedoel, we kunnen niet zeggen er is hier niemand racistisch. Maar in het algemeen is Argentinië, en vooral dus ook wat ik zeg met de regering. Immigranten is niet het probleem. Door geen één Argentijn worden immigranten als problemen gezien.
1: Ja, ja, precies.
3: Dat is niet een probleem.
1: Nee.
3: En tuurlijk, wat ik zeg, er zijn gewoon niet zulke voetbalfans die niet zulke handige dingen hebben gedaan. Maar goed, daar werd heel erg op ingezoomd tijdens het WK. Het was echt alsof Argentinië onder een loep zat.
1: Ja,
3: terwijl als je kijkt naar wat er bij als je keek naar andere wedstrijden waar ook zulke dingen gebeurden. Werd dat gewoon niet zo snel benoemd. Dus het was echt alsof er opeens een hele campagne tegen Argentinië was. En voornamelijk op dat racisme, waardoor Argentijnen zoiets hebben van, hè?
1: Ja.
3: Want hier wordt kleur is hier niet een issue. Ik zeg niet dat het volledig utopia is.
1: Nee, tuurlijk, maar dat zou nooit kunnen. Maar het is dus geen eigenlijk...
3: Er wordt nooit uitgesloten op basis van kleur. Nooit. Ja. Je kan hier als immigrant... dezelfde, je krijgt allemaal, iedereen krijgt hier dezelfde kansen. Ja. Je bent gelijk aan Argentijnen. Dus als je hier binnenkomt bij de immigratiedienst, zie je van alles. Plus Argentijnen zijn immigranten. Dus is inderdaad veel Spanjaarden en Italianen. Maar ook heel veel die een Afro-achtergrond hebben in hun bloed. Waarvan sommige Argentijnen het zelf niet eens weten.
1: Ja.
3: Dus er is hier nooit een scheiding van rassen geweest, waardoor dus mensen konden trouwen met wie ze wouden.
1: Mm-hmm.
3: Waardoor daar dus gemengde huwelijken zijn gekomen. En door de jaren heen zijn er dus gewoon nog mensen met of met indigenous, laat maar zeggen, de oorspronkelijke bewoners van Argentinië.
1: Ja.
3: Dus dat is. En als je ook naar het. Want dat kregen we natuurlijk gelijk van. Oh ja, maar ze hebben geen één donkere speler. Dan denk ik, maar kijk goed naar de kleur van de mensen die spelen. Want die zijn niet blauwe ogen, blond haar. Er staat geen Duits Mannschaft, laat maar zeggen. Zoals ze dat zouden zeggen. Of het is niet blond blauwe ogen. Er zitten heel veel met een achtergrond.
1: Het is een heel divers land eigenlijk. Dus eigenlijk
3: het is een heel divers land.
1: De mening die we daar vanuit kregen is dus helemaal niet eerlijk. Als ik jou zo hoor.
3: Nee, helemaal niet. Het is alleen dat er niet veel donkere mensen hier zijn. Ja. Maar dat komt ook omdat er maar 200.000 slaven hier naartoe zijn gekomen. De meeste slaven gingen binnen... de slavernij komt uit Europa. Dus het feit dat Europese landen ons racistisch noemen, denk ik, oké. Dat is natuurlijk ook een beetje een dingetje. Ja. Maar de meeste slaven kwamen, die gingen naar Brazilië toe. En daarvan kwamen wat slaven naar ons toe. Maar die hebben dus hele andere. We hebben hier geen plantages gehad.
1: Nee, precies. Dus interessant om daar een andere keer helemaal op in te duiken hoe die geschiedenis daar vormt. Want volgens mij is dat
3: het gaat nu over het hedendaagse. Ja. Maar ook in het hedendaagse straatbeeld. Weet je, je ziet hier van alles.
1: Ja.
3: Alleen het hele, heel donker komt, laat ik het zo zeggen, in Caba niet heel veel voor.
1: Maar als we het dan hebben over het rechtse beeld, dus wat mensen hebben van Argentinië, op dat vlak klopt dat dus niet. Maar het is wel natuurlijk zo dat Javier Milei nog natuurlijk wel een rechtsbeeld naar buiten brengt, opkijkt naar Trump. Maar dat is toch wel... hoe dat nu dus gaat. Als we nu dan even kijken naar de toekomst, hoe lang is hij nog aan de macht eigenlijk daar?
3: Tot 2027. In december 2027 krijgen we nieuwe verkiezingen.
1: Ja.
3: En hij kijkt in dat opzicht op naar Trump als in Make Argentina Great Again. Mm-hmm. Dus ook op het economische vlak. Niet zozeer naar precies alles wat Trump doet, doen wij nu hier ook. Het is voornamelijk dat hij kijkt van economisch gezien. Ja, is sowieso Amerika en Europa is voor hem iets waar hij naar opkijkt.
1: Ja, precies. Ja. En daar neemt hij dus een voorbeeld aan. En dat is dus interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt. Dankjewel dat je ons hebt meegenomen in hoe dat dus allemaal zit daar in de politiek in Argentinië. Heel fijn dat ik kon spreken, Ellen, vanuit daar. Ik wens je nog een hele fijne avond en hopelijk spreek ik je snel weer. Ik ben benieuwd naar alle verhalen die je komt brengen vanuit het prachtige Argentinië.
3: Ja, geweldig. Nou, dankjewel. Fijne avond nog.
1: Dankjewel.
2: Van PNN Vara.
1: Ja, en vanuit Argentinië vliegen we door naar Colombia, naar mijn correspondent Sabine Boogaard. Sabine, goeienacht.
0: Een heel goede nacht, Rosa.
1: Ja, jullie hebben eigenlijk een kersverse president daar in Colombia. Dat is president Abelardo. Die komt net uit de verse verkiezingen uit. Hoe zijn die verkiezingen verlopen de afgelopen tijd?
0: Ja, de eerste ronde was op 31 mei, de tweede op 21 juni. En daar ging het best wel, was best wel heel erg spannend tussen Abelardo de la Espriella en de linkse partij. Pacto Histórico, die de afgelopen 4 jaar aan de macht was. Hij is dus eigenlijk pas net president, want hij is geïnaugureerd op 7 augustus. Aha. En ja, het was echt heel erg spannend, want je moet je dus voorstellen, land met 50 miljoen inwoners ongeveer, ja, meer dan 20 miljoen mensen gestemd.
1: Wow.
0: En hij kreeg 12.960.166 stemmen voor.
1: Ja.
0: En tegenover Cepeda van Pacto Histórico waren er 12.708.312 stemmen. Dus dat gaat om een verschil van 251.000 stemmen. Dat is echt bizar weinig. Ja, dus dat is niet eens nog geen procentpunt. En dat is dus eigenlijk heel vreemd dat er dus nu een best wel extreemrechtse kandidaat aan de macht is, terwijl de helft van Colombia tegen hem heeft gestemd.
1: Zo,
0: dus dat is, ja, het is echt, echt, ja, was echt heel spannend.
1: Ja, dus eigenlijk die polarisatie is extreem voelbaar, eigenlijk ook in deze verkiezingsuitslag. Bijna gewoon 50-50, toch is uiteindelijk de kant van rechts opgevallen. En dan komen we dus uit bij president Alvarado. Hij is nu aan de macht. Hij noemt zichzelf ook wel de tijger, El Tigre.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon een behoorlijk succesvol stukje politieke marketing. Wat daarvoor heeft gezorgd. Dus volgens de La Espriella en zijn campagneteam kwam die bijnaam, de El Tigre, spontaan eigenlijk vanuit zijn aanhang. Dus mensen op social media hebben hem, of nou ja, dat wordt gezegd, zouden hem El Tigre hebben genoemd vanwege zijn agressieve en directe manier van spreken. Mm. En zijn uitstraling van kracht. En zijn campagneteam heeft eigenlijk gemerkt dat het aansloeg en heeft dat soort van uitgebuit op social media. In zijn campagne, spots, muziek, afbeeldingen, kleding, alles is dat teruggekomen.
1: Ja, goede marketing eigenlijk. Een beetje wat je met de mega Make America Great Again bij Trump ook wel hebt.
0: Exact,
1: dat
0: exact.
1: Misschien
0: ja,
1: ook
0: ja
1: wel
0: en bij
1: erg.
0: Milei ook met zijn Leo. Ja,
1: ja
0: exact.
1: Precies,
0: ja, dat is heel erg in dat, precies, ja.
1: Ja, nou dat is dus een nieuwe president. Dat is best interessant, want Colombia komt eigenlijk uit een linkse regering, heeft die switch gemaakt. Maar hoe heeft toch die hang naar rechts zo kunnen toeslaan, ook in Colombia?
0: Ja, dat is ja, het is heel naar eigenlijk dat dit is gebeurd. Maar het is wel. Ik snap dat iemand die zo'n enorm goede politieke boodschap heeft. En precies inspeelt op wat de Colombianen bezighoudt, namelijk veiligheid.
1: Mm-hmm.
0: En tegen, zeg maar, de andere kant van Petro, dus tegen Petro. En ik denk dat die twee dingen, die hebben heel erg meegespeeld. Dus ik denk, waarschijnlijk is veiligheid de grootste factor geweest. Dus onder Petro is de veiligheidssituatie in veel delen van Colombia verslechterd. Mm. Meer gewapende groepen, meer coca- en cocaïneproductie, meer ontvoeringen, afpersingen, meer geweld onder guerrillas, et cetera. De strategie van Petro heeft, zeg maar, niet heel erg gewerkt. En daar heeft de La Espriella heel goed op ingespeeld.
1: Mm.
0: En daarbij kwam ook dus het anti-Petro-effect. Dus dat mensen. Hij heeft eigenlijk gewoon de hele andere kant is hij opgegaan. Dus dat is. Ja, het was eigenlijk heel makkelijk voor hem, denk ik. Dus
1: ja,
0: daarnaast heeft hij heel makkelijke boodschappen geïntroduceerd. Het was totaal niet ingewikkeld. Het gaat over veiligheid, vaderland, God, familie, criminelen aanpassen, kleinere overheid, gevangenissen, et cetera. Terwijl Cepeda toch net eventjes wat minder populistisch was misschien, om het zo even te zeggen. Dus wat meer ingaan op wat er echt mogelijk is, et cetera. In plaats van die hele simpele bewoordingen die precies de mensen aanspreekt. En dat is de reden.
1: Ja, dat werkt dan uiteindelijk heel goed. Zeker in zo'n tijd eigenlijk waar we nu allemaal in leven. Als ik dan zo hoor wat hij dus allemaal wil veranderen, dan hoor ik hem. Ja, in Nederland gaat het heel vaak over migratie, gepaard een beetje met racisme ook. Zit dat ook heel erg in zijn regeringsplannen?
0: Best wel. Nou ja, het gaat vooral over migratie, zeg maar. Het uitzetten dus van mensen die misdrijven plegen. Bijvoorbeeld dus Venezolanen. Er zijn ook al mensen uitgezet, schijnt. Maar er zijn ook wat meer controversiële dingen die aan de hand zijn. Dus een van de meest controversiële uitspraken van de La Espriella ging bijvoorbeeld over inheemse Colombianen. Mm. Hij zei tijdens de campagne dat hij het wanordelijk gedrag en de volgens hem voortdurende druk en afpersing door inheemse groepen niet zou accepteren. En zei, En hij zei dat zij zich moeten organiseren en echte burgers moesten worden. Anders zouden ze merken hoe hard de tijd...
1: Ja, en ja. Jullie zijn nog niet zo heel erg lang aan de macht. Eigenlijk nou, nog niet eens een maand. Merk je al dat er veel veranderd is in het land? Kan je dat al heel snel merken op straat bijvoorbeeld?
0: Op zich, nou ja, nee, ja en nee. Het is, je merkt wel echt een verdeeldheid onder de mensen. Mm-hmm. En wat angst, zeg maar, onder de linkse bevolking, laat ik zo zeggen. Yeah. Ik zelf zit meer een beetje in de linkse hoek, zeg maar. Dus ik ga ook met name om met, ik ken niet zo heel veel mensen die voor de SPA hebben gestemd, laat ik het zo zeggen. En daar is wel, daar is wel echt angst onder deze mensen. Mm-hmm. Wat je dus nu ook al merkt, is dat er volgens hem dus bijna 1000 arrestaties bij gewapende groepen zijn geweest. Er zijn al 40 doden gevallen bij bombardementen tegen illegale organisaties. Ook minderjarigen zijn daarbij al omgekomen. We hebben natuurlijk net gehad over het wapenbeleid wat is veranderd, dus we gaan zien hoe snel dat effect gaat hebben hier op straat. Je merkt vooral, denk ik, een andere politieke atmosfeer. Veel nadruk ligt ook op leger. Dat is trouwens ook wel iets wat je merkt. Je ziet meer militairen op bepaalde plekken. Wij gingen dit weekend naar een museum vlakbij in het centrum. En dat was echt heel lastig om er te komen, want er moesten allemaal militaire checks door en weet ik wat allemaal, omdat het vlakbij, zeg maar, zijn woning is. Wat voorheen absoluut niet zo was, want ik ben daar 3 jaar geleden om met mijn ouders geweest, toen kon ik er gewoon door. Dus je merkt al wel, je merkt wel meer leger op staat bijvoorbeeld. Heel veel wordt gemilitariseerd, dus daarin merk je wel dingen. Maar het is niet dat er nu een enorme verandering al gaande is. Je merkt zeker wel kleine dingetjes.
1: Ja precies. Oké, we moeten dus in de komende periode kijken hoe dat allemaal gaat. Hoe het volk hier ook mee omgaat in Colombia. Het lijkt me een flinke switch van de ene naar de andere kant. Maar het is dus een trend die we in de hele wereld zien. Zeker ook in Zuid-Amerika is dat natuurlijk ook wel een groot verhaal.
0: Heel erg. Heel erg. Ik hou mijn hart vast, laat ik het zo zeggen.
1: Kan ik me voorstellen. Dankjewel dat je ons hebt meegenomen in dit verhaal. Om te zien hoe dat nou allemaal is. Zo aan het begin van zo'n ambtsperiode van een nieuwe, toch extreemrechtse president. We gaan het meemaken. Dankjewel, Sabine Boogaard vanuit Colombia.
0: Ja, graag gedaan.
1: Nog een hele fijne nacht en hopelijk tot snel. Ja, en vanuit Colombia gaan we gelijk door naar het nieuws, naar de NOS. Zometeen heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. Dan vliegen we naar Thailand, naar Dominica en naar Zweden. En gaan we het hebben over liefdadigheid en goede doelen. Maar nu eerst het nieuws. Tot zometeen.
4: NPO Radio 1. 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van Binnenvara van zondag 13 september. Als je net bent ingestapt, dan heet ik je van harte welkom. En als je nog steeds luistert, dan zeg ik fijn dat je er nog steeds bij bent. En ja, we gaan het hebben